0: Nicola de Brabander die gaat commentaar geven bij die wedstrijd voor ons tussen Bournemouth en Everton. En kijk eens, ook hij een shirt aan. En ik denk dat Leroy
1: smaak.
0: Gelukkig is.
2: Ja, ja, ja. Ik ben Leroy nog altijd geen Chelsea-fan. Maar ik was wel een enorme fan van de speler die hier op de achterkant staat.
0: Didier Drogba. Ah.
2: Nee. Ik ga een tip geven. Ik vind dat hij een link heeft met Eden Hazard, want hij heeft ook voor Lille gespeeld. Maar natuurlijk wel doorgebroken bij een andere club in Londen, dat weten jullie misschien al.
1: Giroud.
2: Nee, nee, nee.
1: Ook niet.
2: Nee. Het is 20 jaar geleden. Hè. Dit shirt is van 2005, 2006. Ja, Engels International.
1: Ah, Joe Cole.
2: Joe Cole, ja.
1: Ah, zalige shotter.
2: Absoluut. Dus, en ik vond hem een beetje de smaakmaker bij Chelsea à la Hazard destijds. Dus ik ben hier 20 jaar geleden heel vaak naar de training mee geweest met dit shirt. Ik kan er wel nog altijd in. Dus dat is
1: zonder Joe Cole zat Eden misschien niet bij Chelsea. Hè?
2: Wie weet.
1: Hij heeft hem overtuigd bij Lille.
2: Ja, wel, ik vind het een beetje jammer dat hij dan nog naar Liverpool gegaan is, Joe Cole. West Ham was fantastisch, Chelsea ook, Lille ook, maar in elk geval, kijk, dus toch een beetje om jou te plezieren, Leroy, Chelsea, Joe Cole.
0: En het staat je goed, dat blauw, maar er is mij wel verteld dat je nog een shirt bij hebt, Nicola.
2: Ik heb nog een quizvraag ook, een tweede quizvraag, want Bournemouth heeft de laatste 8 jaar thuis op de eerste thuismatch niet verloren. In 2017 was het, gebeurde dat wel, tegen deze ploeg, Watford.
0: Ja.
2: En daar is een landgenoot

0: plaats om te gaan spelen, Bournemouth. Compact stadion zitten er kort op. Maar Everton, mooi is wel heel veel power, heel veel ballen in de box. Dus ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt. Maar het is niet het leukste stadion om in te gaan spelen. Omdat ze spelen, zeker met vorig jaar met Iraola, fantastisch voetbal. Maar als er één club dat kan counteren, is het Everton, omdat die atypisch spelen en iets directer.
1: We gaan er naar kijken. Ik ben de scheidsrechter met dienst, dus ik mag bepalen wanneer we naar de match gaan. En nu is dat het geval. Dus Nicola, het woord is aan jou.
2: Alright, dankjewel Caro. Ja, inderdaad. Bournemouth tegen Everton. Een wedstrijd waar we benieuwd naar zijn. Want Everton dus met een zege aan het seizoen begonnen. Liever vorige week. En Bournemouth, ja, verdiende misschien wel meer op het veld van Man City. Lang op voorsprong gestaan, maar zij verloren in extremis. Dus een beetje druk toch wel op de eerste thuiswedstrijd. We zien de opstelling intussen passeren van de Toffees. Daar is bijzonder weinig aan veranderd. Eén wijziging om een beetje noodgedwongen. Ook wel Hayden Hackney, die is niet fit geraakt voor deze wedstrijd, die vorige week zijn debuut maakte. Die Engelsman van 24, die deed het goed, maar een tik gekregen, niet gespeeld in de League Cup en nu vervangen dus op dat middenveld door Garner. Het is David Moyes tegen Marco Rose en die kennen elkaar al. David Moyes, die was op de persconferentie lovend over de nieuwe trainer van Bournemouth. Hij is hem ooit gaan bezoeken blijkbaar toen hij bij RB Salzburg werkte en vandaar deze toch wel hartelijke begroeting tussen de beide managers. En voor Marco Rose is die eerste thuiswedstrijd toch wel belangrijk. Want een lastig programma hebben ze, de Cherries, de komende weken. De eerste 8 speeldagen zijn echt wel pittig met heel wat toppers. Dat leggen we straks wel uit. En het Vitality Stadium, dat kon u ook nu al heel even zien op dat laatste beeld. Dat wordt vernieuwd, dat is al voor een deel vernieuwd. De tribune daar, de hoofdtribune, een nieuwe spelerstunnel gekregen. Veel hospitality plekken erbij gekomen. Alles om meer inkomsten te verwerven op de langere termijn. Maar ook om het stadion aangepast te krijgen voor de Europa League wedstrijden die er aankomen voor Bournemouth. Als nummer 6 van het vorige seizoen. En Everton was de nummer 13 vorig seizoen. Zij zijn vooral zwak geëindigd. De laatste speeldagen nog een paar plaatsen gezakt. En daarom was die start nu wel belangrijk. Het was de voorbije jaren heel lastig om de openingswedstrijd te winnen. Daar zijn ze al in geslaagd. Beetje vertekend beeld misschien voor Everton. In die zin dat Palace toch ook heel wat kansen kreeg. En Pickford, die moest een paar hele goede saves doen om de nul op het bord te houden. Maar dan was Everton zelf efficiënter. En zo hebben ze die wedstrijd kunnen winnen in eigen stadion. Nu aan de Engelse zuidkust wordt het een lastigere verplaatsing, denk ik dan. Bournemouth thuis dus sterk. Ik zei het al, de laatste seizoenen in hun eerste thuiswedstrijd eigenlijk niet meer verloren. Wat de opstelling van Bournemouth betreft, die hebben we niet zien passeren grafisch in beeld hier. Maar daar kunnen we kort over zijn. Dat zijn dezelfde 11 als vorige week. Een valse start om mee te beginnen. De scheidsrechter is Chris Kavanagh. De 40-jarige ref die nu aan wedstrijd 195 zit in de Premier League. Ervaring genoeg. In december van vorig jaar ook nog gepromoveerd naar de elite-lijst van de UEFA. Meteen een lange bal. En een kopbal terug tot bij Petrovic van Adrien Truffert. Hij heeft er een concurrent bij gekregen. Jorge Petrovic, de Serviër, zag een Italiaan van Juventus komen. Di Gregorio, eerste doelman van Juve, eventjes gehaald deze week. En in principe blijft Petrovic wel eerste keeper voorlopig. Maar het is toch een fameuze concurrent erbij voor de komende maanden. En ja, druk programma. Dus wie weet zullen ze wel wat roteren. Mag Di Gregorio bijvoorbeeld in Europa spelen? Dat valt allemaal nog af te wachten. Petrovic, druk gezet door Tierno Barry. Ex-Beveren dus. Tierno Barry en uitstekend aan het seizoen begonnen. Want die heeft al 4 goals gemaakt in 2 wedstrijden. Er was League Cup voetbal voor Everton. En daar zit hij trouwens, die Michele Di Gregorio. Maar er was dus League Cup voetbal voor Everton. En ze gingen ruim winnen bij Preston 0-4. Een hat-trick van Barry. En een assist. Dus hij was redelijk cruciaal in die wedstrijd. Daar rechts in de hoek, daar kunt u het zien. Daar zijn ze een nieuwe tribune ook aan het bouwen. Oei, en wat is er aan?

de hand. Bij Everton al meteen iemand op de grond. Cavanaugh die het spel moet onderbreken. Het is Barry die daar geraakt lijkt. In het aangezicht. In het oog misschien wel. We gaan het misschien hier terugzien. In duel met Hill, maar ook een wapperende arm in de buurt. Het is net boven dat linker oog. Lewis Cook heeft hem geraakt, denk ik. David Moyes kijkt bezorgd, maar het zal vermoedelijk toch wel meevallen. Het was nu niet echt een keihard contact. Toch even aangeslagen wel, een Fransman. Nou, even naar de kant. En nog wel wat aan het voelen. Het is niet de slaap zelf, maar iets hoger. Meer het voorhoofd, de zijkant van dat voorhoofd. Ja. We gaan het zien. Maar in elk geval even wel met 10 man nu Everton. Bij Bournemouth 1 nieuwkomer in de basis. En daar was hij al meteen. Antonio Silva, Tufer met de voorzet. En dan kijken we of er van deze inworp iets kan komen. Met Tavernier, de maker van het doelpunt vorige week. Antonio Silva, de Portugees. Hij dus in de ploeg, een plek op de bank voor Alvaro Rodriguez. En Juan Luis Sanchez, die zit zelfs niet in de kern vandaag. Dat is wel opvallend. Goeie voorzet, wou ik zeggen. Maar uiteindelijk niet al te makkelijk toch voor Justin Kluivert. Die gelukkig voor Bournemouth weer fit is. Nu Kroupi nog altijd in de lappenmand ligt. En nog een hele lange tijd. Een paar maanden oud. Door een horrorblessure in de voorbereiding. De smaakmaker van het vorige seizoen. Die gaan ze missen. Maar Kluivert is weer verlost van zijn knieproblemen. Dus die kan die lacune wel invullen. Doeltrap voor Jordan Pickford. Silva die het kopduel wint. Rayan. Everton vorige week heel wat ballen veroverd op de helft van de tegenstander. High turnovers, zoals dat heet, waaruit ze toch een paar kansen konden creëren. En dat zie je nu ook alweer, dat ze daar druk proberen te zetten op de opbouw van Bournemouth. Waardoor deze lange bal volgt. Geen reden voor Moyes om veel te gaan wijzigen aan die ploeg. Oh, opletten, Evan Nilsson die van hoog op de grond valt, maar zonder gevolgen zo te zien. En daar nu Everton met Ndiaye. Opent naar de linkerkant. Dan komt er dan een voorzet. En wie is er allemaal voor doel? Een stuk of vier jongens. Tweede paal wordt gezocht. Truffert kopt weg. Voor de neus van de nieuwe rechtsachter. Merlin Reul. Dat is toch opvallend. Die moet daar depaneren dus op rechtsback. En doet dat ook vandaag. De Duitser die eigenlijk een aanvallende middenvelder is. Vorige week daar voor de eerste keer gespeeld. Nou, er is een heel verhaal ook aan de gang rond Jacob Bryan, die vaak op rechtsachter gespeeld heeft vorig seizoen. Die wil eigenlijk weg bij Everton. En dus kiest David Moyes voor iemand die die positie niet gewoon is, maar wel zonder tegenzin daar wil spelen. In tegenstelling dus tot O'Brien. En deze Armstrong, daar was vandaag ook nieuws over. Want Armstrong, 19 jaar, in de basis. Door ook wat blessureleed bij Everton op het middenveld. En nu zou Forrest blijkbaar interesse hebben. Als we de geruchten mogen geloven, denken zij aan een bod van 40 miljoen. Veel ervaring heeft hij nog niet, Harrison Armstrong. 13 wedstrijden vorig seizoen. Dit is zijn 18e in de Premier League. En we kennen inderdaad de prijzen. We hebben daarnet nog Leroy de transfers horen overlopen en de bedragen die erbij hoorden. Ja. Dan is 40 miljoen niet al te veel, maar voor een 19-jarige met zo weinig matchen op de teller. Het zou een stuk hoger zijn dan wat zijn marktwaarde is. Dat is maar een miljoen of 12. Wat we zullen wel zien. Intussen dus Barry terug op het veld. Nee, dit is een overhaaste pas van de spits. Kleine nuance toch opmaken. Hij scoorde 4 keer, dat is zeker. In 2 matchen, maar daar waren 2 intikkers bij. Oké, je moet op de goede plaats staan tegen Preston. Maar ook 2
doelpunten met redelijk wat meeval. Vorige week bijvoorbeeld tegen Palace de 2-0. Via de rug van een verdediger ging die binnen, anders was hij naast gegaan. Maar goed, het kan alleen maar goed zijn voor zijn vertrouwen. Balverlies Bournemouth intussen. NDI. Blijft die? Of wordt er inderdaad nog een ruildeal met Grealish overwogen? Het was duidelijk op de persconferentie dat David Moyes hoopt dat er nog versterking op komst is. Grealish, zijn naam viel ook. Daarover zei de Everton-coach, ja, die heeft het zeer goed bij ons gedaan. Raakte natuurlijk ook wel geblesseerd. Maar je kon tussen de lijnen wel horen dat Moyes Grealish er graag weer bij zou hebben. En hij zei ook dat Everton een kleine kern heeft. Ook een kleine tip aan zijn bestuur om nog wat jongens binnen te halen. Nee, dit is geen goede bal van Tavernier. Is redelijk rommelig in de beginfase. Veel duels op dat middenveld. Maar ook veel slordigheden. Dit is knap werk van Tyreek George. Dewsbury Hall. Uitblinker vorige week. George. Barry, ja, lichte overtreding. Van Hill. Savlevic nog geblesseerd bij Bournemouth. Voorlopig dus dat duo Hill en Silva, de voorkeur centraal achterin. Diakite, die zit ook nu weer op de bank. Wachten op een eerste kans in deze match. Brandtwaite bedenkt zich. Gooit hem dan toch richting penaltypunt. En die AI, moeilijk om daaruit te halen, maar hij probeert het. Schampt er half naar de bal, hier intussen Roel. En dat wordt een corner voor Everton. Vorige week liet Bournemouth zich verrassen op corner een paar keer. Gehi miste eerst nog een enorme kans. Maar scoorde vervolgens wel, dus toch een werkpunt. De spelhervattingen voor de Cherries. Er is uiteraard wel wat gestalte ook bij Everton. En een man die een goede linker heeft om de corner te trappen met Dewsbury Hall. Tarkowski in principe sterker dan Tavernier. Daar komt die bal eerst de paal, verlengd en hij gaat er net naast. Brandtwaite, een van de jongens met gestalte, 1,95. Jared Brandtwaite. Nog eens kijken naar die goede indraaiende corner richting eerste paal. Goede redding hoor van Petrovic. Brandtwaite die slim verlengt. En dan met zijn rechterarm ultieme reflex van deze Jorge Petrovic. Eerste kans van de wedstrijd voor Everton. Het was bijna meteen raak. Het levert een tweede corner op. Nu vanaf die andere kant. Weer loopt Brandtwaite in richting eerste paal. En nu zat Petrovic er maar half bij. Dewsbury Hall. Die kan trappen. Maar op het lichaam van Truffert. Die er meteen vandoor gaat hier op links. Is er dan iemand mee? Kluivert niet bereikt. Maar Petrovic die meteen punten scoort. In zijn tweede seizoen. Vorig seizoen heeft hij geen minuut gemist. Meteen laten zien, zeker aan de concurrent, dat je een goede keeper bent. Al heeft Petrovic blijkbaar tegen Moyes al gezegd dat hij het een goed idee vond. Dat er een goede ervaren doelman erbij kwam. Die kan moeilijk anders zeker. Brandtwaite speelde niet in de League Cup liever deze week. We weten dat hij vorig seizoen heel veel blessurelast heeft gehad. En om hem niet te overbelasten, hebben ze hem daar laten rusten. We gaan nog eens kijken naar die tweede hoekschop. Daar zat hij er toch niet bij, Petrovic. Dat kon beter. Veel volk voor zijn neus bij de eerste corner.
En hier fantastische redding. Vrije trap voor Bournemouth. Kunnen de jongens van Marco Rose een eerste keer gevaarlijk zijn? Van Nilsson, Kluivert, maar ook Lewis Kok. Allemaal in de 16 meter. Snel voor het doel uiteraard. Dat wordt een hoekschop zo te zien, ja. Daar is de man waarover Richie het had voor de wedstrijd, Alex Scott. Hij mag niet weg. 120% zeker, zei Marco Rose, ben ik dat hij blijft. Dan komt die corner indraaiend goed, maar Pickford goed weggebokst met de vuisten. En nu wel iets te makkelijk een nieuwe hoekschop weggegeven. Jordan Pickford begon aan het seizoen met 2 clean sheets. Wil hij graag zo houden, uiteraard. Moeilijke bal voor een keeper, die valt bijna onder die lat. Goeie inswinger van Scott. En dan toch een doeltrap uiteindelijk, zo te zien. Ja, dit is minder van Pickford. Vorige week ook een paar keer een lage bal in het veld gebracht. Eigenlijk recht in de voeten van de tegenstander. Dus het blijft natuurlijk wel een onregelmatige doelman. Hij wisselt topsaves af met af en toe een keer een moment waarop het licht lijkt uit te gaan. Cook. Nog altijd dus geen Tyler Adams. In de basis door blessureleed. Weinig gespeeld in de voorbereiding. Maar wel ingevallen vorige week. Dat zal straks ook wel weer zo zijn. Heel. Cook. Antonio Silva. Mindere bal van de Portugees. In principe moet dat een van zijn sterke punten zijn, dat uitvoetballen. Hij heeft wel een mentale tik gekregen, die Antonio Silva, vlak voor het WK. Want speelde nog de oefenmatchje mee met Portugal. Maar werd uiteindelijk toch niet geselecteerd voor het eindtoernooi. Veel balbezit voor Bournemouth. Een mooie versnelling van Rayan, die het zelf probeert te doen. Ja. Veel aansluiting was er niet. Wat een atleet is dat toch, die Braziliaan. Als je hem ziet optrekken, nog een keer versnellen. En dan is er niemand die kan volgen. Hier, hop, snijdt naar binnen. En dan afwerken met die linker scherpe hoek daaruit. Heel moeilijk om te scoren. Pickford op de goede plaats. Werd ook even vastgehouden nog door Garner. Mag niet binnen vanuit die positie. Eerste kans wel voor Bournemouth na bijna een kwartier. Niet toevallig via Rayan. De corner voor de thuisploeg. Waar is die bal? En Pickford ligt tegen de grond. Is daar in contact gekomen met iemand. Een speler van Bournemouth lag ook geveld op de grasmat. Maar de tegenprik mag doorgaan voor Everton. Met Barry, die probeert Scott eraf te lopen. Barry. Nee, pas onderschept door Scott. Dan raak je niet zomaar langs en moet dus achteruit. Dewsbury Hall. Ook weer een voetje ertussen. Goede defensieve omschakeling bij Bournemouth. Het was een flinke schreeuw van Pickford, die op die manier de aandacht van Cavana probeerde te trekken. Maar er werd niet ingegrepen. Geen overtreding. Wordt met Rul, die vorig seizoen dus al werd gehuurd. En wie weet komt er nog wel versterking op de rechtsachter. En kan hij weer op zijn natuurlijke positie gaan spelen. Maar er zijn al heel wat centrale middenvelders bij Everton. In dat opzicht, mocht er echt een bod van 40 komen op Armstrong, zou je nog kunnen overwegen, ja. Misschien moeten we dat dan aanvaarden, want het is toch veel geld. Ze hebben ook nog Norgaard die niet fit is. Kijken naar George intussen.
Een schot van uit de tweede lijn. Ja, Petrovic die toch moet ingrijpen. Korte hoek. De poging van Ilman Ndiaye. Botsend balletje, niet superkrachtig, maar paste misschien wel netjes in dat hoekje. Gaan we hier beter zien. Nou, zou gepast hebben dus Petrovic met een tweede noodzakelijke en goede redding in deze match. Drie wat de corners betreft. De eerste die was dus al meteen levensgevaarlijk daarnet. Met die kopbal van Brandtwaite. Daar is hij weer. Regisseur vindt hem. Nu weer iemand tegen de grond. Het was Tarkowski. Schot van Dewsbury Hall. Maar dat is ongevaarlijk. Tarkowski, wat gebeurde daar? Aan de rand van die 16. Niet dat er veel protest was bij de captain van de Toffees. Met Tavernier, nee. Het is geen strafschop. Uit voetballen, kijk weer naar die druk. Armstrong die ook gaat lopen en de hoek induikt. En zo dwingen ze weer die lange bal af. Scott. Nog een keer naar links. Truffert maakt met de overlap. Tavernier kan hem aanspelen. Doet dat binnendoor. Dit is een uitdaging voor Rul. Op een ongewone positie vorige week. Ja, ook 1-2 keer zo toch wel in de rug gepakt. Dat is iets wat je echt wel moet leren. Waar je moet aan werken als je dat niet gewoon bent op die rechtsachter. Maar hij deed het hier niet onaardig. Nou, een veter knopen. Dat kan sneller als een veldspeler even komt helpen. Het was op bezoek bij Preston dus dat ze wonnen in de League Cup. De ex-club ook van David Moyes waar hij 4 jaar trainer was. En in de volgende ronde gaan ze tegen de Wolves spelen. Dus dat is opnieuw een haalbare tegenstander. Dewsbury Hall, prachtige aanname. Wordt achtervolgd door Cook, maar die kan hem niet meteen afstoppen. Dewsbury Hall, goede schijnbeweging. George. Mooie actie op zich van Tyreek George. En weer een bal en die wordt gelost door Petrovic. Maar in tweede instantie toch de save. Hij kon hem niet vasthouden. Maar zorgt dan toch voor de parade. Maar eerst kijken we naar de tegenaanval. Scott. Oei, die mist zijn pass. George Petrovic, hij wordt echt wel getest in deze eerste 20 minuten. Tyreek George met kwiek voetenwerk. Schijnbeweging. En dan is het kijken of er sprake was van buitenspel ook voor Barry. In de tweede fase. Deze had hij wel mogen vasthouden. En dan is hij toch meteen weer bij de les. Maar nu toch al drie goede mogelijkheden voor Everton. En bijna doelpunt nummer 5 van dit seizoen voor Barry. En zijn tweede van het Premier League seizoen. Oei, overtreding van Scott op Dewsbury Hall. Is dat een gele kaart waard? Dat willen ze bij Everton zeker. En die gaat hij ook krijgen. Onstuimige tackle daar. Op zich nergens voor nodig. Oké, ze kunnen wel wat strijd gebruiken. Maar dit hypothekeert voor een deel zijn wedstrijd. Hier, kijk. Onnodige tackle. Dewsbury Hall met de rug naar doel. Bijna in de middencirkel. Daar hoef je dit niet te doen. Nu moet hij toch op zijn tellen gaan passen. Want we zijn nog maar halfweg in deze eerste helft. Brandtwaite. Armstrong gooit zich ook in de tackle. Dat is ook een overtreding, al is hij het daar niet mee eens. Vorig seizoen verloor Bournemouth in eigen stadion maar 2 keer in de competitie.
tegen Arsenal. En, jawel, tegen Everton. Toen was het Grealish die de winning goal maakte. Voor de rest natuurlijk fantastische cijfers in eigen stadion. Iets te veel gelijk gespeeld, maar dat weet u. Hier is Bolger nog een keer. Rayan, kan hij voor de tweede keer uithalen? Doet dat zeker! En dat schot belandt op het dak van het doel. Het is van de Braziliaan dat het gevaar van de thuisploeg moet komen voorlopig. In deze eerste helft. Daarnet van dichtbij in de korte hoek. Nu van buiten de rechthoek. Schot dat net te laat naar beneden valt. Pickford was niet echt verontrust. Maar toch. Hij moet de smaakmaker worden dit seizoen. Hij scoorde vorig seizoen al vlotjes. 5 keer in 16 wedstrijden. En nu meer aangepast aan het Europese en het Engelse voetbal. Nog altijd maar 20, maar toch. Dubbele cijfers, dat lijkt me toch zeker de ambitie bij hem. Ja, dat wordt ook een overtreding en misschien ook een gele kaart. Jawel, tweede geel op korte tijd voor Bournemouth. Adam Smith met de overtreding op George. De captain. Die speelde trouwens al mee, Smith, in die wedstrijd waar ik het voor de wedstrijd over had. Die laatste nederlaag thuis. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen toen, 2017-2018. Toen onder andere Richarlison scoorde voor Watford, 0-2 werd het. Toen stond Adam Smith ook al in de ploeg bij Bournemouth. Daar is de vrije trap voor Everton. Goed tikje van Ndiaye, Rul. Achteruit gedreven. Tavernier en Evan Nilsson proberen ook wel wat voor druk te zorgen, waardoor de korte passing lastiger wordt. Dit is een inworp voor Bournemouth. Evan Nilsson voorlopig weinig aangespeeld. Weinig bruikbare ballen voor de Braziliaan. Hij moet dus wat concurrentie krijgen van die Alvaro Rodriguez. Die nog niet mocht invallen vorige week. De Uruguayaan. Cook. Dit kan misschien iets worden voor Bournemouth met Scott. Truffert mee, maar het gaat meteen een stationnetje verder. Tavernier, nu wel Truffert aanspeelbaar. Tavernier komt naar binnen. En dan loopt hij het een beetje dicht. Toch nog een schot en de redding nodig van Pickford. Kluivert met de poging. Ja, het was een goede aanval van Bournemouth. Een van de betere van de match voorlopig. Everton de gevaarlijkste ploeg. Maar Bournemouth toch ook al een kansje of 3. En een tweede redding nodig van Jordan Pickford. Justin Kluivert vorig seizoen maar 2 goals door al dat blessureleed. Dat seizoen ervoor was een stuk beter. 12 doelpunten toen. En hij zal nu zeker in september en oktober heel veel moeten spelen. Hij zal kansen krijgen om aan zijn cijfers te werken. In één tijd, hij had weinig andere keuze, Kluivert. Maar wel strak. Waardoor Pickford hem ook even moest laten glippen. Nou, we mogen niet klagen over het doelgevaar. 7 gecadreerde ballen al. Everton dus ietsje meer. En iets grotere kansen. Maar hier is Rayan opnieuw. Vindt Kluivert, die iets heel moois in gedachten heeft, de Nederlander. Maar ook iets heel moeilijks. Grul mist zijn controle.
Tavernier opgejaagd. Evan Nilsson. Met Armstrong in zijn rug. Dus even naar het centrum. Cook. Met Hill. Nou, op zich staat het wel goed bij Everton. En op verplaatsing vorig seizoen deden ze het zeker niet slecht. De mannen van Moyes wonnen eigenlijk vaker op verplaatsing dan in eigen stadion. Dus als ze dat kunnen herhalen buitenshuis, redelijk goed presteren en thuis wat meer punten kunnen pakken. Dat lijkt me wel de opdracht in het heel Dickinson Stadium, dat ze nu toch al wat beter gewoon moeten zijn. Armstrong. Tarkowski. Iets te ver voor Dewsbury Hall. Hij scoorde vorige week de eerste goal. Dewsbury Hall was een lekkere goal. Zette de lijnen uit. Was echt wel de beste man, zeker in de eerste helft ook. Voortdurend zorgde hij voor gevaar. Binnen te houden, maar het lukte toch voor Rayan. En dan inworp Everton blijkbaar. Brent Waite tot bij Pickford. Barry moet zijn lichaam proberen gebruiken in die duels daar. Oei, slecht weggewerkt door Hill. Opgepikt in DI, Tyreek George. Gaat hij nog een keer proberen trappen. Tyreek George, weer een schot vanuit de tweede lijn. Dat heeft Everton nu toch al een aantal keer geprobeerd. Deze gaat niet tussen de palen. En kijk wie daar zit. Sebastian Pocognoli. De bondscoach van Schotland. Die heeft deze week trouwens gezien, Pocognoli, dat het niet te best gaat met het Schotse clubvoetbal. Wat een dramatische week was me dat. Met uitschakelingen voor Celtic, voor Rangers, voor Hibernian en voor Motherwell. Dat zal ook deze man wellicht wel wat pijn doen. Hearts, de Hearts van Wouter Franke, die hebben wel hun wedstrijd, hun play-off wedstrijd gewonnen, waardoor zij Conference League voetbal gaan spelen. Nou, het is trouwens een boeiende dag, hè, voor Belgische coaches in de UK. Want als ik me niet vergis, nu op dit uur ook Burnley tegen Norwich aan het spelen. Met Clément en Nicky Haaien. En allebei kunnen ze wel een overwinning gebruiken trouwens. Maar een moeilijke start. Silva. Tavernier. Nou, probeerde iets moois, maar is de bal kwijt. Armstrong levert simpel in. Deed hij vorige week ook wel makkelijke ballen geven, maar nu balverlies. Scott, scherpe hoek. Wat doet hij? Afleggen nog. Ja, daar ging het even mis achterin bij Everton. Veel te makkelijk natuurlijk. Wat hen daar overkomt, mag niet gebeuren. Garner. Armstrong speelde kort. En Garner dacht dan ook verder te kunnen uitvoetballen. Mooie lichaamsschijbeweging van Scott. Maar Garner die zelf de tackle inzet en zo het gevaar ontmijnt. Nieuwe corner voor Bournemouth, nummer 3 in de match. Daar komt de hoekschop van Scott. Weggekopt door Barry. Truffert. Scott weer die lichaamsschijnbeweging. Voorzet die wel indraait, maar te ver dan opstootje met Pickford, die snel wil gaan trappen. Even duwen, even trekken. Maar George mist zijn controle. Wat ergernis bij deze man. Ook hij, net zoals Petrovic, geen minuut gemist sinds de start van vorig seizoen.
Bij Pickford gaat dat zelfs nog een stuk verder, want die zit aan een streak van nu 147 Premier League wedstrijden op een rij, waarin hij tussen de palen staat. Het is geleden van de achtste speeldag van het seizoen 22-23 dat hij ontbrak. Wedstrijd toen tegen West Ham, dus al een hele mooie periode toch. Straks zal dat 4 jaar onafgebroken zijn. Evan Nilsson duikt de hoek in. En geeft een goede pas tot bij Truffert. Maar dan. Tavernier laat geregeld die linkerflank vrij voor Truffert, die offensief heel graag zijn ding doet. Ryan, weer naar binnen komen, weer proberen uithalen. Het was wel nodig dat er iemand zich voor de bal gooide. Mikolenko doet dat goed. En nu kijken of Everton kan prikken op de tegenaanval. Shrewsbury Hall wacht op steun. NDI, ja, die willen ze toch niet kwijt. Je kan wel Grealish graag willen, maar je wilt toch niet NDI laten gaan. Ze hebben al een ruildeal gedaan om Brennan Johnson te halen. Maar op zich, NDI ook een stuk jonger dan Grealish. We zullen zien wat de laatste dagen brengen. Kluivert. Scott. Tavernier. Kan hij naar binnen komen en uithalen? Tavernier. Uiteraard was dat het plan. Alleen is de uitvoering wat minder. Hij zocht die verste hoek. Marcus Tavernier. Doelpunt gemaakt op de openingsspeeldag. Hier op zoek naar nummer 2. Iets te makkelijk de manier waarop Reul zich daar, ja, ik zou zeggen, laat verrassen door iets wat eigenlijk evident was. Dat Tavernier zijn rechter daar zou zoeken. Maar te wild besloten. Maar goed, er kan een goal vallen aan de twee kanten. Dat is wat we wel vermoeden na 34 minuten. Er had al gescoord kunnen zijn. De keepers hebben ook al hun werk gehad. Het zijn twee ploegen die graag willen winnen vandaag. Dat is duidelijk. En Bournemouth moet eigenlijk wel presteren, gezien wat allemaal volgt. Volgende week uitwedstrijd Newcastle. Dan Brentford thuis en Liverpool thuis en Chelsea away. Ik zei het al, het was een kalender die niet echt meezit qua moeilijkheidsgraad. Vorig seizoen zijn ze begonnen met 9 op 12. Dat zal niet simpel zijn. Scott. Ja, overtreding of niet? Nee, zegt Cavanna. Garner. Zo nu balbezit met George. Die wel met meer vertrouwen lijkt te spelen. Dan vorig seizoen ook. In de bal van Reul. Die wil dat nu uiteraard goed maken en doet dat met een overtreding. Chris Cavanna. 40. Ah, hij heeft gefloten, dus de woede is niet per se nodig. Toch nog even praten met elkaar, Scott en de ref. Vorig seizoen floot hij 30 wedstrijden, Cavanna, en gaf hij de meeste gele kaarten in de Premier League. Het is te zeggen, samen met Anthony Taylor. 122. Dus dat is op zich nog wel oké. Er zijn er een viertal per wedstrijd. Iets minder doelgevaar nu de laatste minuten. Silva. Opvolger van dus Senesi. Uiteraard zijn ze weer wat jongens kwijtgeraakt, maar toch ook veel sterkhouders kunnen behouden, Bournemouth. En die zullen beloond worden, want ze gaan dus onder meer tegen AC Milan spelen. Thuis in dit stadion. In de Europa League. Dat wordt toch een hoogtepunt. Dit seizoen tegen de Rossoneri. Zwart-rood tegen zwart-rood.
geeft de hoekschop weg. Je ziet wel dat hij nog wat zoekt, hè, naar die goede positie daar. En hoe hij er best mee kan omgaan. Dewsbury Hall blijft in balbezit. Nu moet hij passen. Doet dat goed in de loop van een DI? Nee, toch niet, want iets te ver. En Petrovic die goed meespeelt, meedenkt. Het had misschien over de grond gekund. De inworp leidt tot veel protest bij het thuispubliek. Maar Cavana die zegt het is oké, okay, doe maar. Tarkovsky. Garner. Onderschept door Scott. Mykolenko. Oekraïner. Dan doet hij ook wel graag offensieve runs. Dewsbury Hall brengt voor doel en DI. Drie man bij zich. Reul. Weer een DI. Nu maar eentje voor zich. Komt naar binnen. Draaien en keren. Maar waar ligt de ruimte? Op de linkerkant. Garner. Mykolenko. Ja, voor doel brengen in één tijd. Was niet onaardig. Barry was voor doel weggewerkt door Antonio Silva. En nu Tavernier. Nee, dat is te gemakkelijk. Dat had Reul in de gaten. Armstrong. Weer wat meer druk van Everton. Harrison Armstrong. Oei. Wordt van de sokken gelopen door Tavernier. Opnieuw geen vrije trap. En die eye. Even is de bal ongrijpbaar voor Bournemouth. George. Weer een cross. Tweede bal meteen weer gewonnen door Everton. Nog een minuut of zes. En de bezoekers dringen aan met Tarkovsky. NDI. Reul, NDI doorgelopen, maar Reul kiest zelf voor de voorzet. En die wijkt even af, waardoor Petrovic, waarop het verkeerde been stond. Niet simpel om dan je timing helemaal om te gooien. En er toch nog op tijd bij te zijn. Deed hij goed. Daar. Veel effect op die bal. Met de vuisten duwt hij hem weg. Eén keer moest hij een schot laten gaan. Toen werd het heel gevaarlijk in de rebound. Voor Barry. Maar toen was hij weer paraat. Dus op zich bezig aan een goede match. George Petrovic en toch al meermaals op de proef gesteld. Hij trap intussen genomen. Reul. Ja, die uiteraard graag mee aanvalt. Wat had u gedacht? Benieuwd wat de Spurs gaan doen op speeldag 2 na dat fiasco vorige week. George die heel graag de actie maakt. Misschien iets te vaak. Tegenaanval Bournemouth. Evan Nilsson staat er wel moederziel alleen voor. Komt naar binnen. Wie is er mee aan de tweede paal? Daar komt Kluivert. Maar het gaat naar Scott. Kan die aanleggen? Scott! En die trapt hem binnen. De goal van Scott en de voorsprong voor Bournemouth. Op het moment dat de thuisploeg het wel weer lastig had. De voorbije minuten. Everton duwde weer wat meer op het gaspedaal. Maar Alex Scott, de man om wie het de voorbije weken zo vaak ging. Hij lijkt te gaan blijven bij Bournemouth. En ze hebben hem ook verdorie nodig op dat middenveld. Verdedigend en aanvallend. Drie goals vorig seizoen. En dit is zijn eerste van dit seizoen. Goed overhoeks getrapt. Laag. En Pickford blijkbaar geen kans. We gaan de herhaling nog eens bekijken. Het leek onbegonnen werk voor Evan Nilsson. Maar de aansluiting kwam er dan toch. Met Scott en met Kluivert die vliegensvlug kwamen bijsluiten. Het begint hier bij Rayan. Die stuurt zijn makker voorin. Evan Nilsson diep. Tarkovsky kijkt om. Waar is iedereen? Maar Evan Nilsson kapt makkelijk naar binnen. En dan is er niemand die Scott daar oppikt. Aannemen. Goed leggen. En met rechts overhoeks in de linker benedenhoek binnentrappen. Hij wijkt nog even af. Waardoor het voor Pickford wellicht
nog een stuk moeilijker werd. Maar stopt Mykolenko, ik denk het wel. Misschien gaat hij anders niet binnen. Maar het is wel 1-0. We zeiden het, een doelpunt hangt wel in de lucht. Everton heeft qua aantal kansen het beter gedaan dan Bournemouth. Maar staat wel op achterstand. Zijn vijfde goal in de Premier League voor Alex Scott. En de tweede assist van dit seizoen voor Evan Nilsson. Vorige week was hij ook al degene die de beslissende paas gaf. Toen was dat eigenlijk een veel mooiere bal. Het was een schitterende goal op City. Evan Nilsson krijgt geen overtreding mee. Barry. Shrewsbury Hall. Op zich wel iets te makkelijk vind ik. De manier waarop Tarkowski daar 1-op-1 met Evan Nilsson de Braziliaan naar binnen liet kappen. Hij dacht wellicht, oké, er is nog steun achter mij. Tussen regent het fameus aan de zuidkust in Engeland. Het is ook daar heel warm geweest. Zoals bij ons de voorbije weken, maar het weer slaat in onze contreien om. Dit is al meer wat we verwachten. Misschien wat meer in het najaar nog. Kan het guur zijn aan de kust. Maar dit is al de moeite. Shrewsbury Hall, kan Everton meteen reageren. Tyreek George, lage voorzet, scherpe bal. Antonio Silva staat vandaag al meermaals op de goede plek. En voor hem zal het even wennen zijn. Het weer in Lissabon gewoon. Het was echt een goede voorzet hoor. En Barry liep in richting tweede paal. Het was nodig, die tussenkomst van Silva. En Rose vertikt het voorlopig om een jas aan te doen. De hoekschop voor Everton in de slotminuut van de eerste helft. In de gutsende regen. Daar komt die bal op het hoofd van Smith. En dan Mykolenko. Die het duel won. Maar Armstrong stond buiten spel. Dus nam geen deel aan het spel. Scott. Die trainde mee trouwens. Op een van de laatste oefenkampen bij de Engelse nationale ploeg. Florida was dat, als ik me niet vergis. Maar hij werd het finaal niet geselecteerd. Ja, er waren er veel. Die door Tuchel niet werden geselecteerd. Goeie jongens, goede spelers. Maar Scott ongetwijfeld wel een toekomst als international. Zal toch wel wat kansen krijgen, vermoedelijk. Tavernier. Truffert. Hoeveel tijd komt erbij? 2 minuten. Maar niet de beste eerste helft, vind ik, van Bournemouth. Maar oké, ze staan wel voor. En met Rayan bijvoorbeeld. Dus toch een dreiging die op elk moment voor iets kan zorgen. En nu laat hij zich te makkelijk wegzetten in dat duel. Tegen aanval Everton. Kunnen de bezoekers ook scoren op de counter. Veel ruimte. Shrewsbury Hall wacht op steun links. Het gaat naar rechts. Barry voor zijn vijfde dit seizoen. Nee, hij trapt in het zijnet. Hij beleefde een fantastische week met die 4 goals in 2 matchen, competitie en League Cup. Maar deze werkt hij niet geweldig af. Niet helemaal in balans, loopt wel goed. Hier maakt het breed, krijgt hem perfect mee, geen buitenspel. Aanname, iets te veel naar de buitenkant. Waardoor hij vermoedelijk de balans wat verliest in het schieten. En de trap is daardoor te wild en te onnauwkeurig. Ja, ze gaan zich toch beklagen dat ze niet efficiënt genoeg zijn. De mannen van Moyes. Shrewsbury Hall deed het perfect. Wachten op het goede moment om die bal te spelen.

0: Nog eens diep. In de slotseconde van de eerste helft. Truffert met Barry. Stevig duel, maar wel slim van de Fransman. Die de spits op die manier afhoudt. Marco Rose dus op voorsprong bij de rust van zijn eerste thuiswedstrijd. Bournemouth had het niet altijd even makkelijk hoor met Everton. Ze gaven flink wat kansen weg. Petrovic moest meermaals tussenkomen, maar toch staan ze voor via dat doelpunt. Dat schot van net buiten de 16 van Alex Scott liever. En dat was kort voor de rust, 4 minuten voor de pauze dus. Ja, kan nog een boeiende tweede helft worden, want je hebt wel het gevoel dat Everton ook nog kansen gaat krijgen. 1-0 halfweg in het Vitality Stadium, Caro.
1: En voilà, zo zijn we alweer terug hier in de ballroom. Heb je genoten van het voetbal tot nu toe, Bob?
2: Het voetbal was niet fantastisch. Wel een aantal momenten. En ja, ik vind wel dat Bournemouth gevleid 1-0 voor staat. Want met name Barry had toch wel een aantal momenten waar hij beter kan en moet doen.
1: Ik heb je wel heel druk bezig gezien.
2: Ik ben intussen inderdaad ook nog proberen een transfer af te ronden. Dat is niet altijd even makkelijk, maar tussen de beelden door probeer ik dat nog te doen.
1: Komt goed, de transfer.
2: En laat ons hopen. Het eindpunt is altijd de agent en die noemt meestal wel het moeilijkste.
1: Oké, maar je mag ook niet verklappen wie het is waarschijnlijk.
2: Nee, nog niet.
1: En jij bent General Manager Sports, heb ik hier ook opgenoteerd. Dat vind ik wel een fancy titel. Ja. Ik vroeg, hoe zeg je dat in het Nederlands? Er kwam geen
2: antwoord. Ja, eigenlijk is dat technisch directeur, maar wij vallen onder Amerikaanse eigenaars. Dus dat is de titel. Maar het is GMS voor de vrienden.
1: Oké, GMS. Bob bij SK Beveren.
2: Voilà, dat is duidelijk.
1: We hebben het voor de match al wat gehad over Alex Scott natuurlijk. Hè. En Richie, jij zei ja, de cijfers moeten eigenlijk beter. Hij heeft geluisterd.
3: Hij heeft geluisterd.
1: Hij denkt de legend van Manchester United. Ja, daar moet ik wel zeggen.
3: Ja, ik denk niet dat hij het zo heeft gehoord. Maar nee, het was eigenlijk een verre bal uit het niks. Van Nilsson staat er eigenlijk 1-3 voor een hele lange tijd. Ik denk dat Tarkowski een beetje bezig te houden. Maar dit is te gemakkelijk Everton zijnde. Hè. Als je ziet, hier, Scott krijgt hier de bal op de 16 toegespeeld. Ik denk dat er 3-4 Everton-spelers gewoon rondom staan. En ze proberen allemaal wel iets te blokken, maar ze blokken eigenlijk niks. Want niemand wil zo die stap naar voren zetten om toch druk op die bal te zetten. En dan, daardoor kan die de bal gewoon goed afwerken.
1: Zou jij die graag zien bij Chelsea eigenlijk, Leroy? Of zeg je, als Enzo Fernandez wil blijven, hou ik liever Enzo toch?
4: Ik zou Enzo Fernandez wel liefst houden eigenlijk. Omdat dat voor mij wel een bewezen winnaar is. Maar ik denk als Enzo vertrekt, is Scott wel een interessante piste. Of Wharton. Een van die twee hoop ik dan op. Ja. Omdat ze natuurlijk wel de Premier League kennen. Maar ja, je weet ook, voor minder dan 120 miljoen ga je niet een van die twee krijgen. Dus.
2: Maar Scott is wel een mooie voetballer.
4: Mooi. Is mooi, ja.
2: Heel mooi om naar te kijken.
1: Ja, tussen al het geregeld door heb jij ook Barry in de gaten gehouden, beste Bob. Bedrijvige match tot nu toe. Zoals
2: bedrijvig,
1: van
2: maar ja, als spits word je wel afgerekend op doos, doelpunten. Ja. En hij zit wel in de flow, hè, want 4 doelpunten deze week. Maar het is wel iemand waar je werk mee hebt. Maar dit is wat in Beveren in het begin vaak voorkwam. Hè. Hij draait goed weg en dan geeft hij eigenlijk een blinde pas. Hier doet hij het wel goed. Als aanspeelpunt fungeren, bal laten vallen. Ja, en hier de beste kans, hè. Die moet je wegleggen. Als je die laag naast de keeper trapt, is het 100% goal. Hier dacht ik eerst, ja, buitenspel, maar hier zie je dat dat niet het geval is. En dan geef je de keeper half hoogte nog een kans. Als hij die laag houdt, staat het 0-1. En dat is een wereld van verschil. En dan hier een goede bal van Dewsbury Hall. En dan zie je inderdaad dat hij wat uit balans is. Zijn aanname is ook niet perfect, waardoor hij wat naar de buitenkant moet. Maar hij had minimaal één van de twee toch moeten afmaken.
4: Weegt hij voldoende op de defensie? Want daarnet, Evan Nilsson, dat eerste doelpunt. Evan Nilsson scoort er ook geen 10 op een seizoen. Hè? Maar die houdt wel die bal bij, die fase houdt 3 man aan de praat. Bij Barry heb ik minder dat gevoel.
2: Ja, maar Barry is wel een type spits die past bij Everton. Hè? Is iemand die keihard werkt en die onvoorspelbaar is. Hè? Vaak ook vanuit het niets eigenlijk scoort. Maar het is ook een spits die meer vanuit de omschakeling gaat scoren. Dus ballen die erachter vallen en kansen die hij voor een stuk zelf gaat creëren.
1: Ja, Petrovic zag er daarnet even niet goed uit natuurlijk. Hè. Bij een kans later wel, maar ik vroeg me af. Ze hebben daar die Gregorio ook nog gehaald. Op huurbasis van Juventus speelt dat ergens mee? Dat hij voelt van ik heb misschien wat meer druk voor mijn plek?
3: Ja, ik denk, we hebben het er straks ook met Cels over gehad. Hè. Dat gaat sowieso meespelen bij keepers ook, dat er gepraat wordt. Maar ik moet zeggen, ja, buiten die bal die je nu loslaat, zelf niet loslaat, hij botst verkeerd en krijgt hem op zijn schouder. Is het eigenlijk een redelijke oké wedstrijd geweest. Nog niet heel veel moeten doen, hier en daar een paar shotjes. Maar vooral deze, hè, in de 90e minuut, de eerste corner, de eerste spelervatting van de wedstrijd waar dat Bournemouth vorig jaar gewoon heel slecht op was. De slechtste van de klas, denk ik, met 26 tegendoelpunten. Vorige week het eerste tegendoelpunt tegen City was ook een corner. Dus dit gaat wel iets zijn waar dat Everton op gewerkt heeft. En hopelijk misschien in de tweede helft toch nog een
2: hoger maken. Dit was wel goed gepakt.
1: Ja, heel goed gepakt.
2: Het was echt een moeilijke bal, want ze komen met heel veel volk aan de eerste paal. En dan op de reactie echt een hele goede rem.
1: Zeg je dan wat een opvallende aanwezigen in het Vitality Stadium. De nieuwe bondscoach van Schotland. Ja. En dat is
2: blijft
1: dus
2: toch raar, hè?
1: Bocconioli. Ja, inderdaad. Ik blijf dat ook wel zot vinden. Hij is ook nog maar de tweede buitenlander ooit die in die positie is voor Schotland. En dan heb jij eens even gekeken, Lieve. Ja, naar wie komt hij dus nu kijken? Ja,
4: er zijn twee Schotten op het wedstrijdblad, maar die zitten alle twee op de bank. Ryan Christie en Ben Gannon-Doak. Dus zijn eerste helft, ja, ik kan hem niet inbrengen als werken, denk ik, op dit
2: maar
4: moment.
2: Maar ik denk misschien dat Alex Scott ook een Scott is.
1: Oh,
2: ja, ik weet het niet, hè. Want, ja, die zou je wel kunnen selecteren. Ja,
4: ik heb het opgezocht. Hij heeft er zit niets van Schotse roots bij Scott. Okay. Hij komt van de Kanaaleilanden zelf. Van
1: okay.
4: Ik heb het opgezocht, ja. Ik was benieuwd. Omdat hem al eens dat slecht mopje had gemaakt. Ik heb het opgezocht. Van, kan ik er iets over doen? Maar we laten hem toch nog even.
2: Hey, af en toe, als je twee keer 4-0 verliest, moet je ook wel eens even waar. Ja, ik moet ook wat mentale rust krijgen.
1: Voilà,
2: ik vond hem zelf goed. Ik vond hem zelf goed.
4: De eerste keer was hem ook goed. Het probleem is, wij wisten dat hem.
1: Ja, en met eigen moppen kunnen lachen is uiteindelijk nog altijd het belangrijkste.
2: Ja, absoluut.
5: Yes, we gaan kijken naar de tweede helft. Ja, als Spurs moet rekenen op Savio, hij mag me verrassen, hè, Bram. Maar ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze waarvoor hun geld zullen krijgen. We zitten terug in Engeland in het Vitality Stadium. Daar speelt ook een Braziliaan met Rayan. Die staat nog altijd in de ploeg bij Bournemouth. Bournemouth dat leidde. Ze hadden iets meer balbezit in de eerste helft. De meeste kansen waren wel voor Everton. En ook de meeste gekadreerde pogingen. Ook de XG in het voordeel van de toffies. Maar nee, Marco Rose, zijn boys, die staan op voorsprong. Al denk ik niet dat hij al heel gelukkig is met de manier van spelen. Dat was nog niet al te vloeiend, mogen we toch wel zeggen. Hij drong aan op offensief spel. Op de 16 meter van de tegenstander aanvallen. Dat was op de persconferentie meermaals te horen. Dapper voetballen. Offensief. Een beetje gelijkaardige coach wordt het in principe als Iraola. Dat was toch de bedoeling. Ze hebben ook lang gepraat, die twee. Maar dat Iraola zijn transfer richting Liverpool duidelijk werd, hebben ze overlegd over de spelers, over de manier van voetballen. Een paar uur samengezeten. Dat gebeurt toch niet zo vaak dat een voormalig coach van een team praat met de nieuwe trainer en dat in detail doet. Maar twee heren hebben elkaar gevonden op dat vlak. En dat is wel handig, denk ik, hè, als je daar binnenkomt. Dat je de ins en outs kent. Dat je hier en daar wat anekdotes hoort, ook over spelers. Dan heb je toch meer kennis. Intussen de inworp. En een DI die wegtrapt. Het regent nog altijd in Bournemouth. Waar er deze week dus nog hard gewerkt is aan dat stadion om alles klaar te krijgen voor deze match. Begin de week kopte de kwaliteitskrant The Sun, u kent ze wel, nog dat het stadion niet klaar zou zijn voor vandaag. Dat was een beetje een clickbait titel zoals ze het wel vaker graag doen. Maar inderdaad, het werd elke dag nog tot 's avonds laat doorwerken om de kleine ingrepen die nu al zijn gedaan, zoals nieuwe toegangspoortjes, nieuwe dugouts, die tunnel, de parkings die allemaal aangepakt zijn, om dat allemaal rond te krijgen. En dat was een hele boterham. Nieuwe verlichtingspalen in twee hoeken ook. Tijdelijk. Allemaal door de vernieuwingswerken. Maar het grootste werk wordt natuurlijk nog de vervanging van de Zuidtribune. Daardoor moet de stadioncapaciteit stijgen van rond de 11.000 tot meer dan 20.000. Want ja, het kleinste stadion van de reeks

Al de tweede, derde mogelijkheid, maar een goal. Nou, had gekund en misschien had gemoeten. Hij is minder efficiënt dan in zijn vorige twee matchen, dat zeker. Maar goede redding ook wel van Petrovic. Everton blijft morsen met de kansen en blijft zo op achterstand staan. Zo gaan ze hier op die manier met lege handen naar huis moeten. Armstrong, geweldig dat tikje nog naar de buitenkant. De kap is top voorbij Truffert, maar dan met links krijgt hij hem niet voorbij Petrovic. Goeie redding hoor. En dan een beetje meeval voor de Serviër dat hij doorrolt en niet veel snelheid meekrijgt. Georgi Petrovic. Het is dankzij hem dat Bournemouth nog altijd leidt. Goeie wedstrijd aan het spelen. Dat weet deze coach ook wel. En dat is enerzijds goed nieuws als je keeper het goed doet. Die Gregorio ziet het ook dat zijn rivaal voorlopig wel punten aan het scoren is. Maar het is natuurlijk ook voor Rozen minder goed nieuws omdat Bournemouth zo makkelijk kansen toestaat. En David Moyes. Gaan ze Everton zijnde toch opnieuw verliezen op Bournemouth, wat vorig seizoen dus niet gebeurde, maar in het verleden heel vaak. Everton is de ploeg waar Bournemouth al het meeste Premier League wedstrijden tegen gewonnen heeft. 9 keer. De meeste punten gesprokkeld tegen de Toffees en het meeste gescoord. Dus geen goede stats voor Everton doorgaans. Op bezoek bij Bournemouth, maar je weet het nooit. Vorige week stonden ze ook lang 1-0 voor Bournemouth en verloren ze alsnog, dus misschien moeten ze niet wanhopen, de bezoekers. Dit duurt wel erg lang. Van Nilsson. Nou, slim. Foutje uitgelokt bij Dewsbury Hall. Veel gebeurt er niet. Kolenko, dan strijden om de bal. Het Kluivert die heel erg duidelijk wordt vastgehouden. Maar los van dat ene schot in de eerste helft dat wel gekadreerd was, hebben we Justin Kluivert toch nog niet te vaak gezien. En dan vragen we ons af of hij niet straks voortijdig gewisseld zou kunnen worden. Op het WK. Niet echt zijn stempel kunnen drukken, Kluivert. 2 korte invalbeurten, dat was het. Per WK, dat voor Nederland natuurlijk een enorme teleurstelling was. Daar ging iemand tegen de grond. Weg van de bal. We kijken naar Ndiaye. Raakt niet voorbij Tavernier. En dan Scott. Die dit goed oplost opnieuw. Tavernier doet dat eveneens. En een beetje frustratie dan. En zo gaan we de derde gele kaart uit de wedstrijd krijgen. De eerste voor Everton. En zo gaan we de derde gele kaart uit de wedstrijd krijgen. De eerste voor Everton. En zo gaan we de derde gele kaart uit de wedstrijd krijgen. De eerste voor Everton. Heel met een lange bal. Dat is geen cadeau voor Ivan Nilsson. Tarkowski. Nee. Dat is ook niks. Petrovic kan oprapen. Ik volg de analyse in de studio. Het is nog geen geweldig voetbal geweest. Kwalitatief dan. Maar oké, het is op zich wel aangenaam om volgen, omdat er af en toe toch een kansje te noteren valt. En
Vooral Petrovic heeft ervoor gezorgd dat er nog niet vaker is gescoord in deze match. Tyreek

George. Dan op links weer gaat hij aan het dribbelen. Dit paasje is uitstekend voor Dewsbury Hall. En die wil dan een strafschop na contact met James Hill. En daar valt misschien wel iets voor te zeggen hoor. Hij werd gehaakt in zijn loopbeweging. Dat is toch wat Dewsbury Hall zelf aangeeft bij Kavanagh. En die gaat luisteren naar de videoref. Dat is John Brooks. Daar gebeurt het. Slim paasje naar de doorgelopen Dewsbury Hall. De nummer 5 van Bournemouth. Ja, die steekt zijn been misschien ongewild uit. Maar hij haakt op die manier wel de man achter hem. Dus je kan die bal zeker op de stip leggen. Dewsbury Hall kon niet verder. Terwijl hij wel helemaal vrij was daar in de 16. De captains moeten luisteren. Tarkowski komt al snel tussen beiden. Dewsbury Hall blijft een beetje verder, maar luistert gretig mee. Want hij wil weten wat het wordt. Geen strafschop, ja. Daar kan Everton toch wel over klagen, vind ik. Want deze man deed het zeker niet bewust. Maar als je dat been uitsteekt en je doet een tegenstander struikelen die vrijgespeeld wordt in de 16 meter, dan mag je blij zijn dat die bal niet op de penalty stip belandt. Zo lijkt het de wedstrijd te worden van net niet voor Everton. Het blijft maar duren. Kansen missen. Nu weer een cruciaal moment dat gepasseerd is. Vorige week was het omgekeerd voor Everton. Ze begonnen eigenlijk niet de best. Palace had moeten scoren. Onder meer via Mateta. En Van Nilsson. Ah, ruimte voor Truffert. Legt hem achteruit. Kluivert met links. Raakt de bal niet vol. Kraakt zijn schot wat.

Tavernier. Het publiek begint te applaudisseren. Wil wat leven in het team pompen. Heel. Kluivert en Kok. Ah, Paris. Die probeert hem tot twee keer toe vast te grijpen. Maar dat lukt hem niet. Zwat, ze hebben de bal heroverd. Garner. Ah, die zich daar wat laat verrassen. Te makkelijk balverlies op die manier. Veel ruimte op de linkerkant. Scott gaat hij weer trappen. Hij wordt getackled. Maar Rayan mag nog doorgaan. Rayan, het wordt een corner. Scott vraagt, net zoals in de eerste helft, om meer uitleg van Cavana. Daar, de tackle. Dat was ook wel een overtreding, toch? Rayan brengt scherp voor doel. Armstrong raakt geen bal. Maar het wordt gewoon een corner en geen vrije trap. Dat is de eerste hoekschop zeker van de tweede helft voor Bournemouth. De vierde van de match. Zwak punt verdedigen op corner voor Bournemouth. Maar zelf hebben ze wel veel gescoord vorig seizoen op spelhervatting 14 keer. Dat is waar onder een andere trainer. Daar komt die hoekschop en Pickford met één vuist. En dan kijken naar Dewsbury Hall, want die heeft ruimte. Het is 2-2. George, Barry komt met grote halen aangelopen. Maar Dewsbury Hall, nee, dit zijn we van hem minder gewoon. Balverlies, hij was aan het denken, waar moet het naartoe? Maar het denkwerk duurde te lang. En zo is hij hem kwijt. Smith. Tavernier met Mikulenko schudt hij van zich af. En dat is een overtreding van Garner. Maar Garner, die eigenlijk nog niet klaar was voor het seizoen. Ingevallen tegen Palace. En moeten starten in de League Cup. Door blessureleed dus bij andere middenvelders. Hij werd geopereerd aan de lies en aan een hernia. In het tussenseizoen, waardoor hij eigenlijk te vroeg moet gebracht worden. En je ziet het ook wel een beetje. Aan de manier waarop hij soms te laat komt. En nu ook geel pakt. Dat hij nog niet zijn beste niveau haalt. Vandaar dus twee wissels zometeen bij David Moyes. Zijn team met Brennan Johnson. En Hayden Hackney. Die gaan erop komen. Het zou best wel eens voor Garner kunnen zijn. Vrij trap met Scott op het uur. Truffert. Maar goed werk van NDI, wou ik zeggen. Maar dat is een gele kaart toch waard. Hij grijpt de voet vast van Truffert. Die paast hem tot bij Kluivert. Nee, de voorzet is opnieuw te lang onderweg, te ver. NDI zou ook nog, zoals Tavernier net, geel kunnen krijgen voor die fase, als je het mij vraagt. Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

0: volgende corner. Dit keer met Tavernier. Focus bij de zoneverdediging van Everton. Staan er veel in de kleine rechthoek. Daar komt de bal op het hoofd van Nikolenko. Scott recupereert. Smith. Nu is het tijd voor die dubbele vervanging, denk ik. Aan Everton kant. Ja, inderdaad. Garner dus naar de kant. Het was in juni dat hij die operatie onderging. Moet je toch even van herstellen. Maar te snel moet hij alweer aan de bak. Maar kijk, nu Hackney toch voldoende fit voor een half uur blijkbaar. Miste de League Cup wedstrijd. De 24-jarige centrale middenvelder die vorige week zijn allereerste Premier League wedstrijd speelde. Overgekomen van Middlesbrough, waar hij de player of the season was in de championship. Dus die hebben ze toch binnengehaald. Als in principe rechtstreekse versterking. Want als je de beste speler bent op het tweede niveau, moet je mee kunnen. Dat toonde hij vorige week al. En dus Johnson in de plaats van Tyreek George. Brennan Johnson, goed gespeeld in de League Cup wedstrijd met een doelpunt en een assist. Hij kan wel wat stabiliteit gebruiken. Brennan Johnson, want bij Tottenham geflopt en dan bij Palace beland. Maar dat duurde niet lang. Geruild dus met Dwight McNeil en nu bij Everton. Daar is een goede cross. Al meteen richting Brennan Johnson. Offside op de bal van Nikolenko. En even dacht ik, zou Pocognoli ook nog kunnen komen kijken voor Hayden Hackney. Die in het verleden voor de Schotse U21 heeft gespeeld. Maar ja, die heeft dan de switch gemaakt richting de Engelse Under-21's. Dus hij zal wel niet nog eens switchen, zeker. Al is er veel concurrentie. Scott. Nee, bal onderschept door Nikolenko, NDI. Goed gedaan door NDI. Nikolenko kan vaart maken op links. En dan kiezen ze positie rondom het penaltypunt. Bal wordt goed ontzet door Truffert. Dat is niet zo simpel. Uit evenwicht, maar lost het goed op. Voorlopig minder doelgevaar nog dan in de eerste helft. Beste kans was voor Tjernobari daarnet. Toen we net bezig waren in de tweede helft. De mogelijkheid om de gelijkmaker. Maar die liet hij liggen. Dus die krijgen we straks nog Betu als invaller. Maar hier is Barry nog eens. Kan er niet helemaal bij. Kluivert. Kluivert. Tavernier kan misschien doorspelen. Rayan. Ja, was een betere optie geweest. Dan zich proberen vrijkappen. Reul ertussen. Everton speelt volgende week thuis tegen Man United. Mochten ze een puntje kunnen sprokkelen vandaag en kunnen beginnen met 4-6. Dan zouden ze wel tevreden zijn. Hier verliezen, ja. Is geen schande gezien. De thuisreputatie van Bournemouth. En die lange ongeslagen reeks ook, die ze hadden. 18 wedstrijden die ten einde kwam vorige week. Het is een nieuw begin. En vooral, ze maken wel aanspraak op meer. Ze verdienen meer dan die nederlaag. Ze hebben de kansen niet afgemaakt. Kluivert. Nou, Kluivert is er langs, maar heeft nog twee jongens voor zich. En weer is zijn voorzet te ver. Zuiverheid in de crosses ontbreekt wel bij Bournemouth. Dewsbury Hall, die loopt er Cook makkelijk af. En zijn paas komt niet aan. En David Moyes zal uiteraard ook niet te spreken zijn over dat tegendoelpunt. Als je die herhaling zag daarnet tijdens de analyse bij de rust ook nog eens. En je zag waar de middenvelders van Everton waren. Armstrong en Garner nergens te bekennen, terwijl Scott daar wel opdook. Mocht aannemen en mocht trappen. Nou, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Op een tegenaanval waarbij het er in eerste instantie uitzichtloos uitzag. Voor Evan Nilsson. Ah, Antonio Silva die zich probeert door te zetten. Die Colenco naar Pickford. En opnieuw goed druk gezet van Antonio Silva. Die mag nu terug naar zijn positie gaan. Maar Scott bikkelt op de middenstrook. Cook. Ah, lastig, maar blijft in balbezit. Goed gedaan van Lewis Cook. Komt hem op een applausje te staan van het thuispubliek. Smith. Ze kunnen de drie punten echt wel gebruiken. Want pas vanaf die negende speeldag wordt de kalender een pak aangenamer en een pak makkelijker. Op papier dan toch. Dus dan is het belangrijk dat je thuispunten raapt. Zeker aangezien die dubbele belasting eraan komt dit najaar. Goeie actie van Bournemouth. Tavernier legt achteruit, maar doet dat te slap. Tussenkomst was van Tarkowski. Nikolenko zonder veel kijken, hopen dat hij ergens goed valt. Bournemouth komt beter in de wedstrijd, halverwege de tweede helft. Weer balbezit nu. En wie weet komt er wel een kans op 2-0. Aanname Kluivert. Goed verdedigend werk uiteindelijk van Rul. Knap van Brennan Johnson. Armstrong maakt meters. Achtervolgd door Truffert. De jonge middenvelder mag dus blijven staan. Rul. Op het hoofd van Silva. Toch maar een slokje drinken, vindt de Portugees. Kijk, het tempo. De voorbije minuten wel weer wat strakker. En zo zie je 3-4 spelers tegelijk voorovergebogen staan. Die happen even naar adem. En nu ook een wissel bij de thuisploeg. Tyler Adams, zoals verwacht. Niet helemaal fit, maar wel voldoende. Net zoals op de openingsspeeldag voor een invalbeurt. Een Amerikaan. En zoals verwacht krijgt ook Beitou zometeen nog wat speelgelegenheid. Een spits uit Guinea-Bissau die uiteindelijk toch een doelpuntje meer maakte in de Premier League vorig seizoen dan Barry. Hij had vandaag wellicht moeten scoren. Deed goede dingen, maar miste toch ook twee opgelegde kansen die binnen moesten. En zo zet hij die scoring run voorlopig niet verder. En zo krijgt Beitou nog 20 minuten. Pak misschien 25 met de toegevoegde tijd erbij. Derde wissel bij Everton. Wanneer worden de offensieve krachten bij Bournemouth afgelost? Of zijn die nog allemaal fris? Ik ben toch benieuwd naar bijvoorbeeld Alvaro Rodriguez. Johnson is snel uiteraard. Houdt de bal binnen, maar ja, legt hem op die manier klaar voor Truffert. Dankjewel, zegt hij. Merci beaucoup. Heel betrouwbare linksachter Truffert. zich probleemloos aangepast vorig seizoen aan die Premier League. Hij heeft ook fysiek het ideale profiel wel voor deze competitie. Miste geen wedstrijd, stond 38 keer aan de aftrap, Truffert. Dus daar hebben ze in principe een zekerheidje te pakken. De man die, zoals u wel weet, wellicht in Luik werd geboren, maar ja, niet voor de Belgen uitkomt. Wel voor Frankrijk. Al ja, is het daar zeker geen cadeau om aan speelminuten te geraken. Goeie bal van Evan Nilsson richting Truffert. Die heeft tijd voor een cross. Maar geraakt niet voorbij Tarkowski. Negen thuiswedstrijden zijn ze ongeslagen, Bournemouth. Maar daarvan konden ze er wel maar drie winnen. Veel te veel gelijk gespeeld vorig seizoen. 18 keer, meeste van allemaal. Dat willen ze nu vermijden in hun eerste thuiswedstrijd. En dan zou een 2-0 wel handig zijn uiteraard. Maar deze wordt overgekopt. Was het Silva? Jawel. Een van de weinige kansen voorlopig in deze tweede helft. Waarin Bournemouth de zaken wel onder controle lijkt te hebben sinds die grote kans voor Barry. Ah, u ziet het, hè? Er is weinig doelgevaar. Drie doelpogingen. Maar die van Barry, ja, die was wel de allerbeste, hoor. Dat was een heel belangrijk moment in de wedstrijd. De kans op 1-1 laten liggen zo direct na de rust. Dan kan je misschien zelfs nog doorpakken. Nu zal Everton toch blij moeten zijn als ze hier nog iets kunnen rapen. Er gaat niet te veel dreiging meer vanuit. Momenteel. Van de Toffees. Pickford. Opletten, Adams. Betu. Ja, NBI. Beetje last met de bal. Betu, die kan net niet trappen. Antonio Silva is bezig aan een goede wedstrijd. Ook defensief. Staat hij telkens op de juiste plaats na die kopbal van zo net. En zo vermijdt hij dat Betu kan trappen daar van dichtbij in de box. Was zeker gevaarlijk geweest. Een corner is het nog wel. Brentwaite opnieuw mee. Zorgde helemaal in het begin van de wedstrijd voor doelgevaar op corner. Petrovic bleef staan. Maar dan niemand van Everton die tot een schot of tot een kopbal komt. Nee, Kluivert slaagt er niet in om de bal bij te houden. Wilde hem meegeven, denk ik dan, met Evan Nilsson. Mag nog altijd blijven staan, Kluivert, voorlopig. Betu brengt voor. Ja, Evan Nilsson, geen spectaculaire spits. Zoals ook gezegd in de studio, maar dit soort momenten, daar doet hij wel goed zijn werk uiteraard. Bal even bijhouden, ploeg laten aansluiten. En dus ook al twee assists. Dit seizoen, dat is al meer dan vorig seizoen. Toen had hij er maar één in 36 wedstrijden. Ah, goed balletje weer is daar. Truffert altijd maar weer mee opstomen op links. Tavernier trappen. Bal nog aangeraakt. Al een paar keer proberen schieten. Tavernier. Dit was met zijn betere linker. En hier. Wat gebeurde daar in de 16 meter? Ja, bal valt op de arm van Scott. En dan zoomt de camera natuurlijk in. op de doelpuntenmaker. Maar we gaan gewoon verder. Vorig seizoen floot Cavanagh een penalty tegen Everton na handspel van Tarkowski. Dat zijn ze nog niet vergeten waarschijnlijk. En hier heeft Pickford de bal te pakken. Zat op de knieën. Gaat weer duwen en provoceren bij de tegenstander. Net zoals in de eerste helft. Pickford being Pickford, zeg maar. Toch benieuwd wat hij allemaal gaat uitspoken na zijn carrière. Of hij ook analist zal worden. Dan gaan we toch een oprechte analyse krijgen telkens. Uit het hart wellicht. 14 minuten nog. 1-0. Betu. Goed werk. Tarkowski. Reul. Nog twee nieuwe jongens zo meteen bij Bournemouth. Rose die relatief lang wacht om veel te veranderen. Benieuwd wie er zo meteen af zullen moeten. Johnson. Ja, Reul probeert de overlap te maken, maar ja. Begin er maar eens aan tegen Truffert. En dan haken ze in elkaar. En is het een corner. Brooks. Gaat er onder andere opkomen. We gaan eerst kijken naar deze hoekschop met Dewsbury Hall. Betu in de buurt van Petrovic. Brandtwaite van de tweede lopend naar de eerste paal. Bal schiet door. Armstrong. Steun. Komt er wel voor Everton. En dan komt die bal snel in de 16 meter. Maar voorlopig ja, moeilijk voor Everton om nog kansen af te dwingen. Ondanks die cross van Hackney. Weer geen echte doelpoging. Het is bikkelen. Dat wel, aan de twee kanten. Zo staan die twee wisselspelers nog te wachten. Nieuwe aanval Everton met Dewsbury Hall. Nikolenko komt mee aan de linkerkant. Bournemouth plooit even terug. Allemaal onder de middencirkel. Reul. Oei, die wordt stilaan toch wat moe, vermoed ik. Knullig balverlies. Kluivert, goede kap. Nikolenko laat zich wel iets te makkelijk vangen. Het is 4-3. Dit is het moment voor Bournemouth om de wedstrijd door te maken. Rayan, goede save van Pickford. Maar daar is hij van Nilsson en die gaat er ook niet in. Dit was de kans, 12 minuten voor tijd, om de match door te maken. Maar Pickford pakt uit, net zoals vorige week tegen Palace, met een topredding. Rayan, weinig tijd nodig om na te denken. Meteen trappen. Maar Pickford redt Everton. En dan moeten we nog eens kijken hoe Evan Nilsson uiteindelijk nog niet kan scoren. Het is weer Pickford. Snel recht. Nou, het is niet Pickford. Het is een verdediger die er zich voorgooit. Evan Nilsson. Een assist. Allemaal goed en wel. Maar je wil als spits zelf scoren. Snelle tegenaanval. Bijna 2-0. Scott. En daar is Pickford nog eens met één vuist. Maar waar is die bal? Nog niet weggewerkt. Heel. En dan Evan Nilsson. Maar Pickford zit er weer nog in de buurt bij. Evan Nilsson voorlopig met de glimlach gaat hij ermee om. Listig balletje hoor van Alex Scott. En dan, ja, onwaarschijnlijk eigenlijk dat die bal er niet in gaat. Betu die mee komt verdedigen. Nieuwe corner. Wel druk van Bournemouth nu. Tavernier. Scherpe hoekschop. Via Evan Nilsson een doeltrap. Daar gaan die jongens nu eindelijk mogen invallen. En dan krijgen we effectief het debuut van Alvaro Rodriguez, de Uruguayaan. Overgekomen van Elche, ex-Real Madrid ook. Links in beeld. Grote jongen, 1,93. Kluivert mag gaan rusten. En Evan Nilsson ook. Hij was er nu nog net dichtbij, twee keer. Maar heeft wel een goede wedstrijd gespeeld. Als kapstok van Bournemouth. En dus ook David Brooks, de Welshman van 29. Vorige week bleef hij 90 minuten aan de bank gekluisterd. Net zoals Alvaro Rodriguez trouwens. Met rug nummer 30. Makkelijk herkenbaar aan zijn grote gestalte dus. 63 wedstrijden in La Liga. 10 goals. En nog een deel van het transferbedrag ging naar Real Madrid. Dus drie keer gewisseld intussen door Bournemouth. En we zitten in de laatste 10 minuten. En het lijkt lastig te worden voor Everton om nog echt naar voren te trekken. Maakt op dit moment meer aanspraak op een tweede goal. En op de drie punten dus. Fout van Johnson. Op Scott. Benieuwd naar de mening ook van David Moyes. Over die fase van daarnet kort na de rust. Het moment waarop Dewsbury Hall werd gehaakt in de 16. Alvaro. Kopbal sterk in principe. Maar komt de vrije trap voor Bournemouth. Meteen richting Alvaro. Reul laat zich aftroeven door Scott. Die zit er toch oh zo vaak tussen. Super nuttig, super harde werker. En zoals al aangehaald, met zijn lichaam doet hij heel wat tegenstanders ook pijn. In die zin dat hij ze op het verkeerde been zet. Slag om slinger die... Goeie schijnbewegingen met dat bovenlichaam. Tavernier. Bournemouth is beter nu. Ah, dit is wel geen goede paas. Van Brooks. NDI. Goed tikje hoor van NDI. Dewsbury Hall. Betu. Tempo een beetje uit de aanval wel. Betu overhaast. En zwak besloten door de spits. De invaller. Hebben ze daar voorin, centraal voorin, voldoende klasse om hoger te mikken dan vorig seizoen? Dat is de vraag. Betu scoorde dus 9 keer. Barry zat aan 8. Maar ja, heel goede spitsen, kostte heel veel geld. Nou, we gaan even luisteren wat er in Coventry Hull is gebeurd intussen.
1: Klopt, Nicola. We hebben er lang op moeten wachten. Maar er is eindelijk gescoord in de CBS Arena Coventry Hull. Het is Miller die alleen op de doelman af mag. En die de doelman ook kansloos laat. 0-1 Hull met nog iets meer dan 9 minuten te gaan.
0: Ja, zou een lekkere start zijn voor Hull. Hier ook nog een paar minuten maar te spelen. 6 tot de 90. Bournemouth. Ah, controleert op dit moment de wedstrijd. En dringt zelfs nog aan om die tweede te maken. Dat zou voor opluchting zorgen, voor quasi zekerheid over de drie punten. Met dat moeilijke programma is deze wedstrijd thuis toch al meteen belangrijk. Oké, Newcastle ook wel nog wat zoekende. Maar naar St. James's Park nooit makkelijk. Goed gespeeld. En dan is er wel steun voor het doel. Dit is de tweede paal. Rayan moet hem nu toch binnenleggen. Nee. Mykolenko. Altijd iemand in de weg. En Scott voor zijn tweede. Weer Mykolenko. En geen handspel. Vitaly Mykolenko. De Oekraïner. Die wordt bedankt voor bewezen diensten door Pickford. Die ook wel ziet hoe cruciaal die twee tussenkomsten waren. 1. En nog eens gooien. 2. Lijf en leden in de strijd. Vitaly Mykolenko. Houdt Everton in de wedstrijd. Maar hoe lang nog? Want die tweede hangt in de lucht. Daar de zoveelste corner voor Bournemouth in deze tweede helft. Van op de linkerkant heel vaak. En door schieten doet die bal. Wie heeft hem dan geraakt? Wat is er gebeurd? Kavanagh heeft gefloten. Nou, we gaan nog wat vervangingen doen ook bij Everton. Een beetje verwarring daar aan de kant. Wie gaat eraf en wie komt erop? Rugbenham. En Reul, ja, die was stil al wel vermoeid. Armstrong dus ook. En Alcaraz, dus dan zitten we aan 5 bij Everton. Kunnen er geen wissels meer gebeuren. Bij Bournemouth nog een vervanging. En een applausvervanging. Voor de man die bij vele ploegen welkom zou zijn. Alex Scott. En voorlopig de matchwinnaar. Want hij scoorde de enige goal van de wedstrijd. Hij wordt vervangen door Ryan Christie. Dan is Pocconioli toch niet helemaal voor niks gekomen. Drie minuten. Nog te gaan. Rodriguez. Beetje een onzuivere tik. Hebben ze weer zo goed gerecruiteerd als de vraag? Zoals de afgelopen jaren. David Moyes zet het nog een keer in de verf op zijn persconferentie. Er is fantastisch gewerkt de voorbije jaren bij Bournemouth, met zijn manier van spelen, resultaten, maar zeker ook recrutering. Cruciaal natuurlijk voor het businessmodel momenteel. Met Bournemouth, met dat kleine stadion. Moeten ze op die manier wel proberen meedoen met de grote jongens. En dat is dus vorig seizoen zeer goed gelukt. Met die 6e plaats als beste resultaat. En met voor de eerste keer in de 125-jarige geschiedenis Europees voetbal. Maar dat doortrekken, dat is de uitdaging voor dit seizoen. Vrijtrap, 2 minuten voor tijd die niks oplevert. Maar Everton, ja, ziet de tijd wegtikken en geraakt niet meer voorin. Er is alles behalve sprake van een offensief nog. De beste momenten van de bezoekers lijken al even achter ons te liggen. Het is proberen verdere schade te voorkomen. Dankzij onder meer Mykolenko daarnet. Nee, Brentwaite laat zich te makkelijk de kaas van het brood eten. Dit duel goed gewonnen door Hill. Bournemouth is beter. Nu. Stonden gevleid op voorsprong bij de rust. Dat is zeker waar. En Petrovic moest ze nog een keer redden. Toen we net begonnen waren aan de tweede helft. Maar daarna. Ja. Zie je toch dat het totale aantal doelpogingen. Het balbezit. In het voordeel zijn uitgevallen van de Cherries. En dan mag je spreken van een tegenvallende prestatie van Everton na rust. NDI. Alcaraz. En Hackney. Mykolenko. Richting tweede paal. Goede voorzet nog wel. Richting Johnson. David Moyes gaat nog een keer recht staan. Probeert die laatste momenten te benutten om nog wat instructies door te geven. Hier is Everton dan toch nog een keer met een scherpe bal voor doel van Alcaraz. Maar niemand die hem daar kan binnenduwen. Heeft zich bezeerd Alcaraz. Is hij tegen de boarding beland. Zou goed kunnen. Dit was een interessante pass. Maar ja, Beto en NDI allebei in stilstand. We wogen niet richting de bal en het was ook wel een hele harde center. Toegevoegde tijd ingegaan. Hoe lang nog? Hoeveel tijd heeft Everton nog? 4 minuten maar. Ze krijgen wel nog een hoekschop. houdt Bournemouth dit keer wel stand. Vorige week twee late goals. Gehi en Guardiol die zorgden dat Bournemouth met lege handen achterbleef in het Etihad Stadium. Deze willen ze wel pakken, deze drie punten. Dan moeten ze nog dik 3 minuten volhouden. Bijna de laatste kans van de match wellicht voor Everton op deze corner. Ja, dan hinderen ze elkaar en dan kan Tarkowski trappen en scoren. Ongelooflijk, maar waar, Everton doet het dan toch nog. De captain himself, die trapt hard binnen. Het zat er echt niet meer aan te komen, want er was geen sprake van een slotoffensief. Maar bij Bournemouth schieten ze zichzelf in de voet. Ze hinderen elkaar na die corner. Er leek geen vuiltje aan de lucht. En David Moyes weet dat Everton hier goed wegkomt. Want veel kansen gemist, dat zeker. Ze hadden zeker moeten scoren al eerder in de wedstrijd. Maar nu ja, is het nog een onverwachte meevaller in die toegevoegde tijd. Die late gelijkmaker van Tarkowski. Wat gebeurt er bij de hoekschop? Met 2 naar de bal. En dan ja, profiteert Tarkowski. Die staat ineens alleen. Krijgt hem voor de voeten. En hij twijfelt wel geen seconde. Het is geweldig afgewerkt. In de draai. Wijkt nog even af ook. Dat zien we nu pas. Christie en Tavernier. Zij hinderen elkaar. En Tarkowski trapt vanuit de draaibeweging. En wie is het dan die hem nog raakt? Is het Silva? Ja, heel even Antonio Silva. Jammer voor de Portugees. 1-1. We zijn alweer aan het voetballen. Ja, wie weet komt er zelfs nog een volgende mogelijkheid voor Everton. Dewsbury Hall. Minuut 91. En kijk, daar zijn ze opnieuw met Alcaraz. Stel je voor dat het weer gebeurt voor Bournemouth. Nee, toch? Nee, dit balletje in het zijnet. Maar wat een zure, zure slotfase voor de tweede week op rij voor Bournemouth. En weer op een spelhervatting. Dat blijft een euvel, dat blijft een werkpunt. Gehi vorige week op corner. Te veel vrijheid en nu met z'n tweeën naar de bal. Knullig. En vervelend voor Marco Rose. Ah, een paar mogelijkheden om een tweede te maken. Rayan. Weer dus een belangrijke rol voor Pickford. Die redde op de poging van de Braziliaan. En nog een laatste vrije trap. Voor Everton. Dus gaat Brandthwaite nog een keer mee. Op basis van de vele mogelijkheden in de hele wedstrijd. Zeker ook in de eerste helft. Verdient Everton wel absoluut dat doelpunt. Maar na die teleurstellende tweede helft hadden deze mensen het wellicht niet meer verwacht. Dat ze met een punt zouden terugkeren naar Liverpool. Naar Merseyside. Vrije trap Dewsbury Hall in de absolute laatste seconde nu. En nog doorgekopt, maar Petrovic heeft hem te pakken. Snelle worp richting Tavernier. Van de bal gezet. Ja, Alcaraz. Everton ruikt nu ineens nog de 3 punten. Maar het zal bij 1-1 blijven. David Brooks nog. Ja, we voetballen nog even verder. Doelpunt gemaakt uiteraard in de toegevoegde tijd. Nog een gele kaart erbovenop. Voor invaller Alcaraz. En dan is er toch nog een strohalm voor de Cherries. Al bij al wel een sportieve wedstrijd. Een paar gele kaarten, maar niks buitensporigs. Truffert. Als ze toch nog met een goed gevoel de eerste thuismatch willen afsluiten. Ongeslagen zullen ze wel blijven in die eerste thuiswedstrijd. Maar ze wilden de 3 punten. Waar komt die cross? Pickford heeft hem. Het is afgelopen in het Vitality Stadium. Tweede week op rij en zure slotfase voor Marco Rose en Bournemouth. Vorige week een late nederlaag en nu geven ze de overwinning nog uit handen, terwijl de 3 punten al in de tas leken te zitten. Maar Tarkowski heeft dat verhinderd met die late gelijkmaker. Everton speelde een matige tweede helft. maar verdiende wel een doelpunt vandaag. En begint dus aan het seizoen met 4 op 6. Dat is een opsteker met een thuiswedstrijd tegen Man United voor de boeg. Geen winnaar tussen Bournemouth en Everton. Scott zette de thuisploeg op voorsprong, maar Tarkowski zette de eindstand op het bord. Einde dus tussen Bournemouth en Everton. 1-1, Karel.
2: Dankjewel, Nicola. 1-1 dus. En een late goal nog van Everton. Op basis van een wedstrijd verdienen ze het zeker om nog te scoren. Maar had je het nog voelen aankomen, Bob?
3: Voelen aankomen? Nee. Want Rayan had toch wel een aantal mogelijkheden. En dan praat hij echt de kopper voorleggen. Hè. Goed verdedigen van Everton. En dan, ja, wat Richie al zei, ze zijn kwetsbaar, Bournemouth, op die stilstaande fase, of die setpieces. En ja, als je hem dan zo in blessuretijd nog tegenkrijgt, op een lullige manier, want twee verdedigers die eigenlijk als ze de bal gewoon missen, gaat hij in inworp, hè. Ze lopen tegen elkaar, de bal valt perfect voor de voeten van Tarkowski. En ik moet wel zeggen, hij trapt hem fantastisch binnen, maar ja, is wel zuur.
2: Ja, en het lijkt me mentaal ook wel een tik, hè, want die mannen van Bournemouth hadden zomaar 6-6 kunnen hebben aan de start van dit Premier League seizoen. Nu is het 1-6 maar geworden.
4: Ja, het is 2 weken achter elkaar dat gaat beginnen meespelen natuurlijk. En het is ook gewoon, ja, het is zonde, want ze waren lange delen van de partij waren ze echt wel baas. Rayan had een hat-trick kunnen hebben, denk ik, vandaag met de kansen dat hij heeft gehad. Dus want ze bieden nog een paar andere kansen zien met Evan Nilsson en zo. Dus ja, het had niet gehoeven, deze puntenverlies. Ja.
2: Is het al afgelopen in dat promovendi-duel?
1: Net op dit moment is het afgelopen. Dus straks het eind verdikt.
2: Spannend.
1: Heel spannend.
2: Heel spannend. We gaan het zo meteen zien hier in de ballroom. Tot zo.

U bent opnieuw op het, of in het Jan Breydelstadion, waar we stilaan helemaal klaar zijn voor deze affiche tussen Cercle Brugge en Lommel. Cercle Brugge dat zich bekocht voelde vorige week en daar ook wel reden toe had natuurlijk, na die niet gefloten strafschop. Of de gefloten strafschop, maar de teruggedraaide strafschop tegen Club Brugge. Ze hebben toen ervoor gekozen om het op de Cercle manier van enkele jaren geleden te doen. De bal aan Club Brugge te laten. 80% balbezit hadden ze, Club. Maar deden daar heel weinig mee. Cercle miste veel kansen en bleef dus met een lege handen achter. En vandaag willen ze daar wraak voor nemen en winnen van Lommel. Lommel dat zelf dus voor het eerst sinds 23 jaar al een keer een wedstrijd in de eerste klasse kon winnen. Vorige week tegen Westerlo. En dus met veel zelfvertrouwen is ze afgezakt richting Jan Breydel. En dus ook wel beseft wat er allemaal nog zit aan te komen de komende twee weken. Wedstrijden tegen Club Brugge en tegen Union. Dan pak je maar beter iets vanavond. Want anders zou je zomaar binnen drie weken wel een keer helemaal daar onderaan weer verzeild geraken. En moeilijk om daar dan nog weg te komen. Dit was een van de grote mannen vorige week, Tom Reijners. Met zijn 1,69 meter koopte hij fantastisch binnen toen de 0-1 of de 1-0 tegen Westerlo. Hij maakte ook nog de vierde met een geweldige volley. Dit de kopjes bij Cercle Brugge met geen Christian Ravic. Dat was toch wel opvallend, dat was toch wel een bommetje hier. Het nieuws dat Christian Ravic zou vertrekken, helemaal onverwacht was dat ook niet. Ravic voelde zich wel klaar voor een stap hogerop. En ook het feit dat hij geen kapitein is geworden, maar wel Geoffrey Comteau. Dat zat hem blijkbaar bijzonder hoog. Als man van Cercle Brugge, op en top Bruggeling, komt wel uit de jeugd van Club, maar was omarmd door de supporters van Cercle. Hij was één van hen geworden. Ja, ze zullen hem toch wel missen. En Genk heeft er een goede, talentvolle, jonge Belgische verdediger bij. Dit nog een keer de 22 namen met dus één wijziging bij elke ploeg. Kaku neemt de plek in van Ravic daarachterin. En bij Lommel komt de Finn Juho Talvitti in de ploeg. Hij zal op de rechtsbuitenpost van Apua. Komt meer vanaf de linkerkant. En Reijners gaat dus naar de 10. Hij wordt de creatieveling op het middenveld bij Lommel. De infiltraties zullen dan moeten komen van achter hem, van Lucas Goofsson, de captain van Lommel. Goeie infiltreur, goede kopper ook. Hans van Aken van Lommel wordt hij vaak genoemd. Hetzelfde postuur en ook een neus voor goals. En Geoffrey Comteau, dus de man die dit seizoen de armband draagt bij de vereniging. En daar zit hij ook, de scheidsrechter in het midden. Dat is de 29-jarige Massimiliano Leda uit Vizé. Het is zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Fluit nog maar sinds vorig seizoen op het hoogste niveau. Dit is de VAR voor vanavond, waar ze toch ook hier bij Cercle met een vergrootglas naar gaan kijken naar de prestaties van Michiel Allaert, ook 29 jaar. Net als Leda de Kempenaar en de zoon natuurlijk van Paul Allaert. Een icoon van het Belgische scheidsrechterschilde, jarenlang de topmatchen in België gefloten. Meer dan 200 matchen in eerste klasse. Michiel Allaert ook al twee matchen zelf gefloten dit seizoen. Nu moet hij de wedstrijd in goede banen leiden vanuit het Tubeke. Zullen er uiteraard meteen stevig in vliegen bij Cercle. En hier de mannen van Lommel met maagdelijk wit. Lucas Goofs voert daar het woord. 9 jaar geleden voor het laatst tegen elkaar gespeeld. Lommel en Cercle Brugge. In de tweede klasse was dat toen nog. Toen Lommel nog Lommel United heette. Lommel kwam hier toen met 0-5 winnen op Jan Breydel. José Rica, toen coach bij Cercle. Tom van Imschoot bij Lommel. Dat is al een hele poos geleden. En voor de laatste ontmoeting in eerste klasse moeten we zelfs terug naar 1997. Het jaar waarin Cercle ook zou degraderen. En Lommel toen heel knap vijfde werd. Of met Walter Meeuws toen als trainer. En wij zijn er helemaal klaar voor. Massimiliano Leda vanuit deze partij op gang. Benieuwd wie de bal zal willen hebben. In principe
Lommel een goed voetballende ploeg. Nou, het predicaat hebben ze jarenlang gekregen in tweede klasse. Mooi verzorgd voetbal, daar staan ze voor. Cercle Brugge. Nou, dat is toch meer verticaliteit, meer lange ballen. Duels winnen. Een heel atletische ploeg. Een beetje een clash der stijlen toch. Lommel. Met vertrouwen de bal rondgaan in de openingsfase. En Dries Wouters. Gewoon de rots in de branding daarachterin bij Lommel. Een lange lel van Eoma richting Konadou. Man die vorige week scoorde bij zijn debuut. Hij was nog maar enkele dagen aan het meetrainen. Don Angelo Konadou, de man met de mooiste voornaam in eerste klasse. Overgekomen van Ajax, waar hij toch wel wat heeft gespeeld vorig seizoen. Maar de concurrentie te groot geworden met de komst van Tolu Arokodare onder meer. Eerste corner. Daar komt hij met Van Duiven. Die heeft een goede voorzet, dat weten we. Vond Konadou. Die kon zijn kopbal niet richten. Eerste momentje in deze wedstrijd. Jason Van Duiven met zijn puntgave traptechniek. 3 assists dus vorige week. De Nederlander. Bijna een misverstandje daar tussen Konaté en Kondo. Die moet hem dan in de voeten van Pelopessi jassen. En Wouters. Strakke bal. Goed op Strader Apua. De wervelwind op de linkerflank bij Lommel. Zeer onvoorspelbare speler. Kan vriezen of dooien bij Apua. Vorige week was hij echt de top tegen Westerlo. Maar toch voor een constante dreiging. Hij heeft ook wel momenten in de wedstrijd waarin hij compleet verdwijnt. Daar moet hij aan werken, maar hij heeft een heel hoog plafond. Hij zou zomaar een keer de smaakmaker kunnen zijn bij Lommel dit seizoen. Maar het toch vooral spelers ontdekken is voor de meeste volgers. Dries Wouters. De bekendste naam. Jarenlang bij Genk gevoetbald. Hier is Steven Goura. De eerste keer. Pelopessi moet wijken. Overstapje Goura. Dat is een linker en een eerste redding nodig. Van Matthias Pieklak. Steven Goura. Al 1 keer gescoord dit seizoen. Tegen STBV. En een wijkende Joey Pelopessi. En dan moest Pieklak redding brengen in zijn korte hoek. Mag niet binnen daar. Dan zat er toch goed bij. En zo heeft hij zich een eerste keer moeten onderscheiden in deze wedstrijd. Corner ook voor Cercle Brugge. En daar hebben ze ook een die die ballen goed kan brengen met Karim Agnew. We moeten even wachten, want Leda heeft een net iets te innige knuffel. Omhelzing gezien tussen Wouters en Ngoura. Veel volk daar voor de neus. Van Pieklak. Cercle gevaarlijk op een stilstaande fase. Al 2 keer gescoord. Komt er ook een derde van. Voorlopig niet. Opgekuist door Konadou. Hier is Cercle opnieuw. Hakje. Dat is clever gedaan door Diakité. Geen corner. Deze Eoma. Losten het goed op. Timothy Eyoma, Londenaar, jeugdproduct van Tottenham en ook voormalig Engelse jeugdinternational. Konaté had die bal binnen. Ngoura, veel ruimte op rechts. Tussen Sassonnetje met Van Zijr, goed gevoetbald. Bijna de lang uitgesponnen 1-2. Snel gehandeld door Dante Van Zijr. Goeie loopactie ook van Ngoura. En bijna de perfectie. Net iets te ver. Pieklak. Alert. Schoofs. Veel ruimte hier op rechts voor Van Duiven. Steekt hem richting Talviti. Met zijn rechter Talviti. Opgekuist. In corner gekopt door Emmanuel Kakou.
Hier is Juho Talviti, eerste basisplaats voor hem. Teruggekeerd van een uitleenbeurt. Eerst aan Heracles en dan vorig seizoen aan NAC, waar hij onder Karel Hoefkes toch wel regelmatig speelde, deze man. En nu na een paar invalbeurten in de basis gedropt. Gaat die bal daar voor doel slingeren, daar komt hij. Binnengehouden. Dat was toch de bedoeling van Wouters. Dries Wouters dus. Maar het is een van de oud-gedienden bij Lommel. Vierde seizoen hier. Ex-Schalke 04. Ex-KV Mechelen natuurlijk ook. Ex-Genk. Nou, wat dichter bij zijn familie zitten na zijn periode bij Schalke. En bij KV Mechelen kon hij wel blijven destijds. Kreeg hij een zodanig belachelijk aanbod voorgeschoteld dat hij de stap zette naar Lommel. Stapje terug. Maar kijk, voetbalt inmiddels opnieuw op het hoogste niveau. Duelletje daar. Het is Lucas Mombele die het felst heeft gevoeld. Kreeg daar. Er is zelfs geen contact. Hij stapt zich gewoon. Tast. Naar de hiel. Nu kan weer verder. Zoals ze Kondo mondelen. Lommel stijf als met zijn drie achterin in balbezit. Nou, opstelling is eigenlijk een weerspiegeling. Van Zijr, dat is goed gevoetbald. Een zware toets van Diaby. Hij blijft wel in balbezit. Konaté heeft al gekeken, gaat hem voortrekken. Konaté beroert nog, opletten. Want ze gaan er allemaal onderdoor. En dan tegen de paal getrapt door Van Zijr. Of het was Maillé die daar nog stond aan de tweede paal. Kon zijn oog niet geloven, want ja, slechte voorzet. Verlengd door Van Duijf en dan Wouters. Nee, het is Sean Adewoye. Die bal compleet verkeerd inschat. Hey man, jij die hem tegen de paal duwt. Grote kans voor Cercle Brugge. Met medewerking van de verdedigers daarachterin bij Lommel. Cercle nu met z'n allen op de helft van Lommel. Kondo, prima pas. Konaté, lage voorzet nu. Een Goura. Duurt wat lang en dan toch de overname nog van Diaby. Adewoye die hem in de handen van Pikla komt. Cercle Brugge komt feller en feller opzetten. We hebben het overgenomen van Lommel. En nu toch al enkele keren gevaarlijk geweest. Jason Van Duyven. Hoge press bij Cercle. Vigo Martens gaat ook doorjagen. Vierde keer op een rij in de basis. Vigo Martens. Man die vorig jaar overkwam. Van de belofte van een agent. Vorig seizoen sterkhouder was bij Jong Cercle en volop het vertrouwen geniet van Lars Vries. Mooie voetballer. Mondelijn één tijd, dat is goed. Maar je richting Van Zijr. Geen buitenspel. Manier heeft al gekeken. Vier man in de box. Vindt hij ook iemand? Nee. Want het hoofd nog van Talviti. Die zijn verdedigende taken ter harte nam. Mee was. Het was ook nodig. Snel bal voor Lisa Devoye. Hier is Cercle opnieuw. Voorzet Van Zijr. Goura geraakte niet helemaal los bij Ejoma. En had ook een overtreding nodig. Adewoye volledig op het verkeerde been. Door die deviatie van Van Duyven. Maar Maillé vergat het cadeautje uit te pakken.
Sophie Klak. Dan worden vaak tot die lange bal gedwongen door die hoge pressing van Cercle. Oera duelletje uitvechten met de Joma. Hard tegen ons acht. Recuperatie Lucas Goos, prima gedaan. Tot twee keer toe de sterkste. En dan ook nog opene buitenkant voet op Schreder Apua. Die gaat vlotjes voorbij zijn man. Diakité is dat. De zaalvoetbalbewegingen. En uiteindelijk toch gewoon de doeltrap. Dubbele karambolle. Schreder Apua. Dat was ook vorige week dus een constante gijzel. Voor vooral Lucas Mbamba in die eerste helft. Wordt gehuurd van Palermo. Dat is de zusterclub van Lommel. Want ook in de City Group. Nou, het is eigenlijk een soort proxy-duel dit. Tussen Monaco en Manchester City. Stuurt de torens naar voren met Wouters, met Adewoye, Lucas Schoofs natuurlijk ook in de gaten houden. Goeie kopper. Hier is hij. Oh, bij Cercle zullen ze die tegengoals van Westerlo ook wel goed gaan analyseren hebben. We weten dat ze hem daar moeten oppikken. Gedragen bal richting tweede zone. Wouters kopt opnieuw voor doel. Maar ongevaarlijk. Deze wedstrijd wel voortvarend begonnen. Martens heel energiek. Gaat gaan storen. En forceert hier een eerste gele kaart voor Ejoma. Het levert meteen wat op. Die niet aflatende druk van Vigo Martens blijft er altijd in geloven. En Ejoma... te nonchalant. Te veel tijd nodig. En een eerste gele kaart voor de Engelsman. Nou, handelingssnelheid gewoon te laag. En te flegmatiek, te nonchalant. En dan heb je geel aan je broek. Na 13 minuten. Hoge lijn bij Lommel. Drop Majedi daar perfect tussen. Ja, is het antwoord. De timing niet perfect van Emmanuel Kaku. Opnieuw geen corner. Snapt er niks van Kondo.

consignes van Lars Vries lijken duidelijk. Druk zetten op die drie daar achterin bij Lommel. Want ze willen altijd en overal uitvoetballen. Ploeg die het gewoon is om wedstrijden te domineren. Dat hebben ze jarenlang gedaan in tweede klasse. Heel steady seizoen vorig jaar onder deze man. Onder Lee Johnson vanaf speeldag 1. Onafgebroken in de top 6 gezeten. Uiteindelijk als vierde geëindigd. In de eindronde Luik en Beerschot uitgeschakeld. En in de baragewedstrijden de maat genomen van Tender. Stonden 2 jaar geleden trouwens ook al een keer heel dicht bij eerste klasse. We verloren toen die baragewedstrijden tegen Kortrijk. Maar nu is het dus wel gelukt. We staan daar toch mooi met 4-9 na 3 matchen. Hier is Van Zijer vaak op rechts. Het tweetje is perfect. Mooie hak van Maillet. De terugkeer nodig van Adewoye. Nu was hij wel wakker. Nog net wat te gemakkelijk. Adewoye, prima terugkeer. Goed blok. Man die vorige week voor het eerst in de basis stond en een heel goede match speelde. Die Adewoye. Sterk in het duel. Staat ook een goede kop op, heb ik me laten vertellen. Clevere gast. Nieuwe corner, Cercle Brugge. Met de altijd maar weer Gary Magnet op het kwartier. Lopende mensen zijn. Kondo, Diaby. Bijna Kondo. Nog opgepikt door Ngoura. Krijgt hem niet over, Rayoma. De Lommelse Burgt. Zich vrij onineembaar getoond de voorbije weken. Makkelijk gefloten vinden ze hier die trekfout. Nou, is er niet blij mee. Vali Konaté. Een van die huurlingen van Monaco, Vali Konaté, voor het tweede seizoen op een rij. Hij heeft het gezelschap gekregen van Lucas Michel, die op de bank zit. Kwieke winger, kijk die Martens is geven. Weer levert de balbezit op. Van Zijer, die trapt altijd naar de goal. Corner opnieuw. Een hand op elkaar en die mogen echt wel ook richting Vigo Martens. Duracell konijn. En handen uiteraard ook op elkaar. Voor Miguel van Damme. Corner kort genomen. Magnet krijgt hem terug. Voorzet Mondelé richting Ngoura. Een nieuwe hoekschop. Toegestaan door Dries Wouters. Een goed balletje. Wouters stond goed opgesteld. Altijd een heel sereen moment. Die minuut applaus voor Miguel van Damme. Een soort regen die hier nederklatert of neerklatert. Corner met Magnet. Daar komt hij. Goeie bal. En dan compleet ernaast zat hij Kaku. Weer hij. Ik denk dat hij hem met zijn schouder raakt. Hier nog eens kijken. Een uitstekende corner van Gary Magnet. En dan werd hij nog net voldoende gehinderd door Jason van Duiven. Weer hij. En zo kon hij niet vol koppen. Kaku. Anders stond het hier 1-0. Hey, oma. Had ook buitenspel gesignaleerd achteraf. Dus het had sowieso niet doorgegaan, het feestje. Martens doet dit ook weer een keurig. Magnet. Voorzet Magnet. Van Duiven haalt weg. Lommel ziet af in deze fase van de wedstrijd. Cercle heeft het volledig overgenomen. En Kaku laat zich aftroeven door Konadou. En die gaat meteen richting doel. Maar goede terugkeer, Emmanuel Kaku. Sterk. Dat hij zich eerst liet erin loren. En krijgt nu ook nog de fout mee. Wordt een leuk duel omvolgen. Tussen deze Konadou en Kaku. Kijk hier.
is hij te laat. Dan is hij toch sneller dan Konadu. Dan zet hij het prima recht. Dan Koeken, vorige week eigenlijk werkloos gebleven tegen Club Brugge. En vandaag nog geen bal moeten pakken. Press van Lommel niet goed, Cercle komt er heel makkelijk uit. Voetballen er makkelijk tussendoor en dan snel diep richting Ngoura. Van Zijr is voor de goal, daar gaat het naartoe. En hij mist. Van Zijr, opgelegde kans. En de teleurstelling eruit van zijn gezicht, want het is nog niet voorbij. Mondele, opnieuw Van Zijr, legt hem nu af, maar Maillet moet uithalen. Harde trap, Eoma met gevaar voor eigen lijf en leden ertussen. En het is binnengekomen hoor, bij Eoma. Hier nog eens kijken, dit was de tweede fase. Krijgt hem in het middenrif. Hier nog eens de eerste kans voor Van Zijr. Goed vertrokken, Ngoura. En dan Van Zijr. Dit moet hij altijd afmaken. Onbegrijpelijke misser. Hij had hem al gemaakt in zijn hoofd, denk ik. Dante Van Zijr. Hij had zijn neus voor goals toch nog niet helemaal teruggevonden. Sinds hij hier bij Cercle voetbalt. En dus moet het misschien maar via een inworp doorgekopt. Opnieuw Van Zijr. Nieuwe bal in het pakken, Koura. Met de retro. Heel veel scheelde dat niet. Er zat niet veel anders meer op voor Koura, maar de hoek. Onmogelijk. Lommel blijft maar tikken daar achterin. Dan moet die bal toch lang. Ze kunnen die bal voorlopig moeilijk vasthouden. Konadu probeert het wel. Heel graag de fout, maar daar was helemaal niks aan. Dus opnieuw Cercle Brugge met Dante Van Zijr en Gary Maillet. Oef, stevige botsing. Maillet is blijven liggen. 50-50 duel was dat met Reiners. Apua, goed werk van Diaby. Beest op het middenveld bij Cercle Brugge.

wordt het nog een lange avond hier in Brugge op deze manier. Halverwege de tweede of de eerste helft. Konaté. Controle is oké. En dan wil hij eigenlijk voorzetten. Vali Konaté. Vorig seizoen in de playoffs speelde hij toch vooral centraal achterin. Maar dat is een linksachter van opleiding. Het plekje dat is vrijgekomen na het vertrek van Nazinho. Oef, Van Duiven. Ah, beseft het, daar lag wat ruimte voor het Talvitti. Maar kregen we niet Konaté ertussen. Zijn compagnon met Ayoma. En die moet eraf blijven, want die heeft al geel. Want dat net op tijd door. Maar de verleiding was er wel bij Ayoma om hem tegen de grond te werken. Mondelet. Dat is achter Diakité. En dus tijdverlies. Lommel is echt aan het puffen. Ziet af. Aan die veelbelovende start. Door de beentjes van Talvitti, Kondo. Nou, ze mogen veel te makkelijk hun ding doen bij Cercle Brugge. Is wat Lee Johnson absoluut niet wou. Hij wou de bal hebben. Het is vooral achter de bal aanholen op dit moment. En die Konadou, die worden stilaan ook helemaal gek van. Van die onbruikbare ballen. Die is dat ook niet gewoon natuurlijk van bij Ajax. Don Angelo Konadou. Bij Konaté. Een collega daar aan de overkant. Nou, ze vinden makkelijk de vrije man daar tussen de linies bij Cercle Brugge. Maar jij opent voor Van Zijr. Lage schuiver. Wouters kan keren. Nou, die man jij ook weer veel voorzet aan trappen. Die enkele speler heeft er al meer verstuurd. Op de eerste drie speeldagen, Karim Manje. Hij heeft ook echt wel een goede voorzet in de voeten. Vorig seizoen 4 goals, 7 assists. In het seizoen staat de teller wel nog op 0. Hey, Joma pakt zijn tijd. Wouters. Adewoye, dat zijn de mannen die al het meest aan de bal zijn geweest bij Lommel. Dat is zelden een goed teken. En dan mistasten van Kaku. Ruimte voor Konadou. Tot bij Apua. Reinders probeert te overlappen, maar kiest voor de snelle voorzet Apua. Controle bij Talvitti niet perfect. En dus zijn ze terug bij Cercle Brugge. Driehoekje, dat is knap gevoetbald bij Lommel. Cercle mag zich ook in slaap laten wiegen, want vorige week was het ook prijs bij de eerste kans voor Lommel. Een gele kaart nog voor Dries Wouters. Dat is de tweede die op de bon gaat daar achterin bij Lommel. En dan hebben ze toch wel een dik probleem stilaan. Zowel Ayoma als Wouters geel geboekt. En Viggo Martens is een constante geestel voor die jongens daar achterin bij Lommel. Komen altijd een stap te laat. Er meer dan hun handen mee vol met deze jonge jongen. Nog altijd maar 19. En toch wel een ontdekking samen met Mondelet daar op het middenveld. Vernieuwing. Geen Ajekou meer. Balbezit. Mooi in evenwicht. Maar wat je ermee doet, dat is veel belangrijker en dat is bij Cercle gewoon veel en veel beter.

0: Veel concreter ook. Sneller richting de overkant. Moderner voetbal. Bij Lommel is het te veel breiwerk. Om dan uiteindelijk toch die bal lang te trappen. En daar voorin winnen ze geen duels. Ook niet de type voetballers daarvoor. Konadoes daar ook op een eiland. Moet daar altijd alleen uitvechten. Tegen Kaku. En Diakité, en die eten je echt op. Misschien meer aansluiting komen van een Schoofs. Hier is Tom Reijners. Hij kwam dan snel. Mondelen tegen Boura. Werken voor de ploeg. Van Duiven knapt dit goed op. Nou, daar heb je het. Passes in het laatste derde van het veld. Maar Lommel geraakt er gewoon niet. Lelupessi, de controleur daar op het middenveld. Dit was een dramatische pas. Dus Sterkle opnieuw met Diaby en Konaté. Van Zijr heeft al gewezen. Dan gaat het ook naartoe. Maar krijgt hem er niet weggewerkt. Adewoye. Dan komt hij heel snel terug, die bal. Komt ook. Snel gehandeld. Diaby, knap. Balvoordeel gelaten. Nee, keert er nu toch op terug. Foutje van Lucas Schoofs. Diaby blijven liggen. Fout. Lucas Schoofs bij Ibrahima Diaby. Ook nog altijd maar 19. Echt een piepjong middenveld. Met Martens 19, Diaby 19, Mondelen 22. Jeugdigheid bij Cercle Brugge. Net als vorig seizoen. Een heel jonge ploeg. Enkel Westerlo en Antwerpen. Nog een jongere ploeg, gemiddelde leeftijd van de basisploeg 22,5. En Cercle past ook binnen het businessmodel. De jonge spelers met veel winst doorverkoop. Nazinho daar het meest recente voorbeeld van. Wij kijken naar de vrije trap. Daar komt die Konaté. Bereikt geen ploegmaat. En wint dan het duel van Reijners. Dat is een ongelijke strijd qua centimeters. Vigo Martens. Een tweetje. Met enige vertraging, overname nog door Kaku. Dan kreeg ze poging niet van de grond. Van Zijr altijd maar weer die rechterhoek in, maar het werkt wel. Leren daar telkens een overtal en komen er vaak goed uit. Kan dan Lommel dat ook nu? Met Talviti. Juho Talviti, maar ook hij te veel tijd nodig. Nou, ze zijn gewoon. Sterker, Cercle Brugge. Meer klaar voor deze match, zo lijkt het wel. Voor Lommel gaat het vaak wat te snel. Het overkwam men ook. Twee weken geleden tegen Charleroi. Toen echt een non-match. Thuis. Eigenlijk een hele wedstrijd lang weggespeeld door de Carolo's. Het gaat dezelfde richting uit vandaag. Ze hebben die 0-0 wel nog beet. Dat pleit ook wel voor Lommel. Stevige fout. Condo, die gaat ook geel krijgen. De captain van Cercle Brugge, de derde al. En ik zei wel stevige fout, maar het was vooral een stevige schreeuw van Van Duiven. Kijken in de herhaling of er echt wat aan de hand is. Ongeloof op het gezicht bij Condo. Hier kijken. Talviti, Diaby ertussen en dan gaat hij op de voet staan, ja, van Reijners, of van Van Duiven liever. Reijners deed daarnet hetzelfde. Bij Manier. En Condo krijgt er wel geel voor. Jason Van Duiven wil het snel doen met Juho Talviti. gaat hem voor doel smijten. Daar komt hij. Daar is ook Kondo. Counter. Mogelijkheid Cercle Brugge. Maar jij. Niet. En dus Reiners. Konadou. Van de bal gezet. Wel lang opgepikt door Schoofs. Goed werk. Talviti. Wat gaat hij ermee doen? Talviti kiest de slechte optie. En dan Kleijmen zijn strafschop bij Lon voor Hens. En die gaan ze vandaag net wat minder makkelijk tegen krijgen. En u hoort het aan het gejoel hier op de tribunes. Ja, dat is een Pavlov-momentje voor de supporters van Cercle na vorige week. Let aan het luisteren naar wat Michiel Allaerts ervan vindt. Hij is alles goed aan het bekijken in Tubeke. Niets aan de hand. Gewoon ingooien. Duurt zijn tijd. 5 seconden heeft hij van Duiven. Van Duiven, dat is heel slordig. Geeft hem zomaar cadeau. Konaté vindt de vrijstaande Goura, die kan draaien en dan slecht inspelen. Ja, dat moet hij beter doen. Dat beseft hij zelf ook wel. Steven Goura, hier nog eens kijken naar die penaltyfase van daarnet. Ja, nee, daar gaan we niet mee beginnen. We moeten weer naar de wedstrijd, want Cercle is daar al opnieuw met Van Zijer. Ja, die had de buitenbaan bij Adewoye en dat is de derde centrale verdediger die daar op de bon gaat bij Lommel. Ze hebben alle drie prijs nu. Ejoma, Wouters en Adewoye. Alle drie geel geboekt. Nou, het zat aan de verkeerde kant. Adewoye. En heeft ook geel te pakken. Dat is nu al de vierde. Is er lustig mee aan het strooien. Massimiliano Leda. Dan is het toch Silan Code Rood. Daar achterin bij Lom. Dat zal Lee Johnson ook wel beseffen. Maar hij heeft gewoon geen enkele wisselmogelijkheid achterin. Ze liggen allemaal in de lappenman. Banguera, Tolinson, Oware, Lama. Enkel de jonge Emil van de Kraan op de bank. Maar die heeft nog geen enkele minuut gespeeld. En wij kijken naar de vrije trap. Met de Konaté die is overgestoken. Scherp aangesneden, krijgt een herkansing. Konaté gaat het overlaten aan Karim Ayé. Dat is geen onaardig idee. De focus bij Karim Ayé. Waar komt hij? Kondo kan koppen. Minuten van de rust inmiddels. Piklak. Ze geraken gewoon niet van door die druk van Cercle Brugge uit. Lommel. Nu misschien een keer met de snelle Strader Apua. Sprint wel met Diakité. De voorzet. En dan Koeken. Die hem moet verwerken. Van geluk mag spreken dat daar niemand klaar stond om die bal binnen te trappen. In de rebound. Van Zijer, goed geopend inmiddels. Hoop Figo Martens, die gaat trappen. Martens met zijn mindere rechter. Te overhaast. Dat moet hij beter uitspelen. Hier nog eens de snelle Apua met de Diakité. Die alle zeilen moet bijzetten, maar te laat komt. En dan de nodige, of de broodnodige interventie wel van Koeken. Konadou stond klaar om hem binnen te duwen. Dan moet je wat geluk hebben dat er niemand echt gevolgd is. Zoals elke maandag kan u ook overmorgen opnieuw luisteren naar Ongefilterd. Of kijken in de app. Ah, goed werk van Konadou, prima. Maar voor staat hier Talvitie. Van Duiven trekt zich op gang. En geeft Talvitie wat extra ruimte op die manier op de trappen. Krult hem richting verste paal. Het vizier nog niet op scherp bij de Fin. Dat is door die loopactie van Duiven. Dat Kondo nou moet kiezen. Nou, wil je hem krullen? Nou, veel scheelt dat toch niet. Talvitie. Hier is hij opnieuw. Goeie interceptie, Kondo. Dan voetballen ze weer heel snel bij Cercle. Kijk, dat is allemaal goed. Van Zijr, toch de speel vandaag. In die Brugse aanvallen. Er altijd en overal tussen. De voorzet. Boura weer niet gevonden. Wel nog opgepikt. Vali Konaté. Een echt doelrijpe kans. Dat is inmiddels toch ook al even geleden. Voor een Cercle. De storm lijkt wat te zijn gaan liggen. En het is ook goed van Martens Konaté. Voorzet. De Boye was er niet gerust in. Verwijt ook maar half. Maar jij was nog niet komen bijsluiten. Lars Vries snakt ook naar een openingsgoal. Dan kan allerminst ontevreden zijn van de eerste helft van zijn ploeg tot dusver. Totale dominantie van Cercle Brugge. Maar het is wel nog 0-0. Schoofs. Reiners, weinig aan de bal gekomen. Wordt vaak overgeslagen met al die lange ballen. Dat is niet zijn spel. Nou, Konaté blijven liggen. Talvitie voetbal verder. Talvitie opnieuw achteruit. Reiners moest te ver hangen. Te ver achteruit hangen om echt nog vol op die bal te kunnen trappen. Hier Konaté. Geraakt in de zij of aan de zij. Leid als zij doorspelen. Talvitie, dat is moeilijk. Ook omdat de Mondelé positioneel heel goed stond. Het is wel aangekomen. Konaté trapt tast naar de ribben. Kan wel opnieuw verder. Wil geen minuut naar de kant. Slecht moment ook. Met een corner tegen. Jason van Duiven. Daar komt hij. Dat is opnieuw een goeie. Oeh, spectaculair. Konaru. Die zou de wereld zijn rondgegaan. Het zag er goed uit. Volgens de regels van de kunst, Konaru. Alles of niets en het werd het laatste. Talvitie. Vindt beter en beter in de wedstrijd te komen, die Juho Talvitie. Iets prominenter aanwezig. Vaak via zijn rechterkant de jongste minuten. Cercle Brugge vorig seizoen dramatisch in eigen huis. Konden we amper één keer winnen in de reguliere competitie. In augustus al tegen Westerlo. Nadien duurde het maar liefst 8 maanden tot een nieuwe thuiszege. Nee, Lommel geeft die bal te gemakkelijk weg. Opnieuw Joey Pelupessi, normaal toch de vleesgeworden degelijkheid. De meest ervaren man ook bij Lommel. Meer dan 100 matchen in de Eredivisie, meer dan 100 matchen in de Championship bij Sheffield Wednesday. En ook Indonesisch international, die Joey Pelupessi. Maar veel afval in zijn spel vandaag. Ngoura. Nu met het hakje, een kleine flik. Van Zijr Nou, daar was Manier nog niet. Hij speelt een zeer verdienstelijke eerste helft van Zijer, maar had wel altijd al moeten scoren. Hij kreeg de grootste kans. Hier Talvitie. Wou het slim doen. Konaté had het doorzien en gaat trappen. Blok van Van Duiven. Wouters laat die bal botsen. Adewoye koopt half weg. En nu volledig. Eventjes de hoef ertegen. Sean Adewoye. Voormalig jeugdproduct Racing Genk. Die Adewoye. Eigenlijk zijn hele jeugd bij Genk gezeten. Onder andere samen nog met Dries Wouters. Die zijn herenigd. En de grote doorbraak die kwam er nooit. En dan naar Nederland getrokken. En daar zijn ze hem transfervrij gaan oppikken. Die Adewoye. Bij Fortuna Sittard. Enkele blik bij Lee Johnson. Terwijl Konaté daar voor een tweede keer gevloerd ligt. En hij heeft echt wel pijn. En nu snellen die verzorgers het veld niet zomaar meer op. Die wachten echt op goedkeuring van de coach. Het, geholpen van Ali Konaté. Ook nadrukkelijk aanwezig in die eerste helft. Ze hebben het moeilijk met die opkomende flanken bij Lommel. Konaté, dat gaat toch niet van harte. Sukkelt daar richting de zijlijn. Het ziet er allesbehalve goed uit. Omslag van rust. Ook nooit lekker voor een coach. Want wat doe je dan? Neem je het risico. En blijf je met 10 spelen tot het einde van de eerste helft. Want er komt ook maar 1 minuutje bij. Of ga je toch al een wisselmoment opgebruiken? De meeste coaches doen dat niet graag. Koeken Langelel richting Steven Goura. Cerkelen nu met zijn tienen. Dan gaan ze die bal gewoon in de ploeg proberen houden. Geen risico's. Niet overhaast te werk gaan. Goed werk van Kaku. Konaté nog altijd niet klaar om er opnieuw in te komen. Expected goals zijn uiteraard in het voordeel van Cercle. Nog aan de lage kant. Lijkt mij. En Lommel. Eigenlijk niks gecreëerd. Buiten die ene gevaarlijke voorzet van Apua. Waar Koeken goed tussen zat, maar voorts. Niets laten zien. Dat is ook nog die bal tegen de paal van Manier. Nieuwe voorzet van Duiven. Ja, daar moet iemand zijn. Daar heeft hij gelijk in. Apua stond te slapen. Was niet klaar. Moet dat wel weten. Zeker na vorige week, Strijder Apua. Dan kan ze leggen waar hij wil. Jason van Duiven. Dat heeft hij vorige week laten zien. Apua niet wakker. En einde van de eerste helft. 0-0 tussen Cercle Brugge en Lommel. Deze Massimiliano Ledda heeft er genoeg van gezien. Lee Johnson naar binnen. Zal matig tevreden zijn van die eerste helft voor Lars Vries. Geldt dat evenzeer, omdat hij gewoon vindt waarschijnlijk dat Cercle al lang 1-0 had moeten voorstaan. Hebben niet hun momenten gepakt. Daardoor nog 0-0.
1: De tussenstand in de andere wedstrijd tussen de Antwerpen Leuven en Stonaar is 0-1.
0: Stonaar ook op voorsprong bij Antwerpen Leuven 0-1. En wij kunnen naar beneden naar Thijs Vloeberg. Die staat bij Dries Wouters.
2: Dries Wouters, in hoeverre was dit absoluut niet de eerste helft die jullie wilden spelen?
3: Ja, ik denk dat we een hele moeilijke eerste helft hebben. Zonder de bal kregen we moeilijk druk. Met de bal zijn we veel te slordig. Want ze geven wel degelijk die ruimtes weg, maar we vinden ze te moeilijk omdat we te slordig zijn. En, ik denk dat we blij mogen zijn dat 0-0 staat. En we moeten nu even de koppen bij elkaar steken en de andere tweede helft op de mat gaan brengen.
2: 3 gele kaarten achterin. Ja, wat geeft dat aan?
3: Ja, ik denk dat we daar niet te veel mee in ons hoofd moeten zitten. Maar oké, toch voorzichtig zijn. Ze hebben dat gevaar diepgaand. Dus ze loeren daarop en ja, moeten gewoon met onze ervaring spelen die we hebben. En dan mag daar geen probleem veroorzaken.
2: Duidelijk, dankjewel. On enchaîne avec Gary Manier. Gary, on a vu plein des opportunités. Mais qui de cercle va marquer le premier but?
4: Ouais, je pense qu'il faut être concret devant le goal. Je pense que c'est ce qui nous a un peu manqué. Parce que le reste, je pense, on était bien en place. Faire attention à quelques phases qu'ils ont eues. Mais sinon, je pense qu'il manque ce petit but avant la mi-temps.
2: Est-ce qu'on voit aujourd'hui un cercle très synchronisé ou même un adversaire qui vous donne trop d'espace?
4: Non, je pense que tout ce qu'on a travaillé, c'est bien fait. Et je pense que certaines choses aussi, on peut mieux faire. Mais voilà, en général, je pense qu'on est bien, on est bien en place. Je dis juste qu'il manque le petit goal. Et on doit aussi revenir avec une bonne mentalité deuxième mi-temps, pas penser que la première mi-temps était juste bien et voilà, continuer à aller marquer ce but.
2: Merci, bonne continuation.
0: Aldus Gary Manier. Ja, ons plan klopte. We voerden het bijna tot in de perfectie uit, zei hij beneden. Alleen dat doelpuntje dat ontbreekt. We komen telkens in de juiste posities, maar het ontbreekt ons aan efficiëntie. Ja, dat is niet de eerste keer natuurlijk bij Cercle Brugge. Dat is al een probleem dat ze van vorig seizoen nog meesleuren. Benieuwd of ze het kunnen omdraaien en toch dat de coachje kunnen maken in de tweede helft. Dat is voor zo even reclame, daarna de hoogtepunten.

U bent opnieuw in Brugge, waar die van de Lommel al tuchtig aan het opwarmen zijn. En waar deze mensen toch een klein beetje op hun honger zijn blijven zitten. Hebben we een heel dominant Cercle Brugge gezien. De kansen waren er genoeg. Maar afwerken, dat is een ander verhaal. Hier gaan we enkele van die kansen erbij halen. Met Goura, dat was al heel vroeg in de wedstrijd. Overstapjes, wijkende Pelopessi en dan viseert hij de korte hoek. Maar daar lag Piklak te wachten. Steven Goura, de Fransman, op zoek naar zijn tweede goal van het seizoen. Piklak, dat is een goede doelman. Ging vaak over links via Vali Konaté. Voorzet gedevieerd door Van Duiven. En dan zit hij er compleet naast Adewoye. Maar is ook Manje taart verschoten om die bal nog in doel te werken. Knalt hem tegen de staak van heel erg dichtbij. Dat heeft hij al beter gedaan. Was te verrast, schrok ook dat hij daar nog de kans toe kreeg om nog af te werken. Goura dan diep gestoken door Manje. Goed gekeken, lucide en dan de perfecte bal voor Van Zijr. Maar hij, net als Manje, op de juiste plaats. Gewoon slecht afgewerkt. Dit moet hij altijd maken. Dante Van Zijr. En wat kon Lommel daar tegenover zetten? Wel heel weinig. Dan de zeldzame momentjes. Konadou voor Talaviti. Goede loopactie van Duiven. Trok het gat. En dan viseert hij de verse winkelhaak. De Fin. Nuho Talaviti. Krult hem net naast. Balbezit is voor Cercle Brugge de kansen ook. De stand is nog altijd in evenwicht. 0-0, nog geen goals gezien in deze Cercle Brugge Lommel. Hopelijk hebben ze het beste bewaard voor de laatste 45 minuten. Dat is allemaal voor straks. Tijdens rust gaan we nu kijken naar een reportage met de MVP van vorig weekend. En dat is een speler van Standard. Dat is voor straks. Salut Drame, tot zo voor de tweede helft. Opnieuw welkom vanuit Brugge. Prachtig beeld van de maan. Die bijna volledig vergolen zit onder de wolken intussen. En wij klaar voor de tweede helft. Geen wissels, dat kan ik wel meegeven. Dus Lee Johnson toch niet helemaal ontevreden, zou je dan denken. Nu ja, hij heeft ook gewoon weinig wisselmogelijkheden, de coach van Lommel. Door die vele, vele blessures. Ik zei het al daarnet, achterin Oware, Tolinson, Lama, Banguera. Rommes, Nicola Rommes, een van de ervaren mannen. Riks Zultewaregem onder andere. Die is ook geblesseerd. Nipan is er ook weer bijgekomen met een probleem aan de hamstring. En voorin geen. Ralf Seuntjes, die is geblesseerd uitgevallen en zal nog enkele weken aan de kant staan. De kultspits van Lommel.

Nou, benieuwd welke sterke bruggen we gaan krijgen in die tweede helft. In principe moeten zij gewoon doorgaan op hun heilon. Enkel de goals ontbraken. Maar dat riedeltje kennen zij van vorig jaar natuurlijk. Ook toen geweldig geunderperformed op dat vlak. Ze kwamen er altijd wel, maar de goals die wouden maar niet vallen. Het werd uiteindelijk ook het einde van Onur Çinel. Hoogtepunt 3 seizoenen geleden. Toen ze vierde werden onder Muzlic en Europees afdwongen. En nadien heel veel trainers gepasseerd. Veldhover, De Wulf, Stork. En dus ook Çinel. Die één speeldag voor het einde werd ontslagen. En nu zwaait Lars Vries dus de plak. Vorig seizoen al de play-offs voor zijn rekening genomen. De Deen, ex-coach van Sparta Praag. Assistent geweest van Thomas Frank bij Brentford. En dus dezelfde 22 acteurs die het moeten gaan doen. Dan kan Lommel de druk wat laten weg hebben. Het leek bij momenten echt wel op een belegering vanwege Cercle. Het was barsten, het was plooien, maar niet breken voorlopig. Schoofs die is neergegaan, tas naar de onderrug. Lommel voetbal verder met de Apua. Terwijl Schoofs overeind krabbelt. Streder Apua nog niet echt zijn duivels kunnen ontbinden vandaag. Dat hij geweldig kan voetballen, dat heeft hij al meermaals laten zien. Ook vandaag. De enige echt fluxe actie van Lommel kwam via Streder Apua. Toen hij vlotjes voorbij Diakité ging in die eerste helft. Hier is hij, Diakité. Tweede keer op een rij in de basis. Via Diakité. Nooit gehaald als vervanger van Sique. Het is ook rechtsachter van opleiding. Bij Cercle toch zijn beste match centraal achterin gespeeld. Vooral in zijn eerste seizoen indruk gemaakt. Maar dan zijn enkel gebroken tegen Club Brugge in de derby. Drie maanden aan de kant gestaan. Krijgt de bal van Cercle in deze eerste 2 à 3 minuten. Dries Wouters maakt ook wel de correcte analyse bij de rust. Veel te slordig aan de bal. Angoura flirt met buitenspel, maar mag doorgaan. Angoura, nu toch de vlag de lucht in. Lijkt het zelf ook wel al te beseffen. Als Cameroener Steven Goura. Nou, inderdaad, goed gezien door de assistent hier beneden. En vorig seizoen begon hij top. Dat was een periode bij Cercle Brugge met 4 goals in de eerste 9 matchen. Maar viel even snel weer stil, die Goura. En stond maar liefst 7 maanden droog. En de play-offs plots opnieuw boven water gekomen met enkele goals. En hij is de man van Lars Vries. Chris Kouassi opnieuw op de bank. Zijn vaste stand-in. Goura met wat meer aanbodbrieven. Parisien. Dit is Corrado. Ook een moeilijke eerste helft heeft gekend. Maar vaak met de weinige ballen die hij kreeg toch iets goed deed. Zoals nu. Zalviti voorbij Konaté. Konadou krijgt hem terug. Hij moet een klein beetje wachten op die bal. Die lag onder hem. En dan was er nog de terugkeer van Kaku. En die wordt terecht gefeteerd door zijn ploegmaat. Een uitstekende bal van Konadou. Konaté er compleet naast. En dan Talviti.
met het overzicht. Maar dan moet die bal net wat verder, waardoor Konanou die meteen kon meenemen en direct kon trappen. Moest er een beetje op wachten en dus kon Kaku nog terugkeren. Maar dat is ook goed van Konanou. Hakje Talvidi krijgt hem niet in de loop van Apuha gestoken. Hobbel. Flux begonnen aan die tweede helft. Een ander gelaat getoond. Cercle nog niet helemaal wakker. Wouters. Dat is ook weer inch perfect. Apuha kan beginnen aan een rush. Diakité moet erachteraan. Kiest voor Schoofs. Gaat hij trappen. Lucas Schoofs trekt een streep. Toch een meter of twee over de kooi van Koeken. Oh, zag zijn kans. Ging zijn kans. Het was vooral ook naast. Losse veters bij Diakité. Van Zijre. Weer even losgelaten. Maar dat is ook moeite mee in de eerste helft met jongens op te pikken die tussen die linies kwamen voetballen. Bij Cercle. Dat zal ongetwijfeld wel besproken zijn door Lee Johnson bij de rust. Zal zijn spelers daar wel op gewezen hebben dat dat te makkelijk ging. Als ze er te makkelijk tussendoor konden voetballen. Verre ingooi van Zijre inmiddels. Nee, dat is te gemakkelijk. Manier. Terug richting Van Zijre. Dat was toch de bedoeling. Reinders ertussen. En die voelde Van Zijre komen. Geen overtreding. Goed gefloten. Van Zijre trappen maar. Lage schuiver. Maar te centraal. Recht op Wieklak. Reinders liet zich vallen. Goed gefloten. Door Leda. Aflegger Tjengura trappen. Van Zijre in de armen van Wieklak. Konanou. Dat was wel heel erg ambitieus. Maar kon hij nooit bij Talvidi. Dus weer Koeken. Viggo Martens. Die speelt zo complexloos. Heel aangename kennis met die Viggo Martens in zijn eerste vier matchen. Konaté, Ngoura komt weer afhaken. Dat doet hij telkens wel goed. Diaby, te nonchalant en die gaat ook geel pakken. Maar laat goed doorvoetballen. Leda, Talvidi, tot bij Konadou. Kaku er naartoe. Duurt het wat lang en is ook Konaté terug. En Diaby die gaat straks nog geel krijgen. Dat zou toch moeten. Het is allemaal net wat te vrijblijvend bij Cercle in die eerste 8 minuten van de tweede helft. Het hoogt allemaal wat lijzig, te gemakzuchtig. Afstandsraket van Kondo. Ah, de Woye. Niet weer botsen. Moet daar geweldig mee opletten. Dat nogthans de beste waarschuwing mogelijk gehad in die eerste helft. Kwam toen met de schrik vrij. Ngoura. Nu niet voorbij. Joma. Apuha probeert zichzelf in de wedstrijd te voetballen. Strijder Apuha. Nooit bij Palermo gespeeld, altijd uitgeleend. Voorbij anderhalf jaar om de Franse derde klasse Valenciennes. In de jeugd wel nog bij ploegen als Fulham, Tottenham en PSG gezeten. Nadien ook bij Nantes.
Oef, Condon, die was er wel heel erg gerust in. Lucas Mondelen. Niet meer dan vorige week. Toen enkele geweldige passes getrapt. Onder meer van zijn keer alleen richting Sommer gestuurd. Vandaag. Moet wat minder opvallend aan de bal. Scoorde ook al bij zijn debuut tegen Standaar. Goede linkervoet heeft die Lucas Mondelen. En hem gaan wegplukken in de tweede klasse bij Framborin. Oef, Reiners heerlijk weggedraaid. Maar jij... Het bos in. En nu Apua. Ook vlotjes. En nu de verdere zetting. Weer Reiners. Gaat hij voor doel zwiepen. Met gevoel. Maar Kaku ertussen. Mazair pikt op. En dan is het wild wegwerken. En is Lommel gewoon goed uit de startblokken geschoten in die tweede helft. Van Duiven gaat knallen. Van Duiven. Dat is een ex-spits natuurlijk. Ho, ho. Een handje nog van Koeken. Die is wel nog wakker als enige bruggeling in die tweede helft voorlopig. Gaëtan Koeken. Nou, Van Duiven vertrouwen te over na die 3 assists van vorige week. Wat een streep. En Koeken zweeft hem uit zijn goal. Corner nog wel. Gaëtan Koeken. Uitstekende parade. Cercle is met vuur aan het spelen in deze tweede helft. Houdt die bal in leven. Dan loopt Dries Wouters wat in de weg. Apua, dat is op goed geluk. Maar jij lost het goed op. Nou, zij hebben er wel lol in. Moesten trouwens niet met de bus komen. Toch niet verplicht, die van Lommel. Geen combi-regeling. Dat is een zeldzaamheid in het moderne voetbal. Ngoura. Weer als pivot gebruikt. Hij vindt moeilijker en moeilijker de lopende mensen. Lupessi bleef ternauwernood in balbezit. Vrij trap snel genomen. Goed gevoetbald door Schoof. Slim. En nu Sapua. Richting Diakité. Is hem kwijt. Een voetje. Konaté nodig. Martens houdt die bal goed in de ploeg. Stevige tackle, maar op de bal. Van Talviti. Van Duiven vergeet de bal. En dus is hier opnieuw Viggo Martens. Het is 4-5. Martens opzij. Konaté. Is dat een paasje te veel. En stond vooral Van Zijr helemaal vrij. Ze moeten dat beter uitspelen bij Cercle Brugge. Niet de eerste keer dat het spaak of te snel spaak loopt. Ook vorige week kwamen ze deze Jan Sommer heel vaak tegen op de tegenaanval. Interview gratis te bekijken in de app van DAZN. Een uitgebreid gesprek met Jan Sommer of Dutch. De periodes, Lommels balbezit duren langer en langer. We gaan ook sneller en sneller fout. Adewoye. En dan de trap van Viggo Martens. En is hij er dan nog aangeweest, Pietlak? Denk het wel. Inderdaad, corner voor Cercle Brugge. Adewoye. Ziekenhuisbal. En dan Martens. En dan nog een handje van Matthias Pietlak. Die ook geweldig aan zijn seizoen begonnen is. De lijn van vorig seizoen doorgetrokken. Aan vooral het einde van vorig seizoen. Toen hij de grote held was. Tegen Tender. Met enkele topsaves. Ook hij, ex-Genkie natuurlijk. 3 seizoenen geleden nog de doublure van Mike Penders. Bij Jong Genk in tweede klasse. De ene nu bij Chelsea. De andere bij Lommel. En Wouters amuseert zich wel met Ngoura.
Kijken naar de corner met Manier. Wegdraaiend. Uiteindelijk Talvitti, die kan ontzetten. En dan moeten ze opschuiven, zegt Lee Johnson. Snel uit die egelstelling. Om geen druk uit te nodigen. Konaté krijgt hem tot bij Martens. Voorzet. De Woye komt in corner. En dat was de juiste keuze, want ook Manier was daar nog. Sean Adewoye. Nou, bij Serke moeten ze toch gezegd hebben tijdens de rust dat ze de jongens daar moeten blijven onder druk zitten daar achterin. Alle drie geel geboekt. En dan heeft genoeg gezien Lars Vries. En dat AG Koen brengen straks. Dus in de plaats van Mondele wordt mij hier ingefluisterd. Terwijl Manier een corner verloren trapt. Wel nog opgepikt door Vigo Martens. Gooit hem opnieuw in het pak. Adewoye. En Wouters helemaal weg. Van Duiven, dat is goed. En dan stormen ze naar voren bij Lommel. En is Alpua altijd een goed idee. Die heeft wel veel tijd nodig. Kies nu toch voor Talvitti. Talvitti haalt achterlijn. Talvitti legt hem terug in de goal. Ja, binnengetrapt. Reiners. En Lommel met de perfecte counter op zijn Cercle Bruggers. Maar zij maken het wel af. Begon bij Van Duiven, die die bal goed in de ploeg hield. En Reiners blijft maar scoren. Derde goal in twee matchen voor Tom Reiners. Veel volk in de box bij Cercle Brugge. En dan slenteren ze terug en komen ze eigenlijk allemaal te laat. Kijk, nu hebben ze door bij Cercle Brugge dat ze terug moeten spurten. Maar ze komen allemaal te laat. Alpua lijkt nog wat te veel tijd nodig te hebben. En dan werd Talvitti niet opgepikt. Wilde tackle van Kaku, die was uitgespeeld. En dan komen ze gewoon een mannetje tekort. En houdt Talvitti het overzicht. Heeft hier al gewezen. Daar wil ik hem hebben. Krijgt hem. En dan Kaku, ja. Te snel in de tackle. En dan komen ze een stap te laat bij Cercle Brugge. En is daar Tom Reiners. Opnieuw hij. Nou, Gekoum. Maar die stond al klaar. Mondele, of Mondele draait. Nu kan ze Mondele. Moeilijke mars voor hem vandaag. En hij vervanger Lawrence Agyekou. De Ghanese. Die zijn rentree maakte vorige week tegen Club Brugge na een schouderblessure. Cercle op achtervolgen aangewezen. Voorzet Martens. Maar jij niet. Alpua wel. En dan de kopbal en Goura. Met één reactie. Save van Piklak. Is deze wedstrijd helemaal los. Oh, nog via Dries Wouters. Dan moest hij zich op een volle strekken. Piklak. Korver. Met Carrie Manier. Dan is het altijd opletten geblazen. Adewoye haalt weg. En dan hebben ze weer de tweede bal te pakken bij Lommel. Pua. Een keer temporiseren. Dan doet Lommel wat Cercle Brugge naliet in die eerste helft. En dat is ja, momentum, het overwicht. Ook effectief omzetten in een doelpunt, dat te concretiseren. En daar wringt het schoentje bij Cercle Brugge. En in die tweede helft zijn ze nog maar een schip van het Cercle van in de eerste periode. Martens die blijft wel zijn stinkende best doen. Voorzet Konaté, ja, niet slecht. Maar te weinig jongens die erin geloofden. Maar hij pikt wel nog op. En Wouters. Konadu. Hard gewerkt vandaag. Moet de andere kant uit. Slaagt daar niet in. Belupessi, goede interceptie. Had het goed gelezen met al zijn ervaring. Talvitti van de bal gezet door wie anders dan Vigo Martens. Die heeft energie te over. Grote motor, die Vigo Martens. Hier is hij opnieuw. Probeert Cercle bij de hand te nemen, de 19-jarige.
Nieuwe voorzet, goede bal ook. Payet neemt meteen over. Kon hem net niet laag genoeg houden. De reactie van Sterkle blijft wel niet uit. Een andermaal Martens. De katalysator toch. Hij staat op. Dan Maillet wist wat hij moest doen. De uitvoering net geen 10 op 10. Nee, dus net te hoog. Apua moet erachteraan. Van zijn kaatsen. En Maillet verleggen. Dan zo het moet. Door een cirkel. Snel voetballen. Het veld breed houden. En die van Lommel. Kwart te lopen. Dan komen die gaten. Die openingen wel vanzelf. Lommel dat nu ook... Weer vanuit de zetel zal proberen gaan voetballen. Speculeren op die counters. Diaby. Ah, goede bal van Diaby. Perfect voor Van Zijr. De voorzet moet goed zijn. Kiest voor Maillet. Je komt niet. De Reinders. Werkt goed. Dit is een fout. Dit is een fout. Maar we voetballen verder. En een Goura trapt hem over. Oeh. Reuze kans voor Steven Goura. Nou, Johnson had daar ook een overtreding gezien, denk ik. Hier nog eens kijken. Reinders. Nou, gevaarlijk om daar te blijven dribbelen. Nee hoor, gewoon tackle op de bal, Agekou. En dan was dit een 100% kans. Goura mist. Gaat de uitleg vragen aan Lothar Dont. Lee Johnson heeft de herhaling nog niet gezien. Diaby voor Konaté. Straks bij Lommel krijgen we Mohamed Salah. Onder meer een van de jongens die daar klaar staat om in te vallen. En ook de jonge Alexander Reumers, spits van 19 jaar, gaat zijn debuut maken in eerste klasse. Voor Salah wordt het zijn tweede invalbeurt. Van Zijr, voorzet. Talvitti is deze keer niet mee, dus is Konaté alleen. Kappen en terugleggen. Diaby kon niet trappen. En ze worden er stilaan moedeloos van hier op de tribunes. Konadou, knokken om de bal. Die gooi is voor Lommel. Dubbele wissel dus. Mohamed Salah, Belgische Marokkaan. Verleden bij Club Next en bij Union. Hij komt in de plek van Konadou en ook Apua. Leeggestreden. Streder Apua. Eraf. Net als Konadou. De batterij was leeg. Weinig gespeeld natuurlijk. Wel de voorbereiding meegedaan bij Ajax. Maar ontbrak toch nog matchritme. En ze willen er geen risico's mee nemen. Want ze weten dat ze goud in handen hebben met die Konadou. Begon moeilijk aan de wedstrijd. Maar hield hoe langer hoe meer ballen vast. En dat is toch belangrijk. Salah. Gaat op rechtsbuitenpost vatten. Reumers diep in de spits. Hier is Salah. Laat die bal meteen van zijn voet springen. Talvitti naar links. Naar de overkant. Halverwege de tweede helft. Cercle Brugge. Naarstig op zoek naar een gelijkmaker. Maar het gaat allemaal niet vanzelf. Want Lommel is gewoon beter in die tweede helft. Ook al opnieuw een paar kansen gekregen. Het wil maar niet lukken voorlopig. Lommel mag ook niet te fel achteruit gaan beginnen leunen. Het is nog lang. Nog
niet vergeten om zelf te blijven voetballen. Wat ze nalieten in de eerste helft. Wat ze heel goed deden in het begin van die tweede. Dat is het Lommel dat Lee Johnson wil zien. Een dominant Lommel. Een Lommel dat de bal opwijst en vlot laat rondgaan. En dat er stevig en snedig vooral uitkomt op de counter. Een zoekende Diakité. De ergernis sluipt ook in de spelersgroep stilaan. Veel jongens die aan het voeteren zijn op elkaar. Vele armgebaren. Martens ook. Een kapitein die er voorlopig ook weinig leiding krijgt. En dus krijgen we Lucas Michel. Lucas. Balverlies, Kaku te gemakkelijk. Even het overzicht kwijt. Lucas Schoofs. Wie krijgt er lijn in het spel van Sterkle? Nou, Voske, Maillet. Mag je nooit doen daar. Maar Koen keert wel goed terug. Kaapt die bal uit de voet. Vigo Martens. Wie breekt de band bij Cercle Brugge? Dus voorlopig nog voorzichtig. Ze hebben ook nog tijd. Nog 20 minuten. En ze zijn nu eenmaal de Comeback Kings dit seizoen. Keerde al terug uit de doden. Tegen Standaar, ook tegen STVV. Lukt dat ook tegen Lommel? Dat is goed van Condo. Uiteindelijk toch die bal bij Diaby. Goura in de sandwich. Reinders krijgt hem niet weg. Groen-zwarte omsingeling. Hier komt Michel. En dan gaat de spits eruit, een Goura. Michel erin, de huurling van Monaco. Derde invalbeurt voor hem. Geen rookie, die Lucas Michel. Geen groentje, die ze zijn gaan halen bij de belofte van Monaco. Want wel degelijk al wat gespeeld voor het eerste. Onder meer ook in de Champions League. En vorig seizoen ook bij Stade Reims. Vaak meegedaan. Dus heeft al wel wat ervaring. Sala. Meoma, Schoofs, allemaal in één tijd. Pelopessi, kijk. Ze kunnen voetballen, Lommel. Nou, hoe langer het duurt, hoe meer risico ze ook gaan moeten beginnen nemen bij Cercle. Hoe vaker ze daar één op één zullen komen achterin. Reumers. Knokken. Alexander Reumers, ook nog in de jeugd van Anderlecht gezeten. En vorig seizoen op het einde wel wat mogen spelen. En nu zijn eerste minuten in eerste klasse. Mooi moment toch voor die 19-jarige. Nu in de punt. Michel links, Martens rechts. Na de wissel van Goura. Talvitie.

die ballen wel inspelen. De nieuwe kapitein van Cercle. Nu is hier nog maar sinds de winter trouwens. Nu komt ook overgekomen van Dunkerque. Voor wel wat geld, 2,5 miljoen. En dat hij dus kapitein werd, schoot bij Christian Ravic echt wel in het verkeerde keelgat. Ravic, die nooit zijn 140ste match voor Cercle zal spelen. Manje, Martens, nee. Dat mag je niet kwalijk nemen. Blijf het proberen. Blijft zijn verantwoordelijkheid nemen. Figo Martens. De wedstrijd een beetje op een dood punt nu. Het is nog te vroeg voor een echt slotoffensief. We willen nog wat buskruid overhouden bij Cercle. En Lommel, die vinden het wel prima op deze manier. Tikken die bal daar vrolijk rond. Pieklak. Nou, dat is geen goed idee. Het spel van Van Zijr. Nog een kwartier verwijderd van een nieuwe driepunter. Lommel, het zou wat zijn. Dan begin je gewoon. Met de 7 op 12 aan de competitie. En als ze meer dan verhoopt. Hier is Schoofs, dat is net wat te hard voor Reumers. Vries met consignes voor Manje. De wissel zit eraan te komen bij Cercle Brugge. Lars Vries gaat al zijn troefkaarten op tafel gooien. Kouassi gaat erin komen. Thierry Lazare Amani gaat erin komen. En ook bij Lommel nog een wissel. Adewoye. Draf. En een nieuwe jongen erin. Net aangekomen Tristan Gooyer. Ook hij net als Konadou. Van Ajax overgekomen, rechtsachter. Hij gaat gewoon de plek innemen van Adewoye, links, centraal in de defensie. Tristan Gooyer. Zich aan het opwinden. Het gaat allemaal niet snel genoeg naar de zin van de Deen. Het kabbelt te veel. En dus wil Vries ingrijpen. En hoopt hij op een geniale ingeving van of Kouassi of Lazare. En wie is de derde jongen die komt? Erik Nunes. Hij heeft ook zijn shirt aangetrokken. De man die het onder meer op Sint-Truiden deed kantelen met een goal en een assist. Hoopt dezelfde Nunes te zien. Exit Dante van Zijr. Verdwijnt naar de kant. Kouassi erin. Sterke beer. En hij maakte de gelijkmaker tegen Sint-Truiden. Met meer geluk dan kunde dat wel. Een soort verloren voorzet. Ook Diaby eraf. Dat is echt wel... All out dan. Martens ook naar de kant. Goeie match gespeeld. Ook terecht applaus, Vigo Martens. Ik zit Van Zijr. Alle spitsen eraf nu met Goura en Van Zijr en Martens. Heel wat werk met de boekhouding. Nog een goede 10 minuten krijgen ze Cercle Brugge. Hier is Kouassi. Dat deed Jan Breijen echt ontploffen.

0: die late gelijkmaker tegen Sint-Truiden. In de vorige thuismatch. Leda heeft een overtreding gezien op Eyoma. En Schoofs maakt zich boos. Matthias Bieklak. Schoofs. Overtreding van Lucas Schoofs. Maakt zich kwaad op Bieklak. Tot hij te snel voor de lange bal koos. U kan stemmen voor uw Jupiler Man of the Match. Via de app van de Pro League. Wij kijken intussen naar Vali Konaté. Begint dan een onmogelijke dribbel. Het was Michel. Reumers en dan in één tijd. Reiners perfect voor Talfiti. Want die Akite is ook mee terug. En dan zijn ze met meer jongens terug bij Cercle. Salah. Reiners heeft gescand, maar Manier verrast hem toch. Dat is een dode hoek, denk ik. Ze maken zich deuk hier op de tribunes omdat het niet snel richting de goal van Bieklak gaat. Veel tikjes breed. Ze beginnen toch nerveus te worden, want dit zou toch een domper zijn. Thuis 0-1 verliezen van Lommel. Dat was niet ingecalculeerd. En dan sta je daar met 2 punten na 4 matchen. En dan doemen die demonen van de voorbije 2 seizoenen opnieuw de kop op. Degradatiespook dat hier de afgelopen 2 jaar huis hield in Jan Breidel. Dat is wel een goede bal. Michel, trappen met rechts. Michel! Die bal zakte net niet snel genoeg. Lucas Michel. De invaller, dat is waarvoor hij erin is gekomen. Kouassi, sterk werk. Lazare en dan Michel. Maar geen tussenkomst nodig van Bieklak. Ook een man met de mooie adelbrieven die Michel trouwens. 2 seizoenen geleden nog topschutter op het WK U20 met Frankrijk. En nu voetbalt hij gewoon bij Cercle. Gekoe, maar de Boyer. Nou, voorlopig maken ze zich niet al te druk bij Lommel. En afwachten of Cercle die 5e of 6e versnelling nog vindt. Hier nog een slotoffensief van de grond te krijgen. Ze weten hoe het moet. En de supporters gaan zich ook nog een keer achter zetten. Maar jij, ook als een soort ongeleid projectiel, overal en nergens aan het lopen. Fries wil chaos creëren op die manier. Wil verwarring zaaien. Lommel blijft goed staan. Van Duiven, lang gezien dat, of lang geleden dat we hem nog gezien hebben. Het werkt zich nu toch ook meer en meer tot verdedigen. Hij wil mee die 3 punten over de streep trekken. iedereen. Met Lommel nu aan het werken. Aan het lopen. Vuile meters aan het maken en opknappen. Het zou wat zijn. Dan staan ze daar gewoon mee bovenin. Lommel SK. Gooier en Joma, Dries Wouters. En de tijd die tikt genadeloos weg voor Cercle. En bij Lommel blijven ze voetballen. Talviti. Het was te getelefoneerd. Wouters ertussen. Pelopessi pakte meteen zijn positie over van Dries Wouters. Gooier. Daar was niemand klaar voor. Maar Konaté moet toch nog opletten. Want Salah, die geloofde er nog in. En een zorgelijke blik bij Lars Vries. Allemaal, oh, de lat. Juho Talviti. Met een zondagschot. Een spat uiteen op de dwarsligger. Hier is hij opnieuw, Talviti. Ah, knap werk, die Talviti. Sterke tweede helft. Gele kaart ook voor de invaller, voor Kouassi. Nou, die Talviti. Het was een straffe koffie bij de rust. Hier ook houdt die man perfect af. Gebruikt dan goed zijn lichaam. Kouassi trapt erin. Gele kaart. En vooral ook weer wat seconden gewin voor Lommel. Hier nog eens kijken naar zijn poging. Het stilstand Koeken was gezien. Veel beter kan je hem niet trappen. Vrije trap nog. Hier met Juho Talviti. Het zal wel van Duiven worden. Nunes de enkeling in de muur bij Cercle. Daar is Van Duiven, scherp aangesneden, weggekopt, overname Gooier. Sterft een stille dood, die poging. Een Cercle Brugge, nee, het blijft maar duren. En hier is Van Duiven, Van Duiven, oeh, Van Duiven nog, nee, nu dan, nee. Jason Van Duiven laat het liggen. Raar dat hij die bal daar nog afspeelt richting Schoofs. Mocht daar al zelfzuchtiger zijn. Maar die drie assists van vorige week. Ja, die smaakte er mee. Kijk, hier had hij eigenlijk al mogen trappen. Want dit is een moeilijke bal voor Schoofs. Die kijkt er wel nog terug tot bij Van Duiven. En dan laat hij het tot twee keer toe liggen. Jason Van Duiven laat het na om het licht hieruit te doen op Jan Breidel. Eerst Koeken, dan erover. In de absolute slotfase. En Cercle Brugge, ja, lijkt de handdoek al in de ring te hebben geworpen. Zit er niet in voor vandaag. Slecht ingegooid. Dat is dodelijk. Schoofs, dat mag eigenlijk niet op dit moment. Met zijn ervaring. Maar met Cercle ben je nooit klaar. Dat hebben we wel al geleerd dit seizoen. Nu misschien Kouassi. Kouassi legt hem opzij. Michel dan. Michel. Ook hij kiest voor het paasje breed en ook buitenspel. Geen corner, het was Nunes trouwens, niet Michel. Erik Nunes. Er komen 4 minuten bij zo dadelijk. Inderdaad. Ja, zat er voorbij, de Braziliaan. Man uit São Paulo. Stond daar trouwens 1-2 voor. In het slot van de wedstrijd ook hij of zij lijken op weg naar een uitoverwinning bij Alt-Heverlee Leuven. Maar ook zij weten wat het is en hoe het voelt om in het slot van de wedstrijd nog een goal binnen te krijgen. Het zijn 3 minuten, geen 4.
1: We krijgen minstens 3 minuten toegevoegde tijd.
0: was niet veel. Het spel ook weinig stilgelegen. En dus begint de tijd echt wel te dringen nu voor Sterkel. Lommel, zonder enige vorm van problemen. Deze wedstrijd aan het uitvoetballen. Ze komen er gewoon niet meer aan te pas, Cercle Brugge. Het is op. De vertwijfeling te groot. En ze krijgen Lommel niet uit verband gespeeld. Het blok blijft staan. Gooier laat die bal over de achterlijn hollen. En dan beginnen er hier toch wel een paar te morren. En is dat toch bizar. Want ja, je gaat er dan vanuit. Er zal altijd wel nog een kans komen. Wel, dat was nu echt niet het geval. Salviti, sterk. En dan toch de overtreding meegekregen, ja. Gebruikte goed zijn lichaam. Die is echt een dijk van een tweede helft aan het spelen, die Finn. Meer dan een anderhalve minuut. Dat is hoe lang Lommel het nog moet volhouden. En dat is hoe weinig tijd er maar rest voor Cercle. Om hier nog een punt uit de brand te slepen. Het zal stil aan een Hail Mary moeten worden. De vraag is of ze nog een keer geraken. Niemand die vaker de bal heeft geraakt dan deze Kaku. De laatste 20 minuten bij Sterpen. Kouassi krijgt die bal niet tot bij Maillé. En dan ook nog Hens. En dan lijkt deze wedstrijd dol te gaan bloeien voor Cercle Brugge. En dan hebben ze geen defibrillator meer gevonden om er nog wat leven in te krijgen. Dat is te weinig in die tweede helft. Een compleet ander Cercle Brugge na de pauze. En ze bekopen dat. Met een goal van de kraan gaat hij nog invallen. Nee, moet terug gaan zitten van Lee Johnson. Anders komt er sowieso nog een halve minuut bij. Dan heeft hij geen zin in. De Brit. Hier is Reumers. Tackle nog van Lazar. Hagie Koem. Oh, deze bal zwak. En exemplarisch voor de tweede helft van Cercle Brugge. Van Duiven nog. Van Duiven. Reijners laat lopen. Calviti begint dan een onmogelijke slalom. Wel nog opgepikt door Van Duiven. Eerst op de bal. Maar ook wel de fout gemaakt. En dan willen ze nog een keer. Maar mag het nog een keer van Leda. Ik vrees dat het erop zit. De 3 minuten al eventjes voorbij. Heeft nu op zijn klok gekeken Massimiliano Leda. En gaat er een einde aan maken zo dadelijk. Tenzij ze nog één keer mogen. Kouassi. Nee. Het komt er niet meer van. Cercle Brugge bijt zijn tanden stuk op een taai Lommel. Dat ervoor gevochten heeft in die tweede helft. En ook kunnen scoren heeft. Het grote manco van Cercle Brugge in die eerste helft. En dus regeert de teleurstelling hier op Jan Breidel. Want Cercle verliest thuis met 0-1 van promovendus Lommel dat 6-6 pakt. En het thuiscomplex van vorig seizoen komt snel weer te sprake op deze manier natuurlijk. 1-6 gepakt thuis. Morgen is er de Slag om Vlaanderen, dat is al voor 2:30. En verder nog heel wat interessante matchen. Het zwaartepunt van deze speeldag ligt echt wel op zondag. En hier de ontgoocheling die van de gezichten van de Cercle spelers druipt, ook op de tribunes. Wat een mooie zaterdagavond had moeten worden. Wordt toch een fikse domper op deze manier. Cercle Brugge volgende week zondag opnieuw thuis. Hier op Jan Breidel tegen Gent. De week erop naar Altheverlee Leuven. Voor Lommel wacht een bijzonder pittig tweeluik. Volgende week thuis tegen Club Brugge. En de week nadien naar Union. Maar kijk, the sky is the limit voor Lommel op dit moment. En Etihad vliegt erdoor. 6-6. Knappe prestatie van Lommel. Dat het zelf is gaan zoeken in die tweede helft. En het ook heeft gevonden. Cercle kan niet scoren. En Lommel houdt opnieuw ook de 0 ook niet onbelangrijk. Tweede clean sheet op een rij. En twee goals binnen in vier wedstrijden. En dan sta je goed. En dat heeft Lee Johnson er toch echt wel in gekregen. Toen hij overnam destijds van Steve Bolt. De eeuwige assistent van Arsène Wenger, die er ook lang zat bij Lommel. Dan was Lommel vaak kaas met gaten achterin. Was het wel allemaal mooi voetbal. Maar slikte ze de makkelijk goals. Wel Lee Johnson. Hij heeft daar toch echt wel een stevige blok neergezet. Dit is de pancarte die al verder en verder ingevuld raakt. Genk won van Beveren, La Louvière en KV Mechelen deelden de punten. Charleroi wint op Kortrijk. Lommel doet hetzelfde op Cercle Brugge. Net als Standaard, drie uitoverwinningen vandaag. Winnen op Oud-Heverlee en Leuven. Morgen dus Gent, Club Brugge, Antwerp, Sint-Truiden, Union, Anderlecht. En als afsluiter KVC Westerlo. Dat ook op zoek gaat naar de eerste puntengewin van deze jaargang. We mogen het in het eigen kuipje opnemen tegen Zulte Waregem. Lommel staat daar in een pelotonje met Zulte Waregem, met Genk en Antwerp met 7 punten. Antwerpen en Zulte Waregem morgen nog wel in actie. Club Brugge kan ook op gelijke hoogte komen van eenzame koploper momenteel, Sporting Charleroi. En hier het feest met de meegereisde supporters uit Lommel. Ze hebben dik 2 uur op de bus gezeten, deze mensen. Het is het helemaal waard geweest. En het wordt nog een fijne terugrit richting Noord-Limburg. Nou, wat zijn zij blij dat ze terug in eerste klasse voetballen. Het is wat anders dan dat Framborijn moeten afzakken. Nou, de Virtons van deze wereld. Zij zijn gewoon terug in eerste klasse en doen dat in stijl. En het vergaat hem beter dan die andere promovendi, dan SK Beveren, dan KV Kortrijk. Zij hebben sneller hun ritme gevonden. En ondanks die vele blessures, want ja, het is toch wel wat. Er liggen er heel wat in de lappenmand. Heel jonge kern ook, als je ziet wat hij allemaal moet inbrengen. Lee Johnson, wat voor jonge jongens. Mannen die week in week uit hun debuut vieren, zoals vandaag. Ook Alexander Ruimers. Van Cercle Brugge. Maar er toch wat twijfel in de ploeg kan gaan sluipen. Volgende week dus moeilijke match op Gent. Dan is het zaak om de koppen snel bij elkaar te steken. Dat zijn clichés die ik aan Lars Vries ga overlaten straks bij de interviews. Het is wachten en wachten op die interviews. Iedereen neemt tegenwoordig ruim zijn tijd. Thijs Wilberg heeft ondertussen een stijve arm gekregen, denk ik. Maar Dante van Zijer staat toch klaar beneden bij Thijs. Eerste reactie vanuit het verliezende kamp, Dante van Zijer.
1: Dante van Zijer, het cliché moet ik jou niet uitleggen. Als jullie niet scoren, dan, ja, dan scoort de tegenstander meestal.
2: Ja, het is weer zuur, hè. Ik denk, we hadden afgesproken voor de match om onszelf een kans te geven om deze match te winnen. En niet dadelijk een goal of twee goals te incasseren. En ik denk dat we heel goed starten in de match. Verreweg de beste ploeg waren in de eerste helft dan. Vergeet onszelf te belonen en dan weet je dat je elk moment de deksel op de neus kunt krijgen. Dan moet je maar een kans tegenkrijgen en die kan altijd hangen. En dat is vandaag weer gebeurd. Ik denk dat de tweede helft dat we veel moeilijker hadden om de oplossingen te vinden. We kwamen er minder uit, veel te onzuiver. En dan blijf je hier steken met 0 punt.
1: Kan je dat uitleggen? Ik denk dat enkel een spits dat eigenlijk kan uitleggen waarom die er niet in wilt. Want de combinaties jij met Ngoura, dat loopt verbluffend mooi. Je hebt zelfs je innerlijke Fabregas op een bepaald moment naar boven gehaald.
2: Ja, ik weet niet. Soms moet het wat meezitten. En op dit moment, ik had het gevoel dat we gewoon misschien net niet genoeg gefocust. Net de laatste keuzes. Niet helemaal precies waardoor het net niet wordt. Mezelf ook. Ik raak de bal, maar niet, kon er niet genoeg te goed bij om die bal binnen te duwen. En dat zijn zo kleine dingen die het verschil maken. En dat is gewoon zuur. Maar kijk, zet maar je dingen op. Koppen bij elkaar, blijven werken. En kijk, volgende week staat weer een mooi match op dat affiche.
1: Dankjewel. We gaan door met Gaëtan Koeken. Misschien een belangrijke vraag op training. Hoe vaak moet jij je daar wel omdraaien?
3: Ja, vaak genoeg. Ik denk dat het daar niet aan ligt. De jongens zijn goed getraind om de ballen af te maken. Dus daar ligt het zeker niet aan.
1: Op de goal na moet je 2 keer tussenkomen. Je doet dat 2 keer voortreffelijk. Die eerste bal is zo eentje waar je een foto van later misschien in je living hangt. Vertel daar eens de techniek, want je hebt er eentje met de voet voor de andere of er naartoe gaan met de voeten opzij.
3: Dat gaat zo snel. Ik denk, ik zou niet weten wat ik in deze fase gedaan heb. Dus dan moet ik nog even terugkijken.
1: Hoe frustrerend is het wel voor jou dat jij eigenlijk je werk doet en dat die bal dan toch niet goed valt?
3: Ja, heel frustrerend. Ik denk dat we nu ook gewoon streng moeten zijn. Want we spelen 3-4 goede wedstrijden. Maar daar kopen we niks mee. Dus voilà.
1: Heel duidelijk, dankjewel.
0: Nou, kort van stof, Gaëtan Koeken, maar wel zeggen waar het op staat. Dus, het heeft geen zin om maar te blijven hameren op dat mooie voetbal, op die goede wedstrijden. Want ze kopen er inderdaad niks mee. En dat is ook zo. Als je 2-12 pakt, kan je moeilijk spreken over een geslaagde competitiestart. Het is gewoon meer van hetzelfde dan vorig seizoen. Dat is eigenlijk de conclusie, de premature conclusie, dat wel, die je kan trekken na 4 wedstrijden van Cercle Brugge. Het is meer van hetzelfde. Veel goede wil, veel drive. En vaak ook goed. Tot aan die laatste pas of tot aan die afwerking. En daar loopt het dan heel vaak mis. Net als vandaag in die eerste helft. En dan inderdaad, Thijs gaf het ook al aan, dan krijg je deksel op de neus. En wij kunnen ook eens naar beneden, denk ik, voor een reactie uit het winnende kamp. Doe maar, Thijs.
1: Joey Pelupessi, dit is jullie zelf belonen, denk ik.
4: Dat denk ik ook. Matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldige, geweldige avond voor ons.
1: Hoe hebben zij het jullie dan zo moeilijk gemaakt, de eerste helft? Verklaar dat eens.
4: Ik denk, we hadden geen grip op de zijkanten. Ons druk zetten was niet zo goed als de afgelopen weken. En daarnaast waren we ook heel slordig aan de bal. Dus dat helpt dan niet in zo'n helft.
1: Waar geniet jij het meeste van? Zo'n overwinning als vorige week of toch dit?
4: Ik vind ze allebei lekker hoor. Dus maakt mij niet zo heel veel uit, moet ik eerlijk zeggen.
1: Proficiat, dankjewel. We go on with Timothy Amoya. Quite the battle today, wasn't it?
5: Yeah, it was a tough game. The boys dug deep, but yeah, we're happy with the 3 points.
1: And a big striker against you, quite a lot of duels. Do you like it?
5: Yeah, I love this type of battles. I think it brings the best out of me. I can't wait for the rest of the games to come. It was, once again, good 3 points.
1: How important was it to get that second win in a row now after confirming last week that you have a place maybe in this competition?
5: Yeah, very important. We just want to build momentum, keep winning games, keeping clean sheets, another clean sheet for the boys, so it was good. So yeah, we need to keep working hard and training well, so yes, it's good.
1: To end off, in terms of game management defensively, 3 yellow cards at the break. What did the coach tell you about that?
5: Yeah, he wasn't happy, of course. We had to just go in and regroup. He told us to just keep our heads and don't take any, obviously, another second yellow. But for the boys did well in the second half. And yeah, it was a good 3 points again.
1: Thank you. Congrats.
0: Twee mannen met een heel vlotte babbel. Joey Pelupessi en Timothy Ayoma. Dat had hij allemaal te vertellen. Ja, we zijn heel blij met deze 3-punter. De coach zei inderdaad dat het niet al te best was in die eerste helft. En dat we ook moesten opletten in die tweede voor geen tweede geel te pakken. Ook Ayoma was een van die 3 die daar al heel snel met geel stond. En dan is je wedstrijd toch voor een stukje gehypothekeerd. Maar we hebben het niet in onze hoofden laten kruipen liever. En we zijn zeer, zeer blij met hoe het nu allemaal gaat. Ik voel me ook goed bij dit Lommel. Ik geniet wel van die stevige duels. En ja, inderdaad, Pelupessi haalde het ook nog even aan. Die eerste helft was echt verre van goed. Maar dan is het ook zaak om dat nog te kunnen omdraaien. En dat kan Lommel wel. Ook vorige week was het eigenlijk niet al te best tegen Westerlo in die eerste helft. Maar dan scoorden ze heel snel. En ook nu zijn ze goed omgesprongen met hun kansen. En scoren ze wel snel na een periode van absolute dominantie. En dus job done voor Lommel. En met 3 punten huiswaarts richting Gestelse Dijk. En dan kunnen wij er even uit voor reclame. En komen daarna nog een laatste keer terug voor hoogtepunten en meer reacties. Tot zo.
6: Mijn naam is Alias Ram. En als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen. Hallo.

0: Luister nu. Hier hoor je de beste hits.
1: Gronezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Tussenzone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.
2: If you really want-

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: zondag, het is 10 uur. Het is tijd voor Goedemorgen Eredivisie. Met een heerlijk gevulde tafel aan mijn rechterzijde bij een man met 459 Eredivisiewedstrijden op zijn naam. En je gaat er een beetje je ogen van rollen, maar het is toch echt zo?
1: Veel.
0: Lasse Schöne, welkom.
1: Dankjewel.
0: Arnold Brugging, onze eigen Arnold Brugging, is van de partij. We hebben de man in topvorm bij FC Groningen, Pelle Clement. We zijn heel benieuwd hoe het je daar bevalt. En het is zondag, dus Hans Krij junior mag ook niet ontbreken. Hans?
2: Goedemorgen.
0: Wat mogen de mensen thuis en onze gasten hier aan tafel sowieso verwachten?
2: Nou, ik ben heel benieuwd wat Pelle heeft met Ernest Stewart, met Guus Hiddink en Peter Bos.
0: Kijk.
2: En nou ja, ik stapte tegelijkertijd met Lasse in de parkeergarage uit. En dus we hebben al wat kunnen voorbespreken. Mijn vraag is, waar heb je je in die mooie carrière van jou het meest aan geïrriteerd?
0: Nou, kijk. Die staan genoteerd.
2: Heb je even.
0: Dat en nog heel veel meer moois komt voorbij. Kijk mee.
3: Absoluut, we beginnen zometeen met een heerlijke wedstrijd in de Galgenwaard. FC Utrecht kent een moeizame start onder de nieuwe trainer Anthony Correa. En dan komt ook nog eens regerend landskampioen PSV op bezoek.
4: Het is een beetje dit weer, hè, in Utrecht.
0: Ja, het gaat goed los, ja.
4: Ja. Maar goed, je weet, na regen komt zonneschijn. Hè? Dus alleen hoop ik dat het nog een tijdje blijft regenen daar. En dat die zonneschijn pas na volgende week komt.
3: Daarna is het Feyenoord tegen ADO Den Haag. Van oudsher een mooie clash. ADO is nog puntloos. En bij Feyenoord is Zegiel in topvorm en stapelt hij de goals.
5: Als ik zie hoe Zegia speelt, dat het wel een speler is die nog interlands gaat spelen in zijn carrière. Daar ben ik wel van overtuigd.
3: Tegelijkertijd hoopt Willem II van de hatelijke nul af te komen. Amens Tony Filena is er nog niet bij. En aan de overkant wil Heerenveen de zure nederlaag tegen PEC Zwolle snel vergeten. Om 16:45 komt Ajax in actie. Na een vrij weekend kwalificeerde Ajax zich midweeks voor de Conference League. Tegenstander straks in Velsen-Zuid, de Witte Leeuwen van Telstar. En om 8:00 wil Cambuur de eerste punten van het seizoen pakken. Maar makkelijk gaat het niet worden tegen Twente, dat sinds de Houdini-ek tegen Karabach op een roze wolk leeft.
0: Ja, genoeg moois om ons op te verheugen vandaag. Dat gaan we zeker doen. Pelle, Lasse, jullie zijn bekenden van elkaar. Nou is het zo dat hij als broekie bij Ajax 1 kwam. Wat weet je daar nog van?
1: Oh, dat is zo lang geleden, niet veel. Beetje vervelend mannetje, weet ik nog wel. Nee, Pelle is een super leuke en aardige gast. Maar het was niet heel veel. Wanneer ging je weer weg?
6: Ja, niet heel lang. Ik heb 4 wedstrijden voor Ajax 1 gespeeld. Ja. 2 bekerwedstrijden, een competitiewedstrijd en een Europa League wedstrijd.
0: Heb je ze wel even allemaal aangetikt?
6: Ik heb ze wel allemaal even aangetikt.
1: Ja, dat is wel goed,
6: en ik weet ook nog dat wij speelden een bekerwedstrijd tegen Cambuur. Toen kregen Lasse en de grote jongens, die kregen rust. En toen kwamen wij 2-0 achter. En toen moesten ze allemaal toch nog even opdraven. En toen heb jij nog een assist volgens mij opgegeven op kopbal, cornerbal.
0: Nou, kijk eens, we hebben hem meteen, hoor.
6: We hebben hem gewoon, ja. Ja, nou, ja, het is heel lang gelegen, maar bij mij is het blijven hangen. Ik snap dat het bij jou wat minder is, maar bij mij blijven hangen, ja.
1: Ik snap het.
6: Ja.
0: Dan mogen jullie het laten zien. En dan moeten de grote jongens toch even invallen om de boel recht te breien. Hoe is dat?
6: Ja, dat zie je wel vaker, dat het dan zo gebeurt.
0: En, het is niet gelukt overigens, hè?
6: Overigens niet gelukt, nee. Maar die super, super talentvolle lichting. Dus, Peter Bos was toen coach, dus ik snap wel dat hij het die jongens toevertrouwde. Maar dat moment, die leeftijd, toch nog niet constant.
2: Peter Bos heeft jou laten debuteren.
6: Ja, ja.
2: En daarna ben je gegaan naar...
6: Naar Reading, Engeland.
2: Met Jaap Stam,
6: met Jaap Stam, ja. Ja, klopt, ja.
0: Ja. Ja, maar nou is het zo dat in dat seizoen was het middenveld, was Klaassen, was Ziyech, was Schöne. Hoe voel je je dan qua perspectief? Want je hoopt op die leeftijd van, nou, nu gaat mijn carrière beginnen.
6: Ja, nou, ik weet die periode nog wel goed. Want voor mij, ik speelde met name toen in Jong Ajax. En het middenveld in Jong Ajax was Nouri, Frenkie de Jong, Donny van der Beek. Eiting,
2: waarom had je er aan staan?
6: Nou, en dan de jongens die jij net allemaal opnoemt, die al gewoon vaste waarde in het eerste elftal waren. Dus... Dat was leuk. Marcel Keizer was trainer van Jong Ajax. En daar had ik wel duidelijke en reële gesprekken over. Die zei van, je speelt op een van de voorste 3 posities. Of je speelt niet.

0: nou ja, goed, dan was de keuze wel snel gemaakt. En nou, ik heb wel altijd met enorm veel plezier ook daar voorin samen met die jongens gespeeld. Dus ja. Nee, dat is leuk.
1: Er zijn geen namen om je voor te schamen om daar
0: helemaal
1: te zitten,
0: niet. Nee,
1: natuurlijk.
0: Niet.
1: Nu inmiddels bij FC Groningen. We zijn een paar wedstrijden onderweg. Maar het lijkt echt een fantastisch huwelijk. Hoe komt dat?
0: Ja, ik heb het gewoon enorm naar mijn zin. Ik heb spelplezier. Dat is altijd een belangrijk onderdeel, denk ik, van mijn spel.
2: Was dit douchepel?
0: Nou, niet om zo op Tom te leggen. Ik was meer bezig om die bal überhaupt gewoon uit de lucht te plukken. Maar,
3: En als je één goede hakbal geeft tegen PSV, dan ben je klaar, hè?
0: Ja, lekker aan. Nee, maar ik denk de afwisseling in het energieke spel van Groningen en ook wel de manier van spelen, van hoe Accent speelt. Ja. Ja, dat is een fijn balletje onder de druk uit.
1: Maar het past goed bij hem?
0: Ja, het past goed. De afwisseling tussen het snelle naar voren spelen, maar ook hier met die keeper van ons die er enorm veel durf en lef in heeft. Pas ik daar denk ik als een vis in het water. Dus,
2: met die jonge gasten toch, denk ik. Er loopt veel, zijn ook druistig af en toe, denk ik.
0: Absoluut, ja, absoluut. En dat kan je ook wel terugzien, ook bij PSV uit, maar ook vrijdag. Zeker in het verdedigen, dat het af en toe nog wel jong en druistig is. Maar...
1: De balans misschien hier en daar een beetje ontbreekt.
0: Ja, exact. Maar ja, goed, daar hebben we ook nog tijd genoeg voor om aan te werken. En als ik vorig seizoen, toen ik bij Sparta zat, naar Groningen keek, de energie en het plezier, zeg maar, wat er van die jonge groep afspat, dat heeft me wel aangetrokken. En dat nu in de praktijk dan ook zo uitpakt, daar krijg ik gewoon heel veel energie van. Dus, ja.
1: En dan de persoon zijn die degene een beetje meegeeft van oké, soms heel eventjes een beetje rust, een beetje wat minder. Ben je daar geschikt voor?
0: Ja, dat denk ik wel. En ik probeer het in het veld te doen. Dat is dan altijd lastig om echt je moment te krijgen. Maar ik zit daar wel met jongens waarin ik vooral in gedrag zeg maar dingen terugzie die ik zelf gedurende mijn carrière nu mee heb gemaakt. Nou klink ik heel oud in ene, maar het is wel echt een jonge groep.
3: Maar wat voor gedrag?
0: Nou, ik probeer ze er wel bewust van te maken dat als je... niet op bepaalde momenten de dingen aangrijpt en het besef hebt zeg maar, wat je aan het doen bent en hoe korte tijd je hebt en hoe belangrijk het is als je in een goede fase om daar echt in door te pakken als die jongens, want er zitten echt wel een hoop talentvolle jonge jongens tussen, om wel die stap, wat het mij uiteindelijk niet gelukt is, om wel die stap van middenmoot, eredivisie, naar subtop of naar de top te maken, dat ze daar wel bewust van moeten zijn dat... Ja, dat maar heel kort is en heel snel kan gaan. En ja, dat je anders, ik maak er altijd een geintje van, dan speel je anders 8-9 jaar middenmoot Eredivisie.
1: Als je daar blijft,
0: maar niks mis mee. Er is niks mis mee, maar ik wil ze wel. Je vraagt mij dan van wat kan je ze nou meegeven? Nou, dat is wel iets waarvan ik denk van een bepaald gedrag dan wat ik van mezelf herken. Dat ik denk van
3: jongens. Waren jullie meegevers?
2: Nou, ik denk op de Pelle, je bent 30?
0: 30, nee.
2: Dus dan ga je daar wel meer. Dan let je daar zelf ook meer op, want je moet meer team spelen. Kijk, als je jong bent, ben je gewoon vooral bezig met jezelf. En dat je beter wil worden en dat je de top wil halen. Maar als je ouder wordt, op een gegeven moment, dan ga je ook. Dan besef je dat een team belangrijker wordt. En belangrijker is. En dat ga je vooral, die ervaring ga je delen. Ik vond het altijd wel leuk hoor. Als ik dat,
3: wat heb jij, want tot je 38ste doorgegaan. Ja. Wat heb jij in de loop der jaren zien veranderen in het voetbal waarvan je denkt van. Dat bevalt me niet zo.
4: Nou, daar hadden we het even over. Ja. In de garage.
3: Ja.
4: Nou. Er wordt natuurlijk heel veel met analyses en beelden en van alles gedaan. En tot een bepaalde hoogte is dat goed. Ik denk dat het ook een hulpmiddel kan zijn. Maar op een gegeven moment slaan ze allemaal wel een beetje door, is mijn gevoel.
3: In
4: het beelden bekijken, in het analyseren van alles. Ik hoef geen 15 beelden te kijken van mijn tegenstander. Ik moet weten of hij links of rechtsbenig is, dan is dat wel genoeg.
3: Ja.
4: Dus dat is wel een groot verschil van vroeger. Nou, dat zou jij ook wel weten. Ik denk dat de tijd bij Heerenveen waren niet veel beelden gekeken, denk ik wel.
2: Hadden we dat maar gedaan.
1: Maar sommige jongens hebben het wel nodig, toch? Die kan je net uitleggen, maar dat werkt bij hun gewoon niet zo. Die moeten dat visueel onderlegd krijgen.
4: Ja, maar dat is ook goed. Hè? Het is ook helemaal niet. Je moet ook vooral doen wat je goed bij voelt. En alleen, voor mij werkte dat niet heel goed.
3: En als je dat tegen een trainer zei, wat bijvoorbeeld bij NEC, Rogier Meijer, heb je daar gehad? Iedereen beelden kijken en jij zei van Rogier, ik niet?
4: Nee, maar dat zei hij ook. Van, je krijgt natuurlijk heel veel beelden opgestuurd die je dan thuis kan kijken.
3: Ook dat nog?
4: Ja, dat ga ik, ja, Hans, dat ga ik niet
2: doen.
4: Dat
2: met je tijd mee, Hans, hè?
4: Ja, dat ga ik niet doen. En dat vond hij ook goed. Dat snapte hij ook. Ik heb het nooit gedaan. Dus het is geen toegevoegde waarde voor mij. Maar natuurlijk, als we met een team beelden gingen kijken... natuurlijk was ik er wel bij. Dus niet dat ik alleen in een kleedkamer achterbleef.
3: Maar je had geen zin één op één 20 minuten naar je tegenstander kijken?
4: Nee, dat was niet echt...
3: En wat zei hij dan als jij zegt...
4: Dat is
3: van,
4: goed.
3: Prima.
4: Ja. Maar dat is ook, ik heb het nooit gedaan in die carrière... om nu de laatste paar jaar te doen... Ja, dat heeft voor mij geen toegevoegde waarde. Want ik zeg, het moet een hulpmiddel zijn. Maar soms heb ik echt het gevoel dat het een beetje leidend is in bepaalde dingen. En dat moet je mee oppassen.
2: Als ik bel een beetje, want Groningen heeft wel echt veel talentvolle spelers. En ik denk wel dat je daarop vooral moet blijven hameren bellen. Want er zijn een aantal gasten. Er zit natuurlijk een soort van, iedereen wil, je wil dan play-offs halen. Maar tussen het echt willen en toch denken... we willen eigenlijk gewoon op zaterdagavond een keer de stad in met z'n allen. Na een wedstrijd.
3: Lekker doen.
2: Ja, dat is ook prima. Ja, maar Hans, maar als jij dus echt wilt... dan moet je dat ook in gedrag laten zien. Want zij hebben echt met, als je met Van Bergen en David van der Werf... Joost Schreuders, weet je, Blokstel, zijn allemaal goede, leuke gasten. Maar die kunnen echt, zeg maar, als ze het willen... maar je moet jezelf ook pijn gaan doen. En daar zit het volgens mij bij Groningen heel erg in. Dat je denkt van ja, uitspreken is oké, maar laat mij voorzien nu in het gedrag ook.
0: Ja, het is ook inderdaad denk ik gewoon de volgende stap voor die jongens. Van om net wel te laten lukken. En,
1: iets meer te doen.
0: Ja, en het is zo moeilijk om nou zeg maar tastbaar te maken wat het nou is. En ze moeten er allemaal een eigen weg in vinden. Maar het zijn ook allemaal jongens die uit Groningen komen. Groningen jeugd, allemaal met elkaar gespeeld. Dus het is ook
2: gezellig.
0: Ja, het is gezellig, het is een veilige omgeving. Het zijn echt gewoon echt vrienden van elkaar. Dus het zijn gewoon jeugdvrienden die nu met elkaar op de hoogte niveau...
3: Verleidingen zijn groot in Groningen, hè?
0: Ja, dat zal jij wel weer weten, hè, Hans?
4: Drie gezusters, hè?
3: Ja, daar zijn we wel eens geweest, hè? Daar zijn we wel eens gesneuveld.
1: De ronddraaiende bar, toch? Is dat... Ja. Leuk stad.
4: Nijmegen heeft er ook één. Ik weet niet of die draait volgens mij ook rond, maar...
1: Maar, Bill, jij hebt het naar je zin bij FC Groningen. Ze zijn in die konterijen ook erg blij met jou. Want de podcast kon veel minder, ken je die?
0: Ja, ik ken hem nog, ik heb hem nog niet geluisterd, maar ik heb wel van de jongens gehoord dat idee is. Er waren namelijk ook weer een paar mindere fragmenten.
1: Nou, we hebben een leuk fragment voor je uitgekozen. Kijk en luister maar even mee.
5: Überhaupt het bestaan van Pelle Clement zou ik als moment van de week willen opteren. Ik wist niet dat ik deze man nodig had in mijn leven, maar ik ben heel blij dat we hem hebben gekregen.
6: Hebben Ajax, PSV en Feyenoord zitten slapen?
5: Nou, ik zit eerder aan Paris Saint-Germain, Barcelona en Manchester City te denken. Ja, waarom heeft er jarenlang in de Eredivisie de beste voetballer ter wereld rondgelopen en heeft niemand dat doorgehad?
6: Ja, het is een soort... Dit FC Groningen past hem gewoon als een jas.
5: Ja, en toch vind ik het geen FC Groningen spelen, want hij doet daar te weinig voor fout.
0: Mooie uitspraken,
1: hoor. Ja, hier komen wij niet meer overheen, hoor. Een paar complimenten, denk ik.
0: Nee, het is hartstikke leuk om te horen.
3: Nou, leuk ben dat je geweest bent.
0: Deel dat Groningen past als een jas, ben ik het mee eens. En de rest, het is leuk
1: de rest
0: om te horen.
1: Ook hartstikke mee eens. Arnold, het is soms iets ongrijpbaars. Dan heb je een speler die mag vertrekken bij Sparta.
2: Ja, transfervrij.
1: En transfervrij vertrekken bij Sparta. En is gewoon onbetwiste basisspeler bij FC Groningen. Hoe kan dat?
2: Ten eerste is het, denk ik... Kijk, als je dat eerste moment van die wedstrijd tegen PSV pakt... en je speelde trouwens in de eerste helft tegen PSV... speelde je helemaal een goede wedstrijd, vond ik. Ja, dat is gewoon spelintelligentie. Dus hij kan zich heel makkelijk aanpassen aan situaties. En met name de manier van hoe Groningen wil spelen... Ja, dan heb je ook jongens nodig die ook zeg maar even verstandig en rustig kunnen zijn. En af en toe is denken van... Oké, jongens, heel even iets minder. We moeten ook af en toe even de bal houden. In plaats van dat we hem meteen weer weggeven. En hij is multifunctioneel. Dat past natuurlijk in het hedendaagse voetbal sowieso goed. Want hij kan links buiten hangen en op links spelen. Hij kan als middenvelder spelen, controlerende middenvelder. Dus je kunt hem ook nog eens overal neerzetten.
3: Ja, dat is niet de bedoeling dat je overal neerzet.
2: Ja, ik snap niet dat
0: een discussie die ik met die jongens voer. Dat is ook wel een beetje een rode draad. Eigenlijk vanaf jonge Ajax al. Is dat een beetje zo ontstaan?
3: Waar sta jij nou?
0: Ja, maar dat is dus ook een leuke discussie die ik met jonge jongens kan voeren. Want ik ben het denk ik ook wel van het is super fijn voor een trainer. En ik ben nu 30, dus ik kan het ook laten rusten. Maar ik heb best vaak in mijn carrière gehad van, ja, is het nou niet een keer tijd om mijn vuist op tafel te slaan en zeggen van, dit is mijn positie. En als ik 15 jaar lang op 6 speel, ja, dan ga je toch, denk ik, ruimtes, et cetera, beter herkennen. Word je nog vaster in je doen en laten. Maar het past ook een beetje bij mijn persoonlijkheid. En ja, daarom heb ik het ook omarmd.
2: Ik wou zeggen, dat moet je echt doen.
0: Ja.
1: Maar zeg jij dan nu bijvoorbeeld tegen een Jorg Schreuders van, ik snap dat je het ergens vervelend vindt, maar het is ook iets goeds? Of zeg je juist van, je moet even de trainer een paar keer extra bellen of de kamer binnenlopen en zeggen, hallo, ik ben geen rechtsback?
0: Nee, ja, ik zeg sowieso niet wat hij moet doen. Maar ik zeg alleen van hoe ik het in mijn carrière dan heb ervaren. En ja, wat hij daar dan uiteindelijk mee doet, dat moet hij weten. Maar ik wil het dan wel gedeeld hebben hoe ik het heb gezien en hoe ik het heb meegemaakt. En nogmaals, bij mij als persoon past het en ben ik ook hartstikke blij uiteindelijk dat het zo is gegaan.
3: Ja, ik zit in één keer, toen ik Jorg Schreuders tegen PSV helemaal zoek gespeeld zag worden door Ruben van Bommel, moest ik in één keer aan mijn vader denken. Kraai senior, die was trainer van AZ en daar speelde een geweldige linker middenvelder die ook bij Groningen heeft gespeeld, Hugo Hovenkamp. En mijn vader zegt tegen hem vlak voor AZ Ajax, ik denk dat jij morgen linksback gaat spelen. Dus die heeft mijn vader aangekeken, niet goed. Die speelde tegen Tjöla Ling. Die is helemaal ondersteboven gespeeld. 3-0 verloren, AZ thuis. En hij zegt, dat ga ik nooit meer doen. Hij zegt, laten we nog één keer proberen. En 6 weken later was hij zo goed. Speelde hij in het Nederlands elftal op Wembley. Engeland-Nederland. 0-2. Jan Peters van NEC en Hugo Hovenkamp, de grote uitblinker als linksback. Dus soms heb je als trainer geluk dat, misschien gaat Dick Lukien ook dat geluk hebben wat mijn vader had. Nou, met Schreuders.
4: Ik heb ook wel eens rechtsback gespeeld.
3: Nee.
1: Ja, dag.
3: Maar niet goed, toch?
4: Nee, dramatisch.
3: Super slecht.
4: Nee, ik viel in onder Frank de Boer.
1: Oh ja?
4: Er waren op een gegeven moment geen rechtsbacks meer. Dan moest ik invallen als kwartier of zo als rechtsback. Ik keek hem ook aan. Het is een geintje of niet? En nee, het was geen beste 15 minuten. En na de wedstrijd kwam ik naar me toe. Niet lekker ingevallen. Had ik je ook wel kunnen vertellen. En volgens mij ben ik zelf in de Champions League uit tegen Celtic ingevallen op rechtsback. Toen maakte ik op een gegeven moment goal omdat ik de bal linksvoor ging vragen. Dus het liep overal. Maar ik herken het heel erg wat je zegt. Ik heb natuurlijk ook heel veel posities gehad door de jaren heen. En eigenlijk pas op latere leeftijd ben ik op 6 gaan spelen. En dat eigenlijk had ik dat maar eerder gedaan, maar
1: want ik wil je straks uitgebreid horen over die 6 positie, want het is een soort, iets voor hooggeleerden bijna tegenwoordig. Maar vrije trappen, dat was ook iets wat met name jouw specialiteit was. Het lijkt een beetje uitgestorven. Ja, jij kon er natuurlijk ook echt wat van, Arnold. Maar waarom zien we gewoon geen directe vrije trappen meer? Dat is toch eeuwig zonde?
4: Ja, het is, nou, we hadden net over beelden en zo. Dat kan natuurlijk ook een beetje, als je alles analyseert. En dan heb je ook dat je misschien als een bal rond die plek ligt, dat het misschien de kans groter is, als je hem voorgeeft, dat de kans wel groter is dat hij erin gaat. Dat is natuurlijk alle statistieken en
3: Je ziet wel veel snelheid aan al die vrije trappen van je, hè? Toch?
4: Er staan ook wel aardige keepers op goal, dus moest wel.
2: Deze, hier moet ik altijd aan denken bij jou. Oh. Deze vrije trap. De eerste of de tweede minuut tegen Feyenoord, Ajax Feyenoord.
1: Maar hoe kan het, Arnold, dat we het niet meer, we hebben geen, er is geen Pirlo meer, geen Beckham, we zien het toch bijna niet meer?
2: Nee, dus de vraag is inderdaad, hoeveel train je daarop? De omstandigheden eigenlijk, want tegenwoordig heb je zelfs een springende muur, hè? Ik weet niet of Groningen die ook heeft ondertussen.
0: Ja, een muur liggen.
2: Alle omstandigheden.
3: Muur liggen.
2: Alles heb je, maar ja, het gaat uiteindelijk inderdaad op de. Nou,
1: dit is
2: je hebt ook een beetje mazzel nodig.
1: Ja, dit is Arnold.
3: Ja. Nee, dat was Paul Bosveld, maar dit is Arnold, ja.
2: Ja, Paul speelde toen. Dus de laatste minuut was deze. Maar je hebt soms ook mazzel nodig. Ik zag net bij Lasse, Van Persie springt dan net niet. Ja, hij moet vaak over de derde man in de muur, moet hij. En dat is bij deze ook, denk ik. Ja, er blijft eentje staan. En als hij springt, ja, dan even net niet. Maar het is gewoon je traptechniek ontwikkelen. Elke keer weer en aanpassen en aanscherpen. Ga ik iets schuiner staan. Lasse kon ook nog eens een keer de zwabbelbal schieten. Hè? Die alle kanten op gaat. Dus dat zijn wel dingen, ja, daar zit gewoon ook tijd en energie in om dat af en toe te doen.
1: Vroeger had je ook veel spelers die na de training nog heel
2: vroeger
1: veel
2: klink
1: gingen.
2: Vroeger klinkt jij ook oud, hè, als je dat gaat doen.
1: Oké, okay, ooit waren er veel spelers die dan na de training echt veel ballen gingen schieten nog. Gebeurt dat nog?
0: gebeurt wel, ja, wat je net zei. We hebben ook inderdaad een muur met allemaal Groningen shirtjes die omhoog springt. Die je kan instellen wanneer ze springen, hoe hoog ze springen, hoe laag ze springen. Dus er wordt zeker aandacht aan besteed. Maar ik denk dat het, ja, de beelden die je net van deze jongens ziet, ook wel gewoon echt een specifieke kwaliteit die je van jezelf moet hebben en hem dan nog moet perfectioneren. Dus ja, daar gaat inderdaad ook gewoon heel veel tijd en herhalingen in zitten. En,
4: maar is dat het probleem dan ook niet? Als je op training als zo'n muur die springt, dan scoor je nooit. Dus je denkt ook, ja, dan ga ik in de wedstrijd ook niet proberen.
2: Maar op een gegeven moment kun je hem ook... Je kunt hem...
5: Verlagen.
2: Had jij nooit last van dat je op een gegeven moment... Je had die muur niet meer nodig. Omdat je weet, van als ik je zet een denkmeeldige muur neer... waarvan je weet, oké, je kunt ook keeper op goal zetten... Maar van, ja, hij moet daar langs, hij moet die hoogte ongeveer hebben... en dan pakt de keeper hem nu omdat er geen muur staat. Maar als er wel een muur staat, gaat hij er gewoon in. Zo simpel is het. Dus het is gewoon een kwestie van wel elke keer doen.
3: Jullie zijn specialisten, hè? Maar we zien nu allemaal vrijtrappen van ver af. Maar als dit de 16 is en de vrije trap wordt... op de 16, net buiten de 16, ja. Dat is toch de moeilijkste... om hem dan te laten vallen en hem snelheid mee te geven.
4: Ja,
3: ik praat onzin.
1: Dan ligt hij er niet bij.
4: Hoek van de keeper. Ja. Je moet voorzetten dat je zeg maar, de keeper een beetje de zicht van de keeper brengt.
3: Ik denk niet dat we die hebben, maar dat vond ik de mooiste vrije trap ooit. Tot een Hotspur Feyenoord. Rechts op de 16.
1: Die hebben we niet.
3: Wim van Hanegem en dan de overheen. Korte hoek met snelheid. Hebben we niet.
1: Hebben we niet. Laten we even gaan kijken naar de wedstrijden die er op het programma staan vandaag. Want dat is niet alleen Eredivisie voetbal. We hebben FC Eindhoven tegen Heracles Almelo. Dat is om 12:15 op ESPN. PSV dus op bezoek bij Feyenoord. PSV op bezoek bij FC Utrecht. Feyenoord ontvangt ADO Den Haag. Ja, en al die promovendi die staan nog op 0 punten. Gaan ze veranderingen in proberen te brengen. Ook Willem II nog op 0 punten. Die spelen ook om 14:30 en krijgen Heerenveen op de bezoek. Dat is te zien op ESPN3. Dan is het VV Venlo tegen FC Emmen en Telstar tegen Ajax. En dan om 8:00 hebben we ook nog een wedstrijd. En dit was het weekend, een stukje later dan dat je van ons gewend bent. Emmen kan op 12 punten komen vanmiddag in Venlo. Dan komen ze op gelijke hoogte met MVV. Want Jonker heeft het aardig voor elkaar. Club uit Maastricht heeft nog de perfecte score... na de 2-0 overwinning van afgelopen vrijdag bij Jong AZ. Dit was de goal, prachtgoal van Mo Elhamdoui. Neefjes van Mounir Elhamdoui. Zijn mooie tijden in Maastricht. En dan volgende week is ook nog eens de derby tegen Roda JC. Ja, heerlijk programma dus met om 8:00 ook nog een wedstrijd. Daar gaat FC Twente op bezoek dus bij Cambuur.
3: Fresia, mogen wij, ik zag net Telstar Ajax waar ik zo meteen naartoe ga... Mogen we al bekendmaken dat Soufiane Amrabat rond is met Ajax?
1: Nou, zeker, dat heeft iedereen al bekendgemaakt. Oh. Absoluut. Oh. Ja, is ook officieel bekendgemaakt.
5: Dat was al 3 dagen geleden.
1: Dat was al een tijdje. Nee. Maar
5: dat gisteren, was vandaag, toch?
1: Gisteren kwam dat nieuws naar buiten. En nu is het ook officieel gemaakt. Gaat met nummer 4 dus spelen. Maar wat vind je van deze aankoop? Transfervrij.
3: Ze zoeken sinds Henderson weg is al heel lang een nummer 6. En net op het moment dat ik begon te denken van... nou, Baas, die zou dat ook wel heel erg goed kunnen. Die leidde wel de derde tegengoal van Ajax bij Sion in. Maar ik denk, hij kan dat heel goed. Blind moet het ook goed kunnen. Jij kan er het beste over oordelen. Hadden ze Amrabat nodig of hadden ze hem zelf in huis?
1: Nou, voordat ik hier antwoord op geef, pakken we even de dilemma's erbij. Want 3 keer raden waar jouw dilemma over gaat. Lasse, Soufiane Amrabat is de ideale nummer 6 voor Ajax. Eens een probleem.
5: Dat vraag ik net.
4: Dat moet nog blijken, maar ik denk dat dat een goede keuze is.
1: Eens, schrijf dan op. Arnold, AZ moet uitspreken dat ze voor het kampioenschap gaan.
2: Oneens.
1: Nou, dat is ook heel resoluut. Pelle, Etienne Fase kan makkelijk in de top mee.
0: Eens.
1: Hans, Xavi moet Givaj Seguiel oproepen bij Oranje.
2: Eens.
1: Nou, dat zijn ook duidelijke antwoorden. Hans, we gaan zo meteen verder over die nummer 6 van Ajax. En uitgebreid
3: ook... We zaten er net lekker in.
1: Ja, klopt. Hou het vast. Want we willen even gaan kijken naar een bal die rolt. Zijn een hoop wedstrijden die er vandaag op het programma staan. We gaan gisteren naar een prachtwedstrijd. En een prachtmoment, dat was bij PEC tegen NEC.
7: Na de midweekse nederlaag in Noorwegen wacht NEC nu een bezoek aan Zwolle. De ploeg van Dick Schreuder begint tegen PEC in ieder geval beter dan tegen Bodø/Glimt.
8: Hier is Sherrier van Doorschendelaar. Speelt niet de bal en dan is het dus een strafschop. heel vroeg in de wedstrijd. Sherry nu wel raak. En heel snel 1-0 voor NEC.
7: En een kleine 20 minuten later weer een cadeautje voor NEC.
8: Opnieuw Sherry, zelfde hoek. Schendelaar Sherry 0-2, PEC Zwolle NEC 0-2.
7: Zwolle denkt de aansluitingstreffer te maken vlak voor rust. Helaas voor de thuisploeg staat Sørensen buitenspel. En daardoor gaat deze treffer van Floranus niet door. Even later krijgt Zwolle wel de kans op het doelpunt. Een wilde tackle van Fonviel en opnieuw gaat de bal op de stip. Nu aan de andere kant.
8: Costons kan nu Zwolle terug in de wedstrijd schieten. Costons doet dat en het is 1-2.
7: Na rust weer pech voor PEC. Een goede actie van Sørensen die Costons op zijn wenken bedient. Maar de spits staat net buitenspel. Opnieuw geen treffer dus voor Zwolle. Geen gelijkmaker voor PEC, dat wel blijft aanvallen. En als Montero dan een overtreding maakt op Sissoko, mag Costons alsnog aanleggen voor zijn tweede van de wedstrijd.
8: Costons op de lat. En dus de voorsprong nog altijd voor NEC. Maar vraag inmiddels niet meer hoe.
7: Ja, het zit PEC niet mee. En iemand die alles weet van tegenslagen is deze Per Schuurs. Op 21 oktober 2023 liep hij een ernstige kruisbandblessure op. En sindsdien speelde hij geen minuut meer. Deze zomer sloot hij aan bij NEC en in Zwolle maakt hij zijn rentree.
8: Een moment dat met de hele familie gedeeld wordt. Per Schuurs is weer voetballer na bijna 3 jaar. Nou, daar is hij en daar gaat erin ook. Wat een verhaal is dit zeg. En de hele bank veert op. Per Schuurs die bijna niet meer weet hoe je moet juichen. Die kant moet je op naar het uitpubliek en zie de trots. Mijn vader Lambert Schuurs, wat een moment is dit. 3 jaar bijna geen voetballer geweest. Hij trekt het er nu aan, loopt 1 keer mee naar voren. En kopt NEC op een 3-1 voorsprong. Schitterende emotie.
7: 29 augustus 2026 zal een avond zijn die Per Schuurs niet meer snel zal vergeten.
9: Bob is natuurlijk fantastisch. En ja, voor mij voelt het natuurlijk alsof ik nog in een droom zit.
10: Het begint als je gaat warmlopen en dat je weet waarschijnlijk gaat invallen. Blijf je dan rustig? Hoe gaat dat?
9: Nee, ik moet zeggen, ik was heel, heel gespannen vandaag. En normaal slaap ik ook elke keer voor de wedstrijd. Dat lukte vandaag niet. Dus ik wist natuurlijk niet of ik zou invallen. Maar ja, toen ik 2 dagen moest warmlopen, ben ik ook blijven lopen om goed warm te blijven. En ja, dat pakt natuurlijk heel mooi uit.
10: Ik moet eerlijk zeggen, ik zat te denken, ik zag jou natuurlijk ook warm lopen. Maar het liep niet zo lekker in het veld. Het stond 2-1, het was spannend. Ik dacht, is dit nou wel een wedstrijd om iemand weer een beetje ritme te laten maken? Straks komt hij er niet in. Had jij dat ook een beetje, die gedachte?
9: Ik had eerlijk gezegd precies hetzelfde. Ik had ook niet verwacht dat ik erin zou komen. Maar ik ben de trainer en de club heel erg dankbaar voor dit moment natuurlijk.
10: Eerste balcontact, vertel het maar.
9: Eerste bal, dat was denk ik de goal, hè?
10: Ja, na 3 jaar.
9: Na 3 jaar, niet eens met mijn voeten. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch en ik ben heel blij.
10: Hoe mooi is het ook als je ziet hoe iedereen reageert. En ze kwamen vanaf de bank, kwamen ze helemaal naar die cornervlag aan de andere kant. En de meeste van die gasten kijken pas een paar weken.
9: Ja, nee, dat is fantastisch. Ik moet ook zeggen, ik ben nu 1 of 3 hier. Ja, en ik heb gewoon echt plezier teruggevonden. En dat is ook de belangrijkste reden voor mij dat ik terug ben gekomen. En ja, ik denk dat de reactie van iedereen wel duidelijk was, dat iedereen voor mij blij is.
10: Je hield het niet helemaal droog. Je teamgenoten hield het niet helemaal droog. Maar op de tribune hielden sommige mensen het ook niet helemaal droog. Hè? Dat had je wel verwacht, denk ik.
9: Ja, natuurlijk. Ik heb emotionele familie. Maar ja, ik denk na een periode dat wij als familie, vrienden en vooral mijn vriendin hebben gehad. Ja, het gewoon heel zwaar is geweest dat je niet kan doen wat je leuk vindt. En ja, ik ben nogmaals, dat wil ik achter me laten. En heel blij dat ik nu hier ben.
10: Ja. Je bent er heel open over geweest. Hè? Dat je ook in die periode van 3 jaar, ja, het kan bijna ook niet anders. Dat je het echt heel moeilijk hebt gehad en echt getwijfeld hebt. Je zegt ik wil het achter me laten. Ja, is dit gewoon dé manier om dat te doen? Gewoon invallen en je eerste balcontact scoren. Je zag iedereen op de tribune, ook op de perstribune, van wat is dit? Dit kan gewoon niet.
9: Nee, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk en niet normaal. En nogmaals, het is fantastisch om hier te staan.
1: Ja, hoe makkelijk heb jij het droog houden gisteren, Lasse, bij het zien van deze beelden?
4: Nou, hoe ouder ik word, hoe sneller ik gesneerd raak, moet ik zeggen. Maar dit was wel echt een mooi moment.
1: Niet normaal, hè?
4: Nee, dit is wel wat sport met je doet. Hè. Ik vond het echt heel bijzonder om te kijken. En laat die emotie van die familie op tribune. Op een gegeven moment die vriendin die bijna door de knie zakte. En dit was echt, ja, dit is geweldig om te zien. En het had ook zo moeten zijn, hoe gek het ook klinkt, maar ik kwam erin en... Ja, zijn eerste balcontact komt hij ook nog goed binnen ook. En Ja, dit is ook heel mooi. Beter dan onwennig gejuich. En hij weet niet helemaal waar hij heen moet lopen. En, maar ja, het was supermooi.
2: Maar wat ook mooi is, Freesia, vind ik, dus, maar even de complimenten naar de mensen die dit in beeld brengen.
1: Ja.
2: Met gevoel voor wat er moet gebeuren, wat het verhaal is van de wedstrijd. Cameramensen, de mensen op locatie, hè, die er altijd zijn. Hè, waar zit de familie? We zijn allemaal, alles bij elkaar is dit zo mooi in beeld gebracht. En soms hoef je er niks meer over te zeggen. Is het gewoon, kijk naar de beelden en dat is het.
4: Ja.
2: Het is echt schitterend.
1: Ja, onze regisseur Raymond Jansma die kan dat inderdaad wel. Wat ik ook altijd heel mooi vind om te zien op dit soort momenten. Je ziet het besef bij de tegenstander, je ziet het van de teamgenoten. Ik heb nooit in zo'n team gezeten waarmee je gewoon 24-7 bent. Maar kan je vertellen hoe zoiets is als je door diepe dalen gaat of zo'n moment?
0: Ja, je bent zo veel met elkaar. En voor hem is het dan al zo'n lange periode. En ja, ook helemaal de familie die leeft al die jaren mee. Die maakt letterlijk, denk ik, de pijn die hij van al zijn blessures dan heeft gevoeld zo van dichtbij mee. En ja, dan is het maar een doelpunt tussen aanhalingstekens. Maar ja, daar komt, denk ik, zijn hele traject en alle tegenslagen en de moeilijke periodes en waar niemand keek, waar geen camera's waren, et cetera, dat komt er dan, denk ik, allemaal uit. En ja, is sport wel heel mooi dat dit naar boven kan brengen. Ja.
4: 3 jaar ook, hè?
1: Niet normaal.
4: Ja, echt lang. Ik heb ook even uitgelegen, maar 3 jaar.
0: Ja.
4: Dat is knap, hoor.
1: Ja, want er is natuurlijk altijd aandacht voor iemand die een mooie directe vrije trap binnenschiet. Ja. Maar hoe donker het kan zijn als je je geen voetballer meer voelt. En hoe zwaar dat is, dat is niet te bevatten.
4: Nee, en ook voor zijn familie, denk ik. Dat zei hij natuurlijk zelf ook in het interview, weet je wel. Die hebben echt te diep gezeten. En die steun. Het is geweldig. Geweldig om te zien. Heel blij voor hun.
3: Ja, en ze zeggen wel eens van, als je geblesseerd bent, dan hoor je nog bij de groep. Maar je hoort niet bij de groep. Als je geblesseerd bent, dan ben je een eindselganger. Je gaat. Je komt tegelijkertijd met je medespelers op de club. Die trekken hun voetbalschoenen aan en die gaan heerlijk trainen. En die klagen dat ze te hard moeten trainen. Jij denkt dan voor het eerst, ik wou dat ik te hard kon trainen. Maar je gaat de gym in en naar de fysiotherapeut. En je zit niet in de spelersbus. Je hoort er niet bij als je geblesseerd bent. Of is dit ouderwets wat ik zeg?
4: Nee, dat klopt wel, denk ik. Dat is wel het lastige. Toen ik eruit lag, ben ik naar Zeiss gegaan.
2: Zeggen, revalideert natuurlijk vaak ergens anders.
4: Ik wilde weg bij de club. Ja, ik wilde daar niet elke dag, inderdaad, wat je zegt, zien dat de jongens de voetbal
2: ze hebben geen tijd voor je meestal?
4: Minder in ieder geval. Daar had je wel veel aandacht, ja. Maar het is wel een lastige periode. En dan was ik er niet 3 jaar uit. Maar het is bijzonder moment was het gisteren.
1: Ja, en laten we hopen dat hij super mooie rol ook kan gaan spelen bij NEC. Want ja, het is ook een heerlijke voetballer. Dat moet ook.
2: Is voor NEC, als hij inderdaad zijn ritme weer gaat krijgen, is wat hij een. Is dat buiten categorie speler voor NEC?
3: Kunnen wel wat gebruiken achterin.
2: Nou, de NEC.
1: Ja, maar goed.
2: Ja, dus ook niet, bij NEC achterin spelen is ook niet heel makkelijk, Hans.
3: Het is niet heel makkelijk, maar ze doen het ook niet heel erg goed, moet ik zeggen.
1: Nee. Ja, misschien dat Per Schuurs daar verandering in kan brengen. Samen met Zendler. Ja, dat is wel een prima duo om achterin te hebben. We gaan er eventjes tussenuit. We zijn zo meteen terug. Gaan we ook alvast eventjes buurten in Utrecht. Want straks in de Domstad komt regerend landskampioen PSV op bezoek. Ja, dat is op papier een heerlijk wedstrijdje. Het draait nog niet fantastisch. Fantastisch bij FC Utrecht. Het is zometeen ook tijd voor Hans Draaidoor.
3: Tot zo. Maar wat is rond, heb ik begrepen.
1: Ja, is rond. Ja,
3: leuk.
11: Samen met de fans gaat ESPN de top 1000 favoriete voetballers kiezen.
12: Zullen we erin staan?
13: Ja, lijkt me wel.
14: Kiepriet staat in de top 50.
15: Ja, toch Eriksen.
1: Ja?
15: De show van Beukering scoort ook heel hoog, denk ik.
16: Van Beukering, ja!
11: Wie haalt de top 100?
17: Bert Klaverboer natuurlijk.
18: Mark Overmars.
19: Arne Slot.
20: Vanaf 2 september gaan we met heel Nederland de 1000 favoriete voetballers uit 70 jaar Vriendenloterij Eredivisie kiezen. Top 1000, de aftrap. Woensdag om 8:30 op ESPN.

0: maximale snelheid?
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Nu standaard bij Ziggo. ESPN in elk tv-pakket.
4: Voor iedereen.
3: Voor de superfans. De experts.
5: Ze creëren gewoon geen overtande as.
3: De meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
8: Ja, is meer voor mijn partner.
3: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
9: Je eerste schooldag begint bij Scapino. Met alles wat je daarvoor nodig hebt. Hoe groot je ook bent, altijd goede kwaliteit. Voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
10: Ik krijg ze er niet uit.
11: Wat doe je toch allemaal?
10: En ik kom zelf ook niet omhoog. Help nou even.
11: Er zijn ook andere manieren om ze te pakken. Hier, neem een Red Bull en bedenk iets. En nu? Heb je het bedacht?
10: Ja, ik haal de bever erbij.
11: Zie je? Zo kan het ook.
12: Red Bull geeft je vleugels.
13: Huh?
14: Box 3, hoofdstad van Hongarije en Budapest. Dat weet ik.
15: J'ai l'impression d'être sur un tapis volant.
16: Ça, c'est la magie du programme Citroën Advance Comfort.
15: En français, s'il te plaît.
16: Suspension à butée hydraulique progressive.
15: Comme ça, la BX de l'époque.
17: Mortel, t'as cassé mon
18: gars. Il manque une chaîne sur le rétro, là.
15: On va mettre une chaîne autour du rétro. Sur tous les C5 Aircross.
19: De Citroën C5 Aircross. Vanaf 38.590 euro.
20: Dat kan bij LOI.
21: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
22: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
23: What a hotel.
24: Right? And only 240 a night on my favorite site.
23: What? You didn't check Trivago.
25: I got mine for 155. You have to check Trivago.
24: Oh yeah? Prove it.
25: On Trivago, you can compare hotel prices from multiple different sites.
23: Even your favorite one.
25: Yeah, see? Same hotel. Way better deal.
23: You didn't check Trivago.
24: I didn't check Trivago.
26: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
27: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASM bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.

0: Geld zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
1: Echt, hè?
2: Wil jij 10k per week verdienen? Dan kan dat voor...
0: Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping? Zogenaamd. Of continu op vakantie is... En je alles kunt kopen met één klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Bij Coolbest gebruiken we alleen het beste fruit. Vol vitamine C voor een energieke start. Ja... Het kan nog best een coole dag worden als je hem start met Coolbest. We keep it cool, you get the best.
4: Wat als je gele tinten in het echte leven kan corrigeren en niet alleen op socials? Colgate Max White Purple Reveal. Met kleurcorrigerende technologie. Corrigeert gele tinten direct. Hello Purple, hello Shine. Colgate Max White Purple Reveal. It's new, it's glowing. Het is de volgende stap naar jouw witte lach. Max White Purple Serum.
5: What would you like to taste today? How about an Altissimo espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
6: What else?
7: It's my line.
6: Keep exploring with new Virtua Espresso. What else?
8: Zijn we weer klaar voor? Mogen we?
9: De eerste punten zijn verdeeld. Maar de strijd komt volgende week zondag pas echt op gang in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.
10: Hooligans zijn ook weer aanwezig.
9: Om 17:15 gaan we naar Rotterdam voor een echte titanenstrijd bij Feyenoord PSV.
11: Superleuk om te zien.
9: En later op de middag gaan we schakelen. Of kies tussen alle wedstrijden op ESPN Watch. Speelronde 3 van de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Natuurlijk hier, live op ESPN.
12: Welkom terug. Over iets meer dan 1.5 uur... dan wordt er gevoetbald in de Galgenwaard. Ja, dit is toch even een mooie aankomst van de spelers van FC Utrecht. Straks komt PSV op bezoek. Ja, ze mogen aan de bak. Die wedstrijd is in zijn geheel te bekijken op ESPN 2. Nou, zij heeft een goede ochtend, hoor.
13: Mooi, toch?
12: Iedereen even mooi begroet. Hans, het is de hoogste tijd.
14: Ja.
12: Voor jouw ergernissen, jouw parels, vertel.
14: Ik heb allebei in Hans gaat door. We gaan eerst even naar onze zandbak, jongens. Ik moet even zeggen dat we niet altijd alle beelden krijgen vanuit de zandbak. Dat doen ze willekeurig, sturen ze op, en dan pakken wij er wat uit. Tidjani Reinders, die maakte zijn basisdebuut voor Al-Qadsia uit bij Neom. SC Neom. Schoot hem er vanaf 1.20 meter in. Dus die heeft een heel mooi basisdebuut. Dan hebben we Quisencio.
13: Hij
14: speelt bij Al-Qadsia.
13: Okay.
14: En hij schijnt daar best veel te verdienen. En dat gunnen we hem van harte.
13: Dat zeker.
14: Maakt ons helemaal niks uit. Quisencio Somerville, die heeft waanzinnig goed gespeeld met Al-Hilal, zijn club tegen Al-Khalee.
12: Hebben we ook geen beelden van?
14: Twee assists en een fantastisch mooie slalomgoal. Maar we hebben wel Steven Bergwijn, die is on fire. Die is ook weer gewoon in contention voor de nieuwe bondscoach Xavi. Die peert de 1-1 erin voor zijn club. Al-Ittihad tegen Al-Hazem. Dan dit is wel een serieuze. Dan maakt hij de 2-1 uit een strafschop. Dan wordt het 2-2 en dan vlak voor tijd schiet hij er nog eentje stijf in de kruising. Dat is wel een hele harde binnenkant. Laat ik het zo zeggen. Dat zijn de jongens die zich geen zorgen hoeven te maken. Die worden allemaal gevolgd door Xavi. En wij proberen zoveel mogelijk elke week iedereen op de hoogte te brengen. En dan kijken we wat we opgestuurd hebben gekregen vanuit de zandbak. En dan laten we dat gewoon allemaal zien. En anders dan vertel ik het gewoon.
12: Eerder was het altijd of Messi of Cristiano Ronaldo. En Hans gaat door, nu worden het de zandbak.
14: We houden de zandbak, jongens, bij. Een ergernis. Kelvin Razi is de keeper van Dordrecht. En die speelt gewoon elke keer de verkeerde kleur aan. Hier. Dordrecht speelt in het wit.
13: Ja.
14: En hij speelt gewoon de nummer 10 van Volendam aan. Niemeyer. Maar ja, deze had ik ook gemaakt, die Henk maakt. Maar even serieus. Is dit de opdracht van de trainer? Of is dit gewoon de eigenwijzigheid van Kelvin Ratzi?
1: Hij wil wel voetbal om te oplossen, hou ik ervan.
14: Ja, hier. Even serieus. Nou.
1: Ze moest zich ook aanbieden voor hem, hè. Ze moeten me wel helpen.
10: Ja, maar... Ik denk ook wel de andere kant op.
14: Maar even serieus.
10: Als keeper denk je toch ook. Dan zie ik er ook heel slecht uit als ik deze bal speel.
12: Ja, we gaan straks de beelden van Etienne Fase erbij pakken om te laten zien hoe het ook kan.
14: Ja, maar wat denken jullie als je dit ziet?
12: Neem nog maar even een slokje.
1: Ja, we hebben goed over nadenken wat ik hierover ga zeggen.
14: Nou ja, als je dit is toch... Ja, doe maar.
1: Nee, maar ik zeg, hij wil wel voetbal oplossen, daar hou ik wel van. Maar dit was misschien niet de beste bal. Nee. Dat kan ik je wel geven.
14: Is dit iets van nieuws van trainers?
1: Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid wel gewoon bij de keeper zelf. Dus natuurlijk wil Volendam waarschijnlijk ook... Dordrecht een voetballende manier hebben. Maar ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de keeper of het kan, ja of nee. In deze situatie kan het duidelijk niet. Maar ja, we hebben een keeper, denk ik, die... je noemt het al, die beslissingen wel heel goed en volwassen kan maken. En...
14: Of zal Ratzi denken dat hij twee geweldige Frans Beckenbouwers bij Dordrecht...
1: Daar is keeper wel beter van. Het is wel lekker als je die hebt. Ja.
12: Nou, nummer 1,
14: nummer 1, de vrijdagavond beauties. Het was een feest. Austin Jones van Jong PSV is 18 seconden in het veld. 18 seconden, Austin Jones. Oh, wat is die mooi, zeg. Hij... Hij chipt hem. Is het een chippy?
10: Dat is een chipper, Jan.
14: Dit is een chipper. Beetje buitenkant rechts, dacht ik ook nog. Dan hebben we Diego Puño van Ajax, Jong Ajax. Die maakt hier de 3-2 achter zijn standbeen langs. Je moet even heel goed kijken om het te zien. Is wel een jongen met potentie gekomen van Juventus onder 19. Lekker spitsie. En dan hebben we Liquincio Zeefuik, speciaal voor
12: Bellen. Bellen doet even overdeel.
14: Om even erin te wrijven. Wat een prachtig. Hoe noemen jullie dit? Is dit scheppen?
1: Stiffie, toch?
14: Is het wel?
10: Ja, dit is een lopje.
14: Is dit een lopje?
10: Ja, dit is een lopje. Ja.
1: En wat is het verschil?
10: En deze al?
14: Ja, dit is het hardste hakje wat ik ooit gezien heb. Henk Veerman, dat was zijn vierde. Die zat erop vrijdag.
12: Dit kan je ook wel, toch, Hans?
14: Ik heb nog nooit van mijn leven een hakbal gegeven.
10: Met links? En met links, hè?
14: En met links.
10: Dat is best wel knap, hè?
14: Maar een hakbal geven die de lucht ingaat. Heb je dat ooit meegemaakt?
1: Ja, dat kan.
10: Hij deed denken aan een doelpunt. Ken je die nog, die goal?
14: Luc Nielis.
10: Hebben we die?
12: Ja, tuurlijk.
10: Deze is wel zo fenomenaal goed gedaan. Hè.
14: PSV Utrecht. Philip Cocu assist.
12: En, let even op. Kijk, daar zien we dik advocaat. Lekker zeg. Okay. Ja, eerlijk.
10: Mooi.
12: Ja, jij moest meteen aan deze denken, hè, Arnold?
10: Ja, deze is moeilijk, hè. Want deze is nog meer echt vol in de ren en ook nog eens een keer verder van de goal af. Henk Veerman doet het met zijn andere been, wat echt moeilijk is over het algemeen. Ja. Als je dan doet, als je met links moet... Ja, het is wel echt schitterend gedaan. Al die inspiratie hier aan tafel, hè? Hans, je hebt alles uitgestraald, denk ik, doorgegeven aan
14: je
10: buurman vorige week.
14: Ja, ik heb alles doorgegeven. Ik heb me heel goed voorbereid. Is al bekend geworden, Sofian Hammer, of wat?
12: Schijnt net bekend te zijn dat hij inderdaad naar Ajax gaat. Met nummer 4, nogmaals. Maar goed, dit gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Pellia denkt dat je er goed vanaf kan, dat maar één goaltje laat zien uit die wedstrijd. We gaan toch even alles erbij pakken. Ja, dus doe jij maar even je ogen dicht. Dan gaan we naar afgelopen vrijdag. Want toen begon de speelronde in Groningen. En kwam voormalig trainer van FC Groningen, Danny Buijs, op bezoek met zijn Fortuna.
15: Voor de wedstrijd had Danny Buijs één wens bij het bezoek aan zijn oude club.
16: 3 punten. Dat is het beste wat ze kunnen geven.
15: En de ploeg van Buijs schiet uit de startblokken.
17: Zeefuik schudt Singer van zich af. Dan gaat hij het zelf doen. En dan doet het nog langer. Laat hij het aan Iataren. Het is een prachtig doelpunt. Gemaakt door Iataren. Hij moet vooral Zeefuik bedanken.
15: En dat is een tik voor FC Groningen. Maar de thuisploeg richt zich op.
17: En dus is hier een kans en een treffer voor Van der Werf.
15: Het is genieten van de openingsfase in de Euroborg. En zeker ook van Liquencio Zeefuik.
17: Wacht, blijft naar beneden. Zeefuik. Die doet het heel listig. En dat doet hij bijzonder fraai om Fortuna andermaal op voorsprong te zetten.
15: De wens van Danny Buijs komt uit. Anthony Descott schiet hem vanaf randje 16 over de grond achter Etienne Vaassen in het doel. Het is 3-1 voor Fortuna Sittard en de drie punten kunnen mee naar het zuiden. Ondanks dit curieuze eigen doelpunt.
17: En die wordt over zijn eigen doelman gekopt. En zo via Hübner Groningen terug tot 2-3.
15: Fortuna wint dus mede dankzij een uitblinkende Liquencio Zeefuik.
18: Hij heeft nog veel meer groeipotentie in zich. Maar wat hij tot nu toe laat zien, daar zijn we heel blij mee.
12: Ja, want die is niet makkelijk af te stoppen, of wel, die Zeefuik?
1: Nee, die is een aantal keer in onze beelden, in de analyse, voorbij gekomen. Maar goed, ja.
14: Ik zie wel dat het niet helpt, beelden kijken.
1: Nee, dat blijkt. Maar ja, ik vind wel, vanuit Groningen perspectief, hadden wij het beter moeten en kunnen verdedigen, vind ik. Dan wil ik niet Zeefuik tekort doen. Want hij is enorm sterk, enorm krachtig. En
14: hij is ook nog snel voor zijn lengte.
1: Ja, en hij houdt hier gewoon de rust en het overzicht. Dus ja, daar kan je niks van zeggen. Maar ik vind wel dat wij het beter hadden kunnen doen aan de voorkant.
12: Ja,
10: je moet wel ruimte dekken bij hem. Je moet niet tegen hem aan gaan lopen. Zinger is een Hongaarse international. Dus ik denk niet dat hij hem heel goed kende. Of in ieder geval nog niet goed genoeg.
12: Nou, ze zullen wel beelden hebben gekeken, toch? Dus...
1: Ja, wat ik zeg maar... Ik ben het wel mee eens dat je... Ja, hij heeft een specifieke kwaliteit die wij niet goed genoeg verdedigd hebben. En, ja, dan
12: maar
1: speel
12: hij
1: je
12: is niet
1: tegen...
12: alleen groot en sterk. Hij is ook echt absoluut wel verfijnd. Als je ziet hoe hij die bal klaarlegt...
10: Ik denk echt
12: wees,
10: die goal die hij maakt... Die hoort echt in de top 3 van de allermooiste goals dit seizoen, nu al.
14: Nou, Lasse zegt net van, dit was jouw moment van het weekend, toch? Tot nu toe.
12: Nee, dat was Per Schuurs, maar
19: nee,
12: nummer 2.
19: Nummer 2, dat was de uittrap. Nee, niet deze.
14: Ja, maar er komt ook nog een uittrap zometeen van Vaassen.
19: Dit is geweldig natuurlijk.
10: Het is fenomenaal goed gedaan. Het is echt onderschat hoe moeilijk dit is. Dit is bijna dat je denkt, hij denkt dat het buitenspel is. Laat ik hem gewoon eroverheen lopen en dan kijken we of hij erin gaat.
19: Zo dicht bij de keeper ook, hè? Ja. Vrij snel...
10: Echt hoog, ja.
14: Maar die heb ik net laten zien, hè? In de handstrijd door.
10: Ja, zeker.
12: Ja, Hans, dat heb je goed gedaan,
10: jullie. Ja, maar toen lieten we rustig bij jou, Hans.
14: Ah, oké. Maar dus jij vond het ook mooi?
10: Ik vond het uitstekende keuze, Hans.
12: Dat was Handstrijd door. Nu zijn wij even nog... mogen we ook even zeggen dat het mooi
14: Lasse
12: vonden.
14: Wil nog Vaassen.
12: Nou, de fase gaan we uitgebreid bespreken. Want Lasse, ja, kijk, het is natuurlijk heerlijk voor Pelle... dat hij zo'n keeper heeft die ze overal weglegt. Heb jij ooit een keeper gehad die zo'n makkelijke trap had?
19: Nou, hij heeft wel echt een hele goede trap, hè?
1: Houd kort, hoor, jongens, want anders komt hij morgen weer op de club... en dan laat hij zijn schoenen in de kleedkamer staan.
19: Oh ja,
1: zweeft hij over de club.
19: Nou, dit is echt... Ja, en hij durft het ook.
10: Zo mooi met jou.
19: Maar ja, we hadden het net over de keeper van Dordrecht. Maar hier hij heeft wel keuzes natuurlijk. Hè?
10: Ja, maar dit is meer Pelle dan de Vaassen.
19: Dat vond deze wel, ja. Nee, dat vind ik ook wel.
10: Okay.
15: En dit?
19: Dit was... dat was hem ook niet. Dit was tegen bij de 1-1.
14: Ja, dit is
19: maar dit is meer voor Pelle, inderdaad. Nee, dit is een... Ik weet niet, nee. Zo'n fijne trap weet ik niet. De meeste keepers kunnen wel een goede uittrap, maar hij heeft het wel... Hij kan ze echt neerleggen waar die wil, hè? En fair ook.
12: Nou ja, en wat ik ook het grappigste vind om te zien, Pelle... is dat hij, als hij onder druk staat, lijkt het wel alsof hij het nog beter doet.
1: Ja, dat klopt. Hij is wel zo comfortabel en rustig aan de bal... ook als hij onder druk wordt.
10: Pelle, wat dacht jij bij deze sprint trouwens? Want jij sprint hier 80 meter voor...
1: Ja, voor niks.
10: Overstapje.
1: De tegenstander moet toch weer...
19: Nou, deze bedoel jij,
14: luister naar jou.
19: Oh nee, het is gewoon geweldig. Ik denk niet dat veel keepers op die manier... We weten hoe moeilijk het is.
14: Ronald Koeman junior.
19: Nou ja, die heeft ook een goeie, maar zo goed?
14: Ja.
19: We hebben het ook wel eens op trainen en doen wij als spelers het ook wel eens. Maar het is zo moeilijk uit je hand op die manier...
12: Ja, zo
1: over het gras te laten.
19: Het is echt heel specifiek. En er komt nog een goal uit, dat maakt het natuurlijk nog mooier. Maar hier kan ik wel van genieten.
10: Maar even voorbellen dan, om toch even fase... om op de club te laten komen.
19: Ja, oké, moet even iets... Heb je ook een negatieve beeld van hem? Kan die even...
10: De derde goal van Fortuna zit daar.
14: Ja, en een beetje ruzie maken weer met Zeefuik.
19: Nee, het was echt... daar kan ik wel van genieten. Ja. En als speler, als middenvelder is het toch ook heerlijk dat je weet... op een goede snelheid krijg je de bal, op een goede been.
12: Maar hij is zelf ook wel tevreden met zichzelf, toch? Of niet?
1: Ja, nou, zo'n bal is
10: ik ken hem niet zo. Dus Maar nee, hij heeft de derde echt moeten hebben van Desco. Die gaat echt een halve meter langs meen. En wij zijn hartstikke positief over zijn traptechniek en zo. Maar hij staat er ook gewoon om die bal tegen te houden. En die had hij gewoon moeten hebben. Speelt gewoon gelijk.
12: Ja, ja. En hij houdt ook van een klein beetje ruzie maken, Hans.
14: Ja. Ja, dat hoort ook wel bij hem. Hij vindt het wel leuk om af en toe een beetje ruzie te maken. Ja.
12: Is dat nog iets wat je nu al merkte in die eerste maanden van... Nou, moet hem af en toe een beetje...
1: Nee, absoluut niet. Maar hij is ook wel gewoon met mij een van de oudere jongens. En ik denk dat hij wel ook gewoon de verantwoordelijkheid voelt in deze wedstrijd. Van, ja, we kregen het net niet voor elkaar. We hebben wel nog die aansluitingstreffen gemaakt. En dat hij dan op die manier toch de ploeg, zeg maar... nog even het laatste zetje probeert te geven. Dus ja, er hangt een beetje een stereotype om me heen. Maar als je hem van dichtbij meemaakt, het is echt een wereldgozer die ook voor de jonge jongens klaarstaat, alles doet. En
19: hij weet zelf alles.
1: Ja,
19: hij
1: is zelf ook echt wel bewust van dat hij dat af en toe doet. En misschien ook af en toe wel iets te vaak doet. Maar ja, daarin maakt hij ook een gestage ontwikkeling door.
12: Ja, want RKC heb je ook nog met hem gespeeld.
1: Ja, zeker.
12: Zie je daarin een verschil?
1: Ja, ik vind wel dat hij zich aan de bal nog echt wel doorontwikkeld heeft. En het is denk ik een combinatie ook met het vertrouwen wat hij voelt vanuit Groningen. Die zit daar ook echt als een vis in het water. Die...
12: Past hem als een jas.
1: En dat zie je denk ik wel bij zo'n uittrap... waarin hij met zo'n sidekick de nummer 10 zeg maar gewoon aanspeelt. Ja, dat inderdaad...
19: Straalt dat vertrouwen uit, ja.
1: Ja, dat doe je niet als je niet lekker in je vel zit.
12: Je zei meteen bij de dilemma's, zou hij een topclub aan kunnen? Je zei meteen ja, eens?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. En of ze hem uiteindelijk gaan nemen, ja, dat durf ik niet te zeggen... Ja, ik denk wel dat het kan. Ik denk dat hij inmiddels ook gewoon volwassen genoeg is om een wat
12: 31 is hij.
10: Maar ook als tweede, zou je hem bijvoorbeeld ook aanraden als tweede keeper naar...
14: Hij heeft me als eerste keeper niet lekker.
1: Dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat zal hij echt zelf moeten aangeven. Maar hij zegt zelf dat hij niet per se een goede tweede keeper is.
12: Nee. Ik moet ook zeggen, ik vind het misschien bij sommigen lastig inschatten of iemand een goede tweede keeper is. Ik heb zo het gevoel dat hij geen goede tweede keeper is.
10: Nick Olij, natuurlijk een beetje zelfs zo'n situatie, deed dat zich goed bij Sparta. Ja, hij is gewoon tweede keeper bij PSV nu. Ja. Is ook zonde, snap je, van zo'n jongen.
12: Ja. Ja.
14: Maar even serieus, moet je door?
12: Ja, eigenlijk wel, want...
14: Nou, ik ga het toch zeggen. Geen goede tweede keeper gesproken. Feyenoord zou wel of niet contact met hem hebben gehad als tweede keeper. Ik had niet... het had zomaar gekund dat hij Ernst eruit zou. Want die brengt ook nogal wat medespelers in de problemen. Of hebben jullie dat niet gezien?
10: Ja.
14: Die. En hij brengt geen... Net als Ronald Koeman junior brengt hij geen spelers in de problemen, toch?
1: Ja. Nee, het is wel sterker nog. Het is lekker met zo'n keeper achter.
14: Ja.
1: Die helpt je alleen maar. Ja. Alleen,
14: maar je moet eens op Ernst letten. Die brengt ook regelmatig spelers in de problemen.
12: We gaan vandaag extra op Ernst letten bij Feyenoord als ze tegen ADO spelen. Er zijn nog twee wedstrijden uit deze speelronde die we niet hebben gezien. Een overzicht. En dan beginnen we in Rotterdam met een derby.
15: Voor de derby tussen Sparta en Excelsior gaat het vooral over transfers. Sparta mist Ioni Santos, die met zijn hoofd bij een transfer naar PSV is. En er zou een bot van Sparta liggen voor Excelsior-doelman Stijn van Gassel. En oh ja, er werd ook nog gevoetbald.
20: Jansen, en daar weggekopt door Martens Indy. En daar op schot! Vlammend, Sliti, 1-0, Excelsior.
15: Na rust heeft Sparta het beter van het spel en maakt het al snel gelijk.
20: Zonneveld en Zonneveld in de korte hoek.
15: Sparta drukt het overwicht niet uit in doelpunten. Ja, en dan zal je altijd zien...
20: Ja, natuurlijk, slotfase. Het gebeurt altijd in de slotfase.
15: Nesto Groen maakt een spits van beroep, maar hij kwakkelt al jaren met blessures. Het is zijn eerste voor Excelsior en dan doet dat wel wat met hem.
21: Ja, heel veel. Ik denk dat ik 2 jaar eruit bij heb gelegen. En om dan eindelijk weer het team zo te kunnen helpen met 3 punten in de derby. Ja, dat is prachtig.
15: Na zijn akkefietje vorige week met trainer Leroy Echtold zijn de ogen in Alkmaar gericht op deze Kees Smit. Maar in de openingsfase is het een andere middenvelder die de hoofdrol grijpt tegen Go Ahead.
20: Een schot van afstand dat van richting wordt veranderd. Maar Kwakman steekt zijn vinger in de lucht.
15: Maar Eagles laat het daar niet bij zitten.
20: Lindhorst net niet vrij, maar Meulensteen wel. En van richting veranderd. Geweldige redding, maar niet in tweede instantie. Daar heeft Edvardsen zijn goal.
15: Nog voor rust trekt AZ het duel naar zich toe. Via Rosangelo Daal komt de thuisclub op voorsprong. Zij het op een gelukkige manier. En na rust neemt AZ geen gas terug. Een voorzet van Mateo Chaves wordt binnengewerkt door centrale verdediger Luis Schouten. Chaves is dus de aangever bij de derde Alkmaarse treffer. En de vierde neemt hij zelf voor zijn rekening.
20: Chaves dan nog zo!
15: Met zijn tweede van de avond tekent Rosangelo Daal voor de 5-1.
20: Wat een doelpunt, een typisch Daal doelpunt. En wat een heerlijk paasje ook van Stenks. Perfect.
15: Het slotakkoord komt van de bezoekers. Hier, bal op de paal, nog eens op de paal. En dan met een beetje hulp van voormalig Eagle-doelman Jari de Busser kan Matisse Soerij zijn eerste van het seizoen maken. Maar AZ blijft dus foutloos en blijft koploper met 12 uit 4.
0: Wat zegt het over jullie?
18: Dat we goed bezig zijn. En dat we ook een goede selectie hebben. En we zijn goed bezig.
0: Ja. Je moet ze met beide benen op de grond houden. Hè?
18: Zeker, zeker.
0: En daar heb je een dagtaak aan.
18: Zeker. Ik hoop dat het steeds meer vanuit onszelf komt natuurlijk. En we hebben natuurlijk wel wat volwassen jongens erbij. Dus die moeten daarin helpen.
0: Ja. Doen ze dat?
18: Zeker, ja.
12: Ja, Echtel doet het goed bij AZ. Je hebt nog wat bij PEC.
1: Ja,
12: en wat kenmerkte hem toen?
1: Ja, hetzelfde. Het eerste wat hij tegen mij zei is dat hij Guus Steel miljonair had gemaakt. door hem van AZ naar Rusland, volgens mij. Dus dat heb ik onthouden. Nee, het is een goede...

0: dan een tijdje terug over hem gebeld. En niet zozeer over...
1: Omdat je bij Sparta bent gespeeld?
0: Ja, ik heb bij Sparta met hem samen gespeeld. En niet zozeer over zijn voetbalkwaliteit. Want ik denk dat de hele scoutingsapparaat van PSV beter werkt dan mijn oog. Maar meer over...
2: Toch is dat niet helemaal waar.
0: Ja, meer, als zijn, meer over zijn persoonlijkheid, wat voor een jongen het is. Hoe hij zich door de kleedkamer, door het team manoeuvreert.
1: En wat zeg je dan?
0: Nou, ik was wel heel enthousiast over hem. Het is wel een hele rustige jongen. Hij kwam toen ook vanuit Jong Sparta bij het eerste. En ja, maakte daar op een voetballende manier een goede indruk. Maar in de kleedkamer, ja, is hij rustig, is hij op zichzelf.
3: Hey, maar Pelle, hij kan op 10, hè? Maar hij speelt nu een beetje vals linksbuiten. Waar gaat je schoonvader hem verhalen? Voor 10 of voor 11?
0: Oeh, dat moet je echt aan hem vragen. zo diep zijn we er niet op ingegaan. Maar hij heeft wel echt een specifieke kwaliteit. Hij is rete snel op de eerste meters. Hij kan nog vrij makkelijk passeren. Wat je ook,
3: hij speelde geweldig tegen Feyenoord.
1: Ja. Reed had het echt super lastig. Ja. En tegen Telstar was hij ook echt oneindig veel aan de bal. Maar het is een rustige jongen. Maar tegelijkertijd is hij wel... Vorig seizoen was Kaapverdië, kwam misschien nog net iets te vroeg voor hem. Hij heeft wel zijn debuut gemaakt, maar hij wilde zo graag mee naar het WK. Daar durft hij zich echt over uit te spreken. Ja. Dus wel een rustige jongen, maar...
0: Ja, is ook zo. En hij komt volgens mij uit Rotterdam-West. Dus hoe rustig die in het echte leven is, dat weet ik ook niet. Maar het is wel een jongen met inderdaad zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen trots. Dus dat had hij inderdaad heel graag willen doen. Hij heeft nog een enorm lange trip gemaakt, volgens mij naar Australië of Nieuw-Zeeland... om die oefenwedstrijden te spelen. Dus het was hem van harte gegund. Maar het zal met deze stap, als het doorgaat...
1: Jij hebt jouw goedkeuring gegeven.
0: Ik heb mijn goedkeuring gegeven.
4: Ja. Leroy, echt altijd, wat ik mooi vond was... het interview na de tijd met Milan, volgens mij. Wat hij zei over Daal. Wat hij zei van, ik ben er gisteren even boos op hem geworden. En dat is precies de rol die je als trainer hebt. We hebben het natuurlijk heel vaak over tactiek en over 3-2 opbouwen. En moet je hem nou inspelen, ja of nee?
3: Beelden kijken.
4: Ja, maar 90% van jouw taak als trainer is gewoon het motiveren en stimuleren van je spelers. Kun je ze raken.
1: Ja.
4: En hij heeft die Daal dus zo gek gekregen een dag voor de wedstrijd. Want hij had een beetje nonchalant lopen afwerken en zo. En daar heeft hij wat van gezegd. En dus ze kregen ruzie met elkaar, zei hij. En de volgende dag is het resultaat dat hij dus 2 doelpunten maakt.
1: Ja.
4: En dat is precies wat jouw taak als trainer is. En hij denkt gewoon, Echtel denkt, precies dit wilde ik. Dankjewel.
3: Jij bent ook niet snel echt helemaal met blosjes op je wangen van voetballers. Maar jij bent ook een Daal-fan, hè?
5: Ja, ik heb natuurlijk ook gisteren even zitten kijken. Ja, die zit op voetbal, ja. Ja, die is natuurlijk gewoon... Hij loopt op de man af. Hij kan links
3: en rechts
5: passeren.
3: Hij gaat rechts op je af.
5: Ja, de eerste goal is natuurlijk ook een beetje weer aangeraakt. Dat is een beetje geluk, maar deze even goed neerleggen aan een lange hoek. Ja, dit is wel een lekker spelertje, maar ze hebben sowieso een paar rondlopen bazet. Maar ik vind dit vooral de laatste tikkie even goed leggen. En dan,
1: ja, dat verraadt veel kwaliteit.
5: Ja.
1: Maar Lasse, jij als voorzitter van de ideale schoonzone...
5: dan ken je me niet goed.
1: Maar... AZ heeft toch een klein beetje wel dat beeld dat het veel ideale schoonzonen zijn. En dat het allemaal goede jongens zijn. En Echtel die schuurt daar een beetje zo tegenin. Dat lijkt ook goed bij elkaar te passen. Hoe schat jij dat in, wat dat in elkaar losmaakt?
5: Nou, maar dat voorbeeld wat je net eigenlijk ook aangaf... is natuurlijk ook als ze dan even naast een schoen of even iets te losjes wordt... dat je ze even aanpakt en dan zo van... Morgen moet het resultaat gehaald worden. En vandaag ga je gewoon serieus afwerken. Dus ik denk dat wel goed past. De jonge gasten tussen een ervaren trainer die ze ook wel durven aan te pakken. En niet denken van, zijn jonge gasten, laten we ze even met vele handschoenen aanpakken. Maar ook gewoon even...
4: Maar kampioen?
1: Ja, jij was vrij resoluut dat ze dat ook niet moeten zeggen.
4: Denk jij vooral dat?
1: Nee, maar
4: uitspreken moeten ze het helemaal niet. Want die druk hoef je jezelf niet op. Ja, dat soms intern mag je er wel uitspreken van dat je, zeg maar, wat je ook wilt. Maar waarom zullen zij dat uitspreken? Dan krijgen ze elke week de vragen. Maar jullie hebben gezegd dat je kampioen wil worden, toch? Dus dat is toch bij Ajax, PSV en Feyenoord om te zeggen van, ja, jullie moeten het doen. En AZ zit eigenlijk in de positie daarachter.
1: Maar gevoelsmatig heb je nu wel bij AZ. Ze wisselen en ze worden niet slechter.
4: Ik denk van niet. Zometeen als het programma losgaat met Europa League voor hun ook. Ze hebben echt een leuk elftal om naar te kijken. Maar kampioen, dat geloof ik echt niet.
1: Nee. Maar een mooi moment ook met Echtel vorige week. Kees Smit kwam eruit. Keek hem niet aan bij de wissel. Dat was je even duidelijk en resoluut over. Gisteren ging Kees Smit er weer af. Ging toch even zitten.

0: om te kijken of dat goed ging. Maar dat ging goed, hè, Hans?
1: Ging goed. Maar je hoeft toch niet altijd je trainer om zijn nek te vliegen als je gewisseld wordt?
2: Maar je mag wel boos zijn als speler, ja, als je het niet mee eens bent. Kijk, je moet niet met flessen gaan gooien en alles. Maar je mag het helemaal niet eens zijn.
1: Kees Smit vorige week deed, dat is toch niks mis?
2: Ja.
1: Ik vind het prima dat je trainer niet aankijkt.
0: Nee, maar ik vind het nu genieten dat echt dat even gewoon zo extra doet. En dan is het ook, klaar.
1: Maar goed, Frees, ja, ze winnen. Hebben de beker gewonnen. Ja. Het gaat daar goed. En dan is alles leuk, hè?
0: Ja, zeker. Is ook zo. We moeten nog maar even zien, als het weer even wat minder wind in de zeilen is, hoe die zich dan staande houdt. Maar dat gaan we allemaal zien. Het seizoen is nog lang. Goedemorgen, Eredivisie. Het is niet meer zo heel erg lang, maar we hebben nog genoeg in petto. We gaan er eventjes tussenuit. Utrecht maakt zich klaar. Ja, maar als we terugkomen van de reclame niet meer een uur, Hans. Ja. Utrecht maakt zich klaar voor PSV. Zij zijn erbij. Peter Bos, Guus Til. Net dus gehoord dat Echtold die behoorlijk rijk heeft gemaakt.
3: Miljonair.
0: We hebben zo meteen nog veel meer in Goedemorgen, Eredivisie. Tot zo.
4: We gaan inhalen in de Vriendenloterij Eredivisie en er staan twee mooie wedstrijden op de rol.
5: Hallo, daar zijn we weer.
4: Eerst is het aan NEC en Excelsior.
6: En die valt binnen.
4: En een dag later neemt Twente het op tegen Telstar.
6: Oh, hij doet het weerloos hoor.
4: Jasserof van Onze Voet en je ziet ze allebei live op ESPN.
7: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
0: Voor iedereen.
7: Voor de superfans. De experts.
8: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
7: De meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
10: Ja, is meer voor mijn partner.
7: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: wie bent u? Onze online zijn. Maximale snelheid.
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Santa Maria. Finally Friday. Finally Taco Friday. Delen, dippen, snacken. Now we're cooking. Santa Maria.
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
4: J'ai l'impression d'être sur un tapis volant.
5: Mais ça, c'est la magie du programme Citroën Advent Comfort.
4: En français, s'il te plaît.
5: Suspension à butée hydraulique progressive.
4: Comme sur la BX de l'époque.
6: Montez le tracasse, mon gars.
7: Il manque une chaîne sur le rétro, là.
4: On va mettre une chaîne autour du rétro. Sur tous les C5 Aircross.
8: De Citroën C5 Aircross. Vanaf 38.590 euro.
9: Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan. Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En meerdere verzekeringen afsluiten is direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Dat avontuur waar je altijd al naar uitkeek. Een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Als je ook je doorlopende reisverzekering bij Allianz Direct afsluit, krijg je direct extra korting.
10: Allianz Direct. Makkelijk en snel.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASM bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.
13: Zo, willen ze niet bijten?
14: Nee. Ik geloof dat ze net zo moe zijn als ik.
13: Wat jij nodig hebt is een Red Bull. Het energiedrankje.
14: Ik heb toch geen energie nodig om te vissen?
13: Niet voor jou, voor de vissen.
14: Voor de vissen?
13: Ja, let maar op. Red Bull geeft je vleugels.
14: Lang niet slecht. Maar zo goed werkt het nou ook weer niet.

0: De nieuwe Jeep Compass. Vanaf €42.995. En nu tot €3.000 extra voordeel. Jeep.
1: Je eerste schooldag begint bij Scapino. Met alles wat je daarvoor nodig hebt. Hoe groot je ook bent, altijd goede kwaliteit. Voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
2: Kijk, je lichaam hou je gezond. Maar je ogen, zijn die nog wel gezond? Is ook belangrijk, zeker na je 45ste. Doe daarom ons ooggezondheidsonderzoek. Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers.
3: Je hebt maar een paar uur per nacht. Laat ze tellen. Emma Performance. Ons meest comfortabele matras ooit. Houd je aangenaam koel en verlicht de druk op je lichaam. Het is de diepe rust die jouw beste prestaties losmaakt. Nu tot 30% korting op Emma Performance.
4: Bescherm je tanden met Elmex Anticaries Professional. Want suiker is overal verborgen. Elmex helpt de belangrijkste oorzaak van gaatjes te bestrijden door suikerzuren te neutraliseren en het glazuur 4 keer effectiever te remineraliseren. Elmex Anticaries Professional.
5: What would you like to taste today? How about an Altissimo espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
6: What else?
7: It's my line.
8: Keep exploring with new Virtual Up Nespresso. What else?
9: Welkom terug. PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht. De regerend landskampioen is niet foutloos dit seizoen. Speelde gelijk tegen Fortuna Sittard, maar vorige week tegen FC Groningen maakten ze een behoorlijke indruk. Dus FC Utrecht kan de borst nat maken. Dit seizoen bestaat de Eredivisie 70 jaar. Dat vieren we met de top 1000. Nou, een hoop parels, die kunnen we eigenlijk al wel invullen. Koen Moulijn, Sjaak Zwart, Willy en René van der Kuilen. Maar er zijn ook spelers die hebben een klein... wat zei ik? Van der Kuilen? Ja. Van de Kerkhof. Ik haal die namen altijd door elkaar. Allemaal grootheden. Maar Willy van der Kuilen die staat er ook wel in, hoor, Arnold. Dat weten we zeker. Maar er zijn ook een hoop spelers. Je hebt een klein setje nodig richting die top 1000. Nog 2 september mag je gaan stemmen. En elke week in Goedemorgen Eredivisie doen wij een voorzetje. Met deze week DJ Martel.
10: Soms is 1 actie genoeg om betoverd te raken door een voetballer.
11: Zo ziet DJ Martel eruit. Fransman, maandag overgenomen van Paris Saint-Germain. En maakt zijn debuut bij FC Utrecht. Hij vervangt Dirk Kuyt. Het woord Martel. DJ Martel. En hoe? En hoeveel gaat hij voor Utrecht betekenen?
10: Uiteindelijk speelt Martel 1,5 seizoen in Utrecht. Maar dat maakt hem niet minder populair.
12: Hij had eigenlijk de bal aan een touwtje.
13: Martel. Didier Martel. En er is weer zo'n overtreding van Maas.
14: Martel. Is er langs bij Scharrenburg. Korte hoek, Martel 2-0. Een hele knappe.
10: Met zijn talent had Martel misschien wel meer uit zijn carrière kunnen halen.
15: If I wanted that, then I would make it better. But okay, I was someone who liked to enjoy the life, so it was like this.
10: Ja, genieten deed Martel van zijn tijd in Utrecht. Zeker ook buiten het veld.
12: Hij was de grootste sponsor van de boetepot bij Utrecht zelf. Maar ook volgens mij van de gemeente Utrecht. Dus, want hij parkeerde het altijd gewoon op het Neude of Vredenburg. Daar had hij zijn eigen parkeerplaats, maar dat was gewoon midden op het plein.
10: Maar het meest wordt hij toch herinnerd vanwege zijn fluwelen techniek.
13: Martel, prachtvoetballer Martel! Oh, nee, dit is niet te geloven! Didier Martel met een wereldgoal. Het is de 6e van dit seizoen, maar wat een beauty!
12: Het is echt een playboy, en alleen het is wel een heel loyaal persoon. En heel vaak stond hij wel s'avonds laat in een bepaalde discotheek. Maar er zat wel heel vaak water in zijn glas. En dan leek het wodka, maar dan was het water.
10: Martel verkast in 2000 van FC Utrecht naar Vitesse, waar hij ook zijn klasse laat zien.
16: 1 mannetje kwijt, 2 mannetjes kwijt. En de gelijkmaker.
10: Ondanks zijn uitstapje naar Arnhem zit vooral Utrecht nog altijd bij Martel in het hart.
17: Maar ik heb nooit vergeten de club, de supporters en de tijd dat ik heb. Ik denk dat hij was een van mijn beste tijd als een voetballer.
9: Ja, sommige spelers hebben een extra setje nodig. Lasse, dit soort playboys, is daar nog ruimte voor in de top 1000?
6: Waarom vraag, tuurlijk, het gaat om...
18: vraag je dat aan Lasse?
6: Ja, dat snap ik ook niet.
9: Gewoon toeval, gewoon toeval.
6: Ja, dat gaat om zijn voetbalkwaliteiten, toch? En zo te zien was dat een aardig voetballer. Ik ken hem zelf niet, maar
9: dus we helpen een beetje.
6: Ja, natuurlijk. Ja, als je goed kan voetballen, dan hoor je erin.
9: Bellen moet Lasse in de top 1000?
6: Ja, absoluut.
9: Ja. Ja. Je kan ook niks anders zeggen als je
6: in de top 1000 zit. Absoluut. Ik hoorde net het aantal wedstrijden.
19: Zo.
6: Ja, maar zeg niet altijd alles. Hè?
19: Nee,
6: als
19: het
6: bijvoorbeeld 400 speelt, dan
19: bij jou wel. Buitenlander met de meeste wedstrijden in Nederland. Dat wist je zelf ook niet, hè?
6: Nee.
19: Heb ik even opgezocht.
6: Ja?
19: Af en toe heb ik het ook bij het rechte eind. Heel af en toe.
9: Af en toe wel. En wat dit betreft ook. Want voordat we naar Jan-Joost van Gangelen gaan op locatie... doen we dat liefst even met nieuws.
19: Ja, ik heb begrepen dat Uwaisa rond is met PSV. NEC is akkoord. Ik hoop niet dat ik... alles voor de voeten van Jan-Joost wegveeg.
9: Nou, die kan daar wel mee omgaan.
19: Jan-Joost kan daar prima mee omgaan. Maar eventjes, is het bevestigd, Pelle?
6: Ik weet niet alles, Hans. Ik ken Uwaisa niet, dus ik ben hier niet over gebeld. Nee, is voor mij ook nieuws.
19: Mooie transfer voor hem.
9: Zeker.
19: Fijne, frisse...
9: Is Amrabat ook al rond, Hans?
19: Amrabat is... maar dat is al heel lang rond.
9: Ja, gaan we nummer 4 spelen bij Ajax.
20: Uwaisa werd natuurlijk gezegd dat hij eigenlijk naar Feyenoord zou gaan. Hè, op het moment dat Aziz Moussa zou vertrekken. Dat hij nu dan zo Barakhtar fietsen zal weggaan.
19: Ze zijn wel even gas aan het geven, hè, bij PSV.
9: Ja. Ja. Oh, laten we maar eens even naar Jan-Joost van Gangelen gaan. Want ik gok dat jij nog wel genoeg te vertellen hebt. We hebben niet al het gras voor je voeten weggemaaid, toch, Jan-Joost? Goedemorgen.
21: Alles behalve zelfs. Sterker nog, dat is lekker. Dan kan ik zo meteen eventjes aan Peter Bos vragen rond, wat zal het zijn? 10 voor 12, wat deze Uwaisa aan zijn selectie gaat toevoegen. En waarom hij misschien ook wel per se wilde hebben. Ik ben wel benieuwd of inderdaad hij zelf bijvoorbeeld ook aanstuurt op de komst van Sam Lammers. Want daar hebben we nog eigenlijk weinig over gehoord. Kijken of dat misschien wel een antwoord oplevert. Het is hier in de Gaalgewaard, moet je zeggen, want ik ben weer in Utrecht. Dat vind ik zo heerlijk. Een van de moeilijkste dialecten vind ik zelf, maar wel een van de lekkerst bekkende. Het is Utrecht tegen PSV. En als je denkt aan Utrecht en je denkt aan PSV, dan is dat voor Utrecht een angstgegner van je welste in eigen huis. 56 wedstrijden uit het verleden. Slechts 0,9 punten gehaald. Iets minder dan een puntje per wedstrijd. En dat is natuurlijk niet al te best. Tegen geen enkele andere ploeg speelt Utrecht in eigen huis zo matig. Of in ieder geval halen ze zo matig resultaat. Bij Utrecht weten we dat Didden er niet bij is. Die was ook vrij ongelukkig in voorgaande wedstrijden. Dat gaan we zo meteen nog laten zien. Marciano Fink gaat exact uitleggen waarom hij er niet bij is vandaag. En Overhaus wel in het elftal komt. En we zijn natuurlijk zeer benieuwd hoe Ruben van Bommel wordt afgestopt. Want ik was bij Excelsior PSV. Dat was een week of twee geleden uit mijn hoofd. En toen zag ik Van Bommel. We kennen natuurlijk allemaal nog die beelden van toen hij bij AZ zat met het hele ile lichaampje. Die heeft tijdens die blessure zo ongelooflijk veel liggen bankdrukken en rugoefeningen liggen doen. Die is echt 3 keer zo breed geworden. Kabels over zijn rug. En hij heeft ook geen voetbalkwaliteiten verloren. Wat dat betreft heeft Peter Bos echt een onwaarschijnlijk goede speler in zijn selectie. Kijken hoe Utrecht hem gaat aanpakken. Nou, PSV komt hier aan. Weet dat het on fire is. Peter Bos was afgelopen vrijdag op de persconferentie. Wel voorzichtig, hoor. Ja, FC Utrecht. Na regen komt zonneschijn. Maar ik hoop wel dat het nog blijft regenen daar. Utrecht natuurlijk een zeer matige seizoenstart. En Peter Bos dacht, het was vorige week zo ontzettend goed. Ik laat dat elftal gewoon geheel intact. Oftewel, geen enkele wijziging bij FC Utrecht. Hij zegt wel, Mijnans, die is heel goed bezig. Dan denk ik, waar dan? Is dat in de kleedkamer? Is dat op de home trainer? Of is dat tijdens de trainingen? Hoe dan ook, voor hem geen plekkie. Vorige week viel hij ook helemaal niet in. En Geertruida begint dus ook nog gewoon op de bank. En waarom zou je ook iets veranderen als je vorige week zo ongelooflijk goed gespeeld hebt? Ja, FC Utrecht hier is echt een mooie, pure volksclub. Ik liep zojuist even hier langs de Bunnekseid. En toen zeiden ze, Joost, je verliest wat. Dus ik draaide me even om en zei ze, je snelheid, jochie. Nou, dan weet je ongeveer waar je aan toe bent op zo'n zondagochtend hier in Utrecht. En een echte Utrechter, sterker nog een icoon van deze club, dan denk je natuurlijk aan Mark van der Marel. Maar dit is er ook eentje die ik hier gevonden heb. Rob Mommersteeg. Hij is al 54 jaar bij FC Utrecht. En hij is de worstemaan.
0: De worstemaan, Jochie.
21: Ja, Jochie. Ja. Want dat accent van jullie, daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Dat is zo mooi. Ik vind eigenlijk de mooiste naam die bij FC Utrecht heeft gespeeld voor jullie accent. Dan zeg ik hem in het gewoon. Bart Ramselaar. En dan zeggen jullie...
0: Baatje.
21: Baatje. En zijn achternaam?
0: Ramselaar.
21: Ramselaar.
0: Ja. Ja, nee, dat was inderdaad... Dat klinkt lekker, hè?
21: Ja, dat klinkt lekker. U klinkt ook wat dat betreft heerlijk. Het is muziek in de oren. We zagen net DJ Martel. We gaan de top 1000 doen bij ESPN. Wat is eigenlijk uw favoriete speler bij FC Utrecht aller tijden? U mag er wel een paar noemen.
0: Ja, nou, dat is Smollerek. Dat is één in ieder geval. En Igor. Ja, die vond ik ook... Ja.
21: Fenomeen.
0: Ja, een heleboel even eigenlijk. Ja,
21: maar Smollerek staat op 1 bij u?
0: Oh, Smollerek staat wel bij mij op 1. Ja. Ja, dat was een lekker voetballetje.
21: Ja, en dan denk jij, Vrees, ja, jij bent altijd een beetje lullig met zo'n kistje. Maar ik heb meneer Mommersteeg deze ochtend ook maar eventjes een verdiepingetje hoger gezet.
18: Ik zag het al. Kom, ja, doen jullie goed.
21: Want meneer Mommersteeg, hij lijkt nu 1,94, maar dat is hij niet, hoor. Kijk, hij maakt wel alvast even zijn kist open. Kom er maar even bij, jongens. Want er komt hier een aroma vandaan, dat is werkelijk ongelooflijk. Het geheim van een goede worst, meneer Mommersteeg. Want u loopt hier al zo ongelooflijk lang rond. Wat is het geheim van een goede worst?
0: Dat die echt lekker is, een beetje vet. En toch weer niet te vet. Ja. En ook wel lekker. Maar dan kun je wel proeven.
21: Ik ga hem zeker proeven. Ja, kom maar door. Dan mag u even vertellen. Is er ook saus, of niet? Je hebt ook saus. Oké, uitstekend. Hoppatee. Kijk, een worstie. Oh, goed worstie. Oh, je had al even uit de binnenzak even een mosseltje.
0: Ja, kijk, een mosseltje erbij,
21: of niet? Ja, kan dat zo, waar ik al een hapje heb genomen?
0: Hop, ja, jongen. Wat haalt je goed?
21: Lekker hoor. Kwart over 11. Warme worst.
0: Warme worst, hoor.
21: U loopt hier al zo lang rond, hè? Ja. U bent niet alleen maar de worsteman. Wat bent u eigenlijk voor FC Utrecht?
0: Ja, gewoon. Ik ben Rob zoals ik ben. En gewoon, ik praat met iedereen. En iedereen die komt nooit toe. En die komt met verhaaltjes aan. En ik ben eigenlijk een soort maatschappelijk werker. Ook, plak het zo
21: ja, u bent een luisterend oor, kan ik me voorstellen. Want ik heb wel eens beelden gezien. Ook, u krijgt een knuffel. U luistert even naar hoe het met de mensen gaat. Bent u een soort barkeeper eigenlijk?
0: Nou ja, dat... Dat noem ik niet. Maar ik bedoel, omdat je al die jaren hier loopt. En ik heb eigenlijk iedereen van zo naar zo zien gaan. Ja, je hebt een heel groot vertrouwen met die mensen gekregen. En iedereen die hebben een verhaaltje. En ze willen zijn dingen, die willen ze kwijt. En net ook al kom je hier binnen en ze beginnen al. Want zitten er al op.
21: Ja, waar kwamen ze mee? Ziektes, vakantieplannen, trouwplannen?
0: Gewoon, pik, je bent er weer.
21: Hè? Oude pik. Oude pik?
0: Oude pik. Ja, je bent er weer. Heerlijk, weet je. Nou ja, zo gaat
21: het,
0: man.
21: Ja, het is echt... Is het uw tweede... Of misschien wel stiekem uw eerste thuis? Of doe ik dan uw vrouw tekort?
0: Nee, ik doe alles. Ja, kijk, het is... ik vind het fantastisch. Maar mijn vrouw en mijn kinderen, die gaan voor alles. Dat is niet zo moeilijk.
21: Nee, een vrouw, uw kinderen noemt u. Maar u heeft ook al een opvolger. Want jullie zitten volgens mij bij dezelfde kapper. Ja. Daar staat uw schoonzoon, of niet? Die staat de boel te filmen.
0: Ja, die houdt het ook even allemaal. Die is in ieder geval een opvolger. Die helpt mee. Want we hebben eigenlijk mensen tekort.
21: Ja, en uw kleinzoon loopt af en toe ook al mee?
0: Die loopt ook mee.
21: Dus 3 generaties warme worst.
0: Warme worst, ja.
21: De start is niet goed geweest bij Utrecht. Is dat erg? Maakt u zich grote zorgen? Of denkt u, nee, geeft die man Correa tijd?
0: Ja, je moet hem even tijd geven. Dat is niet zo moeilijk. Maar ja, goed, het is wel zo dat het... daar gaan we weer. Maar even wachten. Misschien moet je horen, zoals nou. Is moeilijk, hè? Maar goed, Utrecht gaat winnen. Maar we gunnen PSV ook een kansie. Hè?
21: Klein kansie?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
21: Als je dan toch een voorspelling moet doen, wordt het doelpunt rijk vandaag. Want PSV scoort wel erg makkelijk.
0: Ja, heel goed. Nou, ik hou toch maar even op 2-1. Ja. Daar hou ik het maar op.
21: Nou, nog één keer even die tekst. En als u die emmer in uw handen heeft, dan komt u eraan op die tribune. En even uw leuze. Vertel eens even.
0: Ja, zeg, je komt er... leuze, het is helemaal warm hoor.
21: Ja, maar wacht, doet u hem even om. Ik hou even de worste tang vast.
0: Hou je tang even vast, Jochie.
21: Ga los. Hoe loopt u rond?
0: Nou, dan loop ik hier zo rond. De warme worst. Ja, maar dan een beetje harder, hè.
21: Ja,
0: maar
21: dat is een beetje hard.
0: Warme worst.
21: Dat is hem. Warme worst.
0: Warme worst, hè. Ze vanzelf en dan... Nou, je hoort het net al, hè.
21: Ik zie die vingertjes allemaal gaan, hoor.
0: Ja, joh, ze komen wel. Ze komen allemaal naar beneden. Let maar op. Ja, en weet je wat gek is? Hè? Elk jaar valt ons op, er komen steeds meer mensen. Of ze naar voor het voetbal komen of voor de worst, dat weet ik niet.
21: Heel veel plezier vandaag. En tot slot trouwens, in de zomer, altijd al 50 jaar dezelfde grap, hè? Als u met uw warme worst loopt.
0: Ja, nou, ja, goed.
21: En je ook ijs?
0: En je ook ijs, ja. Tot zelfs, ik heb er een tegeltje van gekregen.
21: Echt waar?
0: Ja, dat is een vaste fan hier. En ja, die vrouw is, die was pottenbakker en die had er een tegeltje van gemaakt. En dan werd een tegeltje van warme worst.
21: Nou, nog één keer dan.
0: Warm worst.
21: Jongens, Worsie, Rob houdt hem voor jullie achter. Wij gaan om 11:15 beginnen met Marciano Vink op ESPN 2. Maar we nemen Peter Bos uiteraard live in jullie uitzending ook mee. Met de warme worst zitten hier de komende generaties wel goed. En de schoonzoon en de kleinzoon. Alles onder controle. Ik neem nog één hapje, Vrees.
1: Ja, ik wou zeggen, sluit nog even goed af. Ja, we willen dat op beeld. Nee, sorry, je was net niet in beeld. Nog één hapje. Ja, eet hem dan maar gewoon helemaal op, Joost. Doe even je best.
21: Yo.
1: Ja, die zien we straks met Peter Bos. Meneer Mommerstegen, ik zou bijna zeggen, die moeten we elke zondag doen. Toch genieten, de parel van FC Utrecht.
2: Superleuk.
1: Ja.
2: Superleuk.
1: Ja.
2: Dat hij even echt de aandacht krijgt.
1: Absoluut. Nou mogen ze wel aan de bak, FC Utrecht.
2: Ja.
1: Het is veel gegaan over Ruben van Bommel en terecht. Want die zit wel op voetballen. Pelle heeft het geweten ook afgelopen week. Maar Noah Fernandes, die moeten we ook genoeg aandacht geven.
20: Ja, nou, ik had die wedstrijd even een beetje terug zitten kijken. En Noah Fernandes is 18 jaar.
1: Ja.
20: Maar hoe hij speelt, en is een middenveld. Wat ik mooi vind aan hem is, als je middenvelder bent, denk je hier van, nou, ik haal hem even uit, ik speel hem even terug. Maar hij gaat dribbelen, omdat hij ook snel is. Hij kan echt passeren en dan overzicht houden. Voorzetje richting Gusteel. Maar omdat hij zo klein is, denk je ook snel bij hem. Nou, hij is niet zo pezig, maar als je dit ziet in een duel wat hij doet. Heb je een schaartje eruit. En wat het mooiste is, dat hij deze bal nog één keer mee naar binnen neemt en dan naar buiten speelt, zodat hij ook ruimte creëert. Dus hij kan echt overtal uitspelen. En als je hier kijkt, deze situatie, naar wie speel je hem? Nou, Sano zou ik zeggen. Doet hij niet. Toch de, zeg maar even de creatievere oplossing. Misschien niet de beste oplossing in dit geval. Maar hij is ook bezig. Dus hij staat wel echt zijn mannetje. En als je 18 jaar bent en iedereen levert de bal bij je in, ja, dan ben je wel bijzonder. En met name in deze ruimte kan hij een overtal creëren. Waar het drukste is bij PSV meestal, hè, krijgt hij het voor elkaar om een overtal te creëren. Super mooie bal dit. Wachten, dus niet Gusteel, Ruben van Bommel. En hoe Ruben van Bommel dit trouwens doet, vind ik ook fenomenaal. Omdat hij al gezien heeft wat hij moet doen. En Peppi nog vrij speelt. Maar Noah Fernandes mag wat dat betreft houdt twee topaankopen van PSV op dit moment gewoon uit de basis. Hij is 18 jaar. Is echt een ongelooflijk groot talent die ook wel die aandacht verdient. Want we praten natuurlijk vaak over de Ajax-talenten en weet ik veel wat allemaal. Maar deze jongen, en iedereen geeft hem de bal. Hè? Dus Perisic die speelt hem ook gewoon aan. Omdat ze allemaal weten, ja, bij hem is de bal ook veilig. En er gebeurt altijd iets. Ik vind echt schitterende speler.
1: Ja, nou is PSV in de Eredivisie aan het shoppen. Met Sano, Mijnans, nu ook Uwaisa. Jij wilde, of tenminste, je hebt opleiding gedaan om TD te worden. Ja. Heb je gedaan. Ja. Ben je nu mee gestopt, toch?
22: Ja, ik heb de eenjarige beginnersopleiding. Die heb ik inderdaad gedaan en afgerond. En er is nog een vervolgopleiding van 2 jaar. Maar dan heb je eigenlijk nog wat andere kwalificatie-eisen die ik nog niet heb. Dus ik wilde wel mee verder gaan. Ik vond het erg leuk. Maar goed, het is iets. Vind ik leuk om naast mijn voetbal gewoon nog te doen. Ik heb er ook de tijd voor. Dus ja, hopelijk voordat ik stop met voetballen, dat ik dat ook nog gedaan kan hebben.
1: Maar moet ik me dan voorstellen dat als je zo aan tafel zit met je schoonvader, dat het alleen maar over transfers gaat?
22: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar ja, wel misschien wat meer dan andere
20: mensen. Wat lijkt je het leukste dan?
22: Het allerleukste lijkt mij met alle verschillende karakters die in een voetbalteam zitten te werken. En die op verschillende manieren kunnen raken. En daar de ontwikkeling van die spelers zeg maar, te kunnen begeleiden. In de zin van, ja, ik geloof heel erg in het menselijke aspect van een voetballer. Dat wat jij net aangeeft over hoe echt tot zeg maar, zijn spelers dan weet te raken. Zeg maar. Nou, daar denk ik dat elke speler een soort van individueel traject in moet hebben en krijgen. En dat soort karakters allemaal bij elkaar krijgen en dat dat ook past. Ja, gecombineerd met een bepaalde manier van voetballen. Dat lijkt mij heel interessant om zo'n geheel te kunnen smeden.
19: Arnold is ook technisch directeur geweest, zoals je weet, bij Twente. Ja. Het is best wel een stressvol vak. Hij ziet er 10 jaar jonger uit sinds hij gestopt is.
22: Ja, dat klopt.
19: Dat is, je gaat wel, de stresswereld in.
22: Ik weet ook, ik heb inderdaad een onderdeel van die opleiding was inderdaad dat je heel veel gewoon in het werkveld in gesprek moest gaan. En vragen, gewoon met mensen die in het vak zitten, vragen hoe die het nou ervaren en waar die tegenaan lopen, et cetera. Ja, en heel veel mensen stress. Waarmee je dan in gesprek komt, die het ook zeggen. De eerste vraag die ze stellen is, weet je het zeker? Ja. Ja. Dus zeker weet ik het ook niet. Maar ik vind het wel leuk om mijn kennis en horizon een beetje breder te trekken.
20: Dat is zo goed dat je dat nu al doet.
3: Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel een klein gedeelte, denk ik. Ja. Van vaak waar je net die mooie dingen. Maar ik denk dat je het meeste alleen maar aan de telefoon zit met zaakwaarnemers en spelers. En ik denk dat het klein gedeelte is wat je net schetst, dat het leuke is. En nou, jij weet ervan, dat de andere 90%, dat is alleen maar gedoe en gezeik. Die gevoel heb ik.
20: Veel ruzie. Het is tegenwoordig wel, denk ik, en dat bedoel je, dat kun je aan Ernest dragen. Want het is gewoon heel veel ruzie maken, zeg maar. En als je naar de selectie van PSV krijgt, je moet alle kikkers ook aan boord houden. Dat is een trainer natuurlijk voor, maar een technisch directeur net zo goed. Maar die krijgt al die zaakwaarnemers aan de telefoon te zeggen, ja, maar waarom speelt mijn speler niet? Ja.
1: Maar sowieso, deze periode, want de transferwindow gaat bijna dicht. We hebben komende woensdag de transfer deadline show. Van 6 tot na middernacht zijn we er dan. Komen alle transfers voorbij. Maar die hele tango met je trainer die de spelers niet wil laten gaan, heb je weer een zaakwaarnemer. Die vindt dat hij moet spelen. Deze periode lijkt me dan het meest verschrikkelijk.
20: Het is echt mega, over het algemeen chaotisch gewoon. En, maar dat komt omdat het. Zeg maar, iedereen gaat nu ook de keuzes maken, maar ook spelers gaan nu. De spelers die heel lang Amrabat, net als voorbeeld, die is gewoon transfervrij. Die gaat nu dus een keuze maken, omdat hij waarschijnlijk 6 opties heeft. En dan kiest uiteindelijk voor Ajax. Dat spel is al zo lang aan de gang. En een transfer van wanneer pak je nou echt door, Wijsa? PSV betaalt nu net het juiste moment. Maar Barakhtarovic gaat waarschijnlijk gewoon nu weg. En dat weet PSV, dus daardoor gaan ze dat geld ook uitgeven. Dus dat is allemaal last minute. En het is een samenspel van eigenlijk alle mensen binnen een club, binnen een organisatie, om dat ook voor elkaar te krijgen.
4: Maar is het niet complete competitievervalsing? En dat het alleen maar in het voordeel is dat we zo'n lange transferwindow hebben voor de grote clubs, die hun mismanagement kunnen herstellen door met geld de laatste week, wat nu is. Ik zeg niet dat PSV mismanagement, maar dat ze de grote clubs kunnen hun mismanagement corrigeren met geld in de laatste week.
20: Ja, er zitten meer in. Kijk, Nederland is een verkopende markt, Hans. Dus Nederland is gewoon afhankelijk van wat er gebeurt in de grote landen om je heen. En dan praat je met name over Engeland, Duitsland, Spanje, et cetera. Maar daar zit natuurlijk het grootste punt. Kijk, in Nederland zou wel eerder willen stoppen met die transfermarkt. Maar ja, je bent afhankelijk van.
1: Ja, je schiet jezelf in de voet.
20: Dat gaat niet. De ADO's en Willem II's en zo van deze wereld, die hebben het grootste probleem.
1: Want even over Engeland gesproken. Cody Gakpo naar Manchester City, die zag jij aankomen, Hans?
4: Ja, dat wilde ik net zeggen, maar jullie vertrouwen mij niet met mijn transferkeuzes. Dus Cody Gakpo is onderweg naar Manchester City.
20: Martin de Roon naar AS Roma, naar zijn oude trainer die bij Roma zit. Ook wel opvallende transfer, toch? 35 jaar.
1: Ja.
20: Wel mooi voor hem ook om daar nog een jaartje naartoe te gaan, toch?
3: Prachtig.
1: Ja, wel gewoon in Italië natuurlijk. Maar Gakpo, dat is toch best bijzonder?
4: Ja, Salen.
1: Gisteren nog gescoord, trouwens.
20: Die is naar Liverpool.
4: Die is naar Liverpool. En dat is eigenlijk de vrijbrief voor Gakpo om weg te mogen.
20: Ja,
4: snap jij?
1: Hij heeft niet gescoord, trouwens.
3: Nou, als je moet kiezen tussen Liverpool en City.
20: Ja, dat
3: is allemaal prima keuze, denk ik. Ik denk dat hij natuurlijk ook ziet natuurlijk ook erbij hangen dat hij waarschijnlijk tweede keuze wordt. Dus, dan kan je beter ergens anders heen gaan om daar.
20: Die bedragen
3: proberen een basisplaats
20: af te dwingen. Die bedragen zijn lastig, gaat toch echt?
3: Nee, dat klopt. Het is
20: Cody Gakpo kunnen we nog zeggen. Maar die hebben die Savio verkocht aan Spurs voor ook hetzelfde bedrag.
1: Ja.
20: Die heeft, Hans, hoeveel wedstrijden had hij gespeeld vorig jaar, weet je nog? 20 wedstrijden, 1 goal. En die is als basisspeler.
1: Ja, het gaat helemaal nergens meer om qua prijzen. Ja. Het is ook de week dat Xavi is gepresenteerd in Zeist bij de KNVB. Afgelopen vrijdag op de persconferentie van Feyenoord werd Giovanni van Bronckhorst gevraagd naar zijn voormalig teamgenoot van Barcelona.
5: heb wel contact met hem gehad voor zijn presentatie nog. Om hem te feliciteren. Wel kort even gesproken met hem, maar nog niet inhoudelijk over Feyenoord. Ik weet nog niet of hij weet of ik trainer ben van Feyenoord. Ik heb dat volgens mij niet benoemd in die. Dus ik
7: zou het een verrassing zijn. Ja.
5: Misschien dat hij denkt van, oh, dat wist ik niet. Maar daar zat ik later aan te denken. Omdat ik wel met hem sprak gefeliciteerd. En het was een leuk gesprek. En dat had er zin in. Ik zei, nou, als je een keer in Nederland bent. Als je wedstrijden kijkt. Misschien kunnen we elkaar zien. En zei, ja, nee, ik zal wel aangeven. Dus ik ben benieuwd of hij het weet. Maar ja, nou, bij deze.
7: Ik hoop het wel. moet hij Sergio oproepen, vind je?
5: Nou, hij moet niks. Hij moet vooral doen wat hij zelf wil. En daar ook natuurlijk ook met zijn staf natuurlijk inzicht krijgen over de Nederlandse spelers en de groep waaruit hij kan kiezen. Ik heb ook volgens mij vorige week gezegd dat ik zeg maar, als ik zie hoe Zegia speelt, dat het wel een speler is die nog interlands gaat spelen in zijn carrière. Daar ben ik wel van overtuigd.
8: Ja, Arnold, een heerlijke speler. G5 Sergio. Vorig seizoen gezien bij Utrecht, doet het nu fantastisch bij Feyenoord. Naar verluid is er een bod gekomen van rond de 17 miljoen euro. Voor hoeveel zou je hem wel laten gaan?
20: Niet. Nu, ik zou hem nu niet meer laten gaan.
8: Nee. Ja, maar uiteindelijk voor een prijs toch wel?
20: Ja, maar nu niet meer. Voor het einde van deze transfer. Want Lille wil hem natuurlijk eigenlijk heel graag hebben. Maar, en Lille zou op dat denk ik een hele goede stap voor hem kunnen zijn. Maar ik zou hem als Feyenoord zijn hem nu niet meer laten gaan. Want hij, als hij inderdaad dit blijft doen en hij blijft spelen bij de Champions League en hij wordt inderdaad international, praat je ook nog weer over andere bedragen waarschijnlijk. En wat ik mooier vind dan Sekiel, ik denk dat iedereen, hij is een vrolijke speler. Snap je, dat heeft die Tolu van Ajax ook, Wijnman van Twente, die hebben dat ook. Dat zijn jongens die hebben iets sprankelends in hun spel, waardoor je als voetballiefhebber daar ook voor gaat zitten. En zij voetballen met een glimlach.
8: Ja, je krijgt er energie van eigenlijk.
20: Ja, en dat heeft Sekiel ook. En dat is, dat is altijd mooi om te zien, die dartelen als het ware over het veld. Dat las ze ook altijd af.
23: Ja, las.
8: Nou, ik krijg alles in je schoot. Ik
23: weet niet over het veld heen, hoor. Want Sekiel was niet echt een doelpuntenmaker. Dat is hij bij Utrecht wel redelijk geworden. Kan je van een speler die een ballenophaler was Sergio, een box-to-box speler maken?
3: Ja, box-to-box vind ik ook zo'n vies woord, ik weet niet waarom. Maar het is een...
23: Een speler die in de 16 komt van de tegenpartij.
3: Ja, natuurlijk kan je dat maken. Je ziet ook nu, hij komt er ook wat vaker. Hè. Hij speelt natuurlijk ook nu bij Feyenoord, maar hij komt er wat vaker. En de kwestie is ook van dat je hem ook tegen de touw aanschiet. Maar je ziet nu dat als je dat ook in je spel krijgt, dat je wat persistenter kan worden, assist of goals. Ja, dan zie je wat je van een ontwikkeling kan doormaken. En als hij even zo blijft voetballen, dan is het eind van dit seizoen is het niet Lille die langskomt, maar wat grotere club. En prijskaartjes ook wel flink omhoog gaan.
8: We zien niet altijd dat een speler terugkeert naar een verhuur periode en het dan het op deze manier doet. Verhuur bij Utrecht, maar ook bij Sparta.
3: Ja, halfjaartje, ja.
8: Heb je toen gezien dat je dacht, nou, die kan echt Feyenoord wel aan? Makkelijk.
3: Ja, al had hij toen nog niet veel bij Feyenoord gespeeld. Maar ja, inderdaad, dat hij bij Sparta een half jaar heeft laten zien en daarna bij Utrecht. En zeg maar zo makkelijk aanpast, daar misschien steeds een stapje hoger. En dat nu bij Feyenoord ook laten zien. Ja, dat geeft ook aan dat hij voetbalgochme, spelintelligentie, spelplezier heeft. Inderdaad, wat Arnold zegt, hij dartelt over het veld. Hij vindt het leuk wat hij doet. En ja, in die zin van dat hij misschien eerst een bal ophalen was, maar nu ook veel goals en assist maakt. Bij Utrecht ook al, ja, het is ook een beetje create your own luck, zeg maar. Hij is er vaak en dat is wel echt iets waarin hij zich razendsnel
8: ontwikkelt. Mag het vandaag gaan laten zien tegen ADO. Hans, nog heel kort. Er is genoeg concurrentie op het middenveld bij Oranje, maar moet hij er al bij zitten, vind jij?
23: Sergio?
8: Ja?
23: Ja, moet.
8: Zou jij het doen?
20: Was hij basisspeler onder Van Persie geworden, denk je?
23: Dat weet ik niet.
8: Dat is allemaal moeilijke vragen nu ineens.
23: Weet je, Robin van Persie kan ook doelpunten tellen. Hè? En die heeft ook wel gezien dat een hele andere Sergio is. En,
8: maar moet u erbij of niet, Hans?
23: Als ik s'avonds zou zijn, dat ben ik niet. Dan zou ik hem wel erbij nemen.
8: Ja, nou, Xavi die kijkt ongetwijfeld nu ook. Goedemorgen Eredivisie, dus die heeft het in ieder geval opgeschreven. We zijn zo meteen terug. Maar het laatste deel van Goedemorgen Eredivisie zijn natuurlijk razend benieuwd naar Peter Bos. Want die gaat Jan-Joost van Gangelen zo meteen spreken. Nou, zij zijn er klaar voor. Hopelijk niet te veel regen. Ze kunnen wel een warme worst ontvangen, gok ik daar bij die wedstrijd. We zijn zo meteen terug na de break. Tot zo.
24: Eindelijk, heerlijk avondje is
11: gekomen. Dit is de dag waar alle voetballiefhebbers op gewacht hebben.
13: Het is weer tijd voor de Transfer Deadline Show.
11: Ja, we hadden hier een mooie klok. Ik dacht toch...
14: De stekker was eruit.
11: Ah, fijn.
13: Live vanuit de voetbalkantine.
11: Het is eigenlijk onverantwoord om nee te zeggen tegen zo'n bedrag.
13: En vanaf locatie...
11: Ken je die mop van die 6 die naar Amsterdam kwam?
13: Die kwam niet. Blijf je de hele avond op de hoogte tijdens de Transfer Deadline Show.
15: Hey, we zien hem al in beeld.
13: Woensdag vanaf 6 uur helemaal live op ESPN.
11: Ja, Hans, je zat midden in het verhaal.

0: maximale snelheid?
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Bescherm je tanden met Elmex Anticaries Professional. Want suiker is overal verborgen. Elmex helpt de belangrijkste oorzaak van gaatjes te bestrijden door suikerzuren te neutraliseren en het glazuur 4 keer effectiever te remineraliseren. Elmex Anticaries Professional.
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
4: Santa Maria. Finally Friday. Finally Taco Friday. Now we're cooking. Santa Maria.
5: What a hotel.
6: Right? And only $240 a night on my favorite site.
5: What? You didn't check Trivago.
7: I got mine for $155. You have to check Trivago.
6: Oh, yeah? Prove it.
8: On Trivago, you can compare hotel prices from multiple different sites.
5: Even your favorite one.
8: Yeah, see? Same hotel. Way better deal.
5: You didn't check Trivago?
6: I didn't check Trivago.
9: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
10: Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
11: Tijd voor een nieuw matras? Bestel hem met een klik. Tijdens de zomersale profiteer je van kortingen tot wel 50% op matrassen, kussens, toppers en bedden. Bestel ook een goede nachtrust met een klik. Ga naar emmasleep.nl.
12: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
13: Voor iedereen. Oh,
12: voor de superfans.
14: De experts.
15: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
12: De meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
18: Ja, is meer voor mijn partner.
12: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Kijk, je lichaam hou je gezond, maar je ogen,
20: zijn die nog wel gezond?
19: Is ook belangrijk, zeker na je 45ste.
20: Doe daarom ons ooggezondheidsonderzoek.
19: Iedereen goed zien, daar zorgen we voor. Specsavers.
21: Je eerste schooldag begint bij Scapino. Met alles wat je daarvoor nodig hebt. Hoe groot je ook bent. Altijd goede kwaliteit voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
22: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. Wie je ook bent. Of hoe je ook traint. Net begonnen. Of al heel ervaren. We doen het om ons goed te voelen. We doen het samen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Word nu lid en sport 5 weken gratis.
23: Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En je bespaart gemiddeld €300. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
24: De toekomst die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine en hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
23: Als je ook je doorlopende reisverzekering bij Allianz Direct afsluit, krijg je direct extra korting. Allianz Direct. Makkelijk en snel.
24: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASN bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot €100.
25: J'ai l'impression d'être sur un tapis volant.
26: Ben ça, c'est la magie du programme Citroën Advanced Comfort.
25: En français, s'il te plaît.
26: Suspension à butée hydraulique progressive.
25: Comme sur la BX de l'époque.
26: Mortel, ta casse, mon gars.
27: Mais il manque une scène sur le rétro, là.
25: On va mettre une scène autour du rétro. Sur tous les C5 Aircross.
28: De Citroën C5 Aircross. Vanaf 38.590 euros.

0: What would you like to taste today? How about an Altissimo espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
1: What else?
2: It's my line.
3: Keep exploring with new Virtua Up Nespresso. What else?
4: Ik krijg ze er niet uit.
5: Wat doe je toch allemaal?
4: En ik kom zelf ook niet omhoog. Help nou even.
5: Er zijn ook andere manieren om ze te pakken. Hier, neem een Red Bull en bedenk iets. En nu? Heb je het bedacht?
4: Ja, ik haal de bever erbij.
5: Zie je? Zo kan het ook.
6: Red Bull geeft je vleugels.
7: Huh? Oh. Ah!
8: Het is afgelopen.
9: Ja, dat is balen.
10: Gelukkig kunnen we gewoon blijven hangen, want dit was het weekend.
11: Vliegersvlug komt dan alles even voorbij. Laten we beginnen bij op papier de leukste wedstrijd van het weekend.
10: Met scherpe analyses.
11: Constant had je driehoekjes. Ze maakt op mij wel echt wel een goede indruk.
12: Die opbouw, ja, dat begint bij de keeper. Ja. Dat is echt bizar.
10: Maar ook een kritische blik.
12: Dat is toch wel heel
11: ja,
12: verschil.
11: Dat is het enige, maar ik wil niet zeggen.
12: Nou, nogal belangrijk.
10: Kijk vanavond weer na het voetbal naar Dit Was Het Weekend op ESPN.
13: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Spelers komen het veld op en dat is maar goed ook, want over een half uur wordt er gevoetbald in Utrecht. FC Utrecht tegen PSV, maar dat is niet de enige wedstrijd. Die begint om 11:15 vandaag.
14: Goedemorgen allemaal vanuit Eindhoven, waar FC Eindhoven het gaat opnemen tegen Heracles Almelo. FC Eindhoven heeft Thijs Muller vandaag niet in de selectie, maar waarschijnlijk in de toekomst ook niet meer. Want het zou zomaar kunnen zijn dat hij naar Tilburg verkast. Willem II dus. Bij de tegenstander Heracles Almelo Hosanna-stemming, want alles gewonnen tot nu toe. En ze hebben natuurlijk ook de topscorer in hun selectie met Anjoli. 6 doelpunten al gemaakt. En ze spelen vandaag in een heel speciaal tenue. Het derde tenue is goud met zwart. Al is het goud nog een beetje lastig te ontwaren, maar het is wel een prachtig tenue. Dat verwijst naar het landelijke kampioenschap vanuit het districtskampioenschap dat ze haalden in 1927. En dat is dus volgend jaar precies 100 jaar geleden. Reden genoeg voor een feestje, voor een mooi tenue en hopelijk vanmiddag ook voor een mooie wedstrijd.
13: Dat is zeker een mooie wedstrijd. Dat is de wedstrijd tussen Utrecht en PSV ook. Onze collega Leo Oldenburger sprak zojuist met Correa.
15: Anthony, hoe was je week?
16: Ja, goed. Ja, mooie trainingsweek gehad en klaar voor.
15: Ja. Spelers komen, spelers gaan. Dat geldt ook voor Utrecht. Sam van Duin erbij gekregen. Ik kan me voorstellen dat je je persoonlijk hard hebt gemaakt voor de komst van Duin.
16: Kijk, die optie die kwam op een gegeven moment langs. En we weten van Sam wat hij kan. Het is een jongen die een bepaald fysiek heeft. Een bizarre verre inworp. Iedereen kent zijn wapens. En dat is wel iets wat we aan het team kunnen toevoegen. En dus daar ben ik wel blij mee, ja.
15: Hij begint op de bank. Logisch denk ik ook, want hij heeft niet heel veel speelminuten gemaakt. Jong AZ heeft er nog wel even gespeeld. Maar wanneer kun jij hem brengen?
16: Nee, hij heeft pas 2 trainingen in de benen. En hij komt ook uit een lichte klacht, uit overbelasting. Dus we moeten Sam rustig brengen. Maar hij kan zeker het laatste gedeelte meedoen. Hoor. Dus geen stress daarvoor.
15: Nee. En je hoeft hem niet uit te leggen hoe je moet spelen?
16: Nou, gewoon vol gas.
15: Ja, precies. Didden is er vandaag niet bij. Ziek, wanneer hoorde je dat hij er vandaag niet bij kon zijn?
16: Gisteravond kreeg ik een berichtje en vanochtend was het zeker. Dus vervelend. Maar ja, we moeten het doen met de jongens die we wel hebben. Dus zo simpel is het. Ja,
15: dan moet je doen tegen PSV. Ik kan me voorstellen dat je vorige week wel even gekeken hebt naar de beelden van PSV. En dat die Van Bommel op de brommer was. Hoe ga je daar iets tegen beginnen?
16: Wij hebben die kant hebben wij Vesterlund en die heeft ook een goede brommer. Dus brommer tegen brommer, we gaan het zien. Nee, kijk, we spelen gewoon tegen PSV. Die zijn 3 landskampioen geworden. En die kunnen gewoon ballen, die gasten. Ja. Dus ja, we moeten goed druk zetten. Zeker in het hoge druk bij de strotbakken. En kijk hoe lang we dat volhouden. En dat is wel een stukje van vandaag. Aan de bal moeten we gewoon doorgaan waar we vorige week zijn gebleven. We hebben vorige week echt een paar geweldige aanvallen neergezet. Een paar gepromoveerd tot goal. Hadden er nog meer kunnen zijn. En ja, vandaag moeten we daar gewoon in de effectiviteit nog beter mee omgaan. Dat het verdedigend een pittig potje wordt, dat snappen we ook wel.
15: Ja, ook met rugdekking weg, want Schreuder die werd vorige week, die verzoopt bijna tegen Van Bommel. Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel weer een buitenspeler van PSV die ook wel wat kan. Dus overal maar een beetje dubbele dekking opgooien.
16: Kijk, Vesterlund is zeker in ons team degene die het beste de 1-1 weerst. Dus gewoon Vesterlund erop en daarin vol vertrouwen.
15: Utrecht heeft over het algemeen Niet zulke beste papieren tegen PSV. Hij wordt eigenlijk alleen maar verloren van de Eindhovenaar. Maar heb jij gezegd, jongens, geen paniek. Ik weet wel hoe je ze op de knieën krijgt.
16: Gewoon heel veel vertrouwen in het, aan het team geven. In wat we doen en waar we mee bezig zijn. En dat stukje doorontwikkelen. En, elk seizoen is het PSV weer wat anders. En nu hebben ze weer Sano erbij. Dus je kan allemaal dingen uit het verleden erbij halen. Elk jaar veranderen teams. Dus het is nu gewoon 26-27 Utrecht PSV in volle bak.
15: Veel plezier vandaag.
16: Dankjewel.
13: Ja, Van Bommel zal niet week in, week uit het niveau halen van afgelopen week. Maar Brommer tegen Brommer wordt het,
1: Brommer tegen vandaag. Brommer.
13: Is dat dan de manier, denk je?
1: Ja, het is ontzettend moeilijk. We hadden het denk ik ook misschien beter kunnen oplossen. Maar we hadden het er net even kort over. Van, het is ook als je dan met meerdere spelers dichterbij hem gaat spelen en die ruimtes klein en probeert te houden. Ja, dan gaat ook een Mauro op die positie. Die gaat ook niet meer op linksback blijven. Maar die gaat dan in het middenveld spelen. En dan gaan ze daar in een overtal verder voetballen. Dus ik denk dat het PSV gewoon goed in elkaar steken.
17: Kunnen we met z'n allen Anthony Correia met rust laten? Er komt alweer een beetje kritiek. Er zijn een paar wedstrijdjes verloren. Die man heeft het fantastisch gedaan. 2 jaar lang bij Telstar. Die heeft een speelplan wat heel moeilijk is.
18: Komt er kritiek op hem, man?
17: Ja, er komt best alweer een beetje kritiek op hem. Er wordt af en toe alweer geroepen om Ron Jans. Ik vind het werkelijk ongelooflijk. Volgens mij is het een hele, hele, hele goede trainer. Laten we heel lang met rust laten.
13: Maar Van Aksen. Andere goede trainer, dat is Peter Bos. Die heeft dat wel even bewezen. Hij bij Jan Joost.
14: Ja, en Peter Bos inmiddels aangeschoven, ook onder de paraplu. Goedemorgen, Peter. Een van de oudste uitdrukkingen in een sport is denk ik never change a winning team. In hoeverre gold dat voor jou ook?
19: Oh nee, dat doen we echt wel eens. Maar ik vond dat vandaag niet nodig.
14: Nee, niet nodig. Waarom met name niet nodig?
19: Omdat het gewoon goed staat. Een aantal jongens die zullen straks ongetwijfeld gaan spelen. Maar die zijn er pas net bij. Dus dat is voor mij nog wat te vroeg om ze er nu al in te zetten.
14: Ja, Geert Ruijder bedoel je dan, Kostis bedoel je dan, neem ik aan. Hoe ver zijn ze eigenlijk?
19: Ja, fysiek gaat het zeker de goede kant op. Of is het gewoon goed? Hè? Kostis iets anders nog dan... Dan Lucia, dat is prima. Maar goed, als je een week bij ons bent, we hebben een manier van spelen, dat moet je wel goed kennen. Dus daar zijn we heel druk mee bezig.
14: Ja, en daarmee zeg je, Kostic heeft ook conditioneel wat meer achterstand dan Geert Ruijder. Want die heeft natuurlijk wel gewoon een voorbereiding gedraaid.
19: Ja, precies. Hij heeft een andere voorbereiding. Hij heeft met een personal trainer getraind. Maar dat is natuurlijk toch anders dan wanneer je met een groep traint.
14: Zeker. Ruben van Bommel speelde vorige week de pannen van het dak. Wij zagen elkaar 2 weken geleden bij Excelsior uit. Na afloop kwam hij in zijn blote bas die kleedkamer uit. We kennen nog de beelden van toen hij bij AZ zat. Maar dat jaar dat hij eruit is geweest, wat een ongelooflijk beest is dat geworden.
19: Nee, dat was hij al toen hij van AZ kwam.
14: Zo breed.
19: Ja.
14: De kabels op zijn rug, zo'n kast heeft hij staan. Ik denk, die heeft nog veel meer krachttraining gedaan.
19: Oh, dat heeft hij ook gedaan, maar hij was al een vent toen hij bij ons kwam. Ja. Ja,
14: en dat wordt hij nog maar steeds meer en meer. Verbaast het je eigenlijk?
19: Dat hij zo sterk is, bedoel je?
14: Nou, en dat hij steeds meer een man wordt en zo'n ongelooflijk belangrijke, goede, imponerende speler.
19: Dat hij aan zijn lichaam werkt, dat is alleen maar positief en goed. En dat helpt hem enorm. Het mag niet ten koste van zijn snelheid gaan, dat is belangrijk, want hij is een sprinter. Dus, en dat gebeurt niet. Sprinters zien er vaak ook wel zo uit. Dus...
14: Ja, zeker die van de 100 meter.
19: Ja, nee, maar snap je, dat zijn echte sprinters. Dus ja, het hoort er wel een beetje bij.
14: Arnold had net in de Goedemorgen een Pierrot over Fernandes. Hoe ongelooflijk goed hij is en dat hij eigenlijk andere spelers op dit moment uit de basis haalt. Terwijl hij pas 18 jaar is. Hoe exceptioneel is zijn talent?
19: Het is gewoon een goede speler. En anders zou ik hem ook niet opstellen. En hij laat dat zien. En als je het laat zien, ja, dan verdien je ook gewoon om te spelen. En of dat exceptioneel is, dat gaan we zien in de toekomst. Dat weten we nu nog niet.
14: Nee, maar als je zo jong bent, bedoel ik, en op zo'n positie en al zo slim bent, intelligent, kan uitstellen, dat soort dingen. Dat moet voor jou toch ook dan wel bijzonder zijn, want je hebt veel spelers voorbij zien komen die ook goed waren.
19: Ja, maar het is ook wel logisch, hè? Want hij is niet groot, hij is niet sterk. Dan moet je slim zijn.
14: Ja.
19: En dat ontwikkel je denk ik sneller wanneer je er zo uitziet dan wanneer je in een klerenkast bent. Want dan kun je in de jeugd heel veel op kracht doen. En hij heeft juist in de jeugd moeten leren om met dat lichaam wat hij heeft functioneel om te gaan. Dus het is eigenlijk wel logisch.
14: Ja. We horen dat het rond is dat Uwaisa naar jullie toe komt. Gefeliciteerd daarmee. Wat gaat hij toevoegen?
19: Nou, maar ik weet daar nog helemaal niks van. Dus ik heb er niks over gehoord nog. Ik ben met de wedstrijd bezig, dus ik ga daar niet over praten.
18: Oké, duidelijk. Heb jij trouwens, dat vroeg ik me vanochtend af, toen ik dacht, oh ja, Sam Lammers komt hij nou eigenlijk wel of niet. In hoeverre zeg jij dat moeten we doen tegen Stuart? Hoe gaat dat?
19: Oh nee, ik ben daar een klein radartje in. Wel eentje die meegenomen wordt in de besluitvorming, maar... Ik ben niet de club. En de club beslist. En dat zijn Marcel en Ernest. En zij kijken. Zij leggen dat samen met de hoofdscout, met Thomas. Leggen ze mij dingen voor. En dan praten we er met elkaar over.
18: Ja, dan zeg jij ook wel eens nee.
19: Ja, ik geef mijn mening. Ja.
20: In dit geval, hè, heb je bijvoorbeeld Bayraktarevic en je hebt Ouaiza. Dan is er toch ergens een besluitvorming dat we zeggen van... hey, we nemen er nog een rechtsbuiten of eentje die aan de rechterkant kan spelen erbij. Dus ergens moet dan toch met jou best wel afstemming gepleegd worden of goedkeuring van jou.
19: Maar dan moet je de hele context weten waarom je een speler wel of niet gaat halen. En dat is niet aan mij om dat hier nu uit te leggen wat er allemaal bij komt kijken, maar... Je gaat niet over één nacht ijs en daar is goed over nagedacht.
18: Duidelijk. Correia is de trainer van Utrecht nu. Vorig jaar Telstar. Wat neem je mee van die twee wedstrijden van vorig jaar? Want die liepen natuurlijk voor jullie niet goed af.
19: Ja, dat we dit jaar gaan proberen van hem te winnen.
18: Ja, maar wat doet zijn stempel?
19: Nou, kijk, iedere trainer, ik ook. Wij zijn afhankelijk van de spelers die we hebben. Nou heeft hij er wel twee meegenomen. En eentje gaat hij er vandaag ook weer opstellen. Je bent afhankelijk van je spelers. En ook de manier van spelen, vind ik altijd hoor, heeft daarmee te maken. Dus dat.
18: Ja. Ik zag een prachtig lijst voorbij komen. Ik vind het altijd leuk. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Je bent een van de weinige trainers in de Eredivisie die al 48 keer met 5 doelpunten in een wedstrijd of meer een wedstrijd heeft gewonnen. Is dat voor jou het allerbelangrijkste, vermaak?
19: Nee, winnen is het allerbelangrijkste. Maar ja, ik vind dat dat ook met vermaak moet kunnen. En dat proberen we na te streven.
18: Ja, maar dat zegt wel wat, toch? Ik geloof dat alleen Rinus Michels en nog een andere trainer nog meer hebben dan jij. Maar dat jij er zoveel hebt, dat betekent dat je wil blijven gas geven. Ook als je 3-0 voor staat.
19: Ja, maar dat is toch ook als je voetballer bent veel leuker. Wanneer jij in een elftal... En het is ook makkelijker op te brengen. Hè? Sta je achter en je vraagt om... Dan is het vaak moeilijker dan wanneer je voor staat. Dus we moeten gewoon doorgaan.
18: Nou, daar zijn we zeer benieuwd naar vandaag. Dankjewel. Dankjewel, Peter.
13: Ja, we zijn zeker benieuwd naar vandaag. We hebben nog een minuutje. Hans wordt er helemaal onrustig van. Dus we gaan snel de laatste ronde erbij pakken. Arnold, ik begin bij jou. Wat vind je van de terugkeer van Tony Villena?
21: Heel leuk. Ik ben blij dat hij weer gaat voetballen.
13: Ja.
21: Want daar zijn we wel benieuwd naar.
13: Ja, want we zijn even de archieven ingedoken. Dit zei jij 14 jaar geleden over Villena. Na zijn debuut bij Feyenoord. Ja, pak er even bij de paaltjes. Kijk mee.
21: Opvallend op het middenveld, de 17-jarige Tony Villena. Bij Feyenoord, en toch valt toch wel op hoe goed de jongen kan voetballen. Dat zie je eigenlijk aan zijn hele manier van bewegen. Hij is een mooie linkspoot. Eigenlijk hier op het middenveld wordt hij zo meteen aangespeeld. Wacht op het moment dat Cabral gaat lopen. Geeft de bal precies in de loop, de goede snelheid. Voorzet van Cabral. Dat wordt dan de eigen goal van Reuzelen, maar Guidetti die daar natuurlijk weer in de buurt is. Nou ja, dit is toch wel tekenend voor een jongen als je veel talent hebt. Maar ook de Brani hebt om gewoon die ballen te eisen. Let op zijn handje, dat hij die bal wil hebben.
13: Wat is jouw analyse van deze analyse, Arnold? De
21: voorwaartse beweging, dan ziet je op het moment dat El Amadi die bal wil hebben. Precies op de tussen.
13: Hoe oud was je hier?
21: Nou, 14 jaar geleden, dus 35 was echt net gestopt. Nou ja, nee, schoot het duel ook niet, want dit is een duel in de 16.
22: Oké, laat me zitten, ga door. Kom.
13: Ja, dat is toch mooi om er...
22: Maar mooi om Villena weer terug te zien.
13: Ja, mooi om Villena terug te zien.
23: Maar analyse gesproken, dat wilde ik nog vragen, heel snel nog. Wil jij analist worden? Ik zag je van de week bij Ziggo. Erg op je gemak.
24: Dat weet ik niet. Af en toe is wel leuk, ja.
13: We mogen je altijd bellen.
23: Als er bij ons eentje uitvalt, dan...
13: Nou, ook als er niemand uitvalt, hoor.
24: Nou,
13: als
24: wat ik niemand... net zeg, ik niet dat hij is uit. Dat is van mij niet, hoor.
23: Lasse, als er niemand uitvalt, zou jij analist willen worden hier?
24: Dan wel.
13: Lasse, we hebben nog een andere vraag voor je. Marcel Boekhoorn, die noemde jou als zijn favoriete NEC'er. Wat is jouw beste anekdote over...

0: Hiddink was je op bezoek.
1: Ja, we waren met familie bij Guus Hiddink op bezoek. En toen hebben we het El Clasico met Roberto Carlos gekeken. Dus,
2: nou, dat ja, kan niet iedereen zeggen. Daar zijn wij jaloers op. Dank hier allemaal aan tafel. Ik heb van jullie genoten. Dank jullie thuis voor het kijken. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten. Op ESPN 1 kun je kijken naar FC Eindhoven tegen Heracles. En op ESPN 2 is het Brommer tegen Brommer. Vetseloen tegen Van Bommel. FC Utrecht tegen PSV. Fijne zondag.

0: Dadelijk was Ruben van Bommel. En dan is er nog een bank, hè, met Geertruida, met Gazjorowski, met Wanner, met Kostic, met Bajraktarevic en met Mijnans. Ja, PSV is een topclub en dan ontbreekt ook nog Man. De Roemeen is geblesseerd. Net als al wat langer afwezen Jerry Schouten en Plea. De spits die vorig seizoen ook al bijna niet speelde nadat hij gekocht was. Sam Lammers is onderweg naar Eindhoven. Maar zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Hij moet er komende week bij gaan komen voor het sluiten van de transfertermijn. Maar ja, Lammers had natuurlijk nooit naar PSV mogen gaan. Die had hier alvast moeten liggen, Utrecht. Of Erik?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, maar ja, goed. Daar was het geld waarschijnlijk niet voor. Want we horen ook verhalen over hoeveel hij zou moeten verdienen. En dat is een salaris wat bij Utrecht niet helemaal past.
1: Nee, maar dat is nu, hè. We hebben het over de tijd dat hij hier zat en je kiest voor Haller.
0: Ja, dat is ook een feit. De 22 zijn op het veld. De scheidsrechter van vandaag is op de fiets. Jeroen Manschot uit Houten, over het Houtense pad hier naartoe komen rijden. Regenpakje aan. En dan deze wedstrijd Leiden, FC Utrecht tegen PSV. Manschot doet dat samen met Freek van Deurs en Kevin Bodde. De vierde official, die woont in Leusden, dat is Alex Bos. En de VAR, dat is een man met breukelen, Martin van der Kerkhof. Groot geworden als voetballer, nou groot werd hij niet als voetballer. Maar hij speelde bij Nijenroders, zijn vader was daar jarenlang bestuurslid. Hij woont zelf al jarenlang in Amsterdam. En hij zit in Zeist. En hij is de VAR. FC Utrecht heeft maar weer eens de TOS gewonnen, Pieter. Want ja. PSV speelt de eerste helft richting de Bunningside. En Ricardo Pepi gaat zo meteen aftrappen.
1: Maar dat mag hij nog niet. Want scheidsrechter Manschot kijkt nog even op het uurwerk. En wijft nog even naar beide doelverdedigers om het signaal van hun te ontvangen. Dat ze ook klaar zijn. Dan moet er nog aan de zijlijn, aan de overkant bij ons nog wat gebeuren. En dan kunnen we gaan beginnen aan dit duel. Het seizoen is pril. PSV tweede heeft dus al punten verloren. Het speelde de eerste wedstrijd thuis gelijk tegen Fortuna Sittard. En uiteindelijk is er afgetrapt. Maar moet dat nogmaals gebeuren? Omdat er een PSV-speler al over de bekende middenlijn was gestapt. Nou, nu staat iedereen correct. Kunnen we beginnen en is daar gelijk de lange bal van Obispo van achteruit richting de 16 van FC Utrecht. Maar de bal komt niet veel verder. Utrecht kan overnemen. Rommelige situatie. Wie komt daar als winnaar uit? Stepanov legt de bal terug. Utrecht heeft het balbezit. Barkas. Utrecht dus niet goed aan de competitie begonnen. Met twee nederlagen pakte wel vorige week in Rotterdam bij Sparta een punt. PSV Bert heeft alweer het balbezit.
0: Via Fernandes die de bal naar de linkerkant speelt van Bommel. Van Bommel met voorzicht Vesterlund. Dat is een moeilijke middag. Gaat dat worden waarschijnlijk voor Niklas Vesterlund. PSV via Sano en Dest de bal naar de rechterkant gespeeld. Perisic even terug naar Ryan Flamingo. Die het eerste duel van Artem Stepanov wist te winnen. Obispo inspelen op Mauro Junior. De Braziliaanse aanvoerder van PSV. Die de bal inlevert bij Nwankwo. En dan moet PSV achteruit. Utrecht naar voren. Het technische balletje van Van den Berg deed hem belanden bij de Wit. En nu is Utrecht over linksweg met Kathleen. Buitenom komt Zagre. Zagre krijgt hem mee. Moet dan met de voorzet komen. Daar komt de voorzet. Dat is een scherpe voorzet. Maar Kovar heeft hem voordat Stepanov hem kan binnenlopen. Eerste dreiging komt van FC Utrecht. Maar het is nog 0-0.
1: En PSV probeert het gelijk via de rechterkant. Waar Peppi is weggelopen. De bal oppakt. De hoogte van de 16-meterlijn. Wacht op aansluiting. Die is daar ook. Wordt de actie gemaakt aan de rechterkant. Kan ook de voorzet komen van Perisic. Maar het leidt tot niets. Utrecht kan onderscheppen in de 16. Maar het uitverdedigen, daar is alles mee gezegd. Want Utrecht leidt alweer balverlies. Mauro Junior voor PSV in de middencirkel in balbezit. PSV met het balbezit aan de rechterkant. Meter of 5 over de middenlijn. Als we bijna 2 minuten bezig zijn bij FC Utrecht tegen PSV. PSV nu aan de linkerkant op de speelhelft van Utrecht in balbezit.
0: Heel lang geleden zag ik een FC Utrecht PSV in dit stadion. En toen we 2 minuten bezig waren, stond het al 2-1 voor PSV. Utrecht kwam op 1-0 door Willaerts. Het was binnen een halve minuut gelijk door Ellerman. En weer een halve minuut later maakte Romario zijn eerste van 4 doelpunten die middag. Robert Roest wordt er nogal eens schillend van wakker. 1-7 was toen de eindstand hier in de Galgenwaard. Dan hopen dat het zover vandaag niet gaat komen. En dat Utrecht een stuntje kan uitvoeren tegen PSV. Want dat is ook wel eens gelukt. 3-0 werd het een paar jaar geleden. Doelpunten waren toen van Sander van der Streek, Adem Maher en John Kleiber. En dat is ook de grootste overwinning die FC Utrecht ooit thuis boekte tegen PSV. Het was op 19 oktober 2019. Nu Utrecht weg via Katlin. Die wordt aangetikt door Flamingo. En dan krijgt Utrecht halverwege de speelhelft van PSV niet aan de linkerzijde van het veld de vrije trap te nemen. Davy van den Berg meldt zich daarvoor. Hij de man voor de dode spelmomenten.
1: Hij gaat de bal ophalen, gaat de bal neerleggen op de plek die wordt aangewezen door scheidsrechter Manschot. En ondertussen neemt iedereen van PSV zijn positie in vlakbij de 16. Als Van den Berg zometeen de bal in de 16 van PSV zal gaan brengen in speelminuut 4. Bij de stand van 0-0 in stadion Galgenwaard is daar de vrije trap. Bal richting de strafschopstip iets verder, maar in de handen van doelman Kovar, de doelman van PSV. Kijkt en wacht vooral even, legt de bal neer. En dan zal hij zo de bal mee gaan geven aan een van de twee centrale verdedigers. Of kiest hij voor een station verder. Obispo aan de linkerkant met het balbezit. Halverwege de eigen speelhelft schuift de bal in. Peppi, goed van de bal gelopen. De Horemans, nee, niet reglementair, zegt scheidsrechter Manschot. En dan mag PSV de vrije trap gaan nemen. Een meter voor de middenlijn. En daar komt Mauro Junior zich voor melden. Dat heeft hij ondertussen gedaan. En dan is scheidsrechter Manschot wat materiaal kwijt en moet er wat gebeuren of levert hij wat in? Wat heeft hij gevonden? Het lijkt wel een zakmes. Er wordt gelachen aan de zijkant, dus dat zal het niet zijn.
0: Ik denk dat er ergens bij iemand iets uit zijn zak gevallen is. Ja. Voorafgaande aan de wedstrijd. Ja. Dat daar nog op het veld lag voor, tijdens de warming-up. Wat het was, dat weten we niet. Misschien dat we daar nog achter gaan komen. PSV heeft de bal via Dest op Sano. Sano terug naar Dest. En dan is daar het storende werk van Dani de Wit. Bal over de zijlijn. En de ingooi is voor PSV. Wat kunnen we, Erik, na 4,5 minuut zeggen over deze FC Utrecht-PSV?
2: Nou, Utrecht zit goed kort op. En je ziet dat ze in een laag blok willen spelen. Dat ze PSV aan de bal laten. Ja, en is te hopen dat we dit gewoon, zoals de trainer zei, langer vol kunnen houden.
0: Ja, want PSV aan de bal laten, dat is iets wat redelijk vanzelfsprekend is natuurlijk. Want PSV wil zelf ook aan de bal zijn. Als Van Bommel de bal nu op de post opvangt, inlevert bij Alarcon, Vesterlund, De Wit en De Wit naar Horemans. Daar speelt Utrecht goed even het balbezit uit. Horemans halverwege de eigen speelhelft, recht van de as van het veld. Davy van den Berg komt terug om de bal daar op te halen. En dan zou eigenlijk de diepte gezocht moeten worden bij iemand als Alarcon, de man met snelheid. Maar daar gaat de bal nu nog niet naartoe. Nu wel richting Vesterlund. Die staat buitenspel. Vlag blijft omlaag. Vesterlund, Stepanov. Vlag omhoog. Geen doelpunt. Of wel?
1: Nou, wel.
0: De vlag gaat niet omhoog. Ja. Stepanov, 1-0. De VAR gaat daar nog naar kijken. Zeker weten. Stepanov, 5e minuut. Goed uitgespeelde aanval van FC Utrecht. De derde goal van Artem Stepanov. Wij gaan daar even de beelden bij pakken. Stepanov met de 1-0. De VAR gaat ongetwijfeld kijken naar dit moment. En dit moment is geen buitenspel, zoals ik het nu zie. Zoals ik het nu zie, is het geen buitenspel. En is het 1-0 voor FC Utrecht. Artem Stepanov maakt hem. En de beelden geven mijn eerste indruk ongelijk. Stepanov, 6e minuut, 1-0. Sorry dat ik niet heel erg opgetogen juichte voor deze goal. Want ik dacht echt dat het buitenspel was. Maar ja, we staan voor tegen PSV.
1: Zo is het. De VAR bestudeert de beelden nog in Zeist. Scheidsrechter Manschot wacht daarop. Er waren ook niet echt protesten, hoor, van doelpunt. Er werd dus even gekeken, maar bij PSV was er ook eigenlijk niemand, behalve dan de aanvoerder. Ja, zo hoort het ook, toch even bij de scheidsrechter ging kijken. Ja, het leek er even op, maar dus op het juiste moment gestart, Vesterlund. En dan bleef er iemand hangen bij PSV. Nou, dit is wat Utrecht wil. Het staat op voorsprong in speelminuut 7 tegen PSV. Barkas heeft het balbezit en de stemming zit er goed in deze feestzaal op dit moment.
0: Ja, en het is, Erik, even terug naar vorige week. Vesterlund op Stepanov. Dat is de tweede keer.
2: Ja, en weer goed gelopen van Vesterlund.
0: En perfect op tijd gestart, omdat hij daar net niet in buitenspelpositie stond. Terwijl daar een PSV-speler met de hand aan de rug. Ruzie tussen De Wit en Van Bommel ondertussen. De mannen die nog samenspeelden bij AZ. Hand in de rug bij de man met het rugnummer 31 bij PSV. Dat is Fernandes. Die heeft een lekker knietje in zijn rug gekregen of zo. Maar ondertussen heeft PSV wel een vrije trap en moet FC Utrecht alle hens aan dek zetten in de eigen 16 meter. De bal ligt halverwege de speelhoofd van FC Utrecht aan de linkerkant van het veld. Metertje of twee van de zijlijn. En Mauro Junior achter de bal. Sano daar kort bij. De PSV heeft de koppers naar voren gestuurd. En daar hebben ze er wel een paar van. Obispo, Flamingo. Peppi is een goede kopper. Gustil is een goede kopper. Utrecht moet eens even uit gaan kijken. Als die bal er daartussen valt, is het Zagre die daar het hoofd tegen de bal zet. En de eerste hoekschop van de wedstrijd weggeeft. Maar beter een hoekschop weggeven dan een doelpunt.
1: Zo is het. En de hoekschop komt vanaf de linkerkant. De bal wordt neergelegd door Perisic. En dan zal hij zo met de hoekschop komen. Of legt hij de bal kort op Fernandes die in de buurt staat. Of slingert hij hem in één keer voor het Utrecht doel in speelminuut 9. Nou, de hoekschop laat op zich wachten. Sano meldt zich ook. Maar de bal wordt bij de eerste paal neergelegd. En zo lijkt het ingekopt worden. En dan gaat de bal over de achterlijn. En dan krijgen we andermaal een hoekschop voor PSV. De tweede dus. En die zal wederom vanaf de linkerkant door Perisic genomen gaan worden. Nee.
0: De VAR komt erbij. Ja.
1: Ja, de VAR op de lijn. En die zegt dit was geen hoekschop. Nou, dan laat Perisic de bal liggen op de punt van de 16. En dan mag Barkas de doeltrap gaan nemen. Utrecht dus vroeg op voorsprong gekomen. Het staat op 1-0 tegen PSV in speelminuut 9.
0: En dan gaan we nu zien of FC Utrecht het aandurft om op te gaan bouwen tegen PSV. Of dat Barkas zegt van jongens, we roeien hem snel naar voren. En we zien daar wel dat we de bal houden. Dat laatste is het geval. Ver in de richting van Stepanov en Alarcon. Bal valt op het hoofd van Obispo. Is nu bij Mauro Junior. Die door Alarcon even achteruit wordt gedwongen. Bal wel naar voren speelt. Maar daar zit Vesteloen tussen. Voordat Van Bommel aan de bal kan komen. Hormans nu breed op Offerhaus. En Offerhaus die kan de bal een klein beetje opdribbelen. En dan naar links meegeven aan Nwankwo. Zagre staat hoog daar waar hij moet staan in dit spelconcept. Via Offerhaus gaat de bal ook naar de linker wingback toe. Maar dan is Offerhaus de bal in de drukte wel kwijt. Houdt Stepanov even vast bij Sano. En is PSV weg via Dest aan de rechterkant. Dest trekt naar binnen. Dest eventjes de bal terug naar Sano. Stepanov met het verdedigende werk. Sano, bal naar de rechterkant gespeeld naar Perisic. Die heeft Zagre voor zich. PSV op achterstand. Utrecht op voorsprong in de eigen galgenwaard tegen PSV. Door die goal van Stepanov na 5,5 minuut. We zijn nu 10 minuten onderweg. En die 1-0 staat nog steeds. PSV in balbezit. Halverwege de helft van Utrecht met Dest en de voorzet. Nwankwo ruimt niet lekker op. En Van Bommel schiet hem prachtig binnen. Ai, ai, ai, wat zonde. Van Bommel schiet hem schitterend binnen. Maar Nwankwo die raakt die bal maar half. En daardoor is het na 10 minuten alweer gelijk in de galgenwaard. Pracht goal van Bommel, dat wel. Maar hoe hij hem krijgt, dat was nergens voor nodig. Maar het gebeurt wel, Erik.
2: Ja, het zit hem niet mee, die jongen. Hè? De verleden week ook bij Sparta. En nu. En dit heeft toch met de regen te maken. Hè? Het is glad en hij schiet over zijn wreef heen. Maar ook even, hij schiet hem wel fantastisch binnen.
0: Ik weet niet of Xavi op de tribune zit, maar dit is er wel een, hè, aan het worden.
2: Poh, ja, het is.
0: Ja.
2: Ook als je naar verleden week keek bij de wedstrijd tegen Groningen.
0: Zonde, zonde, zonde. Offerhaus mag het weer gaan bouwen voor FC Utrecht in de richting van de Wit.
1: Ja, de tweede van Bommel zorgt dus voor de gelijkmaker. En we zijn pas 12 minuten bezig in stadion Galgenwaard. Ongetwijfeld krijgen we nog meer doelpunten voorgeschoteld. Vesterloep met de inworp. Hij zorgde net met een puiken voorzet dat Utrecht op voorsprong kwam. Maar die voorsprong is dus weggepoetst door de Eindhovenaar Katlin. Balbezit voor Zagre. Balbezit teruggelegd. Utrecht in balbezit op de eigen speelhelft. Dan uiteindelijk Offerhaus schuift de bal weer op de speelhelft van PSV. En dan kan Zagre weg, maar Flamingo is eerder bij de bal. Bal over de zijlijn. En ja, Utrecht mag gaan ingooien halverwege de speelhelft van PSV. Dat is snel gebeurd. De Wit met het balbezit. En dan het balbezit voor Van den Berg vlakbij de zijlijn. Nee, bereikt De Wit niet. Balverlies en dan is het oppassen. Want daar komt PSV via Til. Bal breed naar Fernandes. Die ziet Sano aan de rechterkant. De beweging beweging bij Peppi in de 16. Daar gaat de bal niet direct naartoe. De bal wordt teruggelegd op Perisic. Flamengo vlakbij de middenlijn. PSV met het balbezit. Utrecht kwam dus op voorsprong, maar in korte tijd is het alweer 1-1. 13e minuut, Utrecht-PSV.
0: Pieter zei net, we gaan ongetwijfeld nog meer doelpunten zien vanmiddag. Het hoeft voor mij niet per se, Erik.
2: Nee, ja, voor ons wel.
0: Ja, maar 1-1 is een mooi resultaat toch thuis tegen PSV?
2: Ja, maar 2-1 is nog mooier, toch?
0: Dat is waar. Maar dan moet je eerst wel die tweede maken. PSV mag nu de tweede hoekschop gaan nemen na ruim 12 minuten spelen. Nu wel. Nu komt de VAR niet op de lijn. Net was het Van Bommel dus die de bal toch het laatst raakte na het oordeel van Martin van der Kerkhof in Zeist. Nu mag Ivan Perisic de tweede hoekschop voor PSV gaan nemen. Dit keer vanaf de rechterkant van het veld voor de Bunnikside. Alle hens aan dek dus weer voor het doel van Vasilios Barkas, die echt wel kansloos was hoor, net op die inzet van Van Bommel. Komt die bal bij de eerste paal, wordt weggekopt door Horemans. Verder weggewerkt door Katlin, die raakt hem niet echt lekker. En dan krijgt Dest de bal op het hoofd en die krijgt hem niet bij een medespeler. Dat was even Flamengo, redelijk dreigend in de 16 van FC Utrecht. Maar niet dreigend genoeg. Nwankwo nu in balbezit gebracht door Barkas. En Nwankwo speelt hem nu breed in de eigen 16 op Horemans. Ik zeg, vooral niet te veel doen dit tegen PSV. Dit is een goede bal van Horemans. Door de linies op Alakon. Katlin was weg, maar Katlin liep buitenspel. Alakon even op eigen houtje. Wil de bal naar de rechterkant spelen, naar de Wit. Is daar net te laat mee en moet dan in de achtervolging. En dan moet Vesterlund sprinten in duel met Van Bommel. Hij is eerder bij de bal en speelt hem terug op Barkas.
1: Die kiest weer voor Vesterlund. Die moet de bal zien aan te nemen. Daar krijgt hij weinig tijd voor, want daar is Peppi weer. En dan gaat de bal over de zijlijn. En dan mag een meter of twee van de hoekvlag vandaan aan de linkerkant PSV gaan ingooien. Daar komt aanvoerder Mauro Junior voor zich melden. Hij gaat kijken waar hij de bal kwijt kan. Nou, laat even op zich wachten. Kan de bal naar Van Bommel in de dekking. Daar gaat de bal ook naartoe. Krijgt de aanvoerder van PSV de bal weer terug. En Obispo komt met de voorzet die niet geraakt kan worden door Til. Ja, hij kan wel geraakt worden, maar niet zodanig dat de bal op het doel gaat. De bal gaat over de achterlijn. En dan mag Barkas, of laat hij het over aan Nwango, de doeltrap gaan nemen voor FC Utrecht. Als we bijna op 40 seconden na een kwartier gespeeld hebben in het stadion Galgenwaard, waar het erop lijkt dat het wat harder gaat regenen. Barkas krijgt het balbezit. Offerhaus, ja, dat is dan het risico als je de bal niet goed raakt. Dan moet Nwango zich haasten om de bal binnen te houden. Dat is gelukt. En ja, dan is eigenlijk de controle weg. En dan lijkt me dit een overtreding van Offerhaus ten opzichte van Sano. En dat levert de verdediger van Utrecht ook een gele kaart op. En een vrije trap voor PSV. Een meter of 20 van het Utrecht doel. De bal ligt iets rechts van het midden. Nou, daar weten een aantal spelers van PSV misschien wel raad mee. Ook weer onnodig het uitverdedigen van Utrecht. Dat ging niet goed. De onderschepping van PSV. En nu dus de mogelijkheid voor PSV. Omdat het vlakbij het Utrecht doel een vrije trap mag gaan nemen.
0: Het begint met de opbouw, hè?
3: Nee, maar het is niet gek dat iemand de binnenkant speelt. Want hij is natuurlijk rechtsbenig, Kwanko. He, daarom speelt hij hem aan de binnenkant en niet aan de buitenkant. Dus ja, het zou mooi zijn als Utrecht nog kan kijken voor een linksbenige. Want dan kan je ook veel makkelijker opbouwen. Al die ballen die
0: we zagen het ook al een keer met Horemans die met links een bal naar voren schoot en zomaar inleverde.
3: Dus ja, dat is gewoon heel lastig als je zo opbouwt.
0: We gaan het zien, maar Utrecht had misschien hier ook gewoon voor de lange bal moeten kiezen in plaats van voor de opbouw van achteruit bij die doeltrap.
3: Ja, je ziet dat ook aan Barkas net, die bal die naar
0: Vesterlund. Dan eerst de vrije trap meenemen. Perisic achter de bal en Mauro Junior achter de bal. We zijn bijna 16 minuten onderweg. Ivan Perisic met de vrije trap. Daar lusten we er wel 100 van. Zelf halen wordt er achter ons geroepen. Bal in de Bunnikside. De doeltrap mag genomen gaan worden door Vasilios Barkas. Ik zou zeggen, stuur iedereen maar naar voren. En trap die bal in de richting van Alakon, van Stepanov, van Dani de Wit. Maar hij gaat via Horemans terug naar Barkas. En Barkas speelt hem dan in op Alakon. Alakon levert in. Ja, dat is als je wil opbouwen. Laat Van Bommel die nog een keer schieten. Hij doet het wel. Barkas redt. Niet opbouwen. Niet opbouwen. Gewoon die bal naar voren. Dat moet FC Utrecht nu toch geleerd hebben van de eerste 16 minuten. Weer een hoekschop voor PSV. Het is de derde vanaf links te trappen door Perisic.
1: Ja, die gaat nu de bal oppakken en de bal neerleggen. En dan krijgen we in speelminuut 17 dus de hoekschop voor PSV. Als iedereen de posities weer heeft ingenomen, zal ook dit een lange hoekschop worden van PSV. Dus vanaf de linkerkant. Die nog even op zich laat wachten. Nou, Perisic geeft aan met de linkerarm omhoog waar die de bal gaat brengen. Dat is ver bij de tweede paal vandaan. Dat lijkt me een overtreding gemaakt. Ja, door Van Bommel. Het wegduwen van een tegenstander levert Utrecht de vrije trap op. Nou, wordt de bal lang genomen? Ja, want Barkas stuurt zijn verdedigers al ver naar voren. En dan krijgen we zometeen de vrije trap die door de doelman in het geel, de doelman van FC Utrecht, genomen gaat worden. 18e speelminuut, 1-1 in stadion Galgenwaard, Utrecht, PSV.
4: De overtreding was op Guus Offerhaus. En FC Utrecht heeft inmiddels de vrije trap genomen. En die is de hoogte van de PSV-dugout over de zijlijn gegaan. Maar goed, de bal is nu wel in ieder geval op de helft van PSV. En Utrecht kan zich hergroeperen als Mauro Junior ingooit. Doet het op Sano. Die wil snel naar voren spelen. Daar is de onderschepping van Hormans. Maar dan levert Van den Berg weer in. En kan PSV weer komen via Fernandes. Die aan de rechterkant Perisic vindt. Die is daar heel actief. Perisic met de bal in de richting van de penaltystip. Daar kwam Peppi. Maar de paas van Perisic was net te hard. Ja, op dit moment, op deze manier blijft het niet goed gaan. FC Utrecht levert te makkelijk de ballen in bij PSV. En PSV gaat daar natuurlijk toch een keer in de 16 goed tegenaan lopen. En dat gaat dan doelpunten opleveren. Nu zegt Barkas weer, jongens, ga maar naar voren. Ik ga niet opbouwen. En daar heeft Barkas Erik groot gelijk aan.
3: Ja, het heeft geen zin, Bert. Want je bent hem gewoon te snel kwijt. En nu kan je misschien nog met een tweede bal vooruit. Want de laatste 10 minuten zijn we bijna niet meer op de helft van PSV geweest.
4: Nee, dat zijn we niet. We zijn er nu wel even. Maar dat is weer omdat Barkas de bal over de zijlijn heeft gespeeld. Alex Bos zegt tegen Mauro Junior, je staat ver genoeg naar voren voor het nemen van die ingooi. De ingooi is genomen en gaat via Hormans nog een keer over de zijlijn. En dan mag PSV nu een meter of 15 op de helft van FC Utrecht ingooien. Nog steeds aan de linkerkant van het veld. Mauro Junior doet dat richting Obispo. Obispo Mauro Junior. Die speelt Obispo een beetje ongelukkig aan. Maar die weet wel in balbezit te blijven. En via Flamingo gaat het dan terug naar Kovar. En dan gebaart Stepanov, jongens, kom mee. En dan zet FC Utrecht PSV vast. 1-1 nu op de helft van PSV met het balbezit voor Matej Kovar, de doelman van de nationale ploeg van Slowakije. Speelt de bal naar voren, gaat over Van Bommel heen, maar dan maakt Vesterlund een duwfout in de rug van de aanvaller van PSV dat de vrije trap inmiddels heeft genomen. Sano is in balbezit en Sano verlegt de bal naar rechts naar Serginho Dest.
1: Die kan wat meters maken en die kan de bal ook afspelen aan de zijlijn. Perisic met Sagré tegenover zich. Bal bezit weer voor Dest. Bal teruggelegd richting de middenlijn. Flamingo pakt op. Speelminuut 20. 1-1. Utrecht PSV. Obispo. Flamingo aan de rechterkant. Perisic. Dat gaat wel heel makkelijk. Sano metertje bij metertje. Dan zit in elk geval Van den Berg er goed tussen. Bal wel halverwege de speelhelft van FC Utrecht over de zijlijn. En dan mag PSV gaan ingooien. Manschot telt al af. Perisic moet gaan ingooien. Dan moet hij opschieten. Hij heeft nog 2 seconden. Daar is de inworp. Nwango. Ja, via hem gaat de bal over de zijlijn. Andermaal. En dan mag PSV nu vlakbij de hoekvlag aan de rechterkant gaan ingooien. Fernandes krijgt de bal halverwege de speelhelft van Utrecht. Obispo brengt de bal in de 16. Til kopt de bal door. Peppi krijgt de bal niet mee. Sano gaat er aan onderdoor. Maar Fernandes kan oppakken. Wil de bal voor de linker. Voor de rechter haalt uit. En de bal wordt geblokt en gaat over de achterlijn. De 4e hoekschop in de wedstrijd. Een feit. Ook deze is voor PSV. Maar nu komt hij vanaf de rechterkant. Maar Perisic komt zich daar ook voor melden. 20 minuten zijn we onderweg. Wedstrijd niet in evenwicht. De stand wel. 1-1. PSV, de ploeg met het meeste balbezit en de meeste dreiging.
4: En FC Utrecht loopt achteruit. En het is eigenlijk, vrees ik, wachten op de 2-1 voor PSV. Dat dus de 4e hoekschop van de wedstrijd mag gaan nemen. Vanaf rechts. Dest staat er kort bij. Perisic kan dus kort. Katlin staat daar wel in de dekking. Dus dat korte, dat zal PSV niet gaan doen. Dan is er eventjes wat gepraat in de 16. Omdat daar wat spelers niet zo vriendelijk voor elkaar zijn. Dus Manschot heeft even een waarschuwing uitgedeeld. En dan mag de hoekschop nu genomen gaan worden door Ivan Perisic. Utrecht moet deze hoekschop verdedigen. En Utrecht is met iedereen in de eigen 16. Komt de bal bij de eerste paal. Wordt die aangeraakt. Is daar de omhaal. Dat is een pogingje van Ruben van Bommel. Hoog over het doel van Vasilios Barkas. En ik blijf het niet snappen, Erik, dat met een hoekschop tegen je niet 1 of 2 aanvallers bij de middenlijn laat staan.
3: Ja, ik heb het ook wel eens meer gezegd, Bert. Want je houdt er dan, zeker als je er 2 man voor hebt, 3 achter.
4: En dan is het minder druk in de 16.
3: Ja, precies.
4: Ja, en minder dreiging enzovoorts enzovoorts. Utrecht, eventjes gepraat. Wat is daar aan de hand? Waarom gaan we de doeltrap niet nemen? Is daar een VAR-check ergens voor? Want Manschot lijkt in gesprek met de VAR. Is daar hens gemaakt in de 16 van den Berg? Die daar de bal op de elleboog krijgt. Is dat de reden waarom het spel nu stil ligt? We gaan misschien, hoop ik, nog eens een keer kijken naar het moment bij die hoekschop. Manschot in gesprek.
1: Nee.
4: En het is allemaal goed afgelopen voor FC Utrecht. Hoormans nu met de bal naar voren. Stepanov in één keer door naar De Wit. De Wit even terug naar Vesterlund. En die legt hem dan diep. En daar moeten dan Utrechters gaan lopen. Flamingo, niet met heel veel zekerheid. Levert in bij Mauro Junior. Dan is Offerhaus daar tussen om de bal te onderscheppen. Maar die levert meteen weer in. En heeft PSV in via Sano. En nu Dest aan de rechterkant. En PSV kan weer de helft van FC Utrecht opzoeken. Via Perisic. Perisic, Dest buitenom. Dan moet Zagre mee met zijn man. Paas voor Perisic is te hard. Doeltrap voor FC Utrecht. Halverwege de eerste helft is het 1-1. Dat geeft aan dat er beide ploegen evenveel doelpunten gescoord hebben. Maar het geeft niet aan dat PSV veel sterker is dan FC Utrecht. Maar dat is ook niet helemaal onverwacht.
1: Nee, we zagen Utrecht dus in de beginfase veel belovend. Maar het is eigenlijk twee keer voor het doel gekomen. Eén keer was het raak. En daarna heeft PSV het overgenomen. En is PSV de ploeg met het balbezit en met de mogelijkheden. Stepanov kan de bal niet controleren. Valt half achterover en dan kan PSV erover nemen. De Wit doet dat goed. Onderschept de bal en dan is Utrecht weer in balbezit. En er komt, ja, Nwango mist de bal op de paas van Barkas. En zo rolt de bal over de zijlijn. En dan mag PSV aan de rechterkant via Perisic gaan ingooien. Een meter of vijf van de hoekvlag vandaan. De bal komt dan bij Fernandes, halverwege de speelhelft van Utrecht. Die speelt de bal terug op de eigen speelhelft, waar de doelman de bal maar oppakt vlakbij de middencirkel. En dan Mauro Junior. Die kijkt, waar is het afspeelpunt? Dat is Til, een paar meter over de middenlijn. En die vindt dan weer Perisic, halverwege de speelhelft van FC Utrecht aan de rechterkant. Til weer met het balbezit. Metertje bij metertje gaat PSV vooruit in speelminuut 24. Nu weer even terug. Mauro Junior geeft aan Flamengo. Flamingo schuift maar door. Die speelt de bal in één keer in, maar wel lang stil. En dan kan Nwango overnemen. Die speelt terug naar Barkas en die denkt, weg hier die bal. Daar komt hij met de lange trap. Stepanov, nee, been niet te hoog. Overtreding van De Wit. Ja, vrije trap voor PSV op de speelhelft van FC Utrecht, net buiten de middencirkel. 1-1, 25e speelminuut.
2: Dit was de kleinste bet, hè, van PSV.
4: Mauro Junior, ja. In duel met Stepanov.
2: Ja.
4: Ja, ja. Van Bommel nu aan de linkerkant namens PSV. Even terugleggen op Obispo. Armando Obispo. Bal aan de voet. Bal breed gelegd op Van Bommel. Terug naar Mauro Junior. Halverwege de helft van FC Utrecht. PSV is geduldig. Er vallen vanzelf gaten als het tempo maar iets opgevoerd wordt. Mauro Junior is voorbij Alarcon. De Wit geeft daar een rugdekking. Maar zijn sliding bezorgt Sano de bal. En dan Davy van den Berg met de sliding op de bal. Bal over de zijlijn. Het was een stevige sliding. Maar hij was op de bal van Davy van den Berg. En PSV mag dus ingooien. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. 25 minuten gespeeld in de Galgenwaard. Stand PSV, FC Utrecht 1, PSV 1. Stepanov met zijn derde van het seizoen. En de 1-0, de 1-1 kwam van Ruben van Bommel. Allebei knappe doelpunten. Zo moeten we het wel zeggen. Maar bij FC Utrecht is er na die goal eigenlijk weinig meer gebeurd voor het doel van Matthij Kovar. Nu wel weer op de helft van FC Utrecht. PSV met het balbezit. Guus Til krijgt hem even teruggelegd van Dest en geeft hem dan vervolgens in mee aan Dest, die voor Zagre staat nu en dan met een voorzet moet kunnen komen. Zagre lijkt vast te houden, tenminste dat gebaart Dest wel. Speelt even terug naar Fernandes. Die krijgt hem in de 2 terug van Til en legt hem terug op Obispo. Obispo probeert het maar eens van afstand. Nou, dat mag hij blijven proberen als hij het zo doet. Want dit is een afzwaaien van je welste en een doeltrap voor FC Utrecht.
1: Barkas gaat de bal halen. Achter het doel, 26e minuut. 1-1 de tussenstand. En Barkas neemt de tijd. Heeft de bal gehaald, gaat de bal eens rustig neerleggen. Terwijl Horemans wat verderop nog een andere bal het veld uit moet trappen. Dat heeft hij ondertussen gedaan. En dan gaat Utrecht het misschien toch weer eens een keer kort proberen. Horemans naar Barkas. Daar is gelijk de druk, maar dan zegt Barkas... De bal gaat naar voren, naar Stepanov, maar die legt het af. Simpel tegen Flamingo. En dan kan Mauro Junior de bal oppakken en de bal terugspelen op doelman Kovar. Die eigenlijk niet zoveel te doen heeft. 27e minuut, Mauro Junior in de eigen 16. Komt de bal bij Dest aan de rechterkant. Beweging bij Til, Perisic aangespeeld. Kort, slecht, in de voeten van De Wit. Katlin van den Berg, Katlin Utrecht. Nou, laat het maar weer eens zien voor het doel van Perisic. PSV. Want op de beginfase na is Utrecht daar de laatste tijd niet meer geweest. Voorlopig gaat Utrecht terug. Komt het op de eigen speelhelft. Het balbezit voor Horemans. Het balbezit voor Van den Berg. Bij de stand van 1-1 bij Utrecht PSV in speelminuut 27.
4: Stepanov is zo sterk. Is hij dan niet slim genoeg in die duels, Erik?
2: Ja, hij staat elke keer met zijn rug naar de tegenstander. En ja, dan kan je gewoon met een been of met een voet, hè, kan je daar langs. En dan kan je de bal, ja, als je hem al kan beroeren, dan gaat hij vaak ook nog eens naar een tegenstander. En dat is gewoon, ja, hij moet...
4: Ik sprak John van Loen laatst over hem. En John die zei tegen mij, hij heeft echt heel veel om een goede spits te zijn. Overhaus levert nu zomaar in. Hij heeft heel veel om een goede spits te zijn, maar hij moet slimmer worden. Is dat het?
2: Ja, nou ja, dat is het precies. En hij loopt hier al een tijdje. Dat ze hem dan dat niet verteld hebben, Bert.
4: Ja, Sano nu met het balbezit voor PSV. Na het domme balverlies van Guus Offerhaus is PSV weer op de speelhelft van FC Utrecht gekomen. Even was Utrecht op de helft van PSV in balbezit. Een tijdje in balbezit, maar dat werd nooit gevaarlijk. We zijn 28 minuten onderweg in de Galgenwaard. Het is 1-1. Dest buitenom bij Katlin. Nwankwo kopt weg. En die kopt hem in de voeten van Sano bijna. Maar daar gebruikt Stepanov het lichaam dan wel goed. Is Van den Berg de bal in de drukte wel meteen weer kwijt. En krijgt Katlin ook niet weg. En dan kan PSV via Sano naar voren. Maakt Van den Berg de overtreding. Dan krijgt PSV de vrije trap. Meter of 18 van 19 van de achterlijn. Meter of 5 van de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Na de overtreding van Van den Berg op Sano. Ja, Utrecht kan het af en toe gewoon niet bijhouden.
2: Er zit een soort frustratie in bij Van den Berg.
4: Ja, hij zit niet zo lekker in de wedstrijd als vorige week. Hij heeft ook een paar van die momentjes al gehad dat hij het mooi wil doen en dat het mislukt. Dit is misschien ook niet de wedstrijd om het mooi te willen doen. Dit is een wedstrijd om het sober te doen en het balbezit te houden. Maar inderdaad, er zat ook frustratie in. En die levert nu PSV een vrije trap op. En dan is het, wordt het, denk ik, kan het zomaar weer, Pieter, gevaarlijk worden.
1: Ja, als Sano de bal heeft neergelegd en zometeen met de rechter van de rechterkant de bal gevaarlijk in de 16 van FC Utrecht gaat proberen te brengen. Nou, dat is niet zo gevaarlijk, want hij schiet de bal tegen de rug van Zagre. Dat levert PSV dan wel, omdat de bal over de achterlijn gaat, een hoekschop op. En dat is hoekschop nummer 5 voor de Eindhovenaren. Van Utrecht nog geen hoekschop gezien. Wel een doelpunt vroeg in de wedstrijd. Goede voorzet, Vesterlund. Stefanov liep de bal binnen, 1-0. Daarna hebben we eigenlijk Utrecht niet meer gezien. Is het publiek ook wat stiller geworden. PSV heeft het overgenomen. Kwam kort daarna al via Van Bommel. Via prima trap op 1-1. En PSV de betere ploeg. En het is weer oppassen geblazen. Want nu moet Barks de arm strekken om de bal weg te tikken uit de doelmond. PSV nog wel in balbezit. Nu vanaf de linkerkant Sano de 16 in. Maar komt niet langs de Wit. Bal wel over de achterlijn. Hoekschop nummer 6 voor het PSV is een feit. Komt nu weer vanaf de linkerkant. Perisic komt eraan. Hij gaat de hoekschop nemen. Bijna een half uur gespeeld. 1-1. PSV duidelijk de betere. Maar Utrecht houdt nog stand. 1-1.
4: Utrecht houdt moedig stand, maar het is een wankel evenwicht waar FC Utrecht op balanceert. Je voelt dat de 2-1 voor PSV in de lucht hangt. Maar ja, hij moet er eerst nog eens uitkomen vallen. Er komt genoeg uit de lucht vallen, maar vooralsnog geen tweede doelpunt voor PSV. Perisic nu weer met die hoekschop ver bij de tweede paal. Op het hoofd van, wie is dat? Til, denk ik.
2: Van Bommel.
4: Van Bommel. En Van Bommel die kopt die bal hoog over het FC Utrecht doel. Krijgt hem bovenop het hoofd. En dan mag Barkas de doeltrap gaan nemen voor FC Utrecht. En Barkas die laat dat over aan Siboren. Want ik vind wel, Erik, dat in de opbouw FC Utrecht wat vaker die bal door het midden durft te spelen om die linie over te slaan.
2: Ja, maar hoe vaak gaat het ook niet fout?
4: Je moet fouten durven maken. Dat is het credo van Anthony Correa.
2: Ja, dat klopt. Maar dan ligt er ook zo één binnen en dan stop je er weer mee. En volgens mij moet je daar niet op wachten. Soms zijn de wedstrijden, en zeker als de tegenstander beter is, dan moet je niet willen opbouwen. Train dan gewoon de hele week met voor de tweede bal. Leg hem lang op Dani de Wit en Stepanov en probeer daarna te spelen. Ook als je de bal verliest, dan sta je in ieder geval weer met je gezicht de goede kant op, vooruit.
4: Nu staat Katlin goed als Horemans onderschept. En is Stepanov in de 16. Stepanov op Kovar. Krijgt Stepanov een herkansing. Nu gaat de vlag omhoog voor buitenspel. En is het toch een vrije trap voor PSV. Ik denk, laat ik maar niks roepen nu. Ik dacht dat hij buitenspel stond. Maar ja, voor hetzelfde geld schiet hij in de penalty wel.
2: Zeker voor de zekere wet.
4: Ik wacht even. Maar het was nu wel buitenspel voor de aanvaller van FC Utrecht. Na de goede interceptie van Sibo Horemans. Dat moet ook gezegd worden. Leek er weer even dreiging te komen van FC Utrecht. En zie je dat die dreiging er wel kan komen als je maar geduldig bent en af en toe een bal de diepte in durft te spelen. Nu heeft PSV hem weer. Guus Til ver teruggezakt. Is nog weinig in het spel voorgekomen. De aanvallende middenvelder van PSV. Dat de bal nu heeft in de middencirkel op de eigen helft via Obispo. Die hem breed legt op Flamingo. En Flamingo geeft hem dan mee aan Kodai Sano. Die half en half uitglijdt. Maar de bal wel uiteindelijk bij Flamingo krijgt. Utrecht zet even druk. En PSV krijgt hem niet naar voren. Kathleen speelt hem over de zijlijn. Halverwege de speel van PSV aan de rechterkant van het veld. Mogen de Eindhovenaren ingooien. 1-1 na 32 minuten. En persoonlijk, nu even zeg ik, als dat de ruststand is, mag Utrecht zijn handen dichtknijpen.
1: We zullen zien. Daar gaan we nog 13 minuten naar kijken voordat het pauze is in stadion Galgenwaard. En misschien wat extra tijd als PSV mag gaan ingooien. Dat heeft de ploeg ondertussen gedaan. Sano verplaatst de bal naar de linkerkant. Van Bommel de ontvanger. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Mauro Junior is doorgeschoven. Van Bommel brengt de bal in de 16. Dat doet hij niet. Perisic had dat graag gewild. Die liep al vanaf de rechterkant. Flamingo. Dest. Nu komt wel de voorzet vanaf de rechterkant. Wordt geraden. De Nwango van Bommel krijgt niet de ruimte. Nu wel in de kluts. En uiteindelijk via een stuit in de handen van Barkas. Loopt het dus toch goed af. Dit schot van Van Bommel. Recht op de doelman van Utrecht af. Barkas heeft het balbezit. We zijn 33 minuten onderweg. De Wit heeft al positie gekozen ver aan de rechterkant. De uittrap van Barkas gaat naar de andere kant. Naar Kathleen. Heeft hij de controle? Nee, uiteindelijk niet. Want PSV kan weer overnemen. Overtreden de Wit. Ja, en dan gaat hij mee op de bom. Te hard inkomen op Dest. Geel, de tweede gele kaart van de wedstrijd. Eerder Offerhaus, nu de Wit. Scheidsrechter man, schot, werkt de administratie bij. 1-1, 34e minuut.
4: En hoe groot het overwicht van PSV ook is in deze wedstrijd. Het schot van Van Bommel dan. Het was pas het tweede schot in de wedstrijd van PSV tussen de palen. De eerste ging erin, die was ook van Van Bommel. En de tweede werd gered door Barkas. Werd recht op Barkas afgeschoten door de linkerspits van PSV. Door de zoon van de Belgische bondscoach. Flamingo speelt hem nu de middenlijn over. PSV dus weer op de helft van Utrecht. Via Dest nu naar Perisic. Perisic met Zagre moet even terug. Gaat ook terug naar Kovar. En Kovar ziet dan dat de verdedigers op Flamingo nou allemaal in de dekking staan. En speelt de bal dan naar Flamingo. En wordt dan nu door Stepanov gedwongen tot een bal. Meer door de as naar Fernandes. Die even wegloopt bij Horemans. En PSV nu even met het balbezit op de eigen helft. Utrecht probeert het er even te houden. Horemans is ingeschoven. Van den Berg heeft de positie achterin ingenomen. Is de paas van achteruit op het hoofd van Guus Til. Die kopt hem door. Maar daar is geen PSV. Hè. Daar is wel Davy van den Berg. Die hem rustig terugspeelt op Barkas. En Barkas die zoekt nu naar Kathleen. Dan moet Stepanov afblijven, want die staat buitenspel. Utrecht het balbezit via Zagre en Kathleen.
1: Op de speelhelft van PSV. Maar er is alweer balverlies geleden. Oh, Til die wordt volgens mij ondersteboven gelopen. Nou, het mag allemaal door. Dan gaat ook Dest onderuit. En dan is de vrije trap uiteindelijk wel voor PSV in speelminuut 35. Met de 1-1 op het scorebord. De vrije trap is voor PSV vlakbij de middenlijn. Vrije trap genomen. Ja, vrije trap genomen. Flamingo met het balbezit op de eigen speelhelft. Obispo, de Wit daar naartoe. Dat is Van den Berg die aardig komt inglijden. Daar krijgt hij geen kaart voor. Maar een overtreding was het wel. En Sano die voelt aan de voet en komt zometeen weer overeind. De Wit zegt, viel toch allemaal wel mee? Tegen scheidsrechter zegt een manschot, maar die zegt, dat was onreglementair. Dus
4: dat was het ook.
1: Vrije trap. Dat was het ook. Vrije trap voor PSV. Nou, Sano is weer overeind. Flamingo achter de bal. Hij gaat voor PSV op de eigen speelhelft. Een paar meter voor de middenlijn de vrije trap nemen heeft hij gedaan. Obispo met het balbezit terug naar zijn doelman Kovar in speelminuut 36. Sano biedt zich aan. Kovar krijgt de bal weer. Van den Berg daar naartoe. Bal lang gegeven richting Perisic. Die kopte de bal door. Dan moet Peppi erachteraan. Offerhaus ook. Bal over de zijlijn. Utrecht mag gaan ingooien aan de linkerkant. Halverwege de eigen speelhelft.
4: Erik, een nieuwe regel die afgelopen zomer werd ingevoerd. Een speler die geblesseerd is en die behandeld wordt, moet een minuut buiten het veld blijven.
2: Behalve bij geel, hè?
4: Behalve bij geel. Ik heb nu ook weer al een paar momenten gezien dit seizoen dat ik denk van dit is een hele goede regel. Het versnelt het spel. Ik wil niet zeggen dat Sano nu om een behandeling gevraagd zou hebben, hoor. Maar dit waren wel de gevallen waarin dat onder normale omstandigheden wel gebeurde.
2: Ja, dat is een goede regel, ja. Dat vind ik ook.
4: Nu even uitkijken voor Utrecht, want aan de rechterkant is PSV weg. Sano nu met het balbezit breed op
0: op Bispo in de as van het veld. Nu naar de linkerkant gespeeld naar Van Bommel. Daar zijn Vesterlund en Alarcon bij de aanvallen van PSV. Die hem via Obispo bij Mauro Junior krijgt. Iedereen weer in de buurt van de 16 van FC Utrecht. Obispo nu breed op Ryan Flamingo. Flamingo naar de link, naar de rechterkant gespeeld. Waar Serginho Dest op de bal stond te wachten en hem ook heeft gekregen. Die speelt hem terug op Til. Til naar Sano. En zo speelt PSV de bal heel makkelijk rond. Is het na 37 minuten 1-1 in de Galgenwaard. Maar heeft FC Utrecht nog maar weinig echte kansen weggegeven. Nu misschien Perisic, schot geblokt door Vesterlund. En daarmee noem ik wel een speler. Wil ik een speler noemen, Erik. Vorige week was Van Bommel levensgevaarlijk. En oké, hij heeft nu ook al een goal gemaakt. Maar hij is minder dreigend dan vorige week.
3: Ja, maar kijk, Utrecht speelt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Dus hè, naar binnen toe wordt al moeilijk. Want je loopt elke keer tegen iemand aan als je zo laag speelt. En, maar daar komen wel andere mensen vrij. Want je ziet nu ook, in het midden kunnen ze heel makkelijk spelen. PSV.
0: Laten we eerst de hoekschop gaan nemen. Perisic gaat dat doen.
1: Die komt vanaf de linkerkant. Bal midden voor het doel moet voor Barkas zijn. Die stompt de bal buiten de 16. Dest pakt de bal op, speelt de bal terug. In de middencirkel de aanvoerder van PSV, Mauro Junior, met het balbezit. En dan weer Dest, balbezit voor PSV. Via Van Bommel, die is teruggezakt. En Mauro Junior kiest maar even voor de rust. En de man met het overzicht, Kovar, de doelman die naar voren kan kijken. Mauro Junior kan dat nu ook weer als hij de bal weer terugkrijgt van zijn doelman. Stefanov loopt voor niets. Bal gaat naar Flamingo en de bal gaat naar Dest. Het gebeurt allemaal nog op de eigen speelhelft. Fernandes met het balbezit. Halverwege de eigen speelhelft. Mauro Junior aan de linkerkant heeft wat ruimte. Sano komt naar de bal toe. Van Bommel kiest positie aan de linkerkant. Daar gaat de bal nu ook naartoe voor de Utrecht dugout. Bal teruggelegd op Sano. Die mag wat meters maken. Manschot een pasje opzij. Als een volleerd matador komt de bal bij Van Bommel aan de linkerkant. Die zoekt Vesterlund op vlakbij de punt van 16. Dan Mauro Junior. Van Bommel, bal teruggelegd op Obispo. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. 39e minuut. 1-1. Via Flamingo gaat de bal naar de rechterkant. Daar is Dest de ontvanger. Die komt naar binnen toe. Die vindt Sano. Het gaat allemaal wel heel makkelijk totdat Sano de verkeerde man bereikt. Dat is Offerhaus. Maar Utrecht kan het balbezit niet behouden. En PSV mag dus andermaal vooruit. Via Obispo centraal op het veld. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Kijkend, bal hard gegeven naar Mauro Junior. Die kan de bal wel controleren. Bal komt uiteindelijk aan de linkerkant bij Van Bommel. Die wil de actie maken. Naar de achterlijn. Scherpe voorzet. Perisic raakt de bal niet goed. Een meter of 10 van het doel vandaan. Via een stuit. Bal over het doel. Barkas mag de doeltrap nemen. Tot 5,5 minuut. Sorry, tot aan de pauze.
3: Bert, heb jij Alarcon al iets zien doen?
0: Weinig.
3: Je hebt hem ook nog niet in de mond gehad, volgens mij.
0: Jawel, jawel, jawel. Dat, we hebben hem wel een paar keer... we hebben hem wel één of twee keer al
3: genoemd. Eén of twee keer?
0: Maar nee, dat is te weinig. Dat is absoluut te weinig. Hij praat nu ook even met Correa. Terwijl Barkas de doeltrap neemt voor FC Utrecht. Ver in de richting van de Wit. Die ziet hem over zich heen gaan. Alarcon heeft hem ook niet. Ik heb hem genoemd. De bal gaat via Mauro Junior. Wordt hij ingegooid op PSV. Maar Mauro Junior die heeft niet in de gaten dat hij een kapbeweging maakt. Zo'n beetje op de zijlijn. En kapt de bal over de zijlijn. Zodat FC Utrecht nu mag gooien. Dat is inmiddels gebeurd op Siebe Hormans. Hormans durft niet breed te geven op Manco. Speelt hem naar voren naar Dani de Wit. Die speelt hem weer terug naar Siebe Hormans. En dan zou Utrecht misschien wel diepte moeten zoeken. Via Zagre aan de linkerkant zou dat kunnen. Via Alarcon aan de rechterkant ook. De bal gaat naar de linkerkant naar Zagre. Die kapt even Perisic uit. Speelt hem dan breed op Offerhaus. En Offerhaus moet terug op Barkas. Utrecht, ik wilde deze flits beginnen met moet zuiniger zijn op de bal. Nou, dat is het nu even. Maar is hem nu wel weer kwijt. Omdat de bal van Barkas niet bij Katlin komt. In tweede instantie wel, omdat Hernandez het niet goed doet. Stepanov, de Wit, Stepanov of Katlin aan de buitenkant. Het is Katlin nu aan de linkerkant. Een glijpartijtje bij PSV, Perisic. Dan moet Zagre nu met de voorzet komen. Zagre in de 16, die doet dat knap. Zagre vindt hij dan ook een medespeler. Moet hem er even uithalen naar Katlin. Katlin, kan die met de voorzet komen? Ja, Katlin kan met de voorzet komen. Mauro Junior kopt weg. Alarcon kan niet opvangen, heb ik hem weer genoemd. De Spanjaard kapt even weg van zijn tegenstander. En moet nu met de voorzet komen. Dan komt de voorzet. Die gaat over alles en iedereen heen. Dan lijkt Katlin hens te maken. En dat doet hij ook. En krijgt PSV een vrije trap in de eigen 16. Dat was even een moment dat FC Utrecht voor dreiging kon zorgen. Maar het leverde niet meer op dan die dreiging. Na 41 minuten is het nog altijd 1-1 in de Galgenwaard. Wordt het zowel wat lichter, lijkt het ook droog te zijn. En is het 1-1.
1: Ja, gelukkig heb jij een app die niet helemaal goed werkt. Onbetaalde, denk ik.
0: Ja.
1: Want het zou 1 uur heel hard gaan rekenen.
0: Ja, ik kon ook de betaalde versie krijgen. Dan kreeg ik geen advertenties meer. Maar ik vind die advertenties altijd zo leuk. Maar ik vind er zitten vaak spelletjes bij, hè? Ja.
3: Ik vind het ook niet vervelend dat hij het verkeerd heeft.
1: Nee, gelukkig maar. Dat zijn de spaarzame momenten dat Utrecht is voor het doel komt. Nou, en nu ging het dus eigenlijk niet door de hensbal van Katlin, die de bal nu wel onderschept. De bal weer terugkrijgt. Dat gebeurt allemaal op de eigen speelhelft. Dwango met het balbezit ook. Hij kiest voor de weg terug. Barkas en dan Dwango. En die schiet de bal via een PSV-speler over de zijlijn. Utrecht mag gaan ingooien aan de linkerkant. Meter of 10 van de hoekvlag vandaan. En zo gaan we richting de pauze. 3 minuten nog. 1-1 de tussenstand. PSV duidelijk de betere ploeg. Utrecht kwam op voorsprong vroeg in de wedstrijd. Vesterlund speelminuut 6. Hij zorgde voor een goede voorzet. Stepanov was de doelpuntenmaker. Maar Van Bommel een paar minuten later in speelminuut 10... met een prachtig schot nadat Wango de bal niet goed had geraakt. Krulde hij de bal in de verre hoek. Barkas kansloos. Oppassen, want PSV komt er alweer aan via Van Bommel. Nu halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Linkerkant, de loopactie van Mauro Junior. De glijactie van Vesterlund. De verdediger en aanvoerder van PSV blijft in balbezit. Sano, Van Bommel, Sano vlakbij de 16. Gaat uithalen, ja... Maar schiet de bal over het Utrecht-doel. Nog 2 minuten tot aan de pauze. En nog steeds 1-1.
0: En nog steeds 1-1. En ik denk even terug aan de voorgaande 2 wedstrijden van FC Utrecht. Sparta uit en AZ thuis. Een tegendoelpunt in de slotfase van de eerste. Voorkom dat alsjeblieft vandaag. Dat zou betekenen dat je met een 1-1 stand de kleedkamer opzoekt. En dat is een stand die de Utrechtse burger moed geeft. Barkas met de verre bal. Sano met de onderschepping voor PSV. En die tweede ballen die er dan vanaf vallen, die zijn dan ook steeds voor PSV. Dat daardoor kan doorspelen. Nu via Perisic naar Dest aan de rechterkant. Dest met Zagre voor zich. Perisic buitenom. Zagre moet daar de voorzet eruit halen. Perisic zet wel voor. Vindt het hoofd van Offerhaus. Maar die kopt hem ook weer in de voeten van een PSV. Dan zet Zagre dan maar eens eventjes stevig de voet tegen. Gaat de bal over de zijlijn, meter of 10 voor de middenlijn. Maar is Utrecht in ieder geval wel even bij de eigen 16 weg. Als we de 45e minuut bijna ingaan, heeft PSV met Mauro Junior het balbezit op de eigen speelhelft. Zullen de Eindhovenaren voor de pauze nog één keer aan willen zetten? Want misschien heeft Peter Bos het ook wel benoemd in de voorbespreking. De kwetsbaarheid van Utrecht in de vorige 2 wedstrijden in de laatste minuut van de eerste helft. Sano nu met een goede bal naar de rechterkant. Naar Ryan Flamingo. Die kan meegeven op Dest. Die is daar ineens weg. Dan moet Sagré in de achtervolging. Dan is het uitkijken dat hij niet met een goede voorzet komt. Oh, daar komt hij wel. En daar is Dest. En daar is Til. En daar is het 2-1. Nou, heb ik het nou over ons afgeroepen, Erik? Of heeft Utrecht dat zelf geroepen?

0: is Guus Til vrijgelaten. En Til maakt zijn eerste van het seizoen. En zet PSV vlak voor rust op 2-1. Zuur. Zuur. Niet onverdiend, dat niet. Maar als je met 1-0 voorkomt thuis tegen PSV... is het wel heel zuur als je vlak voor rust de 1-1, de 2-1 binnenkrijgt. Van Bommel in duel met De Wit. De Wit gaat liggen. Utrecht krijgt een vrije trap. Even contact tussen Manschot en Alex Bos. Gaan we een kaart krijgen voor Ruben van Bommel?
1: Nee.
0: Nou, zo te zien niet. Dan een vrije trap voor FC Utrecht. Hij pakt alleen even zijn scheerschuim om de halve kring te zetten waar vandaan het wel, het zij Alarcon, het zij Van den Berg de vrije trap gaat nemen voor FC Utrecht. Dat vlak voor rust hoopt op 1-1 te komen, op 2-2 te komen.
1: Daar is de vrije trap. Bal wordt weggekopt. Dan zit die minuut erop. En dan gaat scheidsrechter Manschot, denk ik, voor de rust fluiten. Dat doet hij ook. Utrecht hield lang stand tegen het betere PSV. Het kwam op 1-0. Het werd 1-1 in speelminuut 11. Maar dus vlak voor de rust, 45e minuut. Voorzet Dest. Til komt binnenschieten. Ruststand Utrecht, PSV 1-2.
2: RTV Utrecht Sport, livestream.

Je luistert naar de livestream van RTV Utrecht Sport, waar het rust is bij FC Utrecht PSV. En dus hebben wij even tijd om te kijken naar de wedstrijden die eerder dit weekend in de Eredivisie werden afgewerkt. Gisteravond waren dat er drie. De voetbalavond die begon met een Rotterdams onrondje tussen Excelsior en Sparta. En Excelsior ging er met de 2-1 winst

door. Het was Groen die in de extra tijd voor het winnende doelpunt van Excelsior zorgde. Bij AZ Go Ahead Eagles vielen een hoop meer treffers. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van de ploeg uit Deventer. En AZ gaat mede door die overwinning met het maximale aantal van 12 punten aan de leiding in de Eredivisie. Tot slot ging NEC er met de 3 punten vandoor bij PEC Zwolle. De Nijmegenaren wonnen met 3-1 en vooral het derde doelpunt van NEC, dat was een bijzondere. Die werd namelijk gemaakt door verdediger Per Schuurs en die maakte in die wedstrijd zijn rentree na 3 jaar blessureleed. Vrijdagavond werd er ook al gevoetbald. Mede dankzij een doelpunt van Utrechter Ihattare won Fortuna Sittard met 3-2 van FC Groningen. Zometeen weer FC Utrecht PSV.

0: Revolution van de Beatles. Dat Revolution van de Beatles, uitgebracht in 1968. 2 jaar voordat FC Utrecht werd opgericht. We gaan zo meteen weer luisteren naar FC Utrecht PSV, waar het 2-1 staat voor PSV. FC Utrecht kwam nog op 1-0 voorsprong via Artem Stepanov in de 6e minuut. Maar niet veel later was het Ruben van Bommel die na slecht wegwerken van Wanko knap de 1-1 binnenschoot. En dan op slag van rust. We dachten FC Utrecht gaat het volhouden. Collega Bert Kous, ja, die jinxt het eigenlijk een beetje. Maar toen was het toch Guus Stil die voor de 1-2 zorgde. En zometeen horen we hoe de tweede helft gaat verlopen.
1: Goedemiddag.

0: echte vrienden van Jan Smit en Gerard Joling. In de Galgenwaard zien we op de beelden dat Soufiane Amrabat aanwezig is in stadion Galgenwaard. En zijn broer Nordin Amrabat is er ook. Maar de ene Amrabat gaat spelen, dat weten we inmiddels, bij Ajax in Amsterdam. En die andere, ja, dat zal morgen denk ik bekend worden of hij een contract bij FC Utrecht gaat afdwingen. Heeft gedwongen, want de afgelopen twee weken trainde hij mee bij de ploeg van Korea. En vandaag natuurlijk FC Utrecht PSV. PSV, de oud-club van Nordin Amrabat. We gaan onze verslaggevers die klaar zitten voor de tweede helft. Hebben jullie al wat gehoord over of die Amrabat bij FC Utrecht gaat spelen?
1: We hebben het nog niet gehoord. We gaan het na de wedstrijd vragen aan Anthony Correa. Ik denk dat het dinsdag ook nog rond zou kunnen komen als het al rondkomt. Maar inderdaad, de transferwindow sluit in de nacht van dinsdag op woensdag. En dan moet het dan wel zo'n beetje klaar zijn. Of is het zelfs woensdag op donderdag? Dat moet ik nog even uitzoeken. De Van den Berg staat klaar om af te trappen. Ik zie bij beide ploegen, zo 1, 2, 3, geen nieuwe gezichten in het veld. En Utrecht zal dus vol gas moeten. Utrecht moet een 2-1 achterstand goed maken. Het is een verdiende voorsprong voor PSV. Daar kunnen we, anders kunnen we het niet zeggen. Naar wat we in de eerste helft allemaal gezien hebben. Keepers klaar. Assistent scheidsrechters klaar. Scheidsrechter Manschot klaar. Dan gaat zo meteen het fluitje klinken, Pieter. Dan gaan we beginnen aan de tweede helft.
2: Ja, eens kijken wat Utrecht kan uitrichten tegen PSV. Dat dus op voorsprong staat als de tweede helft op punt van beginnen staat. Scheidsrechter Manschot stelt het uurwerk in. En dan kan zometeen Van den Berg namens FC Utrecht gaan aftrappen. En is nu de tweede helft in stadion Galgenwaard begonnen. Offerhaus met het balbezit. Zagre Nwango die de bal in één keer naar voren schiet. Maar de bal niet lekker raakt. En dan kan PSV overnemen. Maar wacht Fernandes te lang. En dan is Alagon in balbezit. Katlin met de voorzet. En die bal gaat achter het doel. Geraakt door een PSV-verdediger. Nee, dan mag de doelman van PSV de doeltrap gaan nemen. Welke bal neemt hij? Deze bal ligt klaar. Doeltrap kort genomen. We zijn begonnen dus aan de tweede helft. PSV op voorsprong. 1-2 de tussenstand.
1: En een goede actie van Angel Alarcón aan het begin van de tweede helft. Laten we hopen dat dat een voorbode is van meer van de Spanjaard die we in de eerste helft te weinig hebben gezien. Dest nu met het balbezit voor PSV. Geeft mee aan Til. Til zoekt combinatie met Perisic, maar wordt in een poging om voor die 1-2 door te lopen even tegengehouden door Nwankwo. Waardoor Perisic terug moet naar Flamingo. En die speelt hem dan terug naar Kovar. Stepanov komt wel even jagen. Maar als Utrecht dan druk zet, dan staat Dest ineens weer helemaal vrij. En kan PSV met Fernandes en Dest weer komen rechts. Ruimte bij Perisic. Perisic met de lage voorzet. Nwanko ruimt op, maar levert hem weer in bij Perisic. Perisic, Dest, Perisic. En dan de bal terug naar Sano. De orde van de eerste helft lijkt alweer snel hersteld. Dest nu op Perisic. Perisic moet komen met de voorzet. Schiet hem tegen de kont van Zagre. Dan ruimt Katlin op, maar niet tot bij een medespeler. Flamingo kan oppakken en meegeven aan Obispo. Alles op de helft van FC Utrecht, nu niet meer. Omdat Obispo even de eigen helft opgaat. En dan moet Van Bommel terugspelen op zijn eigen keeper. Dan gaat Vesterund doorjagen. En Vesterund die zorgt er dan voor dat de doelman de bal moet uitspelen naar de rechterkant. En Katlin speelt hem daar in duel met Flamingo over de zijlijn. Flamingo mag ingooien.
2: Dat mag hij gaan doen aan de rechterkant. Laat het over aan Dest voor de Utrecht dugout. Daar is de inworp. Bal op de speelhelft van FC Utrecht. Bal op het hoofd van Nwango. En dan Katlin van den Berg. De Wit niet. En uiteindelijk grijpt Flamingo in. Perisic stil. Hij zorgde dus vlak voor de pauze voor de 1-2. En PSV gaat het nu proberen op snelheid via de linkerkant. Waar Van Bommel het balbezit heeft. Bal teruggelegd. Mauro Junior speelt de bal in. Doet dat niet goed. Maar het uitverdedigen van Horemans is ook niet goed. En dan heeft PSV alweer het balbezit. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. In speelminuut 3 van de tweede helft. Aan de rechterkant. Dest en dan Til. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Legt de bal even terug naar Flamingo. Breed naar Obispo. In de middencirkel. Kijkt aan de rechterkant. Daar staat Dest vrij. De hoogte van de 16 meterlijn. Bal stuit van de borst. Straks race stapt in. Overtraining. Ja. net buiten het strafschopgebied. Sagré, de derde man aan de kant van FC Utrecht, na eerder Offerhaus en De Wit die op de bon gingen, krijgt hij nu de gele kaart en de vrije trap voor PSV. Vlakbij de punt van de 16 aan de rechterkant. Vierde minuut van de tweede helft. 1-2 de tussenstand in stadion Galgenwaard Utrecht PSV.
1: Sano gaat de vrije trap nemen als Manschot de administratie heeft bijgewerkt. Ik snap dat nooit zo goed dat hij zijn administratie ook bij moet werken. Er zit een vierde man, die kan dat prima doen. Dan kan je meteen doorvoetballen. En die vierde man kan ook prima de administratie bijhouden. Daar zit bijvoorbeeld in basketbal ook gewoon iemand voor langs de lijn die dat doet. Dat kan je simpel doorgeven. De communicatieapparatuur is ervoor. Maar ja, dat is het voetbal. Dat is wat conservatiever. Sano en Perisic bij de bal. Gaat dat in het Kroatisch, in het Japans of in welke taal wordt daar gecommuniceerd? In ieder geval heeft Perisic aan Sano geprobeerd duidelijk te maken hoe die vrije trap genomen wil hebben. Sano, één handje een beetje slappig omhoog. Daar komt de vrije trap in de richting van Perisic. Die aait hem met het hoofd. Dan kan Van Bommel hem terugleggen op Mauro Junior. Die geeft hem voor. Utrecht verdedigt uit, maar is hem meteen weer kwijt. En PSV houdt op die manier, nu met de voorzet van Van Bommel, de druk erop. Daar komt die bal hoog weg gekopt, half weg gekopt door Zagre. En dan moet nu Van den Berg opruimen. Dat doet hij in eendrachtige samenwerking met Stepanov. Stepanov met Sano in de achtervolging. Die loopt hem over de zijlijn. Utrecht mag halverwege de eigen speelhelft aan de linkerkant van het veld gaan ingooien. En Zagre gaat dat doen.
2: Ja, voor de PSV-dugout heeft hij dat gedaan. Offerhaus is de ontvanger. Nwango, punt van de 16. Bal terug naar Barakas. Zo zijn we bijna 5 minuten onderweg. Is het alweer duidelijk. PSV, de bovenliggende partij. Horeman schuift de bal in naar Stepanov. Dit doet hij goed. Draait weg Flam Flamingo. En nu naar Sagré. Nee, de paas is dan niet goed. Via Van den Berg komt de bal dan wel bij de weglopende linkerverdediger. Nee, ook niet. Stepanov pakt de bal op. Sagré, ja, het is geen circus, wil ik zeggen. Misschien iets te makkelijk wil hij de bal meegeven aan Stepanov. Dat lukt niet. De PSV-aanval loopt ook stuk. En dan is het weer aan FC Utrecht via Sagré. Net over de middenlijn. Katlin wil de bal, krijgt de bal en gaat zelf op avontuur. Maar vindt Stepanov niet. En dan is het Fernandez stil. En PSV weer in balbezit in de achterste lijn. Als we 5 minuten onderweg zijn in de tweede helft. 1-2 de tussenstand bij Utrecht PSV.
1: En heeft Flamingo de bal. Halverwege de speelhelft van PSV. Naar de rechterkant gespeeld naar Des. Die heeft Perisic bij zich. Zoekt de combinatie met Kroatisch International. Maar de bal gaat via Perisic naar Guus Til. Til breed op Sano. Iedereen weer op de helft van FC Utrecht. Behalve doelman Kovar. Terwijl het weer begint te regenen in de Galgenwaard. Van Bommel op snelheid voorbij aan Vesterlot. Moet nu even inhouden. Balletje terug naar Mauro Junior. Mauro Junior naar binnen. Voorbij aan Alarcón. Mauro Junior op Sano. Sano moet terug naar Flamingo. Flamingo op Bispo. Iedereen nu op het laatste kwart van het veld. En het is dus druk daar voor het doel van FC Utrecht. Daar Van Bommel de voorzet geeft. Waar Offerhaus opruimt, maar niet ver. En dan kan Sano overnemen. En dan is het goede werk van Van den Berg die de bal bij Stepanov krijgt. Maar die bereikt Alarcón niet. En dan kan PSV gewoon weer door waar het gebleven was. Met Utrecht onder druk zetten. Nu via de voorzet van Dest. Die is wat scherp. Barkas durft niet te pakken. Bokst de bal weg. Dat is niet de eerste keer dat ik denk dat Barkas wel kan plukken en het niet doet. PSV blijft door die box gewoon in balbezit. Nu weer via Van Bommel en Mauro Junior. En blijft FC Utrecht onder druk zetten.
2: Ja, en dit wordt denk ik het speelbeeld van de tweede helft. Dat PSV speelt rond de box van FC Utrecht. Totdat PSV misschien op 1-3 is gekomen. En het wel welletjes vindt. PSV duidelijk op zoek naar een treffer. Zodat de wedstrijd binnen is. Want de Eindhovenaren zullen ongetwijfeld beseffen dat met de 1-2, hoewel het spel zich zodanig ontwikkeld dat PSV duidelijk de beter is. De bovenliggende partij. Maar ja, er hoeft maar één moment van Utrechtzijde te zijn. En het is weer gelijk. En dat willen de Eindhovenaren niet. Die willen natuurlijk snel de marge vergroten. Nou, dan moet je wel de bal in de ploeg houden om mee te beginnen. Dat lukt niet. Na de aanval over de rechterkant, Katlin, halverwege de eigen speelhelft, heeft het balbezit, maar vindt dan weer geen medespeler. En dan is het weer de beurt aan PSV om vooruit te voetballen via Mauro Junior, via Van Bommel. Die zoekt Vesterlond op. Die zoekt de achterlijn. overeind op. Die komt in de 16 en krijgt een hoekschop. Omdat Vesterlund de bal over de achterlijn trapt. Hoekschop nummer 8 in de wedstrijd voor de Eindhovenaren. Van Utrecht nog geen hoekschop gezien. 1-2 de tussenstand. Speelminuut 53 FC Utrecht PSV.
1: En wat FC Utrecht wil en zou moeten doen, dat lukt PSV steeds heel simpel. Vol druk op de bal zetten en heel snel nadat er balverlies geleden is, die bal heroveren. Hoekschop kort genomen op Fernandes. Breed op Dest. Dest probeert het van afstand. En dat mag hij blijven doen. Dat hebben we al meer gezegd bij die schoten van afstand van PSV. Dest schiet hem een meter of 4 over het doel van Vasilios Barkas. En dan is Vesterlund erbij gaan zitten. Die heeft de hand aan de enkel. En dan gebaart Manschot dat daar de verzorging voor FC Utrecht.
3: Nou, ik denk dat het een lies is.
1: Ja. Mag komen. Je denkt dat?
3: Het is een lies volgens mij.
1: Een lies. En dan zou FC Utrecht, dan moet FC Utrecht een andere rechterverdediger in het spel gaan brengen om het gevaar van meneer Van Bommel in te dammen. Dat heeft tot dusverre Vesterlund op één momentje na heel aardig gedaan. Dat ene moment levert ook meteen een doelpunt op. Niet dat Vesterlund daar heel veel aan kon doen. Maar wie hebben we als alternatief, Erik?
3: Ja, je zou natuurlijk Hoggemans aan de zijkant kunnen zetten. Hè?
1: Maar dan moet je er een nieuwe centraal verdediger bij gezet. Dan heb je helemaal geen routine meer achterin lopen, centraal achterin.
3: Nee, maar je hebt mensen op de bank.
1: Kloosterboer zou dat ook kunnen doen.
3: Ja, precies.
1: Ja, en dan horen we ons naar de rechterkant.
3: Ja.
1: Wat verder lopen er ook niet echt rechtsbacks, rechte verdedigers in de ploeg. Veel op de bank die in de ploeg zou kunnen brengen. Er is hoog overleg tussen Correa en Tamirus bij de bank. Kloosterboer is inderdaad bezig met een warming-up. En daar gaat ook het trainingssessie nu uit. Jasper Meder meldt zich inmiddels bij Alex Bos met de papieren voor de wissel. Vesterlund, hij scoorde in zijn carrière al tegen Ajax en Feyenoord. Daar gaat vandaag geen doelpunt bij komen tegen PSV. Wel een assist. Dat was een knap assist. Dat was die assist waaruit Stepanov na 6 minuten de 1-0 maakte. Wat aanwijzingen nog voor Kloosterboer. Hij gaat erin komen voor Vesterlund. En dat betekent dat we in ieder geval aan de linkerkant van het verdedigingsblok een linkspoot krijgen, Erik.
3: Ja, dat is denk ik beter, hè? Zeker voor de opbouw. Nou, de opbouw is wel hartstikke lastig, want ze gaan zo ver terug. En als je balbezit krijgt, zet PSV direct de druk erop. Dus je kan eigenlijk alleen de bal nog maar naar voren duwen. Ja, en dat die dan aankomt, die kans is niet zo groot.
1: Snel genomen vrije trap door Katlin. Dat was denk ik niet zo slim. Nu moet Kloosterboer terug. Had beter even wat tijd kunnen nemen. Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. En nu Utrecht naar voren. Sprintje van Alarcon. Obispo terug op Kovar. Kovar naar de buitenkant gespeeld naar Mauro Junior. Die bal net binnen kan houden. En dan kan PSV weer gaan bouwen. Nu via Fernandes op de eigen speelhelft. Naar de rechterkant gespeeld naar Serginho Dest. Kijk even naar het centrale verdedigingstrio van FC Utrecht. Terwijl Perisic wegloopt, buitenspel staat. Daar staan nu Nwanko, Offerhaus en Kloosterboer. Didde is ziek. Van de Hoorn en Viergever zijn weg. Je hebt dan centraal achterin een aardige jas uitgetrokken, Erik.
3: Dat is een winterjas, hè? Ja, dat is. Maar ja, ook dit wisten ze allemaal van tevoren. Hè? Dus dit is ook.
1: Het is een keuze.
3: Precies. Dus ja dan krijg je.
1: Met wel de pech, de blessure nu van Vesterlund. En het wegvallen van Didde, die zich vanochtend ziek meldde. Nu, dit is goed werk van Stepanov. Katlin. De overtreding van Stepanov op Flamingo. Nou. Dat is niet iedereen het met Manschot eens. Utrecht dacht dat Stepanov de vrije trap mee zou krijgen. Ik dacht nog, je kan ook voordeel geven, want Katlin is in de 16 in balbezit. Maar de vrije trap was voor PSV en is inmiddels genomen. Sano in balbezit. Sano met de bal aan de voet. De middenlijn overloop. Actie van Gustil wordt niet beloond met een paasbal. Gaat breed op Mauro Junior. We zijn 11 minuten bezig in de tweede helft. 12 minuten zelfs al. En het is nog altijd 2-1 voor PSV. Dat nu in de combinatie de bal over de zijlijn speelt. Even rustig aan FC Utrecht. Niet meteen te gehaast. Dat deed Katlin nu ook. Nu Hoormans deed dat. Katlin deed dat zojuist. Hoormans deed het ook erg gehaast. Je moet toch ook durven om wat geduld te hebben in de opbouw. Offerhaus nu met de bal terug op Barkas, die de bal onder de voeten door laat lopen en hem dan uitspeelt. Zomaar inlevert bij Perisic, die hem in de voeten kopt van Offerhaus. En dan zie je bij Perisic meteen de woede over die slechte bal. Hij weet met een sliding op Offerhaus die bal ook weer op de helft van Utrecht te houden. Waar Zagre inmiddels gegooid heeft. Hem terugkrijgt voor Van den Berg. Van den Berg even wegdraaien. Terugspelen op Barkas. Onder druk was dat van Fernandes. Barkas naar Nwankwo. Nwankwo weer naar Barkas. En die moet roeien. En dat doet hij. Roeien in de richting van Alakon. Alakon komt door naar Stepanov. Stepanov kan hem weer eens niet bij zich houden. Wil een vrije trap, krijgt hem niet.
2: En met enige vertraging krijgt hij weer van jou toch gelijk, Bert. Het begint weer te regenen in het stadion. Galgenwaard, als Obispo het balbezit heeft voor PSV.
1: Ga vanavond meteen betalen voor die app.
2: Ja, dan wordt hij nog beter. Het balbezit voor PSV op de eigen speelhelft. Bijna een kwartier gespeeld in de tweede helft. En met 1-2 zou je zeggen, er is nog wat mogelijk. Maar als je het spel zo ziet in de tweede helft, dan is Utrecht nog niet in de buurt geweest van de doelman van PSV. Is PSV de betere ploeg? Het komt niet echt tot hele grote kansen, maar het houdt wel continu de druk erop. En dan zou je zeggen, dan zal toch een keer die 1-3 vallen. Nou, dat is voorlopig nog niet gebeurd. En dus heeft Utrecht nog misschien die minimale kans dat hij een keer goed valt aan de andere kant. Dan moet Utrecht wel eerst aan de andere kant komen. En dat is al heel lastig in de tweede helft. Misschien nu als Katlin de bal kan oppakken. Stepanov wegloopt. Nou, Utrecht in elk geval de hoogte van de 16 meter lijn van het strafschopgebied van PSV. Stepanov komt met een niet al te beste bal. Wordt onderschept. Nwango en Peppi. En dan is er altijd die derde die ervan profiteert. In dit geval Van Bommel. Balbezit voor PSV. Kan de bal worden binnengehouden? Dat lukt niet. En dan mag Utrecht gaan ingooien. Vlak voor de middenlijn aan de rechterkant. Nog 45 seconden. Dan hebben we een kwartier gespeeld in de tweede helft. 1-2 de tussenstand in stadion Galgenwaard.
1: Je moet zuinig zijn op de bal, Erik.
3: Ja, dat zie je eigenlijk ook bij PSV. Hè? Ze krijgen niet grote kansen, maar zolang ze balbezit hebben, ja, is één ding zeker. De tegenstander scoort niet.
1: Ja, dat heb ik iemand die nog beter kon voetballen dan jij ook horen zeggen.
3: Maar dat zijn er heel veel, Bert.
1: Ja, dit is aardig wat Hormans doet. Mannetje passeren, maar dan wacht Van den Berg tot de bal bij hem komt. En zit Sano in zijn rug en die neemt de bal over. Utrecht verdedigt dat nu even goed uit, zo lijkt het, met Zagre en Kloosterboer. Maar Zagre moet uitkijken, want die vindt Perisic op zijn weg. Speelt de bal terug en krijgt hem dan terug van Barkas. Ik vind Zagre, ook vorige week in Rotterdam en ook vandaag weer, een van de lichtpuntjes bij FC Utrecht, Erik.
3: Maar kijk eens naar Perisic.
1: Perisic, ja. Wat een voetballer is dat, hè?
3: En nou, niet alleen voetballen, maar ook het werken wat hij erin legt.
1: Ja, en 36, hè?
3: Precies.
1: Ja. Utrecht gaat een doelpunt inbrengen. Adrian Blake gaat komen. Die scoort altijd als invaller. En Davy van den Berg wordt vervangen door Zidane Iqbal. Het zijn entree in deze wedstrijd. Hij moet zorgen voor de creativiteit op het middenveld. Die ballen moeten goed afgeleverd worden. En ook vooral, dat is bij Iqbal wel eens een probleem, snel afgeleverd worden naar voren. Kloosterboer heeft de ingooi toegespeeld gekregen van Zagre. Dan is Blake de man die het duel wint van Perisic. Maar PSV heeft het meteen alweer terug. Dan zien we een sliding van Iqbal. Die daar een vrije trap voor tegen krijgt. Voor die sliding waarbij hij Dest onderuit haalt. En Dest die is daarbij geblesseerd geraakt. Zo gebaart hij in ieder geval.
4: Houd hem op, man.
1: Vrije trap voor PSV. En die gaat genomen worden door Sano. En die gaat hem voor de pot slingeren. We gaan het zo meteen hebben over de vraag of de wissels logisch zijn, Erik. Maar eerst de vrije trap van Sano.
2: Vanaf de rechterkant, halverwege de speelhelft van FC Utrecht, gaat hij de bal in de 16 brengen. Ver richting het doel, de tweede paal. Barkas pakt. Ja, Barkas pakt. En dan krijgt Katlin de bal. Die moet natuurlijk wel even wachten op aansluiting. Nou, draait in elk geval goed weg. Kan dan zelf gaan. Speelt de bal iets te ver voor zich uit. Maar het gaat allemaal nog goed. Via Blake, Katlin, Zagre en Blake komt de bal bij de achterlijn. Blake haalt de bal niet binnen. Dat is jammer. Dat zag er alleraardigst uit. Maar het leidt helaas tot niets. In speelminuut 63 mag de doelman van PSV, Kovar, de doeltrap gaan nemen. En dan kan jij het over de wissels gaan hebben, Bert, met Erik.
1: Ja, jammer van die paas van Zagre. Het was een goede aanvalsopzet. Paas te hard. Bleek voor Katlin hebben we vaker gezien. Logisch?
3: Ja, die is wel logisch. Ik snap alleen Iqbal niet. Want ja, je moet natuurlijk vrij snel spelen nu. Hè? Snel naar voren, snel verplaatsen. Ja, dat is niet iets waar Iqbal
2: voor staat.
1: Waar jij Iqbal onbewonderd, zullen we maar zeggen. Maar misschien dat dat onder Correa op het trainingsveld is veranderd, dat weet je niet.
3: Nee, dat zou kunnen. Ik zou dit een ideaal moment vinden voor Sam van Duin, de spits.
1: Die gaat ongetwijfeld nog komen.
3: Ja, maar hij zal toch wel een half uurtje kunnen spelen, denk ik.
1: Dat zou wel moeten kunnen. Ja, als Kloosterboer de bal over de zijlijn laat lopen. Een paas van achteruit gegeven door PSV. Ingegooid door Kloosterboer naar Offerhaus. Offerhaus die wordt daar onder druk gezet door Fernandes. Hij moet hem dan met links naar voren spelen. Dat is niet zijn beste beentje dat hij daarvoor zet. En die bal gaat dan ook over de zijlijn. En dan meldt inmiddels ook Bas Roura zich bij Alex Bos voor een dubbele wissel bij PSV. Waar we Bajraktarević zien komen. Esmir Bajraktarević. En met het nummer 10 ook Paul Vanner. Ja, je kan ze maar op de bank hebben zitten. Dit is een goede onderschepping van Nwankwo. Nwankwo met het balbezit. Nwankwo gaat lopen met de bal. Ja, had geen afspeelmogelijkheden vooruit. En dan levert Zagreb weer in. En had ik misschien niet moeten zeggen dat ik hem een lichtpuntje vond. Want daarna twee slechte passes van de linker verdediger van FC Utrecht. Die nu wel goed het gat dichtloopt. Om te voorkomen dat Perisic tot een voorzet kan komen. Perisic complimenteert Nwankwo daar ook mee. Utrecht mag de doeltrap gaan nemen. En PSV mag gaan wisselen. Bajraktarević en Paul Vanner gaan komen. En ik denk in ieder geval dat Sano eruit gaat. Want die ziet er niet bepaald meer okselfris uit. En Bajraktarević zou je normaal gesproken zeggen toch voor Perisic. Maar die ziet er ook nog wel fit uit. We gaan kijken. Utrecht wil de doeltrap gaan nemen. Maar PSV gaat eerst wisselen. Inderdaad. Bajraktarević voor Perisic. En ja, Vanner zal dan komen voor Sano. Nee, voor Fernandes. Ja, dan weet Sven Meijlands ook wat de pikorde is bij PSV, want die mag nog even blijven zitten. De man die vorig jaar overkwam, die van de zomer overkwam van AZ, waar hij de grote meneer was op het middenveld. En hier moet hij toch nog wat afdwingen voordat hij zich basisspeler mag gaan noemen bij PSV. Wissel duurde nogal lang. We waren bij de doeltrap, genomen door Barkas.
2: Ver over de middenlijn. De Wit duelleert met Obispo. Van Bommel pakt de bal op de middenlijn. Kathleen legt het af tegen Van Bommel. Van Bommel weg. En dan speelt hij de bal te ver voor zich uit. Maar Nwankwo is de bal eigenlijk ook kwijt. En dan wordt de overtreding door de aanvaller van PSV gemaakt. En dan mag Utrecht vlakbij de achterlijn de vrije trap gaan nemen. Als we 20 minuten onderweg zijn in de tweede helft. Eén richting verkeer PSV, maar het heeft de marge niet kunnen vergroten. De marge is nog steeds 1. FC Utrecht PSV 1-2. De tussenstand Stepanov 1-0. Na een goede voorzet in speelminuut 6 van Vesterlund. 11e minuut van Bommel. Fraaie trap 1-1. En vlak voor de pauze 45e minuut was het Til na de voorzet van Dest die raakschoot. Die stand staat nog steeds op het scorebord. Als PSV het balbezit heeft vlakbij de eigen 16. Dat gebeurt niet vaak in de tweede helft. Het balbezit voor PSV nu een paar meter verder. En PSV gaat weer makkelijk vooruit. Zo laat het zien.
1: Als De Wit probeert de bal te veroveren, maar Peppi is hem te slim af. En PSV kan via Mauro Junior de bal naar de linkerkant verplaatsen. Waar Van Bommel wat vrijheid heeft. Horemans moet hem nou opvangen. Horemans op Wanner. Of Van Bommel op Wanner. Daar komt de voorzet nu via De Wit over de achterlijn. En dan mag PSV voor de 9e keer in deze wedstrijd een hoekschop nemen. Zei ik een paar minuten geleden bij dat wisselmoment dat Adrian Blake kwam voor Johan Kathleen. Maar Adrian Blake is gekomen voor Angel Alarcon. Kathleen is naar de rechterkant verhuisd. En Blake speelt op de positie waar hij de afgelopen weken als invaller succesvol was. In doelpuntenpercentage als invaller steekt hij inmiddels zelfs Ben Rietveld de loef af. Nou, dan moet je wat doen hoor als invaller bij FC Utrecht. Maar ik heb nog nooit het publiek in de gal gewaard om Adrian Blake horen roepen als er gewisseld moest worden. En dat gebeurde wel voor Rietveld. Terwijl PSV de hoekschop neemt, Horemans daar wegkopt, is het PSV dat opvangt. En de bal alweer heeft via Dest. Die speelt hem uit naar Bajraktarević aan de rechterkant. Die heeft Zidane Iqbal voor zich. Vindt dan Paul Vanner. Vanner breed op Sano. Die kan uithalen op de vuisten van Barkas. En via die vuisten van Barkas gaat hij niet over de achterlijn, omdat Obispo door wil spelen. Die speelt hem op Van Bommel. Van Bommel op Sano. Sano de 16 in. Voorbij aan Nwankwo. Niet voorbij aan Nwankwo. Toch voorbij. En dan is het Peppi die kan koppen. En Iqbal die opruimt. Het is nog altijd 2-1. Maar het is geen voetbal wat FC Utrecht doet, Erik.
3: Het is vrouw en kinderen eerst op dit moment. Ja, het is gewoon heel vervelend om te zien. Maar Utrecht kan helemaal geen vuist maken. Kan eigenlijk ook alleen maar verdedigen door het spel wat PSV speelt. Spelen ook heel makkelijk. Ja, en Utrecht kan eigenlijk alleen de bal nog wegtrappen.
1: Ja, er moet een wonder gebeuren. Wil Utrecht die 2-1 vasthouden? Dat überhaupt al. Maar helemaal op 2-2 komen. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En er hoeft maar één bal goed te vallen. Je hebt dat al vaak genoeg gezegd. Zolang PSV de marge niet op 2 brengt, roept het dat ook een beetje over zichzelf af. En kan dat ook zomaar gebeuren. Kloosterboer nu in balbezit. Breed op Nwankwo. Beetje zorgheidje. Nwankwo nu breed op Barkas. Lekker op het linker van Barkas. Die de bal daarmee ver naar voren kan roeien. Dan moet de Wit doorkoppen. En die kopt hem daarmee over Maro Junior heen. En dan is Katlin weg aan de rechterkant. Johan Katlin speelt de bal iets te ver voor zich uit. Krijgt hem wel de 16 in. Maar daar is dan Kovar. En dan is ook deze mogelijkheid tot een kans voor FC Utrecht weer verkeken. En kan PSV weer gaan bouwen.
2: Balbezit voor PSV op de eigen speelhelft. Nu alweer op de speelhelft van FC Utrecht. Een kwart wedstrijd heeft Utrecht nog om wat te doen aan die achterstand van 1-2. Maar dan moet het wel anders gaan voetballen. Want voorlopig is het PSV dat de klok slaat hier in het stadion Galgenwaard. En we hebben het al een paar keer gezegd. Het is eigenlijk wachten op de 1-3. Het is ook niet zo dat PSV de ene kans na de andere kans aan elkaar rijgt. Maar het is duidelijk de betere ploeg. En Utrecht komt niet aan voetballen toe. Nou, Barkas heeft het balbezit. De bal ligt voor de voet. Peppi daar naartoe. Daar is de lange bal van de doelman van FC Utrecht. Maar naar wie? Naar de aanvoerder van PSV. Mauro Junior pakt de bal op de eigen speelhelft. En dan gaat PSV weer vooruit. Via Til. Obispo legt de bal even terug. En dan komt de bal weer even terug op de eigen speelhelft. PSV wil weer vooruit. We zitten in speelminuut 70. En op het scorebord staat 1-2.
1: Overtreding van Danny de Wit. Levert PSV een vrije trap op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. De overtreding van de aanvoerder van FC Utrecht, die al een gele kaart heeft, was op Mauro Junior. Het was geen gele kaart waardige overtreding. Die komt er dan ook niet, die gele kaart. Het is nog altijd 2-1 in de Galgenwaard. Het lijkt een wedstrijd als je kijkt naar het scorebord. Maar wie naar het veld kijkt, ziet geen wedstrijd. Wie naar het veld kijkt, ziet in FC Utrecht. Dat lijkt te denken dat het de bedoeling van het spel is om PSV zo snel mogelijk in balbezit te brengen, zodat PSV weer kan gaan aanvallen. Maar zo is het natuurlijk niet. Utrecht mag nu wel ingooien. Halverwege de eigen speelhelft. Arthur Zagré, de man die dat gaat doen. Die doet dat terug uit op Per Kloosterboer. En die moet terug naar Barkas. Barkas, bal aannemen. Het is altijd een beetje link. Keepers kunnen niet zo goed voetballen. Anders waren ze wel voetballer geworden. En dan gaat het in de opbouw weer bijna mis. Is Barkas er eerder bij dan Til. Na die slechte terugspeelbal. Die slechte kaats van Sibe Hormans. Nee, mag Barkas nu dan maar gewoon uit de hand die bal ver naar voren spelen. En dan mag Stepanov het uitvechten met Flamingo. Stepanov wint de sprint van Flamingo, die de bal dan vervolgens over de zijlijn speelt. En dan kan Zagre gaan ingooien voor FC Utrecht. Doet dat op Zidane Iqbal. Die scant, die kijkt. Waar staan mensen vrij? Waar kan ik de bal naartoe spelen? Hij doet het terug uit op Per Kloosterboer. Kloosterboer naar Nwankwo. En die moet het verleggen naar Hormans.
2: En die is nu in balbezit. Nu dus aan de rechterkant. Hormans. Katlin draait goed weg. Gaat over het been van Mauro Junior. En gaat hij daarvoor op de bom? Nee, daar gaat hij niet voor op de bom. De vrije trap is wel voor FC Utrecht. De Wit wil de bal. Nou, de Hormans gaat de bal ver weghalen. Terwijl Nwango gezien heeft dat er aan de zijkant ook een bal ligt. Bal de Hormans uitgespeeld. Vrije trap genomen. Kloosterboer met het balbezit. Offerhaus in de middencirkel. De Wit in de middencirkel. Die wordt onderuit gelopen door Obispo. En dan is de scheidsrechter het zat. En gaat er ook een PSV-speler nadat eerder drie spelers van Utrecht op de bond gingen in het boekje van de scheidsrechter. Gele kaart Obispo. En ook nu werkt de scheidsrechter de administratie bij. Dus dan moet Offerhaus even wachten voordat hij op de speelhelft van PSV net buiten de middencirkel de vrije trap kan nemen. 1-2, 72ste minuut.
1: En we zijn met 21 mensen, 21 voetballers althans, op de helft van PSV. Offerhaus wil naar voren. Daar zit Kloosterboer is dat. Die wil naar voren via Tilbal over de zijlijn. Ingooi voor FC Utrecht. Linkerkant van het veld, ter hoogte van de middellijn. Kloosterboer in balbezit gebracht. Zidane Iqbal nu. Iqbal met Sano. Die maakt een overtreding op de Irakese International. En de vrije trap is voor FC Utrecht. Dat zowaar in ieder geval even onder de druk van PSV uit is. Nu Iqbal Bleek. Bleek ziet aan de rechterkant dat Horemans gaat. Kan er de bal niet krijgen. Via Kloosterboer en Wankwo gaat de bal nu naar de rechterkant. Naar Dani de Wit. Die ver is uitgezakt. Maar wel de bal heeft. Horemans staat diep. Stepanov wil gaan lopen. Stepanov krijgt de bal ook. En moet dan het duel uitvechten met Obispo. Houdt de bal binnen. Maar doet dat voor PSV. Dat weer kan gaan bouwen. Handig lekker driehoekje. Ter hoogte van de eigen 16. En dan kan PSV weer naar voren. Maakt Horemans de overtreding. Krijgt PSV de vrije trap. Utrecht heeft nog 17 minuten plus extra tijd om het wonderen van de Galgenwaard te verrichten. Want wie, ja, nogmaals, wie de wedstrijd ziet, vindt het verbazingwekkend dat hier 1-2 op het scorebord staat. Zo is het toch, Erik?
3: Ja, ik kijk even naar de statistieken. Maar doelpogingen, Utrecht 1, dat is de goal. En 17 voor PSV.
1: Ja, maar PSV heeft maar weinig op doel geschoten.
3: Ja, dat wel, maar het zijn wel pogingen in ieder geval. Ja. En als je geen poging doet, Bert, dan...
1: Ja, als je niet schiet, kun je niet scoren.
3: Nee. Precies.
1: Dat zou iemand die beter kon voetballen dan ik. En dat waren er veel meer dan die beter konden voetballen dan jij. PSV in de buurt van de 16 van FC Utrecht nu weer. Als daar Bajrak Terevic de bal op Sano speelt. En Sano het 18e schot van PSV aflevert. Ja. Maar dat gaat naast.
2: En dan mag Barkas de doeltrap gaan nemen. 16 en een halve minuut nog. Barkas pakt een bal. Gaat hij het kort doen? Ja, want hij krijgt zo de bal van de Wango. En dan is kijken, want dan gaat Til natuurlijk weer snel naar de doelman. Of Raus onder druk gezet door een andere PSV-speler. Maar Kloosterboer komt uiteindelijk met de lange bal richting Stepanov. Afgetroefd in de lucht door Flamingo. Bleek op de eigen speelhelft. Dest heeft alweer het balbezit voor PSV. Dat het wil gaan proberen over de rechterkant. Dat lukt niet. Bal over de zijlijn. Dest snel. Til tikt door. Overtreding van Kloosterboer ten opzichte van Banner. Ja, hij twijfelde even. Scheidsrechter Manschot. Maar geeft PSV dan toch de vrije trap. Bal ligt ruim 20 meter buiten van de achterlijn vandaan. Rechts van het midden. Eens kijken wat PSV hiermee gaat doen. Kan het in één keer? Ja, dat kan altijd. Mauro Junior achter de bal. 75ste minuut. 1-2 in stadion Galgenwaard. Overleg. Sano, Mauro Junior. Dest staat aan de rechterkant. Iedereen van Utrecht in de buurt of terug in het strafschopgebied. En dan krijgen we zometeen de vrije trap van PSV. Nou, Mauro Junior, zo lijkt het, gaat het proberen met de linker of toch de voorzet van Sano. De bal gaat in één keer op het doel en valt binnen in de korte hoek. Staat de muur niet goed, had Barkas het moeten zien of was die zodanig geplaatst dat die onhoudbaar was. Mauro Junior, je ziet hem eigenlijk aankomen. Daar is de vrije trap. Speelminuut 75. Nu wel de 1-3 op het scorebord. En daarmee is de wedstrijd beslist. PSV FC Utrecht. Utrecht PSV moet ik zeggen. 1-3.
1: Hij scoort niet zo vaak, Mauro Junior. Maar deze vrije trap zit er lekker in van de aanvoerder van PSV. Barkas kansloos. Stond de muur goed of stond de muur niet goed? Ja, de muur leek wel goed te staan. Maar de bal gaat over de muur. En in de voor Barkas onbereikbare hoek. En dan is het 1-3. Schijnt de zon in de Galgenwaard. Maar dat is een schrale troost. Stepanov heeft de bal teruggespeeld op Offerhaus. FC Utrecht heeft meer dan een berg te beklimmen. Als het hier nog een resultaat wil gaan halen. Katlin krijgt de bal aangespeeld door Horemans en loopt hem zelf over de zijlijn. En dan mag PSV gooien halverwege de helft van Eindhovenaren aan de voor hun linkerkant van het veld.
2: PSV pakt dus weer drie punten voordat het volgende week aan een eerste echte opgave gaat beginnen in de competitie. Als het in Amsterdam op bezoek gaat bij Ajax. Daarna speelt het voor de Champions League thuis tegen Shakhtar. PSV vindt het welletjes nu met 1-3 of wil het nog wel even gas geven. Dest heeft het balbezit halverwege de eigen speelhelft. Kop naar binnen toe, snelt langs Bleek, vastgehouden. Ja, vrije trap PSV. Dan is er iemand bij gaan zitten aan de andere kant van PSV met krampverschijnselen. Daar komt Manschot zich melden.
5: Van Bommel.
2: Of Van Bommel inderdaad verzorging nodig heeft. Ja, geeft de aanvoerder van PSV en doelpunt te maken van PSV aan. Nou, dan stapt Van Bommel gelijk buiten de lijnen aan die kant. En dan kunnen we wisselen aan de kant van PSV. Boham die komt in de ploeg bij de Eindhovenaren. En ook voor Peppi, de aanvaller, de spits die nu tot scoren wist te komen, is geen plek meer. Maar Mijnans mag nu wel zijn opwachting maken bij PSV voor zeg maar het laatste kwartier, Bert.
1: Ja, en dan zal Gustil naar de spits verhuizen, neem ik aan. En Mijnans op 10 gaan spelen. Lijkt mij de meest logische opzet die PSV dan zal gaan uitvoeren. Het mag de vrije trap gaan nemen. Terwijl Van Bommel zich laat toejuichen door het uitvak, heeft PSV de vrije trap gespeeld in de richting van Serginho Dest. Bij FC Utrecht is onder andere Paul bezig met een warming-up. Maar ik zie verder geen activiteit die zou kunnen leiden tot een wissel. En dan is de grote vraag, Erik, haalt FC Utrecht uit deze wedstrijd aanknopingspunten voor de wedstrijd van volgende week tegen Go Ahead?
3: Nou, dat is natuurlijk een hele andere wedstrijd. Je ziet dat de klasse van PSV, ja, dat druipt er vanavond. Utrecht kan er gewoon helemaal niks tegenover zetten.
1: Nee, dat is wel duidelijk. Als Hormans nu probeert weg te werken, die krijgt een tik op zijn voet. Maar geen vrije trap. Hormans blijft liggen. Offerhaus roeit de voorzet weg. PSV vangt hem op en wil wel door. Daar is Bohandi met zijn eerste voorzet. Komt die bal bij Bajraktarević en dan gaat hij via Zagre over de achterlijn. Krijgen we hoekschop 10 voor PSV te nemen. Vanaf de rechterkant van het veld gaat Sven Mijnans die bal trappen. Nou, dan weet je het wel. Dan wordt het met links en indraaien. Nee, het wordt een korte bal op Bajraktarević. Die speelt hem terug naar Serginho Dest. Die legt hem hoog voor. Dan moet hij weggewerkt worden door Utrecht. Dat lukt via Stepanov. Maar ja, die krijgt hem weer een keer niet bij een medespeler. Er wordt bij Utrecht wel gekeken naar een wissel. Ik zie Sam van Duin klaarstaan voor zijn debuut in de Galgenwaard. In ieder geval voor zijn debuut in de Galgenwaard in het shirt van FC Utrecht. Dat zal betekenen dat Artem Stepanov voor de laatste 10 minuten bedankt gaat worden voor de moeite. Want het lijkt me sterk dat FC Utrecht er een extra spits bij gaat zetten in deze wedstrijd. Maar je weet het niet. Het kan zomaar gebeuren. Je weet niet wat een trainer uit de hoge hoed over het Dest mag uithalen. Dest op de vuisten van Barkas. En dan speelt Offerhaus de bal over de zijlijn. En kan Utrecht dan nu gaan wisselen? Nee, want het papiertje moet eerst nog naar Alex Bos. Het is 1-3. 10,5 minuut nog. Plus wat extra tijd. Utrecht speelt, zo lijkt het, een verloren wedstrijd.
2: En PSV wil er nog wel eentje bij maken. Til in de 16. Til voorzet. Barkas, vuist. En dan zegt Kloosterboer, nou dan maar over de achterlijn.
1: Geen risico.
2: Geen risico. Hoekschop nummer 11 voor de Eindhovenaren. 0 hoekschoppen aan de kant van FC Utrecht. 1-3. En nog 10 minuten en wat extra tijd. De invaller Mijnans achter de bal. Gaat hij het nu wel lang doen? Slingert hij de bal vanaf de rechterkant voor met de linker? Ja, dat doet hij. Weggekopt door Horemans. Opgevangen door Mauro Junior. En dan gaat de bal van halverwege, de speler van FC Utrecht, terug op de doelman van PSV. Die staat een paar meter buiten het strafschopgebied. Die komt met de lange bal. Sano uiteindelijk degene die voor PSV oppakt, maar kan de bal niet controleren. Utrecht mag gaan ingooien op de eigen speelhelft. Minder dan 10 minuten nog. 80 minuten en 30 seconden zijn we onderweg. PSV duidelijk de betere. 1-3.
1: Zagre met de diepe bal in de richting van Iqbal. Kan hij die belopen? Nee, die bal gaat over de zijlijn. PSV mag ingooien halverwege de eigen speelhelft aan de linkerkant van het veld. Terwijl Van Duin wat aanwijzingen krijgt. En het lijkt ook of Owen daar staat voor een invalbeurt. Emmanuel Chigozie Owen. Die dan de derde en de vierde wissel van FC Utrecht zouden moeten zijn in dit duel. Balbezit ondertussen voor PSV. Als we 81 minuten gespeeld hebben. Sano vindt Wanner. Wanner ziet de loopactie daar van Bajraktarević. De Bajraktarević is de boer in de buurt. Bajraktarević kan uithalen. En de vingertoppen van Barkas voorkomen de 1-4. Maar de vingertoppen van Barkas voorkomen niet dat PSV voor de 12e keer in deze wedstrijd een hoekschop mag gaan nemen. 12-0 de hoekschoppenverhouding. Dat zegt misschien nog wel meer dan de 3-1 die erop op het scorebord staat. De hoekschop gaat weer getrapt worden door Mijnans. Terwijl Utrecht met wisselen even wacht tot die hoekschop genomen is. En dat zag ik van de week op vrijdag al toen we bij de training de interviews gingen doen. Een nieuwe coup van assistenttrainer Willem Jansen. Voor wat het waard is. Mijnans met de hoekschop. Die brengt hem hoog voor het doel. Waar hij wordt weggekopt door Danny de Wit. Wordt opgevangen door Mauro Junior. Wordt opgepikt door Dest. Dest balbreed op Bajraktarević. Alles weer op de laatste 25 meter. FC Utrecht wordt van het kastje naar de muur gespeeld. Het schot van Wanner. Ik denk dat Barkas eraf had kunnen blijven, maar ik snap dat hij er wel op ingreep. Want zo ver naast zou hij niet gegaan zijn. Mauro Junior. En nu moet Barca zeker ingrijpen. Goede redding van de doelman. Het schot van Mauro Junior tikt hij over de lat. Hoekschop 13 voor PSV. En Utrecht wacht nog altijd even met de wissels.
2: En als het niet opschiet, is de wedstrijd afgelopen en is er niet gewisseld. Nou, daar zullen ze zomaar nog een, ongetwijfeld nog een keer de ruimte voor krijgen. 83ste minuut, 1-3. Uit publiek, toch bijna een vak vol. Meegekomen uit Eindhoven. Vieren feest. PSV kan vanmiddag weer 3 punten bijschrijven. Hoekschop vanaf de linkerkant. Bal blijft hangen. Dest, ja, nee. Van de lijn gehaald, zo lijkt het door Nwango. Offerhaus kopt de bal weg. Bleek, Sagré en Stefan Offen. Dat is niet te belopen, want daar is de doelman van PSV al halverwege de eigen speelhelft. Mijnans raakt de bal niet lekker. Bleek komt er niet aan. En dan heeft PSV alweer het balbezit via Iqbal. Bal over de zijlijn. Nou, dan kan Utrecht nu eindelijk, Bert, gaan wisselen.
1: Nou, dan denk ik Van Duin voor Stepanov. Stepanov staat wel te kijken. Die ziet Van Duin staan en die denkt... Ja, dat zal wel voor mij zijn. De vierde man doet even een tijdje over het bord. Nee, het is Katlin die plaats maakt voor Sam van Duin. Johan Katlin dus naar de kant. En Emmanuel Chigozie Owen, we noemen hem Owen in deze wedstrijd. Die komt voor Arthur Zagré. Dan gaan we zien hoe FC Utrecht het neer gaat zetten. En bij PSV ondertussen Gazjorowski voor Obispo. Dan is ook die wissel een feit. Owen gaat links achterin spelen op Bajraktarević. En Gazjorowski is de nieuwe man centraal bij PSV naast Ryan Flamingo. Nou, dat is voor de slotfase. De administratie bijgewerkt. Utrecht verovert de bal naar de hoekschop. Oh, slordige korte terugspeelbal en een penalty. Horemans brengt daar Barkas in de problemen. Barkas krijgt geel. En PSV krijgt een strafschop. Dit is de fout van Horemans. En Barkas moet dat bekopen met een gele kaart. En Utrecht met een strafschop. En dat is zuur. Dat is heel zuur. Mijnans eist de bal op. Nou, dat is ook wel wat. Die gaat dan meteen maar die penalty nemen voor PSV. Voor zijn eerste treffer voor PSV. En aan jou de heer Pieter om de redding van Barkas. Of de eerste treffer voor Mijnans in het tenue van PSV aan de luisteraar mee te geven.
3: Nee, dat wordt de redding, want ik heb 1-3 als uitslag. En het zonnetje schijnt nu.
1: En we hebben nog niemand met een schaaltje.
3: Nee, daarom. Dus ik vind ook wel dat ik hem verdiend
1: heb. Zou wat zijn als jij de eerste bent dit seizoen.
3: Ja.
2: Ja. Nou, hij staat klaar. De aanloop, dacht, die komt er niet eens. Ja, die komt er wel. Nou, met de linker. Mijnans tegenover Barkas. Wordt het 1-4? Nee, paal. Dankjewel, Mijnans. Barkas ging naar de andere hoek, maar de bal valt op de paal. Voor het doelsaldo blijft het 1-3. Inworp voor PSV.
1: Nee, vrije trap.
2: Vrije trap. Nou, dan zegt Mijnans, geef mij die vrije trap maar, want ik heb er wat goed te maken. Ik leg die bal wel een keer wel goed. Nou, strafschop gemist. PSV blijft 1-3 in de slotfase. Minder dan 5 minuten.
1: Wanner, balletje breed op Bajraktarević aan de rechterkant van het veld. Terug op Paul Wanner. Combinatie gezocht met Mijnans. Mijnans zit er nu wel knap in, hoor. Ja, deze zit lekker in de thuisring.
3: Ik vind deze ook wel veel mooier.
1: Ja, deze is...
3: Ja, daar wil ik mijn schaaltje wel voor inleveren.
1: Jongen, wat een schot, wat een bal, wat een goal van Sven Mijnans. Eerst mist hij de penalty en dan schiet hij de 1-4 geweldig in de kruising vanaf randje 16.
2: In de rebound.
1: In de rebound. Ja. En het, dat je van PSV verliest, dat kan. Maar 13 tegendoelpunten in 4 wedstrijden is te veel.
3: Nou, ik vind meer de manier waarop je verliest. Dus ja, die 5 achterin, nou, we hebben toch wel in al die wedstrijden kunnen zien dat dat niet de meerwaarde is waar je naar zoekt. Maar dat is mijn mening.
1: Dat gaat in Matchtalk, de podcast, straks uitgebreid voorbij komen. Terwijl Offerhaus de bal heeft voor FC Utrecht. Dat dus voor de tweede keer dit seizoen een thuis

0: PSV komt er dan nu snel uit via Bouhamdi. Bouhamdi met Nwankwo, Bouhamdi zonder Nwankwo. En bij FC Utrecht lopen ze erachteraan alsof ze stilstaan. En dan maakt Til er nog 5-1 van ook.
1: En dat is in een omschakelmoment. De bal is niet goed van Utrechtzijde. En we hebben al kunnen zien, ook bij Sparta, als het veld groot wordt, wordt het helemaal een probleem.
2: En PSV...
1: Oh, het is wel heel stil, vind ik ook.
2: Ja, moet gezegd worden. PSV wil wel doorgaan. Die willen wel doelpunten blijven maken. Al iedereen is gretig. Til viert ook zijn feestje. De tweede van hem vanmiddag. En de vijfde voor PSV in speelminuut 89. En het is te hopen dat de vierde official mild is in overleg met scheidsrechter Manschot. En dat ze vlak nadat de officiële speeltijd erop zitten niet te veel minuten zullen bijtellen. Utrecht mag gaan aftrappen. Dat heeft het ondertussen gedaan. En dan krijgt het uiteindelijk toch, nadat het lang 1-2 bleef, een pak slaag in eigen huis van een oppermachtig PSV. Hoe goed PSV is, dat zullen we misschien volgende week zien. Dan een echte krachtmeting in de hoofdstad voor de Eindhovenaren. Het balbezit voor Van Duin. Nou, nee, Mauro Junior en Fernandes. En wil PSV nog een keer vooruit? Dat wil het wel, maar dat kan het voorlopig niet. Want Utrecht zit ertussen. Maar het balbezit is van korte duur. En dan gaan we aftellen. 1 minuut nog officieel in dit duel tussen FC Utrecht en PSV. En dat is eigenlijk op de eerste 5 minuten na, eerste 10 minuten na, geen wedstrijd geweest. 1-5.
0: En om heel eerlijk te zijn, Erik, vinden we het geflatteerd?
3: Nee, helemaal niet.
0: En dat is misschien wel het ergste.
1: Ja, je kan er gewoon niks tegenover zetten. En, nou, we hebben het al eens meer gezegd. Als je zo speelt en er geen druk erop kan krijgen, en dat kunnen we al 3 jaar niet, ja, dan wordt het gewoon heel lastig. Zeker in dit systeem wat je speelt. Maar we zitten in een proces, dus even tijd nodig.
0: Er klinkt enig cynisme door bij, hè? Terwijl Alex Bos klaar staat met het bord. De 90 minuten er bijna op zitten. En PSV de bal rondspeelt achterin. Gazjorowski nu met het balbezit. Die speelt hem uit naar de linkerkant, naar Boumida. Bouhamdi bedoel ik. En we krijgen er, hij is mild. 3 minuten bij in deze wedstrijd. Als Sano niet de vrije trap meekrijgt. En Nwankwo nog even terugspeelt naar Barkas. Utrecht de bal heeft. De eerste 5 seconden van de extra tijd zitten erop. De leidensweg voor FC Utrecht in deze zondag, op deze zondagmiddag is bijna voorbij. Het tartende u klonk al vanaf de Eindhovense tribune. En dat werd met gefluit begroet door de Utrecht supporters. Nu de verre bal in de richting van Mijnans. De bal was van Flamingo, maar wordt gepakt door Barkas. Nog 2,5 minuut. 1-5.
2: Uit de computer kwam als competitieprogramma voor FC Utrecht rollen. Beginnen met een thuiswedstrijd tegen AZ en de tweede thuiswedstrijd tegen PSV. Dan denk je, nou, daar gaan we er eens lekker voor zitten. Maar beide ploegen winnen eigenlijk moeiteloos in stadion Galgenwaard. 1-4 voor AZ, 1-5 voor PSV. Daar gaan we maar even vanuit. PSV in balbezit vlakbij de eigen 16. Dat is niet vaak gebeurd, zeker niet in de tweede helft vanmiddag. Want Utrecht heeft in de tweede helft helemaal niets kunnen laten zien. Het was 1 richting verkeer en op het einde is PSV uitgelopen van de 1-2 naar de 1-5. En het wil zelfs nog meer, want het probeert nog een keer aan te zetten. Maar nu zit Offerhaus ertussen. Maar is het balbezit van Utrecht voor even. Via Flamingo gaat de bal alweer vooruit, maar zit Iqbal ertussen. PSV gaat dus 3 punten bijschrijven en een gemakkelijke overwinning boeken tegen een onmachtig FC Utrecht, waar Horemans nog een gele kaart pakt. Dat is ook niet nodig, zou je denken. Dat breek je in de loop van het seizoen misschien een keer op. Vrije trap snel genomen, shirtje vasthouden. Scheidsrechter Manschot krijgt niet eens de tijd om de administratie bij te werken. In de extra tijd heeft PSV het balbezit. Gaat Des nog een keer vuren richting het Utrecht-doel. Doet hij niet. Sano met het balbezit. PSV laat de bal rondgaan. Officieel nog 1 minuut in de extra tijd. Mijnans met een voorzet. Nee, houdt de bal even aan de voet. 1-5, dat wordt Bert, denk ik, ook de eindstand.
1: Maar kreeg Horemans nu geel?
2: Dat dacht ik wel, ja.
1: Volgens mij niet, want hij had al geel. Oh.
0: Nee, Horemans had nog geen geel.
1: Nee?
0: Nee. Flamingo. Wij gaan

0: het FC Utrecht, de Bunningside. Nou, ik weet niet wanneer, misschien op vakantie. Ja. Maar als het zo doorgaat dit seizoen, in ieder geval niet volgend seizoen. Daar is Dest, is daar de 6-1?
1: Ja.
0: Daar is de 6-1 ook nog, in minuut 93. Serginho Dest, fluit maar af, Manschot. Dit is wel goed zo. Het werd 2 keer 1-7 in de geschiedenis. Romario, de eerste keer met 4 doelpunten. De tweede keer maakte Locadia er 4. Dit keer blijft het denk ik wel bij slechts 6. En ik vraag me af of Manschot nog wat aftrappen.
1: Het zonnetje begint te schijnen, Bert.
0: Ja, nu wel.
1: De goede tijden komen er weer aan.
0: Laten we het hopen.
2: Want Utrecht heeft best nog een aardig programma de komende weken. Met Go Ahead thuis, Excelsior uit en Feyenoord uit. Utrecht mag nog een keer gaan aftrappen. En dan zal scheidsrechter de Manschot gaan afluiten. En dan krijgt Utrecht toch, ja, 1-6 is een pak slaag in eigen huis. Een pak slaag van PSV. Titelkandidaat. Ongetwijfeld.
3: Maar er hebben er al 2 nu, dus de tweede. Ja. AZ was de eerste.
2: Ja. En dit de tweede. En dat zijn scheidsrechter Manschot, is mooi geweest. Publiek gaat ontevreden naar huis. Misschien hoort hij dat ook. PSV wint gemakkelijk in de Galgenwaard. Eindstand Utrecht PSV 1-6.

0: In het midden van het windcirkel de Feyenoordvlag, rood-wit en een Feyenoord-embleem. En bovenin bij ADO iedereen met een groen-gele vlag aan het zwaaien. En de spelers komen het veld op met voorop de scheidsrechter in het paars gekleed. En daarachter Feyenoord in het rood en wit. En ADO nu wel in een thuisshirt in het groen en geel.
1: Ja, dat kan ik niet.

0: deze beide ploegen hier in de Kuip. De scheidsrechter van vandaag is Robin Henschens. Hij gaat de tos verrichten en ziet dat die tos door ADO is gewonnen. Dan hoor je een fluitconcert, omdat ADO van kant wil wisselen. Ja, daar zijn ze hier in de Kuip niet heel erg blij mee. Nou, goed, het is wat het is. Het zonnetje begint te scheiden. De donkere wolken die we net op ons af zagen komen, die zijn gelukkig weg. En dat betekent dat het zonnetje lekker aan het doorbreken is.
1: Het schot geeft aan het publiek ook nog door. Dat Feyenoord dus al noodgedwongen en wijzigingen moeten doorvoeren. De spelers van Feyenoord nog in een scrum bij elkaar staan. En nu uiteen gaan om ook de aftrap te gaan verrichten zo direct. Van deze wedstrijd, een wedstrijd die Feyenoord natuurlijk moet winnen. ADO slecht begonnen aan dat nieuwe seizoen als promovendus. Net als Cambuur nog puntloos. 9 tegengoals al. Het is een moetje voor Feyenoord. Eentje waarin je absoluut geen puntenverlies mag leiden. Luciano Valente staat klaar bij de bal. Scheidsrechter Henschens maakt contact met zijn grensgrenzen. Kijkt op zijn horloge. En dan zijn wij er in ieder geval klaar voor. Nou, het moet waarschijnlijk echt stipt 2:30 zijn. We zijn begonnen, de aftrap van Feyenoord, ADO Den Haag. Verricht door Luciano Valente. Meteen een diepe bal van Feyenoord. Die links voorin valt. Weggetrapt daar door Raterink. En dan is de bal daar met een hand beroerd door een van de ADO-spelers. Krijgt Feyenoord een vrije trap. Die snel genomen is. En Marmol, vandaag dus spelend in het centrum, speelt de bal naar Watanabe. Via Reed gaat hij naar Harts Moussa. Moussa terug naar Watanabe. Feyenoord meteen de bal. De eerste secondes van deze wedstrijd. Blijft hij nog wel even achterin. Met dus Joshi Watanabe. Slaat Reed over. Speelt meteen Harts Moussa in. Komt hier de eerste succesvolle actie ook van hem meteen. Hij heeft de dubbele dekking. Dus ze moet hij die bal even noodgedwongen terugspelen. Naar Reed. En Reed gaat dan weer naar Watanabe. Watanabe naar Marmol. Ja, gaat in het spelbeeld 90 minuten zijn de Den. Met een geel-groen blok. Een geel-groene muur. Die Feyenoord moet zien te slecht in die 90 minuten.
2: Ja, lijkt het wel in ieder geval op. Terwijl Feyenoord van achteruit opbouwt. Met Watanabe aan de bal. Moet ik toch eventjes denken aan het clublied van Feyenoord. Je zoekt een plaatsje in de zon. Is dan zo'n fraaie zin die daarin voorkomt. En dat hebben we zeker ook gedaan. Het zonnetje begint heerlijk te schijnen hier boven de Kuip. Goed dat we ons nog even ingesmeerd hebben. En Dennis, net zoals we hebben elkaar getrokken. Als Harts Moussa de bal naar voren speelt. Die is te hard voor Zegiel. Die komt dan terecht bij de keeper van ADO Den Haag. Kilian Nikiema. En hij kan hem meegaan geven vlak voor zijn neus aan Milan Hokken. Voor wie het toch ook een bijzondere wedstrijd is hier in de Kuip. Speler die jarenlang in de jeugd van Feyenoord speelde. En die dus actief is sinds een aantal seizoenen voor ADO Den Haag. ADO bouwt op van achteruit. Dat doen ze best aardig. Terwijl Feyenoord daar wel druk aan het zetten is. Wordt de bal vooruit gespeeld. Komt in de middencirkel terecht. Klein beetje ruzie bij Rottier. En die wel kan draaien richting de rechterkant. Uiteindelijk daar het balbezit voor ADO Den Haag. Feyenoord terug op de eigen helft. Als daar wordt gevraagd aan de linkerkant. Dus het Nijssel Thomas die hem wil hebben. Maar hem nog altijd niet krijgt. Dus is het nu Hokken. Met de bal aan zijn voet achterin. Valente die druk gaat zetten. Dat doet hij op de mannen die centraal achterin rondlopen. Onder andere Kilo die daar de bal ook krijgt. De bal vooruit gespeeld. En daar komt Feyenoord dan tussen met Targalin. Goed gedaan met zijn hoofd. Tikt hij de bal net weg voor de tegenstander. En een Feyenoord de bal over.
1: Hij is weer een keer in de basis, Oussama Targaline. En nu aan de bal ook namens Feyenoord in de middencirkel op de eigen helft. Schuift hij de bal naar rechts, naar Jiviro Reed. Reed dan naar Marmol. En lijkt de bal mee te gaan nemen de helft van ADO Den Haag op. Marmol met de bal naar Valente. Die laat hem vallen voor Targaline. Die speelt daar Ueda in. Ueda wordt simpel van de bal gezet door Milan Hokke. Die met zijn paas de diepte in. Alleen geen medespeler weet te bereiken. En dus Gavi Lopez, die voor het eerst in de basis staat vandaag bij Feyenoord. Die dankje wel kan zeggen. Gracias in zijn geval. En de bal dus weer namens Feyenoord heeft. Gaat hij naar Watanabe. Nu is hij bij Marmol. Speelt Diarra aan. Zijn eerste balcontact, denk ik, bij het ingaan van de vierde minuut. Diarra, een paar meter voorbij de middenlijn. Gaat wat meters maken ook nu. Is halverwege de helft van de tegenstander. Dan een te diepe bal richting Valente. Die wordt weggetrapt door ADO. Meteen weer ingeleverd. Zo is het eigenlijk non-stop balbezit voor Feyenoord.
2: Dat gebeurt nu rond de middenlijn met het balbezitten bij Marmol. Die naar de linkerkant gaat. Diarra inspeelt tegen de zijlijn aangeplakt. Bijna halverwege de helft van ADO eraan. Gaat daar dan voorbij. En dan kapt hij hem ook weer terug. Met daar zijn tegenstander vlak voor zijn neus. Ratering kan er niet bij. Dus houdt Diarra de bal. Gaat even achteruit. Valente komt hem ophalen. Samen met Marmol. Dan vooruit gespeeld. Weer naar Diarra. Kan misschien daar proberen Ratering te passeren. Lukt niet. Bal naar Ueda. Die wordt van de bal gelopen. Lekker balletje terug richting de keeper dit. Die bal die echt door de lucht gaat. Met een paar stuiterstrook in. De keeper die hem op zijn borst aanneemt. En hem dan meegeeft richting de rechterkant. Het gaat allemaal maar net goed bij ADO Den Haag. Dit is goed gedaan door Marmol. Die kopt de bal vooruit. Komt de bal denk ik tegen de scheidsrechter aan.
1: Maakte die Hens?
2: Ja.
1: Hens?
2: Het zou wel kunnen dat die Hens maakte. Hensmans. Gaat uiteindelijk de bal nu aan Feyenoord teruggeven. Althans, dat lijkt me. Geeft hij bij ADO Den Haag. Het lijkt dat hij naar ADO inderdaad gaat. De bal wordt gegeven aan de bezoekers uit de Hofstad. 4,5 minuut bezig in de Kuip. 0-0 hier bij Feyenoord ADO Den Haag. Nog geen kansen gezien. Als de bal nu naar de keeper gaat, Nikiema naar zijn linker. Trapt de bal lang en ver vooruit. Heel lang en ver vooruit zelfs. Daar moet Feyenoord oppassen, want die bal die gaat heel diep komen met Eduardo die erachteraan gaat. Maar gelukkig is Ernst daar wel alert. Die pakt de bal in zijn handen voordat er misschien een kans zou kunnen ontstaan. Feyenoord met de bal.
1: Ernst legt hem voor de eigen voeten neer. Houdt hem even bij zich in het 16 meter gebied. Speelt Marmol aan, terwijl er toch de nodige ADO-spelers ook hoog staan. Ernst dan aan de bal. Lokt Eduardo. Trapt de bal dan richting Diarra. Die verliest het kopduel aan de rechterkant van het veld. Valt hij bij Van Michem. Voor ADO dus. Van Michem, die bal is denk ik te hard. Gaat over de achterlijn. Wordt binnengehouden door Feyenoord. Verdedigende actie van Lopez. Inworp voor ADO Den Haag. Hij durfde het toch niet aan om die bal te laten lopen. En Otniel Raterink, de rechtsback, gaat zo te zien een flink verre inworp nemen. Ter hoogte van het 16 meter gebied van Feyenoord. In de zesde minuut, 0-0. Zo, wat een slechte inworp is dit, zeg. Een enorme zwabberbal richting Valente. Er staat geen ADO-speler in de buurt. En Feyenoord kan er daarmee vandoor. Met een blok van ADO, dan wordt het een inworp aan de linkerkant. Dit was een hele gekke inworp.
2: Laten we het de schuld geven aan de wind. Er staat een klein beetje wind. Laten we de wind de schuld geven.
1: Het is geen strandbal, hè?
2: Nee, maar ik denk dat als we dan iets moeten noemen, laten we dat dan doen. Want dit was echt een hele slechte inworp, inderdaad. Ja. Valente nu met de bal, net over de middenlijn. Gaat terug naar de mannen centraal achterin. Uiteindelijk wordt hij door Targaline opgepikt in de middencirkel. Kan naar rechts, naar Reed. Kan ook naar links, naar Marmol. Daar gaat hij uiteindelijk ook naartoe. Klein schijnbeweging, goed gelopen door Lopez. En dan kan de bal verder naar voren worden gegeven. Naar Diarra bijvoorbeeld. Zijkant van de 16. Voorzet gegeven. Daar moet iemand inlopen. Daar staat dan iemand van Feyenoord. Maar al te ver ingelopen. Waardoor ADO de bal wegwerkt over de zijlijn heen. Wordt daar de ingooi aan Feyenoord uiteraard gegeven. Die gaat dan genomen worden. Die bal gegooid naar Marmol. Kan eventueel terug naar Watanabe. Kan naar rechts naar Reed. Als Feyenoord de bal weer heeft. Gaat veel via links bij Feyenoord in die eerste 6,5 minuut van deze wedstrijd. Nu ook weer met Diarra die wordt gezocht. Diarra zal eventjes achteruit moeten. Marmol die weer ingespeeld wordt. Gaat dan naar Watanabe. En dan zegt Marmol, probeer het maar een keertje via rechts. Nee, zegt Watanabe. We zijn zo lekker bezig aan die linkerkant. Ik ga gewoon weer terug naar links. Terwijl Marmol toch iets anders voorstelde. Nou, uiteindelijk naar Valente. Terug weer naar Marmol. Dan naar Watanabe. Die misschien nu wel naar rechts zal moeten. Weinig andere opties voor hem. Komt de bal dus bij Reed. Vooruitgekeken gelijk. Zegiel die in wordt gespeeld. Even weer terug naar Targaline. Net over de middenlijn. Aan de rechterkant is het Feyenoord met het balbezit. Ja, en Feyenoord is geduldig. Feyenoord is aan het bouwen, aan het zoeken naar de juiste poppetjes en naar de ruimte. En doen dat er goed. Niet overhaast die bal maar naar voren peren. Maar juist proberen de bal lekker rond te laten gaan. Doen ze goed in die eerste 7 minuten van deze wedstrijd.
1: Nog niet gescoord tussen door Feyenoord en ADO, moet ik zeggen. Misschien gaat dat veranderen, want Sergio weet aan de rechterkant Harts Moussa te bereiken. Moussa op de punt van het 16 meter gebied. Gaat het 16 meter gebied in, wil ruimte om zelf te schieten. Die ruimte is er niet. Dan legt hij de bal af. Een schot met rechts van Lopez. Die bal wordt geblokt door ADO. Blijft wel in het bezit van Feyenoord. Met Watanabe, die ook is doorgeschoven. Wijkt dan uit naar de rechterkant, bijna bij de zijlijn. Heeft Sergio in de buurt, maar kiest voor Reed. Reed dan naar Targaline. Wat meer in de as. Non-stop balbezit voor Feyenoord nu op de helft van ADO. Valente en de inspelpas naar Ueda. Die draait weg bij zijn tegenstander. Ja, laat zich dan echt te makkelijk wegzetten hoor, Ueda. Ik snap dat er niet voor gefloten
2: niet voor het eerst, hè,
1: wordt. Door Milian Jimenez. Die Ja, wint hier even op punten van Uweda. En daardoor Ado weer aan de bal. Die Giwennes heeft hem opnieuw. Ja, nu zet Uweda hem van de bal. Ja, dan hoef je hier ook niet voor te fluiten. Maar dit is dan in het nadeel van de aanvaller. Zoals je dat wat vaker ziet. Daarom een vrije trap voor Ado in de 9e minuut.
2: Het is de vrije trap die genomen is en uiteindelijk vooruitgespeeld wordt. Daar gaat een van de ADO-spelers naar de grond.
1: Van Michem is dat.
2: Dat is van Michem inderdaad.
1: Aan het gezicht geraakt.
2: Ja, ze zegt dat hij geraakt is. En dus wordt het spel dan ook stilgelegd door de scheidsrechter. Henschens is de man in charge. Uiteindelijk wordt het spel stilgelegd omdat van Michem, die geblesseerd is aan zijn hoofd, na een botsingje. Volgens mij was er niet zo heel veel aan de hand. En zal die zo meteen weer opgetakeld worden. Derdel van Michem. Het zorgt er wel voor dat er bij ADO eventjes wat overleg plaatsvindt aan de zijkant van het veld. Door de trainer en door de mannen achterin. De trainer is trouwens Robin Peters, Duitse. Bezig aan zijn tweede seizoen. Nadat hij vorig jaar natuurlijk kampioen werd met ADO in de keukenkampioendivisie. En dan zal de bal zometeen terug moeten naar de scheidsrechter. En dan zal het spel weer op gang geholpen worden. Nou, dat is eventjes stil lag nadat van Michem naar zijn hoofd greep. Zo'n strakke paas van Ernst. Klem gepakt door Robin Henschens. Nou, dan gaan we weer lekker verder. Watanabe die ingespeeld wordt. Uiteindelijk aan de rechterkant wat ruimte. Kan ook terug naar links. Daar staat Marmol. Die vinden elkaar veel hoor. Marmol en Watanabe in het begin van de wedstrijd. Targaline gaat dan lopen tegen de scheidsrechter aan. Door laten gaan. De scheidsrechter geeft ook aan. Ja, ik raakte hem aan. Maar ik sta ook lekker in de weg hier.
1: Al de tweede keer, hè?
2: Ja, tweede keer al. Gelukkig de scheidsrechtersbaas zit hier een meter of zes verder. Die noteert het allemaal in zijn schrift. Als daar gelopen wordt door Diarra, die gaat dan uithalen op het doel van ADO Den Haag. Bal is onderweg aangeraakt door een van de spelers van ADO. Gaat een corner opleveren, de eerste corner van deze wedstrijd. Maar inderdaad, tweede keer dat de scheidsrechter de bal aanraakte. Ja, het is ook lastig als zo'n speler op je afkomt. Ga je dan naar links of ga je dan naar rechts? Hè? Wat doe je dan? Meestal is het, je kiest de een en dan denkt de speler, dan doe ik dat ook. En dan krijg je dit soort ongelukkige botsinkjes. Nou goed, het is een corner. Oh, er is gekeken door de VAR. Het is geen corner, het is een doeltrap, zegt de scheidsrechter. Ja, de VAR heeft ingegrepen. Geen corner, achterbal voor ADO Den Haag.
1: Dat is nieuw, hè? Dat ja. De VAR ook voor onterecht gegeven hoekschoppen op de lijn mag komen. In het nadeel van Feyenoord dan deze keer. Maar dat gaat wel wat schelen ook richting de toekomst. Wel jammer, want het rendement uit hoekschoppen bij Feyenoord is altijd heel erg hoog. Dat mag absoluut gelogenstraft worden in de komende 80 minuten die we nog te gaan hebben. Feyenoord kreeg 19 corners tot nu toe dit seizoen. Is nog niet uitgescoord. Dus wij wachten met smart op de 20ste in de loop van deze wedstrijd. In de 12e minuut zitten we. 0-0 tussen Feyenoord en ADO. En Feyenoord helpt ADO hier even een handje door de bal zomaar in te leveren op de eigen helft bij Rottier. Kans voor ADO met een schot.
2: Zo.
1: En die gaat
2: jongen,
1: erin.
2: Jongen zeg.
1: Nigel Thomas. Feyenoord geeft een cadeautje weg met een bal 20 meter bij de goal vandaan die zomaar wordt ingeleverd bij Rottier. Die speelt de bal naar Thomas, die mag schieten. En ja, die bal wordt aangeraakt en komt mede daardoor precies langs de paal in het uiterste hoekje waar Ernst er blijkbaar niet meer bij kan. En Feyenoord staat achter tegen ADO Den Haag. Dat nog geen punt pakte dit seizoen en er ook nog maar weinig van bakte. Jongen, hier hadden we niet op gerekend. 13e minuut, de stand is 0-1.
2: Ja, en er komt dan gelijk een soort teleurgestelde sluier over het stadion heen. Niet heel gek natuurlijk als ADO nog niet één keer in de buurt van het doel is geweest. Het is toch wel echt wel een beetje een makke van Feyenoord, hoor,
1: Feyenoord
2: vind ik, in het begin van dit seizoen. Dan.
1: En vorige week in Leeuwarden waren de eerste 12 minuten. Het straalde ook maar weinig uit.
2: Ja, maar dat vind ik nu niet, want ik vind Feyenoord wel in die 12 minuten nu beter dan vorige week bij Cambuur. Maar nog geen kans echt gehad. Ja, en ADO komt een keer bij het doel. En als je dan gaat kijken, tegen Sparta kom je goed weg. Daar geen tegengoal, maar had het ook anders kunnen zijn. Tegen Go Ahead, twee tegengoals.
0: tegen Cambuur 2 tegengoals. En nu tegen ADO ook alweer een tegendoelpunt. Ja, tegen deze, met alle respect, kleinere clubs uit de Eredivisie is dat gewoon echt veel te veel wat je daar tegen krijgt. Feyenoord dus achter in de Kuip. Na 13 minuten nu 0-1 na de goal van Thomas. Misschien nu gelijk alweer het antwoord van Feyenoord. Al is de paas van Zegiel dan niet goed, wordt hij opgepikt door Targaline. Wat een smorige bal dit van Targaline zegt. Daar wordt hij ingeleverd en een counter in de maak van ADO Den Haag. Targaline er wel gelijk achteraan als de bal aan de linkerkant komt. De voorzet daar, die is best scherp. Weggekopt dan door Feyenoord. De voorzet was van de voet van de Jiménez. Hij gaat dan over de achterlijn heen. Corner voor ADO Den Haag. Dit is dus wel de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Maar het bevalt me allerminst als ADO op voorsprong komt en hoe Feyenoord daarna dan verder voor de dag komt. Want dit is gelijk alweer ADO dat aan de deur rammelt.
1: Corner vanaf de linkerkant. ADO gaat hem kort nemen. Naar de punt van het 16 meter gebied wordt hij teruggekaatst. En dan afgelegd helemaal naar de rechterkant van het 16 meter gebied. Actie buitenom. En de voorzet die over de achterlijn heen vliegt. Zo heeft Feyenoord de bal weer terug met deze doeltrap. Die kon Ernst niet snel nemen. Omdat Rottier zich daar slim positioneerde. En dan Marmol maar met de doeltrap. Kort naar Ernst. Ernst naar Reed. In de 15e minuut. Vier spelers van ADO op de helft van Feyenoord. Nou, dan zijn ze dus niet achterin. Dan moet je die bal snel naar de helft van de tegenstander zien te krijgen bij een medespeler. Lopez gaat dat misschien lukken. Nou, Lopez die gaat zelf lopen met de bal. Die steekt het halve veld over. En geeft dan nog een goede paas naar voren. Ook hier is de voorzet. Oh. En dit had een goal moeten zijn, denk ik.
0: Dat
1: voor
0: verdedigt, zeg.
1: Uweda. Maar hij wordt nog net op tijd door ADO weggetrapt. Anders had Uweda hem zo binnen kunnen lopen. Dat was een goede aanval van Feyenoord. En ADO houdt bij netstand. Feyenoord komt alweer opnieuw. Met Marmol en Watanabe die in de middencirkel staan op de helft van ADO.
0: Het is Reed die bereikt wordt door Watanabe. Reed kan niet vooruit, dus gaat hij breed naar Marmol. Die staat links van het centrum. Als hij vooruit speelt naar Uweda. Weer de bal ingeleverd door de Japanse spits. En dus neemt ADO over met Van Michem die vooruit speelt. Deze bal komt niet aan bij de mannen voorin. Eduardo kan daar niet bij. Dus neemt Feyenoord weer over. En is het nu Watanabe die gaat lopen. Die daar de bal vooruit kan spelen naar Marmol. En zo is het Valente die zich aankomt bieden. Valente, weinig opties naar voren. Dus breed naar Watanabe. Kan niet naar rechts. Dus weer terug naar Valente. Valente gaat lopen in de middencirkel. Dan naar Reed. En een meter of vijf over de middenlijn is het Giviro Reed. Met de bal aan zijn voet. Breed gespeeld weer. Terug naar die middencirkel. Naar Watanabe. Die aan de linkerkant Lopez terug ziet zakken. Lopez vooruit dan. Naar Diarra. Die zijn tegenstander op zal moeten zoeken. En proberen Raterink voorbij te gaan. Dat gebeurt half. Raterink zet goed zijn lichaam ertussen. Daardoor kan Diarra er niet vandoor. En levert het een doeltrap op voor ADO Den Haag. Die genomen gaat worden door Nikiema. En je hoopt dat Diarra dan de turbo eventjes opengooit. Maar dat lukt niet. Omdat Raterink, die gehuurd wordt van Cagliari, zijn lichaam er goed inzet. En voorkomt dat Feyenoord daar gevaarlijk kan gaan worden. Er is een doeltrap nu dus voor ADO Den Haag. Duurt even voordat hij genomen wordt. Als Nikiema de bal terugkrijgt, trapt hij hem ver naar voren. Daar zit Marmol tussen. Ingeleverd weer bij Rottier. Die speelt vooruit naar de rechterkant. En die komt dan uiteindelijk bij een van de ploeggenoten van ADO terecht. Dat onder de druk van Feyenoord uitspeelt, hè?
1: Jiménez inderdaad op het middenveld vrijgespeeld. Die kaatst de bal naar achteren. Hij gaat zelfs weer naar de doelman. Nikiema ziet Valente op zich afkomen. Speelt de bal naar rechts. Gaat de bal weer naar Raterink. Die levert hem in bij Targaline. Valente de bal teruggekaatst naar Reed. En Feyenoord met veel spelers op de helft van ADO. Arts Moussa. Geeft daar met een puntertje de bal het 16 meter gebied in naar de lopende Reed. ADO trapt de bal weg. Het wordt een inworp voor Feyenoord. Watanabe baalt. Ziet dat de bal via de boarding terug het veld ingaat. Hoopte dat een van de ballenjongens hem zou pakken. Dat gebeurt niet. Nou, dan gooit hij de bal naar Reed. Het houdt allemaal wat op. De inworp van Reed moet op de juiste plek genomen worden, zegt Henskens. Gaat hij naar Uweda, wordt weer van de bal afgezet. Speelt een heel slechte wedstrijd tot nu toe. Ayas Uweda heeft nog geen duel gewonnen en alleen maar de bal verspeeld in de eerste 17 minuten. Feyenoord pakt hem af. Reed speelt hem naar Uweda, naar Arts Moussa. Die stapt over de bal heen, terwijl hij al bij de zijlijn stond. Ja, dan wordt het een inworp voor ADO. En zo houdt het allemaal nog niet over. De 1-0 achterstand voor Feyenoord in deze wedstrijd. ADO heeft de inworp genomen, speelt er wat terug naar Nikiema. die daar in zijn eigen 16 meter gebied combineert met veel Feyenoorders daar. Ado ook gewoon met lef dan dus nu dat aan het doen, aan het opbouwen. Je ziet ze groeien in de wedstrijd. Dat geeft echt te denken voor Feyenoord.
2: Ja, dat is inderdaad niet goed. Terwijl Diarra niet op staat te letten, lopen er daar nu 3 spelers van Ado het 16 meter gebied in. Hij is nu wel weer terug. Maar als Ado dat slimmer en sneller uit had gespeeld, dan had daar echt ruimte gelegen aan die rechterkant van Ado Den Haag. Dat nu ook een aanval op zet. Bal komt daar bij Rottier. Die gaat lopen. Moet dan achteruit hokken. Breed naar de rechterkant gespeeld. Feyenoord achteruit gedrongen door Ado Den Haag. Deze bal die komt in de gracht terecht. Die is niet goed van Ado Den Haag. Ingooi dus voor Feyenoord. Rieti hem gaat nemen. 19e minuut van deze wedstrijd tussen Feyenoord en Ado Den Haag. Tussenstand 0-1 na die goal van Thomas. Is het nu Rottier die de bal aan zijn voet heeft. Legt hem even achteruit. Gimenez dan, die gaat lopen. Wat ruimte aan de linkerkant. Als de doelpuntenmaker Nigel Thomas de bal aan zijn voet krijgt. Gimenez dan, breed gespeeld. En zo is het Ado Den Haag dat de bal gewoon rond laat gaan. Met nu Juho Kilo, de Fin, die daar ziet dat Feyenoord over kan nemen. Misschien een snelle counter nu van Feyenoord. Als Lopez boos is, die zegt ja, die bal die had al lang de diepte ingemoeten. Maar die komt daar dan niet. Uiteindelijk alsnog. Maar dan naar Zegiel, punt van de 16. Zegiel bal aan zijn voet. Zegiel kijkt, Zegiel denkt na. Zegio geeft hem aan Hajj Moussa. Die wil dan een actie maken en verspeelt de bal. Maar Ado is dan ook slordig. Feyenoord dan ook. Die bal die gaat net niet over de zijlijn heen. Maar hier had toch meer in gezeten voor de Rotterdammers.
1: Aanval loopt wel nog steeds hoor, over de linkerkant nu. Met Valente die hem af moet geven. Komt tegen een tegenstander. En dan kan hij zelf schieten. En dat doet hij voorlangs uiteindelijk. Schot met links dan. Met name het moment daarvoor. Op de uitbraak. Net wat sneller gekund toen Feyenoord met 4 man eruit kwam. Doeltrap Ado. Duurt lang voordat hij genomen wordt. Scheids is aan het aftellen. Dan maken ze wel haast. Met de bal naar voren getrapt gaat hij weer over de zijlijn. En gaat Gavi Lopez de bal weer in het spel brengen. De 20ste minuut. 0-1. Heeft Feyenoord de gelijkmaker nodig. In deze eerste helft tegen Ado. Verre inworp krijgen we. Diep op die eigen helft. Hij wordt gekopt door een van de ADO-spelers. Misschien kan Zegiel hem afpakken bij Van Michum. Nee, dat is niet gelukt. Gaat de bal naar achter. Geeft Diarra aan dat er meerdere spelers druk moeten zetten.
2: Het spel.
1: Dat gebeurt dan niet. Wordt de bal naar voren gespeeld. Stond de Rottier inderdaad buitenspel. Jij zag dat al meteen, Den. De grensrechter steekt zijn vlag pas enkele seconden later de lucht in. Vrijtrap Feyenoord. Die is genomen. Watanabe is aan de bal. Zit de eerste helft van de eerste helft er bijna op. Minuut 21. Staat Feyenoord achter.
2: Ja, en is van het deel dat we hebben gezien. Feyenoord was tot aan de goal echt prima bezig. Veel balbezit. Alleen nog geen kans gezien. En tot die goal, toen kwam Ado ineens tot leven. En werd Ado ook gewoon een stuk brutaler. En ook met een aantal counters, zelfs richting het gevaarlijke aan toe. Feyenoord nu op de helft van Ado met het balbezit. Met de opening van Lopez. Bal is lang en ver onderweg. Goede aanname wel van Hajj Moussa. Die meegeeft aan Reed, ook een goede aanname in huis. Als u dan weer teruggaat naar Hajj Moussa, moet hij een actie maken. Trekt naar binnen toe, wat lopende mensen bij Feyenoord. Daar komt hij dus bij Zegiel. Gaat een mannetje voorbij, bal net te ver voor zich uitgespeeld. En dus komt hij terecht op de helft van Feyenoord. En is Tjark Ernst bijna bij de middenlijn. Degene die de bal ophaalt, gelijk wat Watanabe inspeelt. Vooruit naar Zegiel, terug naar die helft van Ado Den Haag. Waar ze echt met de 6 man achterop staan op het moment dat Feyenoord naar voren komt. 3 daarvoor en dan eentje als een soort allerdiepste. Die dan ook nog iets verder terugzakt, die Yannick Eduardo. Ja, is Ado echt met een soort 6-4 muur aan het verdedigen. Ja, en is het voor Feyenoord gewoon heel lastig om er doorheen te komen. Omdat er een soort vesting opgetrokken wordt daar rond dat 16 meter gebied van Ado Den Haag. Goeie opening dit van Hajj Moussa. Vrije trap zeg, richting de linkerkant naar Diarra die hem goed aanneemt. Gaat daar naar binnen toe. Diarra legt hem naar Valente, terug naar Diarra. Die ziet er goed uit. Dan moet Diarra hem wel binnenhouden. Dat doet hij ook. Dan naar Lopez. Hij kan even tot tussendoor naar Valente. Dat zien ze daar ook aan die linkerkant. Dan vooruitgespeeld naar Ueda. Ruzie met de bal, met de tegenstander. Weer balverlies van de Japanner. En dus moet Feyenoord weer van voren af aan beginnen. Ernst, die hem meegeeft aan Marmol.
1: Vlak voor de middenlijn. Maar die gaat Feyenoord nu weer voorbij. Zo zijn ze weer op de helft van ADO. Watanabe naar Reed. Echt tegen de zijlijn aan nu. Hajj Moussa staat meer in de as van het veld. Reed die buitenom probeert te gaan. Maar zijn tegenstander Silla geeft hem die ruimte nog niet. Reed blijft wel aan de bal. Kan hem lastig bij een medespeler kwijt. Alleen achter hem. Bij Watanabe. Die speelt hem breed naar Targaline. Zakt in de as van dat veld. Tagaline naar Watanabe. Nu is Hartsmoestra wel weer aan de rechterkant. En wordt hij ingespeeld tegenover Silla. Daar gaat hij zijn actie maken. Hartsmoestra heeft ruimte om te schieten. Die bal wordt geblokt nog door Silla met een sliding. Marmol dan tikt hem meteen opzij. Feyenoord lijkt nu serieus werk te maken van de gelijkmaker. Nu het 1-0 achter staat. Diarra moet dan de voorzet geven. Toch een korte combinatie met Valente. Richting de zijlijn naar Lopez. Terug naar Valente. Inspeelpaas naar Diarra. Wordt bijna van de bal afgezet. Krijgt het toch nog terug bij Tagaline. Goeie paas naar rechts. Naar Reed. Watanabe komt ook mee. Reed weet hoe het Hartsmoestra te vinden. Die speelt dan Watanabe in. Waar blijft de voorzet? Die komt er niet. Bal wordt teruggelegd op Tagaline. Dan doorcombineren. Reed met een beetje geluk haalt hij de achterlijn. Geeft de bal voor. Tegen de rug van de tegenstander aan. En hier is de hoekschop voor Feyenoord. De eerste van deze wedstrijd. De 20ste in dit seizoen. Nou, dat mag dan toch wel een doelpunt opleveren, hè?
2: Nou ja. Dus daarbij vraagt wel. Ja. Als die hoekschop genomen gaat worden door Hartsmoestra vanaf rechts met links, draait hij dus in naar het doel van Ado Den Haag. Daar kan Ueda bij. Ueda kopt hem en kopt hem voorlangs. De bal die gaat voor het doel langs van Ado Den Haag. Hartsmoestra denkt, ik maak er nog een corner van. Ja, de grensrechter zegt, dat is leuk geprobeerd, maar gaan we niet doen. En dus is het een doeltrap voor Nikiema. De keeper uit de Burkina Faso. Die krijgt hem ingespeeld van Milan Hokke. En dus is het een korte doeltrap. En wordt er opgebouwd bij ADO met Hokke. Die breed gaat naar de rechterkant. Feyenoord moet dus weer achteruit. Als de bal daar meegenomen wordt door Mulder. Mulder naar Kilo. Als het dan een lange bal naar voren wordt gegeven in de richting van de Rottier, kan die nog maar net verlengd worden door Feyenoord. Moet Reed oppassen. Reed daar wat ruzie met zijn tegenstander. Dit is een doeltrap, denk ik. Ja, inderdaad. De bal wordt het laatst geraakt door Eduardo. Huring van het Duitse Hoffenheim. Is het daar niet mee eens. Met veel misbaar richting de scheidsrechter. Als uiteindelijk de doeltrap al door Feyenoord genomen is, komt hij bij Valente. Die hem dan meegeeft aan Marmol aan de rechterkant. Moet hij naar Reed. Dat gebeurt ook. Reed kan vooruit. Hartsmoestra wil hem wel hebben. Uiteindelijk wordt hij niet gegeven. Reed zegt ook, ja, waar loop je nou naartoe tegen Hartsmoestra? Je loopt zo een groen-gele zee in. Dat moeten we juist proberen te voorkomen. Dus krijgt hij de bal niet. Feyenoord inmiddels aan de linkerkant aangekomen. Diarra, Valente, Diarra. Dat is waar de bal heen gaat. Diarra die tikt hem dan te ver voor zich uit. Ja, dat is niet handig van Diarra. Ja, iets te grote schoenen aan dat hij hem net een klein tikkie geeft. Maar hier had meer in gezeten. Voorlopig is het ADO dat werkt aan een aanval aan die kant.
1: Ja, op de middenlijn zijn ze met de bal. Met Thomas, de doelpuntenmaker. Namens ADO, het is de enige goal van deze wedstrijd tot nu toe. Na 25 minuten spelen. Nog steeds op dat middenveld. ADO speelt de bal nu diep. Het gat wordt dichtgelopen door Watanabe. Bovendien komt Ernst zijn doel uit. De bal op en gooit hem dan naar Reed. Er is echt wel de ruimte voor Feyenoord. Want ADO had vier spelers voor de bal. Dan wordt Reed hier gehaakt. Voordeel gegeven. Goed gefloten door Henskens. Reed kan door. Geeft de bal aan Hartsmoestra. Hartsmoestra terug naar Reed. Zegiel, Valente, Ueda in het 16 meter gebied. Tagaline net erbuiten. Die laatste krijgt de bal nu aangespeeld. Tagaline opzij naar Marmol. Marmol en de inspeelpas. Geweldige bal. Ueda, dit moet hem zijn.
3: Yes, hoppa. Ja,
1: buiten spel ben ik dan. Oh. Ja. Van een paas van Marmol. Alleen Ueda liep al buitenspel. Dan doet dat er niet toe. Het wordt natuurlijk gecheckt of dit klopte. Ik denk dat dat wel zo is. Ja, doelpunt geannuleerd van Feyenoord. Wel fijn voor Ueda dat hij deze kans dan wel afmaakt. Want tot nu toe is er nog niets gelukt in deze wedstrijd. En de bal rolt weer naar de vrije trap van ADO. De bal gaat naar rechts, naar Raterink. En terug naar Nikiema, de keeper.
2: ADO dus met het balbezit. Fijn dat je er gelijk bovenop. Snelde overname weer ver op de helft van ADO Den Haag. Als Valente de bal in zijn voeten krijgt, gaat hij naar Diarra. Draait om. Meegegeven dan aan Zegiel. Zegiel op zoek naar Hartsmoestra bijvoorbeeld. Het publiek herkent het moment om extra achter de ploeg te gaan staan. Dat gebeurt dan ook met nu Tagaline. Die daar aan de rechterkant Hartsmoestra inspeelt. Ruimte misschien. Gaat naar Ueda. Ueda wordt ondersteboven gelopen. Hensbal zegt ADO. De scheidsrechter zegt doorgaan. En dus het balbezit van Feyenoord aan de rechterkant van de 16. Met Reed aan de bal. Kleine schaar. Misschien nog een keer een schijnbeweging. Wil buitenom. Doet het niet. Gaat dan terug naar binnen. Kapt hem dan naar buiten. Hop. Goedemiddag. En dan de voorzet alsnog naar de eerste paal. Goed gedaan door Reed.
0: Wie daar een actie maakt, Valente zegt tegen het publiek meer, meer, meer. Een corner voor Feyenoord. Na die actie van Jivairo Reed, die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Hajj Moussa achter de bal, minuut 28. En Feyenoord nadrukkelijk op zoek naar een kans richting de gelijkmaker.
1: Feyenoord wordt sterker en gevaarlijker. Richting hopelijk een 1-1. Hajj Moussa en de hoekschop met de kruin geraakt door een van de ADO-verdedigers. En dan gaat hij met de cornervlag aan de andere kant van het veld over de zijlijn heen. Inworp dus voor Feyenoord. Die zo te zien ver het 16 meter gebied in geworpen wordt. Die bal is onderweg nu. Vliegt over Ueda heen. Weggekopt door Hokke. Opgevangen door Targaline. Speelt er naar Valente. De bal weer teruggelegd. Veel spelers uit positie bij Feyenoord nog. Vanuit die hoekschop van zo even. Dan mag er dus geen balverlies geleden worden nu. Valente blijft ook aan de bal. Ook al wordt hij onder druk gezet. Watanabe speelt de bal naar Reed. Dan weer naar Targaline. De verdedigers van Feyenoord zijn weer terug. Targaline naar Ueda. Goede kaats. Weer teruggelegd. Prachtige aanval. Ueda.
0: Oh. Wat een kans, wat een kans.
1: Hij stuit op de benen van Nicky Jema. Ueda naar Targaline, Targaline terug naar Ueda. Het ging als een mes door de boter. Dit was de beste aanval van Feyenoord van de middag. Dat een doelpunt verdient. Maar dat doelpunt zit er wel aan te komen voor Feyenoord. Want dit gaat ADO niet volhouden. Als Feyenoord dit niveau dat het nu haalt, blijft aantikken.
2: Valente, die ondersteboven wordt gelopen.
1: Die wordt echt gewoon aangetikt,
2: ja,
1: hoor.
2: Geen
1: ik vond dit wel een overtreding.
2: De scheidsrechter zegt voorlopig nog van niet. Een vrije trap nu voor ADO Den Haag. En de scheidsrechter zegt ook even wachten. Twee van ADO op de grond, één van Feyenoord. Het een beetje... Op dit moment lijkt het meer Medisch Centrum West met al die gasten die op de grond liggen. Valente gelukkig opgekrabbeld. Dat is meer iets voor die omroep die voor ons zit. Als Valente nog een keer boos is op de scheidsrechter, ja, die zegt ook, ik ben het daar helemaal niet mee eens. En er wordt een hoop gesproken op dit moment met de scheidsrechter. Ja, die is overtuigd van zijn gelijk. Ja, dan kun je hoog en laag springen. Maar dan ga je het toch niet voor elkaar krijgen. Want hij heeft uiteindelijk een vrije trap aan ADO Den Haag gegeven. En dus is het de vrije trap die genomen is door de bezoekers uit Den Haag. De bal gaat naar de rechterkant. Dus is het nu ADO dat onder druk wordt gezet door Feyenoord. Valente, die met een enorme sprint richting de keeper gaat. Die dan een lange bal naar voren trapt. Die valt weer precies tussen de aanvallers en de keeper in. Nou ja, gelukkig is hij zo hard dat hij aankomt bij Tjark Ernst. En kan Feyenoord weer op gaan bouwen. Dat doen ze achterin via de linkerkant met Marmol. Die ingespeeld wordt. Nou, de bal komt dan terecht. Lopez, dus door naar Targaline. Targaline dan gaan lopen met de bal. Aan de rechterkant inspelen naar Hajj Moussa. Terugleggen naar Reed. En dan is het nu daar Watanabe. Wat een kans als dat zegt voor Rayasse Ueda. Die 1-op-1 met de keeper komt en hem gewoon tegen de keeper aanschiet. Ja, iemand met zijn kwaliteiten. Ja, die moet deze ballen er gewoon in knallen.
1: Daarom hebben we dit seizoen wel al te vaak gezegd. Volgens mij in alle vierde wedstrijden dat we exact deze zin hebben moeten zeggen.
2: Ja, ja. En zolang hij de ballen er niet in schiet, zullen we dat ook blijven doen. Want die ballen die moeten er gewoon in. Zeker tegen bijvoorbeeld ADO Den Haag. Maar goed, dat gebeurt dus niet. Feyenoord met het balbezit nu op de helft van ADO Den Haag. Via Marmol. Zou die eventueel naar links kunnen? Hij gaat naar rechts. Naar Watanabe. Die hem via de kaats ook weer terugkrijgt. Reed met een loopactie. Feyenoord is aan het zoeken om wat ruimte te vinden. Maar ja, ADO houdt het achterin zo dicht. Dat het echt met zes man op een lijn staat te verdedigen als een laatste lijn. Als Reed dan ingespeeld wordt, die gaat hem dan voorslingeren. Richting Diarra kan er niet bij. Weggekopt door ADO. Ingooi voor Feyenoord.
1: Nog steeds 0-1 in de 32e minuut. Feyenoord wel nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. En ADO heeft het zwaar. Maar goed, dus ook

0: en Harts Moussa, die hem dan weer terug zou leggen. Maar ik denk dat Segio in één keer gaat. Dat gebeurt ook. Naar de strafschopstip, daar was hij onderweg, die bal, richting Diarra. Maar ADO kopt hem nog weg. Dan zet Valente daar een goed blok, waardoor Segio weer in de bal kan komen. Speelt hem ook naar Valente, die hem dan wat ongelukkig in de aanname over de zijlijn heen draait. En dus een inworp voor ADO rechts achterin.
1: Gaat genomen worden door Otniel Raterink. Doet er een flinke aanloop om die bal naar voren te gaan gooien. Doet dat naar Eduardo, kan er niet bij. Fijn, dat kopt weg. ADO neemt over, weer naar Eduardo, die van de bal af wordt gelopen. Valente wordt dan bereikt. Harts Moussa wil hem meenemen met een lepe voetbeweging. Lukt niet. De ADO trappen ze er daar niet in. Alsnog komt hij bij Harts Moussa, die daar een actie maakt. Tackle ingezet, geen overtreding. Spel gaat door, alsnog een overtreding. Omdat Feyenoord het bal bezit, Jot. Is het daar de vrije trap voor Feyenoord, die genomen gaat worden. Een meter of 10 over de middenlijn. In het midden van het veld.
0: Van Michum speelt die bal nog even helemaal richting de dugout. Waardoor Feyenoord de vrije trap niet snel kon nemen. Krijgt daar een verbale vermaning van. Wat denk jij? Zal hij het nu niet meer doen?
1: Nou ja, als hij hem dan de volgende keer wel een kaart geeft. Ja. Is het in ieder geval duidelijk geweest voor hem. Dat zal de scheidsrechter dan denk ik ook ingefluisterd hebben. Van nog een keer, je krijgt daar een kaart voor. Wat mij betreft mogen ze dat sowieso gelijk doen. Dat daar een kaart voor gegeven.
0: Ik heb het nog
1: wel eens eerder gezegd. Ja, schiet ook iets van te binnen. Als aan de linkerkant van de 16 de bal naar Luciano Valente gaat. De captain van Feyenoord. Terug naar Targaline. Breed dan naar Watanabe. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Dan vooruitgespeeld naar Segio. Goed gedaan dit naar Harts Moussa. Die hem dan voor moet geven. Die schiet hem heel hard voor. Maar vooral heel hard in de handen van doelman Nikiema. En dus levert dit geen kans op voor Feyenoord. 34 minuten al onderweg. Feyenoord al een minuut of... nou, het zal het zijn. 22 al op een 1-0 achterstand. Na die goal van Thomas. Die daar van richting werd veranderd en binnenging. De ingooi gaat tot ontsteltenis van alles en iedereen. En vooral trainer Giovanni van Bronckhorst naar ADO Den Haag.
0: Ja, het wordt overroeld.
1: De scheidsrechter zegt dan... nee, dat is niet correct. Die bal die gaat naar Feyenoord. Van Bronckhorst gaat nog een keer naar de grensrechter toe. Zegt daar nog even wat van. Legt dan zijn hand op zijn schouder. Van Bronckhorst is niet de type die dan zegt... als ik je dadelijk buiten zie, dan kan je lachen. Maar kon daar zijn teleurstelling en frustratie niet onder stoel of banken steken. Want hij was ook echt voor Feyenoord.
0: Die grens zegt hij tegen hem, ja, ik heb mijn hond niet bij me vandaag.
1: Ja, wel een stok.
0: Ja, dan kun je alleen maar een klopje op de schouder geven.
1: Ja, nee, dat is ook inderdaad zo. Maar goed, de ingooi is dus naar Feyenoord gegaan. Dat hij ook weer bouwt aan een aanval met de Valente. Die aan de linkerkant ook Diarra bij zich heeft. En voorlopig de bal nog bij zich moet houden. Valente die dan Ueda zoekt, ja, die raakt hem kwijt.
0: Nog steeds 0-1. ADO verspeelt de bal ook weer snel. Diarra krijgt hem niet bij een medespeler. Dan een actie langs de zijlijn. Met de sliding wordt de bal door Jiménez binnengehouden. Maar wel voor Harts Moussa. Die speelt hem dan naar Targaline. Feyenoord weer op de helft van ADO. Harts Moussa krijgt de bal van Targaline. Speelt hem weer terug. De wappert daar iets over het veld. Kan niet zo goed zien wat dat...
1: ik denk een servetje.
0: Wat dat is. Oh, een zwart servetje.
1: Een zwart servetje, ja.
0: Feyenoord speelt ondertussen door richting die rechterkant. Reed met de bal naar Harts Moussa. Tegenover Silla daar. Ja, de steekbal dan naar Ueda. Die leek goed.
1: Segio. Het
0: was Segio inderdaad. Toch kruipt een van de ADO-verdedigers er nog net voor. Speelt er wel over de zijlijn. Ingooi voor de Rotterdammers. 10 minuten nog in die eerste helft. Om iets te doen aan de achterstand die er staat. En Reed met de bal naar Ueda. Die kopt hem weer terug naar Reed. Dan zou nu de voorzet moeten komen. Die zou dan met links moeten gaan. Dus wordt de bal naar achter gespeeld. Naar Watanabe. Targaline gaat lopen met de bal naar de linkerkant. Naar Valente. Valente terug naar Targaline. ADO met alle spelers rondom het eigen 16 meter gebied aan het verdedigen. Feyenoord weet Harts Moussa te vinden aan die rechterkant. Steekt de bal tussendoor naar Reed. Die houdt hem bij zich. Reed gaat naar de achterlijn. Reed trekt hem voor. En er is dan niemand van Feyenoord om hem binnen te schieten. En daardoor kan ADO uitverdedigen.
1: Het is wel kort te duur hoor. Want Watanabe zit er goed tussen. Gaat naar Targaline. Die daar gaat lopen. Targaline gaat schieten. Bal geblokt. ADO zit daar tussen. Rotier die staat daar denk ik...
0: harde overtreding op Watanabe.
1: Harde overtreding op Watanabe inderdaad. Was het volgens mij Nigel Thomas die de overtreding maakte. Watanabe die staat gelukkig wel weer op. Het zag er ongelukkig uit hoor, bij de Japanner. Het valt gelukkig mee. Terwijl weer die bal weggegooid wordt door ADO Den Haag. Is het fijn dat de vrije trap mag gaan nemen. Halverwege de helft van ADO. Twee man achter de bal. Harts Moussa gaat inmiddels daarvan weg. Dan blijft Segio open.

0: Minuut 38 van deze wedstrijd. Tussenstand 0-1 in het voordeel van de bezoekers. Als Azeghi al achter de bal staat. De meest indrukwekkende speler van de start van dit seizoen bij Feyenoord. Die een geweldig begin kent van dit seizoen. Zelfs al bij het Nederlands elftal aan wordt gedragen door genoeg mensen. Neemt de vrije trap. De bal die wordt aangeraakt door een aantal spelers van ADO. Via de kluts geschoten. Levert een corner op na dit schot van Diarra. Handen voor de ogen. Baalt daar zichtbaar van. Maar de corner is voor Feyenoord. En Hajmoussa gaat hem nemen.
1: Weer een corner voor de Rotterdammers. Kregen er al drie. Kwamen allemaal hoog de pot in. Maar werden door ADO wel weggekopt. Wat heeft Hajmoussa nu bedacht? Om iets te doen aan de achterstand van Feyenoord. Daar komt de bal. Die komt weer goed voor. Wordt gemist dan door iedereen. Nog wel bij Ueda. Die hem dan met links voor wil geven. Bal is aangeraakt. Komt daarna nog bij Valente. ADO verdedigt uit. Ja, rukzichtloos wegtrappen die bal. Richting de dugout van ADO. Dat met hangen en wurgen aan het stand houden is. Buigen of barsten. ADO is nog niet gebroken. Feyenoord stelt alles in het werk om tot die gelijkmaker nog voor rust te komen. Hij heeft het nu nog 7 minuten voor. Azeghi speelt de bal naar rechts. Hajmoussa tegenover Silla. Moussa gaat het 16 meter gebied in. Silla trapt de bal weg. Er komt Wieter aan gesneld. Met een sliding houdt hij de bal bij zich. Speelt hij hem naar Hajmoussa. Die bal is net te hard. Daardoor kan ADO uitverdedigen. Wat daarna bekopt. Het is echt constant Feyenoord dat nu aan het aanzetten is. ADO kan het alleen maar afstoppen met van die kleine overtredingen. Voordeel gegeven nu na het tikje van Michel op Targaline. Want die bleef aan de bal. Komt hij bij Marmol in de as. Ruimte is aan de linkerkant wellicht bij Diarra. Daar gaat de bal dan ook heen.
0: Het is Feyenoord dat weer gaat proberen een nieuwe aanval op te zetten. Met nu Diarra en Valente. Het schot van Diarra komt recht in de handen terecht van Nikiema. De keeper die daar geen haast mee heeft natuurlijk om die bal weer dit spel in te brengen. Rolt hem dan uit vlak voor zijn neus naar Jiménez. Kan de zijkant opzoeken. Bal bezit daar voor Silla die terug zal moeten. Gaat ook terug. Dat doet hij naar Hokken. Bal terug naar de keeper. Naar Nikiema. Oh, die gaat daar lopen pielen achterin. Misschien dat er voor Feyenoord wat in zit. Dan toch maar naar de zijkant. Keeper die daar ook dacht van ja, er komen deze spelers op af. Wat moet ik nou doen? Die uiteindelijk toch maar de bal naar de zijkant speelt. En Feyenoord neemt nu snel over. Daar wat duwen en trekken. Lopez mag zich melden samen met Eduardo. Van Bronckhorst het er niet mee eens. Ook Liam Bossin die staat daar klaar om in actie te komen. Die staat ook klaar om het veld in te lopen. Dat hoeft niet. De scheidsrechter heeft het allemaal onder controle. Roept de spelers bij zich.
1: Maar hij geeft een vrije trap aan Feyenoord. Ja. Terwijl hij gewoon voordeel had kunnen geven.
0: Dat lijkt me ook. Maar ik denk dat hij vooral de waarschuwing mee wil geven aan beide spelers. Dat het niet de bedoeling is. Dat lijkt me dat hier door de scheidsrechter wordt meegegeven. Bal gaat naar Marbol. Feyenoord met de bal. In minuut 41 aan de linkerkant naar Valente. Valente op de helft van ADO Den Haag. Zoekt de tegenstander op. Valente die dan naar binnen toe trekt. Uiteindelijk Reed inspeelt, die opgejaagd wordt. Moet dan achteruit naar Watanabe, terug weer naar links, naar Marmol. En zo is het fijn dat dat aan het puzzelen is. Ja, het is wel een flinke puzzel die hier gelegd moet worden om een doelpunt te maken tegen ADO Den Haag. Wat die bezoekers al wel lukte. Bij Feyenoord lukte dat ook, maar werd die afgekeurd vanwege buitenspel. En misschien weer een kans in de maak. Met aan de rechterkant Hajmoussa, die daar binnen door wil, lukt niet. Twee spelers van ADO ertussen en dus nemen zij weer over.
1: Ook nog niets bij gelukt vandaag bij Hajmoussa.
0: Hoge mopper ook den onderling.
1: Die blijft het wel proberen om zijn actie te maken. Het is ook een speler waar het ook een keer opeens wel kan lukken. Maar dit seizoen is het... hij heeft niet direct de grote vorm te pakken. En ook wat onderlinge onvrede. Als er spelers beter voor stonden en dan toch zo'n actie gemaakt wordt. Dieptepaas nu van Targaline. Nou, daar gaat Azeghi niet bij kunnen. Bal is over de achterlijn gegaan. Doeltrap voor ADO. Dat de voorsprong natuurlijk mee wil nemen. De kleedkamer in. Halverwege de wedstrijd zometeen. En dat moment komt steeds dichterbij. Nog 3,5 minuut. Kilian Nikiema. En de trap. Bal wordt gekopt. Marmol krijgt er wat op het achterhoofd. Komt hij daarna bij Watanabe. Die kopt hem ook weg. ADO net zo snel terug. Komt hij weer bij Watanabe. Nu trapt hij hem weg. Maar ADO gaat weer de bal in kunnen brengen. Omdat Feyenoord hem niet over kan nemen. Gaat Valente doorjagen op Hokken. En ook op de keeper. Op Nikiema. Valente is nog wel alleen. Targaline sluit nu bij. Maar Jiménez was nog aanspeelbaar. Waardoor ADO onder die druk uit kan komen. Met een slechte paas naar voren nu. Maar Feyenoord dan weer tussen zit met Lopez. Ja, die valt dan ook weer op het middenveld bij Rottier in plaats van bij een van de Feyenoorders. En kan aan zelfs over de linkerkant gevaarlijk worden met doelpunt te maken Thomas. En Silla die er overheen komt. Maar Thomas wil weer gaan. Die wil opnieuw scoren. Ziet zijn bal geblokt. Dan mag Ado de afvallende bal ook hebben. Gaat hij weer naar Thomas.
2: Zo.
1: Die gaat weer ruimte creëren om te schieten. En nu vuurt hij over.
2: Goede actie van de jongen trouwens.
1: Ja. Feyenoord neemt de doeltrap snel. Want hij heeft een goal nodig.
2: Goede actie vond ik dit van Nigel Thomas. Die daar in een handige voetbeweging ruimte creëert voor zichzelf. En daarna hard kon vuren richting het doel van Feyenoord. Maar die bal ging gelukkig hoog over. Hij probeert Feyenoord het nu met deze bal door de lucht naar Diarra. Hensbal wordt er gezegd door Adel Den Haag. De aanval gaat vooralsnog door. Diarra met de bal bij de achterlijn. Gaat daar een tegenstander proberen op te zoeken. Moet even terug. En dat doet hij dan ook als de voorzet misschien gegeven kan worden door Lopez. Die zoekt de tweede paal. Komt dan bij Hajmoussa. Tot verrassing van Hajmoussa en alles en iedereen. Omdat daar alles en iedereen de bal ook miste. Er wordt nu geroepen om een strafschop vanaf de tribunes. Ja, uiteindelijk is er niks aan de hand. Denk ik dat ook, want Hajmoussa protesteert ook niet. En dus gaat het spel gewoon verder. Er wordt de bal naar de zijkant gespeeld. Thomas dan naar Kilo. Die raakt hem kwijt. Feyenoord neemt weer over. Zegiel naar Ueda. Ueda naar de zijkant. Naar Lopez. Die dan gaat lopen. Rand van de 16. Lopez met een schot. Bal geblokt. Hij gaat over de zijlijn heen. Ja, Reed met een hoop misbaar al gezien in deze wedstrijd. Wat daarna loopt te mopperen. Ik zag dat Hajmoussa al een paar keer liep te mopperen. Er wordt een hoop gemopperd bij Feyenoord in die eerste helft van deze wedstrijd tegen ADO.
1: Want het staat achter met 0-1 en vooral de aanvalslinie daarbij loopt het totaal niet. Ueda, constant balverlies. Hajmoussa, acties mislukken en Diarra komt ook maar weinig uit voort. Misschien Ueda nu dan een keer van afstand. Ziet zijn bal geblokt, gaat hij richting de zijlijn. Hij kwam wel een keer aan de bal rondom dat 16 meter gebied. Zag wel een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel. Jas Ueda kwam één keer in stelling naar prachtig voorwerk samen met Targaline. Het is nog te weinig gebleken. De inworp van Feyenoord. Ja, die wordt uiteindelijk door ADO weer makkelijk verdedigd. Bal richting Ernst. De aanname. En de bal de middencirkel ingespeeld. ADO blijft met alle spelers op de eigen helft. Het is bijna rust. Feyenoord in de as. Targaline naar Ueda. Die wil hem dan laten lopen, denk ik, voor Zegio. Maar die stond achter hem. Dus raakt Feyenoord de bal kwijt. ADO met de opbouw. De bal die er overheen gelegd wordt. Ja, die komt echt in niemands land. Nee. Maar rechts diep op het veld. Echt de dichtstbijzijnde speler van ADO is 50 meter daar vandaan. Het is geen grootse tegenstander ook. Maar Feyenoord staat wel achter halverwege. Of wordt er in die 2 minuutjes nog gescoord door de Rotterdammers. Die heel de tijd het balbezit hebben. Valente naar Reed. Reed naar Marmol. Marmol die op links zelf de ruimte induikt en aan de bal blijft. Speelt er dan opzij naar Diarra. Voorzet geven heeft nog niet zoveel zin, want er is geen bezetting. Dus gaat de bal weer opzij naar Watanabe. En die speelt hem naar Targaline.
2: Feyenoord aan het zoeken naar misschien nog een kans in de laatste minuten van deze eerste helft. Met die 1-0 achterstand thuis tegen ADO Den Haag. Als de bal breed gaat naar Watanabe, misschien wel de ruimte voor hem om in ieder geval de rechterkant op te zoeken. Dat gebeurt ook als hij naar Reed toe gaat. Reed op de punt van de 16 daar. Als hij de combinatie zoekt met Hajmoussa, is hij er vandoor. De 16 dan in, daar zit ADO tussen. Gaat wel een corner opleveren voor Feyenoord. Nummer 4 van deze wedstrijd voor Feyenoord ook. En dan gaat gelopen worden vanaf de rechterkant. Hajmoussa die zich weer gaat melden om die corner te nemen. Indraaiend met links. Richting het doel van Nikiema. Valente erbij voor een korte variant. Ik denk dat Hajmoussa daar ook naartoe gaat spelen. Hij gaat naar Valente, dan weer terug naar Hajmoussa. Hajmoussa met weinig opties vooruit. Dan maar naar Targaline, rand van de 16. Als Targaline gaat schieten, bal tegen een arm aan. Het spel gaat verder, omdat dat geen bewuste hensbal was. Dus kan ADO weer overnemen. Daar zit Zegiel
1: uitstekend
2: met een slijding. Goed gedaan door Zegiel. Wippetje naar de tweede paal. Is dan net te diep en te hard, waardoor hij over de achterlijn heen zeilt. En het een doeltrap wordt voor ADO Den Haag. Half minuutje nog te gaan in die eerste helft. Ik heb het idee dat we gaan rusten met een 0-1 tussenstand.
1: Een paar seconden inderdaad nog. Doeltrap van ADO is genomen. En Feyenoord dat er wel overneemt, maar ook inlevert op de eigen helft. Nou, dan wordt hij toch afgepakt nog door Valente. Laat de scheidsrechter gaan voor nog één aanval wellicht in de eerste helft. Maar dan moet Feyenoord het snel doen. En Feyenoord blijft nog even op de bal met de eigen helft. En dan wordt er gefloten voor de rust. Feyenoord staat halverwege achter tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag. Het is echt waar. 0-1. Kijken of Feyenoord het na rust nou, op zijn minst kan ombuigen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. ExtraServices.nl.
9: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl. Let's
16: go! Lees de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Het is 4:08. Feyenoord staat met 1-0 achter tegen ADO Den Haag. Straks veel meer daarover, nu het uitgestelde nieuws met Mario Kwaitouw. Goedemiddag.
0: Paul Rozemuller gaat de politiek verlaten. Hij is de voorzitter van Pro in de Eerste Kamer en stopt als er volgend jaar een nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen. Rozemuller wil wel maatschappelijk actief blijven en zit nog vol energie, zegt hij. Maar hoe hij dat gaat doen is nog niet bekend. Rozemuller is nu 70 jaar. In het begin van zijn loopbaan werkte hij in de Rotterdamse haven en later ook bij FNV. De bestuurder die gisteravond doorreed na een zwaar ongeluk in Os heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden en zit vast. Het gaat om een man van 30 uit een dorpje in de buurt. Bij het ongeluk liet hij een man van 82 zwaar gewond hulpeloos achter. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De auto die betrokken was bij de aanrijding werd later kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In Deventer mocht een groot deel van de ochtend niemand de binnenstad in. Er was brand ontstaan in een gebouw met horeca en appartementen in de historische binnenstad van Deventer. Meerdere gebouwen moesten worden geëvacueerd en andere mensen moesten ramen en deuren gesloten houden. Dat is inmiddels niet meer nodig. Er moest één iemand naar het ziekenhuis. En in zee bij Cyprus is vanmiddag een veerboot omgeslagen en zijn ook doden gevallen volgens de premier van Noord-Cyprus. Het aantal doden is niet genoemd, maar gevreesd wordt dat het aantal snel stijgt. Aan boord waren bijna 300 mensen, van wie er ook een hoop zijn gered. Daarbij werd ook geholpen door mensen op Cyprus die zelf een bootje hebben. Het is nog niet bekend waardoor het schip is omgeslagen. Het weer, later vanmiddag meer kans op zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
22: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
23: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
24: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
23: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
25: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Lulu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hey!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Radio Rijnmond met Frank Stout.
10: Een blunderende Targaline, een onzichtbare Hartsmoussa, een onzichtbare Ueda. Nee, het is nog niet de middag van Feyenoord. Het kijkt derhalve tegen een 0-1 achterstand aan tegen laagvlieger ADO Den Haag. Nog 45 minuten voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Er zullen harde woorden nu vallen in de kleedkamer. Goed, je hoort alles straks bij ons in deel 2 van deze wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag. Maar ook muziek. Leuke muziek. Wat minder muziek, oordeel zelf. Grease, John Travolta en Olivia Newton-John.

0: De roeiers van de Holland 8 zijn net als in 2025 wereldkampioen geworden vandaag. In de finale was de Nederlandse boot na een bloedzonneontknoping de snelste. De voorsprong op Groot-Brittannië was in die finale slechts 600ste van een seconde. Kurt Pietersen heeft bij de WK mountainbiken met een vierde plaats net naast het podium gegrepen op de Olympische discipline cross country. Sina Frey pakte in Italië knap het goud. Martina Berta werd tweede. Nicole Koller pakte het brons. En het WK hockey in Nederland en België is bezig aan een slotdag. Strakjes om 16:30 is de finale tussen Spanje en Duitsland. Nu bezig op het brons. Nederland-Argentinië stand 1-1. Bijna afgelopen, bijna richting de shootouts. Mannen, waarom komt Feyenoord? Wat is de verklaring waarom Feyenoord zo slecht voor de dag komt vandaag?
1: Omdat er veel te weinig creativiteit is bij Feyenoord. En dan zeker op de flanken, als het mij vraagt. Ik vind het tempo te laag liggen in de wedstrijd in de aanval. Het is ook lastig omdat ADO het achterin dicht houdt. Maar dan juist moet je dat tempo meer omhoog gooien. Er is geen creativiteit. Ik vind Diarra aan de linkerkant, ja, dat levert nog niet op wat ik daar ook graag zou willen zien. Ik hoop echt dat het nog lukt voor Feyenoord om daar nog een versterking voor te halen. En er is ook de afwezigheid van Houten. Ja, dat speelt dat denk ik ook nog, zien we al mee, dat ook nog eens Sint-Juste uitvalt. Die er daardoor niet bij is. Daardoor moet je toch vlak voor zo'n wedstrijd ook weer wat gaan schuiven. Ja, en ik zou toch Valente, die nu wat meer aan die linkerkant ook staat, zou ik meer richting het centrum toch willen hebben.
0: Ja? Toch wel, ja. Zou je niet Stijn in gaan brengen voor Diarra, Valente links, Stijn achter de spits?
2: Ik vind het in de eerste helft waarbij een paar wissels wel gerechtvaardigd zijn. Alleen ik weet niet of Feyenoord dat doet, omdat het ook juist de grote namen zijn. Die vind ik niet leveren. Ueda laat zich elke bal afpakken. Bij Hartz Moussa is elke actie mislukt. Maar ja, dat zijn spelers die denk ik niet halverwege de wedstrijd eruit gehaald worden. Met het sluiten van de transfermarkt in aanzicht. Ik zie wel dat Sam Stijn erbij is. Die komt nu naar buiten inderdaad. Ueda en Hartz Moussa lopen naar wel gewoon. Ik scan even snel wat veld. Ik zie Valente ook. Help me even mee.
1: Dagarina zie ik ook.
0: Diarra denk ik.
1: Zie ik ook. Zeker ook. Ik denk dat Diarra er niet meer bij is.
0: Diarra. Dat zou een logische wissel zijn.
2: Ik denk dat Valente dan een beetje hangend op links gaat spelen. En Stijn snel achter Ueda.
0: Nou, ik heb een presentator op de radio zoiets horen verkondigen vandaag.
1: Zou je ISBN aan hebben staan?
0: Dat denk ik ook, ja. Altijd naar Sinclair luisteren. Ja, het wordt nu ook doorgegeven. We hebben nog steeds onze gasten in de studio. Natuurlijk Tristan, die jarig is geweest en als verjaardagscadeautje van zijn vriendin Denise mag kijken hoe het allemaal gaat hier bij Radio Rijnmond. Is het een goede wissel, Tristan?
3: Ja, ik denk het wel. Want Diarra die bakt er tot nu toe helemaal niks van. Dus verandering is al wat fijn. En Sam Stijn brengt wel wat met zich mee. Dus hopelijk wat meer aanval en hopelijk een goaltje.
0: Zo is het, zo is het. Overigens, mannen, Tristan jaren geleden, al een jaartje of 12 geleden, toen hij een jaartje of 8 was, gaf hij commentaar bij een FIFA-spelletje. En zijn vader stuurde dat naar ons op, naar Rijnmond. En toen heeft hij een hele mooie kaart gekregen, met erop geschreven, joh, door een collega van ons. Ik denk dat het Marije Roodnat was. Van joh, doe lekker je best, hier heb je een mooi aandenken. En die staat nog steeds boven zijn bed.
1: Ja, uitstekend.
0: Leuk,
1: dat moet Marije zijn, dat is de enige die netjes kon schrijven. Maar ja. Voor de rest werken er alleen mannen.
0: Ja.
1: We hadden allemaal dochter kunnen worden.
0: Zo is het, ja, zo is het. Goed. We zien inderdaad Sam Stijn op het veld. Gelijk druk wijzend, hè, van hoe het allemaal moet. Laten we hopen dat hij wat extra dynamiek en wat doelpunten met zich mee gaat brengen. Verder nog wissels, denk ik niet, hè?
1: Nee, dat is de enige wissel. Ik ben ook benieuwd hoe lang die Ueda nog laat staan. Hè? Als we ook zien hoe makkelijk wordt Van Persie ook heeft gescoord ook in de voorbereiding. Ja, hoe makkelijk hij zijn doelpunten maakt en hoe worstelend Ueda nu ook voor de dag komt. Ja, ik ben ook wel benieuwd of dat misschien wel een optie zou kunnen zijn. Hè? Je hebt Ferry ook op de bank, maar breekt ook nog geen potten in het begin van dit seizoen. Ja, ik ben benieuwd wat daar door het hoofd van Bronckhorst heen gaat. De bal door ADO inmiddels ingeleverd. Feyenoord heeft overgenomen op de eigen helft. De aftrap inmiddels genomen, dus tweede helft begonnen. 0-1 de tussenstand. Voor ADO Den Haag dus. Na die goal van Thomas is het Feyenoord met de balbezit nu met de Watanabe in de middencirkel. Via de rechterkant naar Reed. ADO doet weer wat ze daar in de eerste helft ook deden. Ja, die muur optrekken. Zo met nu 5 man achterin en 5 man vlak daarvoor. Ja, dan is het gewoon heel moeilijk als je daar zeker in een laag tempo speelt om doorheen te komen. En voorlopig is het Reed die ingespeeld wordt. Die weer terug gaat naar Watanabe. Aan de linkerkant wat ruimte als Marmol ingespeeld wordt. Feyenoord op de helft van ADO.
2: Een diepe balbaan richting Ueda legt hem klaar voor nou. Stijn. Dat zou wat zijn, maar de redding weer van Nicky Jema.
1: Stijn gelijk het publiek ook zoeken.
2: Ja, Sam Stijn bijna direct belangrijk daar. Dat zou wat zijn geweest. Het is slechts een hoekschop. En dat is niet genoeg nog voor Feyenoord. Dat 1-0 achter staat. Sam Stijn steekt twee armen de lucht in. Neemt die corner. Die is best aardig. Maar wordt wel weggekopt door Ado. Door Reed opnieuw ingebracht. Verlengd. Blijft die bal hangen. Ueda. Ja, met een poging tot een omhaal. Maar hij schampt alleen maar de bal. En dan komt hij weer bij die keeper van Ado. Die had al een geweldige redding bij een bal van Zegio in de eerste helft. Deze van Stijn pakte hij ook aardig. Nu aan de andere kant is Van Michem buitenspel. Hij schiet bovendien de bal bijna het stadion uit. Vrijtrap Feyenoord.
1: Is genomen door Targaline. Kort naar Reed. Reed die oploopt richting de middenlijn. En dan zoek het naar Sam Stijn. Die helemaal aan de rechterkant uitgezakt is. Valente bijna tegen de linkerkant helemaal aangeplakt. Als Hajmoussa de bal aan zijn voet heeft. Hij gaat dan achteruit naar Marmol. Marmol kan eventueel vooruit naar Valente. Dat doet hij dan ook. Die daar moet gaan zoeken. Twee tegenstanders tegenover zich. Steekt tussendoor naar Ueda. Wordt daar vastgehouden. Krijgt de bal voor. Gaat net voor het doel langs. Dit lijkt me een corner. Als hij door de benen heen wordt geschoten door Ueda. En die bal werd volgens mij aangeraakt. Maar door de scheidsrechter en de grensrechter tot doeltrap gepromoveerd zou ik bijna willen zeggen. Als die daar kort genomen zal gaan worden, komt de bal bij Nicky Jema terecht. De keeper van ADO, opgebouwd door het midden. Jiménez naar Hokke. Hokke vooruit met een lange trap in de richting van Eduardo. Die valt daar net tussen Eduardo en Ernst in. Uiteindelijk de keeper op tijd eruit om die bal te pakken. Rolt hem uit. Lopez wordt daar bereikt aan de linkerkant. Kan oplopen. Daar ligt ook wel de ruimte om vooruit te gaan. Als hij dan Targaline inspeelt, vooruit naar Zegiel, terug naar Targaline. Het gebeurt aan de linkerkant op de eigen helft van Feyenoord. Als Targaline gaat lopen in de middencirkel, de middenstip oversteekt. En dan om zich heen kijkt, toch weer terug gaat naar links, naar Marmol inspeelt. En Marmol die wil vooruit, gaat vooruit, ingeleverd door Zegiel, door die slechte paas. Kilo terug dan naar zijn eigen keeper, Nicky Jema, met een lange trap naar voren.
2: Die bal gaat wel over de zijlijn heen. Inworp dus voor Feyenoord. Gavi Lopez gaat de bal even misschien wel aan Valente. Gaat terug naar Marmol. Marmol dan naar Lopez. Lopez weer terug naar Marmol. En in de middencirkel is Watanabe nu aan de bal in de 49ste minuut. Het meegeven op Giviro Reed. En naar Sam Stijn. Stijn die wijst waar Reed dan voor ons heen moet. Houdt de bal zelf bij zich. Komt hij bij Marmol. Marmol met de hoge bal op zoek naar Stijn. Die wordt veel gezocht door Feyenoord in het begin van die tweede helft. ADO kan de bal uitverdedigen. Dan valt hij daar voor de voeten van Reed. Naar een korte kopbal. Zegiel dan. Rand van het 16 meter gebied naar Valente. Valente met de bal naar Gavi Lopez. Die is in het 16 meter gebied. Lopez ontdoet zich van een tegenstander. Krijgt de bal bij Zegiel. Is dit de opmaat voor de gelijkmaker van Feyenoord? Zegiel legt hem af naar Targaline. Schot van afstand. Dat een metertje over. Ik denk ook net naast de goal van ADO gaat. Zo blijft het 0-1.
1: Doeltrap voor ADO Den Haag. Minuut 50 van deze wedstrijd. Als die doeltrap genomen ook gaat worden naar Nicky Jema. De ADO-supporters meer dan content met die 1-0 voorsprong. Vierzijds feest, een hele slechte bal dit van ADO. Dwars door het midden, daar zit Ueda dan tussen. Is het Zegiel die zijn voeten ook nog tegenaan krijgt. Valente die dan overneemt. Valente die is dan slordig, waardoor ADO alsnog weer over kan nemen. Moet Feyenoord oppassen. Aan de linkerkant ligt de zee aan ruimte. Hij gaat naar Eduardo, die lange spits van ADO Den Haag. Die daar Marmol op zoekt. Drie man tegenover zich. Daar gaat hij dan voorbij. Eduardo nog altijd. Valente er ook achteraan. Nog altijd Eduardo. Wordt naar de grond gewerkt. Geen overtreding. Doeltrap voor Feyenoord, zegt de scheidsrechter. De grensrechter zegt het ook. Nou ja, dan klopt dat natuurlijk als een bus. Van de achterbal gaat hij uiteindelijk naar Stijn. Laat hem vallen voor Reed. Reed naar Targaline. In het midden van het veld. Op de eigen helft nog altijd. Is het Targaline die wat tijd heeft. Gaat naar de rechterkant. Giviro Reed die ingespeeld wordt. Dan naar Hajmoussa. Tegen de zijlijn aangeplakt. Zoals we dat eigenlijk altijd wel zien bij Hajmoussa. Trekt dan wat naar binnen toe. Geeft de bal mee aan Marmol. Uiteindelijk Marmol die dan door mag lopen. Niemand in de buurt. Dan Zegiel. Een wippertje vooruit. Is dit te makkelijk? Ook van ADO. Waar Feyenoord dan weer tussen zit. Zit ADO er ook weer tussen. Kunnen zij omschakelen? Moet Feyenoord wel naar de achteruit omdat de rotier gaat lopen.
2: Ja, toch wat balverlies van Zegiel. In deze fase van de wedstrijd moet Feyenoord weer omschakelen en in de achteruit. En gaat ADO over de linkerkant met Rottier. Die geeft de voorzet. Die bal kan worden geschoten. Wordt de Hens gekleed, maar volgens mij ging die vol het kruis in.
4: Ja, voor mijn rib of zo. Zou ook nog kunnen.
2: Het schot van Michum. Hard tegen het lichaam van Lopez aan. Met een hoekschop voor ADO Den Haag. Inmiddels in minuut 52. Begon Feyenoord direct voortvarend. Met die grote kans voor invaller Sam Stijn. Is het daarna weer wat weggeëpt, vind ik. In ieder geval valt me niet met de tussenstand van 0-1. De hoekschop van ADO. Die gaat richting de tweede paal. Wordt weggekopt door Watanabe. De bal komt wel weer bij ADO. Wat over de linkerkant opnieuw een voorzet mag geven. De bal wordt gekopt. Dan trapt Stijn de bal uiteindelijk weg. Hij is het alleen maar ballen wegtrappen nu bij Feyenoord. En komt het op deze manier zelf even niet aan aanvallen toe.
1: Ingooi voor ADO Den Haag. Otniel Ratering die hem voor zijn rekening neemt. De spelers in de buurt gaat het eigenlijk achteruit naar Pascal Mulder. Die moet wel eventjes achteraan, omdat die bal ver terug wordt gegooid. Dan nog verder terug naar de keeper. En zo is het Nikiema die best wel wat risico neemt met het balletje weer terug naar Mulder. Waar Ueda ook nog tussen loopt. Het loopt goed af voor ADO Den Haag. Kilo dan naar Mulder. Het is een politieserie. Als de bal teruggaat naar Nikiema en dan vooruit gespeeld wordt. Dan komt die bal daar terecht bij de mannen die wat meer op het middenveld actief zijn. Hokke die dan zelfs door kan lopen. Heel ver door kan lopen. Dat hij de bal heeft meegegeven. Aan de rechterkant ruimte ook. Daar de bal naar Ratering. ADO echt op zoek naar een aanval. Kans in de maak. Daar wordt de bal teruggelegd. Schotkans van ADO Den Haag. Die gaat erin. Jongen. Een aanval van ADO Den Haag. Die zomaar wordt teruggelegd. En binnen wordt geknald. Door Silla. Door Sekou Silla inderdaad. 53 minuten onderweg. En je denkt, wat gaat Feyenoord uit de hoge hoed toveren in de tweede helft? En het is ADO dat op een 2-0 voorsprong komt. Ja, echt een fraaie aanval. Maar wat staat Feyenoord daar achterin te doen, joh? Zo makkelijk hoe dat dan gaat in die omschakeling. Zeggen ze bij Feyenoord, kom op, door blijven gaan. Ja, je ziet een heleboel kopjes ineens naar beneden zakken. Feyenoord in eigen huis achter tegen ADO Den Haag 0-2.
2: Feyenoord moet een kunstje flikken dat het jaren geleden tegen deze tegenstander ook flikte. Stond het 0-2 en werd het toch nog 3-2. Met ook een doelpunt van Senesi. Advocaat was toen nog de trainer van Feyenoord. Het was de eerste wedstrijd dat mijn zoon in dit stadion aanwezig was. Daarom weet ik dat nu wel nog zo goed. Als een spektakelstuk kan dit nog even komen. Hij zal ze op afstand moeten supporten om Feyenoord op herhaling te zien gaan. Van 0-2 richting 3-2, want dat is de doelstelling voor Feyenoord. Vanaf minuut 55, het is 0-2 tegen degradatiekandidaat ADO, ongekend. Feyenoord zoekt de aanval nu met Hartsmoussa. Die is één man voorbij, een tweede voorbij. Dan gaat Wiet hier liggen, wil Feyenoord een strafschop. Wil Henskens, die in ieder geval in eerste instantie niet geven. Gaat de bal over de zijlijn. En gaat Valente nu vragen of de VAR niet op de lijn moet komen nu.
1: Zie je een hoop neeschudden achter me bij de mensen met een scherm.
2: Geen strafschop voor Feyenoord. Inworp is genomen. Rotterdammers kunnen weer een aanval gaan zoeken. En scoren een dikke onvoldoende vandaag. Ook als de onverhoop nog goed komt. Feyenoord vandaag dan een keer een slecht eerste uur en een goed laatste half uur. Precies gespiegeld aan de weken hiervoor. Dat is wel wat er nodig is. Feyenoord. Te weinig beweging nu ook. Wel met iedereen op de helft van ADO. Reed speelt de bal naar Marmol. Marmol naar Zegio. Het doel is nog ver weg. Feyenoord is dichter bij de middencirkel dan de goal van de tegenstander. Bijna staat Henskens weer in de weg. Maar springt er net overheen. Daardoor komt de bal bij Watanabe. Jairo Reed dan in de buurt van het 16 meter gebied. Speelt er naar Watanabe als rechtsbuiten nu opgesteld. Reed naar Ueda. Wordt bijna weer van de bal gezet. Kan hem nog net op tijd terugkaatsen naar Targaline. Dan naar Gavi Lopez. De goal komt dichter en dichterbij. Het doelgebied komt dichter en dichterbij. Laat ik het zo zeggen. Targaline weer naar Marmol. Feyenoord heeft een aansluitingstreffer nodig. Luciano Valente, die weet Zegiel te vinden. Zegiel, ruimte voor een schot. Misschien Zegiel te zacht. En dus wordt hij wel opgeraapt door Nicky Eeman.
1: Keeper van ADO Den Haag, die daar geen haast heeft. Rolt de bal daarna op zijn gemak uit naar de linkerkant. ADO bouwt op, zoals we dat eigenlijk al 56 minuten doen. Met nu Kilo die vooruit gaat. Er wordt wat, worden wat gebaren naar voren gemaakt. Uiteindelijk de bal dan ook verspeeld door Nigel Thomas. Dus neemt Feyenoord over met achterin nu Watanabe. Die gaat naar de linkerkant, komt bij Lopez terecht. Die daar wat ruimte heeft om vooruit te gaan. Steekt daar de bal de diepte in. Overtreding gemaakt op Ueda. En dan zelfs een gele kaart. De eerste kaart van deze wedstrijd. En die gaat naar Pascal Mulder van ADO Den Haag. En een vrije trap voor Feyenoord. Die gegeven wordt een meter of 7-8 buiten het 16 meter gebied van ADO.
2: Sam Stijn, hè?
1: Sam Stijn gaat achter de bal staan. En dan ligt hij net niet helemaal lekker in het midden. Hij ligt een beetje van Feyenoord uitgezien links van het midden. Sam Stijn die gaat de bal neerleggen. Hij heeft natuurlijk een verleden bij ADO. Hij speelde 43 wedstrijden voor die ploeg. Maakte daar een 18 doelpunten. En mag hij dan deze vrije trap gaan nemen? Henschens zet de muur op de afstand die daarvoor staat. 9 meter. 9-15. Als Nikiema de muur heeft neergezet, moet Stijn wachten tot de fluit heeft geklonken van Henschens. Gaat de aanloop dan ook nemen. En ik denk dat Sam Stijn gewoon in één keer gaat trappen op dat doel van Kilian Nikiema. Sam Stijn zal zich zeker willen revancheren. Omdat hij natuurlijk weinig minuten maakt tot nu toe dit seizoen. Stijn met de aanloop neemt de vrije trap. Die gaat over. Wel een meter of 2 ook. Dus is het een doeltrap voor ADO Den Haag. We hebben 58 minuten onderweg in de Kuip. En dan moet Feyenoord echt vol aan de bak in het resterende half uur. Dus Feyenoord staat achter met 2-0.
2: Feyenoord heeft 2 goals nodig om de eerste nederlaag af te wenden. En 3 doelpunten om gewoon tussen hele grote aanleidingstekens thuis te winnen van ADO. Om dat te laten gebeuren is eerst die aansluitingstreffer nodig. En die komt er nu niet. Want ADO heeft een inworp. Ver op de helft van Feyenoord. Ze gooien de bal wel terug naar de eigen helft. Naar Pascal Mulder. Van Milian Jiménez. Al hoog naar voren gespeeld. Watanabe kopt weg. Tagaline. De bal gaat naar Hartsmoussa. Die is nog op de eigen helft ook. Heeft 4 tegenstanders bij zich. Legt de bal terug op Reed. Zo te zien gaat ADO zo meteen wisselen. Feyenoord nog geen beweging. Een steekbal nu aan de linkerkant bij Feyenoord. Naar Zegiel. Zegiel die langs zijn tegenstander wil. Dat lukt dan niet. De bal wordt nog net aangetikt. En daarna weggetrapt. De bal blijft wel binnen. Achterin bij Feyenoord. Marmol trapt hem terug naar Ernst. Ernst geeft hem mee op Watanabe. Watanabe naar Reed. Heel veel spelers bezig met een warming-up aan de kant van Feyenoord. Kijk even of Shaquille van Persie daar ook bij zit. Je hebt doelpunten nodig als Feyenoord zijnde.
1: Volgens mij komt hij er nu bij, Den, inderdaad. Shaquille van Persie gaat zich nu ook melden daar bij de warming-up. Aan de zijkant van het veld, als Reed de bal meegeeft aan Hartsmoussa. Bijna de hoogte van het 16 meter gebied tegen de zijlijn aan de rechterkant. Hartsmoussa met wat geluk dan voorbij een tegenstander. Hartsmoussa met een kans. Hartsmoussa verspeelt daar de bal, gaat naar de grond. Er wordt geroepen om een strafschop. Dat gebeurt niet. Nikiema die de bal kan pakken. Wil de bal snel uittrappen. Maar raakt de bal meer op de zijkant van zijn voet. Dan op zijn wreef. Gaat het spel dus verder. Feyenoord gaat wel zometeen wisselen. Meerdere wissels zelfs doorvoeren tegelijk. Daarover zometeen meer. Eerst kijken wat Tagaline gaat doen met deze bal. Hij gaat naar Lopez aan de linkerkant. Valente wil hem hebben. Zegt kom maar op. En dan Valente die Lopez met zich mee ziet komen. Valente nog altijd. Valente dan op de punt van de 16 naar Lopez. Lopez terug naar Zegiel. Zegiel kan eigenlijk niet naar voren. Zal breed moeten. Dat gebeurt ook als Stijn zich wat uit laat zakken. Stijn daar slordig aan de bal. Hij stelt het wel. Daardoor blijft Feyenoord in balbezit. Van Persie gaat zometeen sowieso het veld inkomen. Dat is een van de wissels die aanstaand is. Als de bal vooruit gaat naar Stijn, kan die in de kluts uiteindelijk niet bij Ueda terechtkomen. Wordt hij door ADO in paniek over de achterlijn heen getrapt. Corner voor Feyenoord. Sinhagel komt er denk ik ook bij.
2: De hoekschop gaat nog genomen worden voordat die wisselspelers erbij zijn. Lopez kwam naar de zijkant. bij de cornervlag voor een eventuele korte corner. Maar is weggestuurd door Stijn. Die gaan we in één keer voorgeven. Minuut 61. Feyenoord op zoek naar een aansluitingstreffer. Stijn met de corner. Die wordt gebokst door Nicky Jema. Dan teruggekopt door Reed. Weggekopt weer door Ado in de voeten van Targaline. Die kan van afstand schieten. Maar dan had hij het eerder moeten doen. Leg de bal goed op Uweda. Dit moet hem zijn.
5: Nou, yes.
2: Aansluitingstreffer. 1-2. Ayasse Uweda. Je denkt, Targaline, waarom hou je niet uit? Nou, hierom. Hij geeft hem perfect op maat van Uweda. Die neemt hem aan en schiet hem diagonaal binnen. Half uur nog, 1-2, het kan nog.
6: En het doelpunt voor Feyenoord brengt de stand terug naar 2-1. Doel te maken met een regen, Ayasse Uweda.
1: Ook fijn voor Targaline, die een assist geeft. Nadat hij in de fout ging bij de eerste tegentreffer.
2: Het lijkt erop dat Feyenoord de wissels nu even achterhoudt. Ja, maar misschien was Uweda wel een van de mensen die eruit gingen. Zo werkt het dan in de voetballerij. Mag hij nu opeens dan toch blijven staan? Want Van Persie en Zinnavel moeten weer gaan zitten. En Uweda wordt toegezongen.
1: Twee wissels wel bij Ado Den Haag doorgevoerd. Van Michem en Thomas eruit. En voor hen in de plaats De Ruiter en Hawkins. Dat zijn de mannen die in de ploeg zijn gekomen. Ja, voor Feyenoord zal dit ook lekker het moment natuurlijk zijn om het proberen om te draaien. Dat je het momentum meekrijgt. Nadat je natuurlijk gewoon een wanprestatie levert tegen Ado Den Haag. Van Persie is wel weer gaan staan. Die gaat zometeen wel in de ploeg komen bij Feyenoord. Als Valente de bal heeft, dan achteruit gaat naar Marmol. Breda Watanabe. Watanabe weer terug naar Marmol. Uiteindelijk aan de linkerkant misschien in kan spelen. Gaat naar Zegiel. Krijgt een duw in zijn rug. Blijft aan de bal. Zegiel is sterk. Ik kan hem teruggeven aan Targaline. Die dus de assist gaf op Uweda. Targaline die ook in de fout ging bij de 1-0 van ADO Den Haag. Heeft daarmee zijn gram weer gehaald. Verspeelt nu bijna de bal. Daardoor kan hij nog wel naar de zijkant toe. Naar Reed. Reed naar Watanabe. Watanabe naar Marmol. En Feyenoord moet wat meer vooruit. Stijn wil hem wel hebben, maar krijgt hem niet. Die staat daar ook tussen vijf man van ADO in. En dus wordt de bal naar Valente gespeeld. Nu vooruit naar Zegiel. Loopt goed tussen de linies. Er wordt daar klem gelopen. En dus gaat het spel verder. Targaline lost het op. Knap gedaan. Valente dan met het wippertje naar voren. Weggekopt dan door Silla. In de voeten van de net ingevallen Elijah de Ruiter. Daardoor kan hij de bal meenemen. Geeft hem ook gelijk mee aan Silla. Die bal blijft binnen. En dus moet Feyenoord in de achteruit. 2-2 zelfs daar achterin bij Feyenoord. Daar is het Marmol die gelukkig goed oplet. En de bal die meegegeven wordt aan Valente aan de linkerkant.
2: Feyenoord is ontwaakt. Misschien op weg naar de 2-2 met Valente. Die in het 16 meter gebied is aan. Dan loopt hij zich vast. Loopt hij terecht op zijn tegenstander af. Nou geeft ADO een ingooi weg. En gaat Shaquille van Persie alsnog komen.
1: Targaline.
2: Gaat Targaline eruit. En die baalt daarvan.
1: Dan gaat er op het middenveld wat omgezet worden.
2: Ja. Ja, dit hebben we een keer eerder gezien. Nu heb je niet en Targaline niet en Van Houten niet. Gaat op het middenveld flink doorgedraaid worden. We hebben het een keer eerder gezien. Toen pakte dat helemaal verkeerd uit tegen Go Ahead Eagles.
1: Dat zal Zegiel meer de controleur zijn. Ja, en dan Valente en Stijn wat dieper staan.
2: Maar dat is hij natuurlijk niet. Nou goed, Feyenoord zoekt de aanval. Feyenoord heeft goals nodig. De bal gaat terug naar Zegiel. Zegiel dan naar Hartsmoussa in het 16 meter gebied. Vanaf die punt. Hartsmoussa geeft de bal voor. Maar de bal komt terecht in de handen van Nicky Jema.
1: Kijk dan eventjes naar Targaline. Die gaat denk ik zo meteen een extra gracht hier uitgraven. Om zijn frustratie kwijt te kunnen. Die heeft echt de pest in zijn lijf. Na die wissel. 65 minuten onderweg. Feyenoord is dus weer wat teruggekomen in de buurt van ADO Den Haag. 1-2 de tussenstand. Overtreding gemaakt door Gabi Lopez. Vrije trap dus voor ADO Den Haag. Overtreding op Jalen Hawkins. Net in de ploeg gekomen bij ADO. En de vrije trap is voor Pascal Mulder, die hem gaat nemen. De vier van de laatste vijf Eredivisie duels tussen Feyenoord en ADO scoorden beide ploegen minimaal twee keer. Twee keer een zegen voor Feyenoord, twee keer een zegen voor ADO, één keer gelijk. De laatste keer werd het 3-2. En dat was toen gewonnen door ADO zelfs, in mei 2021. Dus Feyenoord zal aan de bak moeten in de laatste 25 officiële minuten van deze wedstrijd. Als Stijn ingespeeld wordt. Die naar de rechterkant toe gaat. Daar wordt de bal ingespeeld. Daar Reed weer terug naar Watanabe. Zo meteen nog meer wissels aan de kant van ADO Den Haag. Waar ze natuurlijk alles eraan zullen doen om de boel dicht te houden achterin. Ja, je kunt niet 40 verdedigers opstellen. Als Zegiel de bal krijgt, wipt hem naar voren. Er zit Silla tussen, weggewerkt. Eduardo in duel daar met zijn tegenstander. Marmol lijkt me een overtreding, maar het spel gaat voorlopig door. ADO er vandoor.
2: Valente probeert daar nog Hawkins van de bal af te zetten. Dat lukt niet. Rocky hier mag schieten. Ja, maar er is nu natuurlijk geen enkel slot op de deur meer op het middenveld, hè, Den? Zo, hier krijgt Stijn nog een beuk even. Een stevige. Gele kaart ook.
1: Jiménez. Ja.
2: Nee, hier zie je ADO er door die as gewoon helemaal doorheen komen.
1: En allemaal teruglopen. Want, en allemaal achteruit.
2: Ja. Feyenoord heeft nu alleen maar middenvelders die naar voren gericht zijn. Met Sergio, Valente en Stijn. Ik ben benieuwd of dat goed gaat met die balans op het middenveld. 1-2 is de tussenstand. ADO gaat opnieuw wisselen. Jiménez naar de kant.
6: Jiménez het veld en nummer 46, Yannick Eduardo.
2: En ook Yannick Eduardo gaat eruit. En Jan Zamburek en Jesse Bal komen erbij. Bal, die in de jeugdopleiding bij Sparta speelde. In de jeugd veel scoorde, ook tegen Feyenoord in die jeugdderbies. Nou, dat mag hij vandaag op zich voor zich houden. Want Feyenoord heeft doelpunten nodig om die 1-2, dat is het inmiddels, nog om te buigen.
1: Balbezit is in bezit van Feyenoord met Marmol die gaat lopen. Kan heel ver doorlopen zelfs. Zoekt Ueda, komt niet bij Ueda. Daar zit uiteindelijk ADO Den Haag dus tussen. En in de counter probeert Jesse Bal er vandoor te gaan. Die trekt gelijk naar binnen toe. Die heeft daar de bal nog aan zijn voet. Gaan hem meegeven aan de linkerkant. Kans voor ADO in de maak misschien wel. Als de bal daar niet lekker meegenomen wordt. Wat heet. Heel slecht meegenomen wordt. Gelukkig door Elijah de Ruiter. Want wat een kans was dit voor ADO die
2: heel
1: daar opgezet werd. Maar het is dat de Ruiter ruzie heeft met de bal. En dat Feyenoord daardoor goed wegkomt. Valente die de bal opent naar de rechterkant. Een geweldige bal van Valente. Zeg over 50 meter op de stropdas van Hajj Moussa. Die hem gelijk onder controle brengt. Weer de armen de lucht in bij Hajj Moussa. Van ja, waar is dan de beweging? Kijkt ook naar de bank. Ja, niemand beweegt. En dan is het fijn dat even achteruit zal moeten. Met nu Stijn die ingespeeld wordt. Wijst naar Valente. Die krijgt hem dan ook. Valente met de bal. Die wipt hem naar voren. Richting Van Persie. Die botst daar in een tegenstander. Dan moet Hajj Moussa erachteraan om hem binnen te houden. Dat lukt niet. Doeltrap voor ADO. 69 minuten zijn we onderweg in de Kuip. Feyenoord deed wel terug met die goal van Ueda, maar staat nog wel achter met 2-1.
2: Die goal viel in de 61ste minuut. Feyenoord had nog een half uur. Nou, gemiddeld 1 goal per kwartier. Moet hij dus in de komende ongeveer 8 minuten vallen voor Feyenoord. Die gelijkmaker om op het schema te liggen dat je ook nog winnend van het veld af stapt vandaag. Kijken of dat allemaal gaat gebeuren. Het is ADO dat eerst zelf de aanval zoekt over de rechterkant. Mag een voorzet nog gegeven worden. Door Hawkins. Maar Ernst vangt die bal en gooit meteen snel uit. Zegiel laat de bal het werk doen. En verstuurt een paas naar Hajj Moussa. Moussa gaat zijn actie maken. Is in het 16 meter. Het schot op de paal! Op de paal!
1: Wat een bizarre bal zeg.
2: Wat een verrassende actie als een soort biljarter. Gebruikt hij zijn voet als keu. En laat hij die bal bijna in de verre hoek verdwijnen. Het is de eerste geslaagde actie van Hajj Moussa van de dag. En bijna zijn meteen een doelpunt. Het geeft Feyenoord vertrouwen dat het echt nog kan vandaag. Hier was die gelijkmaker al bijna. Nu over de linkerkant van Lente. Die steekt wel eens te scherp. Daar kan Ueda niet meer bij. En ADO dus weer met de bal. Met Raterink achterin.
1: Wat een bizarre bal was dit van Anis Hajj Moussa zegt. Die daar de paal raakte. ADO nu met de paas naar voren. Jesse Bal, sterke spits. Die hem teruglegt. De bal gaat naar Zamburek. Die in balbezit weet te blijven. En naar de linkerkant gaat. Naar de Ruiter. Terug naar Zamburek. Allebei net ingekomen bij ADO Den Haag. En dan achteruit. Met de bal nu bij Juho Kilo. De Fin. Die dan de rechterkant op zoekt. zit Pascal Mulder die verder teruggaat. Vooruit weer gespeeld naar de Zamburek. Die gelijk de diepte probeert te zoeken naar de Ruiten. Daar ligt ook wel wat ruimte bij de Ruiten. Als dan de paas gegeven wordt naar Hokke. Hokke naar Jesse Bal. Legt hem weer terug naar Hokke. Hokke kan naar rechts. Daar ligt wat ruimte zelfs voor een schot van Adelraaf. Nog een keer goed leggen. Nog een keer goed leggen. Dan naar de rechterkant. De voorzet kan gegeven worden. Tjoep, maar jongen, wat een tijd en ruimte krijgen ze bij ADO zeg, om daar die aanval op te zetten. Gelukkig zit Feyenoord er nu tussen. En is Lopez dan weg aan de linkerkant. Als er wel een achtervolging wordt ingezet door ADO Den Haag. Maar het lijkt wel alsof ze sprinten op zo'n hardloopband die de verkeerde kant op draait. Met nu Hajj Moussa, die dan naar binnen toe gaat. Gaat schieten Hajj Moussa!
5: Ja, hoppa! Ja, ja.
1: Wat een heerlijke goal is dit van Anis Hajj Moussa. Die met links in de verre hoek trapt. En het feest wordt gevierd bij Feyenoord. Van Bronckhorst springt 4 meter de lucht in. En Hajj Moussa met de gelijkmaker.
2: En doorgaan, doorgaan, doorgaan maakt hij met zijn armgebaren kenbaar vanaf de zijkant van Bronckhorst. Want het is nog niet genoeg van 0-2, 2-2. Feyenoord heeft nog 20 minuten voor de winnende.
6: En zo komt de stand op 2 tegen 2. Een uitstekend doelpunt van nummer 23. Anis Hajj Moussa.
1: Goede aanval opgezet hoor, door Feyenoord. Die begon met een aanval van ADO Den Haag. De bal overgenomen. En uiteindelijk de aanval opgezet. Dat leverde dus deze aanval op van Feyenoord met de goal van Hajj Moussa. Nu weer ADO Den Haag dat er vandoor gaat met Hawkins. Die probeert een ingooi te versieren. Lukt niet. Gaat uiteindelijk via Lopez tegen Hawkins. En dan over de zijlijn heen. Ingooi voor Feyenoord. De ingooi gaat genomen worden door Lopez naar Marmol. Die hem dan in één keer naar voren trapt. Daar zit Kilo tussen. Ueda doet daar ook niets om precies te zijn om dat te voorkomen. Dus gaat de bal naar de rechterkant, naar Hawkins. Die zou terug kunnen. Dat gebeurt ook. Naar Mulder. Mulder zal hem in kunnen brengen. Gaat dat strak doen. De bal naar Silla. Die hem niet lekker meekrijgt. Daardoor kan Feyenoord wegwerken. Wel een ingooi voor ADO Den Haag.
2: Een ingooi ver op de helft van Feyenoord. Jadon Hawkins heeft de bal in de handen. Hij gooit naar het strafschopgebied van Feyenoord. Marmol tikt hem aan. Lopez schiet de bal hoog de lucht in. Van Persie mist de bal. Dan wordt hij gekozen.

0: De bal naar Valente. Feyenoord wil meer. Speelt de bal in naar Ueda. Die laat zich weer makkelijk van de bal afzetten. En ADO countert met Rottier. En de bal naar voren. Naar Jessebal. Maar die paas is niet goed. Die bal gaat over de zijlijn. Feyenoord met Reed rechts achterin. En een inworp.
1: Het is Reed die de ingooi gaat nemen. Er is 75 ingegaan. 2-2 de tussenstand. Ingooi genomen naar Watanabe. Kan naar links. Daar staat namelijk Marmol. Dat gebeurt ook. Marmol kan oplopen. Die gaat de middenlijn over naar Valente. Valente die halverwege de helft van ADO is aangekomen. Twee man tegenover zich. Lopez er ook bij. Hij gaat uiteindelijk achteruit. Nou, Marmol terug weer naar Valente. En Valente dan met het balletje tussendoor naar Sam Stijn. Vooruit gespeeld naar Van Persie. Laat te vallen voor Reed. Dan via de rechterkant het opnieuw proberen. Dat gebeurt ook met Hajmoussa. En Hajmoussa tegenover twee man. Dat is niet altijd een probleem voor Hajmoussa. Dat blijkt nu ook wel weer. Gaat dan binnendoor. Dan nog eentje voorbij. Schieten. Hajmoussa, redding van de keeper. Knappe redding. Lopez deel 2. Nee, gaat over. Via een van de spelers van ADO gaat hij over het doel heen. Na die actie van Hajmoussa, die nog werd gepareerd, was het in tweede instantie.
0: Sam Stijn heeft er helemaal de schurft over in. Dat hij die bal niet kreeg na de actie van Hajmoussa. Want die kon hem zo binnenschuiven.
1: Ja, dat zie je aan de hele houding ook van Sam Stijn. Die nog een keer met zijn handen gaat gooien. Hij zegt nu al met zijn handen voor hem. Kom met die bal naar mij. Nog een keer zijn handen omhoog. Handen voor zijn hoofd.
0: Nog een keer.
1: Sam Stijn heeft de tering in. Zoals dat dan heet. Maar zal het toch echt moeten doen met deze corner die Feyenoord nu krijgt met Hajmoussa achter de bal. Laag ingebracht. Een van de spelers van ADO naar de grond. Overtreding gemaakt door Valente. Sam Stijn nog een keer contact op zoek met Hajmoussa. Nog een keer neeschudt. En nog een keer aangeeft. Nog een keer neeschudt.
0: Het is nou ook wel klaar. Hè?
1: Ja. Nog een keer neeschudt. Weer het handje van Sam Stijn. Ik denk als hij nog 15 seconden verder is, loopt hij naar hem toe. En dan geeft hij hem een pak rabbel. Maar ja. Ik snap hem wel. Ja.
0: Dat was een beetje mijn reactie met de vrije trap van Stijn in de blessuretijd tegen Go Ahead. Die richting Schiedam werd getorpedeerd.
1: Het is een wissel zo, den bij ADO.
0: Ja, het wordt nu ook een beetje overdreven. Je kan er ook wel heel lang in blijven hangen.
1: Ja, ik snap het vanuit zijn positie ook wel. Hè, dat als je dus geen basisspeler bent en er komt een kans op een doelpunt. Ja. En jij krijgt hem dan niet. Dat je dan wel denkt van ja, dit zijn wel de momenten waarin ik me moet laten zien.
0: Straks nog meer wissels. Volgens mij is dat Nacho Ferri die nog gaat komen. Zou ook een mooi verhaal zijn. Als die de winnende maakt. Maar iemand anders is ook goed wat mij betreft. Het staat 2-2. Daar zijn we niet voor naar het stadion gekomen. Marmol wijst naar Watanabe. Die bal is voor jou. Watanabe keek de andere kant op. En het is dat er niemand van ADO staat. Anders konden ze zo doorlopen. Dus er moet weer eventjes een tandje bij. Nu die 0-2 is omgebogen naar een 2-2. Maar Feyenoord nog meer nodig heeft. Achter Ferri zie ik nog meer beweging. Is dat ook van den Elshout die nog komt? Nou, gaan we zo allemaal wel zien als het meer zichtbaar is. Feyenoord speelt ondertussen die bal maar rustig rond. Net voorbij de middenlijn. Marmol naar Reed. Reed terug naar Marmol. Watanabe die de bal dan krijgt. En Hajmoussa komt er maar ophalen tussen die verdedigers. Misschien gebeurt er dan wat. Speelt de bal naar voren. Die is aangeraakt. En komt daardoor niet bij een medespeler terecht. Maar bij Niki Jema. Die heeft al wat gezien. Want die schiet hem in één keer uit de handen naar voren. Maar ik weet niet wat hij heeft gezien. Want de bal komt meteen bij Marmol terecht. Die kopt hem naar Lopez. Wel met wat geluk. Maar Feyenoord heeft de bal. Zegiel nu in de middencirkel.
1: Ik denk dat het de Kraaienveld is die daar naast de Ferri staat. Daarover zometeen meer. Feyenoord gaat eerst nog een aanval opzetten. Met een ingooi die genomen gaat worden door Valente. Die wel even achteruit gaat. Die gaat achteruit in de richting van Marmol. Dan breed naar Watanabe. Aan de rechterkant naar Reed. En Reed die halverwege de helft van ADO is aangekomen. Naar Hajmoussa. Die net dus heel dicht bij de gelijkmaker was. En tot frustratie van Stijn.
0: Hey.
1: Is dit geen penalty? Reed wordt daar in zijn rug geduwd. Zegt alles en iedereen met een rood-wit hart. Van Bronckhorst die opspringt. De reservespelers springen ook op. De scheidsrechter die fluit nog niet. En er zal naar gekeken gaan worden door Sander van der Rijk. De videoscheidsrechter. Geen penalty geeft hij nu ook aan. Niks aan de hand. Dus voetballen we gewoon door. Als de bal naar de linkerkant toe gaat. Lopez dan. Die daar ingespeeld wordt. Terug naar Valente. Valente, Zegiel. Zegiel op zoek naar de rechterkant. Naar Reed. Die dus geen penalty kreeg. Tot onvrede van alles en iedereen. Met een Feyenoord hart. Dus gaat deze

0: De aanval nu gewoon door, maar dan via de rechterkant weer met Hajj Moussa, die daar tegenover de ruiten staat. Trekt naar binnen toe. Moet dan weer terugkappen. Terug naar Zegiel dan. Het duurt erg lang. Daardoor ADO het daar met heel veel spelers probeert heel erg klein te houden. Waardoor het bijna onmogelijk is om er doorheen te komen. Feyenoord probeert het wel, maar krijgt wel een ingooi.
1: Ruimtes zijn er bijna niet voor Feyenoord om er doorheen te komen. Dus is er een bevlieging nodig. En Feyenoord gaat wisselen. Ik denk dat het bord hier verkeerd om. Staat Otis de wissel van ADO eerst. Sekou Silla gaat eruit en Matteo Waam komt erin. Feyenoord gaat Ueda eruit. En ook het debuut van, althans basisdebuut van Gavi Lopez zit erop. En inderdaad, Dennis had het al goed gezien. Kraaienveld stond klaar. En ook Nacho Ferri. De ene spits voor de andere. Wordt dit de wedstrijd. Het moment straks ook van Nacho Ferri. Om voor het eerst belangrijk te zijn. We zijn gebleven bij een inworp. Die wordt ver gegooid. Komt daar uiteindelijk bij Ferri ook terecht. Stijn dan. Die de bal weer teruggekopt in één keer op zijn slof neemt. De bal blijft daar hangen. Maar net niet genoeg voor Marmol om hem binnen te tikken. Omdat Nikiema bal heeft opgeraakt.
0: Het is de keeper die hem nog altijd in zijn handen houdt. Nikiema. De scheidsrechter telt af. Dus zal hij nu op moeten gaan schieten. Die Nikiema legt hem op de grond. Wordt opgejaagd dan door Ferri. Lange bal naar voren. Door ADO naar voren getrapt. In de buurt van Bal. Kopt hem terug naar de Ruiter. De Ruiter die kapt hem even achteruit. Gaat hij via Feyenoord over de zijlijn heen. Is het een ingooi voor ADO Den Haag? Zegio ging naar de grond. Die in dat duel niet helemaal lekker inkwam. Ingooi door ADO inmiddels genomen. Terug naar Nikiema. 80 minuten ruim onderweg. Als Nikiema de bal naar de rechterkant van ADO speelt. Naar Pascal Mulder. Die gaat lopen. Moet breed naar de rechterkant. Naar Raterink. En weer terug naar Nikiema. Daar wordt wel wat voorzichtige druk gezet. Maar nog niet voldoende om ADO in de problemen te brengen. Nu, als de Ferri gaat jagen, is er altijd ruimte aan de rechterkant. Mulder die gespeeld wordt, kan daar vrij simpel voorbij Sam Stijn. En dus is het ADO dat er vandoor kan met Jan Zamburek. Die gaat lopen. De middenlijn over. Kapt hem vrij langs Zegiel. Opent hem dan naar links. De bal die is te hard en te diep. Ingooi voor Feyenoord. Dat op eigen helft, ver op eigen helft, de ingooi mag gaan nemen. Reed is degene die dat gaat doen.
1: Nog 8,5 minuut. En de blessuretijd 2-2. Feyenoord stond 2-0 achter. De doelpunten van de inmiddels gewisselde Ueda en Hajj Moussa. Leek Feyenoord een nederlaag af te kunnen wenden. Dan kan ADO natuurlijk ook nog scoren in een tegenstoot eventueel. Maar Feyenoord is op zoek hoor naar een winnend doelpunt. Helemaal als het nu er doorheen komt over de linkerkant dankzij Marmol. Die speelt de bal nu naar Valente. Valente die de bal voorgeeft. Geen hensbal hier. Aanval gaat door. Zegiel! Oh, het schot van afstand wordt gepakt. Nikiema weer. Kilian Nikiema. Die hem uit de benedenhoek weghaalt. Tweede keer dat hij dat bij Zegiel doet. Kiept een goede pot, die doelman van ADO Den Haag. Wel weer een hoekschop. Scoor nou eens een keer aan een hoekschop, Feyenoord. Daar komt die bal voor. Weer weggekopt door ADO.
0: Feyenoord neemt wel weer over met aan de rechterkant Hajj Moussa, die de bal van Reed krijgt en hem weer teruggeeft aan Reed. Die de achterlijn opzoekt. De voorzet daar, aangeraakt onderweg. Corner voor Feyenoord. Nummer 8 van deze wedstrijd. En je weet wat ze zeggen. 8 keer de scheepsrecht. Als die hoekschop genomen gaat worden vanaf de rechterkant door Hajj Moussa. Twee handen de lucht in. Brengt hem weer naar de tweede paal. Richting Valente, richting Kraaienveld. Kunnen er allebei niet bij. Bal weggekopt door ADO. Opgepikt door Feyenoord. Naar Zegiel. Die een stukje verder nog door kan lopen. En Zegiel die dan wel de mannen voorin probeert te bereiken. Gebeurt niet. Van Persie dan. Terug naar Valente. Kraaienveld. Valente. Kraaienveld weer. En Kraaienveld die naar de rechterkant toe wil. Als daar Hajj Moussa ingespeeld wordt. Kraaienveld daar zelf ook mee naar voren. Reed laat zich dan even terugzakken om de boel op orde te houden. Hajj Moussa, bal aan zijn voet. Gaat naar Zegiel, halverwege de helft van ADO Den Haag in de as van het veld. Naar Valente. Proberen om wat ruimte te vinden. Het is erg lastig op die paar vierkante meter met al die spelers die daar staan. Maar Feyenoord blijft het proberen met Zegiel aan de bal.
1: Houdt ADO wel stand als het op deze manier blijft spelen. Want het doet helemaal niets meer. Het laat Feyenoord komen en dan zijn 7 minuten nog erg lang. Feyenoord mag blijven en blijven komen. Valente die de bal voorslingert. Die bal gaat over de achterlijn. Bij de tweede paal wordt hij nog bijna binnengegleden. En een van de Feyenoorders kan niet goed zien wie dat is. Dennis komt in aanraking ook met de paal.
0: Ik vind het ook moeilijk om te zien wie dat is. Is dat niet Watanabe?
1: Ik denk Watanabe, want die zie ik achterin ook niet staan nu. Valente neemt zijn positie even over. Dan was het bijna Watanabe. Die de bal dan nog kon binnengeleiden.
0: Moeilijke hoek, een klein botsje met de keeper. Misschien iets met de paal nog dat hij nog in contact kwam.
1: Ja, ik denk dat hij tegen de paal aankwam. Ja. Hij zelf dan, de bal niet voor de duidelijkheid. Die ging over de achterlijn. Doeltrap ADO. Die is genomen. Meteen het druk zetten van Feyenoord. Dat die bal wil hebben om nog voor die 3-2 te gaan. Dan kan ADO niets anders dan die bal weer terugspelen naar de prima keeper. Nicky Jema.
0: Zo.
1: Trap komt op het hoofd van Valente in de buurt van de middenlijn. Daarna Marmol, die met de hak uitverdedigt. Maar wel in de voeten van Rottier.
0: Die mag weer ver doorlopen, die Rottier. Die gaat richting de 16. Speelt de bal naar de zijkant toe. De bal teruggelegd naar bal, naar Rottier. En daar is Segiel dan net op tijd bij om de bal naar voren te trappen. Of vooral omhoog te trappen. Reed wat ruzie daar met de bal en met een tegenstander. Beide driftig knokkend om de bal. Uiteindelijk is de Reed met de bal aan zijn voet. Bij de cornervlag van Feyenoord. Twee man eromheen. Jesse Bal die zich ermee bemoeit. Pikt hem dan ook af. En gaat naar de grond. Lijkt me een overtreding. Ja, vrije trap voor ADO. Daarna gaat ik een kaart zelfs voor Reed. Geen kaart. Nou, dan komt Reed denk ik goed weg. Krijgt wel even een waarschuwing van de scheidsrechter. Zag hem wel driftig naar zijn zak grijpen. Maar dat bleek de spuitbus te zijn. En dan gaat ADO een vrije trap krijgen. Een meter of 2-3 van de achterlijn. Ik zou zeggen een meter of 5-6 buiten het 16 meter gebied van Feyenoord. Aan de rechterkant van de Rotterdammers. En het is Juho Kilo die achter de bal gaat staan om die vrije trap te nemen. Kijk eens op de 16.
1: Veel vrijheid ook voor twee spelers van ADO. Al meldt één van hen, Zamburek, zich nu ook in het 16 meter gebied. Kilo trapt de bal naar de tweede paal. Ernst bokst hem weg. Over de achterlijn, denk ik. Ja, hij gaat over de achterlijn nu. Krijgt ADO een hoekschop. Dan zijn dit kostbare secondes. Tijd die Feyenoord niet heeft om zelf voor de winnende te gaan. En ADO maakt weinig haast. 4 minuten nog. 2-2. Zouden ze op voorhand voor getekend hebben in Den Haag. Het puntloze ADO. Dat hier wel 2-0 voor stond. Na een uur spelen. Hier komt de hoekschop van ADO naar de tweede paal. Dan is er geduwd, ja, vastgehouden. Krijgt Feyenoord een vrije trap. Die kan dan niet snel genomen worden. Nu neemt Ernst hem dan wel. Staan ze bij ADO niet helemaal in positie. Bij Feyenoord trouwens ook niet. Want Harts Moussa gaat als een linksback nu opstomen. Is nu op de helft van ADO. Nog steeds Harts Moussa. Is halverwege die helft van ADO. Nog steeds Harts Moussa. Dan wordt hij vastgehouden. Vrije trap Feyenoord. Rottier dacht met een slimme rijtje weg te komen. Maar dat komt hij niet, want Harts Moussa stopt meteen met voetballen zodra hij het contact voelt. Het is allemaal heel erg licht, maar wel slim gedaan. En Feyenoord krijgt hierdoor een vrije trap. Die is wel lastig, denk ik, om in één keer binnen te schieten. De afstand is groot. Wat denk jij, Den? Gaat Stijn het in één keer doen?
0: Het zou kunnen, hij heeft er wel de trap voor. Vroeger deed Pierre van Oordhoek het ook vanaf die positie. Die ramde hem gewoon tegen de touwen.
1: Dat is een ander kaliber.
0: Ja, maar Stijn kan ook lekker trappen. Aan de andere kant, je kunt ook proberen om Van Persie bijvoorbeeld te zoeken. Dat is iemand die ook heel goed kan koppen. Maar ik denk dat Sam Stijn gewoon hier gaat proberen die bal in één keer tegen die touw aan te rammen.
1: Dan moet hij hangen ook in minuut 88.
0: Ja, dat zou wel lekker zijn. De fluit heeft er in ieder geval geklonken. Stijn met de aanloop. Die gaat hem in één keer proberen te trappen. Stijn met een zwabbenbal, zegt de keeper met een moeizame reddingbal. Teruggekopt aan Nacho Ferry. En weer de keeper. Ferry van dichtbij. En de keeper van ADO met weer een redding, zeg. Die speelt echt een geweldige wedstrijd. Buitenspel, denk ik, ook geconstateerd. Omdat heel veel spelers nu weglopen. Volgens mij komt Van Houten bij Feyenoord in de ploeg. Gaat Valente eruit. Van Houten erin. Keeper van ADO. Echt een dikke voldoende achter zijn naam. Helaas voor Feyenoord.
2: Vrijde plaats op nummer 34, Charles van Houten.
0: Feyenoord hier weer stuitend op die keeper van ADO Den Haag. Daardoor blijft het 2-2. Nog anderhalve minuut aan officiële speeltijd.
1: Ja, nog maar heel kort te gaan nu. Feyenoord heeft een ontsnapping nodig in de blessuretijd. Waarschijnlijk tegen ADO. Ja, hij mag ook binnen 90 seconden van nu vallen. Dan zit je nog in de reguliere speeltijd. Ernst houdt in ieder geval een bal binnen die richting de achterlijn onderweg is. Zodat er geen seconde nu meer verloren gaat. Kraaienveld heeft de bal gekregen. En gaat naar de helft van ADO toe. Is voorbij de middenlijn. Nou, wat dan halen. Terug naar Kraaienveld. De mensen voorin moeten bereikt zien te worden. Marmol naar Van Persie. Van Persie naar Zegio richting de zijlijn. Zegio weer naar Marmol. Van Houten zijn eerste balcontact. Van Houten speelt de bal naar Marmol. Het is zo druk daar achterin. ADO met alle veldspelers logischerwijs terug. En Feyenoord moet daar een gaatje zien te vinden. Met Stijn nu in de as naar Van Houten. Van Houten heeft Zegio bij hem in de buurt. Van Houten loopt weg bij Rottier. Maar komt daarna de volgende tegen Marmol dan. Die stuurt Van Houten weg aan de linkerkant. Goeie bal terug weer van de Belg naar Marmol. Marmol draait weg. Marmol komt er niet langs. Ben ik bang. Bij ADO houden ze de bal binnen. Wordt die weggetrapt. ADO staat onder grote druk hoor. Feyenoord zoekt die winnende.
0: Het is de ingooi die snel is genomen door Van Houten naar Kraaienveld. Hij met de paas naar Watanabe. Watanabe wil naar voren, maar daar staat Hartsmoes aan de dekking. Die loopt te mopperen. Die zegt dat hem gewoon ingespeeld. Nou, hij gaat uiteindelijk daar niet naartoe. Gaat naar Stijn. Ado zit daartussen. Daar wordt dan de Ruiter de diepte ingestuurd. Die is snel zeg. Die wil dan voorbij Reed. Reed daar in het duel gekomen. 4 minuten nog aan officiële aan extra tijd. De Ruiter is echt heel rap. Daar wordt een tackle ingezet door Reed. Die er ook niet helemaal fris uitkomt. En is het dus een ingooi voor ADO. Dat op moet schieten, zegt de scheidsrechter. Anders gaat hij naar Feyenoord toe. Gaat naar bal aan de zijkant. Bal sterk. Met de pasje naar de Ruiter. Tegen de zijlijn aan. ADO achteruit. Via Hokken naar voren weer. Ferry die hem het laatste raakt. Gaat over de zijlijn heen. Ingooi weer voor ADO daarnaast. Dan zullen we zo meteen weer de vingers van de scheidsrechter gaan zien. Want ADO zal geen enkele haast willen maken met het nemen van die ingooi. En de maximale tijd daar ook voor gaan nemen. 5, 4, 3. Ja, dan gaat hij naar Jesse Bal. Bij de cornervlag. Om daar proberen zoveel mogelijk tijd te rekken. Die is lang en sterk, die aanvallen van ADO. Die krijgt ook een vrije trap tegen. Dus is die vrije trap de fijne snel genomen.
1: Feyenoord lijkt ook zijn tweede thuiswedstrijd van dit seizoen met 2-2 te gaan gelijk spelen. Net als tegen Go Ahead. Of komt het nog goed in de blessuretijd van dit duel? Feyenoord zoekt de aanval over de linkerkant. Zegio langs de zijlijn. Marmol stoomt daar ook op. Dat is de linksback nu geworden. Nu Kraaienveld erbij is. Maar de bal gaat en naar de as. Naar Watanabe. Dan naar Reed. Die lijkt echt last van zijn hamstring te hebben. Maar verbijt de pijn en gaat nog even door. Kraaienveld dan. Kraaienveld naar Marmol. Weinig beweging, te weinig beweging voorin bij Feyenoord. Marmol, keertje van afstand. Ah, hij vuurt over. Hij vuurt de bal over. Dan gaat Stijn de bal halen. In de hoop dat ADO daarna die doeltrap misschien wat sneller kan nemen. Hoeveel blessuretijd was het? 4 minuten geloof ik, hè?
0: 4 minuten.
1: Ja, daar is 1,5 minuut van verstreken. Er is bijna geen tijd meer voor Feyenoord. Nog 2 minuten en 20 seconden. Als ADO de doeltrap neemt. Die bal valt op de helft van Feyenoord. Voor de voeten van Bal. Die houdt daar vast. Feyenoord krijgt een vrije trap. Die moeten de Rotterdammers snel nemen nu. Met Kraaienveld, dat is gebeurd. Marmol en de bal naar de linkerkant naar Zegio. Die de helft van ADO opkomt.
0: Bal breed naar Van Houten. Van Houten kan eventueel naar Van Persie. Hij gaat naar Marmol. Die staan daar bij elkaar in de buurt. En dan alsnog naar Van Persie. Tegenover wat spelers van ADO Den Haag. Balletje terug naar Van Houten. Feyenoord schuift weer een aantal meter op. En dan is het Zegiel die bereikt wordt. Kan eventueel naar Stijn, wilde ik zeggen. Maar hij gaat dan naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Watanabe. Van Bronckhorst druk gebarend en druk coachend langs de zijkant. Als Kraaienveld inspeelt naar Van Persie, wordt van de bal afgezet. Maar Van Persie herstelt het zelf, kapt hem dan terug naar de rechterkant toe te gaan. Kraaienveld dan naar Reed. De voorzet moet komen, gaat er ook komen. Op zoek naar Zegio. Daar niet helemaal lekker uitkomend bij die bal. Givai Zegio kan wel terug naar Van Houten. Van Houten naar Watanabe. Feyenoord weer via de linkerkant naar de rechterkant. Als Reed zich daar aanbiedt, wil hem graag hebben. Gaat dan terug naar Watanabe. Ja, het is op die rand van de 16 verzamelen met z'n allen. Daar staat inmiddels een mannetje of 18. Als de bal gegeven wordt, gekopt door Adel Den Haag. Die blijft ook binnen, omdat de ruiten daarbij kan komen. Krijgt een klein zetje in zijn rug. En dan is hij over de zijlijn heen geweest. De ingooi voor Feyenoord wordt zelfs een corner voor Feyenoord.
1: Laatste minuut van de 4 minuten blessuretijd loopt. 2-2. Feyenoord lijkt af te steven op duur puntenverlies. Of komt het toch nog goed met deze hoekschop? Die komt voor. Wat de Naber kan niet koppen. Stijn! Oh, het schot recht door het midden wordt gepakt. Natuurlijk gepakt weer.
0: Zo, goeie trap,
1: door die Niki Jema, die hem ver naar voren dan schiet. Die bal is wel te hard. Komt bij Ernst. Nou hop, dan kan hij ook weer snel de andere kant op voor Feyenoord misschien nog. Ernst gooit naar Stijn. Ja, die heeft dan net te lang nodig om die bal te controleren. Laat hem zich afpakken. Het is toch handelingssnelheid die er zou moeten zijn. Stijn die er daarna in kletst. Feyenoord kan nog één keer komen. Met een diepe bal richting Shaquille van Persie. Shaquille van Persie die hem meeneemt. Hij kan niet schieten, want Ado trapt de bal over de zijlijn. En ik ben bang dat Henskens gaat afluiten.
0: Luister eens.
1: Hij fluit af. Feyenoord, Ado Den Haag. Eindigt in een teleurstelling. In 2-2. Feyenoord stond 2-0 achter. Kwam door Ueda en Hartsmoussa terug. Had toen nog 20 minuten om te voorkomen dat er weer werd gelijk gespeeld thuis. Net als tegen Go Ahead. Maar het gebeurt wel. Feyenoord, ADO Den Haag. Wat een domper. 2-2.

0: bestrijden hier, ging het helemaal mis. Omdat ze van Den Bosch met z'n allen het veld op konden lopen.
1: Dat is waar ook,
0: nu is die hele kant is helemaal verbouwd. En ja, het is een lekker uitvak geworden. Volgens mij reizen supporters er graag naartoe.
1: Dat denk ik ook. En dat is in grote getalen gebeurd. Het zit natuurlijk helemaal vol, zoals Ajax altijd elk uitvak vol krijgt. En de sfeer is opperbest in Velsen-Zuid. Telstar is goed begonnen aan het seizoen. 3 punten uit 2 wedstrijden. Gewonnen van NEC, verrassend in die eerste wedstrijd. En de tweede wedstrijd ging wel verloren in eigen huis tegen Sparta 2 weken geleden. Beide ploegen hebben een eredivisieloos weekend gehad. Vorige week als we zien dat de TOS plaatsvindt tussen aanvoerders Klaassen en Hardeveld. Schudden de handen van de arbitrage. En de Ajaxiden die verzamelen zich op de helft waar zij straks de wedstrijd gaan beginnen. Gaan nog even in de huddle staan om wat laatste positieve en oppeppende woorden met elkaar te delen. Misschien is dat het goede moment ook om even naar de opstelling van Ajax te kijken. Een opstelling waarbij Mark ter Stegen in het doel staat. Een viermans defensie bestaande uit Guy, Jansen, Bouwman en Henrique. Dus voor het eerst misschien wel een basis. Het duo van Bouwman en Jansen naast elkaar. Driemans middenveld bestaande uit Klaassen, Mokkio en Brandt. En dan een aanval bestaande uit Gloch, Tolu en Berghuis. Tolu lijkt toch echt zijn basisplek in de spits te hebben veroverd. En nou, dat mag geen verrassing zijn, hè, Diederik?
0: Nee, dat heeft hij afgelopen donderdag natuurlijk al meteen bewezen. Met 2 doelpunten in die knotsgekke wedstrijd die je net beschreef tegen Sion. En vandaag dus ook weer in de spits met luxe keuze op de bank. Want Leonardo zit gewoon op de bank. Ook Dolberg is nog op de bank. Jurie Baas vandaag dus ook op de bank. En zo is er wat te kiezen gelukkig richting de transfer deadline. Want aanstaande woensdag dan gaat er echt een slot op. Ajax heeft vanochtend nog bekendgemaakt, officieel bekendgemaakt, dat Soufiane Amrabat de ploeg komt versterken. En we zijn hier in Velsen-Zuid begonnen. Telstar tegen Ajax. Je luistert hem op Ajax Radio. 90 minuten live. Het zwart en oranje van Ajax tegen het witte van de Witte Leeuwen uit die andere Noord-Hollandse plaats dicht bij de zee. Ze houden hier van vis. Ze houden de laatste jaren ook van winnen. Maar hopelijk, zoals de afgelopen jaren ook, verliezen ze wel weer gewoon van Ajax. We zijn een half minuut bezig. Ter Stegen heeft hem in handen.
1: Achter Ter Stegen is dus dat lange, langgerekte uitvak. Dus Ajax speelt de eerste helft richting de andere kant. Richting de fanatieke supporters van Telstar. Dat zal voor beide ploegen wel de voorkeur hebben om in de tweede helft naar de fanatieke zijde te spelen. Ajax net voor het eerst in balbezit, maar de bal overgenomen weer door Telstar. Vlak voor de middenlijn in de middencirkel is het Owusu. Owusu draait om zijn eigen as heen en speelt hem dan opzij naar Suadia. Die Franse verdediger die is aangetrokken door FC Utrecht en direct is uitgehuurd aan Telstar. Uit het derde niveau van Frankrijk is hij gehaald. Speelt de bal terug naar Ronald Koeman junior. Natuurlijk een uitstekende trap in de voeten heeft. Die paas kan Jaan hem overlaten. Hij krijgt de bal teruggespeeld van Rossen. Koeman in een opvallend roze / paars tenue naar de linkerkant. Een mooie trap van hem doorgekopt door Hardeveld. Seedorf is de bedoeling, maar daar zit Bouwman goed tussen. Die speelt hem terug op Ter Stegen. Die speelt hem opzij naar Henrique. Henrique probeert een linie over te slaan, maar stuit dan op het hoofd van Rossen. Nu blijft de bal even achterin hangen bij Telstar. Dat is Rossen opnieuw. Speelt hem terug naar Peersman. En die speelt hem weer helemaal terug naar Koeman.
0: Ja, Koeman dan met een hoge bal. Prima bal op maat natuurlijk. Dat het een goede passer is, dat weten we allemaal. Geeft hem aan de linkerkant voor de combinatie. Met Owusu die hem even terugschuift. En dan weer het balbezit bij Koeman. Koeman naast zich kan hij hem inleveren in de veilige voeten van Peersman. Bal gaat door naar Alders. Alders terug weer. Bal bezit bij Sam Valk. Sam Valk levert hem zomaar in. Dit is goed. Brandt. Aan de linkerkant is Gloch. Gloch op de hoek van de 16 meter. Gloch. Bal even kort aan de voet. Maar dan komt er iemand aansluiten. Alders is de druk er een beetje af in de derde minuut van de wedstrijd. Voor Telstar had echt de mogelijkheid ingezeten voor Ajax om dat snel uit te spelen. Brandt gaf hem aan Gloch. En toen liep het toch even vast. De derde minuut van de wedstrijd dus 0-0 de stand. Je luistert naar Ajax Radio. De bal springt van de voet van Mokkio. Moet dat zelf herstellen. Het lukt hem niet. En dan kan Mendes er vandoor voor Telstar.
1: aan de linkerkant. Bal naar Brouwer, die kleine behendige speler die van de amateurs werd gehaald door Telstar vorig jaar. Een uitstekend seizoen heeft gedraaid. Basisplek voor hem verzekerd. Nu de overname van Ajax, Tolu gezocht. Die ijzersterk is aan de bal, niet van de bal te zetten. Ook niet door die sterke Franse verdediger Soalia, die nog een paar keer aan zijn shirt trekt. Tolu is boos, maar krijgt de bal wel bij Henrique. Veel ruimte voor Ajax, links bij Gloch. Die wordt ook aangespeeld. Randje van de 16 aan de linkerkant. Gloch met de voorzet richting Klaassen staat daar. Maar weggekopt uiteindelijk door Peersman. Bal komt wel weer bij Ajax terecht. Bouwman in de middencirkel speelt het opzij. Daar is het Anton Gai die dus de voorkeur krijgt boven Rossa. Die twee die wisselen elkaar mooi af met die doordeweekse wedstrijden. Die doordeweekse wedstrijden zijn nu even klaar. Omdat de voorrondes van de Conference League er natuurlijk op zitten. De groepsfase of de competitiefase zoals het tegenwoordig heet. Die volgt voor Ajax over een aantal weken. Als hier de overname is van Telstar. Met Obusu in balbezit speelt hem opzij naar Alders. Dus die huurling van Ajax. Dan zien we ook iemand op de grond liggen. Dat lijkt Tolu te zijn. De 16 van Telstar in een stevig duel verwikkeld geraakt. In de herhaling zien we dat het begint bij een voorzet van Berghuis. En dan krijgt Tolu daar inderdaad een elleboog, een tik te verwerken van Soalia. Ik denk dat er niet heel veel opzet in het spel is. Maar om Tolu op de grond te krijgen moet je toch van flinke huizen komen.
0: Die dat is hij ook wel, hè, die Soalia. Het is ook een flinke beuker. Hij heeft een baardje en gemillimeterd haar. Hij kijkt ook wat kwaad, zoals het een centrale verdediger betaamt. En hij kopt daar toch de bal wel weg. Maar gebruikt ook zijn armen. Tolu voor de wedstrijd nam hij uitgebreid zijn moment om in de middencirkel, zo leek het in ieder geval, de goden even aan te roepen. Dat was voor iedereen die al aanwezig was in dit stadion. Het Buco Stadion, zoals het nu dus heet. Goed te zien, Tolu. Hij vestigt de aandacht dus al voor de wedstrijd op zich. 5 minuten hebben we gespeeld. Je kunt altijd reageren. Ons e-mailadres is radio@ajax.nl. Radio@ajax.nl. Waar zit je te luisteren? Hoe beleef jij deze wedstrijd? Ajax was voor de derde keer in actie in de Eredivisie dit seizoen. Uit bij Telstar is de stand dus 0-0. Achterin de bal van Bouwman terug richting de doelman André Ter Stegen.
1: Ter Stegen doet het rustig aan, kijkt om zich heen, krijgt geen druk te verwerken van Seedorf, die daar in de punt van de aanval staat bij Telstar. Neefje dus van Clarence Seedorf. Bal gaat naar Bouwman. Bouwman wordt daar wel onder druk gezet door Brouwer. Dus terug naar Ter Stegen. Ter Stegen daar met een schijnbeweging waardoor Seedorf de andere kant op gaat. Heeft hem nog wat tijd om een afspeelmogelijkheid te zoeken. Het wordt Caio Henrique. Nee, de bal gaat over Henrique heen. Ja, dat is niet wat we van Ter Stegen verwacht zijn. Want die speelt de bal zo over de zijlijn. Slordige bal van de Duitse doelman. Hier ingespeeld is Seedorf. Seedorf sterk aan de bal. 1,90 meter lang. Die spits speelt hem terug naar Sam Volk. Die is absoluut niet kleiner. Ook een gigantische verdediger is dat. Overgenomen van FC Dordrecht. Speelt hem naar collega centrale verdediger Soalia. Terug naar Volk. Volk naar Owusu. Vlak voor de middenlijn is dit beetje aan de rechterkant van het veld. Het is dan in één keer het zoeken naar Rui Mendes. Maar dat niet gevonden. Henrique neemt over voor Ajax. Speelt hem naar Gloch. Halverwege de eigen helft aan de linkerkant. Ruimte bij Mokkio. Die kan wat meters maken. Steekt het veld over naar de rechterkant. Geeft af aan Bouwman. Bouwman meter of 5 voor de middenlijn. Nu overgestoken en gespeeld naar Berghuis. Nee, en Tongai is het. Gai, metertje of 5 over de middenlijn. Speelt weer opzij naar Jansen. En zo schuift Ajax rustig op die helft van Telstar. Nu met Oscar Gloch aan de linkerkant. Even een tikkie terug naar Dies Jansen. Jansen weer terug naar Bouwman in de middencirkel. Ajax is op zoek naar een gaatje in die defensie van Telstar. En speelt geduldig rond. Bal is nu helemaal terug bij Ter Stegen.
0: Ja, het is Mark Ter Stegen trouwens. Ik zei net André, maar we hadden juist te horen gekregen dat hij niet Mark André, en dus zeker niet André, maar het liefst van Mark Ter Stegen genoemd wil worden. Dus bij deze voor de hele familie Ter Stegen en alle Ter Stegens die luisteren in Nederland, want dat blijkt er ook een hoop te zijn. Dat is natuurlijk Mark. Daar is Gloch. Gloch heeft de bal naar de linkerkant. En dan de voorzet van Henrique. Prima, bal. Bal blijft hangen. Tolu zet zijn lichaam er tegenaan. En ook zijn voet uiteindelijk. Bal blijft hangen. Klaassen brandt. Niemand komt er echt aan. En dan lukt het Telstar om die bal de 16 uit te hensen. En is de bal achterin bij Dies Jansen. Dies Jansen, ik zie in zijn ooghoek, en dus ook die van mij, dat Michel Sanchez, de trainer van Ajax, daar meteen uit zijn gebied komt om hem te gebaren dat die bal naar voren moet. Fanatiek dus, de coach zoals we inmiddels van hem gewend zijn. Gloch met het balbezit. Gloch geeft hem even terug op Dies Jansen. Dies Jansen naar Bouwman. Bouwman wordt dan wel uiteindelijk een strobreed in de weg gelegd. Moet hem naar rechts geven. Komt er een prima voorzet. Oh, dat was bijna Klaassen. Klaassen in de 5 meter. Zit er uiteindelijk nog net Souhalia tussen. Die hem wegkopt. Uiteindelijk over de achterlijn. En aan de linkerkant voor Ajax de corner. Maar prima aanval over de rechterkant. Met de voorzet van Kai, denk ik. Die was echt uitstekend. Maar helaas toch nu iemand ertussen. Corner nu.
1: 9e minuut van de wedstrijd. Stand nog altijd 0-0 in Velsen-Zuid. En die eerste hoekschop voor Ajax zoeken zal zijn naar onder andere Tolu. Die daar aardig wordt gehinderd in de 16. Tolu komt naar de eerste paal toe. Die bal gaat daar net voorbij. Weggekopt door Valk, die boomlange verdediger. Dan is het Guy die hem afgeeft aan Berghuis aan de rechterkant. Die moet de ruimte vinden voor een voorzet. Toch een tikje terug, want die ruimte lag er eigenlijk niet. Henrique halverwege de helft van Telstar. Veel spelers van Ajax nog voor de goal. Glog ingespeeld, heeft een aantal Telstar-spelers voor zich, speelt opzij naar Bouwman. Bouwman weer naar de rechterkant. Berghuis. Berghuis die speelt hem ook weer terug naar Bouwman. Het is de omsingeling van de 16 van Telstar. En zoeken naar een gaatje om die gevaarlijke paas te geven. Jansen speelt naar Brand. Brand met een hakje naar Gloch. Zoals we dat ook vorige week van hem zagen in die prachtige aanval die heel de wereld over is gegaan. Dat hakje van Brand op Ouazzane. En weer het hakje terug van Ouazzane. En toen die voorzet die weer binnengeschoten door Tolu. Dat zijn de aanvallen die we vandaag ook weer willen zien. Maar er is wel minder ruimte. Telstar speelt een stuk verdedigender dan Sion dat deed vorige week. Tot zover is duidelijk. Brand nu weer naar Gloch. Gloch aan de linkerkant speelt naar Brand. Die op de punt van de 16 staat. Terug naar Mokkio. En nu weer naar de rechterkant. Ja, dit is echt het speelbeeld. Ajax dat rondspeelt. En Telstar dat zich ingraaft. Jansen gaat misschien wel schieten. Ja, Jansen gaat schieten. Maar dat is een afzwaaier.
0: Ja, wat zou jij zeggen als hij zo zou schieten bij de tweede klasse amateurs?
1: Laat maar schieten.
0: Ja, 1000 voor zulke dingen. Zo'n soort schot was het. Je hoorde het waarschijnlijk al een beetje aan de reactie van het publiek. Aan die kant trouwens van het stadion is er vorig jaar ook enorm verbouwd. En dat ziet er toch ook wel een stuk fraaier uit dan toen deze ploeg nog in de keukenkampioendivisie speelde. En daar zaten ze ontzettend lang in. Hè. Het is bijna een soort MVV geweest. Nee, erger nog volgens mij. Ajax werd hier ooit kampioen in de Eredivisie. Begin jaren 70 en daarna zijn ze weggezakt en hebben ze heel lang in de onderste regionen van de eerste divisie gezeten. Maar wat zijn ze opgebloeid en wat begonnen ze goed onder Henk Brugge tegen NEC een paar weken geleden. Dat was ook nadat NEC het in Europa even goed gedaan had. Laten we hopen dat Ajax niet hetzelfde lot beschoren is vanavond. 11e minuut. Vanmiddag moet ik natuurlijk nog zeggen, want het is pas 5-5. Bal gaat achteruit richting Bouwman, verder door naar de rechterkant. En dan gaat daar een voorzet komen van Berghuis als het goed is. Dat is een prima bal. Tolu achterin. Nee, wordt uiteindelijk door Alders maar tot corner gedegradeerd. En zo begint Ajax een beetje te drukken bij Telstar. Maar na 11 minuten mogen we toch wel iets meer van Ajax verwachten. Voorzet van Brand is goed. En daar was dan bij de tweede paal bijna Klaassen. Oké, het gaat de goede kant op.
1: Berghuis met de bal aan de voet. Nog steeds veel spelers van Ajax in en rond de 16 van Telstar. Snel weer die kant op zou ik zeggen. Henrique naar de Guy. Nu wel helemaal bij de middenlijn. Daar is Telstar druk aan het zetten. Zodat Ajax niet meteen terug naar die 16 kan. Dat pakt goed uit. Maar Ajax nog wel in balbezit. Met Bouwman in de middencirkel aan de linkerkant. Ruimte bij Brand. Halverwege de helft van Telstar. Inspelen van Gloch. Die twee uit elkaar goed te vinden. Daar wordt Gloch even onderuit geschoffeld door Sam Valk. Die heeft ook door dat dat een overtreding is. Excuseert zich bij de scheidsrechter. En het is een vrije trap voor Ajax. Dan ongeveer halverwege de helft van Telstar. Iets wat aan de linkerkant. Iets te ver om in één keer op doel te schieten. Maar wel een fijne positie om de bal de 16 in te slingeren. Of te wippen, hoe je het net wil zeggen. Het is Julian Brandt die achter de bal gaat staan. En veel spelers van Ajax die zich verzamelen op het randje van de 16. Een beetje aan de rechterkant. Brandt gaat hem die kant op schieten. De 16 in, maar die bal is te hard. Recht in de handen van Ronald Koeman junior. En zo staat Ajax na 12 minuten voetballen nog altijd 0-0 in Velsen-Zuid.
0: De bal wordt door Roussou naar voren geschoten voor Telstar. En daar is het goed verdedigd van Bouwman. En die krijgt dan volgens mij de vrije trap tegen. En dat snap ik niet. Nee hoor. Het is gewoon een ingooi gelukkig. Rossen onderuit. Want Bouwman sprong over hem heen. En ik dacht het fluitje te horen voor een vrije trap. Maar volgens mij krijgen we in plaats daarvan een vrije trap van Ajax. Omdat het buitenspel is geweest, denk ik, voor Rossen. En zo heeft Ajax de bal weer met Mark ter Stegen. 13e minuut van de wedstrijd. Lage bal van ter Stegen op zijn landgenoot Julian Brandt. Geeft hem terug naar Mokkio. Mokkio speelt dus als verdedigende middenvelder. Als je net bent ingeschakeld. Heel misschien had je wel de hoop dat de nieuwe aanwinst van Ajax meteen zou starten. Amrabat. Maar dat gaat natuurlijk vandaag nog niet lukken. Hij was zelfs in Utrecht net voor de wedstrijd. Tussen Utrecht en PSV. Hij zou het normaal gesproken moeten redden, denk ik, om in Amuiden te zijn. Maar voor zover mij bekend is hij niet aanwezig bij deze wedstrijd. Tussen Telstar en Ajax. Maar Ajax probeert op te bouwen. Dat wordt onder druk gezet. Dus wordt de lange bal richting Tolu. Tolu komt naar beneden. Glog niet bereikt. Overnemen van Ajax aan de rechterkant met Berghuis. Guy heeft hem op de middenlijn. Rustig naar de linkerkant. Ja, dit soort momenten, Daaf, lijkt het wel of Ajax met een mannetje meer staat. Maar ja, Telstar is niet te beroerd om ver in te zakken.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar tot echt grote kansen heeft het nog niet geleid. Ajax moet toch met wat meer komen om die defensie van Telstar te verrassen. Hier komt Telstar er misschien snel uitkomen. Maar slordig is de ploeg van Henk Brugge in de omschakeling. Ajax mag gaan ingooien. Daarom een metertje of 10 voor de eigen middenlijn. Snel is dat gedaan. Jansen speelt de bal naar Bouwman. Dat piepjonge centrale duo dus vandaag. Henrique aan de linkerkant ingespeeld naar Mokkio. Mokkio heeft een beetje de 6-positie in handen vandaag. Die dus binnenkort heel goed in handen van Amrabat zou kunnen zijn. En de bal gaat terug naar Jansen in de middencirkel. Jansen overigens ook nog een andere aanwinst van Ajax. Zit ook nog niet op de bank vandaag. Victor Tsigankov die is overgenomen van Girona. Van hem verwachten we ook binnenkort minuten, maar dus nog niet vandaag. Berghuis speelt hem door naar Guy. Guy wil de voorzet geven, maar daar staat een Telstar-speler voor. De bal blijft daar wat hangen en nu de omschakeling. Wellicht voor Telstar, overtreding van Berghuis om die counter eruit te halen. Kaart blijft op zak bij de scheidsrechter. Bal snel naar voren geschoten. Ruimte is er bij Rui Mendes. Rui Mendes moet in één keer schieten uit een hele moeilijke hoek. En dat is voor Ter Stegen geen enkel probleem.
0: En dus kan Ajax er misschien weer snel uit. Kwartier gespeeld. Bal is bij Mokkio. Geeft hem naar zijn linkerkant. Daar staat Brandt. Even achter zijn standbeent langs. En dan hop door naar Glog. Glog. Misschien kan hij er wat snelheid in brengen. 1-1 met Alders. Dat zoekt hij niet op. Hij gaat eerst eventjes terug naar Brandt. Brandt. Mooie paas weer naar de rechterkant. Over een meter of 20 geeft hij hem in de voeten van Bouwman. Bouwman kan de snelheid er niet in brengen. Want er staat iemand voor zijn neus. Seedorf en Owusu dekken hem samen af. Bal gaat naar links. Komt de voorzet van Kai Henrique? Nee, die durft geen diepe te geven. Eerst maar naar Julian Brandt. Julian Brandt naar de rechterkant weer. En zo is het een beetje heen en weer schuiven. En wachten tot de paas de diepte in kan komen. Ja, het staat daar goed vol met Witte Leeuwen. Bal gaat naar Berghuis. Lage bal in de voeten van Mokkio. Mokkio verder door naar Henrique. Kai Henrique. Naar de linkerkant aan de zijlijn Oscar Glog. Oscar Glog, lage bal, prima. Ah, dat was een leuk idee op Julian Brandt. Die probeerde. Ja, wat probeerde die daar?
1: Ja, het leek wel alsof hij een soort overstapje in gedachten had. Maar dan had hij misschien de gedachte of de hoop op zijn minst dat Tolu daarachter stond. Dat was niet het geval. Dus Telstar nam over, maar Ajax inmiddels alweer de bal overgenomen. Ja, het lukt Telstar echt niet om de bal 5 keer naar elkaar over te spelen. En het spel speelt zich voor minstens 90% af op die helft van Telstar. Nu ook weer in de opbouw. Die is Jansen ver opgeschoven op die helft van Telstar. Bal naar de linkerkant, daar staat Glog. Daar gaat Brandt eroverheen, maar Glog naar binnen toe. Glog moet eventjes terug. Weer naar Ties Jansen. Jansen naar Bouwman. In de middencirkel is dat Mokkio gevonden. Mokkio draait weg bij Owusu en vindt aan de linkerkant Henrique. Henrique met wat ruimte speelt naar Glog. Driehoekje Brandt in één keer door naar Henrique. Mooi gevoetbald, maar daar staat Sualia goed te verdedigen. En voor Henrique is het geen begin aan om die bal van die Sualia af te snoepen. Want het is een boom van een vent. Ja, het is echt het formaatje Tolu. Die twee kunnen mooie duels gaan uitvechten vandaag. Bal nu naar de linkerkant vanuit Koeman, Peersman. 1-2'tje opgezet met Hardeveld is dat. Nu is het Sualia weer met de bal naar Owusu. Dus even Telstar die misschien de bal nu wel een keer 5 keer naar elkaar heeft overgespeeld. Dat is echt een unicum vooralsnog in de eerste 17 minuten van deze wedstrijd. Aan de rechterkant is het Rui Mendes. Die speelt weer eventjes terug naar Sam Falk. Rossen komt de bal dan ophalen. Een van die twee controlerende middenvelders op het veld bij Telstar. En de bal gaat nog steeds rond. Nu aan de linkerkant bij Peersman.
0: Ja, ze willen liever niet de bal. Heb je het idee? Met Seedorf hebben ze ook echt wel lengte voorin. Er zijn vele neefjes Seedorf actief geweest in het betaalde voetbal. Maar dit is denk ik de grootste. Toch 1,90 meter of zo is hij volgens mij wel. Echt een opvallende verschijning daarvoor in. En dus zoeken ze hem vaak. Nu is daartussen Rossen gevonden. En kans voor Alders om er doorheen te glippen. Nee, goed opgelost. Misschien wel wat geluk. En Rieke, je ziet dat de bal van de voet van Alders springt. En nu in de handen van Mark Ter Stegen. 18e minuut van deze wedstrijd. Zon is gaan schijnen in IJmuiden. Velzen. Net op het randje heb ik me wel eens laten vertellen. Vlakbij de duinen. En het zou een grijze middag worden. Maar verrek dat het niet waar is. Vlakbij de zee is er altijd wel wat wind om die wolken weg te drijven. En dus schijnt ineens de zon, 20 graden. En hoop ik dat het uit publiek toch ook wel wat smeersel heeft meegenomen. Want je kunt er hard van verbranden zo aan de kust.
1: Ja, het zonnetje schijnt lekker. Wist je ook dat dit stadion trouwens tussen 2009 en 2014 de naam had van een heel sympathiek lokaal bedrijfje uit de regio?
0: Dat wist ik wel, ja. Maar inmiddels is de Witte Rook voor een andere naam gekomen, toch?
1: Ja, exact. Het Tata Steel Stadion is al even een jaar of 12 niet meer. We gaan de Telstar is aan de bal met Owusu. Die speelt hem terug naar Sualia. Toch even een fase waarin Telstar ook de bal krijgt van Ajax. En dat balbezit ook langer vol weet te houden dan in de eerste fase van de wedstrijd. Nu gaat een bal via het been van Klog over de zijlijn. Inworpen is het dus voor Telstar, vlak voor de middenlijn. Aan de zijkant zien we dat Michel Sanchez druk aan het gebaren is. Is nog niet tevreden met hoe zijn ploeg speelt in de eerste 19 minuten. Ajax heeft absoluut het overwicht. Laten we dat ook onderschrijven. Maar tot kansen is het nog niet echt gekomen. Een paar voorzetten, net niet kansen. Maar het eerste schot op doel moeten we toch nog zien als Bouwman achterin de bal heeft namens Ajax. Druk wordt gezet door Brouwer. Bal gaat daarom terug naar Ter Stegen. Die wijst naar Dijs Jansen om wat meer ruiten.

0: Hij wil denk ik ook geel, het publiek wilde het ook. En dat komt er niet. Na precies 20 minuten spelen is het 0-0 in Velsen Zuid. En ja, de mailbox is ook weer lekker vol. Weet je wie er ook weer luistert?
1: Vertel.
0: Gijs. Weet je dan over wie ik het heb?
1: Nee.
0: Gijs is een jongen die afgelopen donderdag ook zat te luisteren, maar van zijn vader naar bed moest
2: in de
0: tweede helft. En toen hebben wij hem zelfs gewoon in de uitzending eventjes gebeld voor de aftrap van de tweede helft.
1: Dus Gijs is jou ongelooflijk dankbaar.
0: Ja, en toen hebben we zijn vader, die ook Ajax ziet, was overtuigd dat Gijs toch mocht blijven luisteren. Nou, nu is het vrij vroeg, 5 over 5. Dus ik hoop dat dit niet voor een huiselijke ruzie zorgt. Gijs en zijn vader. Pim, als ik het goed heb. Leuk dat jullie luisteren. Caroline, ook leuk dat je aan het luisteren bent bij Riva del Garde. Garda, vanaf onze heik in de Oostenrijkse bergen op 2500 meter. Leon en Dazilivian. Heel leuk dat jullie ook luisteren op 2500 meter. Blijkbaar bereik genoeg om naar ons te luisteren. Ik ben wel benieuwd of ze dan echt aan het hiken zijn. En dan met een spiekertje of zo. Of dat ze gewoon even stil aan het zitten zijn en naar ons aan het luisteren. Laat dat nog even weten. We kunnen het vertellen omdat dit niet de spannendste fase in de wedstrijd is. 22e minuut, Ajax heeft een vrije trap tegen. Omdat er iemand bij Mokkio overheen gaat. Iedereen staat weer, vrije trap is genomen voor Telstra.
3: Ja, ook voor de neutrale toeschouwer is het nog niet echt een spektakelstuk vandaag na 21 minuten. Het is behoudend Ajax met veel balbezit, zeker in dat eerste kwartier van de wedstrijd. Telstar dat zich aardig ingraaft. Nu ook wel steeds meer balbezit voor Telstar, maar Telstar weet ook niet in de buurt van het doel van Ter Stegen te komen. Laatst genoemde is nu aan de bal. Ter Stegen pakt de bal in de handen als Seedorf druk begint te zetten. Als ik achter het doel zie dat de Ajax-vlaggen druk heen en weer worden gewapperd in het uitvak. Waar de sfeer er goed in zit. Ter Stegen speelt de brand in die ver op eigen helft de bal komt ophalen. Mooi paasje buitenkant voet naar Henrique. Die maakt meters. Steekt de helft over van Telstar. Maar geeft dan een slechte bal. Het was de bedoeling om die naar Tolu te spelen. Maar komt eigenlijk zo in de handen van Koeman terecht. Ja, zonde, want er lag echt ruimte voor de Braziliaanse linksback om op te stomen en een goede voorzet te geven. Overname nu van Telstar met Owusu, die opzij speelt naar Valk. Valk terug naar Koeman. Nee, speelt hem toch opzij naar Soualia. Soualia tegen het been van Tolu, waardoor die bal hoog de lucht in karamboleert. En Ajax daardoor over kan nemen en gevaarlijk kan worden via Brandt. Brandt heeft aan de linkerkant Glog bij zich. Brandt speelt Glog in de 16 nu. Glog met Rosse tegenover zich. De voorzet van Glog, het hoofd van Tolu, maar die krijgt hem niet op doel. En dan is er gefloten voor een overtreding, ofwel voor buitenspel. In ieder geval is het een vrije trap voor Telstar in de eigen 16.
0: Ja, en Hichler heeft er voor gefloten. De scheidsrechter van vanmiddag die de laatste minuten een beetje aan het werk wordt gezet. Dat is buitenspel aan de linkerkant dus voor Glog. Dat hebben zijn assistent hem dan waarschijnlijk laten weten. Want de vlag gaat uiteindelijk de lucht in. Hichler dus, de scheidsrechter. Het is echt wel warm geworden. Het was allemaal grijs, maar sowieso al 20 graden. Beetje benauwdig in het westen van het land bij Telstar tegen Ajax. Bij die 0-0 stand. Telstar en Ajax hebben dus vooral een jaar of 40 geleden vaak wedstrijden tegen elkaar gespeeld. 40, 50 jaar geleden. En uiteindelijk is de balans voor Ajax ongelooflijk gunstig. 95 keer scoorde Ajax in 31 eredivisie wedstrijden tegen Telstar. Ik zat zelfs heel even te denken op de heenweg toen ik dit las. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. We zouden er vandaag al 100 in zitten. Daar lijkt het tot nu toe totaal niet op. Het is 0-0 en Telstar houdt het prima dicht. Ajax creëert bijzonder weinig tegen de ploeg van Henk Brugge. Ajax nu wel in de aanval en Glog is er voorbij aan de linkerkant.
3: Glog, inderdaad, kan gevaarlijk worden. De voorzet is van Glog, randje 16, goed gezien. Berghuis staat daar, die gaat niet voor het schot, maar legt hem af. Mokkio terug naar Berghuis. Puntje van de 16 naar de linkerkant, voorzet weer van Berghuis. Komt niet bij een medespeler terecht en nu echt weggerost door Rossen. Die kan wel rossen. Speelt hem zo in de voeten van Henrique. Terug naar Berghuis, die nu aan de linkerkant staat. Halverwege de helft van Telstar. Eventjes terug naar Jansen. Ajax temporiseert en speelt Bouwman in. Aan de rechterkant staat Guy om de bal te vragen, maar hij gaat terug naar Jansen. Jansen die aardig het spel staat te verdelen daar naar de linkerkant. Daar staat Berghuis nog. Speelt door naar Henrique. Berghuis eroverheen. Dat is gezien door de Braziliaan. Voorzet van Berghuis is erg matig. Het was een blinde voorzet lijkt het. Want hij komt zo in de handen van Koeman terecht. Brandt stond daar nog wel achter. Maar dan komt de bal niet terecht. Overname dus van Telstar met Owusu. Die speelt naar Alders.
0: Kijk eens wat we binnenkrijgen. Een foto op 2500 meter.
1: Wow.
0: Ja, met z'n tweeën, daar zijn ze.

0: Sylvian en hoe heet zijn maat nou ook alweer? Leon. Ze hebben de telefoon op standje 100 staan. Volume lekker hard en zo lopen ze achter elkaar met Ajax Radio erbij.
1: Klasse.
0: Ik hoop op een feestje zo meteen daar hoog in de Oostenrijkse Alpen. En dan misschien dat er even een pauze moet worden ingelast voor een kleine versnapering. Als Ajax er eentje weet te maken, vooralsnog niet het geval. Maar Ter Stegen heeft de bal in Velsen-Zuid aan de voet. Schuift hem laag in de voeten van Julian Brandt. En dan Dies Jansen met zijn basisplaats. Geeft hij hem laag in de voeten van Tolu. Terug naar Brandt. Geen goede bal, zegt Van Brandt. Zomaar ingeleverd. En dan kan Telstra opbouwen. Nou, daar zijn ze dan in ieder geval wat oncomfortabel in, op z'n zacht gezegd. De ploeg van Henk Brugge. Dus dat is voor Ajax dan het goede nieuws. Ik denk dat Ajax vooral moet uitkijken voor counters. En nu moeten ze het van achteruit opbouwen bij Telstar. Dat is lastig. Nu lopen ze zich ook vast over de zijlijn de bal gegaan. Aan de linkerkant bij Hardeveld. En dan is de ingooi voor Ajax. Omdat de aanvoerder van Telstar de bal daar als laatste raakt. Overnemen dus. Bij Bouwman, die heel erg soeverein dribbelt. Heeft natuurlijk een heerlijke flair als hij aan de bal is. Soms misschien wat nonchalant, maar dat hoort erbij. Bal is aan de linkerkant bij Enrique.
1: Enrique speelt naar Glog. Glog komt wat naar binnen toe, richting de punt van de 16. Krijgt de bal terug van Brandt, maar die speelt de bal weer in de voeten van een Telstar-speler. Niet de beste fase van zijn wedstrijd, Julian Brandt. En dan kan Telstar gevaarlijk worden. Seedorf met een aardige sprint aan de rechterkant. Puntje van de 16 heeft Bouwman bij zich. Voorzet wordt goed tegengehouden door Bouwman, die uitstekend naar de bal blijft kijken. Leek er eventjes uitgesprint te worden door die Seedorf, die volgens mij toch niet de allersnelste is. Maar zijn voorzet gaat dus via het been van Bouwman uiteindelijk over de zijlijn. Counter van Telstar geneutraliseerd. Dus door Bouwman wel de inworp. En we zien dat ook veel verdedigers van Telstar zich melden voor de goal. Dan is het misschien toch een hoekschop en geen inworp. Daar kan Telstar gevaarlijk uit worden. Alle supporters met witte shirtjes op de tribune gaan staan. Zo rond die cornervlag waar inderdaad een hoekschop genomen gaat worden. En veel verdedigers, best wel lange verdedigers ook voor dat goal. Voor de goal van Ter Stegen staan. Vooral die Soualia. Opletten dat die niet zo hoop tegen die bal aanzet. Daar is die hoekschop richting de tweede paal. Dat kan gekopt worden, maar ook verdedigd worden. En weggewerkt door Davy Klaassen.
0: Ja, dan achterin opgepakt bij Owusu. Die is achtergebleven voor Telstar. Kan hem rustig naast zich afspelen bij Alders. Dat is een heel klein mannetje, dus die is natuurlijk ook achtergebleven bij die corner. Gaat de bal helemaal terug in de voeten van Rossen. Geeft hem naar Owusu. Lage bal van hem. Alders in de middencirkel. Alders kan lekker dribbelen. Dat weten we van Jong Ajax. Dan wordt hij wel toch erg makkelijk van de bal gezet. En de bal uiteindelijk belandt bij doelman Ter Stegen. Rustig naar Dies Jansen. Lage bal op Mokkio. Mokkio geeft hem helemaal terug. Het waait wel stevig in Velsen-Zuid. Dat zie ik bij de cornervlag. En ook toch wel in de shirtjes van de spelers. De vlaggen die de Ajax-supporters hebben meegenomen. Kan natuurlijk ook wel een rol spelen bij het spelen van lange ballen. Iets dat Telstar vooral zou willen proberen met die lange spits als kapstok. Daar gaat hij nu ook naartoe. Bal wordt goed aangenomen door Mendes. Klaargelegd voor Seedorf. Schot van Mendes uiteindelijk naast. En dus een doeltrap voor Ajax. Hij had er volgens mij nog een corner gewild, hè, Dave?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Het kon gevaarlijk worden. Het was best een goede bal in die richting van Rui Mendes. Ja, het zou kunnen dat hij nog net wordt aangeraakt door Caio Henrique. Nee, ik zie nu nog een herhaling. De grensrechter heeft dat absoluut goed gezien. Gewoon een doeltrap voor Ter Stegen die hem lang speelt richting Tolu. Wel tegen een hoofd van Telstar aankomt. Maar via dat hoofd eigenlijk in één keer weer terugkomt bij de Duitse doelman. Heeft de bal in de handen. Legt hem nu voor zijn voeten neer. Ter Stegen nu de korte paas naar de rechterkant. Waar ruimte is bij Bouwman. Die eigenlijk daar op de rechtsbackpositie staat. Omdat Guy verder naar voren geschoven staat. Die krijgt de bal uiteindelijk Tolu. En de overname van Telstar. Slordig balbezit van Ajax. Maar ook direct weer slordigheid bij Telstar. De overname weer van Ajax met Bouwman. Die speelt naar Henrique. Aan de linkerkant, een wat slordige fase dus in de wedstrijd van beide ploegen eigenlijk. 30ste minuut loopt, stand nog altijd 0-0. En Oscar Glog aan de linkerkant. Terwijl Telstar zich weer voor dat doel verzamelt. In een formatie waar eigenlijk iedereen voor dat doel staat opgesteld. Parkeer de bus, zo zou je het kunnen beschrijven. Dies Jansen naar de linkerkant. Daar staat Henrique. 1-2'tje aangaan met Brandt. Dat gaat goed. De 16 in Henrique. Kan misschien gaan schieten. Maar wacht heel lang. Voorzet naar Tolu. Ja, ik denk dat hij daar beter zelf had kunnen schieten, Diederik. Want er lag echt heel veel ruimte.
0: Ja, Tolu had hem ook kunnen maken, eerlijk gezegd. deed mij een beetje denken aan de goal van Julio bij Jong Ajax. Die maakte hem wel op deze manier. Net achter zich, afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport. En Tolu, ja, moest hem ook inderdaad achter zich met een soort Rabana richting het doel weten te werken. Het lukte allemaal niet. Ondertussen het fluitje, dat hoorde je wel. Vrije trap voor Ajax, 31ste minuut. En dat is ook nog eens op een gevaarlijke plek aan de rechterkant. En zo misschien een iets stevigere, betere fase van Ajax. Dat een minuut of 10 een beetje weg leek te zinken in Velsen-Zuid. In het niveau ook van Telstar. Bij die 0-0 stand nu een vrije trap. En dat kan zomaar eens gevaarlijk worden met Berghuis en Brandt. Twee ervaren spelers met natuurlijk een lekkere trap. Wordt het de rechter van Brandt of de linker van Berghuis? We merken het nu. Het wordt een lage bal van Berghuis. Daar moet hij wel tegenaan lopen. Doet niemand. Heeft Koeman die bal. Die zag hem goed aankomen ondanks de stuiten. Vond het wel een aardige variant, moet ik eerlijk zeggen, van Berghuis. Maar dat had helaas niemand van de aanvallers in de gaten. Dat even daar tegenaan lopen waarschijnlijk al voldoende was geweest. Helaas nog 0-0.
1: Ja, je zou zo'n bal eigenlijk hoog verwachten. Hij lag het randje van de 16 helemaal aan de zijkant. Aan de rechterkant, waardoor Berghuis hem met zijn linker mooi of richting de verre hoek kon slingeren. Of dan naar die penalty stip waar veel spelers stonden. Maar het is een lage bal richting de korte hoek. Ja, inderdaad, als er iemand tegenaan loopt, dan kan hij er zomaar in vliegen. Ajax nu achterin het balbezit bij Bouwman. Bouwman speelt hem opzij naar Dies Jansen. Jansen de middenlijn over. Aan de linkerkant Oscar Glog. Glog wil in één keer naar voren. Maar daar steekt Alders een stokje voor. Maar de bal komt via de huurling van Ajax weer bij Jansen terecht. Die speelt hem naar Bouwman in de middencirkel. Steekt de middenlijn over. Bouwman krijgt daar ook alle tijd voor. Niet echt druk zetten van Telstar. Bal weer naar de linkerkant bij Henrique. Die veel betrokken is bij de aanvallen van Ajax. Henrique aan de wandel. Speelt naar Glog. Ja, tegen de zijlijn aangeplakt aan de linkerkant. Glog met de actie. Alders voor zich speelt af naar Jansen. Ver op de helft van Telstar. De voorzet van Jansen richting Tolu. Gaat daaraan voorbij. Daar staat Berghuis nog. Berghuis dan met de voorzet richting de tweede paal. Daar staat Brandt. Maar eerst het hoofd van Valk. En de bal blijft daar nog wat hangen. Randje 16. Het is Mokio. Jansen naar Brandt. Brandpunt van de 16 aan de linkerkant. Brandt zoeken naar de ruimte voor het schot wellicht. Maar die ruimte is er echt. Niet heel veel spelers van Telstar. Nu Guy in één keer richting Tolu was de bedoeling, maar dan is het ingeleverd en kan Telstar er misschien snel uitkomen. Seedorf gezocht in de spits. Rui Mendes in de middencirkel. Doorspelen naar Brouwer, maar die speelt de bal te ver voor zich uit. En via Bouwman komt de bal bij Ter Stegen.
0: Ja, hoge bal naar de linkerkant. Goede aanname bij Glog, maar juist niet. Was ook wel lastig. Stonden twee spelers van Telstar bij hem in de buurt. En misschien dat hij het daardoor zichzelf juist ook wel weer iets te moeilijk maakte. 33e minuut van de wedstrijd loopt. Het is stroef bij Ajax. Telstar zakt ver in. En daardoor komt Ajax eigenlijk nauwelijks aan aanvallen toe. Goede bal dit op Tolu. Misschien met wat snelheid nu. Want dat kan de aanval wel gebruiken. Brandt naar de rechterkant. Berghuis diepe bal er in één keer in. Nee, dan is Telstar weer helemaal aangesloten. Lage bal van Berghuis. Wordt eruit gekopt. Was te laag. Was makkelijk te verdedigen voor Soualia. En dan nu Brandt weer met een lage bal naar Berghuis. Staat alles weer helemaal vast bij Telstar achterin. Terug naar Bouwman. Even indribbelen van de centrale verdediger. Geeft hem naar links. Dies Jansen. Dies Jansen. Waar kan hij naartoe? Rustig naar Henrique. Henrique in de middencirkel. Net daarvoor. Daar is het Bouwman. Bouwman Brandt. Lage bal van Brandt. Goeie kaats. Nee hoor, dat is niet best. Dat was Guy volgens mij. Die bal probeerde te spelen naar Klaassen. Bal weer bij Bouwman voor de opbouw.
1: Bouwman halverwege de helft van Telstar. Aan de rechterkant komt Berghuis zich aanbieden. Berghuis in één keer door naar Brandt. Mooie paas. Brandt in één keer in de 16 aangespeeld. Die laat hem over aan Guy. Guy dan met de voorzet richting Tolu. Maar Valk kopt hem net weg. Ja, er staan van die lange verdedigers die het Tolu heel lastig maken. Bijna gevonden nu de spits van Ajax. Achterin wordt de bal weer opgepikt door Bouwman. De druk staat nu flink op de ketel vanuit Ajax. Op die 16 van Telstar. Glog aan de linkerkant. Speelt hem naar het midden. Daar staat Mokio, die tikt hem even terug naar Dies Jansen, naar Bouwman. Alles en iedereen op de helft van Telstar op Ter Stegen na natuurlijk. Daar is Jansen, Jansen opzij naar Bouwman. Aan de rechterkant staat Berghuis weer te gebaren. Die krijgt de bal dan ook. Berghuis langs Hardeveld, voorzet met rechts. Klaassen niet bereikt, Rossen kan wegwerken. En die speelt de bal zo weer in de voeten van Jansen. Het is echt richting die 16 van Telstar. En dan lukt het steeds net niet om die beslissende paas te geven. Net was Henrique er heel erg dichtbij om Tolu te bereiken. Maar het lukt steeds nog net niet voor Ajax. Maar er hangt wel iets in de lucht in de 35e minuut van de wedstrijd. Glog speelt af naar Brandt. Brandt met een balletje richting Klaassen. Klaassen is de bedoeling. Maar die is te scherp en gewoon niet goed genoeg. En komt zo in de handen van Koeman junior.
0: Ja, en die heeft hem in handen gepakt. Na 35 minuten spelen staat het 0-0. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio. En dat wordt weer daar vanaf allerlei gekke plekken gedaan. Vladimir die zit in het vliegtuig. Hij gaf al aan voordat hij in het vliegtuig stapte. Ik hoop dat er wifi is. En later krijgen we een foto dat dat er inderdaad is. Dankzij de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland. Toppie. Enrique heeft hem bij Ajax tegen Telstar uit dus. Het is nog steeds zonnig in Velsen-Zuid. Bal is bij Dies Jansen die in de basis start vandaag. Geeft hem door aan Klog, Mokkio. Helemaal achteruit naar Bouwman. Bouwman en dan Guy. Kan Ajax dit positioneel misschien een keertje uitspelen? Eerst een rustige bal naar Klaassen. Klaassen door naar Berghuis. Staat ook vlak naast hem aan de zijlijn. Klaassen, lage bal goed. Weggedraaid door Brandt. Guy op de achterlijn. Kan hij met de voorzet komen? Nee. Over de achterlijn gegleden. Corner. Terwijl de Telstar-spelers allemaal vinden dat het een doeltrap had moeten zijn. Krijgt Ajax een corner aan de rechterkant.
1: Ja, dat zal Berghuis zijn die achter de bal gaat staan. Voor die hoekschop aan de rechterkant. Draaiende paas te geven. De rechterhand gaat de lucht in bij Berghuis. Jansen, Tolu verzamelen zich voor de goal. De lange mannen. Bal gaat richting de tweede paal. Daar wordt hij binnengewerkt door Davy Klaassen. Wie anders? Mister 1-0 maakt maar weer eens de 1-0. Een mooie hoekschop genomen door Steven Berghuis. En dan een beetje bij de tweede paal staat daar Davy Klaassen. En die wordt geen strobreed in de weg gelegd om die bal met zijn rechterbeen tegen de touwen te werken.
0: Ja, de 48ste geloof ik al. Dat is toch bijna niet normaal dat je zo vaak de 1-0 maakt. 0-1 dit keer. Telstar tegen Ajax. Davy Klaassen. Het is een belangrijk doelpunt. En eigenlijk is hij ook heel knap. Ik wilde gaan zeggen, het is niet zo'n mooi doelpunt. Maar eigenlijk is het wel heel atletisch. En vooral tussen drie spelers en de keeper in. Hartstikke knap. 33 keer officieel de 1-0. De 0-1 dus nu. Telstar Ajax. Mister 1-0. Davy Klaassen, we danken je.
1: En wat was dit doelpunt nodig? Wat hoop ik dat dit de wedstrijd een beetje openbreekt. Telstar zal nu moeten gaan en zal niet alleen nog maar die bus kunnen parkeren zoals ze al 37 minuten lang hebben gedaan. Dan was er misschien een moment als dit nodig, een hoekschop. En zo vaak gaat een hoekschop er niet in bij Ajax. Het is wel een keertje lekker dat dat gebeurt en op een perfect moment in een wedstrijd die eigenlijk op slot zit en nu is opengebroken door onze aanvoerder. Telstar heeft weer hervat. Koeman heeft de bal in de voet en die gaat hem naar voren toe rossen.
0: Ja, naar rossen misschien. Aan de linkerkant is het aannemen, wou ik zeggen. Bij Ajax Zeedorf stond daar ergens in de buurt. De linkerkant van de aanval van Telstar. Dus bal gaat over de zijlijn, maar ook een fluitje. Is het dan een vrije trap? Dan hebben ze daar lekker wat terreinwinst bij. Is onze trainer het in ieder geval ook niet mee eens. Ja, dan geven ze een vrije trap. Heel makkelijk. Hiegler en zijn mannen aan Telstar. En dan moet hij eigenlijk even goed opletten. Want toen ze gingen promoveren Telstar. En ook in het eerste seizoen vorig jaar moesten ze het hier heel erg van hebben. Van die dodenspelsituaties. Hand de lucht in. Door Rossen. De bal komt bij de eerste paal. Wordt weggekopt. Of was het iemand van Telstar zelf die kopt? Ik denk het wel. Valk komt hem naast en over. Raakt hem ook helemaal niet lekker. Gaat ook naar de grond. Ja, zo kun je hem wel eens op je hoofd krijgen. Bunts nu hurkt. Ook Mokkio staat erbij te kijken. Maar Valk weet even niet meer waar hij is volgens mij. Moet hij behandeld worden? Of kunnen we verder gaan? Gaat iedereen toch klaarstaan voor een corner? Hoe zit het nou? Ik denk toch een corner. Ja, corner voor Telstar aan de linkerkant. Lastige bal en weer bij de tweede paal ingekopt. Maar de afvallende bal werd wel gekopt door Owusu. Maar uiteindelijk, Peersman. Maar uiteindelijk gepakt door de doelman van Ajax. Was nooit echt gevaarlijk. 39 minuten, nog steeds 0-1.
1: Enrique weggestuurd aan de linkerkant. Door Berghuis uiteindelijk de bal teruggespeeld. Nu is er een overtreding gezien door de scheidsrechter op Enrique. Die is gemaakt door Hardeveld. Die eigenlijk aan de andere kant van het veld stond. Moest die overtreding misschien maken om te zorgen dat Ajax er niet vandoor kon. Aan de rechterkant waar hij had moeten staan. Ajax heeft het spel hervat met Dies Jansen. Die een strakke paas in petto heeft naar de linkerkant. Daar staat Oscar Glog. Glog naar binnen toe. Heeft ook Henrique nog bij zich aan de linkerkant. Glog nog steeds eventjes afwachten. Aftasten en terugspelen naar Dies Jansen. Jansen naar Bouwman. Halverwege de helft van Telstar. Wat dat betreft is er niet veel aan het spelbeeld veranderd. Ajax speelt rond en Telstar verdedigt. Henrique naar Tolu. Tolu. Ja, die wordt echt flink aangepakt daarachterin. Komt nog niet echt in het spel voor. Met die drie sterke centrale verdedigers die daarachterin staan om hem te bestrijden. Telstar nu in de aanval. Een overtreding wordt daar denk ik gemaakt door Caio Henrique. Snel hervat het spel door Telstar. Oppassen voor Ajax. Maar Telstar heeft hem al zo alweer ingeleverd. Ik zei het al eventjes, het gebeurt niet vaak dat ze de bal vijf keer naar elkaar overspelen. Ook nu niet. En Ajax weer met de overname. Het is Caio Henrique die de bal naar Julian Brandt speelt aan de linkerkant.
0: Ja, Julian Brandt naast zich heeft hij Gloch. Daar levert hij hem ook bij in. Gloch met roze schoenen. Geeft hem aan de man met witte schoenen. Dat is Caio Henrique. En dan Brandt. Brandt even helemaal achteruit. Ajax met de controle nu. Dat is toch een stuk lekkerder dan bij die 0-0 stand. Waarbij het gevoel hebt van Ajax moet dingen gaan creëren. Nou, nu is daar de urgentie iets minder voor. Dan speel je toch wat makkelijker zo'n grote rondo. Mokio, bal even achteruit. In de voeten van Dijansen. Dijansen naar de rechterkant. Daar is het Bouwman. Bouwman loopt ver in. Maar ja, heel veel mensen van Telstar voor zijn neus. Eerst maar even naar de rechterkant. Actie Berghuis aan de zijlijn. Lage bal. Terug in de voeten van Bouwman. Kan hij misschien een keer een diepe voorzet geven? Nee, geeft het toch aan Berghuis. Moet hij het gaan doen? Houdt drie man bezig. Speelt hem terug naar Dijansen. Dijansen dreigt met het schot. Dat heeft hij al een keer gedaan in deze wedstrijd. Dat was geen succes. Kaats nu met Mokio. En dan geeft hij hem naar zijn linkerkant. Daar is het Caio Henrique. Lage bal van hem was wel heel makkelijk te doorzien. En inderdaad kan Seedorf er nu vandoor voor een counter bij Telstar. Wil Mokio hem onderuit halen. Doet hij eerst niet goed. Daarna herstelt hij het. Heeft hij de bal wel. En nu een nieuwe kans om eruit te breken aan de linkerkant met Brouwer.
1: Brouwer kan de voorzet gaan geven. Toch even een tikje terug naar Hardeveld. Die heeft ook een goede voorzet in de benen. Maar die laat hij nu niet zien. Want bereikt niet Seedorf. Wel de bal terug bij Telstar. Na die afvallende bal bij Peersman aan de linkerkant. Een meter of 10 over de middenlijn. Nu voor de verandering even iedereen op de helft van Ajax. Owusu speelt naar Rossen. Druk zetten van Brandt. Naar de rechterkant nu. Daar staat Valk. Terug naar Rossen in de middencirkel. Ajax dwingt Telstar iets verder terug. Het is nog steeds Telstar wel op de helft van Ajax met Owusu. Er wordt aardig rondgespeeld nu. Owusu krijgt aardig wat tijd om in te lopen. Rui Mendes is dat geen buitenspel. Het schot uiteindelijk van Alders en de redding van Ter Stegen. Die moet gestrekt richting de linker benedenhoek om te zorgen dat dat schot van Alders er niet in gaat. Of misschien op de paal gaat. Ajax met de overname. Guy met de lange bal naar Tolu. Die wordt weer flink aangepakt. Maar komt nu wel als winnaar uit de strijd. En er is ook een overtreding gemaakt op Tolu. Die heel sterk is in dat duel met Peersman in dit geval. Nou, we zien hier nog een keer een herhaling van dat schot van Alders. Het is een prima redding van Ter Stegen. Het is ook niet een hele moeilijke redding. Zeker niet voor Mark Ter Stegen. Maar wel dus een schot op doel voor Telstar. Dat is de eerste van de wedstrijd in de 43ste minuut. Als Ajax weer in balbezit is met Oscar Gloch aan de linkerkant.
0: Ja, neemt hem aan. Rustig. Er zit een bepaalde soevereiniteit in het spel van Ajax. Nu de uitsupporters zingen ook hard en fanatiek. Vanuit het uitvak in de rug van Mark Ter Stegen. Het is Jansen met het balletje naar Bouwman. En die verslikt zich daarin. Gelukkig is het op eigen helft. Maar Telstar er wel snel uit nu. Owusu heeft hem. En de positie wordt gezocht door Mendes. Die wordt ook gezocht. Maar de bal schiet voorbij aan Mendes. En in de handen van Ter Stegen. Die hem rustig uit weer naar de voorkant gooit. Richting Mokio. Mokio door naar links. Daar is Oscar Gloch. Oscar Gloch op het randje van de schaduw in de zon. Daar loopt hij de 16 meter nu in. En dus in de zon door naar Brandt. Brandt met de kans met het stiftje. Oh, wat gaat dat eenvoudig. Maar het is buitenspel. Er wordt gefloten. En dan was de vlag toch omhoog. En daarom was het dan zo eenvoudig. Maar wat maakt hij hem eigenlijk lekker af? Helaas blijft het 0-1.
1: Ja, dit is doodzonde hoor. Want hoe achterloos Julian Brandt deze bal afmaakt. Nou, hier gaat nog naar gekeken worden hoor. Het is echt randje buitenspel. Het is niet helemaal te zien in het beeld dat wij hier te zien krijgen. Maar dan gaat de VAR nog wel een lijn trekken. Het is een paasje die dus eigenlijk, ja, dus ik denk net iets te laat wordt gegeven door Gloch. Brandt die ja, een beetje aan de linkerkant eigenlijk het 5 meter gebied binnenkomt. En echt met heel veel gevoel dat balletje over Koeman heen stift. Zo in één keer tegen het net aan. Er wordt nu inderdaad gewacht tot de VAR hiernaar heeft gekeken. We zien Davy Klaassen naast Dennis Hiechler staan. Brandt in gesprek met de Rossen. Ja, Brandt die weet ook dat hij een heel lekker doelpunt heeft gemaakt. Die zal nog het meest van iedereen hopen dat dit doelpunt telt. Als de laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft ook aan het wegtikken is. Daar zal iets bij komen. Zeker omdat we hier nu ook al bijna een minuut aan het wachten zijn. Het duurt lang. betekent ook dat de VAR hetzelfde zag als ik. Dat het in ieder geval heel erg close is. En als de VAR geen ander beeld heeft dan dat wij net hadden gezien, dan denk ik eigenlijk dat hij misschien wel telt.
0: Ja. Alhoewel ik niet... vanuit een Ajax-bril kan ik zeggen, je kan het bijna niet zien. Vanuit Telstar-bril zou je kunnen zeggen, ja, dan zou het dus ook meteen goed gezien kunnen zijn. Hij wordt inderdaad afgekeurd. Het is over het randje. Er is een lijntje getrokken en dan zal het de schouder zijn geweest van Julian Brandt. En die is best breed. Die uiteindelijk net ervoor zorgt dat hij buitenspel stond. 2 minuten krijgen we erbij. Die zijn inmiddels ingegaan. En dus blijft de voorsprong minimaal voor Ajax tot de rust. Met die 0-1 stand en die 2 minuten. Tolu, man. Ja, die houdt daar hoog op zijn borst en op zijn hoofd. En dan houdt hij met zijn voeten. Zo houdt hij de bal in het bezit tussen 4 Telstar-spelers. Nu wordt er alsnog gefloten door Higler voor een overtreding op Gloch. En krijgt Ajax nog even de kans om die bal er 1 keer in te pompen. En nog 1,5 minuut van de blessuretijd van de eerste helft te gaan.
1: Ja, dat was een mooie actie van Tolu. Hij blijft op zijn plaats staan, maar hij speelt de bal zo omhoog. En dan nog een keer, eigenlijk een speler van Telstar daar ook nog mee in het bos gestuurd. Het was een bijzondere actie, wat je dan ook niet helemaal van hem verwacht. Maar hij blijft ons verrassen met al zijn capriolen. Tolu heeft zich toch echt tot publiekslieveling verworven in die eerste paar wedstrijden. En ook gewoon heel goed sportief gepresteerd, waardoor hij een terechte basisplaats heeft vandaag en vorige wedstrijd. Nu Telstar er voorbij. Dit moet buitenspel staan voor Rui Mendes. Er wordt niet gevlacht. Maar ook een redding. Een hele goede redding van Ter Stegen. Uiteindelijk wordt er wel gefloten. Ja, dat is dan de nieuwe regels sinds een aantal jaar, dat je die aanval wel moet uit laten spelen. Of dat de vlag pas omhoog mag als die aanval voorbij is. Nou, Ter Stegen had ook een uitstekende redding met zijn voet op die inzet van Rui Mendes. Maar het was buitenspel, dus diezelfde Ter Stegen mag de bal het veld in gaan brengen als er nog een halve minuut over is van die 2 minuten blessuretijd. Die eerste helft dus bijna ten eind is. Een eerste helft waarin Ajax alle moeite had om door die defensie van Telstar heen te breken. Telstar dat heel goed gepositioneerd en georganiseerd staat achterin met die 5-mans defensie. Een hoekschop was ervoor nodig om de wedstrijd open te breken. Nu wordt er afgefloten door Dennis Higler. Het was dus een hoekschop. Die werd binnengeschoten. Best wel acrobatisch. Een volley van Davy Klaassen. Wie anders mist er 1-0. Zorgt voor de 1-0 in Velsen-Zuid. En over een minuut of 15 zijn we bij je terug met de tweede helft.

0: Davy Klaassen staat klaar om de aftrap te nemen voor Ajax. De aftrap van de tweede helft van Telstar tegen Ajax. Waar Ajax een 0-1 voorsprong in de tas heeft. Gemaakt door diezelfde man. Davy Klaassen die binnenschoot vanuit een hoekschop van Steven Berghuis. Echt even een moment dat nodig was om die wedstrijd open te breken. Die hoekschop, want Ajax had moeite om door die defensie van Telstar heen te breken. We zien dat er nog even wordt gewacht met het nemen van die aftrap. Hiegler staat bij de trainer van Telstar, Henk Brugge. Iets wordt nog niet helemaal in orde bevonden om te starten. Is mij niet helemaal duidelijk waarom. Er wordt om gelachen, dus het zal in ieder geval niet iets heel serieus of negatief zijn waarom er nog wordt gewacht met aftrappen. Maar we wachten nog wel eventjes. Hiegler staat dus daar aan de zijkant. Ik zie ook volgens mij dat beide ploegen ongewijzigd aan de tweede helft gaan beginnen.
1: Ik heb een suggestie doen van wat er aan de hand was?
0: Ja, graag.
1: Ik heb het idee dat het te maken heeft met de kleurenhesjes waar de reservespelers van Telstar mee aan het warmlopen waren. Want die waren blauw en werden oranje of andersom. En daar vond de arbitrage Hiegelen wat van. Hij wees ook naar de camera's. Nu hebben ze in ieder geval blauwe jekkies aan.
0: Ja, scherp.
1: Ik denk dat dat het verschil is. Ze zijn even snel gewisseld en dan kunnen ze nu dus beginnen. Iets langere rust, daardoor 0-1 de stand. Ajax speelt in de tweede helft richting de fanatieke supporters. Die zitten dus nu achter de goal. De goal van Ronald Koeman junior. De 46e minuut, want we zijn dus net begonnen en Ajax combineert met de Bouwman naar Anton Guy. Geen wissels aan beide zijden. Alhoewel er dus wel een hoop warm lopen en dat doen ze in blauwe hesjes. En in oranje hesjes, daar moet dan weer de staf in gaan zitten. Ah, ik denk dat dit het is. Ik denk dat het zo was dat de staf die zitten in donkerblauwe vestjes. En dat wordt allemaal voor de camera's een beetje ingewikkeld. En daarom hebben zij nu oranje hesjes aangekregen. De extra staf van Telstar.
0: Nou, de grote hesjesdans is volbracht in Velsen-Zuid. Er wordt gewoon weer gevoetbald. Aan de linkerkant is het Owusu namens Telstar. 46e minuut dus. Ajax op 1-0. Davy Klaassen met de aanvoerdersband om de arm. Die zijn Mr. 1-0 status maar weer eens heeft waargemaakt. En Tongai gooit in naar Davy Klaassen. Die wil in één keer naar Tolu toespelen. Maar daar zit Peersman tussen. Die krijgt hier een bodycheck van Mokio binnen de spelregels. Ajax mag door. Dit is niet binnen de spelregels. De actie van Hardeveld die geeft een tik aan Berghuis. Berghuis naar de grond en de vrije trap is voor Ajax. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Zo'n 5 meter voor de middenlijn. Het is Ajax dat doorspeelt op eigen helft. Ter Stegen heeft de bal aan de voet. Ter Stegen speelt Klaassen in die zich komt aanbieden. Nee, het is Brand. Twee haal ik nog wel eens door de war sinds Brand in het elftal zit. Overname van Telstar nu. Brouwer, randje 16. Probeert met een hakje die bal klaar te leggen voor Rossen. Dat gaat niet goed. Dus Ajax met de overname. Het is Glog die nog steeds op die linksbuitenpositie staat. Mokio wil dan een soort pirouetje maken. Dat gaat niet goed. Een kans van Telstar leidt het in. Maar een goede redding van Ter Stegen. De kans is uiteindelijk voor Rui Mendes. Ja, wat laconiek gespeeld door Mokio op het middenveld. Die met een soort pirouette zijn directe tegenstander wil omspelen. En dat leidt een flinke kans in voor Telstar. Misschien wel de grootste kans van Telstar in deze hele wedstrijd. Het is Alders die ziet dat Rui Mendes diep gaat in de 16. Het is echt gewoon een 90% kans, laat ik het zo zeggen. En een goede redding van de Duitser.
1: 0,9 expected goal, zegt hij van deze bal. Ja. 48e minuut. De corner is alles wat Telstar er dan overhoudt aan die 0,9 expected goal. Die gaat genomen worden door Hardeman. En die brengt hem bij de eerste paal. Wordt weggekopt door Henrique. Hardeman opnieuw de voorzet. En dan prima verdedigd. Hardeveld is natuurlijk de linksback. En dan de aanname bij Owusu. Owusu die afslaande bal. Hardeveld willen we hebben. Helemaal aan de rechterkant. We gaan eerst even terug richting Alders. Die is achtergebleven. Alders, hij de tegenstander van Oscar Glog in deze wedstrijd als rechtsback. De huurling van Ajax doet het toch prima tegen Oscar Glog. Was in de eerste helft zeker niet de gevaarlijkste aan de zijde van Ajax. Lage bal naar voren is een goede aanname bij Brouwer. Goede paas was dat van Koeman. Brouwer zelf, lage bal. Daar komt weer gevaar. Maar goed verdedigd door Jansen. Moet er dan hard ingrijpen. Doet dat bijna ten koste van een penalty. Maar het loopt goed af. Zoals het van de week ook goed afliep tegen Sion. Toen veroorzaakte hij ook een penalty. Maar was er eerder een overtreding gemaakt. Het komt buiten spel geweest. 49e minuut, ook dit keer komt hij er goed mee weg. Ik hoop dat er geen VAR-ingreep komt. Ajax gaat verder met Glog aan de linkerkant.
0: Glog inmiddels alweer helemaal bij de 16 van Telstar. Afspelen naar Brand. Brand, kan hij de ruimte voor het schot vinden? Nee, maar nu is het Klaassen met een schot. Oh, die vliegt bijna de kruising in aan de linkerkant. Het is een harde knal, randje 16. Maar hij vliegt toch net aan de verkeerde kant van de linkerpaal. Ik wilde eigenlijk zeggen, Telstar komt gigantisch goed uit die kleedkamer eigenlijk. En Ajax dan nu toch ook met een grote kans. Laten we hopen dat dit het spel de beeld weer doet draaien zo in die tweede helft. Waarin Telstar toch een aantal keer gevaarlijk is geworden. In de herhaling zien we dat dat schot van Klaassen echt een centimeter of 10 à 20 langs het doel van Koeman schiet. Als die binnen was gevlogen was het echt een wereldgoal geweest. Maar dat is het niet. De stand is nog altijd 0-1. Dankzij diezelfde Davy Klaassen. Als Glog hier de bal verliest op eigen helft. Daar wordt een overtreding dan gemaakt. Ik denk dat Glog daar aardig goed wegkomt. Overtreding was het van Alders. Een metertje of 5 voor de middenlijn. Ajax snel hervat. Bouwman speelt terug naar Ter Stegen. Ter Stegen gaat voor de lange bal. Ja, laag eigenlijk. In één keer in de voeten van Tolu. Goed gezien van Ter Stegen. Hij legt hem af op Brand. Brand aan de rechterkant is ruimte bij Berghuis. Berghuis, Guy komt daar overheen. Berghuis naar binnen toe. Gaat in één keer voorzetten richting Tolu. Het hoofd van Valk is daar eerder bij die bal. Maar die kopt hem in de voeten bij Caio Henrique. Henrique halverwege de helft van Telstar speelt af naar Glog. Glog gaat richting de 16. Heeft daar Alders voor zich. Glog naar zijn rechter. Afleggen naar Henrique die dan de voorzet geven. Komt tegen een been van Telstar aan. En dan weggekopt door Brouwer. Nu kan Telstar er misschien uitkomen. Aan de linkerkant is er ruimte bij Peersman. Peersman nu de middenlijn overgestoken. Helemaal aan de zijlijn. Even terug naar Rossen is dat. Afspelen naar de verdediger Soualia. En zo het temporiseren van Telstar. Die dat, zoals ik al zei, goed uit de kleedkamer is gekomen. 51ste minuut inmiddels. Telstar nog steeds aan de bal in de middencirkel. Is het Owusu.
1: Owusu, lage bal naar de linkerkant. Peersman is ingelopen. Geeft een harde bal. Te hard, laag. De bedoeling waren de voeten van Brouwer. De bedoeling was om hem in de voeten van Brouwer te geven. Maar loopt Brouwer voorbij die bal. Gaat dan over de achterlijn. Nee, binnengehouden door Ter Stegen. Die de bal nu even in handen heeft gepakt. Werd ook weer opgejaagd door Rossen. En zo is het in de 51ste minuut 0-1. Minimale marge. Maar Ajax heeft de wedstrijd op zich onder controle. Maar waar Ter Stegen net een schitterende bal over de grond gaf. Dat was een beetje Koemaniaans. Komt hij nu met een zeer matige hoge bal naar de linkerkant. Die wordt daar door Telstar over de zijlijn gekeken. Heeft hij ingooi inmiddels genomen. Achterin Peersman voor het opbouwen. Is dit Soualia? Ja, die is het. Geeft hem aan Peersman. Hij dan terug richting doelman Koeman weer. Ja, die kun je prima laten opbouwen. Ronald Koeman in het halve maandje voor zijn 16 meter. Heeft de bal rustig aan de voet. En wil ook de spelers van Ajax lokken. En dan uiteindelijk gaat Tolu. Ja, Ajax staat voor. Dus wat mij betreft mag Koeman daar zo lang over doen als hij wil. De bal gaat uiteindelijk naar de rechterkant. En daar gaat de opbouw plaatsvinden van de voeten van Valk. Terug in de voeten van Soualia.
0: Ja, terug naar Koeman helemaal. Die moet nu wel een lange bal geven. Want Tolu zit daar druk te zetten. Lange bal. Daar gaan een paar spelers onderuit. Een duel is het tussen Seedorf en Jansen. Die lijken wat ongelukkig met elkaar in botsing te komen. Ook Peersman ligt op de grond. Pijn aan zijn rechterbovenbeen. Maar ja, het is Guy die tegen Peersman botst. Jansen die tegen Seedorf botst. Ja, het is ook wel gefloten, denk ik, voor een overtreding. Maar het ziet er allemaal wat kolderiek uit. Iedereen struikelt over elkaar en blijft daar geblesseerd op de grond liggen. Dat is zo ongeveer halverwege de helft van Ajax. Het is Ajax dat uiteindelijk de vrije trap heeft gekregen. Dan is er toch een overtreding van die lange Seedorf gezien. Nu de bal naar voren gespeeld. Brandt, die heeft een soort hoogstandje in gedachten. Een paas, ja, een soort halve omhaal over zijn hoofd heen. Maar dat gaat niet goed. Speelt nu schuldbewust terug naar Alders, die daar aan de bal is. Ter hoogte van de middenlijn. Speelt hem terug naar Valk. Valk naar Owusu. Owusu terug naar Valk. Nee, naar Rossen. Het is Telstar dat meer naar voren speelt dan in de eerste helft. Ook ik had verwacht dat na die 1-0 van Ajax Telstar al meteen wat aanvallender zou spelen. Dat gebeurde niet, maar in de tweede helft wel. Nu ook weer rond de 16 van Ajax is het Brouwer. Brouwer afgeven naar Rui Mendes. Rui Mendes met het schot en die gaat net voorlangs. Het is echt oppassen voor Ajax dat beter moet gaan spelen in deze tweede helft. Want Telstar meldt zich nadrukkelijk voor het doel van Ter Stegen.
1: Ja, zeker weten. Corner blijft over voor de ploeg van Henk Brugge. Goede actie van Mendes. Sterke speler, ook fysiek sterk en dus ook sterk aan de bal. Hij strijkt hem daar maar lastig vanaf. Duikt de hele tijd vlak achter de aanval op. Gaat nu ook helemaal naar de andere kant om die corner te nemen. Of is het niet zo? Is het een doeltrap? Ja, het is een doeltrap. Daar zijn ze hier, dat hoor je wel aan het gefluit, het niet mee eens in Velsen-Zuid. Ik zie nu een herhaling en daarop is inderdaad te zien dat niemand die bal raakt. Het is een goede beslissing om daar een doeltrap te geven. En dus de man met het snorretje en het zitje, Rui Mendes, snel teruggerend om de doeltrap van Ajax weer te verdedigen. Van Ter Stegen. 54 minuten staan er precies op het scorebord bij de 0-1 stand. Vorig jaar werd het hier 2-3 voor Ajax. Ajax toen met 3-0 voor geen veldje aan de lucht. En toen werd het nog even penibel. Een hele andere wedstrijd vandaag. Ook al is het ook vandaag weer niet makkelijk voor Ajax. Met die 0-1 voorsprong is het Blind. Die is er niet bij. Het is Guy die een duwtje uitdeelt. Krijgt de vrije trap tegen. Guy die niet alleen wat langer haar krijgt, maar ook hij een paard inmiddels. Hè? Vind je dat hem goed staat, Daaf?
2: Ja, hij moet misschien nog iets verder doorgroeien. Hij zit denk ik in die tussenfase, zodat het er eigenlijk nog niet uitziet zoals je het wil, zodat je het wil hebben. Maar daar moet je even doorheen. Maar ik denk dat het hem wel gaat staan, Anton Guy. Ik vind die nieuwe look van hem wel wat hebben. Beter dan die kale kop. Hij gaat er ook niet minder van voetballen. Speelt op zich een prima wedstrijd. Anton Guy hier inleveren van Koeman zo bij Brand. Randje 16 is het Brand. Die wordt naar de zijkant gedreven. Daar heeft hij Berghuis bij zich. Maar Brand doet dat dan niet goed, want speelt hem tegen het been van Peersman aan. Schrok misschien een beetje van de ruimte die hij daar kreeg. Koeman, atypisch voor hem om een bal zo in de voeten van de tegenstander te schuiven. Nu Telstar met ruimte. Weer die Rui Mendes. Een beetje een gat daar op het middenveld bij Ajax, waardoor er veel meters gemaakt kunnen worden. Voorzet Piet er bijna in. Ter Stegen met zijn handen op die voorzet van Alders. Die wordt gekaramboleerd door een Amsterdams been. Nu de voorzet van Peersman naar de tweede paal. Alders kopt hem voor naar de Seedorf en de vuisten weer van Ter Stegen. De druk blijft, want Owusu die pikt hem op. Randje van de 16. Nu de overname van Ajax. Countermogelijkheid met Berghuis. Die aan de linkerkant Kloch vindt. Kloch heeft ook nog Tolu en Brand bij zich. Ja, Kloch, wacht eventjes. Naar binnen toe. Nu Berghuis. Berghuis, randje 16. Hij moet het doen met rechts. Berghuis met rechts. En die vliegt erin. Ja, het is 0-2 voor Ajax. Na een heel goed uitgespeelde counter. Het is Telstar dat vooral aanzet. In het begin van die tweede helft. De betere ploeg is. Maar dan is het aan Ajax een keer de mogelijkheid om te counteren. En dan doen ze enorm goed. Berghuis schiet hem binnen.
1: Eindelijk een beetje ruimte voor Ajax en voor Steven Berghuis. Lekker doelpunt voor hem. Tegen Vojvodina scoorde hij, maar in de competitie was het alweer sinds vorig seizoen geleden. Toen scoorde hij in een uitwedstrijd bij Heracles Almelo. In de counter van Ajax, die heel snel is, scoort Ajax. Het is Berghuis zelf die hem opzet. Geeft hem naar de linkerkant. Goed even de bal vastgehouden daar aan die linkerkant door Oscar Kloch. Opent dan weer op Berghuis en dan wordt hij totaal niet gedekt. Zet hij Owusu wel heel makkelijk op het verkeerde been. En is dit ook wel een aardige versnelling van Steven Berghuis tegenover Owusu. Krijgt veel ruimte, maar benut hij ook zeer sterk. Ook Ter Stegen juicht mee, want het begon bij hem. Berghuis zette die aanval verder zelf op en hij maakt hem dus ook af. Lekker moment voor Ajax en voor Steven Berghuis. 0-2 in Velsen-Zuid.
2: Ja, Owusu ging er echt vanuit dat Berghuis naar zijn linker zou gaan, zoals hij dat ook meestal doet. Maar daar maakte Berghuis dankbaar gebruik van door inderdaad kinderlijk eenvoudig naar zijn rechter te kappen. En toen lag de verre hoek open. Met zijn mindere rechter schoot hij hem nog via de handen van Koeman binnen. Als we alweer aan het doorvoetballen zijn, Telstar weer richting de 16 van Ajax aan het bewegen is. Maar daar Davy Klaassen staat met een goede verdedigende actie. Driehoekje met Guy en Berghuis om daar weg te komen. Bal blijft toch wel wat hangen. Ja, Mendes, slechte aanname van hem, komt de bal bij Kloch. Maar die krijgt hem ook niet helemaal onder controle. Even een kleine flipperkast daar op het middenveld, waar Ajax uiteindelijk wel als winnaar uitkomt. Aan de linkerkant is het Brand. Die komt naar binnen toe, vindt daar Kloch. Kloch, Tolu gezien, die gaat diep, maar die bal komt net niet aan. Dat is jammer. Maar had het tea time kunnen worden, maar Tolu is het vandaag nog niet gegund. Dat doelpunt wat we...
1: Je moet het even uitleggen, denk ik, Daaf, tea time.
2: Moet ik dat uitleggen? Ik
1: denk het wel.
2: Tea time, ja, het komt zo, de initialen van Tolu zijn naam vormen het woord tea, dus thee in het Engels.
1: Ja.
2: Om voor de volledigheid. En ondertussen zien we Seedorf weggaan voor Telstar. Maar dat loopt goed af voor Ajax. Een doeltrap voor Ter Stegen. Ik zal hem nog eventjes afmaken. Toen heeft hij dus bedacht, spelend in Engeland, tea. Daarvan maak ik mijn ding en zijn celebration, zijn manier van het vieren van het doelpunt. Dus daarom het uitbeelden van het drinken van een kopje thee geworden. Dus vandaar, Tolu, als hij scoort, is het Tita.
1: Nou, ik denk dat het goed is om het even één keer uit te leggen. Als we dan zo meteen bijvoorbeeld zeggen dat hij met zijn gebruikelijke celebration juist...
2: Ja,
1: dan
2: gelijk.
1: Doet hij dat dus door het zetten van een kopje thee. En in Engeland is dat natuurlijk gek op hun tea time. Sterker nog, als je volgens mij ten noorden van, laten we zeggen, Birmingham komt... dan is tea ook avondeten. Het is wat dat betreft wel een echte tea-wedstrijd. 6:04 inmiddels, het is avond. En het is nog eind augustus, dus schijnt er nog zon. Maar het is een laag zonnetje in Velsen-Zuid... voor het laatste zo'n beetje qua speelweekend... dat echt nog zomeravond voetbal kan zijn. Berghuis met een goede bal. Daar is hij misschien. Tolu gaat schieten. En ja, hoor, daar is het. Koeman op het verkeerde been. En dan is het tea time. Twee handen de lucht in de wijte. En daar heb ik nog geen theezakje gezien. Koeman staat er hier niet goed op. En daar gaat Tolu het dan volgens mij doen. Klaassen en Berghuis vragen ook.
2: Ja.
1: Gaat het nou gebeuren? Want ik heb het nog niet gezien.
2: Nee, hij doet het niet. Rooibos, Earl Grey, Sterrenmunt. Kies het maar uit, Tolu. Maar hij lijkt hem niet te gooien, inderdaad, die celebration. Is het buitenspel? Net niet, denk ik. Daar wordt nog naar gekeken. Het is weer Koeman die voor de tweede keer in 10 minuten tijd... de bal kinderlijk eenvoudig en atypisch voor hem... zo in de voeten van een Ajax-ziet schuift. Het schot van Tolu vervolgens, die de bal daar randje 16 krijgt... is eigenlijk ook recht door het midden. Ziet Koeman er ook niet heel goed uit. Misschien dat die bal nog wordt aangeraakt, dat heb ik niet goed gezien. Maar het doelpunt telt gewoon, want vanuit die herhaling... leek het mij ook zeker geen buitenspel te zijn. Ja, deze zal Koeman junior zichzelf echt aanrekenen. Het staat 0-3 voor Ajax. Waar het in de tweede helft eigenlijk helemaal niet zo goed voor Ajax begon. Lijkt de wedstrijd.

0: optimisme, het geloof er bij Telstar en de supporters ook wel uitvloeit. En dat is wel een lekkere situatie om in te zitten als recordkampioen op bezoek bij Telstar. Want voor Ajax is het ook nog steeds de opstartfase. Aanstaande woensdag dan zit de transferwindow pas echt dicht. Je zag het tegen Heerenveen. Ajax kan ook ver terugzakken. Want dat was niet best. Toen werd het 2-2. Maar vandaag lijken de drie punten zo goed als zeker. En dat is lekker. Want Feyenoord heeft er twee laten liggen vandaag bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. PSV bepaalt niet. Met 6-1 gewonnen bij FC Utrecht. Maar wel twee punten inlopen op Feyenoord. Dat is wat er lijkt te gaan gebeuren bij deze 0-3 tussenstand. Maar de benen zo langzamerhand inderdaad omhoog kunnen. Dat is lekker. Thies Jansen aan de bal speelt naar Davy Klaassen. Naar Aaron Bouwman. Die staat ook redelijk ver op de helft van Telstar. Ajax gaat gewoon rustig door met aanvallen. Maar dat stopt nu even na een slechte paas van Mokkio. Die levert in bij Alders. Alders speelt terug naar Valk. Dan even de rust achterin bij Telstar. Dat moet bijkomen van die twee razendsnelle Ajax-treffers. Waardoor het er heel ongunstig uitziet voor de thuisploeg. Als Alders opnieuw de bal heeft. Ajax vindt het wel best. Die bal mag daar achterin prima rondgaan. Want voor Ajax hoeft het allemaal niet meer zo. Rosse speelt weer terug naar Valk. En die heeft nu wel door dat Telstar toch naar voren moet gaan bewegen. Alders maakt wat meters de middenlijn over. Maar nu toch weer terug naar Valk. Ja, dit kan even zo doorgaan. Want Ajax zet geen druk op die helft van Telstar. Dat begint Brand nu wel een beetje te doen op Valk. Die verdediger die de bal nu weer over de middenlijn speelt. Via Alders naar Rui Mendes. Rui Mendes met veel Ajaxide om zich heen. Probeert Seedorf te bereiken. Dat is op zich een goede paas. Seedorf de 16 in. Helemaal aan de zijkant. Met Bouwman bij zich. Seedorf dan weer terug op Alders. Alders terug naar Seedorf. De spits die dan helemaal aan de zijlijn geplakt staat. Telstar schuift zo rustig op. Rondspelend op de helft van Ajax. En vindt hier Jeff Hardeveld de voorzet via Guy over de achterlijn. En wordt het dus een hoekschop voor Telstar aan de linkerkant.
0: Ja, gaat Hardeveld die dan niet zelf nemen aan de linkerkant? Kan ook een rechtspoot zijn natuurlijk. 63ste minuut. En inderdaad wordt het Mendes die dat gaat doen. Want hij gaat naar die cornervlag toe. Nee, hij gaat de 16 meter in. En Hardeveld gaat hem wel nemen met links. Dan wordt het een afdraaiende bal voor Ajax op de verdediging. Korte bal. Bal inmiddels kort genomen. Komt de voorzet van Rossen. Gaat eroverheen. Weggebokst door Mark ter Stegen. Goed gedaan. En dan gaat die bal over de zijlijn ingooien. Voor Telstar aan de rechterkant. Dit keer niet voor de lange variant gekozen. Maar even wat sneller gedaan. Door Peersman. Die hem aangaf richting Mendes. En dan achteruit Rossen. Is het nu Alders, die is achtergebleven. Terrell Alders met een lage bal, nee hoog. Geeft hem de 16 in, weggekopt, prima door Bouwman. Seedorf is lang, maar Bouwman is dat ook. En fysiek staan Bouwman en Jansen, die toch voor het eerst het centrum van de Ajax-verdediging vormen. Hun mannetje wel in deze wedstrijd. 0-3 de stand, bal gaat over de achterlijn lopen hier. Ja, en dan is het in de 64 minuut een doeltrap voor Ajax en gaat volgens mij Telstar als eerste wisselen.
1: Ja, en geen halve maatregelen worden er genomen door trainer Henk Brugge. Er staan drie invallers klaar aan Telstar zijde. In ieder geval gaat spits Seedorf naar de kant. Voor hem komt Touray het veld in. Hardeveld en Mendes gaan ook naar de kant. En voor hen komen Rust en Aning in het veld. Prins Aning uit de jeugdopleiding van Ajax. 2022 vertrok hij naar Borussia Dortmund. Daar wist hij niet door te breken. En deze zomer is hij terug naar Nederland gekomen. Nu dus invaller bij Telstar. Fabiano Rust op het middenveld overgenomen van Feyenoord. En ook aan Ajax-zijde gaat er gewisseld worden. Davy Klaassen doet zijn aanvoerdersband af. Die gaat denk ik naar Steven Berghuis. Het is Ouazzaan die het veld in gaat komen. En ook Jurie Baas, die dus op de bank begon vandaag. Hij krijgt de aanvoerdersband, Jurie Baas. Die kan gewoon in één keer door Davy Klaas aan hem worden gegeven. En ook Julian Brandt gaat naar de kant. Voor hem dus Ouazzaan, die zo in bloedvorm verkeert de afgelopen wedstrijden. En zeker afgelopen donderdag in de Johan Cruijff Arena mooie dingen liet zien. De jongeling bij Ajax die vermoedelijk, ja, dat is interessant om te zien of Glog aan die linkerkant blijft staan. En Ouazzaan dan eigenlijk op zijn favoriete positie op het middenveld komt te staan. Of dat hij dan toch wel door Glog wordt geclaimd. Misschien dat ze het een beetje gaan afwisselen.
0: In eerste instantie zie ik Ouazzaan aan de linkerkant staan. Dus ik denk dat Ouazzaan de linksbuiten wordt en Glog met nummer 10 op nummer 10 komt te spelen. Bal gaat over de zijlijn. Ingooi is voor Telstar. Telstar wacht daar even.

0: er mee. Enrique vindt dat hij hem had moeten hebben. Maar de Braziliaan wordt dus door de scheidsrechter in het ongelijk gesteld. En Alders geeft hem even terug naar... dat is de aanwinst die ze deze week hebben gehaald. Sam Falk. Even terug naar Koeman. Koeman, lange hoge bal. Sam Falk, ja, qua fysieke verschijning vind ik dat hij het wel uitstraalt. Maar het lijkt me toch ook wel lastig als je dan nu wordt gehaald van Dordrecht. En dan meteen de volgende wedstrijd een paar dagen later tegen Ajax in de basis moet staan. Schuift de bal nu ook weer in de voeten van Koeman. Lastige bal weer richting Falk. Dan ietsje naar voren, lastig. De druk erop voor Telstar in de opbouw. Owusu geeft hem naar de linkerkant, Piersman. En zo speelt Telstar met horten en stoten onder de druk van Ajax uit. Met de loopactie aan de linkerkant. Het is invaller Prins Aning die er voorbij lijkt te zijn. Maar Ajax lost dit goed op met Anton Guy.
1: Lange bal naar voren van Ter Stegen. Daar kwam Telstar echt wel mooi onder de druk van Ajax uit. Er werd eventjes een mooi samenspel op het veld gelegd door de spelers van Telstar. Dat kunnen ze nu ook weer gaan proberen, want de bal is bij Koeman. Die speelt hem af naar Soualia. Soualia naar Peersman. Ajax lijkt het initiatief wat meer bij Telstar te willen leggen. Wat minder druk te zetten op de helft van Telstar als ze aan de bal zijn. Overtreding nu van die invaller Aning op Berghuis. Een paar meters voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Berghuis overeind geholpen. Nee, toch de aanvoerdersband om de arm bij Berghuis. Volgens mij gaf Klaas hem eerst naar Baas. Maar Baas heeft hem dan dus toch aan Berghuis gegeven.
0: Hij ging meteen naar Berghuis.
1: Oh, toch wel. Toch
0: ja,
1: wel.
0: Nee, ik heb hem meteen al bij de wissel meteen die kant op zien gaan. 68e minuut van de wedstrijd. Leuk dat je luistert nog steeds naar Ajax Radio. Reageren kan altijd. Radio@ajax.nl is ons e-mailadres. Ajax leidt met 0 tegen 3. En er is eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Vorig jaar stond het ook 0-3. Dat was toen al wat vroeger het geval. En werd het nog spannend met Telstar dat op 2-3 kwam uiteindelijk. Maar Telstar kreeg ook rood. Dus maakt het misschien nog wel extra knap. Cedric Hateboer, niet meer bij Telstar tegenwoordig. Was toen degene die het deed. Nu het balbezit bij Ajax met een bal naar de rechterkant. Anton Guy gaat schieten. Dat voel je aan alles. Gaat schieten en die bal wordt geblokt. Dit was niet zo'n Anton Guy moment. Het was een heel ongevaarlijk schot. Makkelijk geblokt. Ajax neemt hoog op de helft van Telstar weer over met Baas. Snel ingespeeld. Ouazzaan maakt het zichzelf lastig. Lijkt zichzelf zelfs te blesseren. In ieder geval moet hij het er even uitspringen en hinkelen als Berghuis naar de rechterkant draait. Draait hem open voor Anton Guy. Voorzet Anton Guy is lang en is ook veel te hard. Gaat over de zijlijn aan de andere kant.
1: Ja, nee, het is niet de afgelopen 5 minuten de wedstrijd van Anton Guy geweest. Net dat schot dat smoorde in een voet van een Telstar-speler en anders een meter of 10 naast was gegaan. En deze voorzet, daar zit ook weinig precisie in. Ajax hoeft ook niet echt meer. Er zit niet heel veel pit meer in het spel de afgelopen 10 minuten. Maar dat heeft een goede reden, denk ik. Dat is dat er een 0-3 voorsprong op het scorebord staat in de 69ste minuut van deze wedstrijd. Overigens lijkt Juri Baas weer op die 6-positie te staan. Net zoals afgelopen donderdag. Nog interessant om te zien. Bal gaat naar de rechterkant. Daar is Berghuis, randje 16. Mooie voorzet. Buitenkantje links. Komt wel in de voeten bij Soualia terecht. Die schiet hem hoog en hard weg. Komt bij Baas terecht. Die wordt omvergelopen door Brouwer. Voordeel gegeven. Want bal komt bij Thies Jansen terecht. Die speelt hem opzij. Naar Henrique. Ook Thies Jansen ligt op de grond. Na een stevige ingreep van Rust. Die invaller van Telstar. Maar nog steeds Ajax in balbezit. Dus het mag allemaal door. Guy speelt tussen de linies. Goed naar Mokio. Mokio, randje 16. Kan hij gaan schieten of afspelen? Het is afspelen. Het schot is uiteindelijk van Gloch. Maar dat komt recht in de handen van Ronald Koeman junior terecht. Misschien even een beetje vertrouwen wat de doelman nodig heeft. Die toch hoogst persoonlijk verantwoordelijk was voor die 0-3 van Ajax net.
0: Inderdaad, 70 minuten gespeeld, 0-3. En Telstar lijkt het wel welletjes te vinden. En dan kan Ajax misschien zelfs nog wel bouwen een wat grotere voorsprong. Natuurlijk, Ajax ziet dat er veel gebeurt op en rond het veld. Vooral rond het veld. En dan is het toch wel heel erg lekker om de Eredivisie te hervatten. Na een weekje rust met zo'n makkelijke wedstrijd die het is geworden tegen Telstar. Was het in de eerste helft zeker niet. En nu gaat het prima met Gloch die een combinatie opzet met Jansen. Jansen naar Bouwman. Vertrouwen tanken ook wel lekker. Aan de rechterkant Guy. Guy verder door naar de buitenkant. Daar is Berghuis. Geeft een lage bal naar Guy. Niet helemaal begrepen. En de Deen. Hij heeft dan een ziekenhuisbal, een ziekenhuisduel eigenlijk met Rossen. Hij schiet de bal tegen Rossen aan. Rossen blesseert zich en ook Guy blijft liggen. Ajax krijgt volgens mij zo meteen een corner, maar eerst moeten deze twee spelers misschien behandeld worden.
1: Ja, de pijn bij beide partijen. Wat ongelukkig duel. Ja, het is inderdaad Guy die de bal wil raken. Maar wel gewoon te laat is. En dan vol het been van Rossen raakt. Dat lijkt me eigenlijk een overtreding. Ja, dus zo wordt hij ook gegeven. Het is inderdaad geen hoekschop, maar een vrije trap voor Koeman. Die de bal zal gaan nemen. Als beide spelers overigens gewoon weer over het veld rennen. Dus het gaat allemaal goed. We zien ondertussen ook Marcus Leonardo klaarstaan langs de zijkant. Om nog een invalbeurt te gaan maken. 72e minuut. Hij moet nog eventjes wachten tot hij erin komt. Want eerst de doeltrap van Koeman. Die richting de linkerkant van het veld gaat. Daar wordt een duw uitgedeeld door Ntongai. Dat is ook gezien door Hiechler. Vrije trap voor Telstar. En dan wel dat wisselmoment denk ik. Nee, we moeten nog eventjes wachten. Want het was Telstar nog in balbezit. Valk speelt naar Owusu. En die laat de bal zo van zijn voet springen. En levert in bij Mokyo. En Henrique vervolgens met een lange bal richting Ouazzan.
0: Ouazzan neemt op de borst staan. Heeft twee man van Telstar om zich heen. En Alders is er daar één van. En die snoept hem de bal af. Alders en Ouazzan. Nog een tijdje. Ja, bij Jong Ajax denk ik wel eens een keer samen op het veld gestaan. Ik weet het niet helemaal zeker. Lange bal naar voren geschoten door Telstar. En daar is het de aanname bij de nummer 21. Dat is Touray. Dan aan de rechterkant nu die andere invaller. Prins Aning met de voorzet. En die gaat er overheen. Is uiteindelijk te hard en te hoog en over de achterlijn. En dan kan Marcus Leonardo gaan invallen. De spits van Ajax. En het is Berghuis, zo lijkt het, die naar de kant gaat. Levert de band dan wel in bij Juri Baas. Ook Glog wordt gewisseld. Dus dan zal er toch nog iemand afgaan. Het zijn Berghuis en Glog voor Marcus Leonardo en Oliver Edwardsen. Ja, dat is een buitenspeler, lijkt me duidelijk, voor een buitenspeler met Edwardsen. Maar Glog maakt ruimte voor een tweede spits. En dus gaan Tolu en Leonardo het even samen proberen in de spits. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken.
1: Ja, dat gaan we in de gaten houden. Wat de verandering in de formatie wordt wat dat betreft. Ik ga er niet van uit dat Leonardo vanaf de zijkant zal gaan spelen. Is toch wel echt een pure spits. Dus naast Tolu interessant om te zien. Voor de laatste 17 officiële minuten van deze wedstrijd. Zoveel zijn er nog te spelen. Ajax weer aan het voetballen. Eerste balbezit, eerste balcontact van Edwardsen is een ongelukkige. Levert hem in. Mokyo herovert de bal dan wel weer. En dan goed gewerkt nu wel van Edwardsen. Die speelt hem af naar Ouazzan. Ouazzan, nee, het is Leonardo. Die speelt hem terug naar Edwardsen. Edwardsen, daar meldt Tolu zich in de 16 bij de tweede paal. Gaat eigenlijk voorbij aan alles en iedereen die bal. Maar Ouazzan kan hem nog binnenhouden. Helemaal bij de cornervlag staat hij opgesteld. Speelt hem terug naar Henrique. Henrique terug naar Ouazzan. En de bal even wat verder terug. Daar is het helemaal Ties Jansen. Speelt hem opzij naar zijn collega centrale verdediger. Bouwman. Bouwman wel ver op de helft van Telstar. Al geeft af naar Juri Baas en weer naar Ouazzan. Die kan nu de actie gaan maken. Ouazzan buitenom. De voorzet komt tegen het been van Rossen aan. En via hem wordt het een hoekschop voor Ajax. Het lijkt Ouazzan te zijn die zelf achter die bal gaat staan om de hoekschop te nemen vanaf de linkerkant.
0: Dat denk ik ook. Met nog een kwartier iets meer te gaan bij Telstar tegen Ajax. 0-3 stand. Leuk dat je luistert nog steeds naar Ajax Radio. Het is weer een beetje betrokken in Velsen-Zuid. Grijze lucht inmiddels weer. En Ouazzan gaat een lange corner nemen. En die valt goed bij de eerste paal bij Baas. En Leonardo staat dan ook klaar. Maar ergens is het hands of buiten spel geweest. Onhandig weer van Leonardo. Of ongelukkig voor Leonardo. Baas komt goed in de lucht. Ja, lijkt naar beneden te koppen, niet helemaal. En dan is het Leonardo die hem volgens mij tegen de armen aankrijgt. Levert Telstar nu zomaar in. En Edwardsen heeft dat gezien dat dat vanwege een blessure is. Dus gaat er niet snel met de bal vandoor. Maar speelt hem heel sportief over de zijlijn. Omdat de kramp erin schiet. Of misschien zelfs een zweepslag erin schiet. Bij Peersman. Die gaat liggen. Of is het Mendes?
1: Nou, het is Peersman. Dat ziet er niet lekker uit voor de 35-jarige verdediger. Die grijpt naar de hamstring. Ja, inderdaad, Edwardsen kan daardoor ineens vertrekken. Maar die doet dat heel sportief. Die speelt de bal over de zijlijn. Maar ik zou me niet verbazen als dit een blessure is. Waardoor Peersman wel een tijdje aan de kant is. Heeft echt veel pijn. Blijft op de grond liggen. Verzorging is ter plaatse. En dat lijkt me einde wedstrijd voor Marvin Peersman. Peersman. Het geeft Ajax de gelegenheid om even een slok water te nemen aan de zijkant. Dat doet ook scheidsrechter Dennis Hiegler. Peersman inmiddels overeind geholpen door de verzorgers van Telstar. Wordt naar de zijkant geholpen. En dan kan ik me niet anders voorstellen dan dat er voor hem een vervanger in het veld gaat komen. Die staat vooralsnog niet klaar. Het is eventjes snel handelen voor trainer Henk Brugge. Ja, inmiddels staat de vervanger wel klaar. Dat wordt Emir Can. Dan is het wel een aanvaller voor een verdediger. Ja, dat moet toch iets ook nog geforceerd worden in die laatste 15 minuten van de wedstrijd. Emir Can, ja, een linksbuiten, aanvallende middenvelder eigenlijk. Vorig jaar transfervrij overgenomen door FC Utrecht. Jarenlang in de jeugd een groot talent bij Bayern München. Het spel is hervat en Telstar geeft de bal ook sportief terug aan Ajax.
0: Ja, dat was wel heel sportief ook van Oliver Edwards. Hij had er op zich vandoor kunnen gaan, maar hij koos er dus voor om het sportieve te kiezen. Nu een diepe bal van Ajax die niet goed is. D was geloof ik om Ouazana aan te spelen, maar daar schiet hij aan voorbij. De bal wordt dan net voor de achterlijn door doelman Koeman in het pimpelroze nog wel binnengehouden. Hij schuift hem naar zijn rechterkant. Aanname daar aan de rechterkant bij Valk. Valk terug weer naar Koeman. Lastige bal. Dan maar hard en hoog. De trap naar voren van Koeman. Owusu doet het ook hard en hoog. Ja, dit is niet fraai. De bal valt bij onze doelman, bij Mark ter Steeg in de voeten. Neemt hem op zijn borst aan en pakt hem dan, als iemand hem opjaagt, in zijn handen. En zo moet hij nog 12,5 minuut, want zoveel zijn er nog resterend, zien door te komen met die 0-3 stand. Het niveau van de wedstrijd is laag inmiddels, maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Ajax wil een maximaal resultaat houden met Edwardsen. Edwardsen die hem doorgeeft aan de linkerkant, de 16 meter in. Daar was het een goede actie. En uiteindelijk de goal van Leonardo, want de keeper laat hem los. Het was het schot van Ouazzaan en Leonardo is dan toch de goaltjesdief waarvan we hoorden dat hij het kon zijn. Want deze steelt hij, maar hij pikt hem mee. Zijn graantje, zijn goaltje. Zijn eerste in de Eredivisie, 0-4.
1: Oh, wat zal Ronald Koeman junior vannacht een paar keer wakker schrikken, zeg. Hij laat de bal los, volledig onnodig. Het is Ouazzaan die randje 16 naar binnen komt. Schiet op de manier waarop hij dat zo goed kan. Koeman laat de bal los en laat hem eigenlijk nog een tweede keer los. En dan staat daar Leonardo, want daar is hij zo goed in, op de goede plek staan. De bal tegen de touwen schieten, dat lukte nog niet altijd, maar vandaag wel. Dit is goed voor zijn zelfvertrouwen en het is 0-4 voor Ajax. Wat een riante voorsprong dan in de 79ste minuut van de wedstrijd.
0: Ja, en toen hij naar Nederland kwam, naar Ajax zou komen, toen had een vriend van mij die zei, ik heb vast even alle goals gekeken die hij heeft gemaakt bij zijn vorige ploeg in Saudi-Arabië.
1: Saudi.
0: Daar zat geen één mooie goal bij, maar ze gingen er wel allemaal in. Nou, dit kan zo in het rijtje, want het is absoluut geen vrije doelpunt, maar ja, Hij telt wel. En hij was scherp. En dit zal ook voor hem lekker zijn. In Europa lukt het al één keer uit bij Sion. En nu dus ook hier de 0-4 voor Ajax. Dat is misschien wel enigszins geflatteerd, als ik heel eerlijk ben. Maar Telstar zakt, vooral sinds de 2-0 voor Ajax, viel wel erg ver in. En geeft ook veel ruimtes weg, nu ook weer. Het kan nog erger worden hoor. Ouazzaan, heel veel Ajax zie ermee. Ouazzaan aan de linkerkant. Ouazzaan moet hem gaan afspelen, maar gaat toch nog heel lang zelf. Moet hij hem nu volgeven en dat lukt uiteindelijk niet. Corner voor Ajax, nee, vrije trap tegen zelfs. Ouazzaan, ja, dan zullen de rest van de Ajax-zieden dat wel verwijten. We gaan een debutant krijgen zo.
1: Ja, want we zien Joffre Torrens klaarstaan om het veld in te komen. De 19-jarige linksback die transfervrij van FC Barcelona werd overgenomen. Als Ajax achterin aan de bal is met Bouwman, die een uitstekende wedstrijd speelt. Speelt hem naar Edwardsen, die nu rechts buiten staat. Bouwman krijgt hem terug in de middencirkel. Biedt Jansen zich aan, die zich ook goed staande heeft weten te houden. 0 tegen doelpunten, daar zullen ze blij mee zijn. En dat willen ze ook zo houden in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Want er zijn bijna 80 minuten weggetikt als Bouwman opnieuw wordt ingespeeld in de middencirkel. Aardig wat meters kan maken, wordt niet aangepakt. Aan de rechterkant Edwardsen ingespeeld. Edwardsen kan doorspelen naar Guy die daar diep gaat. De voorzet van Guy nog via het been van een Telstar-speler. Belandt daar bij de tweede paal en dan heel rustig verdedigd. Van,
0: Met zijn borst. Maar vind je dat dan geen terugspeelbal? Ik vind dat dan wel terugspeelbal eigenlijk.
1: En met de borst is dat sowieso geen terugspeelbal, toch?
0: Nee, ja. Maar hij neemt hem ook wel. Ja, het was niet alleen zijn borst, hè?
1: Ja, ik heb het niet goed genoeg gezien. Maar Volgens mij was het vooral Borst en kon daarom Koeman die bal zo in zijn handen pakken. En heeft hij hem dit keer niet losgelaten, Ronald
0: ik
1: Koeman junior.
0: Vanwege de gekte die het altijd oplevert ben ik heel erg voor indirecte vrije trap in de 16. Dat vind ik altijd lachen.
1: Het is heel spectaculair, maar het gebeurt weinig. De laatste van Ajax kan ik me niet herinneren eigenlijk.
0: Micheland scoorde Ajax met Tadic. Maar daarna hebben we er nog eens een keer één of twee gehad. Ja. Waar Ajax het dan weer echt niet deed. Maar, maar dat het wel lukte, dat was uit bij Micheland. Dat weet ik zeker.
1: Nou, mocht je het wel weten, laat het even aan ons weten via radio@ajax.nl. Wat was de laatste indirecte vrije trap voor Ajax? Was het Micheland of toch nog een andere?
0: Ik denk dat we hem scoorden wel. Daar ben ik wel vrij zeker van.
1: Ja, dat zou goed kunnen als Ajax er weer vandoor is over de rechterkant met Ntongai. Guy kan wat meters maken. Vroege voorzet in gedachten, maar die komt tegen het been van Aning aan. Frustratie van het gezicht af te lezen van Guy, die een wegwerpgebaar maakt, wat vooral naar zichzelf gericht is. De wissel is dan daar. Caio Henrique wordt naar de kant gehaald. En daar is het moment dus voor die debutant die ik net al even noemde. Jofre Torrens, de Spaanse 19-jarige linksback, mag nog eventjes 10 minuten laten zien wat hij in huis heeft. En zal dat vooral in aanvallend opzicht kunnen laten zien. Want het is Ajax, dat blijft voetballen op de helft van Telstar. Nu met Ouazzane.
0: Ouazzane en Torrens komt er meteen overheen. Die willen hem al hebben met oranje schoenen. En het enigszins opgeschoren kapsel ziet er echt uit als een Catalaan. En daar komt hij ook vandaan, deze man aan de linkerkant. Daar is hij weer. Jongen, zou je ook nog kunnen zeggen natuurlijk. Want dat is hij nog jong, een paar keer meegedaan. In het eerste van Barcelona. Nu dus naar Ajax getransfereerd. Guy heeft hem, speelt hem door naar de rechterkant. Aanname bij Oliver Edwardsen. Door naar Guy en dan verder achteruit naar Bouwman. 7,5 minuten te gaan nog voor Ajax. Uit bij bezoek, op bezoek bij Telstar Ajax. Eenvoudig op 0-4 voor. De bal gaat naar de linkerkant. Aanname daarbij Torrens. Jofre staat er op zijn shirt trouwens. Niet zijn achternaam. Dus mocht je hem willen bestellen, dan is het dus Jofre. Nummer 25 geloof ik. Ouazzane trekt de 16 in met een voorzet. Weggekopt. Nou, slaande bal is voor Ajax. Goed gedaan. Dat is Bouwman. En dan gaat er misschien een schot komen van Baas. Die stond daarnaast. Nee, neemt hem aan. Geeft hem door aan Torrens. Torrens door. Nee, Torrens krijgt hem nu. En die maakt de actie. Torrens, Jofre Torrens. Ja, bal achteruit. Ouazzane op de hoek van de 16 meter. Aan de linkerkant. Lage bal. Prima bal. Verlengd door Mokio. Nou, een beetje schutterend. En Ajax heeft hem nog wel, maar de druk is eraf. Linkerkant is het Torrens.
1: Ja, nog veel mensen, veel spelers van Ajax voor de goal van Koeman. Dies Jans ook ver op die hoofd van Telstar ingespeeld. Via Baas gaat de bal weer naar Ouazzane. Randje van de 16 aan de linkerkant. Voorzet van Ouazzane richting de tweede paal. Maar daar staat niemand eigenlijk. Oh, zelfs geen speler van Telstar. Edwardsen had daar misschien moeten staan. Maar het is gewoon geen goede voorzet van Ouazzane. Dus een doeltrap voor Telstar. Telstar waar de hoop op een resultaat al lang en breed is vervlogen. Dat was na die 0-2, zeker na die 0-3 al zo. Maar al helemaal nu het 4-0 staat voor Ajax in de 84ste minuut. Volgens mij heb jij een leuk mailtje, Diederik.
0: Ja, Mariam, die heeft de facts straight. Die weet het echt wel. Ze zegt Brobby. En inderdaad, het schiet me ineens weer te binnen. Maccabi thuis. 5-0 geloof ik. En inderdaad, echt genadeloos, Brian Brobby.
1: Ja, de indirecte vrije trap hebben we het dan over.
0: Toen ik dat verslag deed van die indirecte vrije trap, zei ik ook al Micheland. En dat was inderdaad die keer daarvoor. Indirecte vrije trappen, het blijft altijd een feest. Terwijl Edwardsen wordt diep gestuurd, maar Koeman er dit keer wel goed bij zit. Heeft hem. Blijft dan even havend liggen. Maar volgens mij was dat niet de bedoeling van Edwardsen. Die zich net al vanaf zijn sportiefste kant laat zien. Koeman heeft toch de handen aan het hoofd. En dus het fluitje en het wijzen naar de kant. Er mag behandeling komen. Ik weet niet of Koeman het nodig vindt. Over opgeschoren kapsels gesproken trouwens. Koeman die heeft ook altijd lekker.
1: Ja. Het kapsel van Jofre Torrens is enigszins te vergelijken met dat van Ronald Koeman junior.
0: Behalve dat van Ronald Koeman junior natuurlijk ook nog eens vuurtorenrood is.
1: Ja.
0: Of een beetje rossig, laten we het zo zeggen. Zijn vader wordt ondertussen in beeld gebracht, want die is ook aanwezig hier in het stadion. Die haast zich naar binnen, pakt misschien nog even snel een bitterballetje van de schaal en is de lekkere tijd bij de parkeerplaats, denk ik.
1: Broodje haring blijft vels, hè?
0: Oh, je hebt gelijk. Ja, misschien wel kibbeling.
1: Ja, oh, heerlijk.
0: Je hebt hier dus ook een frietkraam in de hoek van van het stadion waar de fanatieke supporters staan. En die wordt gerund door twee oud-spelers.
1: Ja, wie zijn dat nou ook
0: alweer? Ja, daar ben ik heel. Die hebben dat dus al tijdens dat ze bij Telstar speelden. En mochten ze dat doen, mochten ze dat uitbaten, pachten. Met enigszins korting, waardoor ze een extra zakcentje konden. Mitch, hoe heet hij ook alweer? De oud-aanvoerder, Mitch.
1: Mitch en Toms.
0: Ja,
1: Mitch Apau en
0: Mitch
1: Tom Overtoom.
0: Zo heet hij, ja. Die is vorig jaar naar de amateurs gegaan, terwijl hij toch ook mee naar de Eredivisie had gekund. Ja, Ja, en ze staan er dus ook af en toe zelf in. Maar Mitja Pauw, denk ik, die voetbalt volgens mij nog steeds wel hoog in de amateurklasse. Maar oeh, ik neem hier wel een gok. Had ook in de Eredivisie kunnen spelen. 86e minuut, we kunnen het spelen. We kunnen het allemaal zeggen, omdat deze wedstrijd wel gespeeld is. In de plooi is gevallen, in het slot is gevallen, noem het hoe je wil. Het was Klaassen die hem openbrak in de eerste helft. Hele belangrijke 1-0 van hem, ja, wie anders. En daarna in de tweede helft Ajax uitgelopen naar 0-4. En dus horen we de uitsupporters de hele tijd zingen met de bekende nummers. En zometeen zullen we 90 minuten lang wel gaan inzetten, want we gaan richting de 90.
1: Ja, je kan een aardige pogo opzetten daar zo in dat uitvak hier. Want dat uitvak bestrijkt de hele korte zijde. Waardoor het er mooi uit zal zien als alle Ajaxiden zich omdraaien en gaan springen. We gaan zo zien of dat inderdaad gebeurt. Net als afgelopen donderdag in de Johan Cruijff Arena. Beelden die net als die mooie uitgespeelde aanval ook de hele wereld overgingen. Dat is, heb ik mooi gevonden om te zien de afgelopen week op mijn social media. Het zal ook met mijn eigen algoritme te maken hebben. Maar het waren allemaal kanalen. Nu misschien Telstar nog met een eretreffer. Een vrije schietkans voor invaller Demir Can. Randje 16 kan hij eigenlijk zo binnenschuiven. Maar Ter Stegen hoeft niet eens in actie te komen. Want het is een dramatisch schot die zo links langs het doel gaat.
0: Nou, Bouwman die glijdt daar naar de bal toe en zit er een meter naast. Zeer slecht ingeschat van Aaron Bouwman daar. Waardoor Demir Can door kan lopen en de bal naast schuift. Maar wat een kans voor deze speler. Ik denk, als ik de trainer was, dat ik zou zeggen, jij gaat er morgen op de training gewoon eens even 20 van 20 meter schieten. Misschien wel 100.
1: Ja.
0: En ze moeten in ieder geval allemaal binnen de palen. Want het was echt een totale mispeer. Helemaal verkeerd geraakt daar, die bal. Ook al kan de keeper hem soms hebben. Je staat tegenover Ter Stegen, maar je mag hem echt niet naschuiven. Het loopt goed af dus voor Ajax. 0-4. Grote kans weer voor Telstar. Hopelijk kan Ajax nu een keer het doel schoon houden. Doet op zich hard hun best om het ook dit keer niet te doen. Bal gaat terug uit. Ajax trouwens weer meer dan 2 keer gescoord. Dat is volgens mij in alle officiële wedstrijden inmiddels 2 of meer geweest onder Michel in dit seizoen. Dus vermakelijk is het vaak. En nu heeft Ajax er ook nog eens 0 tegen. 0-4 de stand en Tolu loopt zich vast op de verdediging van Telstar.
1: Hardeveld speelt naar Owusu. Owusu 1-2'tje met Aning, die ingevallen linksback met een Ajax-verleden. Scheidsrechter fluit, omdat denk ik Mokio daar een overtreding maakt. Ik zag het er niet zo in, maar Telstar heeft de vrije trap snel genomen. Achterin naar Sam Valk. Dus zijn debuut had voor Telstar vandaag niet zijn droomdebuut, denk ik. Al zal hij het vast en zeker mooi hebben gevonden om een keertje tegen Ajax te spelen. Owusu speelt hem naar de rechterkant. Daar staat Rui Mendes. Rui Mendes en een goede ingreep van Torrens. Die Spaanse linksback die zijn debuut maakt voor Ajax. Dat kan een counter van Ajax inleiden. Leonardo. Leonardo maakt passen. De helft van Telstar over. Vindt aan de rechterkant Guy. Guy naar Edwardsen. Nu in de 16. Veel spelers van Telstar om zich heen. En daar komt Edwardsen niet helemaal uit. Maakt ook een overtreding uiteindelijk in een poging om de bal te heroveren. Ja, Leonardo gebaard naar Edwardsen. Ik had die bal wel terug willen hebben. Edwardsen leek daar een soort actie aan te willen gaan. Maar is toch niet de meest technische speler om daar in de kleine ruimte een mannetje te omspelen. Het levert dus uiteindelijk geen kans voor Ajax op. En Telstar is aan het overspelen achterin. En ik denk dat iedereen bij Telstar niet kan wachten tot Dennis Hiegler afluit deze wedstrijd. Er zijn nog 50 officiële seconden te spelen. Er zal denk ik ook nog wel iets aan blessuretijd bijkomen door die doelpunten. En nog een blessuregeval. Dus een minuutje of 3 erbij misschien. We gaan het zo zien. Telstar nog steeds aan het overspelen. Inmiddels op de helft van Ajax.
0: Met een lage bal achteruit in de voeten van Sam Valk. En de debutant geeft een goede diepe bal. Goed verdedigd van Bouwman. Grijpt op het juiste moment in. Wil een vrije trap mee. Dat snap ik wel. Het wordt van de sokken gelopen. Ik denk dat hij uiteindelijk een corner weggeeft. Goed op het laatste moment aan de rem getrokken. Bal gespeeld door Aaron Bouwman. Sam Valk die vanuit stilte de bal over Jansen heen geeft. Dies Jansen ziet dan dat Bouwman hem hier redt. Door daar de bal nog net op tijd weg te tikken. Was net niet helemaal goed de loop ingezet door Dies Jansen. Die verder volgens mij heel weinig te verwijten valt in deze wedstrijd. Als basisklant naast Bouwman. Jansen en Bouwman als centrum van Ajax. Dat doet ons natuurlijk als liefhebbers van eigen jeugd ook erg goed. Corner is aan de rechterkant voor Telstar.
1: Aning gaat die hoekschop nemen in draaiend eerste paal. Is daar dan toch de goal voor Telstar? Nee, want Ter Stegen houdt hem tegen. Dat ten eerste, maar er is ook een overtreding gezien.
0: Mooi, Ter Stegen houdt hem tegen.
1: Ja, mooi hè. Dat heb ik wel een beetje gestolen van een collega commentator. Dat heeft iemand met de naam Sjoerd de Vos wel eens geroepen, kan ik me herinneren.
0: Oh, hij krijgt hem trouwens wel met geluk tegen zich aan, zie ik in herhaling. Dit was geen bewustie. Maar goed, het was bovendien ook nog een overtreding. Het loopt goed af, in ieder geval, voor Ter Stegen. Ja, die houdt hem wel eens tegen.
1: Ja, best wel vaak ook. Vaak genoeg om de nul te houden vandaag. En dat was toch iets wat er nog niet vaak gebeurd was dit seizoen, de nul houden. Daar lag een beetje het probleem. Ook in die afgelopen twee wedstrijden tegen Sion. Er werd veel gescoord, maar ook door de tegenstander. Vandaag niet. De stand is 0-4. En er is nog maar 1 minuut van de blessuretijd resterend als Ajax nog een keer op jacht gaat. Misschien wel naar een vijfde in die laatste seconde. Ouazzaan halverwege de helft van Telstar aan de linkerkant. Ik moet zeggen dat Telstar zich ook aardig heeft ingegraven. Zich heeft neergelegd bij de stand. En vooral het niet erger wil laten worden. Ajax naar de rechterkant toe. Daar is Sentongai. Die steekt de middenlijn over. Lange paas naar Tolu. Kan Tolu dan nog een keer? Nee, die komt daar net niet aan. Bal in de handen bij Ronald Koeman junior. Die neemt zijn tijd als de seconden langzaam wegtikken. Koeman met de bal aan de voet. Gaat voor een lange bal in de richting van... Ja, Ties Jansen, want die krijgt de bal op zijn hoofd. Wil hem naar Edwards zijn koppen, maar die verliest dat duel daar van Aning. Het is Soalia nu namens Telstar. En dan denk ik dat Hiegler de fluit al in zijn mond heeft en nu af gaat fluiten. Jawel, er zitten 94 minuten op en Ajax wint uiteindelijk kinderlijk eenvoudig met 0-4 bij Telstar. Je zei het net al, Diederik, het is misschien een beetje geflatteerd, want Telstar heeft ook wel kansen gecreëerd. Heeft het Ajax zeker in de eerste helft echt niet makkelijk gemaakt. Maar uiteindelijk is dit gewoon een tikverdiende overwinning.
0: Ja, en wat ook lekker is, is dat je verder zonder kleerscheuren hieruit komt. Volgende week zaterdagavond namelijk PSV op bezoek in de Arena. Zaterdagavond om 8 uur. Ajax Radio is er natuurlijk live bij en geen rode kaarten of voor zover heb kunnen zien. Ernstige blessures, blessuregevallen. En dat is lekker, want PSV is andere koek. En die komen dus op bezoek in de Arena. Dan weten we waar we staan, hoor je wel mensen zeggen. Nou, Ajax en PSV zullen het dan moeten doen met de spelers die het de hele seizoen zelf verder moeten gaan doen. Want de transfer deadline zit er dan op. Ajax heeft vandaag nog Sofyan Amrabat vastgelegd. En wat zit er verder nog in het vat? Dat gaan we allemaal volgen via de officiële Ajax-kanalen. En natuurlijk alle andere manieren waar je daar achter kan komen. Want het gaat natuurlijk allemaal hartstikke spannend zijn voor iedereen. De hele tijd je telefoon refreshen. Maar de ploeg, zoals hij er nu staat, is goed genoeg om Telstar met 0-4 op te rollen. En dat is best een lekker gevoel. Bedankt voor het luisteren en tot aanstaande zaterdag.
1: Tot zaterdag. Dit...

0: kwam ze terug en dacht, als ik deze kans verspeil,
1: dan gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: Oh, wat. Echt zo in.
1: We komen aan in het donker. We zien een prachtig verlicht torentje, palmbomen.
2: Oh, ze. Ja, wel.
3: Als ik nog niet getrouwd was, was dit wel een mooi plekje geweest om te trouwen. Het is beeldschoon. Echt heel romantisch. Mooie verlichting.
4: Hallo.
5: Aangenaam.
4: Aangenaam.
5: Ik ben Koen.
4: Dat is me een genoegen, zeg.
6: Ik vond het een hele gezellige reis hierheen. En ik vind het een hele diverse groep die we hebben. Met verschillende mensen, verschillende achtergronden, verschillende plekken in hun carrière waar we allemaal zijn. Dus dat vind ik heel erg leuk.
0: Nou, welkom op de set. Van Beste Zangers.
4: Oh, te gek!
0: Wow. Ja, ga maar even zitten hoor.
4: Wat mooi.
5: Toen ik het podium zag voor het eerst, dacht ik, shit. Ik doe echt mee aan Beste Zangers. Oh,
0: dit is de plek.
7: Je is daar echt naast. Oh,
5: dat is...
4: Ik denk meteen, wat staan we dichtbij?
0: Okay. Ja, misschien ook alweer juist. Fijn of zo.
5: Ja, vind je.
0: Ja, maar, dan kan je fluisteren. Mooi. Val ik wat minder snel door de mand.
8: En mijn koffer is niet aangekomen, kan ik van jou wat lenen?
9: Het belooft weer een heel bijzonder seizoen te worden, want we hebben allemaal artiesten die stuk voor stuk garant staan voor kwaliteit. Om te beginnen is Desiree mee. Desiree was de frontvrouw van de Two Brothers on the Fourth Floor. Jarenlang maakte zij wereldwijd furore met Eurodance. Yves Behrens is er ook. Echte rasartiest die de moderne levensliedzanger is van vandaag. En dan hebben we Busy. Met zijn danceformatie Yellow Claw heeft hij echt de hele wereld veroverd, tot zelfs in Amerika. En ook solo heeft hij honderden miljoenen streams. Dan de jongste van de groep, Zoe Levi. Met haar 26 jaar fladdert ze toch een beetje zo over die agenda met haar prachtige liedjes die vaak heel klein zijn, maar zoveel inhoud en super dat ze erbij is. En we hebben natuurlijk altijd een muzikale verrassing en dat is Faye Klaassen dit jaar. De jazzzangeres die wereldwijd bekend is, die 4 Edisons op zak heeft. En dan Jean-Guy McCroy, die we natuurlijk kennen van onder andere het Songfestival. De singer-songwriter die met zijn eigen onmiskenbare stemgeluid iedereen gewoon omverblaast. En we beginnen dit seizoen met Clouseau. Ja. Chris en Koen Wouters, dat zijn natuurlijk echte iconen. De Vlamingen die natuurlijk ook heel Nederland veroverd hebben vanaf de jaren 90.
3: Ik ben gewoon opgegroeid met ze. Wie niet?
6: Ik kan me nog herinneren dat ik dit muziek altijd echt heel gaaf vond.
1: Ook al komen we uit dezelfde tijd, onze wegen hebben elkaar nooit gekruist.
4: Ik ken ze mijn hele leven. Ik ken ze alleen maar van tv. Dus dat ik nu ineens naast hun op de bank zit, dat is een ding.
9: Koen en Chris zijn echte pop-rocksterren. Maar Koen heeft ook al gelijktijdig aan zijn hele carrière op muzikaal vlak een presentatiecarrière bij VTM.
10: Goedenavond en welkom bij The Best of Pop the 90s. Deze week dompelen wij ons iedere avond onder in de muziek van de jaren 90.
9: Ze hebben 16 albums gemaakt, 17 keer nummer 1 geworden en 138 keer in het Sportpaleis in Antwerpen gestaan. Nou, dan ben je echt... Dan ben je twee koningen.
0: Goedemorgen, mannen.
11: Oh.
0: Goedemorgen. Ik heb voor jullie een heerlijk ontbijt.
3: Oh, leuk.
0: Later klaarmaken, dat moet ik er wel bij zeggen.
3: Vanavond is het onze avond. Dan zijn wij de gevierden.
0: Jullie hebben meegedaan met de Vlaamse variant, met Liefde voor Muziek. Dat betekent dat jullie eigenlijk al weten wat er op jullie afkomt. Ben je dan nog te verrassen?
3: Ja. Want je weet namelijk niet wat op je afkomt. Dat is de hele insteek van het programma. Dat is leuk. Dat is echt leuk. Het is een avond vol cadeautjes.
5: Eigenlijk zijn we nieuwsgieriger, denk ik, omdat we ze niet kennen.
3: Zoe, Jean-Hu, Faye, het repertoire dat je totaal niet kende.
1: De muziek van Clouseau heeft altijd een mooie boodschap. Zij zijn echt verbinders via de muziek.
5: Ze weten gewoon heel goed wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze doen. En hoe ze dat moeten doen. Je ziet echt vakmannen.
0: Wie zegt van nou, we gaan dit doen. We gaan dit nummer zo doen en...
5: Dat is totaal in balans. Maar in principe is Chris wel de muzikale director van Clouseau. Hè. Hij is de muzikant, ik ben slechts de zanger.
12: Om twee gasten te zien die gewoon zo genieten van het maken van muziek... van elkaar houden, als broers zijnde, maar ook als collega's. Ik denk dat dat heel bijzonder is om dat al zo'n lange tijd met je broer te mogen doen.
0: Mijn gevoel zegt dat Koen links slaapt en Chris recht, maar dat kan ook... andersom zijn, hoor.
3: Wij kunnen eigenlijk relatief relaxen vanavond. En het is ook altijd spannend om te zien of we het echt goed gaan vinden of niet. De Nederlanders die zeggen dan...
0: Ben je er klaar voor?
3: En wat vond je ervan? Die zeggen dan... Nou, ik vond het apart.
0: Apart, oké.
3: Dus als we apart zeggen straks, dan
0: ja. Kom je ophalen.
13: Is het zover?
0: Zover?
13: Ja, oké. Okay.
0: Heb je alles?
13: Ja, ik heb alles.
0: Ja, te gek. Je ziet er geweldig uit.
13: Proef, hè?
7: Chris?
11: Ja?
7: Ben je er klaar voor? Oh, dat was snel. Oh, schoenen aan.
11: Ah ja, je moet schoenen aan, hè?
7: Je hebt ook kleine maat voor zo'n lange man.
11: Is dat wat jij gaat dragen nu bij onze uitzendingen?
7: Ben je al in de make-up geweest?
11: Nee, het was niet nodig.
7: Alright. Nou, kom maar jongens.
13: Ben je er klaar voor?
7: Nee, zijn jullie er klaar voor?
13: Maar wij moeten niks doen, wij moeten ontvangen.
7: Ja, okay.
13: Jij moet.
11: Weet je al wat je gaat zingen?
7: Zal ik het zeggen?
11: Nee, ja, dat moet je helemaal niet.
7: Ik weet dat ik ga zingen, maar... Ik ben wel vereerd dat ik een liedje van jullie mag vertolken, hoor.
9: Spannender dan een normaal optreden, ja, dat geloof ik zeker. Welkom bij het nieuwe seizoen van Beste Zangers Allemaal.
14: Yes. Oeh! Yeah. Ja.
9: Het is altijd weer spannend, ook voor mij natuurlijk, want ik zit altijd hier op deze plek om dan, nou ja, een nieuwe groep te mogen verwelkomen. Je ziet er fantastisch uit in ieder geval. Hoe is het met de spanning?
15: Gaat.
9: Jullie zeggen nog weinig.
16: Ze zijn net tegen jou, het is minder spannend dan een echt optreden als je hier mag zitten. Want dan hoef je zelf niet te zingen. Wij kunnen gewoon met veel plezier luisteren naar wat zij allemaal voor elkaar hebben gebracht.
13: Ja. Het is ook wel spannend omdat we elkaar nog niet zo goed kennen. Sommige mensen hebben we nog voor vandaag nog nooit ontmoet. Dus je hebt zo geen idee. Ik ken natuurlijk wel jullie repertoires ondertussen, maar geen idee van wat jullie eventueel zouden kunnen doen met songs van ons. Dus...
16: Het zien er wel sympathieke mensen uit.
9: Ze zien er goed uit, hè?
16: Ja, ze zien er sympathiek uit.
9: Ja, ze zijn geselecteerd ook onder andere natuurlijk op uiterlijk. Behalve Yves.
13: Ik was ook de laatste die gebeld werd.
9: Ik wilde eigenlijk met jou beginnen, Yves.
13: Oh.
9: Ja, gewoon nieuw seizoen. Ja. En dan meteen de kop eraf met jou.
13: Echt waar?
9: Enthousiasme natuurlijk.
13: Oké. Okay.
9: Toen jij hoorde dat je mee mocht doen en dat Clouseau meedeed, wat dacht je toen?
13: Allereerst superleuk om deze heren in het echt te ontmoeten. Want nou ja, goed, zowel in België, maar ook zeker in Nederland zijn er natuurlijk helden. Maar als je mij vraagt, toen ik dacht dat Clouseau meedeed, ja, eigenlijk maar één liedje zingen.
9: Je gaat meteen ook vertellen wat je gaat doen.
13: Nee.
9: Oh. Nou ja, je zat er.
13: Ik zei het
9: al
13: niet. Nee, maar ik zei toch niet wat ik ging zingen.
17: Gewoon een statement.
13: Ja, het is gewoon een statement.
9: Ja. Wat ga je zingen?
17: Terug in de tijd.
13: Ik ga zingen Verlangen.
9: Oh, cool.
13: Nou ja, dat heeft eigenlijk alles mee te maken dat toen ik net begon met zingen. En overal waar ik destijds toen kwam. Ik ging natuurlijk uit op die leeftijd. En dan kwam ik in cafés. En dan was het altijd gebruikt dat ik met mijn vriendengroep zei: Yves, pak even die microfoon en zing. En dan vroeg ik altijd: heb je verlangen? Ik kende het. Ik wist natuurlijk dat het van jullie is. Maar ik kende het ook voornamelijk in de versie van Quincy. Ja, dus dat liedje is voor mij... Dat als ik terugdenk aan het begin van mijn carrière... dan zong ik altijd dat.
9: Wat betekent het nummer van jullie, mannen?
13: Mij katapulteert het terug naar 1988. Toen stonden we in een soort van wedstrijd, genaamd de Baccarabeker. En dat waren de provincies tegen elkaar. En wij deden door omstandigheden als Brabanders toch mee met de West-Vlaamse ploeg. Raymond van het Groenewoud, onze held, of een van onze helden, was onze coach. En we stonden onder andere met Ingeborg, de toenmalige vriendin van Stef Bos, die het nummer geschreven heeft. Stonden we op het podium en dan deden we eigenlijk Ingeborg en wij deden dan een duet.
16: Een duetje, hè?
13: En tot op de dag van vandaag is dat een soort van... Ik weet niet hoe het komt, maar het is bijna een iconisch duet geworden.
16: En een beetje vreemd, want het is een, voor het publiek is zo'n happy song. Iedereen staat met de vuist in de lucht te springen. Maar als je naar die tekst luistert, dan is dat eigenlijk een beetje een droevig verhaal. Jij was alleen maar een verlangen, je was niet meer dan dat. Oké, okay. En toch staat iedereen altijd maar te dansen.
9: Yves, de eerste van het nieuwe seizoen. Als jij er klaar voor bent, Yves,
13: ik ben er klaar voor.
9: Zijn wij het ook.

0: Ik vond het te gek om een liedje wat ik al jarenlang ken, daadwerkelijk voor Clouseau te vertolken. En volgens mij vonden ze het te gek.
1: Man, man, wat een volume, jongen.
2: Ja. Mag ik wat zeggen? Volle,
3: ja, natuurlijk.
2: Het is gewoon natuurgeweld, joh. Die power blijft ook helemaal bij hem. Echt ongelooflijk. Mega, mega mooi.
4: Ja, ik vond dat hij er gewoon echt als zo'n perfect Amerikaanse Vegas-zanger bij stond.
1: Ik vind ook dat de droefheid in die tekst zit, dat bij jouw stem, dat komt er allebei goed uit. Zowel het feest als
0: ja, de verlangen was alsof het van Yves zelf was. En dat is wel knap als je dat kan bereiken.
3: Een heerlijke opening, Yves. Ja. Hier hebben wij met heel veel verlangen naar uitgekeken.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja.
5: Het is gewoon perfect begin van het seizoen. En ook meteen de lat hoog gelegd.
3: Nou jongens, dat was dan de eerste. En dat brengt ons ook meteen bij het begin natuurlijk. Vertel eens iets over jullie jeugd. Waar komen jullie vandaan?
0: Wij komen uit Sint-Genesius-Rode. Dat is een klein dorpje vlak onder Brussel. Op de taalgrens. Dus we spreken ook heel goed Frans. Oui, oui. Een gezin van 6 kinderen. Ik ben de jongste. Chris is de tweede jongste. Iedereen kan zingen. Onze ouders zingen. Onze papa en onze mama zijn 94 jaar oud. Ons vader zingt ondertussen 87 jaar in het kerkkoor. Dus we zongen allemaal in het koor.
3: Lang, ja.
0: Ja, we zongen allemaal in het koor. In het kinderkoor en in het jeugdkoor. En toen was het gedaan. Maar zingen bij ons thuis was een doodnormale zaak. Geen haar op ons hoofd dat eraan dacht van met muziek later ons geld of zo te verdienen. Want
1: het zingen, dat is gewoon
0: een soort logica. En, dat,
3: en Chris, wanneer besloot jij dan om een instrument te gaan spelen? Want ik neem aan, bij jullie was er altijd muziek. Waren er altijd instrumenten?
1: Ja,
3: of
1: nee. Ik ben vreemd genoeg de enige in de familie die ooit de drang heeft gehad om een instrument te bespelen. En dat, die was er al toen ik een klein manneke van een jaar of 2 was. En ik kwam bij mijn oma. En daar stond een heel oude buffetpiano. En als ik binnenkwam, ik liep er altijd recht naartoe om een piano te gaan spelen. En vanaf ik oud genoeg was om een beetje meer piano te spelen. En ik wou echt een gitaar, want dat leek me wel een tof instrument ook. En ik was dan aan het sparen. En ik had nog niet genoeg geld om een gitaar te kopen. En op een gegeven moment, ik was denk 15 of misschien al 16, nog 15 denk ik, er ontploft bij ons thuis een frietketel.
0: De 4 jongens waren alleen thuis. Ja.
1: En de friteuze, die was blijkbaar stuk, die thermostaat werkte niet meer, die bleef maar verwarmen. En die is in brand gevlogen. En ja, wij wouden die naar buiten brengen, mijn oudste broer en ik. En die is eigenlijk toen de achterdeur open ging, met de lucht die binnenkwam, is die ontploft.
3: Oh echt?
1: En, ja, en we hebben dan 3 weken in het ziekenhuis doorgebracht.
0: Nee.
1: Band en zo.
2: Nee.
1: Ja. En daar
0: is nog redelijk goed gekomen.
2: Ja, dat is goed.
0: Best wel.
1: Ja, ik, ja, oh, maar

0: Daar kwamen ook een aantal tantes en onkels en die hadden een envelopje bij. En daar stak al eens wat centjes in. En dus de dag dat ik ontslagen werd uit het ziekenhuis, ben ik naar Brussel, naar een muziekwinkel geweest, nog in het verband, even om een gitaar te gaan kopen. Dat was mijn eerste gitaartje. Met dank aan een friteuze.
1: Geluk bij een ongeluk.
0: Ja.
1: En hoe kwamen jullie toen bij Clouseau?
2: Er werden bij ons in Sint-Genesius-Rode aperitiefconcerten georganiseerd. Op zondagochtend om 11 uur. Een pianorecital, een koor. Meestal voor oudere mensen. En onze pa en de papa van Bob, de drummer, die waren daar wel mee begaan, organisatorisch. En die vroegen aan ons, jullie zijn toch met muziek bezig? Want wij namen al eens iets op een viersporen recorderke zo. Kunnen jullie niks doen voor de jeugd? Dan hebben we het zo bij elkaar gebracht. Bob was een DJ... Op de radio.
0: De lokale radio.
2: Dan moest je nog, dat was nog illegaal, dus je moest een soort nickname hebben. En hij was Biep Clouseau. Hij presenteerde zoals Inspector Clouseau op de radio. Dus het werd dan Clouseau en vrienden, denk ik. En zo hebben we op, wat was het? 16 december 1984... ons allereerste optreden gedaan.
1: Als Clouseau?
2: Als Clouseau, maar dat was dan wel een eenmalig iets. We gingen dat één keer doen en dat was het.
0: Ja, en na het optreden kwam een man van een jeugdhuis van twee dorpen verder. Die kwam bij ons en zei, dat vond ik leuk, willen jullie dat bij ons ook eens doen? En dan zijn we dat daar ook eens gaan spelen. En nu zijn we bijna 43 jaar later.
1: Zitten jullie nog steeds en nu hier?
0: Steeds.
1: Jean-Gu, want jij bent in Suriname opgegroeid. Ja, was Clouseau ook groot in Suriname?
3: Ik weet niet of ze in heel Suriname groot waren, maar bij ons in het gezin wel.
1: Mijn moeder,
3: ja, zeker. Mijn ouders hebben in Nederland gestudeerd. Op een gegeven moment begin jaren 90 terug gegaan naar Suriname. En mijn moeder heeft wel toen een nederpop cd meegenomen. En daar stond muziek van jullie op. Oh, en we zongen ook altijd thuis. En ook zeker als we in de auto zaten, werd er altijd gezongen. En het nummer wat ik ga doen als dat voorbij kwam. Ik denk dat ik dan eigenlijk altijd, in plaats van meezingen, juist stil werd en luisterde, omdat ik het zo'n mooi nummer vind. Ja, maar dus in Suriname, aan de Fred Kerkstraat, waren jullie ook een hit.
1: Ja. En welke hit?
3: Welke hit
1: heeft jou nou het meeste?
3: Daar gaat ze.
1: Daar gaat ze. Ja, man.
3: Ja, echt.
0: Jij Daar gaat ze zingen?
3: Ja, met een twist. Met een kleine twist.
1: Kleine twist.
3: Echt een hele kleine twist. Maar wel dat het iets dichter bij mezelf komt. Maar ja, natuurlijk, fantastisch nummer. Wat natuurlijk heel veel mensen mooi vinden. Ja.
1: Daar gaat hij zo.
3: Daar ga ik.
1: Daar gaat ze.

0: jullie, daar gaat ze, verbasterde naar Daar gaat hij, met zijn gitaar. Ja, dat is natuurlijk een classic song die in ieders geheugen gegrift zit.
1: En dat marcheerde wonderwel met een hij in plaats van een zij. Misschien wel beter dan een zij. Dat wil ik niet zeggen, maar hij heeft wel bewezen dat het kan.
2: Zelfs de hoeders van de kerk vonden het goed. Ja.
3: Ik voelde zijn vrijheid die loskwam in het nummer, omdat hij natuurlijk ook zingt Daar gaat hij. En ik voelde dat het voor hem een bepaalde bevrijding gaf.
4: Ik voelde voor mezelf ook dat de tekst daardoor een andere lading kreeg. Dat is heel fijn om te doen.
5: Het is wel vet dat hij als jongetje en dan nu als man het dan, ja, toch durft gewoon echt oprecht neer te zetten. En hij had, ja, het niet anders kunnen doen als deze manier. En ik vind het vet.
0: Sint-Genesius Rode?
1: Ja.
0: Nou, daar komen jullie vandaan. En dan ga je dus, hè, dan formeer je de band Clouseau. En dan? Wat gebeurt er dan? Want opeens dan traden jullie op in het andere dorp en dan komen er wat meer optredens. En hoe verspreidde die olievlek zich?
1: Op een gegeven moment konden we dus naar Martrock gaan. Martrock, een groot festival in Leuven. En dat was de eerste keer dat we ergens zouden spelen dat verder was dan ons dorp of het naburige dorp. En waar nationale persaandacht voor was. Dat was een groot festival.
2: We traden nadien op de Baccarabeker, een jaartje nadien. En dan zat in de jury Mike Verdreng. En Mike Verdreng is degene die samen met Guido de Prater, een maat van hem, van de openbare televisiezender weggegaan is om de eerste commerciële televisiezender in Vlaanderen op te starten. En hij zat in de jury en hij zag ons bezig. En hij kwam op die receptie nadien bij mij en hij zegt, televisie, zegt u dat iets? En ik dacht, ja, dat is zo'n bakske. Maar ik had nooit gedacht van, ah ja, ik kan iets voor televisie doen. En een maand later tekende ik mijn eerste contract bij VTM. En dat ging eigenlijk hand in hand met het succes van Clouseau.
0: Dat liep dus parallel eigenlijk aan die...
2: Ja, eigenlijk, die zender is uit zijn voegen geknald op in een mum van tijd. En wij hadden in die periode Anne, waarmee we meededen aan het Songfestival. Enfin, tenminste, de preselectie voor België. We eindigden tweede. Wat eigenlijk een gelukske was voor ons. Want de winnares Ingeborg, die moest 5 of 6 weken wachten voor ze met dat singeltje iets mocht doen. Wij mochten daags nadien direct naar alle radios, boem boem. Tegen dat zomer was dan een wereldhit in Vlaanderen. Iedereen die zat was om 3 uur 's nachts. Die wilde, als ik jou, dan weet je, als de zatrekker begint te zingen, dan is het een dikke niet. En dat, dus VTM werd een succes, Clouseau werd een succes. Dat ging zo wat hand in hand. En toen was het echt helemaal het hek, helemaal van de dam.
0: En kun je dan stellen dat zowel het succes van Koen de presentator ook Clouseau groter gemaakt heeft en vice versa?
2: Ik denk dat dat zeker kan geholpen hebben, zal geholpen hebben. Maar het is niet omdat je op televisie kunt komen als presentator dat dus ook je groep...
0: Nee, maar voor de zichtbaarheid is het natuurlijk heel prettig, hè?
2: Ja, maar de mensen kwamen mij... Ik ben ondertussen in Vlaanderen een soort van meubilair.
5: Iedereen die leeft, kent jou gewoon.
2: Ja,
5: toch, als je gaat rekenen.
2: Ja, eigenlijk bijna wel, want als we in het Sportpaleis spelen, dan is het... Soms zeggen ze dat, hè, van 7 tot 77, maar het is echt van 7...
5: Er staan gewoon meerdere generaties die dan op jullie muziek zijn verwekt wellicht. Gewoon. Dat is wel...
6: Verwekt?
2: Ja.
5: Nou, dat kan toch? Dat zou gewoon kunnen.
2: Voor Annes wonen er sindsdien in.
5: Ja, ik denk gelijk heel diep.
0: Over Anne gesproken, ja.
5: Maar het kan wel.
0: We blijven even bij jou busy, want toen jij gevraagd werd en je moest spitten in het repertoire van Clouseau... Ja. Dacht je toen meteen?
5: Ja, ik moet zeggen dat ik... Sommige liedjes die zitten dan een soort van in je onbewust geheugen, toch? Dus toen ik ging alles langs en heel veel kende ik. En ik was Anne helemaal vergeten. En ik luisterde het. Ik denk, ja, dit is gewoon hard. Dit is sexy, dit is komisch, dit heeft een beetje alles. Ik dacht wel van, ja, ik wil een andere kant van Busy laten zien bij Beste Zangers. Maar ik dacht ook wel van, ja, Anne die haalt ook wel een beetje Busy in me los. Ik heb er iets op gemaakt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden.
0: En is Anne gebaseerd op een echte Anne?
1: Ze bestaat.
5: Ja, dat wilde ik echt heel graag weten. Ja.
2: Onze eerste bassist, Geert Hanses. Ondertussen dokter Geert Hanses. Studeerde geneeskunde in Gent. En die had een meisje die een beetje verder op de gang zat. Een ander studentenkot. Hij was daar verliefd op. Hij heeft daar een liedje voor geschreven. Tok, tok, tok op de deur met zijn gitaartje. Ze doet open. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer. 3 weken later was de relatie wel gedaan. Maar het was wel een dikke hit. Oh.
0: Is er trots op?
2: Ik denk... Trots is niet het juiste woord.
5: Ja, maar dat is ook een echte Anne natuurlijk, die dan niet heel erg warm van wordt.
0: Nou, maak jij ons maar even warm. Dank je.
6: Als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren. Anne, je stamina is crazy. Dit gaat duren. Anne.

0: shape, hè? Met
1: shape. Anne, het was een beetje dirty, hè?
2: Ik wilde het gewoon een beetje naar 2026 trekken.
3: Ik word meteen blij van Busy, wat hij ook doet.
4: Het is iets fantastisch, hè? Is gek, hè?
2: Ik dacht van, het kan twee kanten op. Jullie gaan dit helemaal niks vinden. Of jullie vinden het perfect.
5: Iedereen stond op en iedereen was met zijn billen aan het schudden bij Busy. En het was gewoon onweerstaanbaar.
4: Als je Koen ziet schuren, ja, dan weet je dat je een mooie avond hebt.
1: Je zag ook wel dat die mannen echt positief verrast waren. Echt superleuk.
6: Het was grappig, het was slim. Het is ook een hit gewoon, wat hij gedaan heeft.
1: Ja. Te gek.
6: Tof.
1: Hey mannen, ja. Jullie vertelden net al even over natuurlijk ook de opkomst van... de opkomst van Clouseau. Ja. Er is echt een manie ontstaan, hè, in Vlaanderen toen jullie bekend werden. Want ik denk nog steeds... Doen jullie nou?
4: Nee, maar die manie niet meer.
1: Nou, omdat jullie natuurlijk ook 60 plus, jij wordt 60.
6: Rustig aan, hè, vriend.
1: Nee, dit zijn feiten, hè. Dit zijn feiten. Dan kan ik me voorstellen dat wat afzwakt. Maar jullie hebben natuurlijk echt die gekte meegemaakt. Dat mensen echt gewoon achter jullie aan reisden, renden.
6: Als we gaan spelen, dan staat de zaal nog altijd op zijn kop, gelukkig. Maar als we... na het spelen, naar onze wagen lopen... dan willen ze niet meer met 100 tegelijk in Koen zijn nek springen. Dat is een verschil.
5: Wat is het gekste wat jullie hebben meegemaakt?
4: Wel, ik zal het jullie vertellen. Op een duur kom je aan op plaatsen en zoek je meteen naar... waar kunnen we straks makkelijk ontsnappen. Niet langs de artiestuitgang, want daar staan ze met honderden te wachten... en dan, ja, dan verliest je een uur of langer. Of, allez. En dus we komen op een plaats aan en we zeggen... ja, daar is een klein zijdeurke. Als we de auto naar het hinder laten komen... deurken open, vliegen eruit en bellen weg. Oh, op tijd weg en dan kunnen we vroeg naar het café gaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus we komen buiten na het concert en dat was gelukt. Er stonden drie meisjes...
3: Drie.
4: En een paar honderden anderen stonden om de hoek van het gebouw... aan de artiestenuitgang te wachten. Dus wij, heel blij, die meisjes... oh, mogen we met jullie op de foto? Ja, natuurlijk drie meisjes. Hè. Dus ik ga ernaast staan om op de foto te gaan. Maar een van die meisjes was heel...
6: Ik zal die even nadoen. Ja. Dus ze gaat op de foto met Koen. Ja. En ze doet dit. En dan doet ze dat. Ja. Oh.
4: En haar twee vriendinnen begonnen me weg te sleuren. Oh. Zo. Sandra heeft het! En dan komen al die vrouwen afgelopen. Ja, dat was wel een van de...
6: Sandra had hem.
4: Sandra. Ja.
1: Joey, kun jij je voorstellen dat je dus gewoon aangeklampt wordt? Dat er echt
7: door Sandra wordt aangevallen. Drommen,
1: nou, dat een Sandra... en...
7: Nee, niet direct eigenlijk, nee. Nee, maar misschien ook omdat ik ook een vrouw ben... dat het misschien ook anders is. En we leven ook in een andere tijd. Ik heb toch het idee dat in jullie tijd... dat de artiesten echt idolen waren. Ja. En, nu...
1: en je mag elkaar niet meer aanraken natuurlijk.
7: Nee, je moet nu consent vragen van mag ik fan zijn? En dan zegt iemand ja. En dan...
1: ja. Ik wil jou graag vragen om te gaan zingen.
7: Ja.
1: Heb jij makkelijk kunnen kiezen uit dit rijkelijk brede oeuvre?
7: Dat is massief. Dat is heel massief.
1: Ja.
7: Maar ik heb wel een keuze kunnen maken.
1: En wat ga je zingen?
7: Passie.
1: Oh. Passie?
7: Ja. Ja.
1: Dat is natuurlijk wel een van de bekendste
4: of zo is.
1: Nummers.
7: Ja, wel een eigen versie, dus ik hoop echt dat jullie het kunnen waarderen.
4: Oh. Ik zou er niet aan twijfelen.
1: Ja. Ga lekker staan, Zoe.
7: Dankjewel. Woehoe.

0: Mooi.
1: Zo, je hebt zo'n mooie stem.
2: Ja, dat is geweldig.
3: Ik was wel een beetje gespannen, omdat het natuurlijk Clouseau is. En Clouseau, dat zijn echt muzikale helden. Mijn bonusvader zei ook van Clouseau, dat is echt heel cool. Ik heb ook putten van Clouseau. Heb je het gezien? Ik heb heel hard mijn best op gedaan, hè? Ik voelde me echt een soort groupie. En toen dacht ik, ga ik het wel of niet zeggen van die butters? Maar ik dacht, ja, ik heb mijn best gedaan, dus ik ga het wel zeggen. Maar ik voel me wel een groupie.
4: Ik vind haar echt een hele bijzonder talentvolle zangeres die echt vanuit het hart zingt. En dit was prachtig.
2: Ik had dat nummer echt niet geassocieerd met jouw stem. En dat werkt wonderwel.
3: Dankjewel.
2: Ja, heel mooi. Ze geeft er een soort frisheid aan en een soort touch of jeugdigheid, of ik weet niet hoe ik het moet zeggen.
0: Dat je zo weer.
2: Ja.
5: Het zit een mooi randje in je stem. Die is echt heel eigen.
0: Ja.
5: Het is echt heel cool.
0: En geloofwaardig. Ja. Gewoon. Als Zoe opgaat, dan is het alleen maar kijken, relaxen en genieten. Echt fantastisch.
6: Mannen, jullie hebben, nou ja, allebei natuurlijk de liefde voor muziek, de passie voor muziek. Maar in jullie vrije tijd, om te ontspannen, houden jullie allebei van autoracen.
2: Ja, als er een motortje aan zit, vinden we het heel fijn. Er zijn jaren geweest waar we, laten we zeggen, 355 dagen aan het werken waren of aan het spelen waren. En de 10 dagen die overbleven in het jaar gingen we nog samen met de motorfiets op vakantie. Dat is zo, ja.
6: En dan gingen ook samen op vakantie?
2: Ja, we gingen met de motorfiets samen naar de Alpen en zo, als het maar rijden was. En we zijn dan ook samen beginnen racen. Ja, we hebben samen, hoeveel jaar? Veel, meer dan 30 jaar of zo. Het Belgische kampioenschap GT-racen met Porsche reden we dan altijd. En Koen is dan ook beginnen rally rijden. Heeft hoeveel Dakars? Veel Dakars gereden.
7: 15 of zo.
2: 15 Dakars.
6: En is dat dan, want ik rij nooit, ja, gewoon in de auto, maar dat je op een gegeven moment op zoek bent naar een stukje rust?
7: Ik sport heel graag, wij sporten heel graag. Als je loopt of fietst of zo, heb je toch nog ruimte om aan van alles anders te denken. Er zitten toch nog liedjes in je kop. Of als je een racehelm opzet en zit in de raceauto, dan is de volgende bocht het enige wat telt.
2: Ja,
7: en ook in de woestijn, als je zo'n lange rallyrace gaat rijden of zo, dat is zalig. Ik kan echt letterlijk alles achterlaten van dagelijkse dingen waar je mee bezig bent. Niet altijd beslommeringen, maar ook gewoon. Dus ook gewoon leuk om daar eens uit te stappen. Uh-huh. En racen biedt dat wel, ja. Ja, dat is wel.
2: Dat is heerlijk. Het is moeilijk, het is spannend, het is een beetje gevaarlijk ook, maar het is ook relatief veilig. Maar je moet er al je aandacht en focus aan geven. Het is een geweldige, dure hobby.
6: Okay. Desiree, jij hebt denk ik niks met autoracen. Maar natuurlijk wel.
4: Ik heb het gedaan.
6: Oh, echt?
4: Bij de Ladies GT Race mocht ik racen. Ja, was ook echt een cadeau om dat te mogen doen.
6: En uit alle cadeaus die je mocht uitpakken in het repertoire van de mannen.
4: Ja, het is toch een oud liedje geworden.
7: Oké, geen probleem.
4: Maar het is echt een heel mooi liefdesliedje. Altijd heb ik je lief.
7: Oh ja.
6: Mooi.
7: Ja.
6: Is dat een belangrijk nummer voor jullie?
7: Het is een nummer waar we heel vaak mee afronden. En dat ik dan opdraag aan ons publiek, zeg maar. Wat een beetje een andere twist is dan het origineel bedoeld is. Maar dat is zo leuk, want dan eindig ik in het Sportpaleis, is altijd fantastisch. Ik eindig dan met, heel op het einde steek ik zo mijn vingers omhoog. En dan gaat heel die zaal doet dat dan terug. En dan krijg je zo warm.
6: Ik zie het ook aan je, het raakt je.
7: Ja, ja.
2: Fijn dat je dat gaat zingen.
6: We kunnen het niet afwachten. Ja, ik ga er even goed voor zitten.

0: gaaf was dit om te doen. Desiree heeft zo'n bijzondere stem. Het is gewoon een hele warme deken.
1: Die uithaal. Eindeloos. En zo hoog.
2: Wat het mooie aan Desiree is natuurlijk dat je gewoon... je denkt aan al die songs die je kent uit de 90s. En hier brengt ze zo'n prachtig mooi liedjesliedje. En dan denk je, ja, waarom ben jij nooit eerder in het Nederlands gaan zingen?
3: Ik had deze song ook nog nooit door een vrouw horen zingen.
1: Ik vind hem ook heel erg bij jou passen.
2: Ja, hè?
1: Gewoon
2: ja.
1: Jouw liedje.
3: Het verrast mij dat Desiree zo goed in het Nederlands lukt. Dat dat zo overkomt. Het nummer paste heel goed bij haar, vond ik.
2: Het had ook iets seksies of zo. Iets
3: zwoel.
1: Okay.
2: Een zwoele zomeravond. Maar niet verschrikkelijk.
4: Zwoele
5: zomeravond. Maar het Sportpaleis, dat is natuurlijk een rode draad in jullie carrière. Hoe vaak hebben jullie daar gestaan?
6: 138 keer.
4: Wat?
5: Wow. 38 keer. Dat is op een, nou ja, toch een klein oppervlak als Vlaanderen. En dat zeg ik met heel veel respect. Maar dat jullie zoveel mensen bereiken, volgens mij gaat 1 op de 2,5 naar
3: Kazoo. Ja, daar komt veel volk. Wij staan daar altijd zelf met grote ogen naar te kijken.
6: En dan de laatste keer, voor Kazoo 40, hebben we het 14 keer mogen doen. Dat is crazy, hè?
3: Wij waren echt ontroerd toen we dat aankondigden. Het was 8 jaar geleden dat we nog in Sportpaleis hadden gespeeld. En we kondigden aan, we gaan voor onze 40ste verjaardag terug naar Sportpaleis. En dan verkochten we binnen het uur 10 Sportpaleizen.
2: Wow.
3: En wij belden echt naar elkaar van, what the fuck is dit? En dan, dat was echt het mooiste cadeau dat je van het publiek kan krijgen na 40 jaar, dat iedereen zegt, we komen kijken.
5: Je praat er best wel casual over. Het is echt insane.
4: Yeah.
6: Het is niet normaal, maar je moet daarvoor niet...
5: Nee, je hoeft niet uit de hoogte te doen, maar het is gewoon... Het is echt wel...
3: Het is waanzin. Het is echt waanzin.
5: Het is echt major league. Zo'n zaal vullen en dan zo vaak. En deze mensen komen allemaal voor jullie.
6: Maar het leuke is dat daar zitten... Ik zei het daar straks al, hè, alle leeftijden zitten door elkaar. Maar ook alle lagen van de bevolkingen.
5: Ja.
6: Weet je, de advocaat zit naast de boekhouder en de poetsvrouw. En die zingen allemaal...
5: Eva.
7: Tijdloze culturele impact. Ja. Gemaakt.
5: Ik ga even naar Vee, want jij zit de hele tijd... Je zit een beetje op het vinkentouw, Vee. Jij wil heel graag...
1: Beamend van...
5: Ja.
1: Ik ken jullie muziek mijn hele leven. Dus ik heb het altijd op de televisie gezien. Dus ik kan het gewoon nog steeds niet zo goed geloven... dat ik hier op de bank zit, ten eerste. En dan... Ja, voor jullie gaan zingen.
6: En dit is nog maar het begin van dit seizoen, hè?
5: Ja, dit is wel het einde van deze show.
6: Ah ja, okay.
2: Oh, jammer. Ja. Jammer.
6: Save the best for last, denken we dan.
1: Nou, ik heb er iets heel vrolijks gekozen. En ik viel er eigenlijk op doordat jullie zo'n heel vintage, funky ritme hadden. Maar toen dacht ik toch van, nee, ik ga het toch even veranderen. Even mijn eigen draai aangeven. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden.
3: Wij mee ook.
6: En over welk nummer spreken we nu?
1: Blijf bij mij.
6: Oh, wauw. Blijf bij mij.
1: Ja, die.
6: Dat, hè?
1: Ja.
6: Oh, maar dat is kei lang geleden dat we dat nog gedaan
1: hebben. Ja, ja.
6: Juist, hè?
3: Ja, ja.
1: Het was bij toeval dat ik op dat nummer stootte. Dus ik dacht, nou, dit is het gewoon.
3: Ah, vind ik leuk.
6: Ah, dat is wel een tof nummer.
1: Ritmisch, ja.
5: Oh,
1: ja.
5: Nou, Vee.
1: Right.
5: Heel graag zelfs.

0: gedacht, weet je wat, ik ben de laatste, laat ik even de boel op scherp zetten.
1: Zij heeft er dan een shuffle-versie van gemaakt die echt iedereen aan het einde van een lange avond terug echt wakker schopte. Dat was heerlijk.
2: Ik kende Faye niet voor het programma. Dit is echt bizar hoog niveau. Ik voel mij heel klein als zij die microfoon pakt.
3: Zij heeft iets in haar performance zitten, een bepaald scheidgehalte eigenlijk, die heel hoog is, maar ze zingt dus heel goed. Ik vind het zo contra dat het fantastisch is.
4: Heel, heel erg leuk. En wat een eer om dat te doen. Ik ben met deze muziek opgegroeid. Gewoon fantastisch.
0: Maar nou, alles is een beetje voorbij gekomen. Zijn er nog dingen die jullie graag willen rechtzetten? Dingen die jullie willen toevoegen?
1: Ik zou graag hebben dat iedereen nog eens een ander liedje dan ook
0: zegt. Oké, dat doen we dan straks.
5: Ja. Ik zou iedereen wel heel graag willen bedanken. Want dit is echt voor ons... We dachten van oké, in de Nederlandse versie gaan zitten. Dat is toch anders of zo op een of andere manier voor ons. Maar nu weten we echt dat we een hele goede, juiste keuze gemaakt hebben... met hier te mogen zitten en bij jullie...
2: En jullie ook met het vertrouwen. Dat zijn classics.
1: Ja, dat is gewoon prachtig dat jullie daar tijd en energie in hebben gestoken om iets...
5: Ja, en ook zo geestig om te zien dat jullie elk gewoon... waar jullie voor staan, een muzikaal...
6: Op de eigen manier.
5: Dat je dat allemaal zo een draai kunt aangeven... dat dat helemaal tot uiting komt.
0: Ik heb genoten in ieder geval.
1: Ja, het was fantastisch. Ga je ons nu vragen wat het beste...
0: Ja, op wie gaan we proosten? Ja.
1: Gewoon iemand noemen is echt vijf andere mensen de oneer aandoen.
5: Kom, allez, busy.
0: Allez, busy. Er een einde gekomen aan de eerste aflevering van een nieuw seizoen Beste Zangers, waarin de Vlaamse supersterren van Cluzo centraal stonden. Wij bedanken natuurlijk de Marcel Visser Band en u voor het kijken. Volgende week zijn we er gewoon weer. Proost en nog een hele fijne avond.
7: Welkom bij Traumatherapie met Harm Edens en Peter Pannenkoek. Yeah.

0: rust. 120 minuten in Karabach. Maar wel met een een positief gevoel teruggekomen naar Nederland. Goed, we gaan dus om 8 uur beginnen aan die wedstrijd. Spelers gaan richting het veld. Gaan wij naar commentator Mark van Rijswijk. Veel plezier.
1: Er wordt nog even gepraat in de catacombe. Zerouki die zich meldt bij Weghorst onder andere. Om nog even wat dingen door te spreken. Dan zien we ook Kjatsa die dus in de basis staat. Mooie wedstrijd om deze speelronde af te sluiten.

daar een leeg vak, een protest ook tegen collectieve straffen. Omdat vandaag dus het uitvak helaas leeg blijft. Na alles wat er is gebeurd rond de thuiswedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Geen Twente supporters die erbij mogen zijn vandaag in Leeuwarden. Dood en dood zonde.

De opstelling van Cambuur met dus de systeemwijziging. In ieder geval vanaf de aftrap met Van Del, Amova en boven als centrale verdedigers Costarelli en Jetten als de backs. En ja, hoe ze verder precies gaan staan, niemand wil het precies zeggen. Ja, Soer en Berghout zijn de controleurs. En dan heb je er drie voor. El Argui, Bohoudaan en Henstra. En dit is op zich een bijzonder moment. Erwin Blank floot namelijk afgelopen vrijdag als invaller. Jong AZ MVV. Toen ook de glimlach eigenlijk deed rond zijn lippen. Altijd mooi, maar het gebeurt natuurlijk zelden dat een scheidsrechter in een weekend twee wedstrijden fluit. Eentje in de keukenkampioendivisie en eentje in de eredivisie. En gelukkig zijn fitheidstest ook gehaald. Dus daar zal het zeker niet aan liggen vandaag voor Blank. Bij Twente drommel in het doel, geen Oenerstal. Adelgaard in de basis, geen Bruns. U heeft uitleg van Van der Brom er ongetwijfeld over meegekregen. Iedereen die niet speelt, en dat geldt dus ook voor Rots voorin, waardoor Piazza in de basis staat vanaf links en Uya zet er vanaf rechts. Iedereen die niet speelt, dat heeft te maken met de wedstrijd van donderdag uit de Karabach. En de fysieke gevolgen die dat nog heeft achtergelaten.

op zoek naar zijn eerste punt in de Eredivisie. Als het aan hem ligt, zijn het er ook maar meteen drie natuurlijk. Met Van Duijl erbij. Weghorst, emotioneel en ook heel openhartig na dat succesmoment uit bij Karabach. Maar ook heeft wel aangegeven hoe moeilijk het hier heeft gehad in de periode daarvoor. Van der Brom en Berghuis kijken meteen. Wat gaat Cambuur precies doen? Zijn daar nog dingen anders dan wat ze hadden bedacht? Weghorst, die wordt gewoon neergetrokken. Op weg naar voren door El Arkayoui. Overname Twente met Weidman. En zo lijkt het een 5-2-3 te worden bij Cambuur of 5-4-1. Nu is Boudane de centrale man. En is El Arguy dus naar links voorin verhuisd.

0: Wel meteen verzorging nodig.
1: Ziet er niet goed uit. Ja, dat is heel vervelend. En dat hij het is voor Cambuur helemaal vervelend. Cambuur scoorde 3 keer dit seizoen. En alle 3 die doelpunten kwamen van hem, van Rafik El Arghiwi. En dan staat hij op de bal. En dan schiet het meteen in de kuit. Kooistra zou hem kunnen vervangen. Kwam. Dat is een jongen die op de vleugel kan spelen. Maar het valt vooral voor plat. Voor El Arghiwi zelf en dus voor heel Cambuur te hopen dat hij door kan. Zo ongelukkig. Maar meteen de reactie, meteen de gebaren. Grijpt naar zijn knie. Het ziet er lelijk uit. Ja, dan zal dus waarschijnlijk al zijn doorgegeven dat het niet gaat. En hopelijk is het dan net iets overstrekt en is het allemaal niet zo ernstig als je misschien wel vreest. Maar wat een tegenvaller is dit voor hem en voor Cambuur. De enige die dit seizoen doelpunten wist te maken. Uitgerekend hij raakt geblesseerd na 2 minuten voetballen. Ze proberen hem nog op te lappen. Nijstad, hij is links centraal. En Prupper, die eigenlijk ook het liefst links centraal staat, staat nu aan de rechterkant van het centrum. Zerouki. De laatste keer dat Twente hier verloor was het Jamie Jacobs die 2 keer scoorde voor Cambuur. En nog een rode kaart voor Ilić daarbij voor Twente. Meteen diepte bij Van Rooy, die werd gezocht, maar bepaald niet gevonden. El Arghiwi staat weer, hupt wat en lijkt wel terug te willen keren. Hij mag weer terug. Eerste schrikmoment. Het lijkt mee te vallen. Zerouki. Hoe Öyerzetter zich aan die rechterkant gaat houden. Trekt voorlopig ook wel wat naar binnen. Dan kan Taha daar weer opduiken. Hier is nu Öyerzetter. Tweede bal in het veld gegooid vanaf de tribune. Daardoor moet het spel even worden stilgelegd. Nijstad. Oh, geen goede aanname. Piazza. Zerouki. Eerst zet de trek naar binnen ook om ruimte te maken voor Van Rooy. Weghorst op zoek naar ruimte. Eigenlijk tussen die 3 centrale verdedigers. Bal teruggelegd. Taha's voorzet. Weggehaald door Bouf. Die de meest centrale is van de 3. Daar waar je misschien Amova verwacht. Als routinier. Zet Amova rechts. Van Del links en Bouf daartussen. Taha kan er net niet lekker bij. Maar Twente blijft aan de bal. En alsnog Taha. Zet ik hem daar niet helemaal uit. Dus nog maar weer op de

Slim balletje aan de paas van Weghorst. Is lekker strak. Taha kan hem nog binnenhouden. Dat levert Twente dan de corner op. Dat misschien te strak voor Taha. Maar dat was wel zoals het moest. En zoals Weghorst ook wel weet, kan het dan wel voor Taha. Die heeft de techniek om zo'n bal aan te nemen. In de hoekschop met veel mensen van Twente in de 16. Laag bij de eerste paal. Kan net niet worden verlengd door Piazza. Weidman. Nijstad. Piazza even losgelaten daar. Hij was al twee stappen vooruit aan het denken. Vergat even de bal aan te nemen. Weidman. Een lekkere bal van Drommel. Brengt Twente daar achterin wat in de problemen.

aanname van Del. Wijdman heeft alleen niemand van Twente voor zich. Piazza, Jette tegenover hem. Jette dus rechts. Costarelli aan de linkerkant. En de protesten blijven. Uiteraard veiligheid voorop. Alles wat er is gebeurd en de slachtoffers die er zijn gemaakt. U heeft het gehoord voor de wedstrijd. Mensen met blijvende gehoorschade.

Zo heeft Twente de bal, maar hij zit nog wachten op een echte kans. Jette gaat even druk zetten. Maar de bal gekopt door Costarelli. Het is een Fransman met uiteraard een Italiaanse naam. Zijn grootvader, opa, kwam van uit Catania. Intussen zo verfranst dat hij het zelf uitspreekt als Costarelli. Dus net dat kleine beetje Frans erbij. Piazza kan niet door. Van Del. Boerdana. Arguiwi. Krijgt de vrije trap tegen. Wijdman. Ook langs Jette. Slim paasje. Weghorst. Piazza. Zerouki. Ja, zetten. En na precies 12 minuten is het proces in ieder geval voor een deel klaar. En wordt het

weer ingenomen door de Cambuur supporters. 12 minuten. Uiteraard heeft dat ook weer te maken met de minuut waarin alles plaatsvond tegen Feyenoord. En dan zou je kunnen zeggen, het vooral over voetbal hebben nu. Weidman neemt een stuk of 7 van Twente voor het doel. Bal wat diep. Prupper ligt.

geweest dat. Wel lekker van de voet laten vallen. Dan nog een keer meegeven. Maar het gaat eerst terug. Taha. Krijgt te schieten. Gaat schieten. Ja, we hebben het vaak genoeg gezien al. Zeker in zijn tijd bij Groningen ook. Bij Zwolle. Ik kan nog wel eens een balletje van grote afstand vrij aardig raken en het doel inschieten. Dat lukte hier niet. Het ging wel mis bij het aardig raken. Van Del. Castarelli. Nog maar eens proberen via Jansen. Daouf. Naar Mova heeft hier uitgeweken. Goeie bal. Prima opbouw nu van Cambuur. Overname Piazza dreigt. Die is er op zich wel, maar... Hij moest nog even wachten op de bal. Taha, scherpe voorzet. Is te scherp voor Weghorst. De sliding voorkomt in ieder geval dat Piazza snel naar voren kan. De sfeer is er. Hopend op de eerste punten van het seizoen. Daar waar andere ploegen onderin. Wel er al in zijn geslaagd om in ieder geval een eerste puntje te pakken. Dat lukte Willem II, dat lukte ADO. Gaat diep, tenminste. Dat dacht ik, dat dacht Costarelli. Maar uiteindelijk hield hij in, waardoor hij die paas de diepte niet aankwam. Zou Cambuur nu aanvallend wat kunnen laten zien met Berghout. Henstra. De bal klutst over de achterlijn. Nee, dat wordt al net binnengehouden. Slim verdedigd. Goed opgelost door Adelgaard, die daar zeker niet... het makkelijk had. Hij moest hem binnenhouden en in de ploeg houden. Dat lukt hem precies. Bij de cornervlag een soort tweede tegenstander is. De Haas zet druk op Van Del.

Soeren. Wiens perspectief ook behoorlijk is veranderd. Eind vorig seizoen dacht hij na over een mogelijk vertrek. Nu is hij basisspeler. Ja, waar hij juist vreesde dat hij in de Eredivisie tweede plan zou belanden. Hier de bal niet onderscheppen. Bouw lukt dat wel. Dat hebben wij ook nog eens een keer flink vastgehouden door Weghorst. Amova. Tijd om aan te nemen en te schieten. El Argui. Nog een keer kappen. Nu dan geven. Ja, goede bal. Jette. En eerst een momentje van dreiging. Hij zal tevreden zijn dat er niet zo heel veel wordt weggegeven. Dat is nog wel eens anders geweest natuurlijk bij wedstrijden van Cambuur dit seizoen. In de wedstrijd blijven. Op zoek naar stabiliteit. En van daaruit dan ook je eigen succes gaan zoeken. Maar je merkt dan alles dat Cambuur in eerste instantie, en dat is begrijpelijk met de wedstrijden die ze nu toe hebben gespeeld, op zoek is naar die stabiliteit en wat meer zekerheid achterin. Dat. Rijtman liep door. Adelgaard was daar. Adelgaard heeft de vrije trap al tegen. Weghorst die wat al te fysiek is. Een beetje vasthouden is één. Tegenstander bij de keel grijpen. Dat is weer heel wat anders. Door naar de linkerkant waar Costarelli mee komt. Soer heeft het gezien. El Argui wil hem heel graag hebben. Het is toch vooral voorzichtigheid. Amova, iedereen dacht even, zou hij gaan schieten? Dat blijkt niet het geval. Piazza. Weghorst nu meegeven. In de loop bij Oja zetten. Weidman voor het doel. Piazza voor het doel. Piazza moet hem terugleggen. Want vanuit die hoek zelf scoren. Dat wordt hem niet. Lag opeens ruimte voor Twente. Dat is nog niet heel vaak het geval geweest. Op avontuur. Het schot vliegt erin. Schitterende treffer. Ruud Nijstad. Misschien moet je niet daar gaan vieren. Zijn tweede doelpunt ooit in de Eredivisie. En het is een wonderschone. Hij krijgt de bal en dan is het te laat druk op hem. Maar ja, er is weinig druk op hem. Zeg maar gerust geen. Maar dan moet je wel nog even van metertje of 18 die bal in de kruising schieten. Dat lukt hem vrij aardig. Prachttreffer. Moeizame seizoenstart. Zelfs op de bank beland. Er waren zoveel verhalen, mogelijke transfers, PSV, Barcelona. Maar hij verlengde zijn contract. Hij bleef. Is weer basisspeler.
en is nu ook trefzeker. Piazza. Weer een achterstand voor Cambuur. In vorige wedstrijden wilde de ploeg nog wel eens uit elkaar vallen. Op het moment dat de tegenslagen wat te groot werden. Nu nadat Plat vrij veel eraan heeft besteed dat vandaag te voorkomen. Hens van Hensta. Zegt ik wil ook nog even mijn veten strikken. Wel zo handig dat het even mag. Maar wel op Piazza. De tegenstander vol in de rug loopt. Venstra. Geen ruimte van Adelgaard. Neemt het toch goed aan. Boudane levert in. Aanvallers van Cambuur komen er nog niet aan. Deze wedstrijd natuurlijk, dit was het weekend. Met het hele overzicht van de gespeelde wedstrijden. En dan is het daarbij. Dit is bepaald nog geen spektakelstuk. Maar wel met een wonderschone treffer daarbij. Goed gespeeld dit. Adelgaard. Echt bij de tweede paal. Waar koppen niet mogelijk blijft. Weghorst, ja, die schat die buitenbal het best in. Weghorst, aannemen, afmaken, 2-0. Hij is los aan het komen. Bedankt God, zoals hij dat ook deed na de wedstrijd tegen Karabach. En Drommel, de vervanger van Hoenestal. Met de assist. Het is toch ook het seizoen waarbij keepers zich nadrukkelijk met assist en het maken van doelpunten of het creëren van doelpunten bemoeien. Drommel legt hem neer. En Weghorst, ja, die doet dit echt perfect. Eén keer meenemen. Afmaken. Voetje net niet genoeg. En Drommel bij zijn eerste Eredivisie wedstrijd voor Twente. Sinds lange tijd meteen met een assist. En hij, na die Europese doelpunten, nu dus ook in de Eredivisie trefzeker. Er wordt nog even gekeken. Natuurlijk naar mogelijk buitenspel voor Weghorst. Blank is uiteraard afhankelijk.
Maar hij telt. Het is 0-2. Weghorst heeft zijn doelpunt. Drommel heeft zijn assist. En Twente heeft een marge van 2 treffers. En wanneer gaat Cambuur zich eens een keertje serieus melden in het strafschopgebied van Twente?

Nederland heeft weer een probleem. Krupper. Weghorst gebaard. Kom maar. Of gebaard juist rustig? Gebaard volgens mij niet juist rustig. Dus ging zijn handen in de lucht doen, maar daarna vervolgens die handen weer een beetje naar beneden. Zo van kalm aan. Weghorst. Daar gevolgd door Berghout. Balverlies is er van Urias Setter. Soeren ineens. Jetten. Weggekopt van Roy. Berghout. Eerste wedstrijd van het seizoen voor hem. Adelgaard. Moet aardig onder controle. Heeft links achterin. Oh, aanname is goed. Daarna niet. Leek het moeilijk eigenlijk al te hebben gedaan. Bal meenemen. En verspeelde er iemand nog. Deze supporters blijven wel zingen en proberen hun ploeg aan te moedigen. Maar er komt ook wel enigszins wat teleurstelling nu bij de Cambuur supporters. Nul pogingen op doel bij Trommel. Eén schot überhaupt nog maar van Cambuur. Tjatsa. Het geklungel begint grotere vormen aan te nemen, zorgwekkende vormen aan te nemen. En dat is bijna weer een schitterende treffer. Nu Zerouki, die maar eens van grote afstand uithaalt. Het komt toch ook allemaal voort uit gepruts bij Cambuur. Onbegrijpelijke paas van Jetten. Tot een halve meter. Twente effectief, want het is niet zo dat die kans na kans na kans creëren. Maar het is toch echt aan Cambuur nu om iets te laten zien. Adelgaard

Zo. Dat is een jaartje 25 geleden. Oscar die nu op de bank zit natuurlijk. Kan Boerdaan hier wat mee? Kan Drommelke echt getest worden? Nou, het is in ieder geval een redding. Eentje waarvan Drommel ook wel zal verwachten dat hij die dan maakt. En het is een poging op doel van Cambuur. De eerste van de wedstrijd. Drommel. Zerouki. Taha. Jette. Toedaan heeft hem onder controle. Hensra op snelheid nu meegeven. Dat is te laat. Sowieso is de paas ongelooflijk slecht. Maar Hensra staat hier en stond daar net. Dik buitenspel. Volledig verkeerd getimed door Boerdaan. Voor Weghorst. Ook om maar eens te schieten. Redding van Jansen. Krijgt Weghorst toch eigenlijk te veel tijd? Zerouki. Slaring is keurig op de bal. Lekkere knal, maar voor Jansen toch ook fijn dat hij een keer de bal kan tegenhouden. Dat lukt hem nog niet echt veel. Dat is niet eens zozeer een verwijt aan hem. Ja, die van Nijstad vloog in de kruising. Die van Weghorst in een 1-op-1. Niet direct eisen van de keeper dat hij die maar heeft. Weghorst komt net wat instructies voor Nijstad. Nu eigenlijk ook. De corner moet worden genomen. Jansen bokst. Weg is de bal niet. En dan valt hij bijna voor Zerouki. Kjatsa was daar nog lastig. Nieuwe corner Twente. Druk bezig ook met het organiseren van hoe Twente het moet doen bij de corners. Gaat met andere kopsterke spelers, met de man die de corner neemt. Wie moet waarheen en waar moet de bal naartoe? Eerste paal. Wordt hij verlengd door iemand van Cambuur en dus een corner aan de andere kant. Voor
mooie bal. Maar Pupper zijn hoofd lijkt het toch een kansrijk tegen de bal zou moeten kunnen zetten. Dat laatste lukt alleen niet. Rommel. Die zorgt even vooral dat de bal weg is. Jetten. Rookie. Twente heeft de bal alweer terug. Het is een overtreding. Er komt zelfs geel. Om te zeggen dat het niet zo lekker loopt bij Cambuur is een understatement. Soere geel. Dit. Weghorst is alleen nog niet in de 16. Dus moet ze te wachten. Nu is Weghorst er wel. Is het schot recht op Jansen. Goeie diepteloopactie. Goeie paas. Zet de steek nog even zijn duim ook op. En wacht op zich tot op het juiste moment. Alleen Weghorst raakt de bal. Niet goed genoeg. Komt er ook geel. Voor Urja zetten. Die zich blijkbaar groot gevaar aankomen. Enstra. Ruzie met de bal. Goed ingeschat door Van Rooy. Wel Arguini. Niet zich aan, maar Costello die heeft hem niet nodig. Verdient de vrije trap helemaal zelf.

bal draait. Recht in de handen van Drommel. Een beetje lastige redding, maar zijn grootste bijdrage is toch echt die assist. Dat zegt ook wel wat. Hier loopt Van Rooij zich eigenlijk kinderlijk eenvoudig vast. Dit zou dan een moment kunnen zijn voor Cambuur. De rechtsback is even mee naar voren. Eurzetter neemt zijn plek wel over. Jette legt hem klaar. Arguimi komt er niet helemaal uit. Trekt hem tot het schot. Naar de andere kant. Tahar. Oh, die probeert het. Ja, het mag. Uiteraard. Maar in dit geval had hij zelfs de achterlijn niet. Het was heel ver op eigen helft. En Arguimi neemt over. En het leidt aan beide kanten uiteindelijk niet tot iets. Rookie. En het is dat de pogingen van Twente minder en minder worden. Zoals ze de bal helemaal niet meer goed kunnen raken. Tot wat irritatie denk ik ook bij de trainer. Want er zijn kansen en mogelijkheden. En mogelijkheden op kansen om Cambuur nog veel meer pijn te doen. Je kan een bal inleveren. Dit is zo onverklaarbaar recht in de voeten van de tegenstander. Dat je je afvraagt hoe het mogelijk. Zonder dat er echt druk is. Nou, Henstra

0: redelijk effectief Twente. Zeg maar tot en met de 0-2. Daarna een stuk minder scherp op het punt. Dat raak komt op afronden, afmaken. Boven raakt de bal niet goed. Nou, dan heb je aan Weghorst de verkeerde. Die vliegt er nog wel even in. Het zijn wel mooie duels. Lijkt niet zo heel veel verkeerd te doen. Stevig. Blank legt hem het nog even uit. Het is voor Boven ook een leerschool. Ik vind echt dat Weghorst hier niks verkeerd doet. Maar goed. Hier. Het moment dat hij wel een overtreding maakt. En het voordeel was voor Cambuur. Ook hoe het doelpunt van Weghorst ontstaat natuurlijk. Ook in zo'n duel. Waar die Baouf fysiek, maar ook gewoon op slimheid daar de basis. Hij lag en staat alweer. Grote talent, Baouf tegen de ervaren, fysiek sterke en ook of toch wel slim in het gebruiken en bereikt het tot het gebruiken van zijn fysiek, Weghorst. 2 minuten erbij. Schiet net naast. Zo makkelijk als hij er passeert. En dat zal de Twente-spelers af en toe ook het gevoel geven van het komt wel goed vandaag. Op het moment dat ze even wat extra gas geven, even versnellen, komt het meteen tot kansen. Het rost hem nog eens naar voren. Weghorst denkt, weet je wat, misschien staan ze overal te slapen. Hij waagt er prima af, maar verrast genoeg is de vlag hem, hoor. Hier gaan geen lijnen getrokken hoeven worden. Nee, dit was vrij duidelijk. Het is rust en Twente leidt comfortabel. Er is zelfs een fluitconcertje vanaf de tribune nu van de Cambuur supporters. Want Cambuur is volstrekt machteloos. Weghorst gaat nog even langs bij Blank. Van de Brom zal niet heel veel mopperen, denk ik. Al had zijn ploeg met wat meer scherpte ook wat meer afstand kunnen nemen al van Cambuur. Nu is het gebleven bij de treffers van Nijstad. Zeer fraai. Weghorst met dank aan de assist van Drommel. 0-2 en we zijn zo terug met analyse met Twan en Bram. Heel graag tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
2: Volgend weekend wordt het volle bak genieten van de Vriendenloterij Eredivisie.
3: Daar gaan we nog maar weer eens goed voor zitten.
2: Jouw zaterdag wordt ingeluid met de kraker NEC Feyenoord.
3: En dat is een lekkere binnenkomer, zeg.
2: Om 8 uur bevriest de tijd bij het tijdloze fenomeen Ajax-PSV.
4: Als kind zo blij.
2: Op de zondag wordt het ook smullen.
4: Heerlijk.
2: Zo speelt Groningen tegen de Tukkers. En zien we een schermutseling.
4: Oh, ho, ho.
2: Tussen Heerenveen en de taaie ploeg uit Alkmaar.
4: A beauty.
2: Dit alles en meer zie je natuurlijk live op ESPN.
5: Moet ik verder nog iets weten?
6: Nee, denk ik niet.

0: What can I do for you?
1: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
2: Voor iedereen.
1: Voor de superfans.
2: De experts.
3: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
1: De meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
4: Ja, is meer voor mijn partner.
1: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Laat elk slaapuur meer tellen met Emma Performance. Ons meest comfortabele matras ooit. Krijg tot 30% korting online of in de winkel.
6: Dag, ik ben Hugo.
7: Hoi, ik ben Sof.
8: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij, elke dag plezier.
9: Ja, daar is hij weer. Papa's pasta.
10: Even niet. Hi. Zet eens wat spannends op tafel. HelloFresh heeft nu meer recepten dan ooit. Zo maak je makkelijk. Elke dag. Wat lekkers.
9: Fantastisch. Het ziet er heerlijk uit op de stad.
8: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of je 25.000 euro wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
11: Nu bij HelloFresh. Gratis HK Living Borden ter waarde van 98 euro.
12: Kijk eens,

0: jaar voor gratis Lidl-tuintjes. Een kweekje eigen microgroenten. Kom snel naar de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Het is back to school bij Mediamarkt. Koop nu deze Lenovo IdeaPad Slim 3 14-inch laptop voor €569. Mediamarkt.
0: Het is belangrijk, groente en fruit eten. Dus houden we het lekker goedkoop. Deze week Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Meer is mogelijk met My Mediamarkt, zoals exclusieve member-evenementen.

0: snelheid?
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Oh, wauw. Kijk nou.
4: Ja, prachtig. Dat veld vol mooie bloemen. Het voelt alsof wij weer even zijn.
5: Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. CW. Zo mooi.
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
6: Nu bij Youfone 40 gig voor maar 1 euro per maand. En gratis aansluiten. Bekijk alle deals op youfone.nl. Dit is de laatste dag.
7: Youfone.

0: Welkom terug in Leeuwarden. Halverwege Cambuur tegen FC Twente staat het 0-2. Zit je een beetje te genieten, Bram?
1: Dat
0: is ook een antwoord, hè?
1: Het is een beetje een wedstrijd die je, denk ik, als Twente zijnde na een Europese wedstrijd wil hebben. Dat je hem gecontroleerd, niet zoveel aan de hand. Eerste 20 minuten tot aan die goal creëerden ze ook niet zoveel. Had Cambuur hield het heel compact achterin. En dan is het heel moeilijk doorkomen. En dan hoop je op zo'n moment van, nou, in dit geval Nijstad, die fantastisch binnenschiet.
0: Van afstand, dat het dan op die manier maar gebeurt.
1: Nou, er gebeurt even iets anders. Hij gaat indribbelen, dus daardoor moet Cambuur andere keuzes maken. Ja, en dan is het lekker. Dat is vaak een moment, als je hem dan schiet, dan voel je al van, oh ja, deze kan er wel eens echt heel lekker gaan invliegen. Maar dan is meteen de spreekwoordelijke band is gebroken. En dit is wel Twente nodig had. Ja, en dan is het bij Cambuur, die hadden een plan. En waarschijnlijk zo lang mogelijk die nul houden, compact blijven. Ja, dan wordt dat meteen lastig. En daarna zag ik een beetje vertwijfeling ook wel steeds bij Cambuur.
0: Komt trouwens voor hem persoonlijk wel gelegen, hè? Hij was even zijn basisplek kwijt. Nu langzaamaan komt hij weer een beetje terug.
1: Ja, en er gaat veel over hem natuurlijk. Ook in de media gaat het veel over hem. Met dan weer belangstelling van Barcelona, noem alles maar op. Ja, dan is het altijd wel even lekker dat je dit zo'n succesmomentje hebt.
0: We zien steeds vaker assists van keepers. Ik bedoel, Etienne Vaassen heeft er patent op. Maar er zijn er wel meer keepers die tegenwoordig assists leveren. Maar deze tellen we dus ook.
1: Ja, dit doet Weghorst heel slim. Die gebruikt daarin zijn lichaam heel slim. Ik vind het heel matig verdedigd van Bahouf. Dit is echt wel een leerschool voor Bahouf. En eigenlijk mag het niet, omdat je speelt al in de Eredivisie. Dit soort dingetjes moet hij echt heel snel gaan oppakken. Want hoe makkelijk Wout nu bij hem wegdraait. En Weghorst die een prima eerste helft speelt. En, dit is kindelijk eenvoudig. Je plat altijd van tevoren ook over weerbaarder worden. Ja, dan is dit het ultieme voorbeeld van, dit wil je echt niet zien. Dit stukje weerbaarheid wil je zien bij je verdediger.
0: Nou, als we een klein beetje inzoomen op die duels tussen die twee. Bahouf is 19, bijna 20. Marokkaans Jeugd International. Weghorst is net 34. Het zijn inderdaad jongens tegen kerels, hè?
1: Ja, maar net zoals je dan net zo'n duelletje hebt. Kijk, dit hoort er een beetje bij. Dat is een beetje dat vechten, ja, dat weet je als je met Weghorst in. Alleen soms moet je hem gewoon even voor je houden. Zoals je net met die goal had, hou hem dan eventjes voor je. Daar moet je ook een bepaalde gochme mee hebben. Ja. Ja, dit hoort wel een beetje bij. Dat is incasseren en uitdelen met verdedigers en aanvallers. Dat is een spelletje wat ze ook moeten spelen, vind ik.
0: En dit is Wout Weghorst.
1: Dit is Wout Weghorst. Maar goed, daardoor doet hij het ook slim. Ja. Daardoor naait hij een kaart aan afgelopen donderdag. Maar hij creëert ook wel zo die 2-0. Dat is puur doordat hij dus zijn fysiek daarin gebruikt, natuurlijk wel met Boef.
0: Is er een extra jongeling achterin bij Cambuur bijgekomen? Billy van Duijl, hoe vind je hem spelen?
1: Vind ik een van de weinige pluspunten de eerste helft bij Cambuur. Die vind ik echt een goede indruk maken. Is heel rustig aan de bal. Nou, dit momentje ook weer. Hij leest wel goed wanneer hij moet instappen. Het was het eerste momentje, denk ik, van Cambuur dat ze tot iets kwamen. Maar dat moest wel heel veel continu van Del en vanuit achteruit beginnen. Naar voren toe creëerden ze eigenlijk weinig tot niets.
0: Nou, toch goed dat in ieder geval Drommel nog even is getest.
1: Ja.
0: Enige momentje van Cambuur.
1: Ja, ik denk dat Verdrom ook wel lekker is. Als je dan met Jeps in dit soort wedstrijden, krijg je ook niet veel momentjes. Dan is het heel lekker als je al een assist op je naam hebt staan. En de momenten dat ze dan uitkomen, dat je daar ook meteen staat. Ja.
0: Halverwege staat het dus 0-2. Werk aan de winkel voor de ploeg van Johan Plat. Zometeen de tweede helft. Tot zo.

0: What can I do for you?
1: Denk misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: Dag, ik ben Hugo.
3: Hoi, ik ben Sof.
4: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
5: Oh, wauw. Kijk nou.
6: Ja, prachtig. Dat veld vol mooie bloemen. Het voelt alsof wij weer even zijn.
7: Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. CW. Zo mooi.
8: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u 25.000 euro wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
9: Kijk eens,

0: snelheid?
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Het is belangrijk, groente en fruit eten. Dus houden we het lekker goedkoop. Deze week Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
4: Ja, daar is hij weer. Papa's pasta.
5: Dacht het even niet. Hi. Zet eens wat spannends op tafel. HelloFresh heeft nu meer recepten dan ooit. Zo maak je makkelijk. Elke dag wat lekkers.
4: Fantastisch, het ziet er heerlijk uit op de stad.
6: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Mediamarkt. Nu bij HelloFresh. Gratis HK Living Borden ter waarde van €98. Meer is mogelijk met My Mediamarkt, zoals exclusieve deals.
7: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
8: Voor iedereen.
9: Voor de superfans.
10: De experts.
11: Ze creëren gewoon geen overtande as.
12: De meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
15: Ja, is meer voor mijn partner.
16: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: We gaan inhalen in de Vriendenloterij Eredivisie en er staan twee mooie wedstrijden op de rol.
18: Hallo, daar zijn we weer.
17: Eerst is het aan NEC en Excelsior.
19: En die valt binnen.
17: En een dag later neemt Twente het op tegen Telstar.
19: Oh, hij doet het weerloos hoor.
17: Jassen op van onze voet en je ziet ze allebei live op ESPN.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mascot Workwear.
21: En door Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
22: Welkom terug in Leeuwarden. Staat halverwege 0-2 tussen Cambuur en FC Twente. En niets aan de hand tot dusver voor FC Twente. Schrok jij trouwens ook na 1 minuut al ongelooflijk wat betreft Cambuur. De enige speler die 3 keer wist te scoren.
23: Toen hij zich overstrekt, hè?
24: Het was een beetje een gek momentje. Het leek alsof het wel echt meteen een blessure was waardoor hij meteen gewisseld zou moeten worden. Ja, ik ben blij dat dat uiteindelijk goed met hem ging.
22: Ja, hij kon in ieder geval nog blijven staan. Er komt wel een dubbele wissel aan zometeen bij Cambuur. Kwam en Binder gaan erin komen. Ja, het is ook alles of niks, maar ja, je moet iets gaan riskeren.
24: Nou, je hebt met Binder, die vond ik vorige week goed invallen. Het is iets meer fysiek ook wat erin komt. Het is ook denk ik wel lekker. Het is gewoon wel een kleine elftal bij Cambuur. En daarin wat fysieke power tegen Twente is helemaal niet zo verkeerd. Dus ze moeten iets. Ja. Gooi de schroom een beetje van je af en ga maar los. Want als je de tweede helft doorgaat als de eerste helft, dan kun je het vergeten.
22: Ja, kijk, Henk de Jong. Ja, die is een beetje iedereen wel kent. Ja. Boerdade gaat eraf en de andere is Costarelli. Dat betekent dat ze sowieso met een mannetje minder achterop gaan spelen. Ja, niks te verliezen, wat we al zeiden.
24: Nee, ze zullen dan waarschijnlijk inderdaad weer naar 4-3 gaan.
22: Ja.
24: Ja, wat ik zeg, gooi je schroom van je af. Ga lekker voetballen, lekker vooruit. Je hebt nu niet zoveel meer te verliezen. Dat was de eerste helft, leek het gewoon nergens op. En zag je bepaalde angst echt wel in de ploeg. Ja, dat moet er vanaf. Hup, gewoon naar voren hier helemaal. Krijgt het publiek achter je. En zorg in ieder geval dat het publiek vermaakt gaat worden. En dat je met een goed gevoel weer deze wedstrijd gaat afsluiten.
22: Werk aan de winkel dus voor de ploeg van Johan Plat. Het woord is weer aan Mark van Rijswijk.
25: Ja, want anders zijn zij na deze speelronde de enige ploeg in de Eredivisie zonder punten. We hebben Willem 2 een punt zien pakken, we hebben ARO een punt zien pakken. Zij staan nog op 0. De achterstand is uiteraard bepaald niet van overkomelijk zo vroeg in het seizoen. Maar ja, je wil van die 0 af. Gaan de wissels dat dan brengen? Nicolas Binder en Fabian Kwam. Allebei verwachtingsvol binnengekomen. Allebei die verwachtingen toch eigenlijk niet waar kunnen maken. Vorig seizoen gaat het nu in de Eredivisie lukken. Cambuur heeft ze nodig. Komt daar al. En in de eerste aanval van Twente met dreiging. Dat lijkt er wel in te zitten. Maar het doordrijven in Piazza lukt net niet helemaal. klein tikje. Het kan door. En dan klutst de bal in de handen van Jansen. Balverlies meteen alweer een opbouw bij Cambuur. Sommige dingen veranderen ook niet na 15 minuten pauze blijkbaar. Nog maar eens inschuiven van achteruit. Nijstad loopt ook door. Wil jij zetten? Och, schitterende panna. En een chipje. Het is een weergaloze assist op Piazza. Die hem trouwens ook niet heel lelijk afmaakt hoor. Maar ja. Uja zetten, ja. Hier word je toch blij van. Van dit soort doelpunten. Er zijn hele fraaie gemaakt. Deze speelronde. Ook vandaag alweer. Nijstad. Dit is een heel ander doelpunt. Maar wat voor een plaatje van een treffen. Oh ja, zetten. Eerst de panna. Dat is al lekker. En dan een heel, heel leep. Vies chipje. Precies tot de Piazza. En die doet ook precies wat hij moet doen. Heel beheerst. 0-3. En goede bedoelingen bij Cambuur. Ze zijn er. Dat levert allemaal zo weinig op nog dit seizoen. En zo laat Ujas zetten zien dat hij dus ook vanaf rechts zijn waarde heeft. Had in de eerste helft al die actie waarbij hij de bal terugtrok tot Weghorst. Die raakte de bal niet heel lekker in de afronding. Dat is natuurlijk ook een hele fijne assist. Iets die hij juist kan geven. Wat hij op zijn rechterbeen uitkomt. Zet druk.

dekking geven. Piazza die helemaal vrij staat. Alle drie de doelpunten. Het is natuurlijk ook ontzettend zwak verdedigd. Voor hem bepaalt natuurlijk niet zijn eerste doelpunt van het seizoen. Het heeft Europees al nodige treffers gemaakt. Dat wordt ook voor de man zojuist aan de bal pruppen. Wiens laatste eredivisietreffer alweer een tijdje geleden is. Jetten. Nu gewoon op links. Merkte toch dat hij zich op rechts af en toe wat minder prettig voelde.

zetten. Achter Weghorst. Ja, en de bal is het dan voor UAZ. Weghorst rechts van hem. Kiest voor het midden, voor Zerouki. Die kiest voor Piazza. Piazza kiest voor zijn eigen kans. Had ook nog spelers mee. Dit is wel weer zo'n fase waarbij Cambuur terug moet naar een bepaalde organisatie. En niet weer open huis houden. De verliezen is 1. Elke week een flink pak op de broek. Dat gaat op een gegeven moment ook wel mentaal doorwerken natuurlijk. Mislukt. Amova die dus rechtsback is komen te staan. Na rust hier onderschept hij de bal. Dat doet hij ook nog niet helemaal van harte. Nee, bij Cambuur glijdt iedereen maar uit. Levert iedereen maar in. En is het wachten op iemand die opstaat. In positief opzicht. Zet druk. Zerouki. Leek het daar op Taha. Soeren. Jansen. Weghorst. Levert in. Ja, die moppert wat, omdat die terugspelbal van Hens natuurlijk ook niet echt heel erg fijn was. Nu dan, kwam het schot. Is in ieder geval iets waar Rommel wat mee moet doen. Dat lijkt niet al te lastig, maar

Een doelpoging op doel van Cambuur. Kwam de invaller. Weghorst geeft goed mee. Weerzetter heeft Tahanu in het centrum. Piazza nog wat verder weg. En ook Weghorst sluit weer aan. Weerzetter. Weer er langs. Hij probeert het nu in de verre hoek. Veel vanaf links gekomen. Daar nu een plekje ingeruimd. Voor Piazza die zich echt veel prettiger gevoelt op links dan op rechts. Dus als Weerzetter zich ook wat meer thuis gaat voelen aan die rechterkant. Zou dat Van de Brom wel helpen. Heeft hij daar weer een extra optie. Prupper met de overtreding op Pinder. Als Weidman dan nog even de bal wegtikt. Is die degene die de toespraak van Blank krijgt. Spelen. En dan in één keer met de hak doorspelen is wat te veel gevraagd. Het merkt ook dat het publiek wil, maar bijna af en toe gewoon zo teleurgesteld raakt. Als er weer iets vrij fundamenteels mislukt bij de spelers van Cambuur. Zouden de moed erin, blijf wel een beetje zingen. Actie op het risico, het juiste moment. In het midden komt Weghorst. Want vanuit die hoek zelf nog scoren gaat niet meer lukken. Weerzetter van de bal gezet. Zo, sliding van daar was behoorlijk laat. Kwam kan door. Weerzetter verdedigt mee. Kwam. En Arguini. Toch weer hij, maar nu net te hoog. Kwam. Linksbuiten. Nog een aardige entree kende. Belangrijk was in de promotiewedstrijd tegen Emmen. Opvolger van Sjöstrand. Hij aan de basis van de kant van El Argui. Als je een soort lichtpuntje moet noemen voor Cambuur in deze wedstrijd, is het dat hij fit is gebleven. En wat er lelijk uitzag helemaal aan het begin van de wedstrijd. Verlengd en dat levert Cambuur de corner op. En die is al snel genomen. Lang niet iedereen is in de 16. El Argui. Doet hij het weer? Nee. En een serieuze kans. Wacht op zich op precies het juiste moment. Staat recht voor het doel en heeft een redelijk vrij schot. Hij scoorde natuurlijk 3 keer dit seizoen. Als je kijkt naar wie scoorde er nog meer ooit in de Eredivisie. Dan zijn dat Amova en Del. Willy van Del. Jamal Amova. En Rafik El Argui. Zijn de enige 3 spelers dus van Cambuur in de selectie. Die dus een doelpunt maakt in de Eredivisie. Binnen te houden. Niet echt. Gaat gewisseld worden. Dubbele wissel bij Twente, waar Torvaldsen en Van der Belt zich melden. Ja, zet eruit. En wordt vervangen door Torvaldsen. Hard gewerkt. Prachtig assist. Ja,
het mag je niet gebeuren zo door de benen te worden gespeeld. Maar het is ook zo, dit is de linksbuiten, hè? Het is de linksbuiten van Cambuur, verdedigt Urjazette. Hoe kan het dat daar geen rugdekking is? Van der Brom nog even met de Weidman bezig. En Van der Belt, voor hem natuurlijk een bijzondere wedstrijd. Zijn vader werkzaam bij Cambuur. Heel veel functies gehad bij Cambuur. Ook trouwens bij Twente nog kort gewerkt. Gerard van der Belt.

Jette. Goeie passeerbewegingen en een vrije trap. Wel wat eerder dan Cambuur misschien zou willen. Want nu ligt wel echt wat verder weg. Adelgaard, die een echt prima wedstrijd aan het voetballen is. Maakt overtreding. Daar houdt hij vast. En dus dat eerste moment bestraft. Kijk ook waar de bal ligt.

zeggen, dus wat te ver om het ineens te proberen. El Arghoui legt hem neer. Maar de timing met Anova en Baouf klopt in ieder geval niet. Geen van beiden kan die bal voorbrengen. Ook. Zowel bij hem als ook bij El Arghoui. Dat het tot niks leidt. Weidman. Ja. Te chagrijnig. Bij het verlaten van het veld naar de zin van der Brom. Eigenlijk onbegrijpelijk. Hij staat 3-0 voor. Basisspeler geworden, belangrijk geworden. Echt goed aan het voetballen. Staat niet voor niks in de basis. En dan heb je toch een zware wedstrijd gehad. Nu weer na een uur voetballen. Ik vind dat de wedstrijd voor Twente zo goed als beslist lijkt. Zegt de trainer, weet je wat, jij krijgt even rust. Ja. Toch blijkbaar zo verbolgen over dat je dat even moet laten blijken.

Huidspel. Gaat er zo weer gewisseld worden. Ja, dus. Plat zal een klein beetje op twee gedachten hinken. Je wil terugkomen in de wedstrijd. Het heeft geen zin om tegen nog een paar behoorlijke tikken op te lopen natuurlijk. Hij eruit, aanvoerdersband. Het gaat om de arm van Robert Boog zelf. En Boua erbij. Komt dus ook een beetje met vergelijkbare naam straks, als het goed is, naar Twente van Jong PSV. Voor het gemak is hij er vandaag nog niet bij. Boua, Italiaan. Die zich misschien nog iets meer aan die rechterkant thuis voelt dan Amova dat doet. Supporters van Cambuur gaan staan voor hun ploeg.

de sfeer blijft best positief in het stadion. Daar waren er ongetwijfeld ook wel redenen zijn te bedenken om wat chagrijniger te zijn voor de Cambuur supporters. Taha, lekker gedraaid. Vervolgens knullig over de zijlijn. Zagen we de eerste helft ook al zo'n moment. Waarbij het moeilijke werk is gedaan en het dan een vrij elementaire fout komt. Juist bij hem eigenlijk niet verwacht. Prupper. Meegegeven, sliding op de bal. Is keurig, maar vervolgens toch meteen het balverlies. En Rookie bijna weggestuurd. Binder levert in. Volgens wordt eruit gegleden door Adelgaard.

0: gespeeld dit nu.
1: Aardige versnelling. Binder. Nee. Dat is denk ik dan toch wennen aan de Eredivisie. Zoveel tijd krijg je niet. Oh, scoorde hij ook nog niet in de keukenkampioen-divisie, maar dat geheel terzijde. Thorvaldsen. Krijgt een herkansing. De speler van Cambuur blijft liggen. Bijzonder rommelig. Dat is een soort eufemisme voor niet zo best.

Taha, goeie aanval nu van Twente. Zerouki, hakje mooi. Thorvaldsen. Voorzet in de handen van Jansen. Als Twente even versnelt en even een klein beetje extra's doet. Dan zie je wel meteen wat de mogelijkheden zijn. Hier blokt Jette. De bal van Jansen bereikt Bienden niet. Het is echt wacht op de volgende kans. En wellicht ook treffer van Twente. Die komt hier niet. Het voordeel was gegeven aan Weghorst. Die werd vastgehouden. Maar wel uit kon halen. Goeie paas van de Belt. Redding van Jansen die nu wel een paar keer die voor de kans krijgt om zich te onderscheiden. Van de Belt die natuurlijk alleen zijn vader goed kent. Werkzaam bij Cambuur, maar ook de trainer. Plat. Die ook oud Zwolle en die werkte samen bij Castellon. Van Jansen. Van de Belt nam iets te riant aan. Thorvaldsen. Wippertjes handig. De voorzet is goed. En het doelpunt niet aan. Dan zat Jansen toch weer tussen. Dat was Prupper. Geeft aan dat er iets meer haast mag worden gemaakt met het nemen van de corner. Maar ja, dit is geen moment waarbij die kan gaan aftellen of zo. De vrije trap is voor Cambuur. Daar lag ook Prupper op de grond trouwens. Even kijken. Moet zeggen. Er zijn er meer die elkaar vasthouden. Blank zal het goed hebben gezien. Iemand houdt iemand vast. Wie begint en wat ziet de scheidsrechter? Cambuur supporters gaan zingen voor hun trainer. Zoals ze dat in het verleden altijd deden voor Henk de Jong. Die zwaaide dan altijd even. Plat steekt nu zijn duim omhoog. Dat deed de... vorige keer niet. Ik zal nu denken van nou toch maar even die supporters ook bedanken voor de steun in moeilijke tijden. Thorvaldsen. Thorvaldsen. Hard zat. Jansen krijgt hem weg. Jette niet. Schot daarna van Taha. Het is echt wachten op 0-4. Roy, Taha. Simpel 1-2'tje, alle ruimte voor Zerouki. Piazza, Van den Belt. Die paas was wat te moeilijk. Ik denk dat hij niet voor Van den Belt bedoeld was.

Heeft alweer ruimte achter de verdediging van Cambuur. Niet gezocht. Ja, er wel wat loopacties. Onder andere van Nijstad. Die was nu op de weg terug. Ik kreeg de bal op dat moment aangespeeld. Piazza. Van den Belt. Van den Belt. Veekpaasje eruit gehaald. Opeens van Kramp, ja. Piazza eruit. Voor hem komt Kurowski als een linksback. Kijken wat dat oplevert. Geen rots dus. Daarmee zal Van der Bron dan gewoon geen risico willen nemen.

En zijn eredivisie debuut Kurowski. Een mooi doelpunt gemaakt direct naar rust. Waarmee alle spanning zo'n beetje wel uit de wedstrijd was verdwenen. We komen van Slask Wroclaw. Jonge Pol. Dus ook einde wedstrijd voor Berghout. Dat is een wat meer aanvallende wissel. Kurowski lijkt wel gewoon op de linksbuitenpositie te gaan spelen. Fink meldt zich voorin. Daar waar een controlerende middenvelder eruit gaat. En El Arguiwi laat zich iets zakken. Goed aangenomen. Taha kan door op Torvaldsen. Weghorst blijft in de punt van de aanval staan. Is volop gewisseld. Maar daar dus niet. Lammers er dus niet bij. Lucas Vennegorf Hesnik uiteraard wel. Een hoekschop richting tweede paal, waar Jansen bokst. Goed ingespeeld. Minder goed door Pruppen. Je had nog meer tijd.

0: loopactie. Aarslik verlengd door Serouki. Goed verdedigd. Door Bouhade invallen. Met daar Kurzowski van de bal. Kurzowski. Twee schoten op doel van Cambuur. De eerste 79 minuten van deze wedstrijd. En geen van die pogingen heeft Drommel ook maar een beetje verontrust. Gaat dat nog lukken in de slotfase? Aanname goed. El Arguiwi en het schot daarna hoog over. Het was misschien wel een overtreding op El Arguiwi, maar de bal viel daarna nog voor Henstra. Dus mocht dat door. Maar een beetje trekken met Pruppen. Weghorst. Thorvaldsen geeft mee. Geen sprake van buitenspel. Maar er komt Adelkaart die daar opeens opdook. Net niet helemaal lekker aan de bal. Kauf in de problemen. Thorvaldsen moet nu diepte zoeken. Dan liggen er heel veel mogelijkheden. De paas is wat te hard. Maar dat kan alsnog. Kurzowski geeft hem voor. Jansen redt half. En nu is er geen redden meer aan. En is het alsnog 0-4. Onvermijdelijk. Taha scoort. Hij heeft nog aardig wat tegengehouden in de tweede helft, Jansen. Maar Cambuur speelt een kansloze wedstrijd eigenlijk. Maakt zoveel fouten, ook nu weer. Kurzowski geeft voor. Dat lukt dan eigenlijk maar half, maar... Hij valt nog wel lekker voor Taha. Er geen officiële assist achter de naam van Kurzowski. Wel een doelpunt voor Taha. Ja, ook een beetje buiten beeld. Was er nog wel plek voor hem bij Twente. Nou ja, en een paar goede Europese invalbeurten. Een goede basisplaats her en der. Is hij steeds meer in beeld gekomen. En zo zijn er natuurlijk meer. Pruppen was op een gegeven moment op de bank beland. Leek het Lemke Nijstad te worden. Maar ja, misschien is dat de routine van Prupper toch wel handig daar centraal achterin. Zeker als hij nu ook rechtscentraal samen met Nijstad kan spelen. Peixoto en Bruns. Nog twee wisselspelers van Twente die zich zo mogen melden. De Haag glipte langs bij Jetten. Als er mogelijkheden genoeg. Voor wie kiest hij? Niet voor Weghorst. Die valt op zijn knieën. Weghorst zeer gefrustreerd dat hij daar niet de kans kreeg. En aan de andere kant is hier niks aan de hand. Adelgaard kijkt nog eens om. Zo van, verwacht je nou echt? Thorvaldsen. Handig. Hij valt lekker in. Net te kort gelegd voor Weghorst. Die echt nog op zoek is naar dat moment. Voor nog een doelpuntje. Hoe ongeloof bij Pruppen dat hij hier de vrije trap tegen krijgt. Van Rooij gaat naar de kant. Voor hem komt Bruns. Goed is ook. Einde wedstrijd voor Adelgaard. Peixoto zijn vervangen.
1: You can go.
0: You can go was de boodschap. Dit team Peixoto. Bruns en het hele achterhoede is nu voor elkaar gehusseld. Nog even de wissel bij Cambuur. Waar Hamas het veld in komt. Voor Henstra. Dat is een nieuwe rechtsback. Dat is Peixoto. Dat is een nieuwe rechter centrale verdediger. Dat is Bruns. Dat is een nieuwe linker centrale verdediger. Dat is Prupper. Die is een beetje verhuisd. En er is een nieuwe linksback. Dat is Nijstad. Die ook dus een plekje naar links is opgeschoven. Kortom. Er staan toch wel een paar dezelfde namen. Maar iedereen wel sowieso op een andere plek. Nu achterin bij Twente voor de slotfase. Meegegeven. Toch nog een kans voor Cambuur. De hoek te lastig dus voorgeven. Dat was niet te gek bedacht. Vink kon ook niet heel veel anders meer. Van der Belt. Daar gaat Thorvaldsen. Die ligt op snelheid. Jansen op tijd. Ver uit zijn 16. Opeens heeft Cambuur daar 5 man. Aanname goed van El Arguiwi. En dan Soeren. Een licht cynische reactie van het publiek. Sterk van Weghorst, maar niet tot bij een ploeggenoot. En zo is dit. Een aardig aangename week voor Twente geworden. Nu even een midweek rust. Dat is ook wel weer eens lekker. Dat is ook weer een tijdje geleden natuurlijk. Maar op karakter. De groepsfase van de league fase van de Conference League bereikt. Een kinderlijk eenvoudige overwinning voor Cambuur die eraan zit te komen. Waarbij vrij veel spelers wat aan hun zelfvertrouwen hebben kunnen doen. Trap voor Kwam. Discovolle paas. Niet voldoende onderschept. Dan het balverlies van Zerouki. En dat levert de 1-4 op. Hamas met zijn eerste voor Cambuur. Verslapping bij Twente is misschien ergens logisch. Omdat de weerstand ook gering is. Maar Zerouki zelf mag dit natuurlijk ook nooit zo laten gebeuren. Te nonchalant. El Arguiwi neemt over. Die levert de assist dus een keer af. In plaats van dat hij zelf scoort. En dan nog via volgens mij. Gaat die bal nog via de verdediger erin. Het is hoe dan ook 1-4. Geen overtreding op hem. De verslapping is misschien wel verklaarbaar, maar ik denk niet dat Van der Prop er heel blij mee is. En daar valt bijna nog een doelpuntje te halen voor Twente.

zit er nog wat in. Kwam. Vink is helemaal aan de linkerkant. Hij zoekt in het midden waar eigenlijk geen ruimte is. Zerouki, die zal nog wat goed willen maken. En laat hij er 1-4 in leiden. Maar hij schiet er van afstand. Ja. Hij heeft natuurlijk wel wat krediet opgebouwd. De tijd loopt al. Van Drommel om te nemen. Telstar, Cambuur en Groningen Twente. Twee krakers, allebei op hun eigen manier. Groningen Twente altijd beladen. En nog eens een keer een mooi affiche ook nu natuurlijk. Nou, Cambuur zal toch echt eens een keer punten moeten gaan pakken. Dan kan je zeggen, ja, Feyenoord, Twente, pittige tegenstanders. Ik zeg niet dat Twente of dat Telstar een appeltje wordt, maar dat is in ieder geval wel een wedstrijd waarbij je het gevoel hebt, het zal zo langzamerhand een keertje moeten gaan gebeuren voor Cambuur.

Annabel loopt daar handig vrij. En een panna bij Amash. Komt er nog een vijfde? Nee, Jansen niet echt getest door Kurowski hier. Een beetje op het hoofd. Paas van Vink komt bepaald niet aan. Cambuur verliest ook de vierde wedstrijd van het seizoen. En heeft nu na drie thuiswedstrijden 13 doelpunten tegen. Weghorst paalt nog. Die had nog doorgewild. Die had graag nog een doelpuntje erbij willen maken. Maar Twente heeft gewoon een probleemloze avond in Leeuwarden. Maakt een paar zeer fraaie treffers. En altijd nog met iets meer scherpte meer kunnen maken. Ja, na een zware Europese uitwedstrijd. Zo'n makkelijke avond beleven in de Eredivisie. Van der Brommel zal ervoor hebben getekend. Drommel een assist. Her en der wat tevreden spelers die wat minuten kregen. Die een doelpuntje hebben meegepikt. Her en der voor wat spelers voor wie dit een keiharde snelle leerschool zal moeten worden. Want ook Pauw heeft veel meer fouten gemaakt dan je hem eigenlijk in een heel seizoen keukenkampioen-divisie ziet maken. En daar kom je geen spits als Wout Weghorst tegen. Blank, niks aan te merken. Eigenlijk twee wedstrijden gefloten in een paar dagen tijd. Knap gedaan. De eerste reactie daar met de aanvoerder van Cambuur. Mover meldt zich bij Twan.

0: Welkom terug, dames en heren. Dit is nog altijd het Dudenpark dat zich opmaakt voor de slag om Brussel. Zullen we het jargon van de dag maar blijven hanteren. Natuurlijk het duel. Terwijl daar even Jean Kindermans zag weer in de armen gesloten door de Anderlecht-familie voor de academie. Terwijl we hier kijken en zien dat het best aardig is volgelopen in Brussel. Dat de omstandigheden ideaal zijn. We konden daar straks al van nabij de grasmat bewonderen. Die is werkelijk in de opperbeste status. Daar zal het niet aan gelegen hebben. Wie wil voetballen hier in de vooravond? Kan dat zeker. En we zijn benieuwd of Anderlecht de goede lijn van de maand augustus kan doortrekken. Het heeft natuurlijk al een heel erg belangrijke opdracht afgewerkt. Namelijk kwalificatie voor de Europa League. En het heeft dat ook wel met een zekere panache gedaan. Mag je zeggen, oké, Kairat was niet de sterkste tegenstander, maar dat is toch een heel ander gevoel aan de vooravond van deze Brusselse derby die vorig jaar ook rond deze tijd geprogrammeerd stond, om helemaal juist te zijn. Eén dag later, met toen Anderlecht hier lood in de schoenen na de uitschakeling Europees in Athene tegen AEK en daarna de derby zoals hij is gelopen. De 2-0 nederlaag met 9 geëindigd en het einde van Wouter van den Houten ook als eigenaar, voorzitter, mede-eigenaar bij Anderlecht. Een zeer, zeer woelige periode die dan met ups en downs is doorgetrokken de rest van het seizoen. Maar kijk, Anderlecht is toch weer helemaal anders. En Hein, de conclusie is natuurlijk maar tussentijds. Maar er lijkt wel iets te staan, er lijkt iets te bewegen. Er lijkt weer iets moois te bloeien in het Astrid Park. Alle voorzorgen nog in acht genomen zo vroeg op het seizoen. Maar toch, wat is jouw indruk?
1: Ja, het is inderdaad vroeg. Hè. We mogen natuurlijk ook geen definitieve conclusies gaan trekken. Maar ik heb al wat lof toegezongen aan de nieuwe Portugese coach. Ik vond dat jammer dat ik dat moest doen. Hij verdient dat wel. Maar ik miste dat de vorige jaren bij andere Belgische coaches. Ja. Hij brengt terug energie. Hij durft hoge pressie zetten. Anderlecht is de beste ploeg tot op heden wat de hoge pressie betreft. Maar is ook de ploeg die de meeste doelkansen heeft afgedwongen. Het minste doelkansen heeft weggegeven. Dus eigenlijk zou die ploeg op zijn plaats staan bovenin het klassement. Ze hebben wel al een wedstrijd verloren op Beveren. Maar die verdienden ze eigenlijk ook niet te verliezen.
0: En inderdaad, nog een keer zeggen, in Europa was het natuurlijk... wedstrijden gespeeld voor Union.
1: Ah, ik dacht dat het iets met de centen was die hij ging verdienen nu of zo.
0: Heeft hij 100 miljoen opgebracht?
1: Dat ook nog niet.
0: Een speciale camera vandaag, overigens geef ik nog mee. Dat krijgt u later wel te zien op deze Vitor Bruno. Een zeer energieke trainer, want hij laat zijn ploeg niet alleen energiek voetballen. Hij coacht ook op die manier natuurlijk. Legt nogal wat weg af voor de dugout. Maar brengt die energie, die beleving, die overgave ook over op zijn elftal. Dat is toch de indruk van de eerste paar weken. En als we het hebben over Union, er is inderdaad weer enorm veel kwaliteit vertrokken. Dat was de vorige jaren zeker ook zo. Is het meer dan anders of? Evenveel, of wat is jouw idee daarover?
1: Voor mij is het evenveel als wat er de vorige jaren ook is gebeurd. Er zijn nog belangrijke momenten geweest. Nieuwkoop weg, Huertas weg, Jovanovic weg. Toen zeiden we ook, ze zijn alles kwijt. Om zonder te spreken van Boniface en
0: Ondaf.
1: Er is hier heel veel al vertrokken. En iedere keer lossen ze het op. Maar soms moet je geduld hebben. Soms duurt het. Met Promise David hebben een aantal jongens zo zijn. Dus Huertas heeft het eerste jaar alleen invalbeurtjes gehad. Maar het tweede jaar was hij de beste speler in België. Dus daar slagen ze wel in door profielen aan te trekken. Maar soms moeten we wat...
0: Ik herinner eraan dat in het kampioenenjaar van Union twee seizoenen geleden, ergens in oktober, hadden ze ook, ik weet niet hoe vaak, gelijk gespeeld. En zat Pocconioli dicht bij een ontslag. En daarna ineens, ik denk dat het tegen Zulte Waregem was, een kantelwedstrijd. En daarna misschien een
1: kritische de ontboostering van Promise David heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Hè. Die tweede ronde was hij de beste spits op de Belgische velden. Hè.
0: Maar we zijn wel benieuwd, want voor Anderlecht is dit toch de sterkste tegenstander in principe die ze al zijn tegengekomen in de zomer. Ik zeg het nog een keer, in het weekend tussen de twee Europese opdrachten heeft Anderlecht niet gespeeld. Wedstrijd tegen KV Kortrijk wordt donderdag gespeeld. Union reist woensdag naar Staaien voor hun inhaalwedstrijd. Had dat dan te maken natuurlijk met de Europese opdrachten van Sint-Truiden. En dan aan het einde van de week is... De stand weer helemaal compleet. Lange haal naar voren. Naar stevig koppen. Zo zien we hem al een eerste keer. Een redelijke boom van een vent, moet ik zeggen. De nieuwe man. Kozemans voetballen met Augustinsson. Ik zie op de bank NDI wel degelijk, want die kampt een beetje met een enkel blessure. Is ook sprake van een transfer. Eerst werd gezegd Schalke, nu zou het misschien verder breven zijn. Maar dus Augustinsson is daar nu de man op de linkerkant, voorlopig nog altijd de basisspeler. En op de rechterkant natuurlijk nog altijd geen Camara, nog altijd geen Sardella. Vandaar dat Mamardi geweldig aan het seizoen begonnen is.
1: Het zal niet eenvoudig zijn voor die twee anderen om hem eruit te spelen, want Mamar geweldig gestart.
0: Gakkana, van alle jongeren is dat degene die nu altijd blijft staan. Meest,
1: die ook al een jaartje verder staat dan de rest. Hè.
0: En meteen stevig pikken, zal ik maar zeggen. Daar komt de voorzet van de ex-Anderlechtenaar Louis Patrice. Maar hij trapte hem niet, dus het was nog even temporiseren. Bjondic zat mee in de combinatie. McAllister, u heeft het wellicht gelezen, contract verlengd tot 2031. Had hij misschien zelf ook niet zo voorzien aan het einde van vorig seizoen. Was ook klaar. Eigenlijk daar een blessure stikje.
1: Ja, Van der Per heeft een serieuze tik gekregen.
0: In de ribbenkast, dus even naar ademhalen.
1: Hij durft al wel eens blijven liggen.
0: Kijk hier.
1: Maar dit zal pijn gedaan hebben, zo op het borstbeen.
0: Dat is ook niet echt een slag, maar Jan Sana zit er wel.
1: Hij zet hem ook, omdat hij hem voelt komen. Hij beschermt eigenlijk een beetje zijn eigen.
0: Wat is opvallend, McAllister, die dan toch geen aanbieding heeft gekregen die hij interessant genoeg vond om het Dudenpark te verlaten. En dus is hij er nog en heeft hij zich voor een langere tijd verankerd. Maar dat iets betekent natuurlijk.
1: Ja, en kapitein, vervanger van Burgess. Alleen, hij controleert zijn eigen niet. Als we zien wat hij deed na de wedstrijd in Bodø/Glimt. Ja, volledig de pedalen verliezen. Burgess is ook iemand die eens over de schreef kon gaan. Maar dan direct terug weer de rust bewaarde. McAllister heeft daar nog wel wat stappen in te zetten in zijn kapiteinsrol.
0: Dat gebeurde al een keer met Argentijnen die verliezen na de wedstrijd. Dat was toch wel weten. Dan is ook overspeel minder erg dan na de finale van het WK voor alle duidelijkheid. Union begint in elk geval wel agressief. Victor Bruno wil dat ook graag doen. Wil ook de bal hoog recupereren. Snel aan het doel van de tegenstander staan. Maar voorlopig moet Anderlecht toch in de openingsminuten even achteruit. Met de vrije trap van Zeneli.
1: Ja, en in gestalte kloppen ze die van Anderlecht.
0: Royaal, zou ik
1: zeggen. Ja, Royaal, inderdaad.
0: Dus dat wordt even kranig verdedigen voor Anderlecht. Dat is voor Kozemans. Een vrije trap zoals hij die niet had voorzien. Ook hij is uitstekend begonnen. Colin Kozemans een paar belangrijke reddingen onderweg Europees. Had er donderdag ook nog echt een heel goede. Oké, die was natuurlijk minder belangrijk zelfs bij 0-0, maar toch.
1: Ja, maar hij blijft bevestigen. Hè.
0: Ja.
1: 2 jaar terug, zijn kans als eerste doelman bevestigd. Maar de jaren die volgen doet hij net hetzelfde. Dus dat is toch teken van kwaliteit.
0: U weet het, Anderlecht is volop bezig met nog een centrale middenvelder. Niet tenminste, Santi Garcia. Ze willen daar heel erg ver voor gaan financieel. Van Gilles Vicente.
1: Ja, het is ook wel nodig, want daar heb je inderdaad quasi geen vervangers. Hè. Als er iets gebeurt met Lansana of Kana, nu is Saliba weg.
0: Lansana, Kana, samen toch ook niet goed genoeg misschien, als je echt heel erg sterk wil zijn.
1: En vooral, je speelt 4-4-2, hè, Peter. Dus Ambrose die speelt hier op de kant, dus je hebt daar geen team. Ja, dan moet je toch twee middenvelders hebben die controle kunnen behouden op dat middenveld. Je komt vaak tegen 3 man. Dus het is hard werken, absoluut. Maar ook Lansana heeft hij opgevist. Hè? Want dat was ook geen certitude vorig jaar. Hè? Dus

0: met het modieuze vestje van de sponsor. Dat gaandeweg wel uitgaat als het wat te warm wordt. Goede intercepties, dat van Petro. Dat had hij kunnen spelen in plaats van het hakje te etaleren. En zo is de tegenaanval van Anderlecht er toch weer een beetje uitgehaald. Dan krijgen we Augustin. Maar voor het eerst misschien. Anderlecht in staat om op te bouwen. Ja, een klein beetje achteruit nu. Goed in de bal gekomen, Sikan. Afvaker en voetbal. 5 goals in 6 Europese wedstrijden. Maar waar met een goede loopactie. De bol gaat naar de linkerkant. Kama in de rug van Patrice. Buitenspel aangegeven.
1: Wat opvalt bij dit Anderlecht, en dat viel mij op van in de eerste wedstrijd, dat is onder nieuwe coach. De balcirculatie gaat vlot. Het is 1-2 tijden. Het gebeurt heel zelden dat een speler een bal lang draagt. Oh, zelfs al is het achterin dat ze de bal rondspelen, dan nog 1-2 tijden en de bal gaat. Ze blijven niet wachten. Ze gaan die bal geen 3, 4, 5 keer verleggen. En dat zorgt ook voor een zekere drive in een manier van voetballen.
0: Koffie met André Krišvalusi. 22-jarige Tsjech dus. Van
1: Banik Ostrava.
0: 1,95 meter, dat wil ik hebben.
1: Ah, sorry.
0: Maar van Banik Ostrava dan. Hier is Zvetkovic. Ja, rechts kan naar Mamar. En nog meer rechts. Daar is Mamar. Uitstekend gedaan. En nee, René van Koffie. Afwerken blijft wel een manco. Ambros die hem meegaf. Maar Mamar.
1: Geweldige vista bij Ambros. Hè. Kijk, hè. Kijk, hij is al aan het scannen. Hij is nog aan het scannen. En hij weet dat hem er is. En zonder een controle te nemen geeft hij hem direct mee. Alleen Mamar had beter kunnen doen.
0: Komt vaak dit seizoen in schietpositie. Soms zelf door vrij te kappen met links besluiten. Maar het is nog altijd wachten op zijn eerste doelpunt dit seizoen.
1: Ja, maar dit was een serieuze kans.
0: Ja, want Union met het initiatief en het balbezit. Maar de eerste concrete dreiging is er dan toch van Anderlecht. Rodriguez. Oesh. Overtreding van Sana. Ja, zeker. Even de voet misschien in de buikholte. De bal gespeeld, zegt Jan Sana.
2: Ja, Wissel twijfelde nog, maar de been was nog vrij hoog. Hè. Kijk, dit is te hoog. Dit is gevaarlijk spel. Of je hem nu raakt of niet.
0: Ook Rodriguez heeft zijn contract verlengd tot 29. En is een tijdje afwezig geweest met persoonlijke problemen. Heeft er daar kort iets over gezegd. Niet allemaal helemaal opgelost is, dat hij er moest mee dealen. Maar wel weer inzetten. Zeneli met Gier. In de box Zeneli. Een innige omarming van de twee kanten met Jansana. Sikan goed gedaan hoor. En de Gakana, daar komt Augustinsson. Kijk eens, ze sprinten met z'n drieën mee hier op de rechterkant. Krijgt dan Gakana hem daar bij Svetkovic. Te dicht in de buurt van Koffie, die dat goed had bekeken. Goed meegevoetbald. Van de doelman van Union.
1: Ja, dat is een modern keeperswerk. Hè. Echt wel mee anticiperen op waar de vrije spelers lopen. En niet zozeer altijd denken aan je doel verdedigen. Maar het gevaar eruit halen voordat er een kans komt.
0: Voilà, het jasje gaat al uit bij Vitor Bruno. Het is toch altijd aangenaam warm hier. Een mooie zomeravond zou ik zeggen.
1: Maar het is nog een t-shirt van de sponsor. Hè. Dus dat blijft hetzelfde. Dat ben je verplicht.
0: Ja, Biancone reageert een beetje fel en Laurens Visser moet hem tot de orde roepen. Te wild gesticuleren in het protesteren, dat mag.
1: En Kana is Kana de woordvoerder? Is dat blijkbaar?
0: Okay.
1: Dient er wel voor. Een rustig iemand.
0: Ja, ja.
1: En verstandig.
0: Dat is ook waarom we al heel vroeg, te vroeg bleek, zei dat hij veel gelijkenissen vertoonde met Vincent Kompany. Nou, wat dat betreft zeker. Maar rustiger, de eerste, verstandige uitleg.
1: Absoluut.
0: Zorgan, dat is ook iemand die dacht dat hij een mooie transfer zou maken. Nee. Ja, Bjondic zei aan Rodriguez, ja, jij moest toch diep lopen?
1: Ja, inderdaad. Dat was goed gespeeld van achterin. Ze vonden heel makkelijk. Zorgan vond Bjondic tussen de linies. En dan moet Rodriguez vertrekken. Hè. Alleen, ja, Bianconi is niet traag ook, hè, als centrale verdediger.
0: Ja, dat is goed gedaan van McAllister. Dan wel geen goede bal. Die is voor Mamak, die met overleg Ambroos vindt. Ja, een beetje hevig erop, zou ik zeggen, van de nieuwe man, Chris Balucci. Hij heeft hem uiteindelijk kolossaal, hè. Moet ik zeggen, als ze echt wat dichterbij komt. Daar recruteren ze bij Union wel op gestalte en power achterin. Dat...
1: Uiterecht, want in moderne voetbal zie je dat vaker en vaker, hè, dat gestalte een rol speelt.
0: De uitzondering van McAllister natuurlijk. Mooie beweging van Guillerme. Appel voor Hanspel, maar dat was het niet. Bjondic zocht even een gaatje om te trappen. Op de perre. Zit veel tempo hoor in deze wedstrijd. Ja. In de openingsfase. Prima start is dat. In de eerste 10 minuten.

0: gesloten. Want de bal dreigde er door te gaan. Een onorthodoxe, maar even goed geslaagde redding van de doelman van Anderlecht. Opletten, want daar zijn ze op I met Rodriguez. Ja, ik kom al in het zijn. Het had geen oog voor de twee mensen voor de goal.
1: Hij beseft het nu ook een beetje.
0: Maar hij keek alleen maar naar zijn
2: schoen. Ja, neemt hem goed mee. En dan verstandig van Augustinsson om zich in te houden. Want als hij hem daar één been uitsteekt, gaat hij tegen de grond. En dan weten we niet wat er gaat gebeuren. Hier zien we nog eens een hele goed uitkappen. Biancone komt op zijn betere rechtervoet. En dan, ja, goed gedaan. Hè, van Bozemans. Ja. Echt goed gedaan. Hè. Je moet wat meeval hebben, maar toch. Bij heel veel keepers gaat hij erdoor. Hè. Buitenspel. Kozemans die zijn spitsen eventjes aanvuurt van die bal wordt niet bijgehouden, komt te snel terug. Oei. Ja, pressie voorlopig van Union is goed.
0: Zorken. Ja, knalt zelf tegen Sikan aan. Rechts is Svetkovic, links is Ngakana. Ook Ambroos komt bij, sluit de Sikan. Nee, oei. Veel te lang gelopen en dan geen beslissing genomen. En dan was er geen mogelijkheid meer om te beslissen voor Kana. Verprutst op deze manier toch een kansrijke tegenaanval. Misschien wel.
2: Nou, het was ook opvallend dat Sikan begon te vertragen. En eigenlijk achter Kana bleef hangen op een bepaald moment. In plaats van ook de lopende man te zijn en het centrum open te trekken.
0: Goeie bal van Sina. Rodriguez met Pamar. Ah, kijk, die doet dat prima. En dan zijn lichaam gebruiken. We zien dat dat niet zijn sterkste kracht is tegen die stevige Rodriguez.
2: Ja, maar laag zwaartepunt, hè.
0: Geen overtreding. En nu buitenspel. Dat is dan de redding van Ali Mama.
2: Ja, Anderlecht zoekende. Je ziet het aan zijn gezicht. Hij is niet tevreden. Ook in die omschakelingsmomenten. Mamar sterk op zijn benen. Echt waar.
0: Er is zeker nog werk aan zijn defensieve spel, zal ik maar zeggen. Zijn positionering. Maar hij speelt wel een geweldige maand augustus. Zoals hij dus. Van Igor Sikan. Goeie timing. Het hoofd van McAllister. Dat is mooi meegenomen. Biondic in één vloeiende beweging. Guillerme. De jongen is er echt goed aan begonnen aan de wedstrijd. Guillerme met het been van Biancone. De beentjes van Chris Valucci. Ambroos erin spelen op Svetkovic, maar binnen bereik van Silla. En nog een keer binnen bereik van McAllister.
2: Ja, maar Svetkovic was aan het stoppen. Hè? Als hij direct meedenkt, dan was die tweede bal niet verkeerd. Anderlecht krijgt het momenteel moeilijk belopen.
0: Seneli. Ja, Liansana week misschien een beetje te veel, maar uiteindelijk toch de bal gerecupereerd. Maar. Ja, ook daar vastgezet. Dus Guillermo. Oh, fantastisch nummertje van Guillermo Smit. En dan een duikje van Mamar, terecht niet gefloten.
2: Ja, knap van Visser.
0: Ja. En dat valt mee, Sikan. Nee, het is even naar ademhappen veranderd in deze fase, want de Union zit er bovenop.
2: Het is een beetje overleven inderdaad.
0: Het was een mooie bruggetje van Ambroos.
2: Ja, maar slim gedaan van Ambroos hier om de bal even mee te nemen. Je mag dat wel niet doen, maar je creëert een klein moment van rust. Ik om iedereen even op adem te komen.
0: Ik kijk nog even naar het schip.
2: Ah ja, sorry.
0: Dit is nog even de actie van hem.
2: Ja.
0: Ook hij echt aanwezig gebleken bij Anderlecht. Die Lucas Ambroos, 22-jarige check. Uitstekende traptechniek.
2: Maar ook een goede vista.
0: Ja, ja.
2: Hij positioneert goed. En dan zijn verdere zetting is meestal ook goed.
0: En
2: Gakala, alle ballen al verloren tot nu toe.
0: Opgejaagd door ze door de gretige Zorgan, Biondic. Met McAllister. Hier. Goeie voorzet. Oh, Kozemans. In twee keer. Zonder erg even gelost.
2: Ja, dit is een beetje hopeloos. Heel snel proberen, denk

0: valt mee.
1: Het valt mee, inderdaad.
0: Ze kan er zich bij, vloed bij de bal. Jan Sanen, Svetkovic rechts.
1: Ja, maar dat is...
0: kan zich toch nog doorzetten.
1: Zonder uitweg.
0: Ja, dat Ambros ook al diep gegaan was. Kon hij niet meer terugdraaien en daar spelen, Jan Sanen.
1: Ja, ze waren al in ondertal, dus dat maakt het al moeilijk. Hier zien we nog eens de tussenkomst van goed gedaan, weer goed meegespeeld. Alleen wat meeval dat die bal uit zijn handschoenen glipt en dan toch binnen zijn bereik blijft.
0: Tikje van Ambros dat niet aankomt.
1: Ja, ze moeten vaker de bal verleggen bij Anderlecht. Ze willen nu iets te snel voorwaarts gaan. Je moet even een moment van rust kunnen inbouwen nu. En wat langer in balbezit blijven.
0: Jan Sana had toch een overtreding gemaakt. Ze is daar zelf niet mee. Rodriguez tegen de grond.
1: Dat is ook ervaring. Hè. Ze zijn heel jong en je kan wel goed tikken. Maar als je voelt dat je de grip niet hebt, dan moet je echt proberen van het moment dat je de bal recupereert, even de vrije ruimte vinden, bal laten rondgaan, even op adem komen.
0: Bleef te lang te dicht staan, Svetkovic. Stond nog altijd niet echt ver, maar goed, bal achteruit. Want hij is Silla met de ingepakte linkerknie nog altijd. Laatst warm en koud, heeft wel het profiel. Zekere gast. Jan Sana, duel met Silla. Hij krijgt er de ingooi uit.
1: Ja, je ziet Ambros teken doen van, oh, even rust. En dat is verstandig ook, zie je? Even rust, geef ons even tijd. Laat die golf even tot stilstand komen.
0: En ver ingooien, dat kan hij ook. En uitstekend op doeltrappen, kan hij ook. Dus hij kan heel veel. Koppers zijn vooral in geel en blauw natuurlijk. En meteen Rodriguez die Biondic lanceert. Patrice sprint aan de rechterkant. Hier op de linkerkant is Seneli. En Seneli, nee. Dan toch nog in balbezit. Maar wilde hem meteen spelen, denk ik. Dat lukte niet. Zorgan dan weer richting Patrice. Binnendoor, daar is Patrice. Ze zijn met z'n tweeën. En boze bal ertussen. En Biondic en Rodriguez. Wel een overtreding gefloten op Kozemans.
1: Ja, de tussenkomst van Kozemans is goed, maar gevaarlijk. Want voor hetzelfde geld is Biondis voor de eerste paal voor hem. Hier zien we nog eens die omschakeling. Bij Anderlecht lopen ze allemaal wel terug, maar ze zijn niet snel genoeg. En Kana gaat meelopen naar daar, maar vergeet dan van het centrum ook terug over het wakken. Of die andere speler, Seneli, ja, twijfelt. Hij had misschien in één tijd Biondis terug kunnen aanspelen. Maar het moment was voorbij.
0: Kijken, want daar zijn ze al opnieuw, de mannen van de Jong. McAllister, Patrice van der Perre, dat gaat allemaal goed. McAllister daar nog een keer, Zorgan eruit gehaald. En bij de spel ook aangegeven, overigens. Uitgehaald door Canna. Ja, over die clean sheets, vorig jaar 52 wedstrijden gespeeld, 27 clean sheets.
1: Meer dan 50%, ja.
0: En daar zaten nog veel Champions League wedstrijden bij.
1: Ja,
0: en
1: ook.
0: En 50 ja. Dat het iets moeilijker is natuurlijk. En maar 4 keer verloren.
1: Ja.
0: In de Jupiler Pro League. Sorry, ja, volgens mij. Ja. Hè, die 52 is alles bij elkaar. Inderdaad, in de Jupiler Pro League. Ook in de play-offs was het lang wachten op een nederlaag. Maar dat was dan wel in op het veld van Club Brugge, waar het dan uiteindelijk toch... ten onder ging voor de titel.
1: Op zijn truiden, denk ik eerst. En dan Club Brugge. Ja. Eerst op zijn truiden.
0: Ja, net op tijd nog, hoor. Ondertussen Augustinsen. Werd ook vaak in de brand gebracht. Kijk hier. Vroegling van de trainer.
1: Ja, hij had het anders gehoopt en verwacht. Hij had gedacht dat ze meer een voet naast die van Union konden zetten, maar dat is voorlopig niet het geval.
0: Dat hadden we misschien met z'n allen ook
1: allemaal
0: wel gedacht.
1: Ja, ik ook wel. Ik had het ook wel verwacht.
0: Maar kijk, Union is gewoon heel erg sterk aan de wedstrijd begonnen. Zo eenvoudig is het. De corner komt eraan. En daar was hij, Silla, om te koppen. Kozemans wel gehinderd, denk ik. Ga zien ja. Of dat foutief gebeurde. Kon niet komen.
1: Is het echt hem opzoeken? Ja, ja, het is een eigen speler, hè?
0: Ja, het is een eigen speler. Hinderen door...
1: Maar die Zinelli, tip voor Club Brugge. Haal Zinelli, dan heb je toch minstens iemand die een hoekschop kan trappen.
0: Het zal niet zo simpel zijn.
1: Nee, ik bedoel maar, iedere club moet iemand hebben die een goede... En Zinelli kan die ballen echt wel zetten. Hè?
0: Goeie recuperatie. Fischvalucci. En inspelen op Guilherme. En no nonsense, dat mag een keer. Bianco en Silla daar. Svetkovic. Kon onvoldoende controle krijgen over de bal.
1: Ja.
0: Nou ja, kijk eens Van der Perre. Klein foutje en gefloten.
1: Ja, maar het is belangrijk wel van wat Van der Perre doet. Onmiddellijk die tegenaanval eruit houden. Dus die gegenpres. En inderdaad, een kleine overtreding. Maar alles ligt stil. Er is geen gevaar op een counter. Ja, Ambroos wil het voetbal er wel in krijgen. Maar voorlopig slaagt hij daar ook niet in. Ze zijn veel te snel de bal kwijt.
0: Ja, ze worden een beetje afgetroefd ook in wat we al vaker gezien hebben in de onderlinge duels. In power en intensiteit uiteindelijk toch. En de jongen laat de bal ook prima rondgaan. Er zit snelheid in.
1: Ja, maar het zijn twee andere systemen tegen elkaar. Hè. En als je de controle niet krijgt, ja, dan onderga je het spel tegen een systeem zoals Union speelt met die wingbacks. Ja, dan kom je overal iets te kort.
0: Maar het is hij. Oké, we zijn maar... 23 minuten ver. Dat is wel van het beste wat ik al gezien heb. Dit
1: zijn
0: van
1: Union, hè?
0: Ja, absoluut. Van het beste. Vergelijk met Zulte de Waregem zelfs.
1: Misschien heeft
0: Westerlo zelfs.
1: De uitslag van deze namiddag. Ja. Ook wel, zit er ook wel voor iets tussen, hè? Waar iedereen dacht dat het de Brugge untouchable was. Misschien zeggen ze bij Union, hè? Het is het moment, hè, jongens. 3 punten kwijt daar. Als wij de 3 pakken.
0: En Anderlecht haalt wel vaker het beste bovenin. Union natuurlijk, dat bewijzen de onderlinge statistieken. We kunnen ze nog een keer bovenhalen. Sinds de terugkeer hier in het Dudenpark in de Jupiler Pro League. Dus 7 overwinningen en 2 gelijke spelen. De laatste overwinning van Anderlecht hier in een competitiewedstrijd. Voor alle duidelijkheid, want met Vincent Kompany. Toen Union nog tweede klasse was, wel de Royale gewonnen. Dat is niet de correcte weergave van die wedstrijd, herinner ik mij. 1-5. Maar voor het overige is het dus geleden van februari 72. Ze hebben natuurlijk een heel, heel lange tijd niet in de hoogste klasse gespeeld.
1: Ik was al geboren, maar ik weet het niet meer.
0: 55 seizoenen geleden, zo u wel. En ook in die 9 wedstrijden dat Anderlecht hier gespeeld heeft in de Jupiler Pro League, maar 3 doelpunten kunnen maken.
1: Ja, en ook weinig echt in aanmerking gekomen om meer te...
0: Sommige wedstrijden wel. Dat is
1: toch... Ja, iets beter, maar om nu te zeggen dat ze hier de punten gestolen zijn, dat zou ik toch ook niet durven zeggen.
0: En alles opgeteld en dan houden we er ook op. 18 Jupiler Pro League wedstrijden, 2 bekerwedstrijden, de finale natuurlijk. Dat ligt nog vers in het geheugen. 13 plus de 2 bekerwedstrijden gewonnen door Union. En Anderlecht wel geteld 2 overwinningen. Dus vandaar inderdaad de grote boeman geworden. Vorig jaar wel gewonnen in het Lotto Park Anderlecht. En dat was een periode waarin iedereen een beetje dacht van ja, misschien doet Anderlecht toch weer mee. Want ze hadden een Brugge geklopt.
1: Thuis, ja. 20 minuten geweldig. Op voorsprong komen en dan de boel dicht. Zowel tegen club als tegen Union. En dat lukt. 2-1-0.
0: Daar komt Augustin op. Svetkovic is in positie. Daar is hij. Aanname een beetje moeilijk. Kan meegeven met Mamar. Dat doet hij niet. Nog een keer zoeken. En een overtreding. Ja, Van der Perre trapte erin. In het hakken van Svetkovic. Had eigenlijk Mamar kunnen bedienen.
1: Tja, is niet slim van Van der Perre daar. Nu is misschien net iets te dicht voor Sikan. Want we hebben ondertussen toch al gezien wat Sikan kan. Van, maar misschien moest het net een metertje of 3-4 verder zijn. En het is ook aan de kant eigenlijk voor een linkervoet.
0: Voor Ambroos.
1: Ja, Ambroos is een optie. Hij kan natuurlijk ook rond die muur. Dus het is kwestie van koffie van die muur. Ondertussen voldoende ver te zetten.
0: Ik wou zeggen ondertussen, maar u zag het ook in beeld. Overleg tussen de ervaren Bianconi en Vitor Bruno. Augustinsson, die was ik vergeten. Die kan dat ook hoor. Die staat er ook bij. Ambroos laat het in elk geval. Aan Augustinsson of aan Danilo Sikan.
1: Nou, het is al goed dat je linker en rechtervoet bij de bal hebt. Sommige ploegen zetten gewoon 1 iemand. Nou, dan is voor het doelman meestal al iets duidelijker wat er gaat gebeuren. Als je dit nu goed wegsteekt, wie gaat trappen, ja, dan is het moeilijk voor de doelman.
0: 27e minuut. Eindelijk Anderlecht los uit de ontknelling. En Sikan gaat trappen. Maar is niet van dezelfde kwaliteit als in zijn Europese wedstrijden.
1: Maar oké, ik denk dat het zijn vierde vrijschop is die ik zie. Het is de eerste die, ja, die er te ver over gaat. Eén binnen, één op de lat.
0: Ja,
1: en één gered door de doelman. Dus,
0: Nee, als je er maar één of vier slechter op, dat is Sabine. Ja, Koné doet dat goed, maar levert dan wel in bij Zorgan. Moeilijkste was gedaan, dacht ik. Zorgan. Te getelefoneerd, dat had Ambrose dan weer gezien.
1: Ja, kijk, en dit is ook slechts weer, hè?
0: In de voeten van Guillerme. Mooie beweging, Guillerme. En Kozemans in twee keer. Ja, Guillerme is hier toch ook bezig aan een zeer actieve wedstrijd.
1: Ze hebben heel veel problemen hier, Anderlecht op hun rechterkant. Maar de replace bij Union is echt super efficiënt. Dodelijk voor Anderlecht. Ze komen er gewoon niet uit. Als Union de bal verliest, ja, Anderlecht kan er gewoon niet uit komen. Twee pasen en ze zijn hem weer kwijt.
0: Nou, het is wel ondertussen. Dus het voordeel voor Anderlecht. Even naar adem happen. Het is niet dat er al talloze grote kansen zijn uit voortgekomen.
1: Maar ook wel een aantal slimme interventies van Kozemans.
0: Prangende fases.
1: Want je hebt keepers die ook op een lijn blijven staan. En dan worden die voorzetten wel allemaal gevaarlijk.
0: Weer een mooi bruggetje van Ambrose. Hier Mama. Kapt Guillerme uit. Het is een keer de omgekeerde wereld. Gevaarlijk. Ja. Nog eens een overtreding of niet? Ja, nog eens een vrije trap en een gele kaart.
1: Ja, want die was stevig.
0: Ja, ze had er fors op, onder en in.
1: Ja, mijn redenering is, als je daar die takkels inzet, net erbuiten, ja, dan zou je dat ook durven doen, net erin, denk ik. Want dit is toch onbesuisd. Waarom is dit nodig? Oké, het is dom balverlies. Maar dan zo'n takkel erin zetten. Blijf gewoon voor de man staan. Er gaat niks gebeuren, kijk. Ja. Dat is nog het verschil met de Buitjes die daar, ja, natuurlijk die maturiteit heeft en die weet, dat gaan we niet doen.
0: Ik denk dat Augustinsson misschien een keer mag proberen.
1: Ja, Ambrose staat blijkbaar lager in de ranking. Dus die zal nog wel langer moeten wachten.
0: Het is misschien niet zijn specialiteit. Ja,
1: ik weet het niet. Hij trapt ook corners allemaal. Ja. Dus dan heb je toch wel een goede traptechniek. Maar als Sikan er 3 of 4 goed trapt, Peter, dan zal dit zomaar weer eens een goede kunnen zijn. Hè? Het is natuurlijk nog altijd heel dicht, hè, voor hem. Zo net buiten die 16 meter. Dat is heel weinig ruimte om die bal te doen zakken.
0: Maar hij legt hem toch zelf, dus het heeft er alle schijn van dat Danilo Sikan het nog een keer mag proberen. Tenzij het ook een afleidingsmanoeuvre is bij het ingaan van het slotkwartier. Daar komt Sikan weer. Het is al beter, maar toch nog altijd genoeg erover, zodat Hervé Koffie zich geen zorgen hoeft te maken.
1: Ja, ik vond dit wel een mogelijkheid om een linkervoet hem gewoon in de verste hoek van de keeper te schotten. Maar wel Sikan laten aanlopen. Hè? Dat hij echt denkt, ik moet achter mijn muur gaan. Ja, en als je hem dan in die hoek kunt krijgen, kan hij nooit terug zijn. Maar dit zijn voor mij voorlopig de momenten die Anderlecht gekregen heeft. Hè? Twee domme tackles van Union net buiten de 16. Voor de rest zijn ze nog niet in de buurt geweest.
0: Chris Malucci met Silla. Ik zei het, nog niet al te veel gespeeld. Zat bij Po FC de beker daarvan. Dus dat is heel erg laag. Maar hij uiteindelijk zat dan bij Lim anderhalf jaar in de tweede klas. Dus op het allerhoogste niveau. Dit is het nog een heel onervaren speler. En ja, het is toch ook anders, denk ik, als je naast Burgess kan groeien.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dan naast...
1: Daar hebben veel anderen ook van geprofiteerd, hè.
0: Je ziet het Union natuurlijk veel meer in de final third. Mooie beweging van Mama ondertussen. Ambrose pikt die weggewerkte bol van McAllister op. En dan kan hij nog niet te veel gezien in deze wedstrijd.
1: Gaat hij misschien wakker worden? Of, Ja, dan moet je even die bal gewoon laten rondgaan. Je hoeft niet per se naar dat doel te gaan. Laat die bal even rondgaan en wat vertrouwen pakken. Maar je bent hem onmiddellijk weer kwijt omdat je probeert weer een actie in te zetten. Nu gaan ze wel zelf ook die repress te proberen toe te passen.
0: Ja, voor het eerst in de wedstrijd.
1: Ja, maar dat doen ze normaal wel goed hoor.
0: Zorgan komt er daaruit. Een gele kaart of niet? Ik denk dat Augustinsson was die daar even zorg. Ja, niet in het aangezicht, maar aan de arm misschien even vast op. Ja, Visser zegt nee, daar gaan we niet aan beginnen.
1: Dat kan ik hem in volgen, want dit vind ik te weinig. Het is inderdaad opjagen en geeft hem een duw.
0: Het is daar de
1: fase ervoor, denk ik, of niet?
0: Nee, het is niet van Augustinsson, denk ik, hier. Deze.
1: Goh. Ja, die arm, hè.
0: Ja. Oh. Ah, nee, geen gele kaart natuurlijk. Het was ook niet
1: de fase ervoor, denk ik, of niet?
0: Nee, het is niet van Augustinsson, denk ik, hier. Deze.
1: Goh. Ja, die arm, hè. Ja. Oh.
0: Ah, nee, geen gele kaart natuurlijk. Het was ook niet het aangezicht waar Zorgan dan naar greep, maar het was op de borst.
1: Natuurlijk, het publiek gaat er direct achter staan en dan maakt het natuurlijk allemaal weer een beetje... Ja. De scheidsrechter moet daarbij proberen cool te blijven, zich niet laten beïnvloeden door het thuispubliek. Visser slaagt daar voorlopig goed in.
0: Ja.
1: Niet iedereen slaagt daarin.
0: Deze bal is erover. Ambroos wachtte iets te lang.
1: Ja, maar ook Grammamar gaat direct verticaal, terwijl je niet in positie bent. Er was een optie, denk ik, om via Kana uit te draaien naar de andere kant. En dan creëren een beetje rust. Biancone vandaag schittert momenteel in de dekking op zijn collega Petro. Daarnet ook Rodriguez die met Petro de sprint aan ging. Maar Biancone goed in de dekking iedere keer.
0: Dat is, ja, dat is eigenlijk al een zeer geolied duo. Terwijl ze samen zijn. Allebei natuurlijk wel
1: Franstalig.
0: Veel ervaring.
1: En Franstalig, allebei.
0: Allebei Fransen zelfs. Zeneli voor Dierme. Rodriguez kiest positie. Biondic is er ook al. Dierme nog een keer kappen. De voorzet komt. Het hoofd weer van Biancone. En opgeruimd Ambroos.
1: Ja, ik denk dat hij aan, wat is het, 90%, 95% een geslaagde dribbles heeft, Dierme. Ik denk dat Mamara nog bijna geen enkele keer heeft kunnen afstoppen. Maar oké, voorlopig komt er geen gevaar. Maar hier weer telkens die wingback die vrij is.
0: Biondic, Guillerme nog een keer. Zorgan, hakje voor Van der Perre. Rodriguez. Ja, Petro kleeft er wel tegenaan. Een gakanne. Van der Perre meteen ook steun gegeven aan McAllister. Recuperatie. Ja, dat is ook leergeld hoor voor de jonge flankspeler van Anderlecht in zo'n stevige Brusselse derby.
1: Absoluut.
0: Waar hij echte venten tegenkomt, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat hoort erbij.
1: Maar een van zijn dromen gaat ook zijn, net zoals een aantal van zijn voorgangers, naar de Premier League gaan. Hè. Doku zit daar ondertussen ook. Maar oké, daar is het iedere week van dat. Hè. Duels, omschakelen. Dus het is een goede leerschool voor hem.
0: Voilà, daar ging hij toch al stevig in duel met McAllister. Zorgan, ik zei, iedereen dacht toch, ja, die gaat ook een grote transfer maken. Omdat dat iemand was die de Champions League zware wedstrijden eigenlijk het hoofd boven water hield.
1: Nou, geen goede communicatie hier.
0: Kijken naar Rodriguez. Ja, in de rug van Biondic gegeven. Het is een corner.
1: Nou, Biancone werd die bal weg terwijl er geen gevaar was. Dat is toch een duidelijke teken dat er niet werd gecommuniceerd. Hier gaan we het zien. Hij had die bal gewoon kunnen laten lopen. Kozemans had misschien daar ook weer iets meer kunnen tussenkomen en die bal gaan oppikken. Als hij goed communiceert. En nu maar hopen dat er niks komt op de hoekschop. Het is weer Zeneli, denk ik.
0: Ja.
1: Aalswinger deze keer.
0: Ik draai de bal. Sila. Svalushi.
1: Met Kellister
0: wordt daar benauwd. Shirt van het lijf getrokken door Jan Sana, denk ik, misschien die erbij stond. We weten dat het ook een uitstekende kopper is. Chris forceert een nieuwe corner, die aan de benen van Gakat.
1: Ja, meestal heb je wat verval als je enorm veel druk gaat zetten en een repress gaat doen. Maar we zijn 36 minuten ver. Ja, ja, heeft hem echt wel vast bij het truitje.
0: Maar het is al ook niet meer een normaal duel.
1: Nee, maar het heeft geen invloed, denk ik, op de fase. Maar McAllister is ook een magneet. Hè. Op die stilstaande fase, die trekt de bal ook aan. Hij voelt altijd waar hij moet zijn.
0: Bij Cercle Brugge zullen ze zeker voor veel en veel, ja, ja, ja, veel minder aan, ja, het truitje trekken, kregen wij ineens geen penalty. Ja, dit is 10 keer erger.
1: Ja, de vorige was wat te hoog.
0: Zeneli. De kop McAllister deed een poging. Hiermee van de Bolle. Ja, goed gestoken. En daar is het doelpuntje. Jawel, de rekenkop.
1: Zeneli.
0: Zeneli zomaar. Met het hoofd. In de tweede zone. Helemaal vergeten was de man die de corner trapte.
1: Ja, Kozemans gaat protesteren. Maar ik weet niet waarom.
0: En de Joost staat dan toch op voorsprong. Met een hele lekkere bal weer in de, ja, en eerste zone.
1: Eigenlijk was het niet goed gedaan van Zeneli, vind ik. Kan je direct zeggen waarom. Die bal komt eruit. Jeremy gaat voor zijn actie. Dit is wel goed van Zeneli, zijn loopactie. Maar dan moet hij die bal voor het doel brengen. Want daar staat uw spits. Wat hij nu probeert is bijna onmogelijk van die hoek. Hij heeft geluk dat hij nog net via de binnenkant van de paal toch binnen gaat. Maar als hij hem aflegt, ja, dan is het, ik weet niet wel, het was Biondic, denk ik, die gewoon centraal staat om hem binnen te tikken. Hetzelfde geldt, passeert hij voor het doel.
0: Waarover ik weet is het niet. Onvrede? Hier ik, is het ik protest het bij Colin Kozemans.
1: Dan moet het over de eerste fase op de hoekschop geweest zijn, denk ik. Het kan niet over de tweede fase geweest zijn. Dan moet het echt over die eerste fase geweest zijn, dat er daar vastgehouden werd. Of, uiteindelijk zetten we in de hockey nu, hè.
0: Gaan eens kijken.
1: Hier doet Kozemans nog niks teken.
0: Goed, het is ondertussen goedgekeurd, kan ik wel al zeggen.
1: Ik zou niet weten waarover hij het heeft. Maar het is hockey, hè. De speler gaat naar de scheidsrechter en zegt, ik heb dat en dat en dat gezien. En de scheidsrechter communiceert met de VAR en vraagt, is er iets gebeurd? Is er iets, dat is wat we in de hockey vaak zien uiteindelijk. Maar voor mij ook overduidelijk niks gebeurd.
0: Nee, denk ik niet.
1: En eerlijk gezegd ook, ja, verdiende voorsprong voor Union.
0: Nog eens, het is niet dat ze
1: kansen hebben gehad. Absoluut niet.
0: Maar ze zijn wel royaal, de betere ploeg natuurlijk. En kijk dan toch weer op een standaard situatie. Maar in de tweede fase dan tenminste. Rodriguez tegen Petro.
1: Ja, en ook punten gescoord voor Zeneli. Want ze hebben een nieuwe Roemeen gehaald. Olaru, die alle matchen mocht spelen in het begin. Maar die er eigenlijk weinig van bakte.
0: Nee, inderdaad, dat net te zeggen. Grote indruk maakte
1: die. Nee, en die Zeneli had vorig jaar toch al bij momenten een goede indruk gelaten. En ik denk dat hij nu punten aan het scoren is om echt wel de eerste keus te zijn als nummer 10.
0: Chris van Oshie met de verre ingooi. Verlengd door McAllister. Patrice kopt hem. Dat doet ook Zorkan. Rodriguez kan er niet bij. En op naar zijn heli weer met de linker deze keer.
1: Ja, Anderlecht moet nu echt de rust halen. Hè? Want als je een tweede doelpunt pakt, ja, dan wordt het wel heel moeilijk in de tweede helft. Nog 5 minuten proberen overeind te blijven. En dan hopelijk kan de rust hier en daar wat kunnen bijsturen.
0: Goed geraakt hoor, door ze. Ja. Half metertje zo. Sikan met een Gakana. In de app van de Zoon kan u kijken naar een zeer mooie reportage over de finale van de Crocky Cup. Achter de schermen alle mensen die meewerken aan zo'n televisieuitzending tussen Union en Anderlecht. Dus na verlengingen. Naar aanleiding van deze Brusselse derby gelanceerd. Warm aanbevolen.
1: Ja, we gaan kijken of er nu iets verandert aan de aanpak bij Union ook met die voorsprong.
0: Ook de duels bijna de dubbele. Bij, in het voordeel van die 35 tegen. Hij gaat toch wat moeten bedenken in de tweede helft. Want dit is eigenlijk de eerste wedstrijd. Oké, op Pauk was het bij momenten ook wel afzien en zoeken.
1: Maar niet zoals hier.
0: Nee, niet zoals hier. Zeggen, de manier waarop ze hier toch gedomineerd worden, ja, is voor het eerst.
1: Dit echt volledig gedomineerd, hè.
0: je misschien inderdaad wel iemand nodig met ervaring en métier op de middenstrook. Maar op dat van Santi Garcia is dus ook geen oude rot in het vak. Wel al veel wedstrijden gespeeld. Kijken naar Ambrose. Jansana. Met de Mammer. En Kakana. Ja, dat scheelt niet veel. Rakelings is dat. Ineens het kattenpootje, zeg maar, van Ngakana. De koffie reikt hem wel, maar we gaan zien of hij er nog bij komt.
2: Ja, dat zomaar gekund. Hè. Het was geen echt geweldige actie. Maar ja, komt voor de voeten van Ngakana. Mag vrij trappen daar.
0: Raakte maar half zo.
2: Ja, zijn handje was er, denk ik. Ja, zelfs als hij er was, daarvoor was hij niet hard genoeg om koffie te kunnen kloppen.
0: Anderlecht weer met Ambrose.
2: Ja, bij Union moeten ze beseffen, als ze een beetje de rem ervan af, of hoe noemen we dat, als je
0: pressing lost,
2: de pressing gaat lossen, ja, dan gaan Anderlecht beginnen, dan hebben ze wel kwaliteiten om u weg te voetballen. Hè.
0: Ambros met Liansana, Mamar, veel volk wil ik zeggen voor de goal. Nee, deze waait te ver. Ngakana met Patrice. Hij heeft nog wel in balbezit. Ngakana met Mama. Dat was wat hij daar nog geprobeerd heeft. En wel meteen gerecupereerd.
2: Ja, met geluk. Hij is aan het forceren, maar al te vaak vandaag.
0: Guillerme zit ook daar er goed bij.
2: Is momenteel de betere van de twee, Guillerme.
0: Ja, nou, maar even een opstootje met Guillerme. Want tegen elkaar, je ziet het nog even.
2: Ja, Guillerme heeft het al een keer meegemaakt vorig jaar. Hè?
0: Ze blijven er allebei rustig. Beetje verbaal, maar...
2: Parra zegt, je moet recht staan, hè, want je moet niet meer blij als je blijft liggen. Dan ja, moet je eruit. Hè.
0: Sommige spelers moeten dat nog uitkrijgen.
2: Ja, die zijn er hier nog niet beseft. Bian Corne van de Parra even.
0: Ineens zo in de laatste minuut van de eerste helft is er wat gedoe. Want voor het overige een zeer faire derby, zoals ook vanmiddag tussen Gent en Club eigenlijk een zeer faire wedstrijd.
2: Ja, oké. Okay,
0: iemand ineens een rode kaart in te moeten geven.
2: We kunnen... Aan de fijne kant kunnen we tevreden zijn. Als trainer heb je toch liever dat er wat meer duelkracht is. En dat je
0: gaat Biondic. Kapt zich vrij. Een schietkans voor Biondic afgeweken naar binnen. Van de voet van Giacone, denk ik.
2: Ja,
0: nee, Petron misschien wel. In elk geval afgeweken. En 2-0. In de toegevoegde tijd is dit toch weer de dubbele voorsprong. Hij deed het wel heel erg goed, Biondic. En dan op die Mebel.
2: Er is protest van Ansana. En wat was
0: ja, vergelopen door Zinedine.
2: Het midden van het veld.
0: Kijk, daar gaan we.
2: Dus hier nu. Ja. Over zijn hielen. Maar ja, heeft het invloed bij die actie? Misschien wel. Hè. Misschien had hij rugdekking kunnen verleren. Maar ik denk niet dat we hier gaan op terugkomen.
0: En pech voor Petro en voor Kozemans, want anders had hij die toch gewoon onschadelijk gemaakt. Dat gaat u hier kunnen zien.
2: De meest actieve spits van de twee, hè, Biondic. Al heel de eerste helft, enorm actief. En nu, ja, hier moet je het wel weten, vind ik. Bianconi zijn, moet je weten dat Biondic graag naar zijn rechtervoet komt. Mag je hem niet zo makkelijk laten naar binnen kappen. Hou hem aan die buitenkant, laat hem trappen met zijn linker. Dan gaat hij Kozemans nooit verslaan.
0: Maar kijk dus naar dat duel tussen Zeneli en Liansana. Ja, wat doe je daarmee? Hè?
2: Nee, het heeft te weinig invloed voor mij op het doelpunt. Ik vind het ook niet echt een fout. Het is eerder een ongelukkig contact.
0: Ja, dat denk ik niet. Maar wel gewoon een doelpunt.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, als Zeneli nu nog in de actie betrokken was geweest... Zou
2: dat
0: is het.
2: Moest dat nu echt de 1 tegen 1 actie zijn om te gaan scoren? Dat is dan weer iets anders, maar... Ja, dit is hetgeen waar ik daarnet voor verwittigd had. Hè. Anderlecht moest dit proberen te voorkomen. Nu wordt het echt heel zwaar in die tweede helft. Al zou Union wellicht wat gas terugnemen, wat gaan inzakken. Wat Anderlecht toelaat om iets meer hun voetbal te gaan ontwikkelen. Tweede helft. Tenzij David Hubert zegt, jongens, dat mogen we absoluut niet doen. We moeten blijven pressen. Nu geeft hij dat wel aan. Zal hij dat ook meegeven aan de rust? Dat zullen we zien.
3: Daar is Petkovic. En oh, is er van kopje op. De mist in dat duel met Svetkovic, omdat hij misschien te veel aandacht had voor de doelman. Is er gefloten voor een overtreding? Ik zou niet weten waarvoor eigenlijk. Want er gebeurde niks behalve dat hij de bal miste. Ja, en Silla redt op de lijn.
2: Het was natuurlijk wel been vooruit van Svetkovic, want hij moest echt wel gaan volledig uitstrekken om bij die bal te komen. Kijk, heel wat been voorwaarts. Houdt zich in, hè?
0: Houdt zich in.
2: En hij denkt dat hij hem gaat raken en zet een blok. En mist zo de bal. Hij heeft veel geluk.
0: Gewoon ingooien voor Anderlecht. Is terecht. Ja, Kone komt daar koppen. Raakt in het aangezicht. Sikan kan hem terugleggen. Ja, Kone ligt nog altijd uitgeteld in de grote rechter. De toegevoegde tijd is bijna volgemaakt. Dus het kan eigenlijk afgefloten worden door Laurens Visser. Als hij dat wil. Dat is ook wat hij nu doet. Dan kan Biancone verzorging krijgen.
2: Nou, zit zelf al met de arm in het gezicht van Rodriguez. Ja, en dan komt de arm van Rodriguez er tegen. Alles mee met de arm tegen het gezicht.
0: De beste helft van het seizoen, denk ik. Met Kozemans en Augustinsson. Er werd ook gezegd dat hij misschien zou vertrekken deze zomer, Augustinsson. Hij heeft nog naar verluid een stevig contract. Goed, we denken nog NDI is niet echt overschot aan de linkerkant.
2: Ja, vooral, daar was ook sprake van mogelijke transfer. Dus ja, je kan ze niet alle twee laten vertrekken. Nee.
0: Dat zal het. En hij is graag in Brussel. Hier is Augustinsson. Een keer een goede voorzet proberen te trappen. Dat is geen kwaaien. En Ambroos moest van te ver komen dan dat duel met de Guillerme. Die is sterker. Maar waar gaat hem opvangen, Guillerme? Gaat gewoon lopen. Dat is een beetje frustratie van Mamar. Dat was niet meer nodig. Nee, dat hij daar dan nog deed om hem nog een extra zetje te geven.
2: Het was schouder tegen schouder. Ik ging die gewoon laten passeren. Gewoon laten verder spelen. Ik vond dit niet zo erg.
0: Het is alleen de bal is al weg. Dat is waarom Visser.
2: Ja, ik weet het. Maar ja, je geeft dan ook geen bestraffing. Je geeft geen gele kaart of zo. Dus dan kan je van wat mij betreft perfect laten doorspelen. En en passant hem zeggen. Nog één keer vriend en gestaan op de boek. Op mijn boek.
0: Het spel, denk ik. Ja. Inderdaad, van Rodriguez. Leo Petro, 29 is hij. Hij is al twee keer gedegradeerd, dus bij Anderlecht gaat er dat niet over komen. In de loop der jaren bij zijn clubs. En één keer de promotie ook gevierd.
2: Dat is nooit goed als verdediger, hè? Als je te veel degradeert. Nee. Ik was ook de verdediger, maar ik ben nooit van mijn leven gedegradeerd. Ik vond dat erezaak als verdediger. Je ziet de poging tot pressie, maar het is vooral Svetkovic die weer de hart uit zijn ziel loopt.
0: Victor Bruno die heel snel de bal hier kwam geven om inderdaad er vaart in te houden. Jansana Ngakana. Goede rugdekking van Patrice, want McAllister toch even gepasseerd. Meteen iemand anders erbij. In dit geval dus Patrice had vooral aandacht voor Ngakana en minder voor de bal.
2: Ja, er gaat toch iets meer moeten van komen van Ngakana. Anders gaat hij toch niet heel lang meer op het veld blijven staan, denk ik. Ja, nu was de hoekschop, ging hij trappen. We gaan even overleggen. Je zou denken dat ze op voorsprong staan. Maar,
0: In de Royale hun tijd voor Ambroos. Evenveel uitleg aan Kana. Die gaat postvatten voor Koffie. Ja. Met z'n vier in de buurt van de doelman. Ja, in principe is daar niks mis mee. Dus Svetkovic, Kana, Biancone, ze mogen er allemaal staan.
2: Als je zoveel tijd neemt om die hoekschop te trappen, ja, dan verwacht ik wel iets speciaals. Hè. Het is een outswinger, dus dan ga je bij die doelman gaan staan. Dan kan hij die bal onmogelijk direct droppen. Hè. Want die bal gaat wegdraaien, dus dat zal maar goed zijn voor een tweede bal. Ah, ze zijn weer weg, ziet.
0: Ja, ja. ook overbodige tussenkomst van Visser, zou ik zeggen. En daar Augustinsson. Dat kan hij natuurlijk wel, maar zijn kopbal afgeblokt. En een overtreding van Augustinsson nu. Ja, nu de assistent die vlacht na het fluitsignaal.
2: Ik zag de set-piece specialist, de specialist stilstaande fases van Union, die aan het coachen was aan zijn zijkant, met de armen wijd open van, hoe kan dat nu? Zomaar vrij, hè? Slecht gekopt, hè, moet ik zeggen. Want
0: op het been van,
2: je laat die zo wat vallen naar beneden. Van die afstand moet je voorwaarts koppen, gewoon hard richting doel.
0: Chris Malouchi, hij stond met zijn benen in de weg bij de kopbal van Augustinsson. Maar het is allemaal net iets minder fanatiek toch bij Union?
2: Ja, ja. Dan ook. Het is minder.
0: Rodriguez, bal kwijt. Dit is daar ook een beetje symptomatisch voor. Ja. Bij Van der Perre niet, voor alle duidelijkheid. En ook nog handspel aangegeven. Dus vrije trap voor Anderlecht. Dat is een heel leuke, zou ik zeggen, Europese loting heeft. Het is niet de Champions League, maar toch. Lyon, Marseille, Hoffenheim, Sunderland en Salzburg. Dus, ja, dat is echt toch een zeer aantrekkelijke loting. Een moeilijke, denk ik.
2: Ja, ik denk dat de makkelijkste matchen eigenlijk op verplaatsing zijn. Maar thuis hebben ze 3 stevige kleppers. Ja. Dus dat zal niet evident zijn om thuis daar 9 punten te gaan halen. Ze gaan er sowieso 6 of meer moeten halen op verplaatsing. Om zich te kwalificeren, denk ik.
0: Catalonia
2: naar Bialystok en naar Opti Kreta zijn er eigenlijk 2, als je wilt doorgaan, die je moet winnen op verplaatsing.
0: Zagreb.
2: Dat is niet makkelijk naar Zagreb. Dat is geen makkelijke wedstrijd.
0: En naar Marseille, dat is
2: absoluut
0: de laatste speler, als ik het goed heb. Bij Union oogt dat allemaal net iets minder aantrekkelijk. Ze hebben wel Sociedad Lyon, Celta de Vigo, Celtic, maar dat is een matige ploeg.
2: Dat is te doen, thuis gaan ze eruit blazen.
0: Ja, dat denk ik ook. We kijken naar Zeneli, want we zijn bij de actualiteit natuurlijk. Deze wedstrijd hier in de 2-0.
2: Goed.
0: Weggekopt door Petro en opgevangen door Guilherme. De zon is nog altijd van de partij in het Dudenpark. Daar in de strook waar Guilherme probeert te dribbelen. Ambrose die goed naar de bal bleef kijken en dat goed gelezen had. Dus geen geslaagde dribbel dan toch, of maar een half geslaagde voor Guilherme. Uitzonderlijk in deze wedstrijd. Zeneli, Patrice en een lopje van McAllister. Ja, hij had wel gezien dat Kozemans misschien net iets verder stond.
2: Hij is landgenoot van Messi, maar nog niet helemaal de kwaliteiten van Messi. Wat hij probeerde was Messiaans.
0: Altman is de eerste, denk ik. Hij staat een beetje verscholen achter assistent nog. Die gaat inkomen bij Anderlecht.
2: Nou, dan ben ik benieuwd voor wie, hè.
0: Ja, de voorbije wedstrijden was hij de vervanger van Mamar zo naar het einde van de wedstrijd als rechtsback.
2: Ik vroeg me moet nu dat voor een Gakana gaat zijn, maar ja, dat gaat allemaal weer tegen die voet spelen op links. En zijn rendement is daar een stuk minder.
0: Op de vreedhiel was dat in elk geval
2: heel moeilijk.
0: Geen succes.
2: Hij kapt ook altijd terug, meestal als hij daar staat. Dus heeft wel de snelheid, hè? Absoluut. Ik denk qua pure snelheid dat hij toch een van de snelste moet zijn in onze competitie.

0: Utrecht gaat daar wel jagen met Sikan.
1: Ja, maar kijk dan hier weer te ver, te laat. Moet je proberen korter op te zitten al op de interceptie te spelen.
0: De wissel komt eraan, het is inderdaad een Gakana die plaats ruimt voor Oliver Antman. We hebben hem de voorbije jaren toevallig een paar keer aan het werk gezien bij de Rangers. Tegen Genk bijvoorbeeld, tegen Man United, tegen Club Brugge. Het was telkens niet goed, in moeilijke matchen er ook wel bij zeggen telkens voor
1: ja, Rangers. Ja, Rangers was ook wel niet goed, moet ik zeggen, in zijn geheel. Dus, maar oké. In Nederland heeft hij toch een geweldig seizoen gehad bij de Eagles.
0: Dat was een man zeven. Dat is mooi van Sikan, maar Van der Perre blijft in zijn kuiten bijten. Maar een goede run van Sikan. McAllister met de overtreding.
1: Ja, kijk, Union kan zich dan misschien iets meer permitteren. Hè? Die overtredingen die je maakt, dicht bij de 16. Ze hebben enorm veel kopbalsterkte. Al gaven ze daarnet toch wel veel ruimte aan Augustinsson.
0: Maar Anderlecht heeft nu wel weer centrale verdedigers die kunnen scoren.
1: Ja, dat is
0: zoals
1: waar.
0: Biancone dat, waar, dat deed dat vorige week. En eerder ook al Petro.
1: Ja, met z'n tweeën heel vaak. Zelfs de ene assist voor de andere.
0: En een man die ze geweldig kan brengen met deze Ambros. Wie kan koppen? Ja, het was inderdaad Sikan.
1: Sikan kan ook koppen, hè. Ze hebben drie koppers Anderlecht. Met twee centrale verdedigers en Sikan.
0: Wat hij voor ogen had, was zeker niet slecht.
1: Ja, de vrije schop was heel verfijnd getrapt. En hij had toen zo'n beetje hangtime precies, hè. Dus je blijven hangen.
0: Ja, goed hoor.
1: Als je hem dan net aan de binnenkant van die paal krijgt.
0: Dikke meter ernaast. Maar wel de tweede doelpoging al van Anderlecht. Je weet dat in de app van DAZN elke weekend, of na elk weekend, de interessantste statistieken van de speler worden opgelijst. Gratis te bekijken in de app.
1: Ja, maar McAllister krijgt ze toch nog altijd mee, hè. Kijk, hier is niet zo heel veel aan, vind ik. Nee,
0: helemaal niet.
1: Hij gaat zelf zitten, hè.
0: Ja, gaat zelf zitten.
1: Maar toch krijgt hij het mee.
0: Toch een fout. Je hebt het zelf ook al wel hier en daar een keer gezegd. Hein, het WK, de nieuwe regels hebben voor een enorme verbetering gezorgd. Echt waar, alleen dit moet er nog uit.
1: Dan
0: verdedigers die gaan liggen.
1: Absoluut.
0: Dat is het laatste.
1: Defensieve schwalbes, ja. Ik erger mij er ongelooflijk aan.
0: Dat moeten de refs nog even onder de knie krijgen.
1: Maar ik zie het al af en toe, moet ik zeggen. Maar het moet er helemaal
0: uit. Dat was straks hier.
1: Voilà. Het moet er helemaal uit.
0: Dat was ook getelefoneerd, Patrice. Dat is een overtreding van, eigenlijk van Augustinsson. Patrice ten val gebracht. Goed werk van Zorgan. Daar gaat Rodriguez. Rechts kan Zorgan. Maar
1: Zorgan kan Biondić aanspelen. Je moet Biondić aanspelen. En Rodriguez is de loper. Laat hem lopen. Maar je moet iemand anders aanspelen die comfortabeler is aan de bal. En hij had hem kunnen in station verder spelen. En dan was Biondić de man aan de bal geweest. Met Rodriguez als loper.
0: Silla met Chris Valucci. Dat doet hij goed.
1: Dat doet hij goed, hè.
0: Eigenhouden en Guillerme. Patrice is helemaal aan de andere kant. Het is naar Biondić. Gekopt en Kozemans ertussen.
1: Nu kan hij hem afleggen voor Rodriguez, hè. In plaats van het doel te koppen, als hij hem aflegt, trapt Rodriguez gewoon de nummer 3 binnen.
0: Ah, Silla ernaast. Ah, Svetkovic, hè.
1: Ja, dit was ook weer mooi.
0: Misschien dat hij dacht, ik kom ermee. Ja,
1: alle tijd om te blijven staan.
0: Rare tussenkomst. Maar goed genoeg, want geen kans voor Svetkovic. We kijken naar Zorgan dan. Met weer Guillerme. Zet zich door. Het is een corner.
1: Ja, voor mij toch nog altijd de beste man, Guillerme. Eerste helft vooral. Hier kijken we nog eens naar die fase. Kijk naar Koffie, heeft alle tijd om eigenlijk gewoon daar te blijven staan. En die bal in de handen te pakken.
0: Ja, dat zien we.
1: Als hij hem aflegt naar Rodriguez, Rodriguez was de eerste. Ja, dan staat het 3-0, denk ik.
0: Dat weten we nog vanuit zijn tijd bij Charleroi. Af en toe wel.
1: Ja, absoluut.
0: Eigenaardigheidje zo. In Frankrijk is het niet echt gelukt bij Lens. Eerder ook al niet bij Lille. Wel bij Angers, daar stond hij in de ploeg. Zurkan geeft hem terug, Seneli. Goed uitstappen van Svetkovic. Biondic. Missertje van Mamar. Biondic op wandel terugleggen. Rodriguez. Ja, dat kan niet natuurlijk. En voorlangs getrapt.
2: Op Biondic, hè. Enorm veel energie al gebracht vandaag. En ook heel aanwezig ook.
0: Zorgan ging zijn kans. Een echt schot, denk ik.
2: Ja, alleen de spitsen waren er niet, hè. Biondic was achterdoor aan het lopen na zijn actie. En Rodriguez had juist de bal afgelegd. Dus de spitsen zaten niet in de kleine rechthoek.
0: De enige die nog in de buurt van de bal was, was André Krishvalushi. Maar oké, die kon ook niet zo snel reageren. Dat is mooi doordraaien van Ambroos. En Krishvalushi moet rennen. Oh, ik grijp wel even naar Ambroos. De bal is bij Svetkovic. Nou, ze zijn allemaal terug bij Union. Augustinsson met Antman.
2: Geweldig werk van Biondic.
0: Kijk, zagen aan elkaar. Ja. Gele kaart voor Canna. Biondic bleef ook rustig trekken en geen van de twee wilde lossen. Een zeer vreemd zicht. Was even een rugby moment. Ja,
2: echt wel geel voor Canna, denk ik. Hè?
0: Geen voor Canna.
2: Ja, maar niet voor Biondic. Hè?
0: Niet voor Biondic. Nee.
2: Kijk, hier komt hij geweldig mee in verdedigen eigenlijk. Hè. Negatieve druk van voor. En dan hij houdt hem vast.
0: Hij heeft hem vast.
2: Kijk, hij heeft hem nog altijd vast. Nog altijd, dan moet je ze alle twee geel geven. Hè.
0: Ja, waarom krijgt Canna nu geel?
2: Ja, maar Canna speurt hem ook naar beneden. Ja, maar op het einde helemaal. Ja,
0: de eerste die
2: alle twee geel maakt. Hij moet minstens ook geel hebben.
0: Ja, of je laat het zo. Dat kan ook.

0: Davy Dubert is momenteel even fel aan het coachen dan zijn collega Vitor Bruno. Hè. Al heel de wedstrijd.
1: Antman met Jansen. Weer Antman. Links Augustinsson, hij kiest voor het centrum. Jansana, Mamar. Maar dat is niet de man die gaat trappen. Al helemaal niet naar de linker waar hij naartoe kan.
0: Nou, tegen dit Union moet je de bal geen 5 keer verleggen voor je 16. Want dan zit je altijd een keer in het duel, in de tackle. Dus daar zijn ze voor gekend. En als het nodig is, leggen ze u plat. Zoals bleek in de eerste helft een paar keer. Je moet sneller besluiten om te gaan trappen.
1: Geen kwaaie voorzet. Maar over het hoofd van Svetkovic en Sikan. Die niet bij tijds kon. Reageren misschien wel. Maar gevaarlijke inswingen.
0: Ja, een beetje weer tijd voor Anderlecht om te gaan voetballen. En ja, dan hebben ze ook wel hun kwaliteiten. Hè? Alleen ja, in de box geloven ze er niet echt in. Ja,
1: kijk, dat is wat hij ook aangeeft. Ja. Daarop vliegen op zo'n bal die Mamar gooit.
0: Dit is sterk, hè.
1: Ja.
0: In het duel een borstcontrole gaan doen en dan nog die bal winnen ook.
1: Ja, nog eens uitkomen ook. En uiteindelijk. McAllister wipt hij ook mooi om. Er zit Augustinsson tussen. Overtreding inderdaad op Jansen. Ja. Van Zorgan.

0: Rodriguez. Lanzana zet zich toch door. En uiteindelijk zit Van der Perre ertussen.
1: Dat was geweldig werk van Van der Perre. Als verdedigende middenvelder gewoon de ruimte gaan inpakken. Als centrale verdediger, omdat je centrale verdediger weg is.
0: Hantman op wandel.
1: Zit er weer tussen.
0: En dit is de kans. Svetkovic had er kunnen afleggen voor Ambroos. En dan had hij een vrije schietkans. Maar dat alleen ook voor het besluit. Dit was een moment. Gewoon even opzij.
1: Ja, absoluut. Maar dit zijn de spitsen. Hè. Straks vragen aan tafel aan die twee. Of die de bal gingen afgelegd hebben. Denk ik niet. Die gingen ook al het weer geschot hebben. Ja, als je een binnenshot is dat niet erg. Maar...
0: Van Gent, die kan het draaien en scoren.
1: Wie?
0: Die van Gent, die kan
1: het. Ja, draaien en shot, ja, dat kan het doen.
2: Mooie zuivere tackle van McAllister.
1: Ja, toch een klein beetje meer inzakken bij Union. Ook al was dat naar dus niet de bedoeling, maar... Dat ga je automatisch doen, denk ik, naarmate de wedstrijd vordert.
0: En erop rekenen op de snelheid van deze man bijvoorbeeld. Ja, ja, Metro heeft gelukt. Risico.
1: Heeft gelukt.
0: Ja, inderdaad.
1: Augustinsson, Rodriguez bedoel ik als eerste bij de bal. Als hij hem iets hoger lift, is het over het been van Petro en is hij weg.
0: Het overeind en voetbalt voort. Dit is gevaarlijk. En dat is randje buitenspel, als het al geen buitenspel is. Biondic nog Kozemans af. Biondic gered. Kozemans maar de vlag, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Op het WK was er lang gevlacht.
1: Ja, maar dat systeem hebben we niet.
0: Nee.
1: Wel een geweldig systeem, hè? Want in een paar seconden weten die... Rodriguez blijkbaar met last. Dus hier, daar gaat de wissel.
0: Hier kan je het niet goed zien, maar het was bij wijze aan de vrijdag.
1: Nu, Kozemans weer goed tussen gekomen.
0: Ja, ja. Hopelijk niet erg voor Rodriguez.
1: Ja, en Sila krijgt een andere verband, dus die moet er ook af. Dit mag normaal niet, hè. Tijdens langs de kant verband gedaan, een ander weer oplopen. Normaal moet hij er af. Alleen natuurlijk, ja, ik weet niet of ze dat gezien hebben, maar... De vierde man zou er merk moeten afhalen.
0: Kijk hier. Nog een keer heen het moment met Svetkovic en Ambroos. En hier niet meer. Einde wedstrijd Rodriguez. Daar lijkt het toch op.
1: De vervanger Floruz, denk ik. Nog niet helemaal klaar.
0: Bijna toch. Staat hier al uw wedstrijd. Plunje Floruz.
1: Nou ja, maar je moet wel klaarstaan aan de middenlijn om te mogen invallen. Hè.
0: Ja, ja. Dus even met 10. Even buiten de lijnen natuurlijk. Ik kan nog altijd spelen. Samen met collega's en vrienden. Fantasy Pro League team samenstellen.
1: Oké, Bianconi is er zelf niet tevreden mee met deze bal. Overduidelijk, kijk, dat is goed. Kritisch voor zijn eigen. En Koffie moet hem buiten trappen, dat ze kunnen wisselen. Maar hij trapt hem niet buiten. Maar Mamar zal hem zelf laten buiten. Ah, toch niet.
0: Ambroos met Lianzana. Svetkovic. Hij scoorde in de bekerfinale tegen Union de gelijkmaker kort voor tijd. Waardoor er nog verlenging gespeeld werden. Overigens twee nieuwe mensen klaar met ook nog de debutant voor vandaag. De laatste nieuwe recruit, Denzel de Roeve. Uit de jeugd van Aalst, maar vooral Club Brugge natuurlijk. Maar in vele jaren bij de Futures heeft gespeeld, dat is ook 60. En dan zijn geluk gaan beproeven in het Hoge Noord. We kijken eerst naar Guillerme. Rodriguez is er ondertussen wel weer opgemogen. Zorkan loopt door. Of vindt hij de grote kans, Guillerme? Oh! Zichzelf te belonen voor zijn ijzersterke wedstrijd. Dat hij die bal nu, dat moet zo ongeveer de eerste zijn, verkeerd raakt.
1: Ja, hij had zijn titel van man van de match hier volledig kunnen rechtvaardigen, maar doet het niet.
0: Patrice en Rodriguez naar de kant dus voor de Roeven en Goruch. En aan de overkant krijgen we NDI en ook Winkler. Wat een kans om de boeken dicht te klappen na 25 minuten bijna voor Johan Guillerme.
1: Ja, geweldige actie van Zorgan. Hè? En dat balletje dat hij echt teruglegt. Heel moeilijk, maar heel goed gedaan.
0: Canna en Augustinsson. Canna een beetje misschien uit voorzorg met die gele kaart.
1: Ja, Winkler gaat naar de rechterpositie van Ambrose. Die wat meer centraal op middenveld gaat acteren naast Lanzana.
0: Deze wedstrijd ook.
1: Ja, maar ja, dan denk je misschien Antman naar rechts.
0: Hier is Petkovic. Goeie versnelling. Ah, Sila verdedigt uitstekend. Met de gebalde vuisten er bovenop. Ook een nieuwe trend bij verdedigers.
1: Ja, dat heb ik nooit, nooit gedaan vroeger, Peter. Nooit gedaan.
0: En meteen de vuist boven.
1: Ja, het was goed verdedigd. Ja, als je Svetko niet zo vandaar laat vrij trappen. Maar ja, dat is geen wat je verwacht van een verdediger.
0: Dat is ook wel de crisis.
1: Voilà.
0: Geweldige bal op de lijn. Niet bij Vos. Maar goed. Een corner voor Anderlecht met Ambrose. Ja, het is nog altijd maar 2-0. Dus één doelpunt in Anderlecht zit weer helemaal in de match.
1: Het duurt weer heel lang. Maar echt heel lang, hè. En dan op die manier trappen.
0: Lanzana gaat vol risico trappen. Tegen de benen van NDI in het centrum. De kopte even door Petro. En Koffi een vangballet.
1: Ja, heel snel naar Biondic.
0: Ja,
1: tussen drie man.
0: Had dat wel doorzien. En het mag, dus Lanzana kan oprukken.

0: van de lichte duwtjes in de 16, hè, McAllister?
1: Soms zit het zwaarder op. Ja. Maar ook dat nog. Vorig jaar tegen Sint-Truiden.
0: Slachtoffer. Biancone, denk ik.
1: Geen verzorging nodig, zegt hij. Ja, hij doet het niet om tijd te rekken natuurlijk bij 2-0 achter. Dus even geraakt aan de voet. Ze blijven inhakend, zeg ik. Of het gebeurt later. We kijken weer naar het spel. Net nog 17 minuten op de klok. En nog altijd de 2-0. Voor een jongen is dat dan 7 op 9 als het zo blijft. En dan zijn ze weer gewoon mee. Ach weet, moeilijke verplaatsing wel naar Staio op woensdag. Interessante wedstrijd.
0: Dan naar Charleroi, hè? Tegen de leider. In het weekend.
1: Zaterdag namiddag is dat. Ook het aantal doelpogingen. Dus we gaan zien, ruim in het voordeel van Union.
0: Ja. Ja, Svetkovic ook minder gezien, hè, vandaag. Wel hard gewerkt, maar veel minder beslissend.
1: Daar gaat Floric de eerste keer. Ja, dat was een zeer moeilijke man. Oei, Biancone met een halve tussenkost. Biondic maakt zich vrij en opgeruimd.
0: Ja, goed van Petro, hè. Ze helpen elkaar, hè, want Petro zat eerst hier. Gevaarlijke bal aan het centrum. Biancone in de problemen en Petro al terug. Dus positief, die twee centrale verdedigers.
1: Ook Pipper van Zorgan buitenspel aangegeven.
0: Ja, Foruc, geweldige pas. Geprobeerd met die buitenkant voet. En dan Biondic kapt zich nog goed vrij. Maar daar is Petro net op tijd terug.
1: Zorgan lijkt ook aan te geven dat hij wil gewisseld worden. Het is woensdag. Daar ziet u het in de app van DAZN gratis te bekijken. Osnabrück, tweede klasse tegen het Bayern van Vincent Kompany. Eerste ronde in de beker. Altijd een beetje opletten. In zijn eerste jaar liet hij zich verrassen. Hij is de zomer of in een van die rondes tegen een kleine groep. Al is dat geen ramp. De Champions League gaat aan dit jaar bij Bayern.
0: Ja, maar het eerste jaar 1 prijs, vorig jaar 2 prijzen. Nu willen er toch 3, denk ik. Ik had die beker niet laten schieten.
1: De Supercup in elk geval, al gewonnen op Bayern.
0: Dat zijn we dan
1: openingsspeeldag.
0: Zouden er dan
1: de
0: zijn.
1: De Bundesliga. Even Stuttgart opzij geborsteld. Toch ook geen Nederland.
0: Niet de minste, nee. Niet de minste ploeg inderdaad.
1: Tegenstander van Club Brugge, zoals u weet.
0: Ja, maar stevige ploeg. Vorig jaar net hetzelfde gedaan met Leipzig, denk ik. 5-0 ook, of 5-1 ook bij de openingswedstrijd. Dus stil al een patent op die hoge scores.
1: Hij maakte een zeer goede indruk, moet ik zeggen. Ogea als invaller in die wedstrijd tegen Kairat. Dat is wat anders vandaag natuurlijk, maar toch.
0: Ja, zullen we zien als hij invalt straks. Of hij hier iets kan doen.
1: '17. 2009
0: inderdaad.
1: Sikant was geen lekkere bal die hij kreeg toegespeeld. En uiteindelijk tot balverlies geleden. Roeven met een goede actie. Floric, nee, Ingo is voor Anderlecht. We krijgen ook het debuut overigens. U zag hem daar ook al even staan van Bentayeb. Topschutter dus in de Ligue 2 vorig jaar bij het Trois van Sibierski. Al langer op de radar van Anderlecht. Ik bedoel van Sibierski. Had hem graag naar Trois gehaald, maar dat lukte blijkbaar niet. Van beide club waar hij voor speelde, zal ik dan maar zeggen. Naranga.

0: de killer in de box. Niet zozeer de speler die mede acties kan maken, maar in de 16 toch vrij doelgericht.
1: Het is geen grote, 1,80 meter.
0: Het is niet super groot ook. Geen speciale kopper ook. Als de bal echt vrij op zijn hoofd komt, zal hij wel binnenkoppen, maar vooral met zijn linkerpoot afwerken in de box.
2: Guillermé.
1: Het is toch een overtreding van Biancourt.
0: Ja, een beetje obstructie net zoals hier. Hier gaat zelfs geel zijn.
1: Ja, nu de gele kaart er zelfs bovenop voor McAllister.
0: Ja, hij zal ook niet eindigen weer dit jaar met 1 of 2 gele kaarten. Ik weet niet, hij zit er nu al denk ik een stuk boven. Maar toch jaarlijkse kandidaat voor bijna dubbele cijfers denk ik zelfs met geel.
1: Ambroos.
2: Ruimte plaats voor Ogea.
1: En Sikan. Voor een Bentayem. Het zijn niet de makkelijkste omstandigheden voor de nieuwe spits van Anderlecht. 24-jarige Marokkaan om in te vallen. Samen met Zvetkovic voor in uw eerste speelminuut.
0: Ja, en Lansana voorlopig blijft alleen over op dat middenveld. Dus...
1: Ja, alles op alles.
0: De bal van Biancori.
1: Daar is Mama. En daar is hij al bijna. En koffie ertussen. Ja, dat had gekund met zijn eerste baltoets.
0: Ja, goed koffie, goed werk. Weer sterk. Heel veel keepers gaan ook weer blijven staan. En dan heb je een reuze kans en wellicht een tegendoelpunt. Maar hij denkt mee.
1: Rob Schoofs er nog in voor Zorgan.
0: Heel veel gegeven, Zorgan. Goeie wedstrijd gespeeld.
1: Dat was applaus van de trainer voor de doelman. Die wel beseft natuurlijk dat het maar beter niet op 10 minuten van het einde een vervelende tegengoal pakt.
0: Ja, maar is kwaad op
1: de slotfase.
0: Is kwaad op Guillermé dat hij me maar zomaar in zijn luchtraad vertrekken. Natuurlijk, Guillermé die denkt, ik heb al heel veel gegeven ook. Dus ik ga ook een keer blijven hangen. Maar dat mag niet, hè.
1: Het leek een slap handje van Zorgan voor de trainer. Maar hij had wel zelf al een tijd geleden aangegeven dat hij klaar was om te wisselen. Om wisselen te worden, tenminste.
0: Ja, ik denk dat het slap handje eerder van vermoeidheid was.
1: Winkler kan zich niet doorzetten tegen Chris Volucci. Met Schoofs, rechts is Floric, hier is hij. Biondic sprint al in het centrum. Rechts komt de Roeven, gaat het zelf doen. Floric, en de goal. Want Kozeman is er maar half bij. En zo valt op 10 minuten van het einde de beslissing in deze derby. 3-0, toch weer duidelijke cijfers voor Union. En Raul Floric op de tegenaanval met een flukse trap. En Kozemans kreeg er niet verwerkt, zal ik maar
0: zeggen. Dat is moeilijk. Dicht tegen zijn lichaam, waardoor hij armen er helemaal achter krijgt. Goed ingespeeld van Sila, linies doorbreken. Goals die opent en dan, ja, dit is Floric. Ja. Als hij dit mag doen, heeft hij een geweldige trap. En te dicht bij zijn lichaam om hem eigenlijk te kunnen weghalen. Normaal gaat iedereen zeggen, ja, keeper moet hem verwerken, maar hij komt bijna onder hem. Hè.
1: Nou, dus, het is niet goed gekiept.
0: Nee, het is niet geweldig. Maar het is niet, als hij meer in de hoek zit, hè, Peter, ben ik zeker dat hij hem heeft.
1: Ja, maar kijk, dit is...
0: Maar hij moet hem, die arm moet tegen de grond. Moet die onderarm moet tegen de grond. Hij mag er niet onder. Maar hard getrapt. Dat wel. De keeper moest heel snel reageren en was niet snel genoeg naar beneden.
1: Oei! Ndiaye. Deed Kozemans nog even schrikken. Ja, en zo is dat op de voorlaatste speeldag. Of wat zeg ik, de voorlaatste dag van augustus en van de vakantie. Toch ja, een serieuze ontgoocheling. Van de manier waarop er verloren wordt.
0: Een beetje wake-up zou ik zeggen, hè? Veranderlijk. Voor iedereen, niet alleen voor de mensen van Anderlecht, maar ook voor ons als analisten. We dachten ook allemaal van, ze gaan er dichterbij staan. Maar het is de wake-up call.
1: Het is ook nog heel vroeg.
0: Het is nog heel vroeg.
1: Ook aangegeven op de persconferentie na de wedstrijd van donderdag.
3: Ja,
2: we zijn natuurlijk toch nog altijd een elftal in opbouw. We zijn
0: nu is het uitkijken naar de volgende keer als ze tegen elkaar moeten. Er is maar één keer niet meer, tenzij ze in de beker worden geloot tegen elkaar. Maar dan wil ik wel zien of er iets veranderd is uiteindelijk.
2: Want wat Anderlecht vorig jaar wel deed tegen de top 3, daar moeten we Sint-Truiden bij tellen. Enkele Brugge en Union in de reguliere competitie was 11 op 18.
0: Veel punten pakken, terwijl ze het jaar ervoor. Maar
2: in de play-offs was het
0: tegen alle...
2: helemaal niks meer. Ik heb nog gewonnen van Sint-Truiden, de voorlaatste speler. Toen die ook een beetje waren stilgevallen, al de rest verloren.
0: Ja, maar wat ik vandaag vooral heb, of zal onthouden, is dat ik Union ook een stuk lager had ingeschat dan vorig jaar. Maar dat ik heb vandaag wel weer een sterke Union heb gezien.
2: Echt een sterke wedstrijd. Okay,
0: als machine.
2: Controle en niet meer dezelfde. Maar
0: pressie, constant. Ja, dat was echt wel terug. Heel leuk om naar te kijken.
2: Ze worden volgens de statistiekenbureaus bij de outsiders gerekend om de Europa League te winnen.
0: Ja?
2: Ja, heb ik ergens gelezen.
0: Dan dat zal heel straf zijn, moet ik zeggen.
2: De statistieken zijn nog maar wat ze zeggen. En denk dat de Brugdag slecht uitkomt zelfs. Maar ik net het omgekeerde gevoel.
0: De Champions League te winnen, dat zal ook een stukje moeilijker zijn dan de Europa League winnen.
2: Nee, maar ik bedoel... Brugge, ik denk zelfs moeilijkheden had om nog door te stoten naar de groepsfase.
0: Ja, maar daar ben ik het mee eens ook. Als er niks meer bij komt, dan vrees ik daar ook voor.
2: Mokko Feng uit Zuid-Afrika. Komt er nog bij en ook Havenaar. Jan Pommer met een, zoals u weet, redelijk Nederlands klinkende naam. Maar er is een uitleg. Die kent hij dus. Een DI met Antman. Dat is een mooie kap. Maar kijk, ook de Roeven heeft het al begrepen. Onmiddellijk rugdekking.
0: Ja, voilà. Dat is het, hè. En als je dat blijft doen, dan ben je solid geheel.
2: Heeft nog mee de kwalificatie voor de poelenfase verzekerd. Voor Brandbergen.
0: Tegen Paok.
2: En dan mocht hij vertrekken. Zoals hij zelf aankomt. Antman neemt de corner. Koffie blijft staan. Ja. En Biancone reikte naar de bal. Kon uiteindelijk wel niet koppen. Versnelling van Antman. De Roeve blijft hem hinderen. Dat is een goede bal naar de buitenkant. Boyd. En ja. Winkler zegt, is er nu niemand die echt kan koppen? Ze waren er wel hoog met Petro. Maar nu gaan ze nog eens counteren met Floric. Overtreding van Mama gefloten.
0: Was al blij dat hij dat er kon uithalen, Raoul. Want is dat vast, Floric. En inderdaad, trekfout, dom van Mama. Want Floric was volledig uitgeschakeld.
2: Biondic, sterke wedstrijd gespeeld. Mag naar de kant voor Mokkoffing. En de andere is Zedeli. Ook een goede match gespeeld. Ja, dat zijn allemaal op. Hier de goal van Biondic met wat meeval natuurlijk. Maar met geen meeval. De voet van Petro.
0: Ja, de offensieve sector waar ik mij... we een beetje vragen over stelden. Vandaag met een goede Biondic, een goede Zinelli. Hebben we geen problemen of weinig problemen gezien voorin. Ze waren aanwezig.
2: Zeer sterke gear, meen ik.
0: Ook.
2: Een centrale verdediger van 2 meter. In Japan moet dat nogal wat geweest, maar hij heeft het nooit kunnen waarmaken bij een Goya Campus waar hij even zat. Ja, zijn vader nog niet. Daar kan hij wel nog eens een keer koppen. Nee, want er goed tussen. En Tayeb. Floris Chinees. Maar een meter of twee, denk ik, er toch ook.
0: Ja, maar als je hem daar vrijlaat, dan weet je met Floris Die kan ze evenzeer binnentrappen ook vanop die positie. Dus.
2: Anderlecht nu twee thuiswedstrijden. Ik zei het al, donderdag tegen Kortrijk inhaalmatch. Zondag in de vooravond tegen Racing Genk. Het zijn toch twee wedstrijden die je dan maar beter wint. Voor de verplaatsing naar KV Mechelen.
0: Ja, die tegen Kortrijk ziet er nu niet onmiddellijk moeilijk uit, zou ik zeggen. Die zijn heel moeilijk gestart. Maar Racing Genk, ja, dat wordt een serieuze test.
2: Ja, twee ballen. Eentje in de weg van Mama. Geen te moeilijke wedstrijd voor de Visser, maar hij heeft het prima gedaan. Ik zou zeggen, behalve die gele kaart misschien voor een kan.
0: Ja. Okay. Van de Perren, we zijn in minuut 88. Die blijft gewoon van de ene naar de andere jagen en doen. En, het is onvoorstelbaar.
2: Kijk, daar is ook geen. Dat is even een mooi momentje. En hij legt hem hier tot bij Opman. Voorzitter uitgehaald. Rijkt er niet ver. Dian Sana kan openen. Dat doet hij daar. Is Mama in de box. Dat is een mooie beweging van Winkler. Maar dan, de voorzet moet komen. Biancone. Het Winkler botsen tegen elkaar. En dan de jagende Schoofs ertussen. De ingooi blijkt voor Union te zijn. Laatste minuut van deze Brusselse derby. En dat maakt dus wat ik zei. Sinds de terugkeer van Union 19 Jupiler Pro League wedstrijden. Waarvan Union er nu 14 heeft gewonnen. En ook de twee bekerconfrontaties. Met een overwinning afgesloten. Union blijft voorlopig ook voor het nieuwe Anderlecht. De Boemel. Is een poging. Nou ja, hij zoekt nog een moment om zijn uitstekende wedstrijd te bekronen.
0: Ja, zo strapt hij hem binnen tegen Bodeglimt. Vandaar ongeveer. En nu gaat hij er een metertje naast, denk ik. Dat is weinig lichtcontact. Kijk, en dan staat hem alweer rechts. Hè.
2: Ja, misschien een knietje wel op het staartje. Ja, een beetje aankomen zo. Mamar Bentayeb. Winkler met NDI. Handman.
0: Te veel stations weer nu.
2: 3 minuten die er nog aan toegevoegd worden. Schot van afstand nog, Gea. Waarom ook niet, zou ik zeggen.
0: Uiteraard. Ja, er zat te weinig curve op. We wilden meer draaien. Dat scheelde niet zo heel veel. Hè. Als er iets meer curve op zit, die zien we nog eens. Ook hier, ja, net iets meer dan een meter.
2: Ik zou zeggen, van alle jongeren ben ik nog het meest benieuwd naar hem.
0: Ik ook.
2: En ik weet dus maar.
0: Maar.
2: Een paar indrukken op basis.
0: Ideale positie, rechtsbuiten.
2: Ja, rechts.
0: Waar ook
2: Ambroos
0: speelt. Waar ook Winkler eigenlijk lief speelt. Waar ook Antman lief speelt. Dus ze kopen eigenlijk allemaal spelers voor dezelfde positie. En hier aan de andere kant heb je Gakana. En dan nog wat jonkies die er nog niet klaar voor zijn.
2: Daar is hij oké. Goed afgestopt door Silla. Bij Union zwaaien ze aan de overkant met de Charles. Die prachtige historische geclasseerde tribune waar wij in zitten is overigens de buitenkant van het tijdkent verniet. Vandaag een nieuw shirt. Oh, daar is Zetkovic. Een eerredder die er niet van komt.
0: Ja. Beschrijft een beetje de wedstrijd van Zetkovic. Hard gewerkt weer, maar niet zo bepalend als in de vorige wedstrijden. Want anders had hij deze wel weggelegd.
2: Naar aanleiding van het E-feest schijnt het te zijn van die tribune. Een mooi nieuw shirt, ook een groen shirt. Want het is tegelijkertijd ook een ode aan het prachtige Dudenpark. Dat grenst aan dit stadion. En die jij met zijn tweede rare bal achteruit. Schoofs met een balletje. Blijft maar lopen. Mokofeng wil de bal in het centrum. Guillerme is toch een beetje kop in kast.
3: Dus Chris van Loefje hier, middenveld, Hagenaar, stap
2: nog maar achteraan. Daar is hij. Maar hij gaat toch vooral achterin uitgespeeld worden, denk ik, met Chris van Loefje.
3: Ook... Zolang dat ze niet iedereen fit hebben achterin, denk ik wel. Eigenlijk hebben ze die Hagenaar gehaald om achterin een solutie meer voor...
2: Eindsignaal. Feest weer in het Dudenpark. Hij is een teleurgestelde trainer. Misschien wel echt voor het eerst dit seizoen oké verloren in Beveren. Maar dat was een wedstrijd waar hij finaal nog misschien vrede mee kon hebben. Niet met het resultaat natuurlijk. Maar hier toch een duidelijke en over zich kansloze nederlaag ook voor Anderlecht.
3: Ja, vooral 3-9, hè. Je goed programma of je goed rapport in Europa. Europa League gehaald, overtuigend. Maar je bent in die competitie ondertussen al 2 nederlagen in 3 wedstrijden maar. Hè. Dat is veel. Oké, hier kan je verliezen. Maar als je dat dan natuurlijk ook verliest in Beveren... Ja, dan blijft daar niet veel meer over.
2: Nee, op zich een nederlaag in Beveren kan geen kwaad. Maar ja, als dat opgeteld is, dan zit er toch een beetje vooral, wat ik zei, druk nu over die 2 wedstrijden. Oké, thuis tegen Kortrijk, maar ook tegen Genk.
3: Geen play-offs, hè? Dus het is niet van, het is voldoende om 4e of 5e te eindigen. We gaan aan de play-offs. Ja, ik denk dat ze heimelijk gehoopt hadden om meer te kunnen tonen vandaag.
2: Ja, ja.
3: Dat je kan verliezen hier, oké, maar het moest voor hen evenwichtiger geweest zijn. Dat ging een bevestiging zijn van, we hebben een stap gezet. Maar nu gaan er weer vragen komen natuurlijk. We hebben goede dingen laten zien in Europa, maar we hebben het nog niet bevestigd in de competitie.
2: Ik denk dat we naar beneden kunnen bij Dave voor een eerste reactie uit het kamp van Anderlecht.
4: Ludwig Augustinsson, could it have gone the other way of does Union deserve the win?
5: They were more sharp than us today. I think even then, I think we can score a couple of goals today. But in the end, we were not sharp enough. We were lacking the last quality, which we had in earlier games. But we were disappointed. We should have done better today.
4: You tried to match their aggressivity, your intensity. You started the game rather well.
5: Yeah, but we were not that happy with the first half. We didn't play our own game, in the first half, really. They scored 2 goals, but still we had the chances to score goals. But today was not our day, and like I said, we were not sharp enough. We're trying to build something, and we will only get better, but today is a disappointment.
4: What did the coach say at halftime? What did he adapt?
5: No, play our game. Play our game. In some parts of the game, we didn't do it, and we lost too many easy duels and easy balls, which we normally not do, and then they are good. And we concede easy goals. And as I said, in both boxes was not good enough, but like I said, disappointment, but we will come back.
4: Thanks, and good luck in the next one.
5: Thank you.
4: We gaan door met Danilo Sikan. Danilo, should it have been a penalty or not with you in the box with McAllister?
6: Oh, I don't know, referee decision, no penalty, and this is all, I think no.
4: Okay, why does Anderlecht lose this game, you think? What's the main reason?
6: I told last time when we lose also 1-0 against Bremen, but after European games, it's very difficult to play championship. And I saw today not this Anderlecht, what you prefer to see in European games.
4: How hard is it to play against this opponent? Because it's a machine, isn't it?
6: Difficult, of course. This is derby. Derby every time difficult. Doesn't matter which condition our team right here, right now.
4: Thanks, and good luck in the next one.
6: Thank you.
2: Hij zei, ja, inderdaad, het is altijd moeilijk na een Europese wedstrijd, zoals in Beveren eigenlijk ook wel. Ik zie liever het Anderlecht van tijdens Europese matchen niet zo simpel. En natuurlijk, het is altijd een derby, is altijd heel erg lastig. Augustinsson was wat meer gedetailleerd. Hij zei, we waren niet scherp genoeg. We hebben ons voetbal vandaag niet kunnen spelen. Oké, we hadden natuurlijk zelf ook een paar doelpunten kunnen maken. Maar in de twee boksen was het niet goed genoeg. Dat is een toch teleurstelling, wat hij ook al gezegd hebben. We hadden toch gedacht dat we beter konden doen. Dat is ook wat de coach gezegd heeft in de tweede helft. Speel ons voetbal. En ja, Hein, dat is uiteindelijk waar Anderlecht niet in geslaagd is. En dat is ook de verdienste. Het verschil dan toch nog altijd in kwaliteit. Of hoe moeten we dat schatten? Of de ontwikkeling van de ploeg waar, tussen Anderlecht en Union.
3: Ja, vooral vandaag de verschillende intensiteit. En het verrast mij wel dat Sikan spreekt van vermoeidheid na Europese matchen. Want dat was net het discours wat zijn coach eigenlijk al aanhaalde in de eerste week. Waar hij zei, we moeten op maandag kunnen spelen. Ja, dan ga je dat ook in hun hoofden natuurlijk van al die spelers steken. En dan zijn dat de excuses die zij aanhalen als het is wat moeilijker loopt op zondag. Maar ze gaan het wel moeten leren doen, want het zal een heel seizoen donderdag, zondag worden. Dus ja, als dat vaker gaat gebeuren, ja, dan gaat Anderlecht het moeilijk hebben om zelfs in de top 6 te eindigen.

0: En ook niet op Willem II Radio. Maar ik las wel een uitgebreid verhaal van Dolph over dat er bijzonder goed uitzag. Niet alleen qua uitslag, 3-1 gewonnen, maar ook qua het voetbal.
1: Ja, dat positieve geluid is ook tot mij gekomen. Maar tot nu toe is het dus nog geen Hosanna-stemming hier in Tilburg. Was misschien ook niet te verwachten. Je gaat natuurlijk de Eredivisie in met een nog niet Eredivisie-waardige selectie. Daar zijn denk ik iedereen het wel over eens. En dan moet je meteen tegen toch wel twee linkerrijdsclubs. Go Ahead doet het nu heel goed. En NEC doet het echt heel goed.
0: Ja,
1: de laatste tijd.
0: Derde geworden vorig jaar.
1: Ja, en moesten natuurlijk in vorm zijn voor hun Champions League voorronde.
0: Ja, ook dat. Die waren al natuurlijk volle bak aan het seizoen bezig.
1: Ja.
0: Ze hebben wat meer gas gegeven op de transfermarkt. Wat meer financiële middelen natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. Dus
0: ik zie nu hier een aantal supporters in het nieuwe tenue.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: En vind je het nieuwe uittenue bedoel je? Het nieuwe thuistenue? Want ze zien ze allebei namelijk.
0: Het nieuwe uittenue zit ik nu naar te kijken. Die twee rode.
1: Ja.
0: Dat is wel gruwelijk, hoor.
1: Ja, het is echt het Spaansachtige. Het is natuurlijk ook al een Catalaans merk, Meba.
0: Ja, thuistenue ook prachtig, hoor, trouwens. Maar dat is natuurlijk gewoon, hè, zoals het Willem II thuistenue zo'n beetje hoort te ogen.
1: Ik vind eigenlijk bijna van alle drie de tenues. Dan wordt het moeilijk om daar volgend jaar nog iets beters van te maken.
0: Ja, zeker.
1: Ja, maar heel leuk, heel leuk. Ik heb zo Willem II ook nog niet echt in het rood-gouden uitenie zien spelen in de competitie. Dus, vandaag natuurlijk weer in het mooie thuistenu.
0: Ja,
1: we hadden het dus over het begin van het seizoen. Nu gaan we denk ik wel een tweeluik in waar wat meer kansen zijn. Heerenveen, volgende week Excelsior thuis.
0: Ja.
1: En daarna, hoe kijk
0: meteen weer, twee top 5 clubs met AZ en Ajax uit. Dus wat dat betreft is het belangrijk om wel even op zijn minst, wat zullen we zeggen, 2 punten, 3 punten te pakken uit deze komende twee duels.
1: Ja, als je dus op zijn minst zegt 2.
0: Vier zou
1: op
0: zijn top zijn.
1: Ja, ik vind 4 al veel.
0: Ja, ik ben wel echt.
1: Ik zou 3 heel mooi vinden.
0: Ja.
1: En op zijn minst 2, dan ben ik het sowieso kijk ik ernaar.
0: Ja. Het zou fantastisch zijn. Dus of 2 gelijk spelen of een overwinningje. Sneaky. En ik ben benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren tegen Heerenveen. De opstellingen werden net door Pim Smolders omgeroepen. Ik hoorde niet specifieke reactie uit het stadion bij het omroepen van de naam Ringo Meerveld. Terwijl dat natuurlijk wel hier een graag geziene gast is. 3 seizoenen, of 4 seizoenen misschien zelfs. In ieder geval meer dan 100 wedstrijden. Heel veel doelpunten en assists. Vooral zijn seizoen waarbij hij ons terug kanoneerde richting de Eredivisie.
1: Ja.
0: Met de promotie destijds via een top 2 notering. Daar hadden we toen de play-offs niet voor nodig. Dat was een heel goed seizoen voor hem.
1: Ja, en hij speelde daarna in de Eredivisie natuurlijk ook goed.
0: Ja.
1: Zeker in die fase waar Willem II echt nog volle punten pakte.
0: Ja, precies.
1: Maar hij speelde op het einde van het seizoen natuurlijk iets minder toen.
0: Ja, klopt.
1: Dus,
0: en vorig jaar, eerste seizoen bij Heerenveen, wel gewoon goed, toch? Gewoon degelijk voor iemand die nieuw is bij de club. En hij is nog niet daar. Hij heeft nog niet de status die hij hier heeft. Dat hoorde ik ook in de Heerenveen-podcast. Heb ik van de week expres even geluisterd als voorbereiding. Er werd met name over Dylan Vente gezegd dat hij niet rendeert. En dat hij eigenlijk misschien te veel wil doen qua meters maken en mee verdedigen en druk zetten. En zelfs het spel inzakken om het spel te maken. Maar ze stipte ook even Ringo Meerveld eruit van hij is een momentenvoetballer. Hij heeft prachtige momenten. Maar je zou zo graag willen dat hij dit structureel doet. Dat hij elke wedstrijd 3-4 momenten heeft. Dat hij iets meer de wedstrijd naar zijn hand zet. En hij wordt nog niet, bij elke bal die in het middenveld is blind gezocht door zijn ploeggenoten. Zoals dat hier vaak wel werd gedaan. Dat is een beetje de teneur in Heerenveen. Ondanks dat ze wel heel overtuigd zijn van zijn talent en kwaliteiten.
1: Ja, we zijn natuurlijk nu ook even bij de opstelling van Heerenveen dan. Ja, ik denk dat daar wel meer van dat soort spelers staan. Want die Rivera is ook, die heb ik vorig seizoen ook doelpunten zien maken. Waarvan ik denk, zo, die kan wel voetballen. Maar die heb ik ook zo 3 wedstrijden dat ik denk, doet die eigenlijk mee?
0: Ja, precies.
1: Trensco is dan wel misschien een van de middenvelders / aanvallers die in, wat constanter is.
0: Ja, zeker.
1: Maar voor de verrest,
0: ook al wat meer ervaring natuurlijk, Trensco. Ook al wat ouder.
1: Maar voor de verrest, vind ik dat bij Heerenveen dat bij de meeste aanvallers wel mist. Ja, wat je zegt, Vente is Ja, komt er niet helemaal doorheen, hè?
0: Er werd ook aangestipt dat ja, Luc Brouwers zit nu op de bank. En ze geven aan van ja, we missen wel een beetje een leider op het veld. Iemand die als het tegen zit, even zoals tegen PEC Zwolle. Om dan maar meteen hun resultaat van vorige week aan te halen. 0-2 verloren tegen PEC Zwolle. Terwijl ze juist fantastisch begonnen met een 1-0 tegen Twente en een 2-2 tegen Ajax uit. Er werd aangestipt dat ze eigenlijk een beetje de leider missen die dan de beuk erin gooit. Die de ploeg bij de schouders grijpt en wakker schudt, om het zo maar even te zeggen. Ze zeggen in de toekomst kan dat een Maas Willems worden, maar die is nu nog erg jong. Jonge verdediger van Heerenveen. Ja, laten we dan meteen, als we toch zo aan het mijmeren zijn over Heerenveen, meteen die opstelling maar even doornemen. Klaverboer op goal natuurlijk. Andries Noppert nog niet helemaal fit. Maar sowieso leek hij de basis uitgespeeld door Bernd Klaverboer. Dan Maas Willemsen, Sam Kersten achterin. Dan Sagaritis op de backpositie, net als Brouwde. Dan in het middenveld hebben ze daar Dirk Prupper. En op de bank dus Luc Brouwers. Dat is licht verrassend te noemen. Dan hebben ze Trenskov. Dan hebben ze natuurlijk Ringo Meerveld op de nummer 10 positie. Dylan Vente in de spits. En Rivera op links. En dan Nolan Kurtens nog. En dan op de bank echt wel goede namen. Nicolai Hopland, Luca Ooyen, Luc Brouwers. En natuurlijk Levi Smans, die ooit in dat seizoen dat Ringo Meerveld zo'n beetje de beste speler was in de KKD. Bij onze promotie. Dat seizoen was bij VVV Venlo de grote smaakmaker Levi Smans. En die dwong toen al een overgang naar Heerenveen af. Ja. Maar bij Heerenveen natuurlijk snel geblesseerd geraakt. Dus daar heeft hij het absoluut nog niet kunnen laten zien. Wel al een invalbeurtje vorige week. Dus ik verwacht dat hij er ook weer in gaat komen. Kwartier voor tijd, misschien 20 minuutjes. Dus ja. Daar moeten we voor oppassen. En dan mag jij, als je wilt, Willem II opstelling doornemen.
1: Ja, dan pakken we hem even wel helemaal in het doel Castelleeuw. Dus nu lijkt hij dus eigenlijk de tweede keeper. In plaats van de derde. Van rechts naar links in basis. Dus debuut in de competitie. Hiddet en Avest. Ik ben heel benieuwd hoe hij het vandaag gaat doen. Centraal Stam en Hoogma. Links Chouaillon boven Van Loon dus. Middenveld met Twicht. Wie ook weer meedoet. Van Aalst en Bogaert. En voorin rechts buiten Gürbüz, Spits, Haan. En links buiten Jaden Sloy. Ter Aves dus voor de eerste keer hopelijk 90 minuten.
0: Ja. Hij speelde natuurlijk al een helft volgens mij tegen Telstar. En deed dat heel goed. Hoorde ik in de podcast Stoere Kerels.
1: Hij viel ook de laatste keer thuis tegen NEC goed in.
0: Ja, ja, meteen een assist hè, op Thomas Verheid.
1: Ja, ja.
0: Voor die 1-4. 4-1.
1: Dus ik begrijp eigenlijk wel dat hij dit keer mee mag doen.
0: Ja. Dus voor hem als alternatief eventueel Amin Taibi op de bank. Per Verloon natuurlijk. Sirani, Alessandro Sirani. Hoewel hij ook wel eens op 6 of centraal speelt. Maar is eigenlijk ook een rechtsback.
1: Ja, je hebt ook nog Lemmens, hè, die ook...
0: Ja, Mats Lemmens.
1: Ja, je had toch ook wel verwacht voordat hij kwam... dat hij misschien wel zich in de basis zou kunnen spelen. Maar dat lijkt op dit moment niet op.
0: Nou hoorde ik wel dat hij ook... Hij werd centraal gebruikt tegen Telstar. Ja. Dat hij dat heel goed invulde.
1: Ja, dus dat... Ja, ik denk dat hij ook daar beter in is dan... maar je hebt natuurlijk, ja, samen met Jens Matthijssen zijn dat de twee centraal achterin de reserves.
0: Ja, de alternatieven. Ja, dan hebben we natuurlijk Thomas Verheid op de bank zitten. Ivano Fernandez. Ja, dan hebben ze allemaal wel doorgenomen zo'n beetje.
1: Ja, en het lijkt alsof hij niet weg geweest is. Maar Twicht is natuurlijk ook voor de eerste keer in de basis nu.
0: Ja.
1: In de competitie.
0: Ja. Het was alsof hij nooit weg was geweest, hoorde ik van Dolf tegen Telstar.
1: Ja, zei hij ja.
0: Goed.
1: Ik hoop dat hij dan vandaag ook kan doortrekken die lijn.
0: Ja. Hele goede steekbal voor die goal van Aalst.
1: Gaat dat middenveld wat steviger staan? Gaan de buitenspelers in de spits vandaag draaien? Ja, dan zit er vandaag misschien wel een puntje in, hoor.
0: Ja,
1: dat durf ik al te zeggen. Ik durf niet te zeggen. Ik denk niet dat we dit Heerenveen even de wil op gaan leggen. En
0: wordt moeilijk.
1: En weg gaat tikken.
0: Het wordt heel moeilijk. We moeten trouwens even opletten, want er wordt straks een minuut stilte gehouden voor Doc. Onze oude clubarts. Vorige week, de week ervoor eigenlijk al overleden. Dit is de eerste thuiswedstrijd sindsdien. Dus dan gaan wij ook even stil zijn. Dus als u dan ineens een minuutje niets hoort, is dat waarschijnlijk gaande. Maar dat zal natuurlijk ook omgeroepen worden door Pim Smolders, onze stadionspeaker van dienst vandaag. Extra veel vulling op de perstribune weer, Olivier. We zitten weer in de Eredivisie. Ja, dat kan je merken aan de vulling van het stadion is altijd goed. Ook in de KKD, qua fans. Maar hier op de perstribune is het weer vechten voor een plekje.
1: Ja, zeker, zeker. Ik ben blij dat wij een vaste plek hebben, ook in de Eredivisie. Terwijl de spelers dus het veld opkomen, zien we dat Willem II dus in dat traditionele thuisje nu speelt. En de keeper Karsten Leeuw in een dat keepershirt wat van een beetje lichtblauw overgaat in blauw-grijze broek.
2: Ja, wel mooi.
1: Wit. En Willem II speelt dus in een uitshirt, maar die hebben op dit moment nog een witte trui eroverheen. Daar is niet echt het weer voor.
0: Nee, ik vind het ook warm zat voor...
1: We hebben allebei onze jas thuis gelaten, dus zeg genoeg.
0: Precies.
1: En we krijgen dus een heel mooi spandoek aan onze linkerzijde bij de Kingside te zien van Doc Vioen.
2: Ja, Jan Vioen, aka Doc.
0: Echt clubicoon in meerdere verschillende rollen, hè, maar voornamelijk als clubarts. Dat is met afstand de meeste jaren.
1: En we krijgen ook... Vakkie E laat een spandoek zien voor Peer Verstrijden. Ook een heel mooi doek, hoor.
2: Ja.
1: Van de Amigos.
0: Voor een grote fan van Willem II. Die ons is ontvallen.
3: En dan komen weer heel graag van Willem II. In de komende
1: week. Er gaat dus nog een keer de opstelling komen van Willem II. Die hebben jullie al gehoord. Maar die hoor je hier nog een keer op de achtergrond. En dan kan ik dus nog vermelden dat Heerenveen dus...
0: Ja, grootste enthousiasme was voor Twicht. Dat merkte je.
3: Van een bijzonder mens en een echt clubicoon, Jan Vioen, voor velen beter bekend als de Doc. Maar liefst 42 jaar was Jan verbonden aan Willem II. Als clubarts, voorzitter en bovenal als een warme, betrokken en altijd goedlakse persoonlijkheid betekende hij ontzettend veel voor onze club. Generaties spelers, stafleden en supporters zullen zich Doc Vioen herinneren. Zijn officiële rol bij de club eindigde in 2015, maar zijn liefde voor Willem II bleef onverminderd. Als trouwe supporter voelde hij zich tot het laatst thuis bij zijn Willem II. Als eerbetoon aan Jan Vioen nemen wij dadelijk 1 minuut stilte in acht en onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en dierbaren. Graag 1 minuut stilte voor Jan Vioen, onze Doc. Dankjewel.

0: Het was een prachtig moment voor Doc en ook een beetje voor Peer Verstijnen. Ondertussen alle spelers op het veld, behalve dat Hoogma kwam nog even snel richting de dugout sprinten. En die zit daar nu. Ik weet niet of er
1: ik zie het al.
0: Iets is met zijn schoeisel, hè?
1: Ik denk dat hij wisselt nog snel.
0: Van schoenen, ja.
1: Ja, dus ik kan nou niet zien of wat hij nu uitdoet of aan.
0: Er worden in ieder geval een setje schoenen weggedragen richting de catacomben. Dus het lijkt erop dat die vervangen gaan worden voor een...
1: De scheidsrechter wacht ook heel eventjes. Hij heeft ze nu aan. Ja, ik kan niet zien of hij nou steviger of losser dan op aandoet. Het mogen duidelijk zijn, het veld is nog wel redelijk nat. Hè? Het heeft een beetje gemiezerd de laatste dagen hier. Ja. En het veld van Willem II staat voor mij altijd wel onbekend dat het niet super goed wegloopt.
0: Nee, precies. Dat je met name die plek daarop rechts buiten hebt. Hè? Want we spelen nu van links naar rechts vanuit ons perspectief. Vanaf de Kingside richting het kidsvak, om het zo maar even te zeggen. Daar is de eerste lange bal weggekopt door Heerenveen. Opgevangen door Twicht. En dan tik je terug via Chuaon. Hoogma, die wordt onder druk gezet, maar tikt hem kalm terug naar... dat is natuurlijk de Leeuw. Ik wilde puur uit instinct Dino Heudel zeggen. Maar dat klopt natuurlijk niet. Karsten Leeuw staat daar. En dan via Hoogma de lange bal. En het veld, ook op die rechtsbuitenpositie, lijkt er iets beter bij te liggen. Dus goed geprepareerd. Zo lijkt het. En jij wilde nog even aanstippen, volgens mij, het Heerenveen-tenue, hè, dat tevoorschijn kwam. Die vestjes gingen uit. En dan verschijnt er dat crème goudachtige broekje. Met daarboven een Bordeaux-rood jersey. Met ook gouden belettering erop. Best een mooi tenue, vind ik persoonlijk.
1: Ja, ze spelen wel met thuis sokken. Dus dat is al wel altijd apart.
0: Ja. Dan meteen een corner voor Willem II ondertussen trouwens.
1: Ja, Teraves die daar de bal krijgt en die hem voorzet. En die gaat via een Heerenveensbeen over de achterlijn. Dan krijgen we de eerste corner. De hoogte van vakken N is het Gurbus die dat met het linkerbeen gaat doen. Kort op Teraves, maar die staat buiten spel.
0: Ja, dat was Gurbus zelf.
1: Het was Twicht die... ik denk bij het terugkrijgen van de bal, ja. Want ja, Twicht kwam zelf echt wel uit... Van achteruit. Nu Heerenveen snel gaat opbouwen. Via de rechterkant. Sam Kersten naar Broude. Broude bal langs de zijlijn. Kaat staan met Trensco. Maar er zit Van Aalst goed tussen. Van Aalst gaat wel eerst de verkeerde kant op. Terug naar het Willem II doel. Speelt dan even rustig Hoogma in. Hoogma bal naar rechts. Naar Stam. Stam vindt Teraves. Teraves met een harde voorzet. Maar die is makkelijk uit te verdedigen. Wordt dan opgevangen door Stam op eigen helft.
0: Ja, het plan van Willem II is duidelijk. Meteen twee keer Teraves gelanceerd. Halverwege onze rechterflank op de helft van de tegenstander. En die heeft tot twee maal toe een voorzet geprobeerd te geven. De ene resulteerde in een corner. De andere werd nu makkelijk opgeruimd. Terwijl Karsten Leeuw dan rustig de bal aan de voet houdt. En wacht tot iemand van zowel Vente als Meervat heeft daar geen zin in. Die blijven allebei een beetje hangen op een meter of 10 van ons strafschopgebied. Hebben duidelijke instructies gehad van Heerenveen-coach Robin Veldman. Om niet door te gaan op de keeper, maar gewoon even te blijven hangen. Samen met Rivera nu, die wel een beetje dreigt. En dan uiteindelijk Karsten Leeuw, die de bal weer terugkreeg net, na een korte paas. Die nu de lange bal hanteert naar links buiten. Maar die is voor Slory net niet binnen te houden. Dus de inworp is er voor Heerenveen. Er waren even twee ballen in het veld, maar de scheidsrechter laat het toe. En dan tikkie terug op de Heerenveen-keeper, zorgt voor luid gejuich. Omdat er goed doorgejaagd wordt door Ezer Gurbus. En dan gaat de bal... Die wordt slim laten lopen door onze nieuwe rechtsback, Heren Teraves. Waardoor we een inworp al hebben genomen. Die ging terug richting Vint Stam, die ging terug richting Karsten Leeuw. En weer hetzelfde beeld, hè? Een soort van 4-4-2 van Heerenveen. Een blok van 8 met dan twee spelers, Meerveld en Vente daarvoor in. Die niet doorjagen op de keeper. Die wachten tot Willem II het spel kon maken. En daar gevaarlijk spel, dus een vrije trap van Willem II. Te snel genomen, dus die moet even opnieuw. De eerste 3 minuten zijn voorbij en het is een leuk potje. Het golft al heen en weer.
1: Jazeker, Willem II dat dus echt met Teraves heel hoog speelt. En daardoor Heerenveen in ieder geval in de beginfase een beetje moeite heeft om voor de organisatie. Bal van Hoogma richting Haan. Maar Haan verliest het duel. Dan vangt Twicht op. Die draait dan ook lekker weg bij zijn tegenstander. Nog wel op eigen helft. Geeft hem op links. Maar Chuaon die zoekt naar Slory. Niet gevonden. Dan gaat Twicht gelijk door. Slory ook wel druk. Maar Heerenveen voetbalt er onderuit. In de eigen 16 nu. Terug op keeper Klaverboer. Klaverboer naar links. Naar Willemsen. Die krijgt hem wat moeilijk aangespeeld. En dan gaat Haan door. Maar Rivera krijgt de bal. Rivera slechte paas. Op de 16 is Van Aalst gaat schieten. Oh. De bal wordt toch net geblokt. Door Proper wel weer de tweede corner voor Willem II. Weer voor vak N. En het is nu Slorri die zich mee gaat bemoeien. Maar Willem II zet goed druk. En er kwam bijna de eerste kans. Ja, voor
0: ja, goed, Van Aalst. Goed hard doorgejaagd op de keeper door Van Aalst. En dan een aantal andere Willem II's die ook helemaal doorgaan op de back en op de middenvelden. Waardoor ze ja, de bal eigenlijk meteen terug moesten spelen. En dat tikkie terug, dat ging niet helemaal goed. Van Aalst die uit de moeilijke hoek moest schieten. De Heerenveen-speler die zich nu op de grond laat vallen. Leek niet zoveel aan de hand. Het was een duel met Devin Haan. Haan wordt nu toegesproken. Ja, het zal een waarschuwingje zijn. Ondertussen wordt er overleg gepleegd door Ezer Gürbüz en Jaden Slorri over eventuele korte corner. Twicht staat er ook bij. Ja, Gürbüz is het inderdaad kort. Gürbüz naar Twicht. Twicht met de voorzet. Die wordt gekraakt. En dan is Hidde ter Aves daar om op de winkel te passen. Die pikt de bal op. Die levert hem in. En dan meteen een actie van Van Aalst. Van Aalst met een goede paas naar rechtsbuiten. Jaden Slorri, die staat daar nog. Die had die corner genomen. Slorri met een actie. Hoge voorzet richting tweede paal. Die gaat voorlangs. Te ver, te hard, te hoog. En dan over de achterlijn voor een doeltrap. 5 minuten gespeeld, 0-0. Maar een leuk begin voor de wedstrijd. 2 corners al gezien voor Willem II. En Heerenveen tot nog toe houdt het bij... Ja, hoe moeten we dat noemen? Consolideren van de gelijke stand. Hoewel ze uiteindelijk natuurlijk toch echt wel de aanval gaan zoeken. Ze hebben een aantal klasbakken voorin. Onder andere Ringelmeerveld en Dylan Vente. En dan Rivera, waarvan ik zelf nog niet genoeg heb gezien om hem een klasbak te noemen. Maar je zei het al, hij heeft af en toe zo'n moment met een bizarre goal dat je denkt van zo... En dan hier goed gevoetbald van Willem II. Een aantal mooie combinaties. Hidde ter Aves naar Ezer Gürbüz. Die zich goed in laat zakken om de bal op te eisen. Die wordt tegen de vlakte geduwd daar door Dirk Proper. En dan is het een vrije trap ter hoogte van de middenlijn. Finn Stam heeft hem al genomen. En die combineert hier met Kasper Bogaerts. Een maatje van AZ destijds. Allebei uit de jeugd daar. Dan hier een combinatie die eindigt via Jaden Slorri terug bij Chuaon. Chuaon moet even terug naar de Leeuw, onze goalie. En dan weer hetzelfde. Willem II, Heerenveen dat niet heel hard doorjaagt. En nu dan Meerveld, die eindelijk voorbij Stam kruipt om dreigend richting de Leeuw te gaan. En dan neemt de Leeuw gauw die bal. En die wordt goed doorgekopt. Slorri, 1-op-1. Oh, goed verdedigd daar. En dan krijgen ze Sam Kersten, kreeg hem net weg. En dan uiteindelijk Zagaritis, die dan via Ter Avest de bal wegramt. En die gaat over de zijlijn op een mooie positie. Het wordt namelijk een inworp voor Heerenveen, maar vlakbij hun cornervlag.
1: Ja, dan gaat Vasilios Zagaritis die bal halen. Wel een stuk verder naar voren hoor, dan die bal uitging.
0: Ja, hij smokkelt.
1: Kijken hoe Willem II dit vastzet. Lange bal van Heerenveen. Die gaat eigenlijk nergens heen. Ja, Stam gelijk terug op Van Aalst. Van Aalst kopt hem, bal hoog de lucht in. Slorri kan er niet bij. Ook in tweede instantie Proper wint. Dan weer een duel met Bogaerts. Die houdt daar wat vast, denk ik. En dan, scheidsrechter bestraft dat met een vrije trap.
0: Ja, helemaal toen hij geholpen werd door Van Aalst met z'n 2-1. Ja, plus vasthouden.
1: Scheidsrechter vandaag, Jannik van der Laan. Heerenveen is er alweer vandoor. Aan de linkerkant is het Proper. Die dribbelt de middenlijn over. Kaatst dan met Zagaritis. Terug naar Proper. Proper vindt Ringelmeerveld dus op het middenveld. Speelt hem dan in naar rugnummer 36. Koertens. Zegt mij niks, maar oké. Okay. Brouwde aan de rechterkant. Even een goede fase dus nu van Heerenveen. Maar het is allemaal nog wel ver van het doel van Willem II. Bal gaat weer helemaal terug naar het centrum. Aanvoerder Willemsson. Willemsson naar Zagaritis. Zagaritis hoge bal richting Rivera. Die is snel, maar niet snel genoeg. Want die bal is niet op maat, veel te hard. En die rolt dan rustig over de achterlijn. Ja. En keeper Castelleo die pakt hem dan even rustig van de pion tegenwoordig af. Want ja, er zijn dus geen balljongens meer. En dan krijgen we die opbouw uittrap van Hoogma breed naar de Leeuw. Gelijk druk van Meerveld, de Leeuw. Gaat in op Hoogma. Die wil hem wegwerken. Bal geblokt. Komt die bal nog een keer bij Meerveld. Dat is een slordig van Willem II. Meerveld wil wegdraaien. Krijgt dan een tikkie. Maar geen overtreding zit de scheids. Bogaerts chipt hem mee naar Van Aalst. Maar die bal is net iets te hard. Dan kan Slorri wel oppikken. Veel ruimte voor Willem II. Nu voor de counter. Twicht. Goede bal. Oh, die krijgt hem, krijgt hem net mee. Maar dan duurt het even wat te lang voordat Ter Aves is. Die komt dan op de punt 16 met een tikkie breed naar Gürbüz. Nog wel ver van het doel. Gürbüz, rechterkant van de goal. Gaat naar binnen, zoekt een medespeler, maar vindt een been van Vente. En Vente die verdedigt dan uit. Staat Meerveld daar nog buitenspel, want die heeft nog last van zijn rug. Maar scheidsrechter Van der Laan vond het dus te weinig. Gaat de bal dan weer naar rechts. Ter Avest staat daar weer helemaal vrij. Doet dat goed hoor. Heeft de kalk onder de noppen, zoals ze dat noemen. Bal naar Gürbüz. Gürbüz wel onder druk van Zagarit. Dus terug naar Ter Avest. Twicht aan de rechterkant. Geeft goed, goed mee aan Ter Avest. Ter Avest de 16 in. Een aardige voorzet, maar die bal wordt weer geblokt.
0: Weer een corner. Derde al.
1: Ja, derde corner voor Willem 2. Dit keer weer dus door aanvoerder Maas Willemsen.
0: Ja. Een jonge knaap nog.
1: Ja,
0: weer. Aanvoerdersband al.
1: Ja, derde corner dus ook weer aan dezelfde kant van het veld. Dus bij vak N is het Slorry die dus de tweede corner ook al nam. De eerste niet. En dan wordt het een uitdraaiende bal, want die is rechtsbenig. Drukte in de 16 van Heerenveen. En daar komt die bal. Gaat richting de eerste paal. Wordt weggekopt door Zagaritis. Opgevangen door Gürbüz. Die schiet hem in één keer. Bal aangeraakt. En dan is het eigenlijk Haan die hem weghaalt uit de doelmond. Dan lijkt het daardoor ook buitenspel.
0: Ja, die wordt dan buitenspel gegeven. Ja, wat zuur.
1: En dat is denk ik terecht, want Haan stond buitenspel. Als hij die bal niet raakte, had de keeper hem.
0: Zo.
1: Denk ik, zo ver in de hoek was hij niet.
0: Dan had de keeper er wel een beetje moeite mee gehad door alle spelers die voor zijn neus stonden. Inderdaad.
1: Ik denk dat hij hem zo laat ziet dat hij er wel in was gevlogen.
0: Zo, dat was een goede streep.
1: Ja, goed schot van Gürbüz. Bal nu snel genomen. Komt dan bij Koertens. Koertens onder druk. Gaat naar rechts, naar Kersten. Kersten naar Braude. Braude naar Meerveld. Die neemt hem niet helemaal goed aan. Van Aal zit erbij. Nog een keer een duel. En dat wint Braude. Maar daarna wint Willem tweede inworp. Doordat Slorry zijn lichaam goed gebruikt.
0: Ja, Koertens is een is pas 19-jarige jonge man uit Congo. Die kwam uit de jeugd van Antwerp. En speelde nog bij Heerenveen ook een aantal jeugdelftallen. Maar vooral als centrumspits of als schaduwaanvaller. Eigenlijk Meerveld zijn positie. En vandaag staat hij eigenlijk een beetje als rechter middenvelder, rechtsbuiten. Dus dat is een nieuwe positie voor hem. Ik ben benieuwd, Trenskov in de achtervolging. Hier Willem II dat er goed doorheen voetbalt. Tot halverwege de helft van Heerenveen. Dan moet Slorry even terug. Vindt Stam in de middencirkel bereikt. Die gaat naar de andere kant kijken. Hij kan oplopen. Heel veel meters pakken met de bal aan de voet. Levert hem in bij Bogaert. Kasper Bogaert terug naar Vinnetje Stam. Stam terug naar Twicht. Twicht dreigt met oplopen, maar kaatst toch naar Hoogma. 10 meter over de middenlijn op de helft van Heerenveen op links. Chuaon. Combinatie met Bogaert. Chuaon krijgt hem terug op eigen helft. En die moet dan even terug naar de Leeuw. En dan komt Heerenveen eindelijk eens een keertje een beetje doorjagen. Volgens mij is dat Trenskov of Vente die doorgaat richting Hugo Lee. Maar de lange bal is er al. Wordt doorgekopt. En dan gaat Van Aalster als een pijl achteraan. Ook door op de doelman. Die krijgt hem weg, Klaverboer. Maar volgens mij over de zijlijn. Chuaon probeert hem binnen te houden. En geeft daarmee de inworp weg ter hoogte van de middenlijn. Heerenveen dat dus mag werpen. Een leuke eerste 12 minuten die er bijna op zitten. Terwijl Heerenveen terugwerpt naar eigen helft en even de controle zoekt. Want Heerenveen voelt dat Willem II vandaag uit is op een overwinning. Dat Willem II niet tevreden is met een gelijke stand. En gaat aanvallen. Heerenveen nu. Achterin de bal rondspelen. Maas Willemsen naar zijn rechtsback Braude. Braude levert hem in. Daar een loopactie. Even kijken waar de opties zijn. Eventueel was Dirk Proper erbij, maar uiteindelijk gaat de bal toch terug. Dan uiteindelijk op de linkerflank, Rivera. Maxence Rivera levert hem in. Krijgt hem terug van Koertens. En wil hem dan voorslingeren. Uiteindelijk dan helemaal terug, Maas Willemsen. Op de middencirkel Kerstens gevonden. Sam Kersten speelt hem in op zijn rechtsbuiten. Het is Dylan Fenty die daar een loopactie begint richting de rechtsbuitenpositie. Maar krijgt de bal niet. Braude terug. En uiteindelijk helemaal terug via Kersten weer naar Willemsen. De jonge aanvoerder die de middencirkel inloopt. Links centraal in de verdediging staat hij. Combinatie met Koertens. Het gaat niet helemaal goed. Zagaritis tikt hem richting Rivera. Rivera nu met een soort van steekpaas door de lucht. Die wordt even aangeraakt door een Willem II hoofd. En stuit dan te hoog op en te hard door voor Dylan Vente om erop te lopen. Maar de bal gaat uit voor een eerste corner van Heerenveen. Even kijken wie die gaat nemen. Dat lijkt Trenskov. Ja, Jacob Trenskov. Een linkspoot neemt de corner vanaf links, dus ook afdraaiend. Wij hebben twee korte corners genomen en eentje in één keer geslingerd. Deze wordt sowieso in één keer geslingerd, want geen opties kort. Trenskov één hand de lucht in. Komt redelijk in het midden, wordt uiteindelijk weggekopt. Hebben twee of drie hoofdjes aangezeten voordat hij werd weggetrapt. En dan is het Rivera die hem weer oppikt ter hoogte van de middenlijn. Willem II laat hem even komen. Want hij moet nog heel veel meters overbruggen. Levert hij bij Trenskov. Trenskov aan de linkerzijlijn geplakt. Tikt hem terug. Uiteindelijk via Ringo Meerveld naar Koertens. Koertens dreigt hem naar rechts te openen, maar gaat weer terug naar links. Want daar zijn alle aanvallers op dit moment. Loopactie van Rivera. Niet op waarde geschat door Zagaritis. Zagaritis terug. Proper heeft hem even aangeraakt. Rivera helemaal terug naar Willemsen. Willemsen levert hem weer in bij Koertens. Die mag het weer gaan proberen. Ja, Koertens staat als een rechtshalf geposteerd vandaag. En positie die hem een beetje vreemd is. Rivera met de hoge voorzet richting tweede paal. Chouan kopt weg. Daar Devin Haan, die gaat erop lopen. Maas Willems kopt hem naar Sam Kersten. Kersten die ziet eruit alsof hij het moeilijk heeft. En ja, die loopt de bal inderdaad onder druk van Jaden Slory over de zijlijn dan maar. En dan is er inworp voor Willem II. Iets meer dan de helft van het veld op onze linkerflank. Of iets meer dan de helft van onze helft, om het zo maar even te zeggen. Balletje terug. 15 minuten gespeeld, 0-0. En dan uiteindelijk vindt Stam terug naar Karsten Leeuw. De Leeuw blijft rustig, maar verstuurt met links. Niet zijn favoriete been. Wel een bal die niet binnen te houden is voor Chouaon. Dus een inworp voor Heerenveen. Heerenveen dan terug naar het centrale duo weer. Kersten terug naar Willemsen. Helemaal terug op eigen helft. Halverwege hun eigen helft zelfs. Even via Zagaritis. En dan terug naar goalie Klaverboer. Uit de Heerenveen jeugd. Andries Noppert eruit gespeeld. Mag de strijd met hem weer aangaan dit seizoen. Kijken of hij het weer in zijn voordeel kan beslechten. Robin Veldman sowieso fan van Klaverboer. Ondanks dat hij nog wel eens een foutje maakt. Ringel Meerveld met een knappe aanname van die hoge bal van zijn doelman. En die begint dan aan een soort van dribbel. Dan door Kasper Boogaard een halt toegeroepen. Maar ten koste van overtreding dus een vrije trap voor Heerenveen.
1: Zagaritis aan de linkerkant van het veld. Krijgt hij die bal van die vrije trap. Speelt hem terug op Maas Willemsen. Gaat de bal naar rechts voor Heerenveen. Dat dus na een minuut of 12 een stuk beter is gaan voetballen. Meer balbezit heeft. Nog geen grote kans heeft kunnen creëren. Willemsen komt nou met een lange bal richting de rechterkant van het veld. Daar is Jacob Trensko. Die neemt die bal goed aan. Gevaarlijk tegenover Chouaillon. Drukt hem naar achteren de 16 in. Legt hem voor het linkerbeen. Bal naar de tweede paal. Rivera kopt hem nog een keer terug. En Gurbus kopt hem dan heel rustig op keeper Karsten Leeuw. En die pakt hem in de handen. Want dat mag natuurlijk bij een terugkombal. Krijgt de high five van Teravest. En dan is het de Leeuw die de bal nog in de handen heeft. Legt hem op de grond. Kiest dan maar weer voor de lange bal richting Haan. Dan moet Slory daarbij. Haan krijgt een duwtje. Te weinig. Slory kopt. Wordt een beetje vastgehouden. Wordt dan nog een keer vastgehouden. Maakt dan zelf een lichte overtreding. Maar er is niks aan de hand. Zagaritis is er vandoor met de bal. Gurbus gaat er goed achteraan. Gurbus zet de sliding in. En daarop kan Twicht er nu voorkomen. Ja, die wordt dan geduwd. En dat is gezien door de scheidsrechter. Dus krijgt Willem II een vrije trap. 2 meter voor de middenlijn. En kan misschien weer even weer terug naar die eerste 12 minuten. Dat Willem II de overhand van het spel had. Korte vrije trap van Teravest op Twicht. Gaat die bal naar Stam. Stam naar Boogaard. Boogaard weer terug naar Stam. Dan staat eigenlijk Twicht als een soort rechtsback. En Teravest staat een beetje te wijzen wie gaat nou wat doen. Bal naar Haan. Haan terug naar Boga. Boga neemt hem goed mee. Daar zit muziek in. Richting die 16. Boga op links naar Slory. Drukt in de 16. Slory legt hem goed. Bal gaat de lucht in.
0: Bal.
1: Oh. Weggekopt door Zagaritis. Aangenomen door Twicht. Maar er zit Meerveld ertussen. Gurbus neemt hem aan. Rand 16. Speelt hem breed. Met haar A-vest die slechte bal. Zit er dan zelf wel daarna goed tussen. Waardoor er geen counter komt. Maar die paas die was recht in de voeten bij de tegenstander. Goeie aanval van Willem II in de 18e minuut. Maar helaas geen kans.
0: Zonde. Als Slory hem net iets verder had gekregen.
1: Ja, en op die bal zit ijs op, zei mijn trainer dan vroeger. Als hij te langzaam... je moet iets strakker, iets meer tempo. Want dan heb je ook de kans dat die spitsen vrij in de 16 staan.
0: Ja, precies. Plus dan hoeven ze er niet meer vaart aan te geven. Alleen nog te mikken.
1: Ja, Klaverboer nu met een uittrap. Daar Avest kopt hem maar weg. Toch voor de zekerheid. Want weet niet zeker wat Leo waar hij staat. Gurbus probeert ertussen te zitten. Maar Meerveld wint dat wel. Gurbus wint hem met een sliding. En dan kan Daar Avest uitverdedigen. En dan vindt de scheidsrechter dat Meerveld dit keer een beetje werd aangetikt, denk ik, door Gurbus. Die zette die sliding in. Dat is wel een vrije trap op een gevaarlijke plek. Precies ter hoogte.

0: kop, maar die bal gaat dan te hard. Dan is Twichter als eerste bij. Kijkt hij nog een keer en speelt hij maar heel hard en oog naar voren. Van Aals is natuurlijk snel, gaat er achteraan. Loopt dan tegen Koertens op, die zijn lichaam er goed tussen zet. Koertens wint dat duel. Haan komt dan helpen. Willem II probeert dat te winnen.
1: Ah nee joh.
0: Ah nee.
1: Is dit nou weer?
0: Hij gaat Van de Laan fluit voor een vrije trap. En dat vind ik onterecht. Ja. Het werd gewoon geduwd van beide kanten.
1: Ja precies. En dan laat hij doorspelen. En
0: dit
1: dan,
0: is een vreemde keuze. Maar Heerenveen krijgt de vrije trap. Meter of drie voor de middenlijn. Tja, hebben we dus 20 minuten op de klok. En ja, ik ben positief over Willem II tot nu toe.
1: Oh zeker. Zeker ja. 0-0. En ja... Het is niet zo dat een van de twee ploegen echt een voorsprong verdient al. Maar Willem II doet goed mee en is zeker niet te minderen. Ik zou zeggen iets over die volledige 20 minuten bekeken. Ietsjes beter. Maar dat heeft vooral te maken met, zoals jij al eerder aangaf, die vlammende eerste 10, 12 minuten. En Heerenveen dat zich daarna goed herstelt. Dat het nu een gelijkwaardige wedstrijd van maakt de laatste 10 minuten. Maar een hele goede openingfase van Willem II. Terwijl Heerenveen steeds ietsje sterker lijkt te worden. Dat nu de bal weer heeft op de helft van de tegenstander. Zonder daadwerkelijk direct tot gevaar te komen. Een combinatie op rechts nu. Daar dan een hele goede steekpaas. Een aardige aanname. Maar niet aardig genoeg. Want Vin Stam zit er tussen. Sorry, dat is Kasper Bogaert.
0: Ja.
1: Zit er tussen. Werkt de bal weg. Goed meeverdedigd, onze nummer 8. Die stond daar in het eigen strafschopgebied. Om er snel bij te zijn. Toen daar, werd daar Brouwer gelanceerd of was Brouwer de man die de paas gaf? Hoe dan ook. De bal is weer terug op links bij Zagaritis. En die levert hem in bij Rivera. Die probeert Meerveld te bereiken. Nu een kopduelletje tussen Twicht en Zagaritis. Uiteindelijk Willem II dat wint. Twicht terug via Bogaert. Bogaert naar Hoogma. Hoogma centraal. Niet meer links centraal, maar staat echt precies op de as van het veld. Vindt Stam iets naar rechts. Die krijgt de bal. Die tikt hem terug naar Karsten Leeuw. Die vervolgens de lange bal hanteert richting Slory. En die wordt dan afgeblokt door Brouwer. Bal over de zijlijn. En de inworp al genomen door Heerenveen. Sam Kersten gaat terug naar Klaverboer. Bernd Klaverboer wijst naar rechts. Maar gaat waarschijnlijk spelen naar links. Want Maas Willemsen staat vrij. Is ook aanvoerder, dus zou je dan moeten inspelen. Maar hij gaat toch voor Kersten. Kersten... Bal aan de voet. Speelt postbode. Brengt hem bij Brouwer. En loopt dan weg. Hier dan buitenspel geclaimd. Lijkt me ook wel het geval. Maar er wordt nog niet gevlagd. Is natuurlijk ook VAR in de Eredivisie. Dylan Vente ingespeeld. Die kaatst met niemand. Dus Chua Ondi kan hem daarop pikken. Dan wordt er eindelijk gevlagd voor buitenspel. En dan wordt het dus een vrije trap voor Willem II. Terwijl Heerenveen zich gauw terugplooit. Terug richting de middenlijn. En dan wordt het daardoor Brouwer nog van alles gebaard. Naar Bernd Klaverboer. Over hoe hij de ballen moet inspelen. Ik denk dat hij aangeeft van sla Kersten maar een keer over en spelen in één keer in op mij. Maar aan de andere kant, hij wordt geschaduwd door Slory. Dus dat lijkt me ook niet zo makkelijk allemaal. Hier de lange bal van Willem II. Weggekopt door Kersten. Twicht, goede aanname. Goed ingespeeld. Heer de Travers heeft meters voor zich. Heel veel ruimte. Hij loopt gewoon op met de bal aan de voeten. Wordt niet aangepakt. Hij geeft hem dan aan Gürbüz. Gürbüz richting de achterlijn. In het strafgebied al. Geeft de hoge voorzet te hoog. Jammer. Daar zat meer muziek in. Bal wordt nog niet meer binnengehouden door Chuon. Net niet te belopen. En dan dus een inworp voor Heerenveen. Ter hoogte van de punt van hun eigen strafschopgebied. 23e minuut is bijna voorbij. Scoren is nog 0-0.
0: Gürbüz is natuurlijk een huurling van Heerenveen. Dus het zou voor de tegenstander wel teleurstellend zijn mocht hij vandaag het doel weten te vinden. Ja. Dit keer was de voorzet niet goed genoeg. Bal ingegooid door Heerenveen. Opgevangen daardoor Twicht. Die heeft wat moeite om de bal te controleren. Maar doet dat in tweede instantie goed. Glijdt dan bijna weg. Maar de tegenstander van Heerenveen is ook ver weg. Dan is het Haan. Die neemt hem goed aan. Die staat wel buitenspel. Dan leek het al meteen op. En schiet ook op de keeper. Op keeper Klaverboer. Grote kans voor Willem II was het geweest. Maar zoals ik al zei, Haan stond buitenspel. Lange bal nu van Heerenveen richting de linkerkant van het veld. Vente erachteraan. Travers de wind. Dan is het Stam. Die wint ook. Maar die krijgt een licht duwtje. Aangenomen door Meerveld. Nog wel ver van het doel. Meerveld tegenover Gürbüz. Heeft Zagaritis bij. Speelt hem ook wat zachtjes aan. Ter Aves verdedigd. Bal gaat terug naar Meerveld. Die heeft hem nu voor zijn rechter. De binnenkant van het veld gaat dan maar op avontuur. Speelt hem breed naar Nolan Koertens. Bal naar Oliver Brouwer aan de rechterkant. Wil die voorzetten, kap toch nog maar een keer terug. Dan naar Kersten. Willem II nu echt in de verdrukking hoor. Bal nu helemaal naar links. Zagaritis gaat dan toch voorzetten. Bal gaat de lucht in. Wordt aangeraakt.
1: Oeh.
0: En dan in de handen bij Kasteleeuw. Die bijna een Willem II-verdediger die bal nog raakte. Daardoor zag hij hem pas heel hard komen.
1: Ja.
0: Pakt hem goed klem. Die Kasteleeuw die toch een goede indruk ook maakt hè, sinds hij nou in de baan staat. Ja, speelt nu Hoogma in. Hoogma

0: Lange bal naar voren. Vasthouden aan Haan. Gaat er precies op het juiste moment, denk ik, liggen.
1: Nou ja.
0: En Van der Laan staat er met zijn neus bovenop. Gebaard van dat er niks aan de hand is. Ja, het is natuurlijk wel... Vasthouden zo erg vind ik toch wel een overtreding. Heerenveen, bal naar rechts. Weer naar Oliver Braude. Nu twee zakt weer wat verder in. Kersten krijgt de bal op de middenlijn. Dat is natuurlijk de minste opbouwer bij Heerenveen. Hadden we net al besproken. Braude dan nu. Lange bal richting Rivera. Maar die is iets te hard. En daardoor direct over de zijlijn. En dan mag Heerenveen de Ravens gaan gooien. We krijgen ook nog dat de grensrechter hier. Daar is iets met het geluid niet goed. Dus even de kans voor beide trainers om nog wat dingen te bespreken. Dan komt gelijk Twicht naar de kant, naar Stegeman. Dan zien we ook dat Ter Avest en Gubus wat drinken. Stam onder andere.
1: De meeste spelers die meteen voor de bidon gaan. Maar Twicht die inderdaad meteen naar Stegeman gaat om te overleggen. Toch wel mooi.
0: Ja. Nou, ik vind dat in ieder geval wel met Twicht en met Ter Avest ook in de organisatie wat zeker oogt.
1: Ja, zeker. Gasten met ervaring. Ervaring op het hoogste niveau ook. En gewoon gasten met een meerwaarde in voetballend opzicht. Dat mag er duidelijk zijn.
0: Ja, helemaal mee eens. Nou, lijkt erop dat er zo'n nieuw kastje moet er dan al te komen. Hè? De vier official is nog bezig. Dus nog steeds even ruimte voor... voor iedereen om wat te drinken en wat aanwijzingen aan te nemen. Je ziet ook druk praten bij Heerenveen. Dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Want daar staan natuurlijk ook een aantal dingen niet helemaal goed. Het is eigenlijk wel een beeld wat we bij Willem II al een paar keer hebben gezien. Hè? Dat ze eigenlijk wel goed beginnen. En met name in die fase in de tweede helft wat minder spelen. Nu ingooi van Ter Avest. Lange bal van Twicht richting Haan. Weggekopt door Kersten. Niet aangenomen door Heerenveen. Wel door Gubus. Gubus zoekt dan naar Twicht. Goede bal. Breed op de rand van de middencirkel. Oeh, verkeerde paas van Twicht. Heeft wat geluk. Komt in tweede instantie wel bij Tjoejon. Tjoejon nog wel net voor de middenlijn maar. Kaatst een keer met... Slory gaat de bal weer naar Twicht. Ja, veel gaat over Twicht hoor.
1: Ja.
0: Die veel de bal opeist. En ook veel ruimte toch wel krijgt van Heerenveen. Bal naar rechts. Stam. Stam niet helemaal goed aangenomen. Bal naar Travis. Travis kijkt naar Gubus. Gaat dan toch maar terug naar Hoogma. Hoogma met een harde hoge bal richting Tjoejon. Die bal is lang onderweg. Kan op de borst aangenomen worden. Goed. En dan misschien wel voorzet. Nee, er zit Oliver Braude goed tussen. En dan mag Willem II gooien.
1: Ja, inworp ter hoogte van het strafgebied van Heerenveen. Meteen teruggeworpen richting Bogaert. Onze nieuwe middenvelder, nummer 8, Kasper Bogaert. Weggeplukt bij AZ, net als zijn maatje Vin Stam een jaar geleden. Die toen op huurbasis, maar nu uiteindelijk toch gekocht deze zomer. En dan deze hoge voorzet weggekopt door Heerenveen. Teruggekopt door Hoogma. Die wordt daar makkelijk geruimd, maar niet goed. Twicht met een steekballetje, deze keer niet buitenspel. Maar dan is het Devin Haan die... die valt op de grond en die laat meteen duidelijk zien van... nee, dit is geen duik om een penalty te versieren. Hij werd goed afgeblokt door de verdediger en rent meteen terug... om de scheidsrechter duidelijk te maken. Nee, je hoeft geen geel kaartje te pakken voor de schwalbe. Dit was gewoon uit balans. Kon hem niet belopen. Doeltrap, Heerenveen. Die dreigt om Maas Willemsen in te spelen. Wordt onder druk gezet door Devin Haan. Het was niet eens een doeltrap trouwens. Hij hield hem binnen. Daarom mocht Haan net druk gaan zetten op de beste jongeman Bernd Klaverboer. In de Travest met een steekpaas naar Twicht. Twicht in één keer door naar Gubus. Maar die heeft hem net niet op tijd. Dus Sagarites zit erbij. En dan is het Ringelmeer met een goede aanname. Houdt Kasper Bogaert van het lijf. Begint meteen aan een dribbel. Speelt in. Wordt goed onderschept door Tjuaon. En Bogaert loopt op met de bal in de voet. Komt met een hele goede inspeelpaas op Van Aalst. Ja, hele goede. Wel ver naar buiten. Gecurved door het effect. Maar Van Aalst loopt op. En hij heeft Eze Gubus bij zich. Nee, het is Jaden Slory. Sorry, hij speelt in op Slory. Slory dreigt nu met een actie. En daar heeft iemand pijn. Dat is Van Aalst. Dat is jammer, want anders had hij in een kansrijke positie gestaan. Oeh, het schot van Ter Avest na het inspelen van Twicht. En dat zeilt net over de kruising. Een metertje te hoog. En dan is het dus een doeltrap voor Heerenveen. Maar ik ben vooral benieuwd hoe het met Van Aalst is. Want hij speelde net in op Slory. En dan denk je van nu kan Slory een terugtrekken naar hem. En dan kan hij schieten op doel aan de rand van het strafgebied. Maar toen ging hij zitten even en aan zijn schoenen voelen. Maar hij staat alweer, hij loopt alweer. En hier komt de lange bal eindelijk van Heerenveen. We hebben inmiddels 29 minuten gespeeld. 0-0 de score. Een prima duel zoals Olivier al zei. Van met name Willem II kant. Maar Heerenveen... anderzijds heeft ook een paar momentjes gehad en houdt de pot redelijk goed dicht. Willem II moet het vooral hebben van gevaar stichten via de zijkanten met hoge voorzetten. die steeds net niet goed genoeg aankomen. Eén keer een mooie steekpaas van Twicht, net op Haan. Die was Kersten te snel af, maar Maas Willemsen was snel genoeg om hem de pas af te snijden. Hier dan de Leeuw speelt in op Hoogma. Nee, het is Twicht die is ingezakt. Hoogma staat meer naar links. Eigenlijk op de linksbackpositie zo'n beetje. Die wordt nu gezocht. Chouan ter hoogte van de middenlijn. Klaar om te ontvangen, maar Hoogma gaat voor de lange bal richting Haan. Haan wordt naar de grond getrokken, mag weer. Wordt steeds niet beloond met een vrije trap. Maas Willemsen verliest wel de bal. Jaden Slory heeft hem ontfutseld. Die wordt dan door Maas Willemsen tegen de grond geduwd. En daar wordt wel een vrije trap voor gegeven uiteindelijk. Eindelijk vrije trap voor Willem II, die we eigenlijk al eerder hadden mogen hebben, hè, Olivier?
0: Ja, bal gaat naast Stam. Die dribbelt de middenlijn over de rechterkant van het veld. Weer naar Teravens. Teravens, Gubus snel gespeeld. Wil Teravens hem terug. Die had een goede loopactie, maar niet gezien door Gubus. Gubus krijgt nog een keer de bal van terug van Stam. Glijdt dan weg op dat natte gedeelte waar we het al begin over hadden. Rivera is er dan vandoor. Dan moet iedereen erachteraan. Van Aalst is natuurlijk heel snel. Houdt hem ook een beetje vast. Precies voldoende. En dan is het geen overtreding, zegt Van der Laan. Precies voldoende om hem tegen te houden, Rivera. En dan kan Willem II eruit. Hij staat nog wel op eigen helft. Gubus kapt. Ja, gaat dan toch zelf op avontuur. Want Chouillon niet echt die bal wil hebben. Oeh, Twicht staat eigenlijk rechts al vrij. Niet gezien de Gubus. Bal gaat naar Chouillon. Speelt hem op links. Naar Slory. Slory allemaal op de middenlijn. Dus dat is veel te ver van het doel. Staat er ook nog onder druk. Speelt hem maar terug naar Hoogma. Hoogma, alle tijd en ruimte. Kijkt, vindt hem op rechts bij Stam. Dan is Ter Aves die loopt op. Die biedt hem nou aan. Nee, het is Stam die toch terugkapt. Daar speelt hem dan in naar Hoogma. Hoogma breed naar Chouillon. Beetje onder druk, maar die kiest dan maar even voor Karsten Leeuw. Willem II nu even met wat rust. Twicht ook met zijn kopje naar beneden. Eerste keer wat vermoeidheid. Hoogma speelt in naar Van Aalst. Van Aalst staat onder druk, wordt vastgehouden daardoor. Sam Kersten, die wat verder naar voren was geschoven. Die maakt dan een slimme overtreding, zoals ze dat noemen. En Willem II krijgt op links een vrije trap op eigen helft.
1: Ja, vrije trap is genomen. Hoogma gevonden. Terug naar Stam. En dan Heerenveen dat zich terugplooit tot aan de middenlijn. Ik weet niet of dat instructies zijn die ze hebben gekregen. Of dat er een aantal jongens even staan uit te hijgen. Dat ze even niet meer willen doorjagen op de centrale verdedigers. Die krijgen alle ruimte om tot aan het middenlijntje op te combineren. En daar dan een actie van Slory. Bal verloren, maar meteen opgepikt door Chouan. Die hem goed rugdekking geeft. Terug naar Hoogma. Meter of 10 voor de middenlijn. Hij vindt Twicht. Die is helemaal ingezakt op de positie van Vin Stam. Recht centraal om de bal op te eisen. Heerde Ter Avest op de middenlijn gevonden. Die wordt aangepakt door Rivera. Dus terug naar Twicht. Twicht loopt op. Is nu de middenlijn over. Tikt hem naar Bogaert. Kasper Bogaert loopt op met de bal aan de voet in de middencirkel. Wordt dan een beetje lastig gezeten door Dylan Vente. Dus via Hoogma gaan we door naar Chouan. Chouan, hoge voorzet. En weggekopt door Maas Willemsen. Bal over de zijlijn ter hoogte van de rand van het strafgebied van Willem II. Chouan gaat meteen gooien. Vanaf waar de bal naartoe stuitert, dus een stukje terug. Halverwege de helft van Heerenveen. Helemaal terug naar de middencirkel nu. Twicht en Stam combineren daar. Twicht met goede inspelpaas. Hidde Ter Aves. Zijn aanname is niet perfect, maar hij krijgt hem wel bij Gubus. Gubus, tikje terug via Twicht. Twicht wil hem eroverheen lepelen, maar Ter Aves ging niet op tijd lopen. Dus hij kiest voor Gubus. Die verliest de bal. En dan is het Ringo Meerveld die ermee vandoor is op de linkerflank. Dreigt, loopt op. Rand van het strafgebied komt in zicht, maar zijn paas komt niet aan. Want het zijn Twicht en Gubus die allebei goed mee zijn teruggelopen. En verdedigen Hidde Ter Aves met een goede inspelpaas. Aardige aanname van Devin Haan. Hij speelt hem door op Slory. Slory aan de rand van het strafgebied van Heerenveen. Kap naar binnen, schot. En daar, oh, net aangered door Klaverboer. Die tikt hem net naast. En dan dus corner nummer 4 voor Willem II. En dat zal genomen worden door Jaden Slory weer. Benieuwd of er weer een korte variant komt. Dat zou de derde zijn. Of dat er een tweede keer echt de bal ingeslingerd wordt. Dat laatste lijkt het geval. Want Gubus en Twicht, de mannen die ze kort ontvingen vorige keren bij corner nummer 1 en 2, die staan nu aan de rand van het strafschopgebied. Klaar om een eventuele counter te smoren. Of misschien de bal op de slof te nemen. Van Aalst, buiten het strafschopgebied. Gubus, Twicht. En Ter Aves die achteraan ter hoogte. Oh, ingekopt en dan weggewerkt, maar niet goed. Dus misschien nog een kansje. Nee, bal weggepeerd door Brouwde. En dan uiteindelijk door Trenskov zelfs. En dan uiteindelijk door Hidde Ter Aves die dus stond op te passen daar. In zijn eentje de bal teruggekopt naar Karsten Leeuw. En dan plooit alles en iedereen weer even terug van Willem II. Terwijl Heerenveen niet heel heftig druk zet. Nu dan via Dylan Vente op Hoogma. Op links in onze verdediging natuurlijk Hoogma. inmiddels weer op zijn positie. Twicht komt de bal opeisen, maar staat wel precies tussen Vente en Meerveld in. Plus wordt geschaduwd door Dirk Proper, de nummer 6 van de tegenstander. 6 tegen 6. Daar dan de lange bal. Even kijken of dat te belopen is voor Slory. Maar er wordt goed verdedigd daar door Kersten. Die schermt de bal goed af, waardoor Klaverboer de bal in de handen kan pakken. 35e minuut is bijna voorbij. Heerenveen via Maas Willemsen. Hij loopt op met de bal in de voet. Hij wordt ook even niet aangepakt. Het is toch richting het eind van de eerste helft dat er een paar spelers hier even op adem moeten komen aan beide kanten. Waardoor het niet meer vol gas druk zetten is op die achterste linie van de tegenstander. Het is even compact blijven en tegenstander opvangen. Het devies aan beide kanten. Nu is dat Willem II die dat moet doen. Via Kersten. Proper naar Kersten. Kersten door naar Broude. Trenskov is een mogelijkheid, maar staat wel vol in de dekking van Chuan. Oh, dat is Broude, excuus. Ik haal die twee altijd door elkaar. Allebei op de rechterflank. En,
0: allebei niet zo groot.
1: Nee, precies. Ja, allebei een beetje hetzelfde postuur ook. Hier dan de twicht van Heerenveen aan de bal.
0: Proper.
1: Proper, ja. Ook precies diezelfde postuur en kapsel. Hè. Terwijl ondertussen Heerenveen via Dylan Vente een opening heeft gevonden op rechts. Daar is dan Broude. Trenskov. Terug naar Broude. Krijgt hem niet voor. En dan is het Chuan die opruimt. Tot aan deze speler, Koertens van Heerenveen. Die pikt hem op en die heeft de ballen weer halverwege de helft van Willem II gebracht bij zijn ploegmaat. Trenskov begint aan een dribbel. Krijgt de bal bij Zagaritis op de linkerflank. Zagaritis naar Rivera. Rivera dreigt richting het strafschopgebied van Willem II. Speelt de bal terug. Zagaritis, hoge voorzet, weggekopt door Hoogma. Afvallende bal van Maas Willemsen. En die bereikt Kersten in de middencirkel. Kersten die gaat terug naar Willemsen. Willemsen onder druk gezet door Haan. Van Aal staat bij Kersten. Hier komt Gürbüz druk zetten op Zagaritis. En dan Proper wordt geschaduwd door Twicht. Helemaal door op de achterste linie zo'n beetje van Heerenveen. Dus helemaal terug naar Klaverboer. En dan is er even rust, want de rechter centrale verdediger Kersten heeft wat ruimte. Die speelt hem in op Trenskov. Trenskov naar Broude. Broude dreigt met een hoge voorzet. Oh, goede crosspaas richting Ringo Meerveld op de linksbuitenpositie. Meerveld, goede aanname. Zagaritis gaat er overheen. Meerveld levert in bij Proper. Proper had even ruimte voor een schot, leek het. Maar Twicht stond toch in de baan, blijkbaar. Dus hij kiest voor Zagaritis op links. Zagaritis dreigt met de voorzet. Komt uiteindelijk tot een voorzet, maar die gaat achter. Veel te hoog om iets mee te doen door Heerenveen-spelers. En meer van laten even blijken dat het niet goed genoeg is. Tussenstanden van de andere duels 0-1 bij Feyenoord-ADO Den Haag. Interessant.
0: Ja, verrassend. Ja, ik zag het hier aan mijn rechterkant ook al. Er zit iemand op een schermpje te kijken.
1: Weet jij eigenlijk wat PSV heeft gedaan tegen Utrecht? Dat is 2-1? 1-2 eigenlijk?
0: Ik heb nog 1-3 gezien.
1: Oh, 1-3 zelfs. Ja, dan zal het niet meer fout zijn gaan. Dan begint Utrecht heel slecht van het seizoen ook.
0: Sorry voor degene die altijd... Jij hebt er nog een deel van de luisteraars die misschien live vanavond wil kijken. Die hebben een slechte middag bezorgd. Nu,
1: het was een tussenstand, hè? Dus je weet het niet.
0: Bal naar voren van Heerenveen. Weggewerkt Hoogma. Dan teruggekopt richting Meerveld. Die geeft hem mee aan Vente. Vente naar Rivera. Gevaarlijke bal. Hoogma zit er later. Rivera gaat schieten. Die schiet hem maar net naast het doel. Dit is de grootste kans van de eerste helft. In de 38e minuut voor Heerenveen. En dan is Rivera, die heeft zijn vizier net niet op scherp staan. Dit zijn wel van die momentjes. Dit is dus wat ik een beetje net bedoelde. Dat Heerenveen eigenlijk niks weggeeft. En dan in één keer gaat het heel snel. En Heerenveen heeft natuurlijk nog geen doelpunt op bord kunnen zetten. En als het eentje wordt dan voor de tegenstander, dan loopt toch echt met een heel ander gevoel de rust in. Hoge bal nu doorgekopt door Vente richting Gürbüz. Maar daar zit Willemsen ook goed tussen. Willemsen terug naar Klaverboer. Gürbüz loopt door op de keeper. Hoge bal. Vente kopt hem half door, maar die gaat dan in de voeten bij Stam. Stam wordt onder druk gezet door Meerveld. Stam speelt hem terug naar De Leeuw. De Leeuw neemt die bal mee naar zijn linkerbeen. Kies dan voor een hoge bal richting Gürbüz. Die gaat de lucht in, maar verliest van de veel grotere Kersten. Twicht vangt op. Geeft hem goed mee aan Travest. Die kan hem nog net binnenhouden. Travest breed naar Twicht, die weer helemaal vrij staat. Speelt in naar Van Aalst. Van Aalst een klein duwtje. Driehoekje daar met Travest. Dan weer naar Twicht. Twicht gebaat naar Van Aalst. Van Aalst, nee, Gürbüz krijgt die bal maar. Oei. Zet zijn lichaam er verkeerd in. Koertens, snel nu naar Vente. Vente over de middenlijn, geeft hem op rechts aan Trenskow. Nu moet Willem II snel verdedigen. Countermogelijkheid voor Heerenveen. Trenskow richting die 16. Bal naar binnen met een linkerbeen. Bal goed geblokt. Komt in tweede instantie bij Gürbüz. Die speelt er verkeerd uit. Houdt dan ook nog vast. Maar gelukkig moet de bal helemaal terug voor Heerenveen. Naar Broude. Aanval is nog niet voorbij, maar Heerenveen moet een beetje wel opnieuw beginnen. Bal helemaal terug in de middencirkel naar Willemsen. En dan, die weet het even niet meer. Want dan is het tempo wel uit deze aanval. Nu Rivera aan de linkerkant, neemt hem mee met rechts eigenlijk. Terwijl hij links buiten staat. Staat tegenover Ter Aves. Ter Aves neemt wat afstand. Laat hem eigenlijk komen, maar ja, loopt dan wel steeds verder die eigen 16 in. Rivera voor dat rechterbeen voorzet. Weggekopt door Chouillon uit de 16. En dan kan Willem 2 misschien counteren. Van Aals neemt hem mee. Zet het lichaam ertussen. Wordt wat vastgehouden proper. Bal goed voor Twicht aan Devin Haan. Haan draait daar weg bij de tegenstander. De bal terug naar Ter Aves. Krijgt Haan die bal nog een keer terug. En dan kan Willem 2 toch gaan aanvallen. Haan gaat niet rechterkant. Nee. Wordt dichtgelopen daar door Willemsen. Dan gaat die bal naar Twicht. Allemaal duurt het wel heel lang hoor. Twicht, hoofdballetje naar Tourillon. Die heeft wat ruimte. Die staat vrij, komt in de voorzet in de 16. Wordt niet geraakt door Van Aalst. Dan blijft hij hangen door Zagaritis. Dan krijgen we een bal die dan daarna door Klaverboer wordt gepakt. En die wordt niet beoordeeld als terugspelbal.
1: Nee, ja, het was een poging tot opruimen. Dus ik snap het wel. Hij wil wegtrappen. Hij gaat met een beetje effect recht de lucht in. En dan denkt hij, nou, dan laat ik hem maar lopen voor mijn doelman. Dus ja, je zou kunnen interpreteren als, ja, hij laat hem dan bewust lopen voor zijn doelman. Dus dan is het wel een poging van hem tot terugspelen. Maar goed, dat zou wel een beetje cheap zijn om dan daar een indirecte vrije trap te krijgen. Een meter van de doellijn.
0: Als het een terugspelbal is, is het een terugspelbal.
1: Ja, is wel zo. Ja. Hij werd dus beoordeeld als een poging tot opruimen door scheidsrechter Van der Laan. Ondertussen is het onze goalie, Karsten Leeuw, die de bal aan de voet heeft. En wacht in de hoop dat er iemand van Heerenveen druk gaat zetten. Maar die blijven weer wachten tot Willem 2 gaat voetballen. 42e minuut loopt, dus nog 4 minuten tot misschien de blessuretijd van de eerste helft. Goed doorgekopt van Devin Haan hier, die lange bal. Oh, maar dan een slechte kaat. Uiteindelijk komt hij wel bij Bogaert in plaats van Gubus, waardoor we alsnog kunnen doorvoetballen. En dan Slory niet bereikt. Kopballetje terug is er van Brouwde, Olivier Brouwde, terug naar Klaverboer. Die heeft Sam Kersten alweer gevonden. Ik snap niet dat hij niet kiest voor Maas Willemsen. Want Kersten, die doet dit. Schuift balletjes breed naar Maas Willemsen. Dan ga je hem net zo goed meteen inspelen, toch? Maar uiteindelijk zijn ze wel over de middenlijn inmiddels. Met een goede opbouw via Trenskov. Trenskov naar Brouwde. Brouwde, voorzet naar Rivera. Maar goed weggekopt door Heeren Ter Aves. Zagaritis houdt de bal binnen. Halverwege de helft van Willem 2. Op de linkerflank van Heerenveen. Dus hier voor de perstribune. Hij bereikt Proper. Proper naar Meerveld. Meerveld draait zich knap weg. Is aan de rand van het strafgebied van Willem 2. Hij voelt zich in dit stadion als een vis in het water. Maar zijn paas komt weer niet uit de verf. En dan een goede combinatie tussen Twicht en Haan. Devin Haan zet het op een loper. Hij heeft er niet veel opties voorin. Komt toch tot een steekpaas. En die komt goed voor de voeten van Van Aalst. Van Aalst is er voorbij. Slory. Oh, hij maakt hem niet af. Want Olivier Brouwde heeft een fantastische redding in huis. Met een sliding tackle. Oh. Daar had hij moeten zijn, de 1-0. Het was Van Aalst die hem... Die was eerder bij de bal dan de keeper, maar dat was maar een fractie. Dus die keeper kreeg er een voetje tegenaan. Dan valt hij perfect voor de voeten van Jaden Slory. Maar Olivier Brouwde is heel goed mee teruggelopen. En die gooit er een ultieme sliding tackle uit om die bal, ja, niet in het doel te laten verdwijnen. En Heerenveen heeft de bal ter hoogte van de middenlijn. Oei, Olivier, dit had het moeten zijn.
0: Hè? Ja, zeker. Ja, eigenlijk, ja, het balletje valt goed van vandaan. En Van Aals doet eigenlijk alles goed. En we kunnen het vanuit onze hoek ook nog net niet goed genoeg zien. Of dat Slory echt de tijd had om binnen te werken. Of dat Brouwde echt goed op de bal zit. Ja. Zullen we dadelijk in de rust wel even zien. Ja, nu gaat Heerenveen nog even proberen. Koertens, 30 meter van het doel. Chipt hem. Nee, in de voeten bij Ter Aves. Die ruimt dan op. Willem 2 moet natuurlijk wel ook in rust die nul houden. Willemsen kopt hem naar Zagaritis. Dan gaat Willem 2 wat druk zetten in de vorm van Aals. Die loopt van Aals, die loopt door op keeper Klaverboer. Twicht loopt ook door. Ja, het is wel allemaal samen, want anders dan wordt er heel veel ruimte op het middenveld weggegeven. Brouwde heeft nu de bal in eigen 16. Kijkt wat, zoekt, vindt op rechts dan Trenskov. Trenskov speelt hem terug naar Oliver Brouwde. En dan moet Willem 2 toch echt met z'n allen wel weer terug. En nodigt Heerenveen uit om op te komen richting die middenlijn. Willemsen speelt hem op links naar Zakaritis. Die heeft heel veel ruimte. Pakt die ruimte ook. Gubus moet nu uitstappen. Bal gaat naar links, naar Rivera. Rivera dreigt wat met dat rechterbeen weer aan die linkerkant. Komt dan met... kapt hem nog een keer naar de buitenkant. Ter Aves moet nu blokken. Komt die bal voor en die gaat recht in de handen bij Karsten Leeuw. 45 minuten loopt. Nog geen blessuretijd gezien hoeveel dat wordt. Karsten Leeuw houdt hem heel eventjes vast. Hij gaat dan,
1: stabiele indruk, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Doet het heel goed. Komt dan met een heel harde en hoge uittrap. Gaat richting Willemson. Willemson neemt hem niet helemaal goed aan. Maar komt terug bij Brouwer. Een goede sluiting daarvan. Slorry, geen overtreding. Bal op links bij Zakariet. Dus Heerenveen toch weer met het balbezit. Aan de linkerkant is nu Rivera. Rivera krijgt weer veel ruimte hoor van Gubus. Maar moet dan terug naar Kersten.
1: Ja, Kerst hier in de middencirkel. Die kiest op rechts excuus voor Oliver Brouwer. Die net dus een hele goede actie in huis had. En dan uiteindelijk via Trenskov de bal helemaal terug naar Kersten. Kersten slaat Willems een keertje over en bereikt Zagarites. Zagarites naar Rivera. Rivera hier op de linksbuitenpositie probeert er voorbij te komen bij Ter Avest. Maar die krijgt de bal uitstekend weg met een beetje hulp van Twicht. Sliding tackle van Ter Avest. En dan Twicht met de lange bal richting Haan. Te hoog, dus makkelijke prooi voor Maas Willemsen. Die staat er goed opgesteld. En Proper heeft Meerveld bereikt. Meerveld weer op links buiten. Rivera dus een beetje dichter naar het centrum gekropen. Aan de rand van het strafgebied. Dan Meerveld. Die dreigt met een actie. Ter Avest houdt hem in de gaten. Heeft rugdekking van Gürbüz. Dus Meerveld kiest voor de bal terug naar Proper. Centraal. Proper naar rechts naar Kersten. Kersten door naar Brouwer. Brouwer terug. Kersten. Maas Willemsen. Willemsen, de aanvoerder. Die kiest voor Zagarites. Duurt even voordat er een actie komt van Zagarites. Hij leeft hem uiteindelijk in bij Proper. Vasilios Zagarites, veel gevonden op die linkerflank. Hij heeft tot nu toe nog geen doeltreffende voorzet kunnen afleveren. Net als zijn compaan op rechts, Olivier Brouwer. En die komt nu tot een poging tot een crosspaas. Of een voorzet, tweede paal, maar veel te hard, veel te hoog. En die gaat over de achterlijn. Dus een doeltrap. En dan is de eerste minuut blessuretijd al voorbij. En dan is het genoeg. Dan gaan we de rust in met een 0-0 score. Ik denk een terechte afspiegeling van de wedstrijd. Wel een gelijkstand, toch?
0: Ja, zeker, zeker. Wat je al goed benoemde. Hè? Dus ik denk dat er twee lichtjes de overhand in heeft in deze wedstrijd.
1: Ja, maar vier Heerenveen... corners van Willem II, eentje voor Heerenveen tot
0: ja,
1: nu toe.
0: Ja, maar Heerenveen heeft zeker ook wel fase gehad. En ook bijvoorbeeld een mogelijkheid met Rivera. Dus het is dus ook niet dat het verschil nu... Qua expected goals zal het heel dicht bij elkaar liggen.
1: Ja, precies. Misschien door die laatste actie van Aalst en Slory... dat het dan expected goals iets hoger ligt voor ons... Ik denk misschien ja, 0,5, 0,7, 0,8 of zo.
0: Ja.
1: Maar ja, we gaan het zien, tweede helft. Ik ben heel benieuwd. We gaan even lekker bijkijken.
0: Ik denk dat er binnen twee zijden geen wissels zullen komen.
1: Nee, nog niet echt nodig. Hè? Niemand die het door het ijs zakt of zo. Niemand die er bovenuit steekt.
0: Ja. Maar, dan gaan wij ook even aan de thee. En dan zien we jullie dadelijk terug voor de tweede helft. Tot zo.
1: Tot straks.
0: Daar zijn we weer terug voor de tweede helft. En we zagen heel snel een wissel. Ja, dan zag ik dus niet wie eruit is gegaan. Het is Hoogma die het veld heeft verlaten. En het is
1: Lemmens
0: die linkscentraal gaat spelen.
1: Ja, mooi.
0: Even afgeleid door de apparatuur. Dus één wissel en geen wissel aan de kant van Heerenveen. Ik weet niet of dat iets met een blessure te maken heeft of...
1: En ik zat je af te leiden hè, met het nieuwe transfernieuws. Maar ondertussen de aftrap eerst maar even. Ringo Meerveld terug naar zijn goalie Klaverboer. Die opent naar links buiten. Zo te zien Heerenveen wel onverantwoord aan de wedstrijd begonnen. Ja, Pim Smolders bevestigt nu dat Justin Hoogma achtergebleven is. En Mats Lemmens, onze aanwinst, de Belg, 24 jaar oud. In het centrum dus, wat hij heel goed deed, zoals wij zeiden... tegen Telstar vorige week, in dat oefenduel dat met 3-1 gewonnen werd. Telstar natuurlijk ook eredivisionist. Ja, en ondertussen is er een FC Eindhoven-talent. Dat wordt net getwitterd door Dol van Aert van het Brabants Dagblad. Thijs Müller, de medische keuring is ingepland. Dus die zal op korte termijn, als alles goed gaat, naar Tilburg komen.
0: Dat was eigenlijk wel al bekend, hè?
1: Ja. Hij wordt nu een soort van definitief vernoemd, mits de medische keuring goed gaat. Hier dan Heerenveen dat achterin de bal rondspeelt. Uiteindelijk Kersten die probeert op te bouwen. En jij zei het al, hij is de eerste helft. Hij is niet de beste opbouwer. Dus er zit er wel een tweeër tussen. Nou zat er wel zoveel vaart achter dat die bal moeilijk te controleren is. En uiteindelijk stuit het hij bij Zagarites voor de voeten. Die begint aan het dribbel. Die wordt goed geschaduwd door Gürbüz. Gürbüz die claimt een overtreding tegen hem of dat hij de inworp zou moeten krijgen. Maar hij krijgt hem tegen.
0: Ja, in ieder geval geen overtreding dat hij hem heeft gemaakt.
1: Nee. Hij krijgt zelfs een vrije trap tegen. Nou, bijzonder.
0: Ja.
1: Lange bal, Heerenveen. Dylan Venter rent erachteraan. Maar daar is ook onze centrumverdediger Vin Stam vlakbij. Die is pijlsnel, weten we. Hij schaduwt hem. Venter krijgt de bal wel terug bij Rivera. Die dreigt richting het strafschopgebied te komen van Willem II. Maar speelt de bal uiteindelijk terug naar Zagaritis, halverwege onze helft. Terug naar Rivera. Rivera nu ter hoogte van het strafschopgebied. Dribbeltje, maar Gurbus schaduwt hem. Hij moet weer terug naar Zagaritis. Gurbus daar weer op door. En hij wijst nu naar Van Aals, van Gijsdorp, Maas Willemsen. We gaan ze helemaal vastzetten. Chuan kopt die bal weg en dan Slory erachteraan. En dan toch weer terug naar Kersten via Broude. Kersten naar Willemsen, Willemsen naar Zagaritis. Zagaritis draait open, Gurbus schaduwt hem. Hij krijgt de bal toch bij Rivera. Rivera tikt hem terug en Meerveld met een goede bal eroverheen. En dan is het Zagaritis die een voorzet probeert te geven. Maar goed verdedigd door Mats Lemmens. Zijn eerste balcontact is een prima interceptie. Hij krijgt hem niet bij een ploeggenoot, dus uiteindelijk Rivera weer. Richting de achterlijn aan het dribbelen, komt nu het strafschopgebied in. De bal terug. Dan indraaiende voorzet. En die wordt overgekopt door Koertens. Een goede voorzet, moet ik zeggen. Volgens mij van Proper. En dan had hij er wat moeite mee, Koertens. Want hij moest hoog springen, Nolan Koertens. En de bal kwam ook iets achter hem. Maar hij krijgt dus met een boogje de bal over het doel van Willem II. En een doeltrap nu in de 48e minuut.
0: Ja, is het De Leeuw? Speelt hem in op Lemmens. Lemmens kiest maar voor de lange bal richting de lopende Van Aalst. Maar die kan makkelijk weggekopt worden door Willemsen. Bogaert wint het duel, maar weer Willemsen. Die is als eerste bij de bal. Geeft hem op links een beetje achter de Zagaritis. En die moet die bal dan eerst ophalen. Gaat dan aan de wandel op links. Speelt hem weer terug op Willemsen. Willem II kiest ervoor om wat meer druk te zetten. Haan komt eruit. Bal gaat naar rechts voor Heerenveen. Broude, bal goed geblokt door Slory. En dan verdient Heerenveen een inworp aan de rechterkant. Halverwege de helft, de eigen helft, gaat Oliver Broude met rugnummer 45 dus gooien. Dirk Proper die gaat hem aanbieden. Die speelt hem terug op de keeper. Keeper wat onder druk doordat Haan druk zet. Dan gaat Van Aalst ook druk zetten. En dan verdient Willem II een inworp voor Fakier. Ingooi dus voor Willemsen. Willemsen, die gebaard wat, laat dan toch Zagaritis gooien. Als je toch ziet hoeveel meters ze nou ook weer gestolen hebben. Daardoor fluit de Willem II aanhang. Slechte aanname dan van Proper. Zit Slory goed tussen. En dan is het Bogaert. Bogaert gaat schieten. Oeh, maar een meter of twee over het doel.
2: Corner.
0: En de eerste corner voor de tweede helft.
2: Ja.
0: Wordt ongeveer ter hoogte van vak A.
1: Goed streepie. Waren het alleen de vingertoppen van Klaverboer of zat er ook een voetje tussen van een verdediger?
0: Ja, volgens mij de vingertop van Klaverboer. Maar hij schiet hem toch, Kasper Bogaert, net iets te hoog.
1: Ja.
0: Maar goed begin van Willem II van de tweede helft.
1: Ik denk inderdaad dat Klaverboer hem had kunnen laten gaan. Maar hij dacht voor de zekerheid maar even vingertje te tegen. Waardoor hij nog iets verder over de lat ging. Anders had het misschien op de lat geweest of net over. Slory legt aan voor een indraaiende corner richting de goal draaiend. Hier voor de kingside. Daar komt hij richting de tweede paal. Weggekopt door Heerenveen. Dan kan Van Aalsten misschien... Of nee, dat is Twicht. Die laat hem over de zeilen lopen. Dus een inworp voor Willem II. Hij blijft een beetje hangen daar. Zodat hij meteen ook de inworp kan ontvangen. Onze spelmaker. Ja, dat gebeurt ook. Ter Avest naar Twicht. Twicht terug naar Ter Avest. Ter Avest, goede combinatie hier. En dan krijgt hij de bal terug bij Bogaert. Oh, schot op de lat. En over. Het is Van Aalst, inderdaad. En de goede streep. Schot op de lat. En dus overgestuiterd. En dan had het, had het zomaar 1-0 kunnen staan. Mooie combinatie van Twicht, Ter Avest en Van Aalst. Die een soort van dubbel driehoekje vinden op de rechterflank richting de achterlijn. Met Ter Avest als hoofdrolspeler. En Van Aalst uiteindelijk als schutter. Die hem aardig plaatst. Maar op de lat dus. En de lange bal van Heerenveen is over de zijlijn gewerkt door Willem II. Ter hoogte van de middenlijn. Iets ervoor nog op de helft van Heerenveen. Dus een inworp Heerenveen op hun linkerflank. Zagaritis terug naar Willemsen. Willemsen ter hoogte van zijn eigen strafschopgebied. Terug naar Klaverboer. Klaverboer meteen onder druk gezet door Van Aalst. Die moet de lange bal hanteren. Teruggekopt door Ter Avest. Vindt Stam. Oh, goede schijnbeweging. Zet zijn tegenstander in de wind en die bereikt dat Ter Avest. Dat is een slimme bal. Eigenlijk achter Ter Avest, waardoor hij nog een stukje moet lopen. Maar wel in de ruimte waar geen tegenstander in de buurt was. Goede inspeelpaas op Trenskov. Die wordt lastig dwarsgezeten. Broude is er voorbij bij Slory. Achterlijn gehaald. Krijgt zijn voorzet niet goed voor de goal. Dankzij goed werk daar van Kasper Bogaert. Uiteindelijk Slory die de bal niet helemaal lekker wegwerkt. Samen met Van Aalst. Dus balletje terug naar Broude. Broude naar Trenskov. Trenskov richting achterlijn. De balletje achtergetikt door Van Aalst die helemaal mee verdedigt daar. En dan dus een tweede corner van Heerenveen van deze wedstrijd. Willem II had er al 5. Hij gaat genomen worden door Trenskov, vermoed ik. Ja, dat is de man met rug nummer 20 inderdaad. Linkspoot die vanaf rechts neemt. Vanuit het perspectief van Heerenveen. Dus gaat richting de goal draaien of kort op Rivera. Want die staat daar. Wordt wel geschaduwd door Flory. Dus het wordt inderdaad een hoge voorzet. Die komt richting tweede paal. Vrij inkoppen bijna daar voor Broude. Broude trapt dan wild tegen een tegenstander aan. Het is Van Aals die daar weer afblokt. En dus weer een corner. Dit keer vanaf de andere kant. Vanaf de linkerflank van Heerenveen. Bij het kidsvak bij ons in de hoek. Onder de lichtmast. Op deze bewolkte dag. Wel een lekker temperatuurtje, 20, 21 graden. De meeste mensen toch korte mouwtjes. En niemand die zit te bibberen hoor, hier. Een aantal mensen die nog lekker een broodje van Jantje naar binnen werken. Daar komt de corner, hij is kort genomen. Bijna tweede bal in het veld, dankzij de ballen jongens. Oeh, dat lijkt meer veld richting de achterlijnen. Die probeert de bal voor te krijgen, die claimt een nieuwe corner. Maar het is een doeltrap, zegt Van der Laan. Dus doeltrap voor Willem II. Voor onze doelman Cas de Leeuw. Die laat hem aan Mats Lemmens. Aan de rand van het 4 meter gebied op links. Daar staat Dylan Vente klaar om druk te zetten op de doelman. Dat hebben we in de eerste helft niet gezien. Dus Heerenveen die iets meer zijn geïnstrueerd door Veldman om druk te zetten tot op de laatste linie van Willem II. Of misschien zelfs door op de goalie. Nu aan de andere kant precies hetzelfde. Ezer Kürbüz die druk gaat zetten op Klaverboer. Klaverboer naar zijn rechter centrale. Kersten die peert de bal wild naar voren. Chuon naar achteraan. En daar dan makkelijk balletje terug. Vent rende nog richting Chuon. Maar uiteindelijk simpel terug naar de Leeuw. De Leeuw met de lange bal die wel simpel ontvangen wordt door Koertens. Nolan Koertens, een landgenoot van Jeremy Bokila. Een stuk kleiner, korter van stuk. Smaller ook, maar wel iets meer fijn besnaarder techniek lijkt het. Zijn aannames bezien. Daar dan een steekpaas van Trenskov naar Koertens. Er wordt geclaimd buitenspel, wordt ook een beetje vastgehouden daar. En dan een schot op doel, goede redding van Karsten Leeuw. Het schot was er van Trenskov. Uiteindelijk na de voorzet van Koertens. En de bal is alweer weg op onze rechterflank. En daar dan Van Aals die zichzelf probeert te lanceren. Maas Willems is snel genoeg om ertussen te zitten. Die had een voorsprong. Tikt de bal terug naar de goalie Klaverboer. Klaverboer naar Proper. Proper naar Willemsen. Onder druk gezet door Kürbüz. Dan weet Willem of Heerenveen er tussenuit te spelen. Met Rivera op randje van buitenspel weggestoken. Gaat wel een handje in de lucht. Maar hij krijgt ruimte om te schieten. Zijnet. Verkeerde kant van Zijnet voor Heerenveen. En dan toch buitenspel inderdaad.
0: Ja, maar het is zo zonde. Want als je toch ziet hoe veel Stam en het Ravenstad nog terug moeten sprinten.
1: Ja, om energie je daar kwijt. Ja. Voor niks eigenlijk. Ja, maar dat is de VAR, hè?
0: Ja, dat is de regel tegenwoordig, ik snap het.
1: Je mag pas vlaggen als de gevaarlijke situatie zich voltooid heeft. Tja, maar 0-0 dus nog. 55 minuten bijna voorbij. En een buitenspelkansje voor Heerenveen. Rivera te vroeg gaan rennen.
0: Nu ter Avens, de hoogte van de middenlijn, geeft hem op Haan. Haan, slechte paas. Kürbüz moet dat herstellen. Zet dan weer die sliding in. Heeft dan dit keer geluk dat hij geen overtreding tegenkrijgt. Geeft hem op Bogaert. Bogaert dribbelt wat terug. Kiest dan voor keeper Karsten Leeuw. En dan gaat Willem II weer organisatie neerzetten. Lemmens krijgt daar die bal. Linkerkant van het veld. Twicht komt aanbieden. Geeft hem goed mee op Chuyon. Chuyon heeft heel veel ruimte. Trenskov heeft geen zin om terug te lopen. Harde voorzet daar voor Chuyon. Oh, er komt daar Haan voor zijn man. Maar die bal is net te hard. Van Aals komt dan nog bij de tweede paal. Maar is dan wat te laat. En Rivera krijgt dan die bal. Nog een sliding weer van Kürbüz. Ik denk dat hij nou een overtreding tegenkrijgt. Hij raakt daar bij de tegenstander lichtjes hoor. Maar het is wel duidelijk een overtreding. Ja. En dan linkerkant van het veld. Snel genomen door Heerenveen. En dan is het een inworp. Want die gaat uit. Die wordt door niemand aangeraakt. Inworp snel genomen naar Bogaert. Bogaert wipt hem makkelijk mee terug. Geeft hem op Twicht. Twicht breed op Lemmens. Lemmens stapt in. Slory die schuimbeweging. Willem diep. Krijgt hem niet. Dan terug naar Twicht. Twicht wel een goede kapactie hoor. Dan is het Slory die zich nog een keer aanbiedt. Buitenkantje rechts naar Chuayon. Die sprint er dan toch maar achteraan. Kersten is niet super snel. Is wel als eerste bij de bal. Geeft hem op Klaverboer. Chuayon gaat door. De twee heeft er zin in. Is het op links daar Zakaritis. Maar Kürbüz vangt hem op. Zet weer de sliding. Yes, dit keer weer een overtreding.
1: Hoe gretig hij die duel zich gaat. Ja, zeker voor een aanvaller.
0: Hij zet al die sliding steeds met links in.
1: Ja, en steeds iets te laat. Op het moment dat de tegenstander al voorbij is eigenlijk. Dus die zit tussen hem en de bal. Dus eigenlijk kan het niet meer goed gaan.
0: Ja, ik vind het wel leuk om te zien. Ja.
1: Jong, gretig, hij heeft er echt zin in om hier in Tilburg zich positief te laten zien.
0: Wacht nog op zijn eerste doelpunt, hè?
1: Ja.
0: Nu Heerenveen op het middenveld krijgt Proper de bal. Terug naar Willemsen. Willemsen naar Klaverboer. Willem II dat het dus echt wel druk zet. Nu Klaverboer dan wel even de tijd gunt om die bal nog een keer of drie goed te leggen. En dan speelt hij min op Kersten. Kersten, een metertje of 10 voor de middenlijn. Mag opschuiven. Kijkt wat, zoekt wat. Ziet Nolan Koertens voor zijn neus. Kaats met hem. Krijgt Kersten die bal weer terug. En Van Aals moet eigenlijk twee man dekken. Lukt niet. Proper dan de bal. Gaat het langzaam naar links. Willem II zakt echt heel ver in nu. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Rivera. Dreiging, snelheid. Komt Travis, die loopt weer eigen 16 in. Rivera, die vooral met zijn rechter die voorzet geeft. Wegkopt die voorzet, dus door Stam. In de voeten bij Haan. Haan wil hem meegeven aan Van Aals. Maar Kersten die heeft dat goed doorzien. Speelt die bal terug naar Klaverboer. En die kiest voor de paas in de voeten bij Koertens. En die houdt hem binnen. En dan kan Heerenveen misschien gaan aanvallen. Maar Bogaert zit er goed tussen. Dus Heerenveen gaat weer terug naar Broude.
1: Volle bak druk zetten vanuit Willem II nu op die laatste linie van Heerenveen. Om ze vast te zetten op eigen helft. Hier komt Haan richting Maas Willemsen. Even dan ademteugje nemen. Even de longetjes weer vullen. Terwijl Klaverboer hem terugspeelt naar Willemsen. Willemsen naar Zagaritis. Zagaritis door naar Meerveld. Dit ziet er goed uit vanuit Heerenveen kant bezien. Goeie bal van Meerveld, maar dan uitstekend van Karsten Leeuw. Die is er op tijd bij aan de rand van het strafgebied om de bal op te vangen in de handen. Voordat Dylan Vente met zijn sprint erbij kan komen. Dus net iets te hard van Meerveld. Ja, of dit is zo stevig van Finn Stam. Die krijgt dan de vrije trap tegen. En dan Rivera die er nog een flinke maaltijd van maakt in de hoop een kaartje te verkopen, lijkt het. Hij kreeg wel de arm of elleboog in het gezicht.
0: Nee, de arm maar ter hoogte van zijn bil bijna.
1: Ja, precies. Dus wat dat betreft.
0: Kijk, ja, je kunt niet je arm onder je nog lager houden.
1: Precies. Het is wel, het is ook inderdaad niet genoeg voor een gele kaart. Dat heeft Van der Laan ook zeker door. En Rivera staat alweer. Het is nu overleg over wie de vrije trap mag nemen. Trenskov staat erachter. Ringo Meerveld ook, maar die wordt weggestuurd. Hij ligt ook beter voor een linkspoot inderdaad om richting tweede paal te krullen. Dit is ook niet een positie waarop je op doel gaat schieten. Bal kort genomen. Via Broude dan naar Rivera. Rivera naar rechts, naar Koertens. Koertens naar helemaal rechts buiten, naar Broude. Broude dreigt met de voorzet. Geeft hem ook met zijn mindere linker. En krult voorlangs. Dus een doeltrap voor Willem II. Precies een uur gespeeld over een halve minuut. Scoren nog altijd 0-0. En de tweede helft, ja, die weer op en neer golft. Valt weer niets te zeggen over welke ploeg er beter is in deze helft.
0: Nee, degene die dus vanavond naar de Studio Sport wil kijken zonder dat hij stand weet, even niet luisteren. Maar de tussenstand bij Feyenoord ADO is 0-2 geworden.
1: Zo.
0: Dus ADO kan misschien wel hele goede zaken doen. En dat is jammer voor Willem II. Ook al kunnen zij natuurlijk vandaag ook goede zaken doen. Lange bal van Karsten Leeuw komt eigenlijk direct terecht bij Klaverboer. Gaat Willemsen opbouwen. Lange bal, goed. Tjouwayon zit er goed tussen. Kopt hem in de voeten bij Slordi. Die wordt wat vastgehouden, maar krijgt hem wel bij Twicht. Twicht wil hem dan meegeven aan Tjouwayon. Dat lukt. Tjouwayon, rand 16, komt met de strakke voorzet. En die zit hierin. Van Aalst, 1-0 voor Willem II.
1: En wie anders dan Van Aalst?
0: Bij de eerste paal krijgt hij die bal vanaf die linkerkant. Ja, die bal van Twicht is precies op maat. Hij hoeft hem eigenlijk mee te nemen. Tjouwayon speelt hem strak voor het doel. En Van Aalst, die al een keer dichtbij was met die bal op de lat, maakt de 1-0 voor Willem II.
1: Ja, prachtig. En dan was er ook nog maar één. Het was alleen maar Maas Willemsen met Devin Haan en Van Aalst die allebei voor de goal sprinten. Dan moet je hem nog wel even goed voorkrijgen als Tjouwayon zijnde. Maar die deed dat perfect. Ja, Van Aalst al twee keer eerder heel gevaarlijk. Schot op de lat al. En natuurlijk die 1-op-1 met de goalie. Die uiteindelijk via de goalie naar Slory speelde. Maar uiteindelijk had het al 1-0 kunnen zijn net voor rust. Dat werd het toen niet. Maar nu op een uur en een paar minuten gespeeld. Alsnog hele goede voorzet nogmaals van Tjouwayon. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Hij had twee opties voorin. Hij legde perfect bij de eerste paal bij Van Aalst in de loop. En in de 62e minuut begint nu. Maar eind 61ste minuut. Dus 1-0 voor Heerenveen, Willem II. Via, zoals gezegd, Van Aalst. En dan de aftrap mag weer genomen worden door Meerveld. Maar het is even wachten, want er gaat een wissel komen.
0: Ja, het is rug nummer 50 die het veld gaat verlaten. Dat is Kurbus. Oh, dat is apart.
3: Ja.
0: En het is want het is nou een Pervalon die in het veld komt. En dat is toch tegenwoordig een back. Ja. Nou ja, en Gürbüz is een buitenspeler.
3: In de jeugd natuurlijk wel linksbuiten, hè?
0: Ja, ja, zeker. Daarom zei ik het tegenwoordig.
3: Ja,
0: ja, ja. Even kijken waar hij dan gaat spelen. Ja, het lijkt erop dat hij wel naar voren gaat spelen.
3: Ja, maar wel op de rechterflank.
0: Ja, van Loon natuurlijk linksbenig.
3: Dus hij mag de Arjen Robben-rol vervullen vandaag. Dat zou toch fantastisch zijn. Ezer Gürbüz eraf gehaald en Pervalon erin gekomen als nieuwe rechtsbuiten. Dus het is geen verdedigende wissel. Hij neemt gewoon zijn positie in. Ter hoogte van de middenlijn stond hij bij de aftrap. Die Heerenveen goed genomen heeft. Want ze hebben Koertens inmiddels bereikt via op de helft van Willem II. Tikt hem terug naar Braude. Braude die ook redelijk diep op onze helft staat. Trenskov bereikt. Trenskov door naar Koertens. Nolan Koertens kapt hem terug naar zijn linker. Laat de bal onder zijn rechtervoet doorrollen. Tikt hem terug naar Braude. Braude met links speelt in voor Trenskov. Trenskov legt af op Proper. En dan een goede overname van Willem II. Krijgen de bal niet helemaal lekker weg. Aanname van Koertens. Randstrafgebied. Goed afgejaagd door Bogaert. En ik wilde zeggen Hoogma. Maar dat is daar natuurlijk Mats Lemmens inmiddels. Alhoewel, nee, het was Vince Tam die stond op links. En Lemmens staat op rechts in het centrum nu. Ze hebben gewisseld. Terwijl het net nog andersom was. Ik zie Heerenveen nu combineren op de linkerflank. Via Willemsen gaat de bal in één keer naar Rivera. Hij terug naar Sagaritis. Die wordt onder druk gezet door Verloon. Devin Haan door op Willemsen. En de bal naar Kersten. Kersten onder druk gezet door Van Aalst. Dus speelt gauw in naar Braude. Braude met een hele goede steekpaas. Maar niet te belopen door Koertens. Uiteindelijk wel nog bij Trenskov. Trenskov legt hem voor Fente. En daar dan de 1-1. Want Fente die zit dusdanig Mats Lemmens dwars. Die de bal maar half wegkrijgt. Nee, het is Hidde Ter Avest. Die de bal half onder hem wegkrijgt. Fente laat zich vallen over zijn been. Dat was duidelijk geen overtreding, want de bal werd eerst weggetikt. Maar een paar meter en die wordt dan makkelijk binnengeschoven. En ik zag niet eens wie hem uiteindelijk binnenschoof. Zag jij het, Olivier?
0: Nee. Het was Fente die ging liggen. Ja, Meerveld misschien wel.
3: Ja, misschien Meerveld inderdaad.
0: Maar,
3: want er wordt ook niet uitbundig gevierd. Oh, Trenskov.
0: Nee, Trenskov zegt Pim. Ja, heel jammer dat het zo snel gelijk staat.
3: Ja, zonde,
0: eerste kans eigenlijk. Meteen slecht, ja, ook niet goed genoeg verdedigd van Willem II. Wordt nog even natuurlijk door de VAR gekeken. Dus het spel, misschien worden we nog gered.
3: Ja, ik denk het niet. Wat,
0: ja. Nee, ja, ik heb ook niks gezien. Maar je weet het nooit. Het feit dat we nog even aan het wachten zijn, dat...
3: Fente liet
0: het geeft
3: zich wel
0: altijd
3: vallen.
0: Wat hoop.
3: Fente liet zich vallen op het been van de verdediger. Dat zou je nog kunnen hopen.
0: Buitenspel? Nee, dan wordt hij nog buitenspel gebaard. Oh. En er waren natuurlijk verschillende fasen in die aanval.
3: Nee, hij wordt gegeven.
0: Nee.
3: Dat leek me ook heel, heel sterk. Maar uiteindelijk dan terug bij af. Willem II met de aftrap. Via onze goalie Karsten Leeuw gaat de bal hoog naar voren. Slory gaat erachteraan. Maar Olivier Braude gaat proberen af te dekken. Nee, hij houdt hem... Hij moet nog een aantal meter, dus hij beseft dat hij Jaden Slory van het lijf moet houden. Hij tikt de bal dan via Slory over de zijlijn en een beetje frustratie van Braude. Dat Slory zo stevig fysiek dat duel ingaat, dus krijgt nog een duw Slory. Uiteindelijk wordt het allemaal met de mantel der liefde bedekt door de scheidsrechter van de Laan.
0: Duidelijk duwen daar,
3: ja.
0: Van Proper.
3: Stegeman woest. Maar Trenskov weg ondertussen. En die wordt door Mats Lemmens goed de pas afgesneden. Bal over de zijlijn getikt. Inworp Heerenveen. En dan zegt Veldman dat er nog even een waarschuwing moet komen voor Trenskov. Ja, die wordt daar stevig toegesproken door Van der Laan. Keerde hem ook in eerste instantie de rug toe. En leek niet echt te luisteren. Dus Van der Laan werd een beetje boos. En dat zal iets te maken hebben met dat duwen van eerder inderdaad. Maar ja, aan de andere kant dan moet je daar ook gewoon een overtreding voor geven, toch?
0: Ja, dan de gepraatte, zachte, heel meesmakke stinkende wonden. Nu lange bal naar Van Aalst. Maar die begint met een achterstand op Kersten. Die is dan ook eerder bij de bal. Speelt hem in op Klaverboer. Het is duidelijk dat er meer ruimte nu gaat komen. 66e minuut bijna voorbij. Ja. Bal naar Kersten. Stegeman die nog eens gaat praten. Was net ook stevig in discussie hier met dat overtrainingmoment. Met de vier official. Lange bal nu van Proper. Is lang onderweg. Stam kopt hem recht op de borst bij Twicht. Die chipt hem naar Van Aalst. Die krijgt terug bij Twicht. En dan is er wat ruimte voor Willem II. Rechterkant van het veld. Twicht kan heel ver komen. Heeft op rechts ook Van Loon bij. Die is die nieuwe rechtsbuiten. Van Loon gaat hem met links voorzetten. Komt met de eerste paal. Oh, weggekopt door Willemsen. En die geeft weer een corner weg. Of blijft hij... Nee.
3: Ja.
0: Corner dit keer dus voor het uitvak.
3: Corner nummer 6, hè, geloof ik.
0: Ja.
3: Heerenveen inmiddels ook 3 corners gehad. Willem 2 al op 6. Laten we hopen dat we er een keer ook iets mee kunnen afdwingen. In de vorm van een doelpunt. Het wordt Jaden Slory met rechts. Vanaf rechts. Dus van het doel wegdraaiend. Of hij gaat voor de korte variant naar Mats Lemmens. Maar dat lijkt me sterk. Die staat er aan de rand van het strafschopgebied. Met een beetje ruimte. Trenskov staat er wel bij. Om eventueel... een matige corner. Weggewerkt. Inworp Willem 2. Ter hoogte van de punt van het strafschopgebied. Op rechts. Slory laat hem liggen voor Lemmens. En daar komt Heren ter Avest ook. Richting de bal. Is dat om de inworp te nemen? Ja, inderdaad. Hij krijgt hem van Lemmens... in de handen gedrukt. Lemmens meteen naar voren trouwens. Onze centrale verdediger. Die denkt, ik ga wel even een... Of is dat van Loon?
0: Nee,
3: sorry,
0: dat is
3: van Loon.
0: Ja.
3: Ongelooflijk. Hier dan Lemmens.
0: Ja, die rugnummers van Willem 2 zijn ook heel moeilijk om te zien.
3: Ja, klopt. Daar dan een hoge bal van Lemmens in. Oh, duw in de rug bij Van Aalst.
0: Ja, scheidsie.
3: Met Twicht, excuus. En die krijgt geen vrije trap. En die wordt helemaal gek. Maar,
0: ja, terecht.
3: Ja. Niks aan de hand, zegt Van Laan. En dus een doeltrap voor Heerenveen. En daar komt weer een wissel. Nu bij Heerenveen. Ik zie Levi Smoots.
0: Een dubbele. Ik zie een Brouwers.
3: Hopland. Oh, Brouwers.
0: Luc Brouwers en...
3: Levi Smoots.
0: En Levi Smoots.
3: En Ringo Meervat gaat er vanaf. Nummer 10.
0: Krijgt een zachtjes applausje, een voorzichtig applausje.
3: Ja, wie gaat er nog meer vanaf? Dat gaan we nu zien.
0: En met rugnummer 36 Kurtens. Zien we Kurtens.
3: Ja.
0: Ja, ik snap dat. Brouwers erin brengen, had jij het ook al een beetje over. Dat snap ik wel, hoor.
3: Ja, zeker, zeker. En jij zei het al, hij heeft ook gescoord laatst. Uit zijn invalbeurt. De oude leider terug op het veld. Krijgt hij ook de aanvoerdersband? Dat denk ik niet. Dat zal Maas Willemsen blijven. Even kijken. Ja, Maas Willemsen houdt hij om de arm. Zou ook raar zijn, hè? Als je een bankzitter
0: ja, zeker,
3: toch
0: zeker.
3: Als aanvoerder hebt.
0: En bij Willem II was er dus net een applaus toen Verheid ging warmlopen. Nu vrije trap genomen door Heerenveen. Komt hij op middenveld terecht. Bij Proper. Die kopt hem over de zijlijn. Want Slory dat duel goed aangaat. Dan moet Choyon gooien. Maar die neemt even de tijd. Lijkt een beetje moe ook.
3: Ja.
0: En gaat dus precies op de middenlijn ingooien. Video official maand hem tot wat tempo. Gooit die bal terug naar Mats Lemmens. Die wordt er gelijk onder druk gezet. Speelt hem dan maar terug naar de Leeuw. De Leeuw voor dat rechterbeen. En kan dan lang sturen. Richting Haan. Haan kopt. Nee, gaat over Haan heen. Komt dan bij Kersten. Die kopt hem in de voeten bij Twicht. Die staat goed op te letten. Twicht stuurt in één keer Van Loon weg. Van Loon moet hem eerst binnenhouden. Lukt met dat linkerbeen. Kan hij hem voor voorzetten. Staat bijna op de achterlijn. Legt hem terug op links. Krijgt hij hem bij Twicht. Twicht komt met die voorzet in de 16.
3: Oh, goed bal.
0: Oh, grote kans voor Slory.
3: Kop over aannemen. Oh.
0: En hij staat helemaal vrij op 5 meter van het doel. En hij hangt veel te ver naar achter waardoor die bal over het doel gaat.
3: Ja,
0: en spelen met vertrouwen maakt deze bal gewoon af. Ja. René. En ja, goede voorzet van Twicht, hoor. Ja. En hij staat wel goed vrij te lopen, Slory.
3: Ja, zeker.
0: Maar je voelt een beetje die twijfel als die komt.
3: Nou ja,
0: dat is jammer.
3: Hij neemt hem ineens op de volley. Dus hij twijfelde zich. Maar had hij niet beter even kunnen koppen of aannemen op de borst. En hem dan binnen tikken.
0: Ja, binnenkant voet.
3: Ja,
0: binnenkant voet zit hij altijd. Maar ze zeggen wel eens achteraf is mooi wonen.
3: Ja, precies, precies dat.
0: Maar Slory, ja, die zit er ook tegenaan. Tegen zijn eerste doelpunt.
3: Ja. Wel veel assist geleverd. In dat oefenduel 2 stuks, maar ook al eerder een assist. Tijdens een echt eredivisieduel, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, nu de bal weer bij Klaverboer. Klaverboer speelt in naar die invallers, Smals. Smals die heeft wat ruimte, vindt Brouwers. Brouwers, bal naar rechts, naar Brouwde. Dan weer een duel daar met Slory. Die krijgt daar de inworp. En gaat in ieder geval de duels ook steviger aan bij Brouwden. Dat is goed om te zien.
3: Ja.
0: Dan mag Choyon weer gooien op eigen helft aan de linkerkant. Recht voor die trainer van Heerenveen, voor de bank. Gooit in naar Twicht. Krijgt hem terug, lange bal naar voren. Dan moet Haan weer erachteraan. Kersten kopt hem hoog de lucht in. Dan moet Slory dit duel aangaan. Nee, Brouwden wint. Dan komt Brouwers hem door. En dan is Trenska er vandoor. Lemmens moet nou sprinten. Dan is het ook Stam die gaat sprinten. Trenska gaat de 16 in. En er komt daar een hele goede sliding van Stam. En die juicht ook... alsof hij de Champions League wint, maar een heel goede sliding, waardoor hij een grote kans weg was.
3: Hij begon ook met een achterstand, hè? Dus hij is zo snel, vindt Stam.
0: Ja, ja, maar Trenskou is toch ook wel snel.
3: Rap. Ja, Lemmens kon hem niet meer inhalen.
0: Nee, nee.
3: Die begon ook met een metertje achterstand, maar gelukkig hebben we de beste sprinter in dit stadion, vindt Stam in het team.
0: ja, krijgen we dus Trensko die weer die corner gaat nemen ter hoogte van vak N. En dan is het Rivera die er kort bij staat. Die wordt dan weer gedekt door Slory. De rest allemaal in de 16 van Willem II. Lijkt gewoon een voorzet te komen. Ja, bal met het linkerbeen lang onderweg richting tweede paal. Kastdeel komt uit, bal gaat naar de grond. En stuit het dan over het doel.
3: Brouwers.
0: Ja, Brouwers of Vente?
3: Nee, het was Brouwers die kopte. Oké.
0: Nou, ja, Brouwers die kopte. Er ligt daar ook nog iemand van Heerenveen. Die is geraakt in de 16. Op zijn hoofd misschien. Dus dan gaat Van der Laan even polshoogte nemen. Kan Slory even een slokje halen. Twicht gaat ook even een slokje drinken halen. Dan krijgen we weer wat extra aanwijzingen. 72 minuten op de klok. Stand 1-1 hier in Tilburg. Met twee dat de zaak bijna toch heel goed voor elkaar had. Maar niet heel lang van die voorsprong heeft kunnen genieten.
3: Het is Brouwer die pijn had. Ik weet niet wat daar is gebeurd. Maar uiteindelijk staat hij weer en dribbelt hij terug richting zijn rechtsbackpositie. Hij overlegt nu weer even met Trensko. Nou, ondertussen staat er niemand klaar om in te vallen. Lijkt het. Dus het zal bij Brouwer meevallen. Scoren dus 1-1. 73e minuut bijna voorbij. Lange bal daar voor onze goalie De Leeuw. Doorgekopt door Devin Haan. Dan gaat Verloon erachteraan. En dan de bal weggewerkt door Heerenveen. Maar lijkt over de zijlijn te gaan. Nee, blijft binnen. Goed binnengehouden door Ter Avest. Nee, Twicht, excuus. En die krijgt de bal net niet bij Haan. Daar zit Zagaritis ertussen. En dan de bal terug naar de goalie. En Haan jaagt door op doelman Klaverboer. Die bij het uittrappen een koprolletje maakt. Maar uiteindelijk komt zijn uittrap wel op de helft van Willem II. Wel bij Chuan. Die naar Bogaert speelt. Bogaert onder druk van Trenskov. Lange bal Bogaert naar de rechtsbuitenpositie. Komt duel daar. Oeh. En daar is het bijna Willem II dat er vandoor gaat met Ter Avest. Maar Lemmens met een per ongeluk aanname. Lijkt het op zijn kuit. Achter op zijn been. En die krijgt hem terug bij De Leeuw. De Leeuw lange bal. En dan is het hier dan. Volgens mij staat Hidde Ter Avest nu in de aanval. Lijkt het. Of zie ik dat verkeerd? Ja, het Twicht in de verdediging, maar krijgt zijn voeten niet tegenaan. Dan is het een schot op doel van Heerenveen dat in de handen van De Leeuw eindigt. 74ste minuut is op 3/4.
0: Ja, en ik zie het al. Ik dacht er al aan. Verheid krijgt waarschijnlijk het signaal om, ja. Om te komen. Want dit is een mooi moment. Oh nee, het is Etaibi die terugkomt. Lijkt het dat Ter Avest misschien moe gestreden is. Lange bal richting Van Loon. Doorgekopt door Twicht. Door Brouwers nog een keer geraakt. Kersten kopt hem voor Heerenveen de goede kant op. Dan kan Stam nog uitverdedigen. Moet Van Loon erachteraan. Van Loon in duel met Willemsen. Oh, die houdt daar gewoon zijn hoofd vast. Ja, dit is precies waar jij net een overtreding voor floot. Voor, voor Stam. En nou zegt hij ook van hij houdt hem gewoon vast. Ja, dus, maat, dit is
3: heel raar.
0: Heel apart wat Van der Laan hier doet. Maar in ieder geval dus geen overtreding voor Heerenveen. En de bal bij Klaverboer. Wel Willem II dat ook toch wel nog steeds, vind ik, gevaarlijker is dan Heerenveen.
3: Ja.
0: Kersten nu wordt onder druk gezet door Van Aalst. Bal op de bos bij Bogaert. Die kan hem daarna nog een keer meenemen. Wordt opgevangen door Proper. Het spel gaat verder. Proper gaat er met de bal vandoor. Richting de 16 van Willem II. Bal op rechts bij Vente. Vente kapt hem terug. Speelt hem naar Oliver Brouwer. Brouwer alle tijd en ruimte. Speelt hem in de 16 naar Trensko. Geen buitenspel lijkt het op. En dan heeft Choyon de bal met alle tijd en ruimte. Kiest hij voor een hoge bal richting Haan. Maar die wordt weggekopt door Willemson. Brouwers dan. Brouwers op Proper. Twicht kon daar niet niks mee doen. Proper, Brouwers met een hakje naar Trensko. Trensko rond 16. Geeft hem mee op Vente. Dan is het Chuayon. Die zet goed door. Maakt dan geen overtreding. Vente heeft de bal. Speelt hem door naar Brouwer. Brouwer met dat linkerbeen. Speelt hem breed naar Kersten. Even Willem II nu in de verdrukking. Bal gaat naar links. Naar Rivera. Rivera neemt hem weer met rechts mee. Aan die linkerkant gaat er dan nu een keer buitenom. Dan is het Hidde Ter Avest die moet een corner weggeven. In de 76e minuut, volgens mij de tweede of de derde?
3: Vierde van Heerenveen.
0: Vierde van Heerenveen.
3: Ja. En de derde in de tweede helft. Hier gaan ze hem vanaf hun linkerflank nemen. Die gaat richting het doel worden gekruld door een rechtspoot, zie ik. Even kijken hoe dit gaat uitpakken. Iedereen van Willem II in het eigen strafschopgebied. Slory aan de rand van het strafschopgebied. Net als Verloon voor een eventuele counter. En oh nee, die wordt bij de eerste paal binnengewerkt. En dan gaat Brouwer dat uitbundig vieren met zijn strafschopnemer Levi Smans. Smans die staat te hinkelen daarbij. Heeft hij zichzelf nou geblesseerd bij het nemen van een corner? Heel bijzonder. Maar het is een doeltreffende corner. En ik ben bang dat hij staat. Dat er geen check nodig is. Er ligt wel iemand van Willem II op de grond.
0: Ja.
3: Groggy lijkt het. Dus gaat er nog gecheckt worden?
0: Dat wordt in ieder geval altijd een van momentje dan.
3: Laten we zo.
0: Stam is ook nog even aan het praten met...
3: Met Van der Laan, ja.
0: Stam natuurlijk op dit moment ook de aanvoerders. Die mag dat ook.
3: Want anders is het hier de 1-2 van Olivier Brouwde. Als die blijft staan. En dus met nog een kwartier te spelen een achterstand voor het eerst deze wedstrijd. Zou niet fraai zijn. En dan is er medische verzorging nodig zelfs.
0: Ja. Ja, het zou ook nog een wissel kunnen zijn hè, voor de spits van Willem II.
3: Ja. Hier weer tijd natuurlijk om bidonnetjes leeg te maken. Aan de zijlijn. Amin Taibi staat daar klaar inderdaad. Buiten de dugout. Die zou kunnen gebracht worden door voor Hidde Ter Avest. Die inderdaad nog niet klaar is.

0: denken. Soms ook niet, hè?
1: Nee, precies. Soms, dus dan zou je denken dat hij blijft staan, inderdaad.
0: Ja, maar dan krijgen we misschien die gratis wissel van Haan als Stegeman dat wil.
1: Ja. Nou hebben we zo weinig op de bank zitten. Nou ja.
0: Ja, Verheid.
1: Ja, precies. Qua aanvallende opties.
0: Als hij... hangt er een beetje vanaf wat hij wil doen, hè?
1: En we hebben pas één keer gewisseld. Dus op zich die gratis wissel, ja.
0: Ja, nou ja.
1: Heb je niet eens echt nodig waarschijnlijk. Stegeman sowieso niet iemand die heel graag heel veel wisselt.
0: Nee, ja, ook team. Wat jij zegt. Omdat de bank natuurlijk ook niet vol met... Er zitten veel jeugdspelers bij.
1: Ja, precies.
0: Nou, de goal lijkt in ieder geval te staan. Aftrappen wordt genomen. Teleurstellend dus die 2-1. In de wedstrijd waar Willem II gewoon, ook in de tweede helft... vind ik het betere van het spel heeft.
1: Ja, zeker. Haan gaat wel terugkomen, zo lijkt het. Hij wil er al in. Moet even wachten natuurlijk. Dus 10 tegen 11. Lange bal Karsten Leeuw. Weggekopt door Kersten. En Tjoeren laat hij over de zijlijn lopen. Dan mag nu Haan er weer in komen, lijkt me. Nee. Huh? Bijzonder, maar oké. Okay. Even wachten. Kasper Bogaert terug naar Vin Stam. Misschien werd die inworp iets te snel genomen ook. Stam naar Lemmens op links achterin. Die naar Chuaon. Chuaon die krijgt hem bij Slory via tegenstander Trenskov. Slory zet op lopen, steekt Chuaon richting achterlijn. Chuaon voorzet, komt er niet helemaal uit dankzij Kersten die goed verdedigt. En dan, Chuaon die loopt in de rug van tegenstander. Voordeel gegeven, Brouwers werkt weg. En dan Heerenveen eruit met die snelle Levi Smans. Ex-VVV Venlo. KKD, een lange blessure gehad. Hij krijgt de bal bij Rivera. Die wordt goed verdedigd, maar de afvallende bal is daar voor de moment rug nummer 19. Zagaritis. Dan Heerenveen met een goede crosspaas naar rechtsbuiten. Trenskov, een gevaarlijke speler, dat weten we. Hebben we hier inmiddels ook gemerkt. Hij maakte de 1-1. Bal over de zijlijn gewerkt door Willem II. Devin Haan mag er eindelijk weer inkomen. We spelen nu weer 11 tegen 11. Terwijl Heerenveen de inworp gaat nemen op de rechterflank. 10 minuten reguliere speeltijd nog. 81ste minuut gaat in. Scoren dus 1-2. En daar staan twee invallers klaar. Alessandro Zirani en Thomas Verheid. Ik ben benieuwd voor wie ze erin komen. Ik gok inderdaad voor Ter Avest. Sowieso, Zirani. En dan, ja, Verheid op Haan.
0: Zirani komt erin. Oh, ik dacht net dat Etta Ibi toch klaar stond.
1: Dat klopt, zeker. Dus dat is wel een beetje verrassend. Tenzij Etta Ibi ook komt.
0: Staat in ieder geval nog een corner voor Trensco bij vak N. Met dat linkerbeen. Gaat voor de korte bal naar Rivera. Loopt dan zelf achter Rivera. Dan moet Slory verdedigen. Doet dat goed. Verdedigt dan uit. Maar er staat eigenlijk niemand. Gaat Twichter wel vol achteraan. Zagaritis heeft alle tijd en ruimte. Legt hem voor zijn linker. En gaat er nog voor het balletje terug. Komt dan bij de keeper Klaverboer. Die speelt er naar Kersten. Kersten onder druk van Van Aals. Gaat dan aan de wandel. Maar krijgt hem heel makkelijk bij Brouwer, die doelpuntenmaker. Speelt hem breed naar Willemsen. Willemsen dribbelt wat op. Willem 2 weet even niet wat hij moet doen. Vente ook krijgt allemaal veel te veel tijd en ruimte. Speelt hem rustig naar links, naar Zagaritis. Zagaritis naar Rivera. Rivera breed op Proper. Proper legt hem voor zijn rechter. Komt met een voorzet. Weggekopt door Lemmens. Recht in de voeten bij Slory. Die kan dan misschien gaan counteren. Kapt zijn tegenstander heel mooi uit. Speelt hem breed naar Twicht. Twicht met veel ruimte. Geeft hem mee op goede bal. Is geen buitenspel. Ene been. Devin Haan gaat daar naar de goal. En schiet hem binnen.
1: Oh, 2-2.
0: Speelt hem heel rustig. Rechts onder vanuit hem gezien. In de hoek. En het staat 2-2 tussen Willem II en Heerenveen.
1: Wauw. En dat hadden we een paar minuten geleden nog niet gedacht toen we Devin Haan op de grond zagen liggen. Dat hij hier nog een rol van betekenis ging spelen. Hij was groggy. Hij lag aangeslagen in het strafschopgebied. Misschien ook in de hoop om dat doelpunt te zien worden weggekeurd. Omdat hij stevig werd aangepakt in het luchtduel. Maar hier is hij de gelijkmaker. Haan met zijn goal. Misschien wel net voordat hij gewisseld wordt voor Vrijheid. Tenzij Vrijheid erbij komt als tweede spits. Kan natuurlijk ook prima dat Slory eraan wordt gehaald. Of een andere speler. Hoe dan ook 2-2. Een minuut of 9 voor het einde van de reguliere speeltijd.
0: Ja, en dat dit is een heerlijk moment voor Willem 2. En ja, het is een hele goede bal Twicht. Met zijn eerste assist van het seizoen.
1: Ja. Hoewel Zicht natuurlijk vorige week ook een prachtige steekpaas in huis had. Die ook tot een assist werd gepromoveerd of naast. Dat was tegen Telstar, maar in een oefenduel. Dus dit de eerste officiële van het seizoen. En hier dan de aftrap. Levi Smans terug naar Kersten. Kersten naar Brouwer. Het staat 2-2. Heerenveen wil nog wel even iets doen. Maar de 83e minuut is bijna voorbij. Trenskov bereikt door Brouwden. Hij moet nog wat...

0: meters tot het strafgebied. Hij gaat terug naar Brouwde. Brouwde naar Trenskov. Elkaar de bal toeschuiven. Terwijl het daar aardig dicht staat gespijkerd door Chua Onestori met rugdekking van Boogaard. Daar dan combinatie naar Proper. Proper naar links naar Zagaritis. Het is allemaal op de helft van Willem II. Maar een meter of 5 à 10 over de midlijn maar. Terug nu op eigen helft. Via Willemsen en Kersten naar rechts weer naar Brouwde. En die heeft een hele goede crosspass naar linksbuiten in huis. De linksbuitenpositie van Rivera natuurlijk. Die haalt hier de achterlijn. Komt met een hele harde voorzet of schot op doel vanuit een onmogelijke hoek. Vanaf de achterlijn bijna. Goede redding van Karsten Leeuw. Afvallende bal via Zagaritis weer bij Rivera. Rivera dreigt met een actie. Goed verdedigd door Ter Avest. En dan is het de bal weggewerkt door Twicht. Haan hier met een fysiek duel. Vasthouden van Haan. Ik denk dat dit een vrije trap is voor Heerenveen. En dan blijft Proper liggen.
1: Ja, die grijpt naar zijn been. Maar het was gewoon een heel licht duwtje met de armen of vasthouden met de armen.
0: Ja, lijkt me ook. Dus tenzij die verkeerd neerkomt, lijkt daar niet zoveel aan de hand. Sirani en Etaibi komen allebei.
1: Ja.
0: Dat is interessant.
1: Ja, dan gaat Ter Avest er waarschijnlijk zeker af. En wie er dan nog meer afgaat?
0: Ja, Chuaon misschien. En dat dan Pervolone inderdaad naar de linksbackpositie gaat. En Etaibi rechts buiten.
1: Ja, dat zou allemaal kunnen. In ieder geval, ja, dan gaan we het zien.
0: Rechtsnummer
1: 24 gaat het veld verlaten.
0: Sirani erin.
1: En,
0: Stegenman staat ook te roepen dat er van alles moet worden verschoven.
1: Rechtsnummer 6 gaat eraf.
0: Pervolone.
1: Dat is Calvin Twicht.
0: Oh, Ter Avest blijft staan.
1: Ja, dus
0: is hij klaar voor 90 minuten?
1: Ja, dus dan is... bij Heerenveen gaat rugnummer 7 Rivera eraf. En rugnummer 11 komt daar in het veld. En dat is Luca Ooyen.
0: Ja. Ik denk dat Sirani dan de nummer 6 positie weer gaat invullen. Heeft hij ook een aantal oefenduels gedaan.
1: Nee, ja, en het begin van het seizoen.
0: Ja. En dan inderdaad Pervolone waarschijnlijk... hoge voorzet bij de eerste paal. Gaat hij op doel? Redding Karsten Leeuw. Een corner is gegeven. Corner nummer 5 voor Heerenveen.
1: Zo.
0: Spannend hoor.
1: Dat stond nog bijna 3-2.
0: Ja, inderdaad ja. Hoge bal die net voorbij de tweede paal daalde. En een bijna onmogelijke hoek. Toch op doel wordt gekregen. Via een verdediger van ons die er wel goed bij zat, moet ik zeggen.
1: Krijgen we dus een corner weer ten hoogte van vak. En Jacob Trensko. Geen korte corner dit keer, want er staat niemand bij. Komt die bal, gaat richting de eerste paal. Wordt weggekopt door Lemmens. Die gebaart ook van doel af. Raakt Van Aals die bal half hoog terug ingebracht door Zagaritis. En die zit klem in de handen bij keeper Karsten Leeuw. En krijgt even het punt 2 publiek. Wat de ploeg over dat dode punt probeert te helpen. Hoge bal richting Haan. Dan komt hij bij Sirani, die staat nu rechts buiten. Kan natuurlijk ook, ja. Het is van Loon die linksback is gaan spelen. Ja. En dan staat volgens mij Sirani rechts buiten. En Etaibi staat op de plek van Twecht.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Krijgen we...
0: En daar komt de tweede spits.
1: Ja, krijgen we de inworp van naar Bogaard van Willem II. Gaat terug naar Lemmens. Lemmens bal breed naar Stam. Nu Heerenveen zet hoog druk. Dan maar een lange bal van Stam richting Sirani. Wat heeft hij voor moois in huis daar op rechts buiten. Verdient in ieder geval een inworp. Krijgt Willem II in hun momentale hoogte van vak F.
0: Het is Boogaard die eraf gaat. Dus een tweede spits erbij inderdaad. Ik zei het al, daar komt onze tweede spits. Ik had zo'n vermoeden dat Devin Haan er niet afgehaald ging worden.
1: Ja, dus wachten we even. Een luid applaus voor Thomas Vrijt, die natuurlijk al eentje maakt dit seizoen. Inworp aan de rechterkant, Ter Avest. Kijkt wat er gaat gebeuren. Ik zou zeggen, gooi maar gelijk naar de 16 in. Want ja, hoe gaat Sirani dan anders het duel winnen? Bal gaat terug naar Stam. Stam misschien erin pompen. Nee, terug naar Ter Avest. Ter Avest chipt hem, maar Sirani heel mooi buitenkant mee. Sirani kan een voorzet geven. Nee, maar verdient wel een corner.
0: Ja, corner nummer 7 voor Willem II.
1: 87 minuten en 20 seconden op de klok. Ligt daar nog iemand van Heerenveen te kermen van de pijn. Het is gewoon een fair duel. Dus Van der Laan gaat wel even kijken. Maar er is niks aan de hand. En dan gaat Slory die corner nemen. Wordt het weer dus een uitdraaiende bal. En nu hebben we natuurlijk met Verheid. Hoe sterk kopper wil je hebben? Die is niet tegen te houden. Brouwers gaat denk ik bij Verheid staan. Wordt veel geduwd ook. Lemmens staat er ook bij. Gaat Van der Laan weer een beetje praten voor de bühne.
0: Ja. Het is jammer dat Hoogma eruit is. Ook een sterke kopper. Maar we hebben een luchtmacht. Etaibi is er ook bij. Ook groot. Ook kopsterk. Daar komt die afdraaiende bal. Weggestompt. Recht de lucht in lijkt het door Klaverboer. Klaverboer krijgt nog een klein duwtje van Devin Haan. Corner nummer 8 voor Willem II. Want de bal was al achter toen hij hem opving. Klaverboer in tweede instantie. Slory gaat hem weer nemen. Weer vanaf rechts. Weer afdraaiende bal. Tenzij Perverloon nu ineens richting hem sprint voor de korte optie. Maar dat denk ik niet. En dan ligt hij namelijk voor zijn rechter. Is natuurlijk een linkspootje. Daar komt Slory. Afdraaiende bal goed richting tweede paal. Hele goede bal. Oh, net over Lemmens heen. En dan gefloten voor een...
1: Ik denk dat hij al over de achterlijn is geweest.
0: Oh, over de achterlijn,
1: omdat
0: ja.
1: Hij zo'n... Ja, ja, hij speelt hem eigenlijk zo'n uitdraaiende bal. Ja. En hij gebaarde ook die lijn. Dus,
0: ja, precies. Zonde. Heerenveen gaat opbouwen nu. 89e minuut is op drie kwart. Dus nog een minuutje iets meer reguliere speeltijd. En dan zien we straks het bord met de extra speelminuten. Terwijl Heerenveen op eigen helft de bal heen en weer speelt. En daar Maas Willemsen oploopt met de bal aan de voet. Gaat hij nog zo steekpas dwars door het centrum. Zagaritis, die...
1: Ooyen.
0: Ja, precies. Die lijkt op hem. En dan uiteindelijk de bal naar rechts buiten. Via Trenskov terug naar Brouwde. Weer Trenskov aan de rechterzijlijn geplakt. De linkspoot. Die kiest voor de bal terug naar Kersten. Kersten door. En op de linkerflank nu crosspaas naar rechts buiten. Kan worden aangenomen in het strafgebied door Levi Smans. Maar die legt hem eigenlijk pan klaar voor Perverloon daarmee. Die steekt de bal diep voor Slory niet meer. Oh, Slory.
1: Oeh, ja, kramp.
0: Oh, kramp, gelukkig. Ik denk, scheurt je dacht een hamstring of zo. Oei.
1: Die stopte zijn sprint even, ja. Maar lijkt wel door te kunnen. Willemsen nu met de bal nog steeds voor Heerenveen. Even wel een fase dat Willem II weer moet verdedigen. Brouwde dan aan de rechterkant van het veld. Geeft hem op Trenskow. Trenskow komt van Loon tegen. Gaat maar terug naar Brouwde. Moet Slory weer druk zetten. Verheid loopt ook wat op en neer. Bal gaat naar links voor Heerenveen. Willemsen, terwijl de 90 minuten er bijna op zitten. Nu op de linkerkant van het veld. Luca Ooyen. Weer een rechtsbenige linksbuiten voor Heerenveen. Komen 4 minuten bij. Voorzetten in de 16. Wegkomt er van Loon. Komt die rebound. Die komt bij Heerenveen in de vorm van Brouwde. Brouwde breed op Proper. Proper geeft hem op Brouwde. Dan weer terug naar Kersten. Willem II moet even de bal bezit terug weten te verdienen. Zitten in de blessuretijd. Bal op links. Zagaritis speelt hem naar Ooyen. Ooyen veel ruimte. Vindt dan Smals. Maar die staat geen buitenspel, denk ik. Dan kan hij de bal nog een keer terugleggen op Ooyen. Het duurt lang voordat er een voorzet komt. Gaat die bal naar Proper. Proper naar Brouwde. Die is achter Brouwde. Dan gaat Slory erachteraan. Maar Heerenveen blijft in balbezit. Rechterkant van het veld is het nu Trenskow. Willem voor zijn linker. Speelt hem naar Brouwde. Die heeft ruimte voor een voorzet. Gaat voor een korte bal. En die is te hard. En daarom gaat hij over de achterlijn.
0: Doeltrap. Willem 2. 91ste minuut. Nog 8 seconden te gaan. Iets meer dan 3 minuten. Terwijl Karsten Leeuw naar de rechterkant van zijn strafschopgebied loopt. Met de bal in de handen. Hij legt hem neer voor zijn doeltrap. Van der Laan begint nu af te tellen met zijn vingers. 3, 2, daar komt de lange bal. Even kijken of Devin Haan daar iets kan doen in dat kopduel. Uiteindelijk de bal via naar Verheid. Verheid kopt hem naar Haan. Haan kopt hem door. Verheid gaat er achteraan en die maakt het Luc Brouwers heel moeilijk. Hij houdt hem als een klein kind van zich af met een arm breed. En verdient daarmee een inworp voor Willem II. Echt vlak bij de cornervlag op onze rechterflank. Oh, maar hij wordt van wat dieper terug al genomen. Ed Taibbi tikt hem terug naar Teravest. Teravest terug naar hier Vin Stam. Ter hoogte van de middenlijn. In de middencirkel loopt hij naar links. Maar hij kiest niet voor Lemmens. Hij kiest voor de bal terug naar Van Loon. Nee, Teravest, sorry. Lemmens daar met de lange bal. Die wordt teruggekopt. Heen en weer getikt. Dan een voorzet op Devin Haan. Die kan hem aannemen net buiten strafgebied. Legt hem terug op Sirani. Sirani, hoge voorzet. Daar komt misschien dat moment van vrijheid. Nee, net aan weggekopt. Maar Ed Taibbi heeft de bal aan de voet. Krijgt hem bij een ploeggenoot. Dat is uiteindelijk via Van Loon naar Slory. Slory dreigt met de actie. Geeft hem mee aan Van Loon richting de achterlijn. En weer een corner verdiend voor Willem II. Corner nummer 9. Als je nou een half puntje per corner kreeg, dan gingen we deze wedstrijd winnen. Maar 93ste minuut is net 20 seconden onderweg. Van Loon door naar Slory. De corner is kort genomen. Slory houdt de tegenstander af. Willem terugspeelt naar Van Loon. Maar er staan 3 Heerenveen-spelers bij. Uiteindelijk gaat Slory dus voor Teravest. Die peert de bal recht de lucht in.
1: Ja, dat is
0: krijgt hem voor zijn mindere linker. En komt daarmee niet helemaal tot een fatsoenlijke bal. Terwijl Heerenveen de inworp genomen heeft. Maar Brouwde gaat voor een balletje terug naar Klaverboer. Zijn ze tevreden met een punt hier in Tilburg? Daar begint het op te lijken. Hoewel ze natuurlijk nog 1 laatste aanval gaan proberen te lanceren. Als ze daar nou iets mee te vroeg mee beginnen, dan zouden wij misschien nog een counter kunnen lanceren. Luca Ooyen terug. Uiteindelijk krijgt hij de bal weer van Willemsen. Luca Ooyen op de linkerflank bij Heerenveen. Geeft hem aan Sagaritis en rent dan diep. Maar Sagaritis tikt hem naar de middenvelder Smans. Levi Smans dreigt met een actie. Tikt hem terug naar Sagaritis. Sagaritis kapt hem naar zijn rechter. Rand van het strafschopgebied. Speelt dan helemaal terug naar Kersten. Kersten diep op de helft van Willem II. Met de paas naar rechtsbuiten. Naar Trenskov. Trenskov. Toch de beste Heerenveen-speler dit seizoen. Tot zover Brouwde. Hoge voorzet, tweede paal. En ruim voorlangs gekopt door Luc Brouwer. Die zich daarbij laat vallen. Uit ongeloof over hoe een slechte kopbal hij produceert. En dan is het dus een doeltrap voor Willem II. Nog 20 seconden te spelen. En dan gaat het eindsignaal klinken. Dus ik vermoed dat het bij 2-2 gaat blijven. Of Thomas Verheid moet hier nog even een perfecte doorkopbal hebben. Lange bal in zijn richting. Verheid maakt zich breed. Kopt wel door, maar niemand daar. Sirani gaat er nog naartoe. Maar daar lijkt het eindsignaal aanstaande. Van der Laan fluit het gelijkspel van Willem II in eigen huis tegen Heerenveen. Een knappe wedstrijd. Een aardig resultaat. En het eerste punt in dit eredivisie-seizoen is een feit. De terugkeer van Twicht heeft een en ander teweeg gebracht. Laten we hopen dat we dit seizoen nog veel meer teweeg gaan brengen. Olivier, moeten we nog een man of the match aanwijzen?
1: Zo, dat vind ik moeilijk. Ik denk dat ik denk dat ik toch wel weet.
0: Toch wel Twicht, hè?
1: Ja, ja. Die bal die is zo goed.
0: Ja, heerlijk. Die op Devin Haan voor de 2-2.
1: Ja, want Haan staat gewoon gedekt. En de timing en de snelheid van die bal zorgt ervoor dat je in één keer een kans krijgt.
0: Ja, precies.
1: En ook het feit dat met hem erbij, ik ben niet de enige die dat ziet. Willem II is gewoon veel sterker.
0: Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk Besselink een tijdje op 6. Maar dat is echt een breker. En die schiet zoveel ballen gewoon bam naar voren. Hoog de lucht in. Dat je het van 50-50 kopduels moet hebben. Waarbij de bal goed valt. En je komt nu veel meer aan voetballen toe. Want Twicht is echt veel meer een voetballer. Die kapt een tegenstander uit. Die houdt de bal in de voet. Die tikt hem altijd naar de juiste kleur. Altijd ook op een manier dat die speler er ook nog iets mee kan vaak. Dus ja, die is gewoon een seconde sneller in zijn denkwerk en in zijn voetenwerk dan de meeste spelers.
1: Ja.
0: Hier zien we Vin Stam klaarstaan voor de interviews bij ESPN. Aleta Leidelmeijer. Dat is ook weer iets dat we al een tijdje niet gezien hebben natuurlijk. Dit soort drukte aan de zijlijn.
1: Ja.
0: Het is weer gezellig. Het is weer als vanouds. Eredivisie voetbal. Fantastisch dat het terug is hier in Tilburg. En fantastisch dat we een punt hebben gepakt. Ik denk dat we tevreden mogen zijn.
1: Ik denk het ook. Ik denk met name omdat jij 2-1 achter staat op een gevaarlijk moment. Ja. En dat het toen best wel uitzichtloos was. Overal kun je ook zeggen dat je misschien iets te weinig krijgt. Maar
0: ja.
1: Ik denk dat je ook niet echt zo de bovenliggende partij was dat je hier verdient om te winnen. En vooraf had ik ook gewoon getekend voor een punt tegen Heerenveen.
0: Ja, zeker.
1: Stevige
0: middenmotor met een veel groter budget natuurlijk.
1: Exact. Ja, en ook met een betere selectie, zo eerlijk moet je gewoon zijn. En zeker misschien dat over een week we weer anders praten. Als zij een hele goede verkopen of wij een hele goede kunnen kopen. Maar op dit moment is dat zeker zo. Willem II mag tevreden zijn met deze wedstrijd. En dat geeft, vind ik, vertrouwen ook richting volgende week.
0: Ja, zeker. Die jongens die kunnen gewoon in Heerenveen 3 miljoen uitgeven voor spelers af en toe. En die halen dan de beste speler. Of de ene beste speler van de KKD, Levi Smans, die raakt geblesseerd. Dan halen ze maar de volgende op het lijstje, Ringo Meerveld. Ja, dat is natuurlijk een luxe positie ten opzichte van hoe wij het eventjes een tijdje moeten doen. Aan de andere kant, we hebben ook een paar mooie financiële acties gedaan die op termijn veel gaan opleveren. Het stadion in eigen beheer natuurlijk, een aantal jaar geleden. Op korte termijn kost dat je veel geld. Op de lange termijn gaat dat je heel veel plezier opleveren.
1: Ja zeker. Het wordt natuurlijk uitkijken naar ook het debuut in ieder geval op de bank, maar ook in het veld van Vilena. Kijk, je pakt 15 interlands. Dat kunnen toch maar weinig spelers onderin de Eredivisie zeggen.
0: Zeker.
1: En
0: veel ervaring weer een beetje rust erbij in het middenveld misschien.
1: Dus allemaal positieve dingen.
0: Ja, positieve signalen. Een goed punt gehaald. En daarmee gaan we afsluiten voor vandaag. Heel fijn weekend voor zover dat nog duurt. En dan hopen we jullie terug te zien bij de volgende wedstrijd. Excelsior volgens mij, hè? Volgende week.
1: Thuis tegen Excelsior, zaterdagavond om 9 uur.
0: Ja. En daarna twee lastige uitwedstrijden met AZ en Ajax. Dus een druk schema komende drie weekjes. Maar wel leuke potten. Wij kijken er dan uit. Hopelijk jullie ook. Tot ziens.
1: Fijne zondag.

Welkom bij de Zone, voetballiefhebbers. Bij deze verwelkomen we ook de fans die op tv nog naar de Slag om Vlaanderen gekeken hebben. Dit zijn de leden van de amputee voetbalclub van Royal Antwerp FC. De allereerste amputee voetbalclub in ons land. Die mochten samen met de mensen van de plaatselijke harmonie het veld op. Daar ziet u Sven Jaak links en de nieuwe voorzitter Jaak van der Meijeren. Rechts van hem. U mist Wouter van den Houten, maar die is ook aanwezig hoor. Die is eventjes in de loge gaan piepen. We zagen hem daarnet nog onder onze positie staan. Dat zijn de nieuwe sterke mannen, die twee. Bij Antwerp. Gunter Vrians die geeft de aftrap straks. Hij is een ex-speler van Sint-Truiden, Bilzenaar. Groot geworden bij de Canaries, maar ook twee passages bij Antwerp gekend. In eerste klasse, nog onder Georg Kessler. Goede middenvelder was hij, viervoudig Rode Duivel. En dan later in tweede klasse ook nog de kleuren van de Great Old verdedigd. Antwerp tegen STVV voor de 74ste keer. De Canaries die spelen niet enorm graag tegen stam nummer 1. Ze konden in de jongste 11 ontmoetingen maar 2 keer winnen. Vorig seizoen gebeurde dat op Staaien. Een van die 2 keer. Antwerp won dan wel de return. En ertussenin schakelde de Great Old de Haspengouwers uit in bekerverband. Die 8e finale van de Crocky Cup eindigde 3-3. En werd beslist op strafschoppen. 6 goals, dat mag natuurlijk opnieuw. Al zijn ze hier in Deurne meer doelpunten gewend. En een geweldige apotheose ook op de vorige speeldag. Dat maakt ons zeer nieuwsgierig wat we hier vandaag zullen krijgen. STVV is zeker een zeer sterk geheel. Als je naar vorig seizoen kijkt, daarop gebaseerd ook gewoon beter dan Genk. Maar wat wel opvalt is dat ook STVV meer dan ze zouden willen doelpunten incasseert. Dus lijkt het me, en dat is altijd oppassen als we dergelijke uitspraken doen, dat het onwaarschijnlijk is dat hier een brilscore op het bord geprojecteerd staat na 90 minuten. Het is nog wachten op de scheidsrechter die de twee teams het veld op moet begeleiden. Bram van den Driessen mag de honneurs waarnemen. Daar ziet u hem. Hij krijgt de eer dit duel in goede banen te leiden. De man die erbij was op het wereldkampioenschap als video assistant referee. En iedereen recht op de banken, op de 200 meegereisde Limburgse supporters.

de nieuwe tune van de Pro League. Sebaoui die hoort het nu al fluiten en straks bij elk balcontact zal dat misschien nog luider zijn, want ze weten het hier wel, denk ik wel, dat hij een verleden heeft bij Beerschot. Kokubo die waaft nog even naar het thuisfront. Muzliu krijgt Taniguchi naast hem in de defensie. En Rijn van Helden dus tegen zijn ex-team, tegen zijn Sint-Truiden. Michael Vrij van de partij. De man die zo belangrijk was in die remontada tegen Kaarsen Genk. De man die ook heel veel doelpunten op korte tijd scoort. Enkel Valencia had nog een beter gemiddelde. Die scoorde dit seizoen om de 45 minuten. Vrij heeft er iets meer tijd voor nodig. De 22 namen met dus in de 4-4-2 van de Antwerp 2 wijzigingen in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Genk. Salah en Fofana komen in de ploeg. Voorin blijft Naar de voorkeur genieten als tweede spits naast Vrij. En bij STVV begint Giouf. Na een paar goede invalbeurten krijgt hij dus een kans van de Meijer. Vanaf de eerste wedstrijdminuut met Araki ook die in het middenveld terechtkomt. Hij vervangt zijn jonge landgenoot Ishiwatari. Die ja, misschien te veel wedstrijden op korte tijd heeft moeten spelen. Vandaag dus een beetje rust krijgt de wissels bij STVV. Moet je misschien ook wel gewoon verklaren door het feit dat ze donderdag nog gespeeld hebben. Vrijdag pas terug zijn gekeerd. En twee dagen later weer vol aan de bak moeten. De bal is voor Taniguchi. De tos gewonnen. Maar dit is goed gespeeld door de Canaries. De ruimte voor Araki. Die kan hem laag voorbrengen. Weggehaald door een andere Japaner. Tsunashima. Maar Sebaoui wordt bij elk balcontact sowieso getrakteerd door boegroep en gefluit. Nu komen er van tribune 2. In de tweede helft zal dat dan van de tribune van aan de overkant vooral gebeuren. Dat is wel iemand. Het is een lefgozer en dus schudt dat gemakkelijk van zich af. Te gemakkelijk balverlies nu van Ibrahim Salah. Goed druk zetten daarna. Muzliu kan wel recupereren. Laatste wedstrijd van Sint-Truiden in de Jupiler Pro League was tegen Cercle Brugge. Hebben nog maar twee duels gespeeld. En dat was eigenlijk ook wel een sensationeel duel. Sebaoui neemt hem mee en dan schelfout met de trekfout. Even de omarming, duurde niet te lang. Maar het duurt ook niet te lang alvorens scheidsrechter Van Dries aan een gele kaart denkt. We zijn 90 seconden ver en Lucas Schelfout, die staat al met een waarschuwing achter zijn naam. En als hier Sebaoui toch een fractie van een seconde kwijt. En dan ging hij heel even hangen en sleuren. En dus ja, heeft hij veel te vroeg naar zijn zin al een waarschuwing achter zijn naam staan. De man die nog niet zo lang geleden zijn lopende contract openbrak. Dat doen ze wel goed bij Antwerpen. Die jonkies wat langer aan zich binden. Dat is misschien ook wel uit een financiële noodzaak, financiële realiteit die anders is dan in de succesjaren onder de vorige eigenaar. Maar als ze die dan komen halen, heb je natuurlijk ook wel recht op een grotere som, omdat die allemaal lang onder contract liggen. Araki met de vrijtrappen zijn twee minuten bezig. Mouya tegen zijn ex-team. En dan was het een schot dat een voorzet werd voor Taniguchi. De kapitein kreeg hem met het hoofd niet echt richting het doel verwerkt van Brandon Nozawa. Ingestudeerd nummertje. Het is echt wel een mislukt schot, heb ik het gevoel, van Arnor Mouya. Hij nog gehaald onder die vorige voorzitter, onder die andere financiële realiteit bij Antwerpen. Kampioen en beker gepakt in 2023. Balverlies te gemakkelijk van Eran Tuipes. Is te veel slordigheden in de eerste minuten. Het gaat ook wel aan een redelijk razende vaart, moet ik zeggen. Maar met Diouf in zijn schaduw. Eran Tuipes, auteur van die fantastische goal op de vorige speeldag. Zijn allereerste voor Antwerpen.
Louis Narr vastgehouden, geen fluitsignaal, ja toch. Met enige vertraging zag Van Dries er toch een overtreding in. En dan willen de Antwerp supporters nog een deel van de spelersgroep van Antwerp ook geel zien. Voor Taniguchi.

Sima, net op tijd. Net goed gemikt. De tussenkomst van Sebawi, dat scheelde echt niks. Zo probeert Sint-Truiden eigenlijk al de hele eerste 5 minuten op de helft van Antwerpen al druk te gaan zetten en daar de passinglijnen afsnijden. Diepe bal, Hatta misrekent zich, waardoor Salah hem zomaar kan oprapen. De voorzet van Salah. Net te gehaast. Binnengehouden Somers en de tackle van Robert-Jan van Wezenmaal. Ingooien met Thibaut Somers. Luisnaar mag verder, niet gefloten voor een overtreding. Uiteindelijk doet Van Driessen dat wel. En zo maakt hij zich nog wat minder populair hier in Deurne. En dan kwam daar in zijn landing de rechterknie van Michael Frey tegen Danny Gucci. Die er eigenlijk bitter weinig aan kon doen, de Zwitserse spits. Met wie Komper dus in zijn eigen taal kan converseren. Maar hij spreekt ook Russisch, Engels, Frans. Het is een polyglot. En Nederlands staat dus op zijn lijst. Dat is de ambitie dit seizoen. En ook Frederik de Meijer heeft het al bewezen dat hij daarmee bezig is. Een paar interviews al. De regionale televisie in Limburg in het Vlaams. Niet dat dat zoveel uitmaakt, maar in Haspengouw is dat wel de voertaal. Oh, mooi geprobeerd van Arnaud Mouya met die twee balcontacten toch tussen de benen raken van Rijn van Helden. De crosspass voor Mouya, die het net niet kan belopen. Die denkt, ja, als ik nu al mijn benen zo teister, dan kom ik misschien in de tweede helft op bepaalde momenten kracht tekort. Bajdar vandaag op de bank. De man die in Europa wel het Truinse publiek met hem liet kennismaken. De Bosnische international die ze in de zomer zijn gaan halen. Qua zomeraanwinsten, zeker qua kwantiteit, doet Antwerp een stukje beter dan STVV. We zagen daarnet Alvaro Cortés, die dus ergens op een luchthaven in ons land opgepikt is daarnet. En als Nadekami en Valencia nog samen zouden vertrekken, dan mogen we misschien ook nog een extra transfer verwachten in het Antwerpse. Naraki. Over de grond, de 1-2 met Sebawi. De voorzet naar de tweede paal is lang onderweg. Hij leek me ook al wel achter te zijn geweest, maar de lijnrechter gebaart dat het voordeel sowieso voor Antwerp was en dat er dus geen doeltrap hoeft te volgen. Robert-Jan van Wezenmaal opgesloten door Tuipes en Somers. Weggehaald Danny Gucci, Diouf, slim en daar gaat Sebawi. Nozawa twijfelt. En dan lost hij het maar halfslachtig op met het hoofd. Mouya ontwijkt de tackle van Tsunashima en dan is er een Antwerpenaar nodig om redding te brengen, maar het is allemaal te vergeefse moeite, want die bal komt ineens voor de rechterschoen van Araki te liggen. En het klungelen achterin dat toch begon bij Taishi Brendan Ozawa wordt koud afgestraft door de Canaries die na 8 minuten voetballen de band breken. 0 tegen 1 op zijn Pro League debuut pikt de nieuwe Japanse middenvelder zijn eerste doelpunt mee voor STVV. Ryotaro Araki. Het voorbereidende werk was vooral van Diouf. Die zegt, kom jongen, Sebawi, ga er toch maar voor de zekerheid achteraan. En dan twijfel bij de Japanse keeper.
En dat is toch een klein beetje zijn handicap. Hij is o zo goed op zijn lijn qua reflexen. Heeft hij misschien ook wel gemeen met die andere Japanse doelman aan de overkant van het veld. We willen niet te veel in stereotypen beginnen. Maar het klopt wel als een bus dat het allebei heel goede reflexdoelmannen zijn. Maar met de voeten, met het voetballende aspect van het spelletje net iets minder getalenteerd. En Araki werkt vlotjes. Nou, gewoon in één tijd af als een rijpe appel die van de boom kan vallen. En dat is dan een Jona-gold in het geval van STVV. Dus een vroege achterstand. Maar niet getreurd, zullen de supporters denken. Kijken wat er op de vorige speeldag gebeurd is. De manier waarop de tegentreffer tot stand komt, zal Marvin Komper en zijn staf helemaal niet zinnen. Schelfout viel eigenlijk niks te verwijten. Hij probeerde het probleem met Euvel nog op te lossen. Salah en Hatta die het even aan de stok krijgen met elkaar. Taiga Hatta. Die zich mondig toont. Schelfout overtreding leek me. Dan wordt er gefloten. En dan is Diouf stevig geraakt. Maar kan hij wel verder. Moet Lucas Schelfout wel stiltjes aan rust in te krijgen in het hoofd. Want vroeg een gele kaart na anderhalve minuut. Bram van Driessen is wel dat soort scheidsrechter dat dan ook een optelsommetje maakt. Dat is waar de Duitse coach van Antwerpen dus rekening mee moet houden. Maar dat zeiden we in de vorige wedstrijd van Sint-Truiden ook. Ishiwatari pakte toen wel later in de eerste helft ook geel. Een paar fouten daarna. En toen zeiden we, ja, de Meijer moet hem wisselen. En uiteindelijk liet hij hem staan en wist hij een heel mooi doelpunt te scoren. Zijn vervanger. Het was van iets minder mooie makelij dan de goal van Ishiwatari. Maar Araki zal er ook wel heel blij mee zijn. Mooie driehoek over rechts. Oh, de grote brug bij zijn maatje van Wezenmaal. Het was bij Tuipes, niet bij Van Helden. Wel goed uitgevoerd. Uiteindelijk was het Van Helden die Tuipes assisteerde, zodat de vader van zijn petekind niet met een grandioze actie richting Nozawa kon. Rechts staan zich Van Helden tegen Diouf. Lingo is gewoon voor Royal Antwerp FC. Thibaut Somers wil met een ouderwets oer-Engelse ingooi iemand bereiken in de rechthoek. Weggekopt, opgeraapt, een gekraakt schot van Schelfout. Krijgen het gevaar bij Sint-Truiden niet weg. En dan wordt er nog door Louis Noir, de Ghanese aanvaller, richting doel gekopt. Maar moeilijk, zo'n bal die tergetraag onderweg is om daar dan nog kracht op te zetten. We schrijven het wel op als een balletje tussen de palen. Foutje naar bij Mousliou. Eigenlijk onnodig, want Sint-Truiden leek daar toch sowieso de bal te gaan verspelen in de middencirkel. Door het goede druk zetten van de medemaats van Noor. Die ging wel even door met de stuts op de rechter enkel van Vizar Mousliou.
die we nog niet hebben moeten vermelden, die nog niet aan de bal geweest is, is Ryan Merlin. Franse middenvelder die vandaag ook wel een rijtje lager geposteerd wordt dan in de vorige competitiematch, toen die ook niet opviel. Zich bewust eigenlijk half gecamoufleerd aan de rechterkant telkens begaf en de Cercle Brugge defensie daarmee in de luren legde. Hij scoorde 2 doelpunten tegen Cercle. Door het inbrengen van Araki staat hij meer op positie nummer 8. En ik heb het gevoel dat dat hem ook net iets minder ligt. Nor met een man in de rug. En dan ook een fluitsignaal. Ingo is voor STVV wel degelijk laatst geraakt door de jonge spits. Ruwe Diamant die ze bij Diamond SSC gaan halen zijn in Ghana. Tackle op de bal van Fofana, maar wel met ongelooflijk veel panache. Ik zou zeggen misschien net over het randje. Araki wordt even getorpedeerd, maar Fofana speelde ook wel voor het grootste gedeelte de bal. Dan verspeelt hij niet veel later die bal met een iets minder zuivere actie van de Ivoriaanse middenvelder. Wordt die nog piepjong. Als u dat scant, kan u dus meedoen aan de actie van Away Days. Onder meer met Angel Redondo kan u dan in je lievelingssupporterscafé een wedstrijd bijwonen en er valt dus heel wat prijzen mee te winnen. Hoekschop toegestaan door Lucas Schelfout. De eerste corner uit het duel voor Sint-Truiden. Hier nog eens de tackle van Fofana. In Engeland zal men dit niet opnieuw bovenhalen, heb ik het gevoel. Hij had ook wel in die intensiteit een raakje goed mee. Raki neemt veel tijd om die hoekschop te trappen. En dat zinde van Driessen en het Antwerp publiek niet. De doelpunt te maken met een standaard situatie. Allereerste hoekschop uit de partij. Hier komt die corner. Verlengen in de eerste zone. En daar is de tweede goal. Nee, Van de Lijn nog gered. Je vraagt je af, hoe? Djouf, ook met die blik van, hoe kan dit? Hoe is dit geen doelpunt kunnen worden? Eens kijken wat er gebeurt. Verlengen door een Truienaar in de eerste zone. En dan is het Oumar Diouf die wel zijn kans gaat. Maar van heel dichtbij niet weet te scoren. Geen dubbele voorsprong voor de Canaries. Dat is een gigantische kans van een spits die daar normaal gezien van leeft. Die toch de reputatie Fox in de box heeft. Nor tegengehouden door Taniguchi. Geen overtreding. Ja, Sint-Truiden. Het is niet dat ze dominant spel op de mat leggen. Zoals De Meijer eigenlijk had gewild. Hier nog eens kijken vanuit een ander standpunt. Het is Mouya die verlengt. En dan is het eigenlijk een voetveeg van Ozawa. Geweldige reflex. Zo zet hij, wat ik daarnet zei, toch nog eens extra in de verf. Zowel de keeper van Antwerpen als die van Sint-Truiden zijn bijna niet te kloppen op hun lijn. Zawa en Kokubo zijn dat type doelman dat echt maar op een kwart seconde tijd al naar de grond kan. En vaak gemaakte doelpunten zo kunnen verijden. Dan viel het nu ook wel mee, denk ik, dat Juve die bal compleet verkeerd raakte. Michael Frey, ook die hebben we nog niet te veel aan de bal gezien. Dat was eigenlijk ook een klein beetje het geval in het duel tegen Kaarsen Genk. Maar ja, die haal je niet naar de kant. Omdat je weet dat hij zelfs bij een snertwedstrijd nog in staat is om voor jouw ploeg het verschil te maken. Dat is ook de reden dat ze hem zijn gaan terughalen. Je weet perfect wat je aan de Zwitserse spits hebt. Salah.
Tot bij Tuipers. Oh, de stuit verraste hem. Dus de ingooi voor STVV. We horen toch her en der wat gemopper op de tribune hier. Vanwege de 12e man. Maar kopt hem wel naar de andere kant toe. Zawa stond compleet tegenvoets, maar niet geparkeerd. Want hij kon ook op een of andere manier dus met dat rechterbeen redding brengen. Klasse save van een man die natuurlijk iets minder klassevol acteerde bij de tegentreffer.

Daar zit het nieuwe bestuur. De voorzitter en Wouter van den Houten. Aandeelhouder Toby Alderweireld vandaag niet aanwezig. En Sven Jaak mocht aanblijven, net als Mark Overmars. Ze hebben natuurlijk ook wel bewezen dat ze hun métier onder de knie hebben. De 12e man roert zich. Dat maakt ook een verschil op speeldag 3. En eigenlijk kon je die al horen. Nog voor ze. Tsunashima net ook voor Fana goed inspelen. Voor Araki. Voornaamgenoot van de man die hij opvolgt, Ito. Nu Araki. Muzliu. Nee, wat zeg ik? Muya. En was dit geen overtreding van Helden? We voetballen verder. Sebaoui kraakt zijn schot een beetje. Dus kan zijn gram voorlopig nog niet halen. Tegen die Antwerp supporters die zijn beerschot verleden niet zijn vergeten. Dit valt even mee voor Muzliu. Want Noor leek er even mee aan de haal te kunnen. Je hebt wel het gevoel dat beide elftallen met net iets meer overleg gebaat zouden zijn. Rustig blijven, extra stationnetje opzoeken. Betrek iedereen in het spel. Misschien geldt dat net nog iets meer voor Antwerp dan voor STVV. Sala wilde hem denk ik meenemen met de vleugelslag. En het werd een niet zo bedoelde sluier. Hier de actie van Muya. Het terugtrekken. Is ook goed van Sissako. Uitstekende lage bal richting rand van de rechthoek waar Sebaoui misschien wel meer mee had mogen doen. Vrij is dit buitenspel van Noor. De vlag blijft beneden. Louis Noor vinden de twee spitsen elkaar. Vrij mag verder. Vrij scoort maar. Er was al buitenspel aangegeven. En ik denk ook al gefloten. Dus wegens Hens is het dat. Heeft de Ghanese aanvaller de bal dan geraakt met de handen. En we konden het niet horen of er ook effectief op voorhand al gefloten was. Dit lijkt me trouwens ook gewoon buitenspel. Van Driessen leek ook even te gebaren dat er Hens mee gemoeid was. Ja, hier zien we dat goed. Dus echt boksen, bewust. Dus terecht dat dat niet door mocht gaan. Het is echt zo frappant. Met de bedoeling de bal wegbokst, wegslaat. Dan zou je toch ook aan een gele kaart mogen denken. Maar het was echt opzichtig. Fofana. Goed gevoetbald achteruit wel. Tsunashima de opening tot bij de man op links. Eran Tuipers. En het Antwerp publiek voelt dat dit niets kan opleveren. Maar dan moet Tuipers de bal wel beter afgeven aan een ploeggenoot. Sala nu een eerste keer op de linkerkant. De man die bij de Gantoise onder de vleugels van Hein van Azenbroek doorbrak. Scott komt voorlopig nog niet echt in het stuk voor. Van Helden richting Noor. Misrekening van Muzliu. En dan de save van Kokubo.